0: ANP Nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. Boardroom Panel.
3: Een Chinese rechtbank die bevriest voor 270 miljoen euro aan belangen in Nexperia, van Nexperia in China. En Apple heeft voor het eerst in 15 jaar een nieuwe topman. Dat gaan we bespreken in het Boardroom Panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van bestuurders en toezichthouders. Gaan we vandaag doen met Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad voor Commissarissen bij Survival Instinct, en Danny Bikkerkaarten, managing partner bij TEN en commissaris bij Artis. Dat laatste lijkt me de echte baan toch van deze twee.
4: Ja, zeker.
3: Dat zou ik zelf in elk geval meteen aannemen. Ja, als ze bellen, mag altijd. Ja, welkom allebei. Ja, Apple heeft sinds dinsdag een nieuwe topman. John Ternus, dat is een productman. Voor het eerst in 15 jaar iemand anders die aan het roer staat. Tim Cook is daarmee naar een andere plek in het bedrijf gegaan. En onder Ternus moet Apple zijn enorme winstgevendheid zien vast te houden, terwijl het bedrijf weer moet gaan zien te vernieuwen en verschillende belangrijke top bestuurders wel zijn vertrokken in de afgelopen tijd. Anton Wiggers, stel, je zit nu in die raad van commissarissen van Apple. Dat zou een mooie plek zijn, lijkt trouwens, om daar eens te horen wat daar gebeurt.
5: Eindelijk erkend.
3: Ja, zou jij gekozen hebben voor zo iemand als John Ternus, een insider die al heel lang bij Apple werkt, die niet per se iets met AI heeft in deze tijden waar iedereen het alleen maar over AI heeft?
5: Nou, dat vind ik een goede vraag. Kijk, Apple heeft ook aangegeven dat ze in feite niet in de AI zouden willen investeren. Daar ontkomen ze in mijn beleving totaal niet aan. Ja, maar ze zijn natuurlijk heel sterk in het ecosysteem wat ze nu momenteel zeg maar uitponden. En daar zijn ze financieel heel erg goed in. Dus dat je op de hardware vooralsnog even inzet, dat lijkt me helder. Alleen AI is natuurlijk een rechtstreekse bedreiging voor iOS zelf. En ook voor de iPhone, want de klanten die gaan over op AI-agents. En heb je eigenlijk een telefoon niet meer nodig als je niet uitkijkt.
3: Ja, dus misschien zeg je nu, ik zou iemand anders gekozen hebben.
5: Nee, voor de kijk, Tim Cook is nog steeds aan boord.
3: Ja, maar die heeft daar 15 jaar gezeten. En hoe hebben we Steve Jobs, die heeft ook heel lang daar gezeten. Dus deze man zit er waarschijnlijk ook wel 15 jaar.
5: Ik ben ook een beetje met iedereen eens, vind ik zelf ook. Er is weinig innovatiefs met Apple geweest afgelopen jaar. Financieel doen ze het heel goed. Hè. De omzet is 4,5 keer over de kop gegaan. De earnings per share zijn 8,7 keer zeg maar verhoogd. Of naar 8,7 keer de factor. Dus dat doet hij heel goed. Je kunt ook zeggen dat hij misschien risicovol vernieuwingen heeft tegengehouden. Maar als je nu kijkt naar het businessmodel van Apple, gaat ongeveer de helft, 207 miljard gaat naar de iPhone en 104 miljard gaat al naar de services toe. Dus daar zijn ze goed in. Maar vernieuwing, ook de telefoon is een keer uitontwikkeld, zou je zeggen. En nu zie je AI. En daar zullen ze echt in mijn beleving iets mee moeten doen, anders zijn ze dead meat.
3: Ja, Danny Bikkerkaarten, wat denk je?
4: Ja, nou, de timing is wel interessant ook. Dat nu na 15 jaar John benoemd is. Want ook het hele directieteam is ook.
3: Ja, er zijn wat mensen weggelopen.
4: Ja. Ja, die zijn allemaal naar Meta en naar OpenAI gegaan. Kijk, als headhunter vind ik het altijd een goed idee dat er directiewisselingen zijn.
3: Ja.
4: Maar als het hele team tegelijk gaat, dan moet je je afvragen wat gebeurt er met de kennis, ervaring en historie.
3: En als je dat zegt, denk ik, dan is het misschien wel handig juist iemand op die plek te zetten die al 25 jaar bij Apple rondloopt.
4: Ja, zeker. Hij kent het bedrijf door en door. En volgens mij is hij ook al een aantal jaar klaargestoomd voor deze positie. Dus blijkbaar zitten ze in op de producten nog steeds. He, dus ze gaan ervan uit dat mensen weer nieuwe producten nodig hebben. AI wordt steeds complexer, zwaarder enzovoort. Oftewel, iedereen moet weer op een nieuwe iPhone, nieuwe Mac enzovoort. Dus blijkbaar zetten ze daarop in. Ja. En ze hebben ervoor gekozen om niet een eigen AI data center infrastructuur voor miljarden te bouwen. Maar
3: om die gewoon in te huren als ze het
4: Google
3: nodig
4: fundament,
3: hebben. Van de concurrent.
4: Ja, precies. En misschien is dat wel een slimme keuze.
3: Ja, denk je?
4: Nou ja,
3: dat gaat
4: niet,
3: natuurlijk, de toekomst gaat dat uitwijzen vanzelf. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je dan als headhunter dit benadert en dan zegt, leuk deze man op die plek, maar AI gaat hoe dan ook belangrijk worden.
4: Ja.
3: Omdat iedereen dat denkt, dat is een soort self-fulfilling prophecy.
4: Ja.
3: Dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt, ja, weet je, maar er zit gewoon voldoende mensen met AI-verstand in het bedrijf.
4: Ja.
3: Of werkt dat niet zo?
4: Nou ja, een goede leider hoeft niet alles zelf te kunnen en te kennen en te weten, maar juist een goed team om zich heen bouwen. En er is nu een nieuw directieteam. Ik zou dus niet meteen heel erg gaan roeren in dat nieuwe team. Ik zou eerder echt naar een team
3: dat
4: van smeden.
3: Dat probeer je stabiel te maken.
4: Ja. Dus hij moet echt ook wel gaan werken aan de organisatieontwikkeling, de cultuur, de samenwerking. Dat wat er weg is gegaan moet weer nieuw gesmeed worden. Want dat was wel de kracht van dat vorige team.
3: Ja.
4: Die zaten daar met z'n allen al jarenlang. Hebben het bedrijf succesvol gemaakt. Zat een enorme positive vibe in. Veel geld verdiend met z'n allen. En dat moet nu weer opnieuw gecreëerd worden. Enerzijds. Anderzijds moet hij natuurlijk gaan inzetten op de volgende fase innovatie. Want hij kan niet weer doorbreiden op al die producten. Ze hebben niks nieuws geïntroduceerd.
3: Bij de iPhone 21.6 en dan heb je het wel gehad. Hè?
4: Volgende week komt dan de iPhone 18.
3: Oh ja.
4: Ja, en voor het eerst, dat is dan heel bijzonder, de iPhone Ultra, dat is een vouwbare.
3: Oh ja.
4: Nou.
3: Dat is bijzonder.
4: Lijkt mij best interessant. Ja.
3: Ja. En als je, zegt onze toekomst zit in de hardware, dan is dat. Maar ja, is dan een vouwbare telefoon? Dat doet Samsung al jaren.
5: Nee, ik denk dat de toekomst op langere termijn zeker niet in de hardware gaat zitten. Ik denk dat als het goed als je visie neerlegt voor Apple, dan zou je moeten zeggen: hoe kunnen we overleven zonder afhankelijk te zijn van de iPhone? En dan moet je richting services gaan. Dan moet je ook je systemen open gaan stellen. Ook je hebt een afhankelijkheid van China. Hè, waar je dubbel mee te maken hebt. Enerzijds is het een afzetmarkt. Anderzijds heb je zeg maar allerlei beperkingen vanuit de politiek. Je hebt vanuit Europa heb je zeg maar tegenwerpingen vanuit het open zijn van je systeem. En ik denk juist dat ze nu als een soort defensiemechanisme gesloten blijven. Terwijl ze dat nooit kunnen volhouden. Ze zullen zeg maar zich moeten gaan openen. En bovendien moet je dan gaan toegaan naar een systeem waarbij je klant uiteindelijk, dat je die volgt. En daar is Apple buitengewoon goed in geweest al die jaren. En die klant die gaat straks gewoon met AI een agent aanmaken die zelf het internet op gaat. Die heeft die iPhone helemaal niet meer nodig als je uitkijkt. Dus als ze verstandig zijn, denk ik, dan gaan ze kijken naar de implementatie van AI op hun systemen, waardoor ze hun systemen kunnen blijven gebruiken en voorop lopen in de klantrelatie. Als ze niet uitkijken, zijn ze hun klantrelatie kwijt aan OpenAI en dat soort collega's.
3: Oké, dat is een spannende ontwikkeling die je voor Apple beschrijft.
5: Ja.
3: Je zei net al, Tim Cook, die blijft wel op de achtergrond ergens aanwezig in een raad van toezicht.
5: Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Apple.
3: Ook
5: zegt verkeerd, toch? In een executive functie, dus je moet ook heel erg uitkijken, de nieuwe man. Dat hij niet te lang in de schaduw blijft staan van Tim Cook. Die heeft natuurlijk buitengewoon goed gedaan.
3: Ja.
5: En die aandeelhouders zijn super blij met hem. Overigens, hij heeft wel heel veel aandelen ingekocht de afgelopen jaar, waardoor zeg maar die koers is gestegen.
3: Ja.
5: Zo moet je er ook naar kijken. Maar als je het niet goed doet, dan zegt iedereen, ja, Tim Cook deed het toch veel beter.
3: En die blijft de hele tijd op de achtergrond aanwezig. Dat lijkt mij voor de nieuwe man die de baas moet zijn ook ingewikkeld.
5: Dat is het ook. Ik denk, kijk, formeel is hij de CEO en gaat hij over de operatie. In principe, de bestuursvoorzitter kan hem ontslaan en zeg maar aannemen, maar hij heeft geen bevoegdheden meer richting de operatie. Als je Tim Cook goed wil inzetten, dan ga je die juist inzetten om zeg maar als een soort diplomaat met zijn netwerk China te bewerken.
3: Vrienden van Donald Trump.
5: Politiek. Die noemde maar kort Tim Apple, hè, in een filmpje van 7 jaar geleden. Heel grappig overigens. Maar dat lijkt me de goede rol voor Tim Cook. En ik zou ook echt zeggen, neem binnen 2 jaar afscheid, Tim Cook.
3: Ja?
5: Je zult ook echt die vernieuwing ruimte moeten geven. Ja.
3: Wel die 2 jaar nog aanblijven en dan uitzwaaien?
4: Nou, het is altijd wel een risico, hè? Als de eigenlijk vertrekkende CEO toch blijft. Maar als Tim Cook, die heeft goede relaties ook met de politiek, met de toezichthoudende autoriteiten en met China. Blijkbaar vriendjes met Trump. Jammer, maar oké. Dus die gaat uitspelen.
3: Ja, jammer, maar handig. Toch?
4: Ja, handig. Politiek. Op dit moment. Dat duurt nooit lang, denk ik dan. Maar die moet vooral buitenspelen en de externe stakeholders goed managen. Dus dat is op zich een goede rolverdeling. Maar het is natuurlijk altijd spannend, ook voor voor John, die binnenkomt. Van, goh, krijg ik mijn plek wel goed?
3: Ja, kan ik wel stevig aan het roer komen te staan?
4: Alleen maar focus op de operatie en de inhoud van de organisatie is niet genoeg. Want dat deed hij al.
3: Ja, dus binnen 2 jaar weg, is dat inderdaad ook jouw advies?
4: Ja, ik denk het wel.
3: Ja? Ja. Maximaal, geven we hem nog.
4: Zoiets.
3: Ja, we gaan er natuurlijk niet over.
5: Met 45 miljoen salaris overigens.
3: Ja, is dat veel of weinig in deze context?
5: Dat is best wel veel.
3: Ik vind het sowieso veel, maar ik kan me voorstellen dat dat het is natuurlijk een bedrijf wat belachelijk veel geld is gaan verdienen onder zijn leiding. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat daar vandaan komt voor een deel.
5: Want dat wordt betaald door de aandeelhouders. Hè. En kijk, de nieuwe man die krijgt maar 3 miljoen salaris.
3: Die iPhones kopen.
5: De nieuwe man krijgt 3 miljoen salaris en een optiepakket waardoor hij tot 60 miljoen kan stijgen. Maar Tim Cook heeft vast 45 miljoen. Top
3: ja, dat is wel een mooie klus, vind ik. Neem maar als handhunter krijg je een percentage.
4: Ja, zeker. Ja.
3: Dus daar had je wel willen hebben, die plek.
4: Ik heb het niet gedaan, helaas.
3: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Moeten we misschien ook denken, Tim Cook heeft iets bereikt wat eigenlijk helemaal niet kon. Namelijk, die is echt extreem veel meer geld gaan verdienen.
0: De volgende, zijn opvanger, die moeten we misschien, of zijn opvolger, moeten we misschien een beetje met kalmte tegemoet treden? Dat je dan zegt, ja, maar het is niet realistisch dat we zo hard blijven groeien?
4: Nou, dat lijkt me gevaarlijk. Apple moet doorontwikkelen. Dus ik zou hem zeker ook toetsen op innovatie, organisatieontwikkeling. Cultuur bijvoorbeeld ook. Maar hij moet doorpakken naar de volgende fase.
0: Ja.
4: Als hij nu gaat stilstaan, dan gaat het mis.
0: Nee, maar ik kan voorstellen, je zit nu in een fase met allerlei innovatie, nieuwe ideeën. En dan gaan er een heleboel dingen natuurlijk niet blijven plakken. En sommige dingen wel. En dat het gewoon even een fase is waarin je eventjes door een dipje gaat en daarna misschien weer dubbel zo hard terugkomt.
5: Nou ja, kijk, de wereld verandert natuurlijk heel snel. AI van vandaag is de slechtste AI die je ooit hebt gezien. Morgen is die beter. Apple innoveert eigenlijk maar 2 of 3 keer per jaar met zijn nieuwe iOS. Eigenlijk is zijn wereld te traag.
0: Ach.
5: Je hebt een volkomen nieuwe bezetting nodig, ook op boordniveau, om te zorgen dat je die versnelling kunt aangaan. Ja.
0: Ze moeten ook met scrums gaan.
5: Dat deden ze al waarschijnlijk.
0: Ja, de binnenkant softwareontwikkeling. Oké, wij zitten midden in het boardroompanel. En vandaag
2: Mark Beekhuis.
0: En vandaag hebben we Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Temis Company en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct, en Danny Bekker-Kaarten, managing partner bij Ten en commissaris bij Artis. Bijna de helft van de medewerkers van het Nationaal Archief die verzetten zich tegen een nieuwe koers van de directie. En daarin is onder andere besloten dat tentoonstellingen en educatieve programma's gaan verdwijnen bij het Nationaal Archief. Daar schreef NRC dinsdag over. En vanwege teruglopende financiën is dat een keuze die ze gemaakt hebben. Een nieuwe archiefwet die wil dat het Nationaal Archief zich vooral gaat concentreren op de kerntaak: toegankelijk maken van overheidsinformatie. Danny, is dat een logische keuze van een directie om te zeggen, ja, laten we die andere belangrijke taak, namelijk voorlichting voor het publiek, laten we die maar laten vallen?
4: Nou, kijk, er is een archiefwet aangenomen, 2026, dit jaar dus, en die moet in werking treden in januari 2027.
0: Ja.
4: Dus de aanleiding is niet alleen kosten, maar het is ook gewoon de invoering van een wet.
0: Ja. Maar die zegt toch niet, jullie mogen geen educatieve programma's meer hebben?
4: Nou, die archiefwet geeft wel echt een verandering aan de rol en taak van het Nationaal Archief. Dus die zegt, je moet je focus verschuiven van papieren bewaarplaats achteraf naar een digitale regisseur vooraf. Niet alleen voor de centrale overheid, maar voor alle overheden. Dus de taak verschuift in die wet. De directeur die voert ook gewoon een wet uit.
0: En dit is al gewerkt genoeg, wou je zeggen?
4: Ja, gezien de digitaliseringsachterstand die ze hebben. En de digitalisering en de informatievoorziening en de veiligheid ervan, de betrouwbaarheid ervan, dat is een hele grote taak. Dus cost-wise kom je er gewoon niet uit als je ook nog al die andere taken doet.
0: Ja.
4: En je kunt dat ook doen door middel van samenwerking met partnerorganisaties. Dus het is meer focus op de kerntaak, wat ook vanuit die wet blijkt.
0: Ja, want ik begrijp dat ze de educatie wel een beetje willen blijven doen, maar dan uitbesteden en zeggen, kunnen jullie dit voor ons organiseren?
4: Ja.
0: Een van de andere organisatie buiten.
4: Ja.
0: Dus dan hou je het een beetje overeind, maar je verliest wel zelf die kennis.
4: Nee, maar die educatie blijft belangrijk, maar de toegankelijkheid met name en de goede informatie en betrouwbare informatie voor het publiek is het belangrijkst.
0: Ja, dat is waar. Anton, wat denk jij? De wet is een beetje veranderd, het budget niet. Of niet zoveel in elk geval. Terug naar de kerntaak.
5: Op zich is dat denk ik altijd goed voor overheid. Het aantal ambtenaren blijft toch wel ongekend hoog. En als je kijkt naar een branche waar je zou verwachten dat techniek toegevoegde waarde kan leveren, zou het hier zijn.
0: Ja.
5: Maar uitbesteden is natuurlijk wel een idee, maar financieel moet je dat ook gaan betalen.
0: Dat ga je uiteindelijk betalen, dus, maar dan kan je terugschroeven.
5: De kerntaak is denk ik altijd, kun je nooit tegen zijn. Maar ik denk, ik kan het niet loszien van van de discussie rond de miljardennota. Die is nu zeg maar net verschenen. Het gaat nu om een potje met geld. En het gaat om een concept notitie, stuur. Dus dit is eigenlijk een roep om geld. Zo moet je het eigenlijk zien en vertalen. Ja? Zo zie ik het tenminste. Maar ik zou ze ook toewensen.
0: Dit een roep om geld van personeel, van de hele organisatie?
5: Nou ja, kijk, de directie heeft een notitie gemaakt en die heeft aangegeven dat ze naar de kerntaak teruggaan. Ja. Dan gaan ze ook een aantal dingen niet meer doen. Dan ontstaat de onrust, want dat betekent dat van de 300 mensen 150 mensen op straat zouden komen te staan. Bij wijze van spreken.
0: Ja.
5: Nou, dat willen die mensen natuurlijk niet. Die hebben ook een eigen krachtenveld ontwikkeld. En dan ga je kijken, nou, wat kunnen we dan wel doen? Dus die gaan eerst roepen om geld. Dat doen ze allemaal. Nou, vervolgens zou je ook kunnen kijken, kun je misschien gaan samenwerken met universiteiten, met archieven van steden en van provincies. dat zou in ieder geval iets zijn dat je ook een beetje naar jezelf kijkt. Mm-hmm. He, maar de roep om geld vind ik altijd een beetje simpel. Want het is er nooit. He, en dan gaat het ergens anders vanaf. Ja. Uitbesteden, ja, dan gaat het geld naar een ander. Dus dan is het ook niet jouw potje. Dus ga eens kijken, wees innovatief. Kom eens met 12 ideeën of 10 ideeën en ga dan eens praten. Ga niet roepen, we hebben geld nodig. Of het gaat niet goed op deze manier.
6: Ze zeggen natuurlijk, we deden iets belangrijks. Daar werden we niet voor niks voor betaald. Dat vonden we kennelijk belangrijk. Ja. En daar stoppen we nu mee.
5: Ja, ja, maar de vraag is, voor wie vindt het belangrijk? Vinden ze zelf het belangrijk? Zeker. Vinden de klanten het belangrijk? Ook. Je hebt te maken met de wet. Dat is één. Ja. Daar moet je aan voldoen. Dat is buiten kijf, anders krijg je gedoe. He, maar je kunt natuurlijk ook kijken welke avontuur je aan kunt gaan buiten de context wat je nu doet, om te zorgen dat je additionele geldstromen binnenhaalt. Ja. Dat lijkt me de uitdaging.
6: Dat lijkt mij ook. Wat mij een andere uitdaging lijkt, is als de helft van het personeel zegt, wij hebben geen vertrouwen in het bestuur. Is dat een probleem? Of zeg je, nee, daar zetten we ons gewoon overheen?
5: Nou, dan heeft mijn overbuurvrouw een mooie job. Als je geen vertrouwen hebt in de mens, dan heb je echt een probleem. En als dat zeg maar in de openbaarheid komt, dan moet je echt gaan praten. Ja, dan heb je echt een probleem.
6: Dus dit is, wat dat betreft is er nu wel een probleem in. Oh, ik zie jou een beetje. Nou, valt misschien wel mee.
4: Nou ja, kijk, als dat wordt gezegd door het personeel, moet je natuurlijk als bestuurder heel goed luisteren. Mm-hmm. Als een grote groep van je personeel kritiek heeft, dan moet je natuurlijk met ze in gesprek. Ja. Maar even terugredenerend. Het Nationaal Archief is een agentschap van het ministerie van OCW.
6: Ja.
4: Dus zij vallen in principe onder het beleid van de minister van OCW. De directeur heeft vrijheid in handelen omtrent organisatie, financiën, personeel enzovoort. Maar niet omtrent beleid. Dus grote strategische koerswijzigingen moeten binnen de kaders van het ministerie vallen.
6: Deze beslissing is genomen niet in het archief, maar in het ministerie. Dus
4: als zij met zo'n drastische koerswijziging komt, dan heeft ze dat zeker gedaan in overleg met ministerie, met minister. Het is een agentschap, dus ze heeft niet een raad van toezicht, maar wel een raad van advies. Die heeft ze ongetwijfeld ook meegenomen. Dan heeft ze de managementteam meegenomen en natuurlijk ook de OR.
6: Ja.
4: Dus dat verwacht ik dat ze allemaal heeft gedaan voordat ze dit allemaal heeft aangekondigd. Want het is redelijk drastisch.
6: Ja, tenzij het te vroeg uitgelegd is.
4: Een deel van je personeel zegt van, wij voelen ons niet gehoord, wij vinden het niet een goed idee, moet je zeker met ze in gesprek, goed naar ze luisteren. Maar dit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Dus ze heeft het zeker goed voorbereid, overlegd en vervolgens aangekondigd.
6: Ja, en zou het nou kunnen zijn dat dit op zich een heel goed idee is, de juiste reorganisatie op het goede ogenblik, maar dat dat gewoon door onder andere slechte communicatie of zo toch helemaal mislukt?
4: Is dat hier? Kunnen.
6: Nou ja,
4: zo klinkt het wel een
6: zo
4: beetje.
6: Zo klinkt het, hè?
4: En het is altijd niet gehoord zijn, voelen, is natuurlijk ook interpretabel. Maar in ieder geval
6: als de helft
4: is het
6: van
4: goed,
6: je personeel zegt, wij voelen ons niet gehoord, dat is te veel.
4: Dus sowieso is het goed om met ze in gesprek te gaan.
6: Ja. Anton, of zijn er ook situaties waarin je gewoon over je personeel heen moet walsen, omdat ze gewoon geen gelijk hebben?
5: Soms moet je dat doen, maar ik denk als je beleid maak je met je managementteam en niet in principe met je personeel in eerste instantie. Dit ga je daarna wel valideren en met je bespreken. En dan komen de taken uit en allerlei zeg maar budgetten. Maar je gaat het daar niet over met je. Dus op zich is het verbazingwekkend dat die notitie is terechtgekomen bij de mensen en onrust is ontstaan. Dus ik zei al, een proefballonnetje, dat betekent framing, hè, in de politiek ook. Dit gaat waarschijnlijk om geld. En we hebben het er nu ook over, dus het werkt.
6: Ja, wat dat betreft wel. En bedoel, wanneer weet je nou dat de minister hier moet gaan ingrijpen? Want dit is natuurlijk binnen dat ene agentschap, het archief. Maar er is natuurlijk een moment dat het politiek verantwoordelijk wordt en dat de minister zich er misschien zelf mee moet gaan bemoeien.
5: Nou ja, ze roepen ook om Letchert. En die is ook hier al zeg maar bij betrokken. Dus volgens mij wordt hier op de achtergrond echt al aangewerkt, zoals jij ook al aangaf. Ik denk dat dit gewoon een kwestie is van bespreken en duidelijkheid creëren. En ook als die duidelijkheid is dat de helft van het budget eraf gaat, dan is dat tenminste duidelijkheid.
6: Ja.
5: Dat wil niet zeggen dat je dan bij de pakken neer moet gaan zitten. Dan moet je gaan kijken, wat kan ik hiermee doen? En als je voldoende politieke kracht kunt ontwikkelen om te zorgen dat het wordt teruggedraaid, oké. Ja. Maar we moeten allemaal inleveren, zegt de overheid. Potje, we moeten 5% moet naar defensie. Moet allemaal ergens vandaan komen. Het is gewoon de kaasschaaf die hierin te werk ziet gaan.
6: Ja. We moeten het nog heel even hebben over Nexperia, realiseer ik me.
4: Ja.
6: Zo tegen het eind van dit half uur. Chinese rechtbank die heeft voor 270 miljoen euro aan belangen van de Chinese van de chipmaker Nexperia in 5 Chinese dochterondernemingen bevroren. Bleek uit een beursmelding van het Chinese moederbedrijf Wingtech Technology. Afgelopen maandag kwam dat naar buiten. De maatregel is een nieuwe escalatie in het conflict rond de Nijmeegse chipmaker. En Wingtech die eist ondertussen ook ruim 1 miljard euro aan schadevergoedingen van Nexperia en van 3 bestuurders. Wat is dan het eerste wat je bespreekt in de bestuurskamer, Anton? Als je dit bericht hoort?
5: Nou kijk, in principe kan het bedrijf waar dat beslag op ligt, of zeg maar, die bevriezing op rust, kan gewoon door. Alleen, dit is een soort opwerping van mogelijkheden om iets met aandelen of bezit te doen. Dus in feite is het een soort borg voor de 1 miljard die ze eisen vanuit Wingtech. Ja. Voor het bestuur. Maar je moet het gaan oplossen. En ik denk, dat heeft te maken ook met politiek. Dus je moet het ook met het ministerie oppakken en zeggen, hoe gaan we dit oplossen? En je hebt in mijn ogen zijn er maar eigenlijk twee oplossingen denkbaar. Of je gaat het bedrijf in China apart verkopen, maar dan creëer je eigenlijk een concurrent erbij. Ja. Of je gaat het samen oplossen. En dan zou ik zeggen, verkoop een stuk van het Chinese deel terug naar een Europees consortium. Want ze zijn in feite eigenaar van Experia. Hè.
3: Ja.
5: Alleen bestuurlijk.
7: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ik weet niet of zij nu 5 maanden later geneigd is om bijvoorbeeld in te grijpen.
3: Nou, na zo'n escalatie zou dat kunnen.
2: Zou kunnen, ja. Maar dat ligt wel gevoelig.
3: Absoluut.
2: Als je dat net zo hebt aangekondigd. Ja.
3: En wat zou jij doen? Want ik hoor net 2 oplossingen. De ene is gewoon het Chinese stuk in China laten en zeggen, nou, dat is kennelijk niet meer van ons. Is dit de praktijk misschien ook op het ogenblik al niet.
2: Ja.
3: Wel in eigendom, maar niet in bestuur. Of zou het nog, is dit te lijmen? Dat is misschien eigenlijk de vraag die ik probeer te stellen.
2: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Omdat hij op zoveel vlakken speelt.
3: Ja.
2: Dus je moet ook al je pionnen gebruiken die je hebt. En natuurlijk zeker ook politiek en ministerie inschakelen.
3: En dan hopen dat ze durven in Den Haag.
2: Ja, die zal wel moeten.
3: Dankjewel, Danny Bikkerkaarten, managing partner bij TEN en commissaris bij Artis. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct. Dit panel is natuurlijk ook te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even in je podcast-app.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen, en een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
4: We lezen kranten en tijdschriften tegenwoordig massaal digitaal, communiceren online, de post valt steeds later op de deurmat. Evengoed zijn er nog wel 600 bedrijven, ruim 600, die worden vertegenwoordigd door het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen. Dus de sector bestaat nog wel die zich met papier bezighoudt. Zij zijn ervan overtuigd dat print nog lang niet dood is. En dan gaat het natuurlijk, hebben ze gelijk of wint online het uiteindelijk toch van papier? Gaan we het over hebben met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. En je stond net met een knipsel van het Financieel Dagblad in je hand. Je hebt een heel stapeltje meegenomen. En zei je, dat is de allermooiste krant. Vertel ze, als je hem zo... Ik pak hem er even bij. Waar moet ik naar kijken? Dat je zegt, dit is zo'n mooi gedrukte krant. Dat zie je meteen als...
5: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de kwaliteit van hoe het FD gedrukt wordt, en met name de fotografie, en kijkt dus gewoon even puur naar het grafisch kwaliteitsproduct... Dan springt het papier in het oog. Maar ook met name gewoon hoe de afdrukken en de lithografie is gedaan. Het is gewoon een prachtig voorbeeld van heel mooi vakmanschap. Elke dag op de mat ligt. Ja, dat is het.
4: Ik heb wel andere verbaasd over het FD, want het is roze papier.
5: Ja.
4: En daar hebben ze dan kleurenfoto's op, waar dat roze natuurlijk doorheen moet schijnen, maar dat zie je helemaal niet.
5: Nou ja, dat is de techniek.
4: Dat is de techniek dat ze dat heel mooi weten weg te halen.
5: En dat werkt heel erg positief in de kwaliteit. En met name het drukwerk is gewoon fantastisch.
4: Als je zo naar de krant kijkt, leidt dat niet enorm af als je hem probeert te lezen?
5: Nee.
4: Het lijkt mij, als je denkt, oh, wat een heerlijk papier, dat je nauwelijks meer aan de artikelen toe komt. Ja, jij bent zelf heel lang al in de grafische sector actief. Vorig jaar ook als voorzitter weer voor 2 jaar verlengd. Wat was de reden dat je dacht, ik blijf nog even bij het KVGO?
5: De reden is dat ik eigenlijk zelf al denk, je moet iets 3 tot 7 jaar doen.
4: Ja.
5: Niet als ondernemer, maar wel in het bestuurlijk wereldje. En daar wil ik me eigenlijk ook altijd aan houden. We zijn 4 jaar geleden echt op gang gekomen met een stukje transitie in onze branche, maar ook voor het KNVGO. Je doet er toch best wel lang over voordat iedereen je kent en jij iedereen kent. En als je nu nog even 2 jaar gebruik kan maken van van het netwerk, van die contacten, om de club, de vereniging gewoon daar te brengen waar we met z'n allen graag naartoe willen, dan heb ik nog voor 2 jaar getekend.
6: Ja, maar willen we, ook wel weer mooi. Waar willen we met z'n allen naartoe? Ja, niet wij, maar jullie.
5: Ja, we komen uit een branche die best wel jaren van teruggang heeft gehad. Maar waar we een aantal jaar geleden hebben gezegd, jongens, we gaan niet kijken naar het verleden. We gaan met name kijken naar de toekomst. Wat hebben we nog te bieden, ook als branche, maar ook als drukkerijen aan de markt? En hoe kunnen we als KNVGO daarin ondersteunen? En niet om ons weer opnieuw uit te vinden. We zijn gewoon op basis van een hele mooie historie, bedrijven die er zijn, hebben gewoon weer een start gemaakt om die leden weer op te zoeken. Weer te werken aan de bewustwording van ons prachtig vak. Mm-hmm.
6: Ja.
5: En die weg zijn we ingeslagen met één doel. Dus alles wat we doen, kijken we naar één ding, is dat in het belang van onze leden. Dat is voor ons de lijn waarom. En dat werkt.
6: En wat is het grootste belang van de leden op het ogenblik? Want ik stel me voor, vroeger had iedereen een krant. En dat was een papieren krant. En er kwamen wat tijdschriften in het weekend. Het waren papieren tijdschriften. Ja. Het lijkt mij lastig om enthousiast over de toekomst van die sector te praten.
5: Natuurlijk.
6: Maar het lukt jou wel.
5: Maar ook als grafische ondernemer en ook als collega grafische ondernemers en KNVGO hebben we dat natuurlijk jarenlang ook gevoeld. En hebben ook gedacht van ja, jongens, het wordt minder. Maar uiteindelijk hebben die grafici, die ondernemers, die hebben altijd uitwegen gezocht en altijd gekeken, oké, als ik niet naar links kan ik naar rechts. We hadden, en dan praten we al over een tijdje terug, werd er nog in lood gewerkt. En dan dacht iedereen, ja jongens, als DTP opkomt, ja, dan is het gedaan met prepress of whatever. En achteraf gezien,
6: DTP, wat was het ook weer?
5: Ja, dus het digitaal opmaken op de eerste appeltjes die waar niet.
6: We spreken nu van de jaren 90 zo'n beetje.
5: Ja.
6: Ja.
5: En dat heeft uiteindelijk door de tijd heeft dat zich opgelost. En dat is ons ook weer overkomen in de grafische industrie. Wij overleven door te ondernemen. En te geloven in die. Nou ja, kijk, maar ik heb hier een verpakkingje voor thee meegenomen. Ja. Mensen zijn zich gewoon helemaal niet meer bewust dat die theeverpakking, maar ook die sign, wat we zien op de straten, de etiketten, boeken, kaarten, reclamemateriaal. Er is zoveel gaande in die grafische industrie. 3,3 miljard, waarvan de helft naar het buitenland gaat. Wij blijken dus als Nederlandse bedrijven ongelooflijk goed en concurrerend te zijn, nog.
6: En die 3,3 miljard, dat is niet het geld gaat niet naar het buitenland, maar het producten gaan naar het buitenland.
5: Die 3,3 miljard is de omzet die we met z'n allen maken, waarvan ongeveer de helft naar het buitenland wordt geëxporteerd. Ja. Exact, ja. Ja.
6: En dus eigenlijk zeg je, er is niks aan de hand, het gaat heel lekker met ons.
5: Er is altijd veel aan de hand. Want de wereld verandert. Productietechnieken veranderen. En de regelgeving met name heeft ons als KNVGO veel meer bewust gemaakt wat een rol we kunnen spelen voor die leden. Want er komt echt veel op ze af. En je wordt daar soms heel nerveus van. Als ondernemer ben je al af en toe best wel gespannen of je omzet haalt. Of je gezond kan blijven als bedrijf. Mm-hmm. En die regelgeving maakt je gewoon een stuk nerveus. En als er dan brancheverenigingen zijn die kunnen uitleggen van joh, het zit zo in elkaar, je kan er zo mee overweg, of we regelen met een aantal collega's bij elkaar hoe gaan we ermee om. Ja, dan krijg je weer een stukje rust en vertrouwen. En dat is een rol die we heel graag willen spelen.
6: Want wat is een vraag waar grafische ondernemers bij jullie mee aankloppen? Waar worstelen ze nu mee?
5: Nou ja, kijk eens, de Europese wetgeving, want op een gegeven moment praat ik even over kranten, dat ze ineens gingen roepen single-used principe. Dat wil zeggen dat je mocht niks meer maken wat je één keer gebruikt.
6: Ja, dat is een krant.
5: En dat is een krant. Dus als je daar niet alert op bent, dan kan je straks hele rare dingen krijgen. Dus daar moet je wel op tijd tegen ageren. En zeggen, jongens, die krant, ook hier het FD en het NRC meegenomen heb, noem maar op. Ja, die wordt talloze malen weer gerecycled. Dat bij wijze van spreken, dat soms dat papier wel 20 keer opnieuw in de kringloop komt.
6: Oké, ja, dan leest niet iedereen de krant 20 keer, maar dan wordt het uiteindelijk wc-papier via een paar tussenstapjes.
5: Dan wordt het uiteindelijk krijgt het een andere functie.
6: Ja, zo. Ja, toch? Dus op die manier wordt het gerecycled. Ja. Is dit overigens wel opgelost met Europa? Of hangt dat nog boven de markt?
5: Nee.
6: Wat is er iets anders waar ondernemers nu zich zorgen over maken?
5: Ja, kijk, laat zo zeggen, er zijn voor ondernemers, ze noemen het dan populair, heel veel uitdagingen. Maar ik denk met name voor de ondernemers is een stukje regelgeving. Waar ze zich allemaal aan moeten voldoen. Die ondernemers die willen gewoon ondernemen. Die willen gewoon bezig zijn. Die zijn echt wel bewust van milieu. Die zijn echt wel bewust van hoe ze met hun mensen en et cetera om moeten gaan. Maar alles wat erbij komt kijken, ja, daar moeten we als KVGO alert op blijven. Ik kan allerlei afkortingen noemen.
6: Doe dat zeker niet. Nee. Maar als je het woord milieu zegt, ik lijkt me inderdaad, dit is een soort chemische industrie, hè? Drukkerijen.
5: Dat is het ook niet meer.
6: Nee?
5: Nee.
6: Daar zitten toch allemaal stoffen in om te zorgen dat het papier blijft en dat het goede kleur krijgt.
5: En weet je, dat vind ik altijd zo leuk. Ik vind het ook leuk dat je het zegt. Want dat is dus het imago wat we hebben. En dat is waar wij echt hard aan werken om gewoon te laten zien van jongens, die tijd ligt echt achter ons. En er zijn allemaal oplossingen. Want je kan het ook als ondernemer, je kan het op een gegeven moment ook niet meer verkopen als je gewoon een ondernemer bent die te veel ons milieu belast. En dat zijn een van de topics in onze grafische industrie. Waar op inkt, op schoonmaakmiddelen, op gebruik van materialen, waar ongelooflijk veel aandacht aan recycling. Ja, en aan de footprint. Die footprint is vele malen lichter dan de digitale wereld waarin we nu leven.
6: Oh ja?
5: Ja, dat is die. Dat is echt onderzocht. We belasten het milieu.
6: Je kan beter een fysieke krant lezen dan een online krant.
5: Nou ja, zover wil ik niet gaan, maar ik zou bijna durven zeggen dat we die kant wel weer opgaan, ja. Oh, een beter krantje lekker, ja, kom ik zo meteen wel op terug. Het moet wel betaalbaar blijven. Dus,
6: Vertel.
5: Dat is het volgende onderwerp.
6: Ga je gang, het moet wel betaalbaar blijven.
5: Nou ja, kijk, de kranten, et cetera. Het moet wel op een gegeven moment op de mat komen.
6: De bezorgingen. Ja, PostNL. Ja, daar kunnen we zo meteen inderdaad wel eens even over gaan hebben. Want daar speelt natuurlijk ook van alles. En dat heeft ook te maken. Ik heb af en toe een beetje een somber beeld wat ik schets. Maar corrigeert me een beetje opgewekt geluid.
5: Daarom mag ik hier zijn. Ja. Om dat even te weerleggen.
6: Maar de Nederlandse postmarkt die krimpt natuurlijk al jaren. En post heeft heel veel met drukwerk te maken. Niet alleen, maar voor een groot stuk wel. Ja. Dat blijkt ook uit cijfers van de ACM. Die zeggen het krimpt hard en dat blijft ook gaan. Is het dan niet zo dat je op een goed moment moet besluiten, ja, de toekomst is gewoon digitaal. En ik hield van papier vroeger, maar dat is kennelijk van de generatie hiervoor, voor het grootste natuurlijk.
5: Ik ben blij dat je niet helemaal blij dat je dat zegt, maar dat is een beetje de beleving van mensen. En wij proberen ze juist gewoon, en niet alleen, maar ook als ondernemers en als branche gewoon kenbaar te maken. Natuurlijk zit die grafische branche in een stuk transitie. En er is heel veel veranderd van print naar digitaal. Maar wij zien ook steeds meer geluiden en tekenen hoe belangrijk het lezen is voor jongeren, hoe belangrijk er, en nu wordt gezegd, jongens, als dat men weer teruggaat naar boeken, dat er weer schoolagendas worden gemaakt. En dat is niet dat je wil preken voor je eigen parochie, wel een beetje. Maar wij willen de grafische industrie door die transitie heen, als KVGO, voor zover we dat mogen doen, helpen om toch op tijd weer klaar te zijn voor de toekomst. Want die toekomst ziet er voor bepaalde sectoren in onze branche gewoon fantastisch uit. Mm-hmm. Dat zien we, dat voelen we, dat merken we. En de drukwerkbranche zal wat meer een niche-markt worden, maar er zullen nog altijd bedrijven zijn, grote drukkerijen die in grote oplages. Ja, het zei ik net al, het is fantastisch dat er nog steeds mensen zijn die journalisten zijn, die dingen verzamelen, die dat mooi op laten maken. En dat jij op een moment dat heerlijk verzamelde materiaal door kan bladeren. En dat zal op een moment weer een soort herontdekking worden. Daar geloven wij gewoon in.
6: Ja, en in een bijzin zei je ook iets heel fijns, dat de schoolagenda terug is. Ik had dat nog niet helemaal door, maar dat heeft met leeftijd misschien te maken. Dat is iets wat je zou missen, toch, als je dat niet hebt op school?
5: Ja, nou ja, wij zien gewoon steeds meer dat een stukje beleving speelt ook een rol. En nogmaals, dat zeggen mensen, die Petra praat alleen maar. Maar het is gewoon zo. En daar houden we ons aan vast. En daar willen we gewoon mee door. En klaar voor zijn.
6: Hoogste tijd om eens even een dilemma voor te leggen over iets waar je al een beetje op hintte.
5: Ja.
2: Het dilemma.
6: De monopoliepositie van PostNL die is een grote bedreiging voor de grafische sector. Of grafische bedrijven moeten gewoon accepteren dat een afnemende vraag naar post en print uiteindelijk het echte probleem is. Ja, is het monopolisme of gewoon de verandering in de samenleving?
5: Ja, dat is dat. Dat
6: je, mag nu heel ongenuanceerd het een of het andere kiezen. Gaan we daarna toelichting doen.
5: Is het monopolisme of verandering samen? Dat zijn eigenlijk twee vragen.
6: Ja.
5: Kijk, PostNL was en is nog steeds wel voor mij onze nationale.
6: Dat is het. Daar zijn we trots. Oké.
5: Post had een functie. Iedereen kende de postbode. Post was ook voor onze grafische industrie. Daar werkte je mee samen. Dat was een verlengstuk van je bedrijf. Het post, dat waren gewoon je vrienden.
6: Mm-hmm.
5: Daar kluste je mee. Daar kon je om 11 uur samen je spullen brengen. En als je een beetje, dan was de volgende dag verspreiden ze het voor je.
6: Ja.
5: En dat was nodig in die grafische industrie. Nou, kan het allemaal minder zijn geworden, en dat is het ook. Maar je moet oppassen dat als je nu, hè, en dan praat ik even over de fusie tussen Cent en PostNL.
6: Ja, die achteraf niet mocht, maar die wel gebeurd is.
5: Ja, die niet mocht, laten we zo zeggen.
6: Van de rechter.
5: Die blijkbaar wel mocht, maar achteraf gezien van de rechter niet. En ook de ACM heeft gezegd, jongens, dit kan gewoon niet. Kijk, de praktijk is, hè, om even er dwars doorheen te gaan, als de Belastingdienst nu zijn enveloppen verstuurt, komen ze er nu achter dat die fusie niet heeft opgeleverd. Hè, dat voor redelijke prijzen met een prijsindexstijging wel iets meer voor de postzegel gaan betalen. Maar die komen er nu achter dat ze gewoon 3, 4, 5 keer zoveel voor die postzegel gaan betalen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling.
6: Nee, en daar het argument om die twee te laten samengaan, ja, dus om de concurrentie weg te gaan, was dan kan je goedkoper een landelijk dekkend netwerk maken voor de postbestelling. En in de praktijk hebben we een monopolist gemaakt die heeft gedacht, maar als we de enige zijn die erover gaan, dan kunnen we zeker voor de post waar geen regels voor zijn, want dat is natuurlijk de drukwerkpost van het bedrijfsleven, zullen we daar
5: de zakelijke post.
6: Dan kunnen we daar de drieven lekker omhoog doen. Voor de mensen die net inschakelen, dan zeg ik nog even dat dit BNR Zaken doen is en dat je luistert naar Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je een krant maakt, of zeker een weekblad, en ineens word je geconfronteerd met de nieuwe postwet die de PostNL heel handig belobbyd is in Den Haag, denk ik, dat je dagen eerder klaar moet zijn met het maken van je tijdschrift.
5: Nou ja, buiten die kostenverhogingen, wat natuurlijk gewoon niet de bedoeling is geweest van deze fusie, daar hebben wij last van als grafische industrie, echt last. Is het natuurlijk wel zo, als nu het servicekader, zoals men dat noemt, en het is geen service meer als woord, dan kan je beter gewoon over kader spreken, waar je aan hebt te houden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de grafische bedrijven, de uitgevers, zeg maar op vrijdag hun voetbalblad moeten aanleveren, waar moet geschreven worden over de wedstrijd die pas zondag gespeeld wordt. Dan zijn we verkeerd bezig.
6: Ja.
5: En dat is wat er aan de hand is.
6: Maar speelt dit letterlijk zo?
5: Ja, dat speelt letterlijk zo.
6: Dat er tijdschriften niet meer gemaakt kunnen worden om op tijd bezorgd te worden?
5: Ja, en dat wordt ons als industrie opgelegd. En wij willen daarom, dat zijn onze grootste bezwaren eigenlijk, dat, nou ja, voor ons gevoel worden we nauwelijks echt serieus genomen als grafische sector in die postwereld. En dat vinden we gewoon heel jammer en teleurstellend. En we willen niks verwijten of zeggen van. Maar dat is wat er aan de hand is. Wij moeten gewoon aan tafel met die post. Het liefst dat het KVGO echt met Pim Berends zichzelf om tafel gaat zitten. Even van jongens, hoe gaan we dit met elkaar oplossen? Wij hebben mensen aan boord binnen onze industrie, in het bestuur van KVGO, maar ook als postcommissie. Daar zitten echt mensen die weten hoe ze dat zouden kunnen oplossen. Maar dan moet een PostNL wel open gaan staan om hun klanten, en dat is 80% van de zakenmarkt wat over de post loopt, komt bij onze industrie vandaan. Dat is 80%.
6: Ja.
5: Dus wij vinden het best wel gek dat je als post.
6: Maar als je PostNL belt, dan nemen ze de telefoon niet op?
5: Jawel, we hebben best overleg. En ik denk, we voelen dat er best wel aandacht is. Maar we moeten gewoon nu echt doorhalen. We moeten eerst met elkaar nu even om de tafel. Hoe richten we die markt in? Dat ook PostNL daar goed mee wegkomt, maar wij ook. Dat we inspraak hebben. En als wij er met elkaar uitkomen, dan kan je naar de minister toe. En tegen de minister zeg je, luister eens, hier zit nog een gat. Of daar moeten we een oplossing vinden. Maar de minister gaat niet met ons praten als we liggen te bakkeleien. Dat kan niet. Dan heeft hij een hekel aan gedoe, gaat hij niet opzoeken. Dus
6: de minister is Vincent Karremans, denk ik, in deze.
5: Ja, dat is Vincent Karremans.
6: Ja, en die is altijd beschikbaar voor een quoteje met televisiecamera's erbij. Dus je zou denken, als er dan een lobbyclub voorbij komt, wil die misschien ook wel mee. Maar
5: je moet eerst zorgen dat je in grote lijnen met elkaar de toekomst in kan. En dan moet je even aankloppen.
6: Maar is hij niet een deel van de oplossing? Als je zegt, we hebben PostNL en die vinden het moeilijk om met ons samen te werken, dan heb je misschien de wet nodig.
5: Nou ja. Misschien wel. Kijk, wij zijn niet tegen post. Wij zijn ook niet dat we vinden dat PostNL het moeilijk moet hebben of verliezen moet draaien. Maar dan moet je wel een gezonde basis hebben waarin je op lange termijn met elkaar als grafische industrie en als PostNL verder kan. En als bij wijze van spreken PostNL zegt, jongens, het is niet te handhaven zo. En er moet door het ministerie bijgeplust worden. Ja, dan vinden wij dat ook prima. Wij zijn gebaat bij een gezond postbedrijf. Ja. Maar we zijn nog meer gebaat bij een gezond grafische ondernemingen.
6: Tuurlijk, dat zijn jullie zelf.
5: Ja, maar niet tegen onmogelijke hoge kosten waar we nu tegenaan lopen. Dat schaadt onze industrie echt.
6: Ja, want ik kan me goed voorstellen dat de oplossing is voor dat voetbalblad wat je net beschrijft, wat dan op vrijdag zijn kopij moet inleveren, zodat het op volgende week vrijdag of donderdag bij de mensen thuis kan liggen. De oplossing daarvoor is natuurlijk dat PostNL zegt, oh, we gaan een premium product introduceren voor mensen die op het laatste moment hun post willen versturen. Ja. Dat kan makkelijk.
5: Ja.
6: En dat zal misschien ook wel gebeuren.
5: Ja. Maar nogmaals, dat gaat dan met het busje mee. Ja, dat is niet de richting die we uit willen. Wij denken echt met onze mensen in onze industrie met onze mensen die daar echt daags mee te maken hebben, daar moet je mee gaan praten. En op hoog niveau, en dan moet je echt proberen om uit je comfortzone te komen, dan los je het op. Die kansen liggen, dat hebben wij bij KVGO op meerdere fronten gezien toen wij weer aan het bouwen waren. Dat je moet niet weglopen voor je problemen, je moet je kracht opzoeken. En die kracht hebben wij gewoon. Post heeft dat, wij hebben dat. Alleen die moeten elkaar zien te vinden. En dan komen we eruit.
6: Ja, je zou natuurlijk ook, en ik begrijp ook wel dat er inmiddels een bedrijf is wat dat soort zaken aan het proberen is, kunnen zeggen, nou, dan doen we het wel zonder PostNL. We gaan het gewoon zelf bezorgen of met een andere partner.
5: Ja,
6: nou ja, om weer iets van de concurrentie terug te brengen.
5: Misschien dat Post op een front daar ook over mee kan praten. Maar dan moet het wel in goed overleg en gezamenlijk gaan. En waar iedereen een goed gevoel bij heeft. En sommige dingen doen pijn. En andere dingen geven wel een goede mogelijk voor de toekomst. Ja, dat gaan we zien. We moeten wel echt slagen gaan maken.
6: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, er is een bedrijf dat folders huis aan huis verspreidt. Spotta.
5: Ja.
6: En die zeggen, weet je wat, als je bij ons de adreslepels laat printen, dan kunnen wij de rest voor je regelen. Ja. Dan heb je ineens een uitweg. Heb je PostNL niet nodig. En dan is het monopolieprobleem misschien weg.
5: Ja, dat zou je denken. Maar je moet zorgen in zo'n klein land als Nederland, waarbij je wel voor iedereen kan zorgen dat het goed voelt. En dat is misschien een wat langere weg. Maar daar moet je in blijven geloven. En dat een rol voor Spotta en een rol
6: voor... voor de polder is dit.
5: Ja, maar
6: Dat klinkt soft als ik het zo zeg,
5: ja,
6: maar zo bedoel ik het niet.
5: Helemaal niet. Maar het werkt echt. Het werkt gewoon echt. En vaak worden zeg maar dingen vooruitgeschoven of gedreven door een stukje angst, aandeelhouderswaarde, et cetera. Maar als vertrouwen in Post en het vertrouwen in die markt er weer is, dan komen heel veel dingen vallen gewoon in elkaar. En daar zijn wij ook mee bezig. Maar moeten we aan tafel komen.
6: Ja,
5: en daarna
6: inderdaad.
5: Met de minister.
6: En dat is dus met PostNL op het ogenblik al moeilijk om aan tafel te komen. Van de minister verwachten niet zoveel, dus politiek.
5: Ja.
6: Met
5: nou,
6: Prins,
5: niet te negatief, want we halen in de Tweede Kamer echt goede resultaten. We hebben laatst ook de brief aan de koning geschreven, dus we krijgen voldoende aandacht.
6: En die brief aan de koning, dat was een noodgreep, omdat de minister niet reageerde.
5: Ja. Dus, nou ja, je moet een beetje origineel blijven maar je moet vooral wel een sympathieke en goede, maar wel duidelijke speler blijven. Dat de grens in die zin bereikt is, dat we wel alles op alles gaan zetten om aan tafel te komen om te zorgen dat dit opgelost wordt. Zo serieus is het voor ons wel.
6: Heeft de koning eigenlijk geantwoord?
5: Jazeker.
6: Een nette ontvangstbevestiging en die sturen door naar het ministerie?
5: Maar goed, er wordt altijd op een hele goede manier geantwoord. En zeker met zo'n mooie koninklijke club als het KVGO. Ja, dus dat,
6: ongetwijfeld heel mooi enveloppapier.
5: Ja. Ja.
6: Dat stel ik me zomaar voor. Ja, want, maar wat schreef de koning? Of is dat
5: De koning antwoordt zelf niet.
6: Nee.
5: Maar nogmaals, het is gewoon netjes dat je gewoon op een brief een reactie krijgt. En waar het ons om gaat is dat je gewoon op een wat leuke manier aangeeft dat je een brief naar de koning schrijft. En dan denken mensen, dat is op... Ja. Maar we hebben er wel aandacht door gekregen. En mensen waarderen dat. En niet dat we tegen mensen hun schenen willen schoppen. We willen gewoon de attentie hebben en de aandacht.
6: Ja. Ja. Nog iets van anderhalf jaar te gaan? Wat heb je dan bereikt, hoop je?
5: Nou, tot slot wil ik echt een pleidooi doen in onze industrie dat wij ook heel erg de jeugd opzoeken. We hebben altijd vergaderen met bestuur, ook ledenraad. En we zijn op een moment gewoon naar het Grafisch Lyceum in Utrecht gegaan en daar hebben we vergaderd. En daar komen dan ineens heel veel grafische ondernemers binnen. En die zien in één keer dat het een prachtig onderwijsinstituut is met nog mooiere jonge mensen. En dat was zo'n eye-opener dat daardoor stageplekken werden gecreëerd. Dat daar weer een klas sprake is om weer een klas neer te zetten. En daar worden we heel enthousiast van. En wat ik heel fijn zou vinden is dat jongeren in de grafische industrie in de toekomst, als ze dat willen, 3 dagen gewoon lekker achter een computer mogen zitten. Maar dat ze 2 dagen gewoon heerlijk hun handen kunnen gebruiken. Want we hebben het gevraagd.
6: Dat bestaat bij jullie.
5: En dat vinden ze leuk.
6: Hartstikke mooi. Ja. Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het Nederlandse bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld een gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive, Belangenvereniging voor Tankstations. Abonneer je dan gewoon op de podcast De Top van Nederland. Mis je geen enkele aflevering.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij mijn gast van vandaag ging het ondernemen, vrij letterlijk, met vallen en opstaan. Het begon met het bouwen van een skatepark in de kassen van het glastuinbedrijf van zijn vader. En nu, 20 jaar later, is hij internationaal actief. Bouwt hij skateparken voor grote merken zoals Nike, Red Bull en Dior. Maar dat groeien, dat ging natuurlijk niet zonder de nodige groeipijn. Welkom Jeroen.
7: Hoi, dankjewel Rens.
6: Wie ben je? Wat doe je?
7: Ik ben Jeroen van Egmond en ik heb een bedrijf, Nine Yards. En we zijn actief in het design en beeld van skateparken.
6: Waar heb jij het goed gedaan?
7: Ik heb het goed gedaan om mijn passie achterna te gaan. En denk een bedrijf snel op poten te zetten in een niche-branche.
6: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
7: Vaak te goed van vertrouwen. Ik duik overal in en dan zie ik later wel hoe ik het oplos.
6: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Jeroen, leuk je hier te hebben. Als ik vraag aan jou, waar heb je het fout gedaan? Je zegt het ook met zo'n zucht. Echt zo, oh, dat overkomt me elke keer.
7: Ja.
6: Praten er straks over.
7: Ja,
6: Nine Yard Skateparks. Dat skateparks, dat zegt het al. Jullie bouwen skateparken. Kun je een paar mooie projecten noemen?
7: We zijn actief in de aanleg of in de ontwerp en de realisatie van skateparken. Ik doe dit al echt een lange tijd en we hebben de laatste tijd heel veel mooie projecten op onze naam mogen hebben. We zitten hier in Amsterdam, dus je zou het mogelijk kunnen kennen of Museumplein. Midden in de stad hebben we hier een mooie voorziening aangelegd. Midden op Museumplein, nieuwe sportvoorziening, hebben we vorig jaar aangelegd. Waar je ons ook van zou kennen, dat is ook wel een van onze meest prestigieuze projecten, is de Olympische Spelen in Parijs, waar wij de parken voor hebben aangelegd.
6: Oh, gaaf.
7: En zo zijn er nog een paar, maar dat is denk ik meer voor de skaters die ons daar meer van kennen. Van,
6: ja, wat kennen skaters echt zo? Dat is echt een soort Walhalla voor skaters.
7: We hebben veel activaties gedaan in Parijs. Veel bijzondere activaties die skate-related zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld voor fans tijdens de Fashion Week een plexiglas skatepark gemaakt. Dat heeft er maar een week gestaan.
6: Oh.
7: Maar dat zijn echt dingen waar wij vaak mee in de media komen of in de publiciteit. En wij bouwen ook gewoon door heel de Benelux skateparken. En die liggen niet altijd midden in de stad, maar die liggen soms ook aan de rand. Dus de skaters of andere gebruikers die kennen ons product daar, denk ik, wat beter.
6: En is het dan permanent of niet permanent wat je bouwt?
7: Nou, wij bouwen permanente banen, maar we zitten ook in events en activaties. Dus soms een permanente baan is voor ons echt een vaste voorziening maken. En vast, dat is ook echt dan in beton gegoten. Een event, dat is vaak, zoals ik al zei, voor een sportevent of een topsportevent.
6: Lijkt me namelijk wel heel anders. Ik heb zo'n skatepark inderdaad bij de school in de buurt. Ja, dat is allemaal beton en hartstikke mooi, weet je wel. Maar daar moet je betonwagens hebben. Ja. En volgens mij, dat gaat natuurlijk niet bij een leuk evenement. Dan zit je met stijgerpijpen, kan ik me zo voorstellen.
7: Ja, dat is misschien ook wel interessant om te zeggen. Wij bouwen ieder jaar ook in, afgelopen 3 jaar zijn we in Parijs. Op Roland Garros hebben we een skatepark mogen maken. Dat is een evenement van 3 dagen. En dan wordt hij ook toch wel in beton gegoten.
6: Oh ja?
7: Ja.
6: Holy shit zeg. Wauw. Ja. Oké. En dat moet allemaal weer afgebroken worden in de shredder en dan weer door.
7: Ja, dat is een evenement van 1 week. 4 dagen productie van de opbouw. 2 dagen show. En dan wordt hij in een dag eruit gehaald. Wow. Dat doen we met een hele crew. Maar daar komt dan wel, dan moet hij er ook wel uitgehaald worden.
6: Nou heb je volgens mij een klantenbestand dat, als ik me zo kan voorstellen, van de mooie merken wat ik net al noemde, Nike en Red Bull, tot aan de gemeente Emmen of zo? Is dat de breedte van het?
7: Ja, ik denk dat is misschien ook maar wel mijn valkuil of zo. Dat gaat daar misschien ook een beetje op in. Want wij pakken heel veel aan en wij gaan overal achteraan. En dan is je expertise ook heel breed. Dus wij leggen vaste banen aan, we doen brandactivaties, maar daarvoor heb je ook heel veel expertise nodig.
6: Jullie zijn behoorlijk gegroeid. Hoeveel groot is je team nu?
7: In totaal zijn we nu met 25 medewerkers. Mm-hmm. En dat is heel breed. We hebben mensen op kantoor, een designteam. Dus we hebben mensen die projectvoorbereiding doen, coördinatie. En dan meestal 2 tot 3 projecten in de uitvoering.
6: Mm. En de omzet, wat draai je?
7: Vorig jaar met de groep bijna iets meer dan 5 miljoen.
6: Oké. Okay.
7: Ja.
6: Draai je winst?
7: Ja.
6: Marges zijn ongeveer
7: tussen de 10% en 15%.
6: Okay.
7: Maar het ligt er ook een beetje aan. We zijn een groeiend bedrijf, dus wij stoppen ook heel veel terug in onze projecten. Ik vind het ook heel tof om gewoon, ik vind het gewoon heel tof om mooie projecten op te leveren.
6: Ja.
7: Dus soms leggen we ook marge bij om gewoon mooie dingen te realiseren.
6: Ja, ja. En hoe zit het met de concurrentie?
7: Dat is breed. Ik denk wat heel interessant is in deze branche, maar dat is internationaal. Ik denk elk land heeft ongeveer 2 van dit soort bedrijven. 2 tot 3. Dus dat is eigenlijk hoe het internationaal verdeeld is. En Europees zijn wij wel, zijn we gevestigd, laten we het zo zeggen.
6: Ja. Ja. Maar word je ook uitgedaagd? Ik kan me voorstellen dat er op creativiteit, maar misschien ook op loonkosten, et cetera. Hoe werkt zoiets?
7: Ja, ik denk dat is voor ons zeker uitdagend. Want dat zien we ook terug, zeker in de Europese tenders. We hebben ook gewoon te concurreren met partijen uit Letland of uit Spanje. Dus ja, als je internationaal opereert, dan heb je internationale competitie. En dan zie je ook dat loonkosten echt een component is.
6: Ja, nou ben je 20 jaar geleden begonnen hiermee. Was jij een skater of ben je een skater?
7: Nou, ik denk dat je altijd wel een skater bent, zeg maar. Dat is denk ik wel het leuke van onze culture, denk ik.
6: Ja.
7: Of dat geldt in ieder geval voor mij. Ik ben er al zo lang mee begaan. Ik zit al zo lang in die branche. En het komt ook niet meer van je af, denk ik.
6: Nee. En test jij elke baan nog zelf uit?
7: Nee, voor mij is dat. Dat zien we eigenlijk. Dat is echt ook. Dat zien we ook heel veel terug. Heel veel jongens die bij ons werken zijn allemaal heel fanatiek skater. Of hebben echt op hoog niveau geskaten. En je ziet toch dat dan. Dat als we eenmaal de banen gaan maken, dat het er toch een beetje naar de achtergrond gaat.
6: Ja?
7: Maar iedereen die bij ons werkt, skateboard. En altijd als een park of een voorziening is gereed, dan duiken we er met z'n allen even op. Want hij moet natuurlijk wel getest worden.
6: Ja, maar nou, ik kan me wel voorstellen dat je dus een soort echte expertise moet hebben hoe een baan een coole baan kan zijn. Of is het altijd gewoon een halfpipe, een bocht en et cetera? Of kun je er echt nog hele nieuwe dingen bedenken?
7: Er zijn nieuwe dingen te bedenken, maar om jouw vraag denk ik te beantwoorden, als je de sport niet beoefent, dan kan je het ook niet. Dan mis je de expertise om het ontwerpen en om het tot in het kleinste detail aan te leggen. Dus daarom, iedereen die bij ons werkt, die is gewoon begaan met de sporten. Ja, dat is wel een must.
6: Ja, jij bent 20 jaar geleden ongeveer begonnen in de kassen van je vader. Hoe is dat gegaan?
7: Ik kom zelf oorspronkelijk uit Breda. En mijn ouders moesten na een tijdje verhuizen, omdat de stad die breidde uit. Dus mijn vader heeft toen, die had daar akkers eigenlijk. Ik kom uit een boerenfamilie. Dus mijn vader die had bij ons voor de deur was het slaan aan Divi. Toen heeft mijn pa zijn gronden moeten verkopen. En hij was nog op jonge leeftijd. En met die middelen is hij toen een kassenbedrijf opgestart in Maden. Een dorp naast Breda. En voor mij is dat eigenlijk best wel ja, goede omstandigheden geweest. Want ik had heel veel space en ruimte. En er was machinery. En ja, ik had een dak boven mijn hoofd en het was warm. En mijn vader gaf mij heel gelukkig. En ja, mijn ouders gaven mij de ruimte om daar te experimenteren.
6: Ja,
7: en,
6: ja, dus er werd gewoon een stukje kas werd er vrijgehaald voor jou. Voor de hobby skateparkje bouwen. Ja, of skaten.
7: Het is denk ik ook een beetje wel landjepik geweest, denk ik.
6: Hier kom jij niet, pa.
7: Ik ben begonnen met een klein stukje. En dat is een soort olievlek.
6: Oh ja?
7: Ja, en dat is ook met mijn ouders is dat altijd wel een beetje trekken en duwen geweest. Maar ze hebben dat altijd wel ondersteund.
6: Maar hoe is dat trekken en duwen geweest dan?
7: Nou, het is ook mijn vader, die heeft gewoon een bedrijf, weet je wel. Die moet gewoon zijn bedrijf leiden. En wij waren natuurlijk jonge honden. En wij kwamen daar iedere avond met de jongens skaten en een biertje drinken of een feestje vieren. En ja, dat moest wel de andere dag ook weer tussen de bedrijven door.
6: Ja.
7: Ja. En bij ons kwam ook, dat was in de tijd dat er niet zo heel veel skateparken in Nederland waren. Toen waren er denk ik 3-4 indoor skateparken. Nu is dat landschap wel iets anders. Dus wij kregen ook uit stad en land jongens die bij ons langskwamen. Ja,
6: ja, ja. En dan, wat had je dan gebouwd in de kas van je vader?
7: Ja, dat begon met een kleine voorziening. En uiteindelijk was dat echt uitgebreid tot een volledig skatepark. Met randfaciliteiten, met een bar en een DJ-boot. En hadden we in een andere logistieke loods hadden we ook nog rem staan. En buiten hadden we rem staan. En ik langzaam groeide dat ook met spullen die ik dan weer ook nodig had voor mijn onderneming. Dus dat nam een beetje mijn vader zijn ruimte over.
6: Ja. Heeft je vader niet op een gegeven moment gezegd: vriend, dit wordt te groot. Het is hier nog echt een tuindersbedrijf. Want je was al geld aan het verdienen, of niet?
7: Nou, in het begin was het waar we een beetje aan het rommelen. En vanuit daar is ook een beetje ambitie gekomen om zelf een indoor skatepark te starten. Omdat ik dat eigenlijk bij mijn ouders al hostte. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ja. En toen dat geregeld was.
6: Kon je vader zijn kassen terugkrijgen?
7: Ja. Ja.
6: Want je bent inderdaad. Je bent daar gestart bij je vader. Daarna ben jij. Hoe is dat uitgegroeid? Wat ben je toen gaan doen?
7: Ik heb eigenlijk in mijn leven heb ik al in de skate-industrie gezeten. Dus in die leeftijd, rond die leeftijd dat ik bij mijn ouders in de kas aan skaten waren, werkte ik in Breda in de skateshop. De opleiding detailhandel.
6: Want je was 17, 18?
7: 17, 18, ja. Echt een heel jong broekie. En als skaten was alles. En dan het enige, als je dicht bij de industrie wil zijn, kan je in een skateshop werken. Dus dat ga je dan maar doen, weet je wel. Dus toen ben ik bij Martijn in de winkel beland. En toen stond ik bij hem in de winkel, eerst stage lopen. Toen, dus bij hem in de winkel stage lopen, 's avonds skaten bij mijn ouders. En toen langzaam ben ik daar steeds meer in die industrie gekomen.
6: Ja. Ben je toen ook een eigen skatepark gaan bouwen? Of ben je vooral al in dit bedrijf, uiteindelijk 9 jaar is geworden, dat je zegt, ik ga het voor anderen bouwen?
7: Ik weet niet, op zich dingen ontwikkelen of dingen bouwen heb ik altijd wel geambieerd. En dat is ook. Of mensen samenbrengen, weet je wel. Dus dat is voor mij altijd wel de drijf, is nog steeds de drijfveer. Dus ja, ik ben er gewoon altijd mee aan het experimenteren hoe ik dat kan doen. En dat is klein begonnen bij mijn ouders. Maar we zijn uiteindelijk ook, als je eenmaal in de markt zit. En ik kende de branchepartij, we deden ook inkoop bij alle skatebrands. En dan, ja, ik was een jongen die kon timmeren, die zijn eigen voorziening had. Dus brands vroeger dan aan mij, kan je me met bepaalde helpen om bepaalde dingen te construeren? Of kan je me helpen om, we hebben in het begin al mini-rems verhuurd of andere zaken. En
6: zo groei je er een beetje in.
7: Zijn we er een beetje ingegroeid.
6: Wat is je eerste grote project?
7: Ik denk het eerste echt grote project wat we gedaan hebben is wel de ontwikkeling van een eigen indoor skatepark in Breda.
6: Ja. Hoe heette dat?
7: Dat heet Pier 15, bestaat nog steeds. Is nu 12 jaar op de rit. En dat hebben we zelf en gezamenlijk met de gemeente Breda ontwikkeld.
6: Ja. Zit je er nog in of ben jij daar alweer financieel uit dat bedrijf?
7: Nee, dat is voor mij een passieproject. Dus daar zit ik nog steeds vol in, ja.
6: Ja? Ja. Je zegt, ik heb het goed gedaan. Ik ben mijn passie achterna gegaan. Was er nog twijfel eigenlijk? Dat je, misschien toch iets anders gaan doen?
7: Ik weet niet. Ik denk dat mijn ouders of andere mensen wel eens hebben gedacht, wordt dat wat met dat skaten, weet je wel? Of gaat dat wel iets worden? Kan je daar je boterham mee verdienen? Maar ik denk toen mensen zagen, ik was echt heel jong toen ik open ging met Pier 15, ik was 23, toen onze eigen echt onderneming startte. Ja, toen hadden we een eigen zaak met een horeca en een skatepark en deden we skateles en evenementen. En ik wist er eigenlijk nog helemaal niks van, weet je.
6: Ja. Dus er was eigenlijk niet zo heel veel twijfel bij jou, begrijp ik.
7: Nou, dat heeft me wel een hoop geleerd, ja.
6: Uiteindelijk wordt het dus 9 yards. Je zegt, waar ik het fout heb gedaan is af en toe ben ik te goed van vertrouwen. Kun je daar iets over zeggen?
7: Ja, voor mij is het gewoon, ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. En ik vind het gewoon heel leuk om grote ambities achterna te gaan. En als dat op mijn pad komt, dan ga ik daar gewoon best wel snel voor. Dan denk ik zo, ja, oké, let's go, laat het gaan doen.
6: Maar dat hoeft niet altijd fout te zijn. Waarom zeg je dat toch, ja, het is niet altijd handig?
7: Nou, omdat ik denk in de fase waar wij nu zitten als bedrijf, waar het de projecten echt qua aannemsom en qua risico groter worden, kan je niet altijd zo handelen, weet je wel. En dan, natuurlijk kan je goed van vertrouwen zijn en ergens je schouders onder willen zetten. Maar dat moet dan wel gepaard gaan, ook met goede juridische afspraken, contracten en overeenkomsten.
6: Ja. Ja. Waar heb je wel eens in je neus gestoten?
7: Toch wel, ik ben er nog niet echt helemaal mee op mijn plaat gegaan, maar toch wel dat ik zie van als ik deze lijn vasthoud, dan zit daar geen toekomst in. En wat we ook al zien, ik heb ook...
6: Maar kun je een voorbeeld geven dan?
7: Ja, wat je gewoon ziet, omdat ik zo goed van vertrouwen ben, of soms probeer ik ook mensen, dan hebben we een project en dan ga ik ervoor en dan zijn we er al mee bezig zonder dat ik bezig ben geweest met betalingsvoorwaarden of andere zaken.
6: Oh ja. Heb je wel eens een niet betalende klant gehad?
7: Nou, sinds kort heb ik dat voor het eerst wel eens meegemaakt. Ja. En dan gelukkig is het voor ons dan nog wel bedragen wat binnen ons bedrijf te dekken is. Maar dat, dat zijn wel dingen waar je echt zeker van moet leren. En waar je ook vooruit moet kijken. Want bij ons, wat ik al zei, de aannemersommen worden steeds groter. We hebben het in het buitenland ook wel eens gehad met een groot project in Zwitserland. In Lausanne ook. Dus de Olympische Comité is daar gevestigd. Daar was ons een partij aangedragen om een Olympische kwalificatiewedstrijd weg te zetten. Ik heb die opdracht, ik werk al 5 jaar samen met een Amerikaanse partner. Dus California Skateparks, een van de internationaal grootste bedrijven die skateparken aanlegt. Ja, die hebben toen daar, die is meestal de hoofdaannemer, dus die hadden voor dat project de krabbel gezet onder het contract. Mm-hmm. En hij heeft uiteindelijk niet betaald, omdat de event organizer failliet is gegaan op dat evenement. Maar wij zijn wel door hem uit de wind gehouden en wij hebben wel het grootste deel van ons van het geld gekregen.
6: Ja, maar het zou zomaar, je denkt, dat had zomaar anders kunnen aflopen, hoor ik jou zeggen.
7: Nou, het is dan fijn dat je het met een partner doet, maar we komen steeds meer in de positie dat we zelf hoofdaannemer zijn. Of we worden ook steeds meer in de positie geduwd dat je daar zit. En dan moet je daar toch wel op gaan letten.
6: Ja. Als ik het zo hoor, dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, ik ben heel ambitieus. Ik heb geleerd, omdat je dit al vanaf je 16 ongeveer doet, om op de onderbuik te ondernemen. Maar de ambitie kan de onderbuik niet aan. Of eigenlijk kan de onderbuik de ambitie niet helemaal aan. Klopt dat?
7: Onderbuik, ik geloof altijd het beste in dat ook gewoon op je gevoel afgaan en dicht bij jezelf blijven. En dat heeft me altijd al wel ergens gebracht. Weet je. Ik vind het altijd leuk om een stapje meer te doen. Of ik ben ook niet per se financieel gedreven. Natuurlijk is voor ons omzet en geld belangrijk, zodat we onze winkel kunnen laten groeien. Maar ik vind het veel leuker om ergens extra waarde in te leveren.
6: Maar nu ga je groter worden. Je bent niet meer de onderaannemer. Je bent de hoofdaannemer.
7: Ja.
6: De sommen worden groter. En als je dan, laten we zeggen, je klant pas laat betalen en je moet je leveranciers vooruit betalen, dan zie ik gewoon een cashflow-probleem ontstaan. Wat je met een hele goede onderbuik nog steeds niet oplost.
7: Nee, dat zijn lessen die we nu wel aan het leren zijn.
6: Oh ja?
7: Ja.
6: Ja? Merk je dat?
7: Ja, nee, zeker. Dat zien we in alles terug. Want we zijn met heel veel ambities bezig. En met alle mensen met wie ik nu samenwerk of die in ons team zitten, of we zijn ook bezig met de financiering van een vastgoedproject. Ja, dan is de bank het eerste die tegen ons zegt. Ik zeg maar, het is goed, maar ik zou echt zorgen dat je het nog beter dicht
6: zet. En wat moet je dan doen van de bank?
7: Nou, gewoon zorgen dat je cashflow-positie nog beter wordt. Ja.
6: Ja.
7: En dat je dat beter afspreekt en dat je het contractueel vastlegt. Ja.
6: Ja,
7: en dat doen we al wel natuurlijk, want 80-90% van onze opdrachten zijn overheden. Of zijn opdrachten vanuit de overheid. Dus meestal zijn die contracten wel degelijk. Maar we hebben ook veel passieprojecten, maar ook internationale skateparkprojecten. En het is voor ons ook wel lastig in te schatten als je bijvoorbeeld met Hongkong met de partij in zee gaat, of dat met wie jij dat aangaat.
6: Ja, ja. Dus dat professionaliseren, wanneer is dat kwartje gevallen dat je denkt, ja, dat moet ik dus echt gaan doen?
7: Ja, dat is de laatste jaren waarin je echt merkt dat je natuurlijk in het begin even wat kleinere projecten. We hebben nu een gemiddeld project is bij ons 2 tot 500.000 euro. Mm-hmm. Ja, dan moeten daar goede voorwaarden achter liggen.
6: Ja. Ja. En wat doe je dan als je zegt, oké, dit moeten we beter doen? Jij bent nog steeds jij. Je kunt jezelf dwingen om te zeggen, nou, ik moet hier beter op gaan letten. Maar ja, die 16, 18-jarige jongen van vroeger, de borrelt nog steeds op en denkt, potverdorie, ik wil een plexiglas skatepark maken.
7: Ja.
6: Toch? Dus hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dus jezelf ook dwingt om professioneler te worden?
7: Ik denk de basis doe je dat. Dit soort dingen doe ik ook allemaal niet meer zelf. Dus ik heb een heel goed team nu van mensen om me heen die mij hierbij adviseren. Of dat ik gewoon dat ik dat uitzet. Een contract check ik dan gewoon met. We hebben iemand die bij ons legal doet. En we hebben advocaten en adviseurs die ons helpen met overeenkomsten. Dus daardoor heb je gewoon binnen een dag of twee dagen reactie en kan je daar weer mee verder. En verder denk ik dat het altijd gewoon leuk blijft om gewoon te ondernemen. En gewoon altijd net wat verder te gaan.
6: Ja.
7: En dat is wel het risico wat je neemt. Maar daar zit voor mij ook wel de thrill, denk ik, om dat te doen.
6: Goed. Wat is de ultieme ambitie met Nine Yards?
7: Onze ultieme ambitie is denk ik heel simpel. Dus internationaal actief zijn. En denk, mooie openbare ruimte maken. Inspirerende projecten maken. Mensen samenbrengen. En dat gaat niet per se over de omvang of de grootte van het project, maar wel of het echt geslaagd is. En geslaagd betekent dan voor ons of mensen de voorziening tof vinden, dat het heel architectonisch is ontworpen, of dat er mensen echt heel intensief gebruik van maken.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja. Dat je er trots op kan zijn.
7: Ja. Dus net als voor mij, als ik hier in Amsterdam ben en ik fiets misschien over het Museumplein, dat daar een voorziening van ons ligt. Ja, dat geeft echt een kick. En dat mensen er dan gebruik van maken, dag in dag uit.
6: Ja. Toch die mensen bij elkaar brengen. Als het een goed skatepark is, komen er veel mensen. Zijn
7: dat is uiteindelijk wat dat soort plekken doen. Ja, het zijn echt community hubs. En dat is ook een beetje waar wij als bedrijf heen gaan. Dus. We zijn steeds meer openbare ruimte aan het ontwerpen. Dus het dwaalt ook steeds verder af van skatepark. Het gaat steeds meer over multisport of urban sports, zoals het dan heet, of streetsports. Dus dat vertandt ook allemaal in elkaar. Maar uiteindelijk is het doel hetzelfde. Het is gewoon verschillende gebruikersgroepen of mensen laten bewegen, mensen laten sporten in de openbare ruimte. Ja.
6: Mooi. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb je erover nagedacht?
8: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Matthijs Hagen van Leads to Sales. Op jonge leeftijd neemt Matthijs het bedrijf over van zijn mentor Ruud Govaars. Als Ruud na een ziekbed komt te overlijden, blijft Matthijs wel achter met een bedrijf dat flink op de schop moet. Nou, je hoort het alweer. Bloed, zweet en zaken. Abonneer je alvast op de podcast en mis helemaal niks. Tot de volgende keer. Dag.
3: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
0: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: Zouden jullie er eens over na willen denken om het terug te kopen? Sterker nog, te krijgen.
8: Maar ja, je kunt niet altijd weg. We zaten zo een keer in Maastricht. We zagen het eigenlijk al op de parkeerplaats. Want iemand aanrijden, die stapt uit de auto. Ik zei, dat zal die ondernemer wel zijn. Nou, zei Rick, dan kunnen we wel weer naar huis.
7: Nou, het waren niet de gelukkigste jaren die ik ooit gehad heb. Jaren na de verkoop.
9: Ondernemers die na hun exit zelf gaan investeren. Dat loopt niet altijd goed af. Onze gast laat zien dat het wel kan. Hij verkocht zijn eerste bedrijf, kocht dat later weer terug om daarna opnieuw een klapper te maken. Wat volgde was een grote vastgoeddeal. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Rick Klinkhamer van Focus Invest. Die vertelt over de deal van zijn leven.
10: Dat was met de verkoop van ons vastgoedbedrijf Cityside Apartments, 2020.
9: En dat was aan een staatsinvesteringsfonds uit het Midden-Oosten, hè?
10: Nou, dat was volgens mij de investeerder daarachter. Maar het is volgens mij een Engels fonds, die ook actief in Nederland is. En die zijn geloof ik backed bij geld uit het Midden-Oosten.
9: En dat ging om een portefeuille van zo'n 1500 transformatiewoningen verspreid over heel Nederland. Dit was niet jouw eerste exit, want voor dat verhaal gaan we terug naar het moment waarop jij uit de collegebanken komt rollen. En dat was rond 2003. En jij dacht, ik ga niet voor een baas werken.
10: Ja, dat heb ik 2 dagen gedaan. En dat is ook nog wel een leuk verhaal. Na dag 1 belde ik mijn pa uit de auto. Ik zeg, dit wordt hem niet. Hij zegt, joh, na 1 dag dat even doorzetten.
9: Zoals vaders dat horen
10: precies
9: te doen.
10: Maar na dag 2 belde ik hem weer. Ik zeg, het is nu echt klaar. Dus ik krijg daar af en toe zelfs nog een nog post van mijn pensioenbeheerder voor die 2 dagen. Dus dat
11: zal significant zijn.
9: 2 fantastische dagen. Ja.
10: Ja, letterlijk. Nee, na de studie Small Business samen met mijn studiegenoot Patrick Moreu gestart met Tintelingen. En Tintelingen was eigenlijk een nieuwkomer in de kerstpakkettenmarkt. Dus tot die tijd, 2003, 25 jaar geleden bijna, was een kerstpakket een doos met zaagsel en eten, drinken, China meuk. En wij hebben toen een concept bedacht waarbij je zelf via internet wat kon uitzoeken en wat thuis afgeleverd werd. Dus niet 16.000 man allemaal een badjas of een gereedschapkist, maar iedereen zelf kiezen. Ja, dat zijn we toen gestart, 2003.
9: En dat ging meteen al als een jekko?
10: Ja, dat ging best wel goed eigenlijk. Dus een nieuw product op een bestaande markt. Maar daar, ja, achteraf ook logisch. Hè, want 16.000 man gereedschapkist, dat zijn heel wat vrachtwagens vol. Dus dit was een enorm succes.
3: En Rick, in 2003 gestart, 2007 geëxit. Dat is best snel. Hoe is dat op je pad gekomen?
10: In 2006 zijn we gebeld door de uiteindelijke koper. Dat ze een gesprek wilden hebben. En wij dachten helemaal niet aan verkoop. We waren er helemaal niet mee bezig. Maar ja, dan ga je zo'n gesprek aan en dan denk je, ja, ik kan het ook verkopen. En dan gaan we daarna weer wat anders doen. Dus zo is dat gegaan.
3: En hoe heb je dat proces opgetuigd? Ben je bijvoorbeeld met deze koper echt verder gegaan? Of heb je ook met een adviseur ook meerdere kopers verkend?
10: Nee, we zijn echt puur met deze koper verder gegaan. Wel een adviseur erbij gehaald. En op die manier zijn we één op één eruit gekomen met hen.
9: Was jij ook echt betrokken bij die onderhandelingen? Of liet je dat over aan je adviseur?
10: Nee, dat hebben we echt zelf gedaan. We zijn wel heel goed begeleid. We waren toen 7, 28, dus het was ook wel fijn.
9: Tamelijk jong nog.
10: Tamelijk jong. Dus wel begeleid, maar wel zelf continu aan tafel gezeten.
9: Wat kun je nog herinneren van die gesprekken?
10: Nou, wat ik nog weet is dat het best wel lang duurde. Ik denk dat wij in april 2006 voor het eerst met elkaar om tafel zijn gegaan. En toen werd er ook gevraagd, ja, wat verwachten jullie dit jaar? Ja, we waren natuurlijk ambitieus, dus wij hadden mooie getallen neergelegd qua aantal. Ik weet nog wel, het jaar ervoor hadden we 130.000 pakketten verkocht. En we gingen dit jaar zeker wel verdubbelen. Dus achteraf viel ook wel het kwartje bij mij dat ik dacht van ja, het duurt wel heel lang allemaal voordat ze echt doorkomen. Ze wilden waarschijnlijk gewoon zien dat wat wij beloofden, dat ook ging gebeuren. Dus uiteindelijk was het uitstel. Wilden ze iedere keer weten hoe staat het ervoor, hoe gaat het. Maar het ging goed.
3: Dat was in je voordeel toch eigenlijk?
10: Ja,
9: hartstikke. Ik bedoel, David, volgens mij, als jij kunt aangeven dat jouw lopend boekjaar, dat je gaat verdubbelen, dat je dat ook echt daadwerkelijk weet waar te maken, dan is dat is toch een fijne onderhandelingspositie.
3: Groei is je allerbeste vriend als verkoper in dit soort processen. Maar ik snap het van zo'n koper-investeerder ook wel. We gaan het zo hebben over dat je nu ook investeert. Maar je ziet toch eigenlijk 9 van de 10 keer dat het iets beter wordt voorgespiegeld dan dat het in de praktijk is. Dus dat zo'n partij even de kat uit de boom wil kijken bij een mooie hockeystick, dat is heel gebruikelijk.
9: Kun jij je nog herinneren de dag waarop de deal rondkwam?
10: In de zin van bij de notaris of dat je...
9: Nou, laten we zeggen het moment dat het geld op je rekening staat.
3: Ja, daar is die weer.
10: Eigenlijk niet, nee.
9: Nee?
10: Nee.
9: Nee. Maar het moment dat er werd getekend, of dat je dus wel bij die notaris was, bedoel, dan moet het toch ook...
10: Ja, dat weet ik nog wel. Want
9: is toch een moment van euforie?
10: Ja, zeker. Dat zal vast het geval geweest zijn. Maar dat staat me niet meer helemaal bij, nee. Maar het was overigens niet een zonder slag of stoot. Want het interessante aan dit verhaal was dat er nog bijna een kink in de kabel kwam. Je zal begrijpen dat voor kerst krijgt iedereen zijn voucher met daarop de code, wachtwoord, inlog, waarmee die kan gaan bestellen. En wij kwamen er eigenlijk een week voor het uitgiftemoment achter dat de drukkerij met wie wij afspraken hadden, die dat allemaal zouden regelen voor ons, dat was helemaal uitbesteed, dat die eigenlijk niet echt meer in controle waren en wisten wie er nou wel en niet iets had gekregen. En op dat moment hadden we de boel, waren we rond. We waren nog niet bij de notaris geweest. Dat zou in januari gebeuren. Dus toen we dat een week voor het moment suprem hoorden, dachten wij wel even van...
9: Oei, dat zou voor de koper een potentiële rode vlag zijn.
10: Ja, kansloos.
9: Kansloos zelfs. Ja.
10: En ook voor al die mensen die hun kerstpakket zouden krijgen.
3: Ja. Dus... Had je in je hoofd al wat gedaan met de verkoopopbrengst?
10: Nou ja, ik had al een mooie nieuwe auto besteld. Ja, en ik had al het in mijn hoofd, was ik al... weet je wel, dat is ook zo'n proces. Hè? Dan zit je in zo'n rollercoaster en dan denk je al van, nou, ik ga dit doen, ik ga dat doen en ik nieuwe ideeën. Ja, en dan is het weer even...
9: Even schakelen. Maar dat hebben jullie dus kunnen oplossen.
10: We hebben het, vraag me niet hoe, maar met behulp van heel veel, ook de adviseur, vrienden, familie, kennissen. Iedereen heeft ons geholpen en we zijn met z'n allen daar doorheen gekomen. En uiteindelijk is dat gelukkig goed gekomen.
3: Volgens die deal is gedaan. En toen kreeg het ook een mooie wending, toch? Want wat gebeurde er niet al te lang daarna?
10: Nou, een paar jaar later. Uiteraard hou je contact, hè, want er zijn al heel veel oud-collega's. En we hadden ook heel goed contact met de koper. En op een gegeven moment zijn we benaderd met de vraag van... zouden jullie er eens over na willen denken om het terug te kopen?
9: Om het terug te kopen?
10: Terug te kopen. Sterker nog, te krijgen.
3: Nog beter.
10: Met nog een paar euro erbij.
9: Ze wilden er vanaf.
10: Ze wilden er vanaf.
9: Een pain in the ass was het geworden.
10: Ja, er was een hoop gebeurd. Ik denk dat we het nu hebben over 2013.
9: Ook rode cijfers dan.
10: Rode cijfers. Andere ideeën, andere strategie, andere focus. Goede naam trouwens. en toen zeiden we, let's go.
9: Ja? Was dat al meteen voor jou, toen jij dat hoorde, dacht je meteen, wauw, dit is een...
10: Ja, wat er gebeurde na de verkoop, dan heb je best wel ideeën van... als ik het niet verkocht zou hebben, dan zou ik dit en dit en dit gaan doen. Daar zitten kansen, dit had ik anders gedaan. Ja, en dan krijg je zo'n kans en dan denk je, let's go. Dus met hetzelfde clubje mensen, oud compaan, zijn we erin gestapt.
9: Schouders eronder.
10: Binnen een jaar hadden we het wel weer op de rit. En dat was ook een heel leuk proces.
9: En vervolgens, van dit verhaal is nog niet af... heb jij het nog een keer kunnen verkopen.
10: Ja, en
9: hetzelfde bedrijf twee keer verkopen. Dat hebben we denk ik in dit programma nog niet meegemaakt, David.
3: Zou dat? Ja, dat zou heel goed kunnen. Is ook best bijzonder. En al helemaal als je dat bedrijf inclusief een zak werkkapitaal terugkrijgt... en dan nog een rondje kan maken. Ja. Overigens, Rick, als je daar iets over wil vertellen... was de eerste keer al substantieel life-changing, financieel onafhankelijk. En dan ben ik ook benieuwd hoe de tweede deal zich daartoe verhoudt.
10: Nou, dat denk ik wel de eerste keer. En vooral omdat dat echt... de eerste keer is dat je geld op je rekening hebt staan. In die zin. En ook de leeftijd speelt daar natuurlijk een rol bij.
9: Ja, je was ergens 28. Ja,
10: ik was 28, 29. En dan is dat natuurlijk wel een ding.
9: Wat doet dat met zo'n jonge Bink?
10: Het waren niet de gelukkigste jaren die ik ooit gehad heb. Jaren na de verkoop.
3: Nee, dit hoor je dus echt.
10: Dat is echt heel bizar.
9: Vertel.
10: Nou ja, dan sta je op dinsdagmiddag op de tennisbaan. En dan denk je, ja.
9: En nu?
10: Ja. Dus dan was het wel eens dat je een rondje ging bellen. Van jongens, zullen we... Ja, maar gast, ik moet gewoon werken.
3: Spreek je in het weekend wel.
10: Nee, maar dat was niet... dat was niet...
9: Is dit dan toch weer het klassieke geld maakt niet gelukkig verhaal?
3: Ja. Ja, het wordt bijna sleet, dit thema. Ja. Maar er zijn er weinig die kort na die deal echt happy worden. Eerlijk is eerlijk.
9: Ja, ja. Ook gekke mensen op je afgekomen? Ik bedoel, dat niet? Nee. Geen voorstellen gehad waarvan je denkt... gelukkig dat ik er niet mee in zee ben gegaan?
10: Nee. Bankiers. Ja, bankiers zijn daar heel goed in. Maar los van bankiers moet ik zeggen, nee.
9: We maken even een sprongetje, want we moeten het ook nog even hebben... over dat vastgoedverhaal. Ja. En jij zag een kans in het transformeren van verlaten oude kantoorpanden... tot woningen.
10: Ja.
9: En dat ging ook behoorlijk hard.
10: We zaten eigenlijk wel in een soort van perfect storm. Dat wil zeggen, dan heb je het nu over 2013, 2014. Heel veel leegstand, kantoren. En men zag in die lege kantoren op dat moment niet een leeg gebouw, maar echt een leeg kantoor. En wij hebben op dat moment, dat heb ik niet alleen gedaan, samen met Bas Gregor. Wij zijn op dat moment... Eén project hebben we gestart en dat was meteen een succes. En toen dachten we van dit smaakt naar meer. En toen hebben we volle bak doorgepakt.
3: Ja, want wat deden jullie precies?
10: Nou, wat wij deden is, wij kochten een leeg kantoorpand. Echt zo'n typisch kantoorpand uit de jaren 70, 80. Dat trokken we helemaal leeg van binnen. Dus echt dat de gevel bleef staan en de kozijnen. Maar de structuur bleef intact. En daar hebben we kleine wooneenheden in gerealiseerd. Dus allemaal zelfstandige eenheden tussen de 30 en de 50 vierkante meter. En verhuren.
3: Ja.
10: En dan op naar het volgende pand. Dus we hebben denk 30 panden in 4-5 jaar tijd omgebouwd.
9: Ja, dat ging dus behoorlijk snel. Ook daar uiteindelijk weer een exit mee gemaakt. Ja. Wat kun je nog van dat traject herinneren? Was dat intensief? Ging dat ongeveer gelijk zoals dat destijds met Tintelingen ging?
10: Nou, dit had een ander bijzonder moment. Is dat op het moment dat we tekenden, weet ik nog heel goed waar ik zat. Want dat was 31 maart 2020. Nou, het zal niet meteen met iedereen een belletje gaan rinkelen, laten rinkelen. Maar dat was midden in de COVID. Ja.
9: Twee dus weken na de beruchte persconferentie van Mark Rutte.
10: Ik zat met mijn zoontje thuis Lego te bouwen aan de keukentafel. En tussendoor even via de telefoon een krabbeltje zetten. Ja, dus dat is eigenlijk niet wat je wil. Ja, wel Lego bouwen met je zoontje, maar niet,
9: nee.
10: Niet op zo'n moment dat tekenen. Maar dat was heel, heel raar, want al die gesprekken en al COVID kwam er nog even tussendoor. Hè. Dat is natuurlijk een heel ding. De koper, die niemand wist waar het naartoe ging. Dus dat moment weet ik nog wel heel goed.
3: Waren er ook meerdere kopers beschikbaar voor dit bedrijf?
10: Ja, hier hebben we in tegenstelling tot het eerste proces hebben we wel zelf gekeken van, overigens dezelfde verkoopadviseur. EY heeft ons daarmee geholpen. We hebben echt gekeken van wie zijn er in de markt en iedereen benaderd en dat hele klassieke proces eigenlijk.
3: Ook meerdere biedingen ontvangen?
10: Ja.

0: Na deze megadeal besluit Rick om zelf in bedrijven te gaan investeren. Een avontuur dat hij aangaat met Wim Eilander. Op zijn cv zien we onder meer Defensie, ondernemer en ING-bankier. Bij Focus Invest steken ze geld in bedrijven met groeipotentieel. Staan die met raad en daad bij, met het doel om samen gas te geven. Wim is inmiddels ook aangeschoven en hij legt uit naar wat voor bedrijven zij op zoek zijn.
1: De gepassioneerde ondernemer die zijn of haar ontwikkelpunten kent, die track record heeft, die gedreven is. En dat is heel belangrijk, omdat tot nu toe wij altijd een minderheidsaandeel hebben. Dus het is heel belangrijk met wie we in zee gaan, want daar moeten we nog even mee. Want we hebben ook geen exit-strategie. En tegenstelling tot de meeste private equity funds die dat wel hebben. En dat komt omdat wij het heel ongezond vinden dat het fonds de druk geeft aan die ondernemer om te moeten verkopen van invloed is op bepaalde beslissingen. En dat willen we niet. We willen dat die ondernemer vrij kan ondernemen.
0: Ja, tegelijkertijd zeg jij, wij zijn op zoek naar gepassioneerde ondernemers. Ja. Die hun tent echt naar de volgende fase willen brengen. Ja, dat zijn alle investeerders op zoek naar juist die partijen. Want hoe scouten jullie dan die groeibriljantjes?
1: Nou, dat doen we. Rick en ik gaan altijd als eerste naar die ondernemer toe. Dat is natuurlijk belangrijk, hè? De klik met de ondernemer. Soms weten we na 10 minuten van, dan kijken we elkaar aan en dan zeggen we van, nou ja, misschien was dit het. Maar ja, je kunt niet altijd weg. We zaten zo een keer in Maastricht. We zagen het eigenlijk al op de parkeerplaats. Want iemand aanrijden, die stapt uit de auto. Ik zei, dat zal die ondernemer wel zijn. Nou, zei Rick, dan kunnen we wel weer naar huis.
0: En dat doe je voor de beleefdheid. Ja, doe je nog even 2 kopjes koffie. Die reken je keurig netjes af. En dan zeg je na een paar dagen via de mail, het gaat hem toch niet worden.
1: Ja, dat kan ook nog draaien natuurlijk. Hè, want het is niet altijd dat de eerste indruk ook. Dat is wel vaak zo, maar het hoeft natuurlijk niet altijd binnen te zijn. Dus die klik is heel belangrijk en iedereen is op zoek. Maar je moet ook op een gegeven moment het gevoel hebben. Dat betekent dat je een heel traject hebt. Die trechter die is van de bovenkant best breed. Dus wij krijgen denk ik 10 bedrijven aangeboden elke week. Daarvan gaan we met 3 à 4 in gesprek. En als we er 1 per maand closen, is het veel.
0: Oh, ja. Jeetje, en wat vallen er heel veel af.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Er vallen er heel veel af. Ja,
2: wat zit er achter die hele nadrukkelijke keuze voor een minderheidsbelang?
1: Omdat wij het heel belangrijk vinden dat die ondernemer. Ze zeggen altijd dat de investeerder skin in de game moet hebben. Wij vinden dat de ondernemer eigenlijk aan zet is. En wij geloven niet dat een ondernemer aan zet kan zijn als hij 20-30% van zijn bedrijf houdt. Of haar bedrijf houdt. En daar de investeerder al het werk moet doen.
2: En wat is dan de reden voor zo'n ondernemer om in zee te gaan met Focus Invest?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Want dat is echt heel belangrijk. Want ondernemer die wil vaak kapitaal. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat wij hulp kunnen toevoegen. En die hulp die is wel essentieel voor ons. Dus die ondernemer die geeft aan, niet wij. Wij dragen aan wat wij kunnen. We geven een plan, we maken een plan. Ja, en dan is het aan de ondernemer om daar invulling aan te geven. En dat doen we met het team wat intern zit bij ons. En die hebben allemaal zeg maar MBA-skills. Naast dat Rick en ik dat doen, hebben we nog een strateeg. We hebben op finance een aantal mensen zitten. We hebben een IT'er. Al die mensen op vraag van de ondernemer worden die ingezet in het bedrijf.
0: Dus je krijgt er eigenlijk een hele groep met specialisten krijg je erbij.
1: Ja, en het is afhankelijk van het bedrijf en van de ondernemer en de kwaliteit van de onderneming, welke hulp die nodig heeft en waar we dan invulling aan geven. Ja. Het is niet altijd zo dat die ondernemer alleen bepaalt, hoor. Want als wij zien dat de dingen niet goed gaan, dan zullen we ook wel wat advies geven om gebruik te maken van onze hulp.
3: En een heel netwerk met investeerders, wat niet onbelangrijk is.
1: Ja, is heel belangrijk.
0: Ja, 150 investeerders inmiddels aan boord. Samen hebben die 40 miljoen opgehaald. En dat is inmiddels verdeeld over 3 fondsen. En er zit geld in 28 bedrijven. Even checken, heb ik mijn huiswerk goed gedaan?
1: Klopt helemaal.
0: Kijk.
1: As we speak wordt er 1 geclosed, dus dat is wel heel leuk.
0: Op dit moment?
1: Op dit moment,
0: ja. Oh, kijk, heel
3: is dat dan 29 of 28?
0: Dat is 28.
1: Oh, okay.
0: Dat is 28.
1: Loopt op
2: die had je al verkocht.
0: Die had hij in zijn hoofd waar zijn krabbel al gezet. En misschien ook wel even voor de transparantie. Goed om te vermelden, David, is dat jij zag dit een poosje geleden. En je dacht, interessant.
2: Ja, nou ja, dat moet Rick misschien vertellen. Rick, hoe is dat gegaan?
3: Nou, David en ik kennen elkaar denk ik nu misschien wel 20 jaar. Ook vanuit een eerder bedrijf van David. En altijd al een keer gezegd van we gaan nog een keer wat samen doen. En we houden contact. Dus toen wij hier mee aan de slag gingen en op zoek gingen naar investeerders die vaak ook ondernemer zijn en die kunnen bijdragen aan de groei. Ja, heb ik uiteraard ook met David contact.
0: Dus opgenomen. David, jij steekt inmiddels een deel van jouw gigasalaris hier bij BNR in dit fonds.
2: Ik doe ook mee als investeerder inderdaad. En deze categorie ondernemers werk ik al heel lang mee. Ik heb een warm hart voor eigenlijk het MKB in Nederland. Het gaat over investeren, het gaat over deals maken, het gaat over een mooi netwerk. Als ik Rick niet al zo lang had gekend, was dit waarschijnlijk nooit zo tot stand gekomen. Nee. En eerlijk is eerlijk, ik heb daar een bescheiden rol veel meer op de achtergrond dan deze mannen.
0: Ja. Even vanuit jouw ervaring, want we hebben het hier over minderheidsdeals. Dat is anders dan de meeste private equity partijen, of eigenlijk vrijwel alle private equity partijen, ook die wij hier aan tafel hebben gehad. Wat is nou het meest lastige om te onderhandelen bij die minderheidsdeals? Gaat dat vaak over waardering? Is dat de zeggenschap? Of...
2: Ja, kijk, in mijn ervaring, maar vul aan mannen, zeggen toch ondernemers vaak van ik vind waardering niet het allerbelangrijkste. Ik vind zeggenschap belangrijk.
0: Maar dan.
2: Ja, en dan uiteindelijk heb je toch het meeste gesteggeld, denk ik, toch wel over de prijs. In die zin is het overzichtelijk. Met een minderheid heb je ook als investeerder, je maakt gewoon afspraken over een paar zaken waar je wat van mag vinden. Materiële keuzes. En voor het overige moet je die ondernemer ook vooral lekker laten ondernemen. Want het vertrouwen in die ondernemer maakt nou net dat je met elkaar in het bootje bent gestapt.
3: Ja.
0: Want Wim, als jij dan met zo'n ondernemer, of jullie gaan met zo'n ondernemer in gesprek, nou soms dan zie je het al op de parkeerplaats, zoals je net aangaf, maar ervan uitgaande dat er toch wel iets is van een klik, hoe verlopen die gesprekken doorgaans? En waar zie jij de meeste weerstand bij ondernemers? Want die hebben misschien ook wel wat te kiezen.
1: Nou, waar het ontstaat bij ons is de handdruk. Dat is belangrijker dan de SPA. Het belletje gaat nu rinkelen. Denk ik.
0: Ja. Ik hoor hem al.
2: Ja,
0: ik hoor hem al.
2: Ja,
0: de Sales Purchase Agreement.
2: Ja, maar liever Share Purchase Agreement.
0: Ah, oké, had ik bijna goed.
2: Ja, maar volgens mij kan dat ook Sale and Purchase Agreement. De koopovereenkomst in goed Nederlands.
1: Dat, dus die handdruk is voor ons veel belangrijker. Alleen waar het gesteggel vaak begint, want je geeft een handdruk op een bepaald bedrag en dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Alleen dan ga je de DD in. Due diligence, dus het boekenonderzoek.
0: Ja, die je hoeft geen belletje voor weer voor te drinken, hoor. Nee, zeker niet.
1: Dus je gaat de DD in en dan komt het natuurlijk, dan komen de dingen naar boven. En daar krijg je vaak gesteggel over. Want hoe wij dat interpreteren en de verkoper, er zit toch altijd wel wat gevoel tussen. En dan ga je dus weer sleutelen aan de prijs die je eerst hebt bepaald.
0: Maar kun jij een heel concreet voorbeeld geven van iets wat jullie in dat boekenonderzoek tegen kunnen komen, wat van invloed kan zijn op die prijs?
1: Ja, dat zijn heel veel dingen. Maar dat zijn bijvoorbeeld niet afgedragen pensioenpremies, kunnen dat zijn. Dat zijn situaties die er lopen. Er zie je best veel rechtszaken met personeel. We hebben nu heel concreet een bedrijf die heeft de BTW afgedragen in Nederland. Maar dat had in België gemoeten. Dus helemaal geen fraude, niks. Maar er kunnen wel gevolgen uit ontstaan. Ja, die wil je dan niet voor jouw rekening hebben als je het bedrijf hebt gekocht.
2: En meer algemeen, dat hoor je eigenlijk van iedere investeerder die in dit programma aanschuift, is dat de prognoses die worden afgegeven aan het begin heel vaak niet gehaald worden. Dus en daar, de bieding die je uitbrengt, die is wel gebaseerd op de mooie toekomst die gepresenteerd is. Ja, als dat dan tegenvalt, kun je natuurlijk in een heronderhandeling terechtkomen en dat is nooit gezellig.
1: Nou, en daar is ook nog wel, de M&A-partij heeft daar ook een belangrijke functie. En dat vinden wij ook nog wel eens tegenvallen, omdat die wel heel goed moet uitleggen. Hè. Voor de verkoper is het de deal van zijn leven, of in ieder geval de eerste deal vaak. En dan is het wel heel belangrijk dat die M&A-adviseur goed uitlegt aan de verkoper wat er gebeurt en wat er kan gebeuren. Want dat de verwachtingen wel een beetje gemanaged worden. Want wij merken heel vaak dat het een beetje koud op zijn dak komt. Ja, en dan krijg je een discussie. Maar als je had geweten dat, nou ja.
2: Nou ja, en dat die verkoopadviseur ook zich niet volledig meelaat nemen in het opportunisme van zo'n ondernemer die alleen maar gouden bergen ziet in de toekomst.
0: Want dat gebeurt nog wel eens.
2: Dit gebeurt heel vaak. En vanuit mijn werk als aan de sales side van ondernemers probeer ik altijd prognoses af te geven samen met die ondernemer waar we echt achter staan. Wetende dat je tijdens dat proces enorm wordt afgeleid. Want je bent met heel veel tijd en headspace bezig met dat proces en niet met je klant. Dus liever iets defensiefs, zodat je gaande het proces ook geen grote tegenvallers hoeft te presenteren.
0: En dan Rick, jij lijkt mij een man die zo'n deal graag snel beklonken ziet.
3: Ja, heb ik dat goed gegokt? Nou ja, dat als je op een gegeven moment een plan met elkaar hebt en elkaar een hand hebt gegeven, dan dan wil je aan de slag.
0: Maar is dat een kwestie van 4 kopjes koffie in tijdsbestek van een aantal weken? Of gaan daar vaak wel meerdere maanden aan?
3: Dat duurt zeker langer helemaal. Het elkaar een hand geven en het eens zijn met elkaar, dat gaat nog relatief snel. Maar daarna moet het natuurlijk wel een en ander gebeuren. En dat zeg even een half jaar.
0: En in hoeverre kijk jij dan ook naar de cultuur in zo'n bedrijf? Ik bedoel, de klik met de ondernemer, nou, past daar ook wel een beetje bij, maar je wilt ook een beetje gevoel hebben bij de mensen die hier werken.
3: Ja, dat is vaak lastiger, omdat je niet altijd een kijkje in de keuken hebt genomen. Alleen, het is wel zo dat door de gesprekken die je hebt gehad met de ondernemer, dat je daar vaak en de vragen die je stelt en nou ja, et cetera, dat je daar wel een goed beeld bij krijgt.
0: En dat zeiden Rick Klinkhamer en Wim Eilander van Focus Invest. Over dealmaking dus. En of je nu droomt van een exit, met een investeerder aan tafel wilt, of zelf zoekt naar een volgende deelneming, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
6: Allemaal in de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Donderdag 3 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over kernwapens. Hoe kan het ook anders? De vraag of wij de wereld werkelijk kunnen begrijpen. En de rol van China. Want 2 vragen erover van Wim van Kottem en Vincent van Straten. Wim vraagt, is er een realistisch maar creatief scenario denkbaar waarin Europa China een strategisch aanbod doet om Beijing ertoe te bewegen daadwerkelijk druk op Rusland uit te oefenen en zo de oorlog in Oekraïne te helpen beëindigen? Vincent, die zegt, wat mij betreft, nou, het is een beetje hetzelfde idee, ligt de sleutel tot vrede in Oekraïne en China. En hij denkt, money talks, bullshit walks. Wij westerse consumenten moeten een vuist maken en ophouden Chinese troep te bestellen op internet. Zo kunnen we ze mores leren of misschien onder druk zetten om onze kant op te bewegen. De Europese markt is toch, zegt Wim, ook heel belangrijk voor China. Zou daar niet iets mee kunnen om dus via Rusland onder druk te zetten?
8: Ik hoop overigens niet dat we Nederland is met zijn 19 miljoen inwoners of 18 of wat is het inmiddels tegen ruim 1 miljard Chinezen. Dus dat gaat hem niet worden, maar... Arjan, ik ben niet eens een creatief idee. Hoe je die Chinezen gewoon in de hoek kunnen parkeren.
9: Nou kijk, ik vind het een ontzettend leuke vraag.
8: En, nou, beide.
9: Beide inderdaad. Natuurlijk heeft Europa met zijn markttoegang heeft het in principe een wapen. Dus je zou het kunnen proberen. Maar ik denk dat je de kans op succes niet moet overschatten. Even de logica van die vraag. China heeft veel meer economische invloed op Rusland dan bijvoorbeeld Europa. Hè? China is inmiddels veruit Ruslands belangrijkste handelspartner. Hè? Naar schatting ging in 2025 een derde van de Russische export naar China. En 60% van de Russische import kwam uit China. En bovendien ging circa 80% van de Russische olie-export naar China en India. Dus als ik ze echt zou zeggen, Vladimir, nu moet je ermee ophouden, dan heeft Poetin wel een probleem. Mm-hmm. Maar het probleem is, Beijing wil helemaal niet dat Rusland de oorlog verliest. Rusland dat economisch afhankelijk is van China, goedkope energie levert, Amerikaanse en Europese militaire capaciteit bindt en voorkomt dat Washington al zijn aandacht op China kan richten, heeft voor Beijing natuurlijk grote strategische waarde. Tegelijkertijd, de andere kant, China wil vermoedelijk ook geen Russische ineenstorting, nucleaire escalatie of eindeloze oorlog die Europa definitief in het Amerikaanse kamp zou kunnen drijven. Dus wat je zou kunnen proberen is die markttoegang waar ik mee begon. Dat is natuurlijk, China wil, ja, die verkoopt voor 559 miljard aan goederen aan de EU. Europa exporteert maar 200 miljard naar China. Hè? Dus daar kan je, zou je wat kunnen doen. Maar ik denk dat Beijing het heel belangrijk vindt dat Rusland die oorlog niet verliest. Om alle redenen die ik noemde. Dus je kunt het proberen, maar de kans op succes acht ik niet al te groot.
8: Nee, daar ben ik het mee eens. En wat je ziet is, dat weten we al een hele tijd, dat is ook zo afgesproken, dat zowel de Russen als de Chinezen gaan streven naar een nieuwe wereldorde die gebaseerd is op een veel eerlijker multilateralisme. Althans, zij vinden dat een multipolaire wereldorde veel stabieler en veel eerlijker is. Dat is trouwens niet zo. Een multipolaire wereldorde, door de veelheid van relaties die je daar moet managen, is per definitie niet stabieler, omdat er veel meer ongelukken kunnen gebeuren in die verschillende relaties. Maar goed, ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon wel het formele streven. Het formele streven is ook om af te rekenen met het Westen. Dus het Westen moet gewoon verliezen. Dus hoe moeilijker het Westen het heeft in Oekraïne, hoe beter het is. Dus nee, ik denk dat je dus hoog of laag kunt springen. Maar er is dus geen enkele mogelijkheid, volgens mij, om een realistisch aanbod te doen aan Beijing, om ervoor te zorgen dat zij druk op Rusland uitoefenen om die oorlog te stoppen. Dat is punt 1. En het volgende punt is, China die zet ons ook onder druk. Ja. En dat heeft eigenlijk te maken in belangrijke mate met de tweede vraag van Vincent van Straten, wat ook inderdaad een hartstikke goede vraag is. Hij heeft gelijk als hij zegt dat China de enige is die invloed op die oorlog kan uitoefenen en op Poetin kan uitoefenen. Ja, maar dat willen ze niet. Hij zegt van, laten we nou eens een keer die consument naar voren schuiven, zodat die bij wijze van spreken in koopstaking gaat ten opzichte van China. Ik vind dat op zich een prima idee. Ik rijd ook bewust geen Chinese auto, om maar eens wat te noemen. Dat doe ik niet. Ik koop gewoon Europese waar wat dat betreft. Want we hoeven natuurlijk ook niet de Chinese kas te spekken. Als het formeel beleid is, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Als je bijvoorbeeld het aantal auto's wil gaan beperken dat hier geïmporteerd wordt, die EV's, elektrische voertuigen. Dan wordt het chefzaggen en dan zijn de regeringen aanzet, of de Europese Unie en China aanzet. Ja, en dan wordt het machtspolitiek. En dan kunnen wij dus, omdat wij dus buitengewoon afhankelijk zijn van zeldzame aardes en andere kritische materialen, kunnen wij door China onder druk worden gezet. Dus wij zijn onwaarschijnlijk chantabel voor China. Dus wij kunnen van alles bedenken. Op het regeringsniveau. Maar het enige wat misschien wel eens een keer echt zou kunnen werken, en daar ga ik wel een heel eind mee met Vincent van Straten, is wanneer de Europeanen zeggen van, nou is het klaar, wij hoeven die spullen uit China niet meer. Al die goedkope rotzooi die uit China wordt geïmporteerd, door middel van
10: Shein en zo.
8: Ja, internationale platforms. Ja. Stop er nou gewoon eens een keer mee. Doe dat nou gewoon niet en koop gewoon spullen hier in Europa. Dat is echt veel beter. Om dat te doen. A, is de kwaliteit beter. Het is inderdaad wat duurder. Nou, dan komen we wat minder. Maar door dit te doen, ben je dus wel bezig om dat systeem overeind te houden. En misschien is dat echt wel effectiever als er een koopstaking is van helemaal kan niet hoor. Maar een koopstaking is van bepaalde producten van China. Dat is misschien wel een krachtiger signaal dan wanneer de Europese Unie dat doet, of de regering van welk ander land dan ook. Ja.
9: Maar weet je, Rob, het probleem is dit. Ik heb hier een balkon, hè? Ik woon in Doorn. En daar schreeuw ik ook af en toe. Dan sta ik als een soort Mussolini met balkon. En dan zeg ik van, koop geen build your dreams. Koop gewoon een Europese auto. Ja. Het valt me op dat niemand luistert. En dat er steeds meer BID's op het parkeerplaats hier verschijnen.
8: Ja, maar mensen gaan voor hun eigen portemonnee. Ik begrijp het wel. Ja. Ik begrijp het wel. En mensen denken helemaal niet zo. Maar de consequenties daarvan zijn natuurlijk tamelijk groot uiteindelijk. Op een gegeven ogenblik, weet je, word je overspoeld door die troepen. En we hebben gisteren het gehad over de G20, waar geen geen communiqué kon komen. En dat ging precies over dit punt. De Chinezen die weigerden een passage daarin te laten opnemen dat het dumpen van goederen en het produceren op grote schaal van goedkope rommel, want daar komt het feitelijk op neer in een aantal gevallen, niet helemaal, want een aantal van die Chinese auto's zijn best goed. En dat geldt in ieder geval voor de groene technologie die uit China komt. Daar zitten we dus ook met een probleem. Maar China wil zijn economische model niet aanpassen, terwijl het eigenlijk gewoon zou moeten. En dat kan volgens mij alleen maar wanneer wij bepaalde spullen uit China gewoon als burger niet meer gaan kopen.
9: Ja, het grote probleem is, we hebben die miljoenen Europese consumenten niet in de hand. Die gaan toch voor die, je kan voor 37 mil kan je een BYD kopen, die alles kan wat een Europese auto van 60 mil ook kan. Dus dat is gewoon het probleem. En ten tweede, China zit zo diep in onze productieketens, wat Rob ook al uitlegde. Zeldzame aardmetalen, ga zo maar door. Dus die kunnen verschrikkelijk terugslaan. En ten derde, ja, als we het allemaal gaan doen, dan krijgen we dus nog meer inflatie in Europa. Want die Europese auto's zijn natuurlijk behoorlijk duur. En we worden teruggeslagen in die toeleveringsketen. Dus het enige wat zou kunnen is op Europees niveau overheidsaanbestedingen praten, exportcontroles, antidumpingheffingen en vooral sancties tegen bedrijven die aantoonbaar de Russische krijgsmacht bevoorraden.
8: Maar ja, weet je, kijk, waarom ik het idee van Vincent wel aardig vond, is dat je moeilijk een machtspolitiek kan gaan voeren tegen de burger van de Europese Unielanden. Dat, wat jij voorstelt, dat kan. En dat gebeurt ook wel gedeeltelijk. Dat leidt in ieder geval tot machtspolitiek en tot sancties. En tot bijvoorbeeld het opschorten van de export van essentiële materialen. En dan heb je dus een probleem. Maar ik denk dat die kans veel minder groot is wanneer de burger zegt van, maar ik hoef het niet meer te hebben.
7: Ja.
8: Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Omdat mensen gewoon toch echt alleen maar aan hun eigen portemonnee denken.
9: Dat denk ik ook, ja.
7: Mensen moeten dus in elk geval beter luisteren als Arjan weer vanaf zijn balkon staat te schreeuwen. Dat is toch verstandig. Maar ik vind me dan wel trouwens, het is toch een beetje raar als je dan dus zo hoort aan de ene kant van China wil eigenlijk dat Rusland wint en wil dat het Westen een toontje lager zinkt. Terwijl hoe het Westen met China omgaat is toch van, nou ja, soms zijn ze een uitdaging en soms zijn ze een partner. Dat is dan toch heel, dat klopt dan toch. Toch vergen dat echt Europa zich veel harder zou moeten opstellen tegen China. Want dat is dan helemaal geen partner.
8: Ja. Nee, maar het is ook geen partner. Het is een land dat opkomt.
7: Volgens mij is dat officieel. Dus het staat gewoon in de strategie van Europa en van Nederland.
8: Nee. Het is deels een systemic rival is het genoemd in de Europese strategie. En dat is wat anders. Dus soms is het een partner. Bijvoorbeeld op het gebied van vergroening is het een partner. Maar soms is het een concurrent op het gebied van auto's. Maar het is in ieder geval een systeemrivaal. Sowieso omdat ze een ander politiek systeem hebben. Het is een staatskapitalistisch land, dus economie is politiek. Het is een autocratie. Ze hebben een volstrekt andere visie op economiebedrijven. Dus het is een systeemrivaal.
7: Hoe kunnen ze soms een partner zijn als ze tegelijkertijd de belangrijkste steun zijn voor Rusland in de oorlog in Oekraïne? Dan zijn ze toch nooit een partner?
8: Nee, anders dat zijn ze ook
7: heel
8: natuurlijk
7: dubbel
8: niet
7: bezig.
8: Nee, ja, dat zijn we ook. Maar dat komt omdat we chantabel zijn. Bijvoorbeeld dat we afhankelijk zijn van de import van kritieke materialen vanuit China. Zonder dat kan onze high-tech-industrie niet floreren. En zijn we niet eens meer in staat om onze defensie op te bouwen. Dus daar zit gewoon een probleem in. Maar dat dualisme, dat zit natuurlijk ook bij de Chinezen. Want gisteren hebben we het ook gehad over de Shanghai Cooperation Organization met al de zalvende teksten van hoe de wereld eruit moet zien, hoe fantastisch China wel niet is. Maar tegelijkertijd zijn ze dus niet bereid om een oorlog te beëindigen in Oekraïne, wat gewoon gemakkelijk kan voor hun. Nee. Dus ik bedoel, nee, dit is gewoon waarom de internationale betrekkingen zo fascinerend zijn. Zo opportunistisch van de bovenste plank. Hierdoor ontstaan allemaal conflicten die gewoon niemand wil, maar het gebeurt wel. Ja, en dat is feitelijk wat er op dit ogenblik aan de hand is. En ja, ik ben niet verbaasd hierover. En iedereen die wel verbaasd is, die moet toch eens gewoon raden gaan van hoe dit nou kan. En dat heeft gewoon te maken met belangen. Ja. En belangen, dat is heel iets anders dan waarden in de internationale politiek, want die bestaan niet meer.
7: Over belangen gesproken. Jeroen van der Oude vroeg zich het volgende af. Er wordt vaak gezegd dat Trump de blunder van de eeuw gemaakt heeft met zijn oorlog tegen Iran. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat wat er nu gebeurt eigenlijk volkomen de bedoeling is? Trump heeft altijd gehandeld voor zijn eigen zaken en of die van zijn rijke vriendjes. En de machtigste en invloedrijkste lobbygroepen in de VS zijn de olielobby, de wapenlobby en de Israëllobby. Alle drie die groepen profiteren als nooit tevoren van de oorlog tegen Iran. Oliebedrijven maken monsterwinsten. De wapenindustrie kan weer flink wat productie tegemoet zien. Israël krijgt zijn oorlog tegen Iran. Dus ja, was dit wel een blunder eigenlijk?
9: Er is een verschil tussen wie van een oorlog profiteert en waarom een oorlog start. Dat is een groot verschil. Je vond natuurlijk gelijk dat de olieindustrie profiteert van hogere prijzen. De defensieindustrie krijgt nieuwe orders. De fossiele industrie staat dicht bij Trump. Maar dan heb je dus een qui bono redenering. Wie profiteert daarvan, zal er dus wel achter zitten. Follow the money. Hè? Maar er zijn hele sterke tegenargumenten. In de eerste plaats, de oorlog is voor Trump politiek zeer onaangenaam. Komt hem heel erg slecht uit. Want slechts 1/3 van de Amerikanen steunen die oorlog. En militair is het ook allemaal helemaal niet een geweldig succesverhaal. Dus mijn antwoord zou zijn, ja, er zijn machtige belangengroepen die profiteren van deze oorlog en ook invloed hebben in Washington. Maar zonder bewijs zou ik niet de sprong maken naar daarom is de oorlog voor hun winst begonnen. Een veel betere verklaring is een combinatie van Trumps wens om Iran te bedwingen, zijn nucleaire en regionale ambities op te geven, ook zijn zeer nauwe relatie met Israël, hè, weet je al, Netanyahu heeft hem gewoon omgepraat, hè, en zijn voorkeur voor militaire dwang en ook zijn verwachting dat het Iran betrekkelijk snel op de knieën zou worden gekregen. Dat lijkt me toch een betere verklaring dan de profiteringsverklaring. Wat denk jij erop?
8: Ja, dat is ook zo. En bovendien, het draait natuurlijk allemaal om China. Ja. Dus wat hij heeft gedaan, Trump, en daarom is het de blunder van de eeuw, is dat hij zijn positie, de positie van zijn land, Amerika, die heeft hij verkwanseld ten opzichte van China. Dus China die doet niks, die hoeft alleen maar achterover te hangen, Xi, de president. En te wachten tot Amerika bij wijze van spreken instort. Gaat ook niet snel gebeuren, dat weet ik ook wel. De economie die draait nog steeds behoorlijk goed in de Verenigde Staten. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar hij is wel verzwakt. En je ziet ook wat we gisteren hebben besproken over wat er in de G20 gebeurt. De totale verscheuring. De totale scheuring die daar plaatsvindt tussen binnen de westerse wereld. De Shanghai Cooperation Organisatie die bezig is om zich te ontwikkelen tot een nieuwe machtsfactor in de wereld. Ja, de positie van Amerika die is door deze oorlog in Iran zodanig geërodeerd dat ja, men geen echte vuist meer kan maken tegen China. Dat is het hele punt. Er is een groot verschil voor Trump, van voor en na ten opzichte van China, de oorlog in Iran. Voor Iran kon hij nog zeggen, want moet je eens kijken wat ik allemaal heb gedaan in Venezuela. Hartstikke goed verlopen. Niks aan de hand. Ik heb in één klap heb ik daar even een einde gemaakt aan het regime. Maar dat kan hij dus nu niet meer zeggen. Nu in één klap wordt het gebrek aan Amerikaanse militaire macht pijnlijk duidelijk. En de hele wereld weet dat er veel raketten zijn verschoten, met name Patriots. Ja, dat betekent gewoon dat China dat ook ziet. En die ziet gewoon dat zo'n land in elkaar aan het klappen is. En trekt zijn conclusie eruit. En kan dus veel assertiever zijn tegenover de Verenigde Staten. En dat hebben we natuurlijk wel gezien. De Amerikanen die dreigden aanvankelijk met importheffingen die op een gegeven moment opliepen tot 140%. Die waren zo van tafel toen China zei van, nou, zullen we dat maar even niet doen. Want je krijgt helemaal geen zelfstandige aardes meer van mij. Dus doe maar even niet. Nou, dat is ook gebeurd.
7: Gaan we naar Eddie. Luisteraar Eddie, die vraagt, die zegt, de wereldorde verandert snel, maar de nucleaire machtsverhoudingen in de wereld, dat gaat veel minder hard natuurlijk. Verandert dat de rol die nucleaire wapens spelen in de nieuwe wereldorde?
8: Nee, die wordt sterker.
9: Ja, die wordt sterker, ja.
8: Weet je,
9: kernwapens hebben twee functies, hè? Het overleven van het regime, hè? Er zijn altijd heel veel hele grote bewijzen voor. Irak had geen kernwapens. Nou, dat regime kon zo omver worden geworpen. Libië gaf zijn nucleaire programma op. Weet je nog? Nou, het regime werd later omvergeworpen. Noord-Korea heeft wel kernwapens. En niemand durft dat land nog aan te vallen. Dat is precies de reden waarom Iran ook een kernwapen wil hebben. Maar behalve regime survival is natuurlijk ook gewoon de afschrikking tussen de grote mogendheden. Wat er altijd is geweest, hè? En ik denk dus dat ook door de proliferatie gewoon kernwapens worden steeds belangrijker. Zowel kleine en middelgrote staten zien ze als levensverzekering tegen regime change. En grote mogendheden blijven ze gewoon gebruiken om elkaars vrijheid van handelen te begrenzen. Ja. Wat denk jij erop?
8: Nou ja, ze zijn ook een dempende werking. Waarschijnlijk hopen we voor die, in die nieuwe wereldorde. Hè, waarbij een land als China opkomt en Amerika wordt zwakker. En, dat betekent dus dat die kernwapens mogelijkerwijs een rem zijn om het niet compleet uit de klauwen te laten lopen tijdens dit soort grote geopolitieke transities. Waarbij het ene land zwak wordt en het andere land sterker wordt. En, want we weten dat als er grote transities zijn zoals deze die we nu zien, dat er in principe gewoon eigenlijk altijd oorlog ontstaat. Alleen de gevallen waarin het niet is gebeurd, dat was in belangrijke mate in de recente geschiedenis toe te wijzen aan het bestaan van kernwapens. Die hebben een matigend effect. Dat wil trouwens niet zeggen dat het niet helemaal fout kan gaan, hoor. En je ziet dus nu op dit ogenblik ook in Europa die discussie ontstaan over hoe we die afschrikking weer moeten gaan herstellen. Nu Amerika terugtrekkende bewegingen vertoont. Frankrijk die naar voren is gestapt. Er zijn hier en daar voorzichtige discussies over een Duits kernwapen. Nou, dat is niet een heel serieuze discussie, maar in Polen, denk ik, is het toch iets serieuzer geworden. Dus moet er een Europese bom komen? Nou, dat soort discussies zijn volstrekt logisch in die veranderende wereldorde, omdat iedereen gewoon bang is voor de tegenstander.
7: Ja. Duidelijk. Ik had een interessante, iets abstractere vraag van luisteraar Guus Janssens. Die is uit 64 en woont sinds 95 in Afrika. En na ongeveer 30 jaar in Nederland en 30 jaar Afrika, zegt hij, realiseer ik me steeds sterker hoe diep onze omgeving bepaalt hoe we denken en voelen en gebeurtenissen interpreteren. Geopolitiek gaat over de wereld, maar kan een mens die wereld eigenlijk wel begrijpen? Zelfs na 30 jaar Afrika, zegt Guus, Tanzania en Rwanda gaat het dan om, merk ik hoeveel moeite het kost om een andere samenleving van binnenuit te begrijpen. Laat staan Rusland, China, Iran, VS en Europa tegelijkertijd. En zijn vraag aan jullie, Openaar Jan, is daarom, hoe voorkomen jullie dat geopolitieke analyse uiteindelijk vooral een Nederlandse of een westerse interpretatie van de wereld wordt? En daarbij zegt hij, als culturele interpretaties zo moeilijk vergelijkbaar zijn, is economie, dus wat landen produceren, verhandelen, investeren, dan misschien de meest betrouwbare universele maatstaf die we hebben?
9: Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Kijk, volledig ontsnappen aan je eigen culturele referentiekader, dat kan niet, hè? Ja. Om het uit te leggen.
11: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Te geven. Nou, dan het punt, het tweede element uit Guus' vraag. Is de economie de beste universele maatstaf? Ik denk dat het een goede maatstaf is voor capaciteit. Hoe groot is je economie? Hoeveel staal maak je? Hoeveel raketten kun je produceren? Maar economie vertelt ons veel minder over intenties. Hè? Wat mensen dan willen. Weet je nog die specifieke historische interpretatie van Poetin van de Oekraïne, waar Oekraïne helemaal niet bestaat. Hè? Dus economie vertelt ons wat staten kunnen doen en wat het hun kost. Maar cultuur, geschiedenis, ideologie en veiligheidsperceptie helpen verklaren waarom ze het toch doen. Nou, dat hebben we bij Poetin gezien, dat hij toch maar is aangevallen. Hè? Dus economie is misschien niet de universele taal van de geopolitiek, maar wel de beste reality check. Mm. Wat denk jij, Rob?
2: Ja, en daar hebben we nou geen tijd meer voor. Althans, op de radio. Op de podcast hebben we alle tijd. Luistert op de radio, dan verwijs ik u naar uw favoriete podcast-app. Bedankt.
3: Oké, tot morgen.
1: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides en Donner Bakker.
4: Hartelijk welkom, tijd om de beursdag door te nemen. Die van donderdag 3 september, de dag dat we het over Broadcom moeten hebben.
5: Broadcom moving lower after posting third quarter results. Revenue guide coming in a bit light, but semiconductor revenue and infrastructure revenue were both higher than estimates in the latest quarter.
4: Het waren weer mooie cijfers, maar het aandeel is terug bij af. Waarom Broadcom het dit jaar maar niet goed kan doen bij beleggers, vertellen we je zo.
6: En je hoort over Chevron. Dat tekent een miljardendeal in Venezuela.
7: Companies have signed a series of deals that will put the country on pace to rapidly expand its output of crude. On that, Chevron plans to invest $7 billion over the next 5 years through its joint venture partnership to more than double crude production in Venezuela.
6: Ja, aan de ambities ligt het niet, want Chevron wil de olieproductie in Venezuela binnen 5 jaar verdubbelen. Maar of ze dat ook gaan waarmaken, bespreken we zo.
4: Vertellen we je ook waarom Nvidia de op 1 na grootste overname ooit doet.
6: Borden in de VS, die kleurde groen. De Amsterdamse beurs, die kwam nauwelijks van zijn plek. Slechts 0,1% kwam erbij. Hij sloot op 1104 punten en een beetje. Grootste stijger was Wolters Kluwer met bijna 4%. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Hans Oudshoorn van Saxo. Goed dat je er weer bent, moet ik eigenlijk zeggen.
8: Ja,
6: dat heb je een tijdje moeten missen.
8: Weer te zijn.
4: Ja. Het is weer even geleden. Wij zijn er blij mee. Ja. En ik wil beginnen in Korea, het land van chipgrootheden Samsung en SK Hynix. Maar het zijn ook twee grootgebruikers van elektriciteit. Daarom zit het land met een probleem dat we hier ook kennen. Een te zwak stroomnet. En om dat stroomnet te versterken wil het staatsenergiebedrijf van Zuid-Korea nu een voorschot van die twee bedrijven.
9: Bandoche 초과 수익이 많이 났을 때 그런 부분 분들을 이쪽 전기요금 산납제로 돌려서 전기요금 인상에 대한 부담도 좀 낮추면서.
4: Hoe is jouw Koreaans, Hans?
8: Ik doe Duolingo Spaans, maar ik denk dat ik ook Koreaans moet gaan doen.
4: Ja. Ik ga jullie helpen. Dit was de directeur elektriciteitsplanning van het Koreaanse staatsenergiebedrijf. En hij zegt hier dat de winsten van SK Hynix en Samsung zo hoog zijn dat het dan best wel redelijk is om dan alvast wat bij te leggen voor de versterking van het stroomnet van Korea. Zijn ze ook over in gesprek met die twee bedrijven, zeggen ze vandaag. Financiële details daarover krijgen we niet. Maar volgens een Koreaanse krant gaat het om serieus geld. Om een kleine $20 miljard in totaal. Waarbij Samsung dan het meeste op moet hoesten. Het gaat dus wel om een voorschot. Dus dat betekent dat ze die kosten straks ook weer van hun energierekening mogen aftrekken. Maar toch, we kennen het probleem in Nederland natuurlijk, Hans. Wij moeten ons stroomnet ook versterken, kost veel geld. Zou een staatsbedrijf als Tennet dit ook moeten gaan vragen aan Microsoft bijvoorbeeld, als zij weer ergens een datacenter willen zetten?
8: We hebben natuurlijk wel eens gehad over die netcongestie. In Nederland is wel zo dat je als grootverbruiker al moet betalen voor je aansluiting, natuurlijk ook voor je verbruik. Maar er valt wel wat voor te zeggen. Want als je in één keer weer met zo'n datacenter komt, ontzettend veel energie gaat verbruiken, ja, waar leg je die kosten neer? Doe je dat bij Jorik, doe je dat bij Donner, of bij bedrijven, smeer dat uit zeg maar over je bestaande klanten, of zeg je, joh, we willen een voorschot. Dus ik vind het niet eens zo'n gek idee. Ja, ja.
10: Door naar Nvidia, want de chipontwerper neemt AI-platform Hugging Face over. Nvidia betaalt een kleine $13 miljard voor Hugging Face en het maakte de op één na grootste overname ooit voor de chipreus. Maar dat is volgens Nvidia-topman Jensen Huang niet meer dan logisch.
11: We pay $12.9 billion because one, that's what it's worth, and two, open models means so much to us. And if it has, if Hugging Face was looking for the next chapter and a home for their company, Nvidia should be it.
10: Hugging Face is een soort online bibliotheek waar je AI-modellen en datasets kunt vinden, downloaden en aanpassen. En met de overname wil Nvidia de toegang tot deze open-source AI-modellen makkelijker maken. Onlangs was Hugging Face trouwens nog groot in het nieuws, omdat het gehackt werd door de AI-agents van OpenAI die een eigen leven gingen leiden. Nou, nog even terug naar die overname. Die moet in de loop van volgend jaar rond zijn. Al zijn er nog wel wat twijfels of Nvidia hierdoor niet te machtig wordt. De chipontwerper belooft daarom dat Hugging Face ook na de overname een, quote, onafhankelijk en open platform blijft. Beleggers waren nog niet mega enthousiast, want het aandeel staat momenteel iets meer dan een procentje in de plus.
4: Dan naar Volkswagen, of eigenlijk naar Seat. Dat is een ander merk van dat bedrijf. En dat dreigt te verdwijnen. Zoals je weet, Volkswagen moet flink bezuinigen, en daar dreigt Seat nu het slachtoffer van te worden. Volgens een Duitse weekblad Wirtschaftswoche zou het saneren van Seat op het hoogste niveau worden besproken bij Volkswagen. En ligt het plan op tafel om Seat al over 3 jaar van de markt te halen. Treurig, maar collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow snapt wel waarom juist dat merk nu op de tocht staat.
12: Het zou niet heel verrassend zijn als het Volkswagen-concern zou stoppen met Seat. Het is een beetje de grijze muis van het concern. Inmiddels is Cupra, dat is eigenlijk het afgesplitste sportlabel van Seat, volledig elektrisch, een eigen merk van de Volkswagen-groep geworden. En daar willen ze nu volop gaan inzetten. Of er dan nog een toekomst voor Seat buiten de Volkswagen-groep is, dat is momenteel nog onduidelijk.
4: Morgen komt de RVC van Volkswagen bij elkaar. En zou er zelfs al over het plan gestemd worden? En dat niet alleen, ook de geplande ontslagen liggen dan op tafel. Dus wellicht horen we dan ook hoeveel plekken er nou echt gaan verdwijnen bij Volkswagen.
10: Mocht je fan zijn van AI-bedrijven op de beurs, dan heb ik nieuws voor je. Want de Chinese start-up Moonshot AI zou namelijk een vertrouwelijke beursgang hebben ingediend voor een vertrouwelijke beursaanvraag hebben ingediend voor een beursgang in Hongkong. Bronnen melden aan Reuters dat het bedrijf hiermee zo'n $3 miljard zou willen ophalen. En het Chinese AI-bedrijf is vooral bekend door hun nieuwste model, vertelt tech-collega Joe van Buurik.
13: Moonshot AI kun je kennen van hun modellen onder de noemer Kimi. En vooral het nieuwste model, Kimi K3, maakte nogal wat los afgelopen zomer. Dat AI-model werkt danig goed dat beleggers steeds meer beginnen te vrezen dat de achterstand van Chinese bedrijven op hun Amerikaanse concurrenten toch wat minder groot is dan eerder gedacht.
10: De afgelopen weken was het AI-bedrijf ook in het nieuws omdat ze snel groeien. Volgens Chinese media zou Moonshot AI bezig zijn met een pre-IPO-financieringsronde tegen een waardering van $50 miljard. Hans, Moonshot AI wil dus naar de beurs. Eerder deden andere Chinese AI-bedrijven dat ook. Nou, die hebben het best aardig gedaan. Dus ik zou toch willen vragen, hè, zijn deze Chinese varianten de nieuwe AI-parels op de beurs?
8: Nou, kijk, een mooi bedrijf hoeft niet direct een mooie belegging te betekenen. En als je eens even kijkt naar een aantal andere spelers, je hebt Minimax, Shipu AI. Als je naar dat bedrijf kijkt, enorme koersstijgingen laten zien. Nou, kijk je nou eventjes naar de cijfers die ze hebben gepresenteerd over het eerste half jaar. Dat is een omzet geweest van $142 miljoen. Kijk je dan onderstreep wat hebben ze overgehouden? Ja, dan heb je het over $300 miljoen verlies.
10: Ja.
8: Kijk je naar de koersontwikkeling? Nou, je zei het net, of ik zei het net ook al dik 700% erbij. Dat is prachtig, maar je kan dat onder de motorkap met de cijfers gewoon nog niet rondrekenen.
10: Nee.
8: Ja, en dat geldt voor meerdere van deze spelers. Dus ze komen eraan, misschien wel qua techniek. Lopen ze de achterstand wat in op de VS. Maar dat betekent nog niet dat het voor jou als eindbelegger ook direct iets is om bovenop te duiken. En daar speelt ook mee. Die bedrijven die nu al een beursnotering hebben, hebben echt grote koersbewegingen laten zien. Als je naar de Chinese beurs kijkt, dan zie je ook dat er veel particuliere beleggers zijn.
10: Ja.
8: Die een groot deel uitmaken van die beurs. Dat is anders dan in ontwikkelde markten als de VS of bijvoorbeeld in Europa. Ja, en die hebben toch ook wel wat meer last van sentiment. Dus die kunnen die koersen wat hoger zetten. Misschien veel meer dan dat het ja, eigenlijk verantwoord is als je naar de cijfers kijkt. En dat betekent dus ook dat dat andersom heel hard kan gaan afkomen.
10: Ja.
8: Be careful. Ja.
10: Maar ik ben toch benieuwd, hè, want ik hoor je het inderdaad zeggen, ze maken veel verlies. Dat hoor ik ook veel bij die Amerikaanse bedrijven. Maar ik moet persoonlijk dan altijd denken aan Amazon. Die maakt ook jarenlang verlies.
8: Ja.
10: En op een gegeven moment haalden ze de hendel over en werden ze heel winstgevend. Ja. Want ja, je moet veel investeren, ja, in het begin. Ja. Is dat niet hier ook een beetje aan de hand of moet je voorzichtiger zijn?
8: Ja, je moet wel wat voorzichtiger zijn. Vooral ook omdat ze je kunt verlies maken en de belegging kan het goed doen. Maar ja, dan is wel de vraag die je moet stellen, is dik 600-700% rendement? He, kun je dat al afzetten tegen de te verwachte toekomstige winsten? Feit is wel dat ze nog altijd achterlopen, he, op Amerikaanse taalmodellen. Het wordt wel steeds kleiner. He, je hebt allerlei tests die gedaan worden. Benchmarking heet dat. Nou, een van die partijen is het NIST, National Institute of Standards and Technology. Die hebben wel heel hard geconcludeerd, ze lopen echt nog wel achter. Dus wat je nu koopt, ja, is wel ook heel veel toekomstverwachting. Als je deze aandelen zou inslaan. Dus als belegger is het fout om China te negeren. Maar is het ook fout om zomaar achter dit soort aandelen aan te hollen.
4: Het is alweer 3/4 jaar geleden dat de president van Amerika, Donald Trump, de president van Venezuela ontvoerde. En toen gouden bergen beloofde. Hij zou de olieproductie daar uit het slop trekken. Nou, heel concreet werd het daarna eigenlijk niet meer. Maar nu wel, want Chevron steekt miljarden in het land.
10: Dat zo. Eerst naar Broadcom. De Amerikaanse chipmaker kwam gisteravond na beurs met cijfers en die vielen niet tegen.
14: So it's a beat on the top and bottom line. $3.32 EPS, earnings per share on $29.6 billion. For the actual quarter, semiconductor revenue did come in a touch higher than what the street anticipated. The infrastructure revenue, which encompasses VMware, that was a little light at $8.75 billion. And then the big number a lot of people were looking for was AI semis revenue, so AI chip revenue. That came in at $16.7 billion, up 54% sequentially, quarter over quarter.
10: De totale omzet kwam uit op een kleine $30 miljard, een stijging van 86% jaar op jaar. Netto-winst bedroeg $13 miljard, een stijging van 216%. En ook de vrije kasstroom verdubbelde bijna tot $13.6 miljard. Maar voor beleggers was het niet genoeg, want het aandeel staat momenteel rond de 4% in de min. Hans, laten we daar zo even over beginnen. Eerst, Broadcom kennen we als chipmaker. Maar ja, die komen in allerlei geuren, kleuren, soorten en maten. Wat doet Broadcom nou precies? Nou,
8: Broadcom is een bedrijf een beetje onder de radar misschien wel geweest van beleggers. Hè, zeker als je in Europa kijkt. Maar het is een bedrijf dat kun je in tweeën opknippen. Aan de ene kant houden ze zich bezig met, ja, daar komt hij aan natuurlijk, chips. En dan hebben ze twee takken van sport. Ze maken onder andere netwerkchips die ervoor zorgen dat die data heel snel door die datacenters eigenlijk kunnen worden verplaatst. En aan de andere kant maken ze ook, en dat is een mooi scrabblewoord, custom accelerators. En dat zijn eigenlijk, ja, ze helpen grote technologiebedrijven als Alphabet, Google, Meta, dat zijn hun klanten, ByteDance, met het maken van customized chips. En last but not least, en dat hoorde je net ook al natuurlijk in die aankondiging, dat die software tak, VMware, dat hebben ze ook gekocht. Ken je dat niet? Dat is eigenlijk software die ervoor zorgt dat jij meer uit je servers en je datacenter kunt gaan halen. En daardoor heb je minder hardware nodig, dus minder investering hoef je te doen. Dat hebben ze overgenomen een tijdje geleden. En dat zijn eigenlijk de twee takken van sport. Dus chips en ze hebben een software tak nu.
10: Ja, nou, hot and happening zou ik bijna willen zeggen.
8: Zeker.
10: Als je kijkt naar de cijfers, ik noemde het net op, de omzet en de winst die stegen aanzienlijk. Maar beleggers waren toch niet helemaal tevreden, want het aandeel staat, nou, best flink in de min. Waar zit nou die teleurstelling in?
8: Nou kijk, dat is ook wel een beetje, dat kun je misschien wel het Nvidia-effect noemen. Dat lat ligt hoog en je gaat er overheen, dan is het nog niet goed genoeg. Ze hebben echt fantastische cijfers gepresenteerd, hoor. Alleen als je dan kijkt naar de omzetverwachting voor het aankomende kwartaal, dat zou 35 miljard zijn. Ja, het is bijna perfect geworden.
10: Ja.
8: En dat is 34,8. Ja, dan zie je dat beleggers teleurgesteld zijn. Ja, en het aandeel vervolgt eigenlijk het ritje wat ze al een tijdje aan het maken zijn, wat verder naar beneden. Maar wat mij betreft is dat dus juist een moment voor jou als belegger om naar het aandeel te gaan kijken. Want onderliggend, als je kijkt naar de motorkap en ook waar de markt heel erg naar keek was, zeg maar het stuk AI in de omzetstijging en de verwachting daar, ja, dat zijn gewoon fantastische cijfers. Dus
10: ja,
8: waan van de dag, dat zien we nu terug ook. Ja,
10: ja, en dan ben ik toch benieuwd, hè, want Broadcom, je zei het al, we hebben het er niet zo vaak over. Toch een beurswaarde van $1.75 biljoen. Nou, na vandaag ietsje minder. Nummer 7 binnen de S&P 500. Waarom horen we of spreken we er eigenlijk zo weinig over?
8: Nou, dat heeft ook te maken met het feit, als je Apple zegt, dan heb je het over een iPhone, heb je het over Broadcom. Ja, wat hebben ze dan? Ja. Ze hebben eigenlijk alleen maar grote bedrijven als klant.
10: Galapagos van OpenAI tegenwoordig.
8: Ja, precies. Anthropic hebben ze natuurlijk ook, OpenAI. Als grote klanten, maar je ziet geen duidelijke logootjes. Ze verkopen niet aan consumenten en daardoor is het voor veel mensen gewoon echt minder bekend. Maar de grote technologiebedrijven, die doen zaken met ze. En ja, bij grote beleggers zijn ze echt wel bekend. Dus ik beleg als een voetbalcoach, zeg ik ook wel eens. En dit is, als je dan een aandeel moet plaatsen in de ere of eerste divisie, dit is gewoon keihard Amerikaanse ere. Divisie.
10: Ja. En Broadcom was jarenlang best een gediversifieerde belegging. Nou, tegenwoordig komt het echt heel erg vanuit de AI. Boom, ja. Wil ik bijna zeggen. Hoe kwetsbaar maakt dat Broadcom mocht opeens die gekte een beetje op zijn einde lopen?
8: Ja, dit is eigenlijk bijna een retorische vraag. Als die gekte op het eind gaat lopen, ja, dan zul je zien dat ook een Nvidia, maar ook dit soort bedrijven heel hard kunnen gaan afkoelen. Maar de signalen die we de afgelopen periode hebben gegeven, ook in de breedte als je naar het winstseizoen kijkt, maar zeker ook alles wat met technologie AI te maken heeft, heeft wel echt goede cijfers overlegd. In het bijzonder ook Broadcom. En wat je niet moet vergeten, je hoorde net ook al zeggen, komt er daadwerkelijk geld in het laadje, ook de cashflows, dat hoorden we Amerikaan zeggen. Ja. Voor elke dollar die zij genereren, is eigenlijk uiteindelijk 46 cent is ook daadwerkelijk geld in het laadje. Ja, en ja. Dat is gewoon fantastisch. Ja. Dus qua cashflow kun je er niet omheen. Ja,
10: luid en duidelijk.
4: Wat moet Broadcom doen om dat verhaal ook weer een beetje over voetlicht te brengen? Want per saldo staat het aandeel dus eigenlijk weer een beetje waar we aan het begin van het jaar mee begonnen.
8: Ja, nou ja, kijk, dat is soms ook misschien je wat meer richten op de particuliere belegger. Dat zou je kunnen doen, misschien een keer door een roadshow te houden. Maar aan de andere kant, de echte grote beleggers zitten erin. Ja, en zij maken zich daar ook weer niet heel erg druk om, dat de koers wat onder druk staat. Zij gaan verder met wat ze doen. En dat is ook echt een stukje waan van de dag. En ook jij, Jorik, ook ik, daar moeten we eigenlijk doorheen prikken als je dit soort cijfers nu ziet.
10: Ja, en tot slot, hè, want in 2027 verwacht Broadcom de omzet te verdubbelen tot $115 miljard. Nou, 2028 $230 miljard. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst van Broadcom?
8: Ja, je noemt deze cijfers, ja, dat is duizelingwekkend. Ja. Dat ziet er voor ons nog gewoon echt goed uit. Ja, ja, dus dat hebben ze gisteren ook gecommuniceerd, klaar.
10: Ja, bij ASML hebben we natuurlijk heel lang dat jaar tussenjaar genoemd. Ja, ja. Verwacht jij dan, is dan 2026 voor Broadcom ook een soort tussenjaar? Moet de knal weer gaan komen het volgend jaar?
8: Als je deze prognose ziet, dan geeft dat beleggers in ieder geval wel een stukje houvast.
10: Ja.
8: Ja.
2: BNR Beurs.
4: Dona Chevron dat kwam gisteren plotseling met een aankondiging. Ze gaan flink investeren in Venezuela de komende 5 jaar. $7 miljard maar liefst. Daarmee willen ze de olieproductie in Venezuela verdubbelen naar 600.000 vaten per dag binnen 5 jaar dus. De CEO van Chevron die was in Venezuela om de deal daar aan te kondigen. CNBC mocht hem daarover interviewen. En een tijdje terug hoorde je hier in BNR Beurs al dat CNBC iets nieuws ontdekt heeft. Namelijk interviews op het dak van een gebouw. Dat is een beetje een nieuwe signature geworden, denk ik. Dat deden ze toen met de CEO van Micron. Nou, nu dus met de CEO van Chevron. En ook nu weer zat er wat herrie doorheen. Ik denk van een airco of zoiets. Maar toch mocht hij daar dus een nieuwe investering aankondigen.
15: Well, our facilities remain in, I would say, probably better condition than many in the country. Through these joint ventures, we've been able to do proper maintenance and maintain the integrity of the facilities. But growing production takes time, it takes money, it takes engineering, it takes supply chains. We need to bring rigs in from outside the country. And we're going to fund this within these ventures and grow steadily over time.
4: Er waren nog meer oliebedrijven in Venezuela gisteren om wat deals aan te kondigen. Maar zo groot als Chevron, dat was geen enkele deal. Het is het enige oliebedrijf dat daar ook nog bleef in Venezuela ten tijde van de nationalisatie van dat land. Ja, merken we dat dat nu zijn vruchten afwerpt voor Chevron?
8: Ja,
4: dat ze niet vertrokken zijn?
8: Eigenlijk een volmondig jaar, want dat begon natuurlijk in 1976. En in 2007 kwam Hugo Chavez en ja, toen was het eigenlijk een soort van D-Day en zijn veel van die oliebedrijven vertrokken. Heb je het over Shell, 2018 hebben die ook nog de olievelden verkocht. En zij hebben wel, ja, noem het even een soort van olieprovincie al daar. Ze hebben de mensen, ze hebben ook die joint ventures met het staatsoliebedrijf. Ze hebben de kennis ook ter plekke. Ja, dus ze hoeven niet opnieuw te beginnen. Ja, en dat geeft ze echt wel een aardige voorsprong. Ik hoorde jou net ook zeggen dat er een partij is die eergisteren een contract heeft getekend, volgens mij Indiase partij. 25 miljard. Ja, er zijn dus wat meer kapers op de kust. Het land heeft natuurlijk ook meer dan voldoende olie om dat mogelijk te maken, ook nog voor andere partijen. Maar Chevron is wel, ja, eigenlijk chef d'équipe.
4: Gaan we er nog meer van horen dan bij andere bedrijven? Bedrijf als Shell heeft ook wel gezegd, we hebben wel interesse daar. Maar...
8: Nou ja, kijk, ze hebben wel interesse. Maar aan de andere kant hebben ze in 2018 dus juist afscheid genomen. Ook van die olievelden. Ze hebben groot geïnvesteerd in gas. Ze zijn bezig ook met het Dragonveld. Dat ligt ook voor Venezuela. Dus ja, ze hebben eigenlijk een andere afslag genomen. En ik denk ook wel, Shell kennen, die hebben natuurlijk heel veel projecten ook over de wereld. Waarvan ze weten, dit verdienen we er al aan. Die nemen ook mee in het totaalplaatje. Het stukje politiek risico, denk ik. Dat hebben we gezien. Met Maduro, vervolgens Maduro weg. Ja, nu is het misschien toch indirect een beetje Trump. Maar wat hebben we over 2 jaar als de verkiezingen geweest zijn? Of over 5 jaar? En dat soort instabiliteit, wat we heel vaak hebben gezien in Venezuela. Ja, dat zal misschien ook wel blijven. En dat zal er ook wel voor zorgen dat een Shell misschien net iets minder happig is. Gegeven de projecten die ze hebben en de focus. Want dat gasveld, dat gaan ze vanaf, geloof ik, 2027, volgend jaar. Willen ze daar gaan boren. Dus verwacht ik niet dat die vooraan zullen staan.
4: Maar maken andere oliebedrijven op er überhaupt nog een serieuze kans? Of is de voorsprong van Chevron daar te groot voor?
8: De voorsprong van Chevron is groot, maar er zijn... Het is het land met de allergrootste olievoorraad ter wereld. En het is niet de makkelijkste olie om uit de grond te krijgen. Maar er is meer dan genoeg ruimte ook voor andere partijen. Het is niet voor niks dat de Indiase partij ook een contract tekent. Eni uit Italië, Geopark zeg ik even uit mijn hoofd, of Geopark uit Latijns-Amerika, doet ook mee. Ja, er is meer dan voldoende. En ja, vergeet niet, ze halen nu zo'n 1,25 miljoen vaten olie uit de grond per dag. Een jaar of 20 geleden lag dat zo rond de 3 miljoen. Dus ze kunnen allereerst nog wel eens een inhaalslag maken. En er is meer dan voldoende olie ook voor nog andere partijen.
4: Ja. Ja. Ja, Chevron wil ook flink opschalen. Ze willen de productie verdubbelen naar 600.000 vaten per dag. Dus binnen 5 jaar, is dat iets wat ze kunnen waarmaken?
8: Nou, ze kunnen dat gegeven de infrastructuur die ze hebben liggen. Hè, en het kost... Nou ja, de kostprijs voor die vaten ligt ergens naar schatting rond de $20. Dus daar zullen ze niet gelijk op leeglopen. Dus dat zullen ze gaan doen. En kijk, die infrastructuur en de mensen en de kennis hebben ze. Dus dat gaat ze absoluut lukken. Alleen ja, van 300.000 naar 600.000 is natuurlijk een beetje de vraag... Wat voor impact dat op de totale markt gaat hebben wereldwijd.
2: BNR Beurs.
4: Tijd voor een blik op Wall Street, de Amerikaanse beurzen. En die hebben een goede dag. De Dow Jones staat 1,2% in de plus. De S&P 500 een procent in de plus. En de Nasdaq gaat aan kop met een plus van 1,4%. En een aandeel dat opvalt is Snowflake. Het is een bedrijf dat cloudopslag aanbiedt. Kwam ook met cijfers gisteravond. En ook mooie cijfers. Toch wel nog een verlies. $192 miljoen bijna. Maar het was wel een minder groot verlies dan eerst. En bovendien gaat ook de omzetverwachting voor dit jaar omhoog. Dus hebben beleggers toch wel het idee dat er misschien nog wel wat in zit in dat bedrijf. Ze lopen met het aandeel weg. Het aandeel staat, hou je vast, 22% in de plus op dit moment.
16: Nou, dat is lekker. Even nog naar Microsoft, want het techbedrijf heeft de kwartaalcijferrapportage wat opgefrist. Microsoft gaat vanaf volgend kwartaal bekendmaken hoeveel omzet de cloudafdeling Azure heeft opgeleverd. Voorheen maakte de techreus alleen groeipercentages van de cloudtak bekend. Maar door de AI-gekte is Azure steeds groter en belangrijker geworden voor Microsoft. En daarom wil het bedrijf daar nu wat meer inzicht in geven. We leerden ook al wat over het afgelopen kwartaal. Toen was de cloudtak goed voor een omzet van zo'n $30 miljard. Een derde van de totale omzet. En verder verandert er ook wat aan de manier van rapporteren. Want sinds 2015 deelde Microsoft zijn kwartaalcijfers op in 3 segmenten. Dat wordt nu teruggebracht tot 2. Ages and Infra en Devices and Consumer.
4: En ik wil het nog even over Anthropic hebben tot slot. Dat is het AI-bedrijf dat ruzie had met de Amerikaanse regering. Ze vonden hun eigen modellen zo krachtig dat er beperkingen opkwamen. Tot ergernis van een grote klant, het Pentagon, het Amerikaanse leger dus. Waardoor Anthropic op een zwarte lijst kwam en daardoor helemaal niet meer gebruikt mocht worden door de Amerikaanse overheid. Nou, dat is inmiddels teruggedraaid op last van de rechter. Dus Anthropic mag gewoon weer verkopen aan de Amerikaanse overheid. Maar mooie nieuws nog, de ruzie is weer helemaal bijgelegd zelfs, zegt de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick tegen Bloomberg.
17: We had a good kerfluffle. Yeah, right. I think it was out there, but you know, they've got religion. They understand.
18: What's the religion?
17: The religion is that there is no country better than America. Huh. And that you have to be on side with America because America's on your side.
18: Did they need to be taught that?
17: Well, I think they were a little confused about the topic, but we sorted that out. The president sorted that out and I helped sort it out. And now I think we're all in tune together.
4: Ja, lekker geregeld dus door de Amerikaanse regering, met dus de kanttekening dat ze ook niet echt een keuze hadden, want de rechter had al ingegrepen. Lutnick en de co-founder van Anthropic, Tom Brown, die kwamen elkaar tegen op de G20-top in North Carolina. Het was een openbaar gesprek trouwens, kun je nog terugkijken als je wil, is wel interessant, maar alles is weer helemaal bijgelegd dus.
16: Nou, zit vandaag er alweer op, maar niet getreurd, morgen weer een nieuwe dag.
10: Zie deze beursdag een beetje als de onofficiële dag van de arbeid. Je mag namelijk rekenen op cijfers over de werkgelegenheid in Canada. En we krijgen een update over de banenmarkt in de Verenigde Staten. Ironisch genoeg. De ogen zullen vooral gericht zijn op de VS. Vorige maand viel het banenrapport namelijk vies tegen. Economen rekenden op een banengroei van zo'n 80.000, maar in werkelijkheid werd het een verlies van 23.000. Ook werd het cijfer uit de maanden ervoor flink naar beneden bijgesteld. En dat maakt de taak van de Amerikaanse centrale bank een stuk moeilijker. Door hoge inflatie zou de rente eigenlijk omhoog moeten, maar een zwakke arbeidsmarkt schreeuwt om een renteverlaging. Hopen dat die arbeidsmarkt in augustus dus weer wat aantrok? Zo niet, dan mag je je gaan klaarmaken voor wat spektakel op de beurs.
4: Dit was de BNR-beurs van donderdag 3 september. Het ging over chips, het ging over olie, het ging over overnames. Maar wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Al ging het over de postzegelverzameling van Jensen Wang. Dan nog had ik het interessant gevonden, want Hans Oudsoorn van Saxo was hier om het allemaal te duiden voor ons. Dankjewel voor je komst.
8: Graag gedaan.
10: En jij bedankt voor het luisteren. Ik zeg het nog maar eens, abonneer, reageer en like op alle bekende kanalen. En dan zijn we er morgen weer om samen de beursweek af te ronden.
4: Tot morgen.
10: Tot morgen.
1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan nu het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
4: En dat kan ook via de BNR-app.
2: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: De Formule 1 is een ongekend circus dat jaar in jaar uit de hele wereld overtrekt. Miljarden euro's staan er op het spel. Meer dan 800 miljoen kijkers zitten elke race weer op de bank te kijken. En natuurlijk ook langs de racebaan. En mijn fascinatie zit erin dat werkelijk iedereen op toppen presteert om grote successen te behalen. Het is 1 grote leiderschapsles hoe je met een team hele mooie prestaties neerzet. Dus de vraag, wat kunnen we ervan leren en hoe is het om in die bubbel te zitten van de Formule 1? Nou, als iemand het kan weten, dan is het wel Mr. Olaf Mol. Aankomende zondag alweer de 650ste Grand Prix.
6: Voor mijzelf dat ik ga roepen, vrienden, vriendinnen van de sport, hartelijk goedemiddag.
5: Ja.
6: 650, dat is veel, hè?
5: Het is toch ongelooflijk?
6: Ja, nou ja, ik ben begonnen in 1991, dus dat geeft ook meteen aan dat, en dat hoor je niet 1, 2, 3, dat je een bepaalde leeftijd hebt.
5: Dat is wel mooi, hè? Die stem van jou, die blijft ook zo mooi om naar te luisteren. We hebben trouwens een klein cadeautje voor je.
6: Cadeautje.
5: Aha. Ja, het is een grapje, hoor. Er zit een, onder andere, wacht even hoor. Er zit een BNR-autoverfrisser in. Om het lekker even in de auto's lekker te houden. Nou, ga het lekker straks rustig uitpakken na de uitzending.
6: En een kaasplank voor als je een foute vraag stelt.
5: Precies, daar geloof ik scherp op. Nou, ja. Jij bent altijd heel erg scherp in je werk.
6: Dank je wel.
5: Nou, was even een klein hebben dingetje.
6: Aardigheidje,
5: omdat het natuurlijk toch wel heel erg bijzonder is dat je dit zo ontzettend lang doet. Je zit er al 35 jaar in.
6: Ja.
5: Wat fascineert jou het meest aan die wereld?
6: Nou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, hij kan niks anders. dat kan ook een constatering zijn. Nee, wat mij er altijd aan gefascineerd heeft, ik ben natuurlijk onder de rook van Zandvoort geboren in een klein dorpje Vogelenzang, gemeente Bloemendaal. En ik ging als jong ventje eigenlijk al naar het circuit toe. En dan kocht je een kaartje, maar dan kroop je onder het hek en dan ging je autoraces kijken. En dan word je ouder en dan krijg je een autootje en dan ga je een racecursus doen. Want ja, dat vond ik gaaf. Dus ik had een oud simkaartje. En ja, dan dacht ik, het gaat best wel oké. En ik vind het leuk en bla bla bla bla. Dan denk je, misschien moet ik maar gaan racen. En dan kijk je in je portemonnee en denk je, gaat het niet worden. Dus toen ben ik op de rensportschool in Zandvoort gaan werken. En in die tijd deed ik al samen met Gaston van de Postcode Loterij, deden we allerlei drive-in shows en lokale radio en dat soort dingen. En toen werd ik uiteindelijk speaker op het circuit in Zandvoort. En van daaruit ben ik doorgegroeid naar Veronica aan de televisie. En uiteindelijk naar Formule 1 in 1991.
5: Ja. En wat is dan door al die jaren jouw fascinatie geweest voor dat racen?
6: De fascinatie vind ik, en daar moet ik altijd netjes bij zeggen, dat zegt niks over andere sporten. Hoe je het went of keert, je zet er 20, 22, in het verleden nog wel eens 24, achter een streep, het licht gaat uit en je weet het niet. Nogmaals, hè, bij tennis weet je, nou, hij mag beginnen en dan is het 15-0 en dan wordt het, nou, dan gaan we 10. En bij basketbal gaat het van links naar rechts. Oké, nu ben jij in de beurt en nu ben jij in de beurt. En dat kan ook heel spannend worden. Maar ja, in de autoracerij is het soms een spektakel. Of het is een wedstrijd waarin niet zoveel gebeurt. Maar daar, die zeg ik dan altijd van, is bloedspannend. Want je gaat zitten wachten of er nog wat gebeurt.
5: Ja. En dat is vooral die onvoorspelbaarheid, dat trekt jou er zo aan.
6: Ja, want je weet het niet. Het is natuurlijk, bedoel, als je erover nadenkt dat er mannen zijn die zich vastsnoeren in een auto met meer dan 1000 pk en dat ding op de baan houden. En er zit zoveel techniek achter. En dat deel vind ik ook interessant, hoe dat in de loop der jaren allemaal weer doorgegroeid is. Ik heb een soort boerenslimheid in techniek. Dus vroeger, als ik op het circuit was, praatte ik altijd met die techneuten. Die konden nooit ja of nee roepen als iets goed was. Dus dan zei ik altijd van, als ik nou daarnaar kijk, is het dan zo en zo? Ben ik dan gek of valt dat nog wel mee? Dan zei, nee, je bent gek. Maar dan hadden ze nooit kunnen zeggen van, ja, ik heb hem verteld hoe het zit.
5: Ja.
6: Ik stelde gewoon een vraag en zij gaan van, ja, nou, je zit wel redelijk in de goede
5: hoek. Ja, precies. En dat is echt totaal veranderd. We gaan straks wel even over al die kantelpunten praten. Je moet natuurlijk ook werkelijk gekte in je hoofd hebben om in zo'n wagen te gaan zitten, toch?
6: Nee, want autoracing, ik heb gelukkig zelf ook op zeer amateurniveau allerlei auto's geraced. Van een Ferrari voor toen nog Team van Kooijmans tot een wedstrijdje, tot Clio Cups met 36 andere meloten om je heen. Waar er aan het einde van de wedstrijd nog 28 over waren, want de anderen waren allemaal plat gereden. En racen is eigenlijk racen. Het enige wat elke coureur heeft zijn vierwielen die contact hebben met het asfalt. En of dat nou een Citroën AX'je of een Renault Clio'tje of een dikke Porsche of iets anders is, dat blijft hetzelfde. Je hebt een stuur in je hand en een gat is een gat en een lijn is een lijn. En het gevoel, dat blijft gewoon bijzonder. Dus nee, ik denk niet dat je gek moet zijn in je hoofd. Ik denk dat je benzine in je bloed moet hebben. En dat heb ik ook wel een beetje.
5: Ja, nou, dat is helder. Want al die jaren dus met zoveel fascinatie dus verslag gedaan. Je behoort inmiddels tot de Pit Lane Royalty. Is dat dan nog een speciale ceremonie?
6: Nee hoor, dan komt de baas. Het was in, volgens mij was het de Grand Prix van Turkije of zo. Toen deed ik had ik al mijn 500ste Grand Prix op het circuit gedaan. Dat was in Singapore 2019. En dan komt de baas van de Formule 1 en die geeft je dan de pas voor het leven, zoals het allemaal heet. Nou, het ding werkt natuurlijk na 2 dagen al niet meer. Maar het is allemaal even, ja, er zijn er natuurlijk niet zo heel veel en die dat hebben. En al helemaal niet 600 Grand Prix en al helemaal niet 650 Grand Prix. Ik denk dat een handje vol zullen dat zijn. En dan
5: ook als je internationaal gewoon kijkt.
6: Ja. En er zijn een aantal fotografen, een aantal techneuten. Maar ja, op televisie hebben ze het niet zo lang volgehouden.
5: Nee. Nou, iedereen kent jou, denk ik dan, intussen. Je hebt heel veel bijzondere momenten in jouw carrière meegemaakt. En een van die momenten is in 2016, toen Verstappen de Grand Prix van Spanje won.
6: Verrassend dat je daarmee komt.
5: Ja, nou, we willen het toch even laten horen. Dat legendarische commentaar, je hebt er ook een prijs voor gekregen. Luister maar.
7: Dat ik dit als commentaar toch meemaak. Naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell! Wat bizar! Ongelooflijk!
5: Yep, wat betekent jip? Dit is hem.
6: Brain fart, dat is gewoon een pure brain fart die je hoort. Want de belangrijkste zin vind ik, jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. Dat was het natuurlijk. Ik had Engelse collega's die wereldkampioenen hadden. Ik had Duitse collega's die ene Schumacher hadden, die de wereldtitels aan elkaar reikten. De Italianen, nou, noem het allemaal maar op. En dan gaat hij Verstappen voor het eerst bij het grote team van Red Bull rijden. En dan staat hij op de vierde, staat hij op de grid. En we hadden allemaal geen rekening mee gehouden. En die wedstrijd ontvouwt zich. En je denkt, dicht in je hoofd, het zal er niet. En dus ik heb het allemaal tegen zitten houden. Ja, dan komt die laatste ronde eraan. En dan floepen er gewoon uit.
5: Ja, en dat is, ik hoorde ook echt emotie in jouw stem.
6: Ik zat er gewoon met dikke tranen. Dus, ja. Want het is, en dat mag ik niet zo zeggen, maar het is wel in mijn sport. Het is natuurlijk niet mijn sport, maar wel in mijn sport het mooiste wat je als Nederlander, als commentator mee kan maken. Ik bedoel, heb ik me gerealiseerd dat je mensen kunt raken zonder ze aan te raken. waren heel veel mensen ontzettend geraakt door dat moment. Ik hoorde later dat er in voetbalstadions, die ook een beetje mee zijn, want dat is zo'n buzz die dan gaat. Joh, die stap die gaat. Want dat hebben we in Nederland nog nooit meegemaakt. Zijn vader heeft 2 keer een podium gehad. 1 keer omdat Martin Brundle stilviel in Hongarije. En toen moest hij nog naar het podium getrokken worden. En 1 keer s'avonds om 11 uur na de Grand Prix van Spa omdat Michael Schumacher afgekeurd werd. Dat is het enige wat we gehad hadden. Tot op heden. Dus als je dan iemand hebt die een Grand Prix wint, en dan ook nog voor het team van Red Bull. Dat werd gezien als wauw, dat is niet zo makkelijk.
5: En het is ook gewoon een moment van verbroedering eigenlijk, die je dan voelt door zo'n hele samenleving heen.
6: Dat gebeurt. We zijn Nederland en daar zijn we in Nederland wel goed in. We zijn letterlijke trendvolgers. Op het moment dat Richard Krajicek Wimbledon wint, zeggen we allemaal, wauw, tennis is gaaf en tennis is cool. En op het moment dat er iemand, Mathieu van der Poel, wat goed doet, dan is het... En dat had de autosport nog niet gehad. En ja, daardoor, ik realiseerde me ook niet. Ik vond het, en dat mag niet, maar ik vond het vooral voor mezelf een heel bijzonder moment. Maar het was wel te horen. En toen bleek, dan in 1 keer... Ik zou naar huis, want ik woonde in Spanje. Dus ik zou naar huis rijden s'avonds. Nee, dan moet naar Nederland. Want die moet bij Pauw zitten en die moet daar zitten. En die moet bij RTL zitten. En ze moeten het allemaal weten.
5: Ja, dat is ook typisch, hè? Dat iedereen dan opeens betrokken is.
6: We zijn wereldkampioen, hè, zeggen ze dan.
5: Ja. Terwijl jij dus al die jaren en al die andere mensen hebben al die jaren mee bezig geweest. En opeens is het van ons allemaal.
6: Dat heb je prachtig samengevat.
5: Ja, is dat dan ergens ook nog een irritatie dat die sport daarvoor niet serieus genomen werd?
6: Daar zijn ook heel veel mensen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen nu die zeggen: ja, weet je, wat wij bij Grand Prix Radio gedaan hebben, wij zijn meegesurfd op de populariteit van Knijp. Nee, we doen het al vanaf 2012. Ja. En toen was hij nog bezig om zijn luier los te knopen. Iedereen mag er wat van vinden en wat van weten. En daar zit geen eer aan.
5: Nee. Je zegt op zo'n moment was je echt even, ik weet niet meer wat ik moet lullen. Hè? Normaal weet je altijd wat je moet lullen op zo'n moment. Zoiets zeg je aan het begin van die quote. Wat maakt nou een goede commentator voor de Formule 1?
6: Ik denk dat het allerbelangrijkste. Ik denk Formule 1. Ik bedoel, ik heb de mazzel. Er zijn er niet zoveel in Nederland. Dus dat scheelt ook een beetje. Maar als ik naar collega's en naar het voetbal kijk, die doen vooral veel van hetzelfde. Je moet je proberen te onderscheiden.
5: Ja.
6: Dat wilde bij mij nog wel eens uitkomen dat ik Engelse scheldwoorden gebruik. Dat heeft zelfs ooit in een contract met Formule 1 Management en RTL heeft er een addendum aangezeten dat als ik Kimi Räikkönen een cool motherfucker noemde, dat zij zou maar mogen ontslaan. En om dan moeilijk
5: dat meen je niet.
6: Ja, joh, dat gaat.
5: De vertrutting is
6: Dat was best al een tijd geleden. Maar was iemand die had een anonieme brief gestuurd naar de voorzitter van de FIA. En die had het weer naar de directeur van RTL gestuurd. En de directeur van RTL, als ik alle anonieme brieven moet gaan beantwoorden in mijn leven, dan komt het wel goed. Dus nee, de vloed was. Wat een goede commentator moet hebben, is je moet proberen helemaal jezelf te zijn. Je moet authentiek willen zijn. En je moet snappen dat mensen voor je gekozen hebben. En dat betekent dat, en daar heb ik helemaal geen moeite mee. Er moet ook een vorm van. Het moet ook leuk zijn. En dat wil niet zeggen dat ik allerlei dingen. Maar gelukkig zit mijn hoofd zo in elkaar dat als er wat uitkomt, dan poink. Dan is die meestal wel raak.
5: Ja.
6: Ik kan me herinneren. En dat is niet om die jongens eens neer te geven. Ik dacht ooit, ik ga ook een toeretappe kijken. En daar zaten. Ik noem haar naam. Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom bij deze toeretappe. By the way, als u het gras nog wil maaien, hebben ze letterlijk gezegd, hè, ga lekker nog even 1,5 uur het gras maaien, want het is een vlakke etappe, dus het gaat komende 1,5 uur niks gebeuren. En dan denk ik, je bent niet op je hoofd.
5: Nee.
6: Ik kies voor jou. En als er niks heel spectaculairs is, dan moet je werken als commentator.
5: Ja, precies. En dan moet je ook kennis hebben om iets te kunnen vertellen.
6: Een voetbalcommentator die zegt dat die wedstrijd saai is, dat ligt dan aan hem. Want jij moet zorgen als de wedstrijd geen spektakel is, dat je genoeg vlees hebt. Ik heb mijn commentaarpositie hangt alles vol met briefjes en dingen. En ik kijk er niet eens aan, dan pak ik weer een van de muren en denk ik, oh ja, moet daar wel even over hebben. En dat soort dingen. Dus dat.
5: Ja. Ik vroeg daar mijn zoon van 24, die is Formule 1 fan en die is ook fan van jou. En die zei, het eerste waar ik aan moet denken bij Olaf Mol is onbeschrijfelijk enthousiasme.
6: Ja, maar als je je werk niet leuk vindt, dan moet je er niet gaan zitten.
5: Nee.
6: En ik vind en mijn werk leuk, en ik vind de autoracerij leuk, en ik mag het aan iedereen vertellen. Ja, hoe lekker is dat?
5: Ja, hij zei trouwens, ik moet het goed zeggen, ongefilterd enthousiasme. Vond ik wel een heel mooi woord, ongefilterd.
6: Ja, dat is dus net wat ik zeg. Ik heb wel eens in het verleden ook gezegd, en mensen die geen commentaar geven en dingen, die snappen dat niet. Er zit een soort klep tussen je hersenen en je waffel. En die flapt open. En ja, dan valt er wel eens wat uit. Maar het is stilvallen en dat soort dingen. Ik heb ooit in Canada een Grand Prix. Die werd vanwege het weer 2 uur en 4 minuten uitgesteld. Ja, gewoon beeld, druppeltjes, vogeltjes, mensen op tribune, helemaal niks. En dan ga je gewoon vertellen, want je bent een verhalenverteller.
8: De Big Five. Diana Matroos.
5: Je hebt jarenlang de wereld afgereisd. Overigens doe je dat nog steeds met die Formule 1. Maar je werk is wel een beetje veranderd. Ja. Want je zit nu in studio van Grand Prix Radio. Straks geloof ik GRP.
6: Nee, GPR Sportradio sinds afgelopen vrijdag.
5: Een dyslectische fout.
6: Nee, dat maakt niet uit.
5: Hoe heeft dat jouw werk veranderd?
6: Nou, in die zin, dat is eigenlijk heel grappig. Dat is heel vloeiend gegaan. Heel evolutionair, als je het zo wil zeggen. Mm-hmm. We kwamen natuurlijk in de COVID-tijd terecht. En toen heeft de Formule 1-organisatie een huzarenstukje, vind ik, gecreëerd. Want wij zijn de harde kern was ongeveer 1500 mensen. Dat je dus in corona 1500 mensen overal die landen inkreeg om in die bubbels op die circuits te gaan werken. Met om de dag een PCR-test. Dus ik heb denk ik alles bij elkaar 140 keer zo'n stok in mijn neus gehad. Allemaal niet zo spannend. Nee. Maar toen moesten wij op de circuits in containers gaan werken. Dus wij mochten niet meer naar de commentaarpositie. Want dan zou je had een bubbel, dat was het paddock. Je had een bubbel, dat was het TV-compound. Je had een bubbel, dat was de techniek van FOM zelf. En die mochten niet mixen met elkaar. Die wilden ze een beetje uit elkaar, maar ze wilden wel die wedstrijden door laten gaan. Zonder publiek overigens. Dus ja, toen dacht ik, ja, als ik nou daar in een hok zit, of ik zit in Hilversum in een hok, ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Vervolgens gingen de rechten weg bij Ziggo Sport naar Viaplay. Die kozen voor andere commentatoren. Dus daarmee was het reizen over deze wereld in die zin ook gedaan. Maar ja, het is relatief soepeltjes gegaan. En ik moet natuurlijk, volgens mijn kleinzoon ga ik nog steeds met het vliegtuig naar mijn werk. Daar zit wel een vorm van waarheid in, want ik woon in Spanje, dus ik moet naar Nederland vliegen.
5: Ja.
6: Maar het is niet zo luxe als dat hij het denkt.
5: Nee, en het is natuurlijk ook zo dat de hele Formule 1 zelf steeds meer ook materiaal aanlevert. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel veranderd.
6: Dat is helemaal een enorme verandering. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren, ik denk ergens 93. Ik liep in Monza, er was een persconferentie. En die was net geweest en ik loop door het paddock. En vervolgens krijg ik een belletje van Ramon van der Vaart. En die zegt, ik hoor dat Nigel Mansell ermee stopt. Ik zei, nou, die heb ik net nog zien lopen, ik heb er niks van gehoord. Dat was in de periode dat de fax er ineens kwam.
5: Ja.
6: En moet je dat eens even tegenwoordig. En toen werd ik verzamelde vrijdag, zaterdag, zondag informatie. Vrijdag, zaterdag informatie die ik op zondag tijdens een Grand Prix lekker kon spuien. Ja, dat gaat dus tegenwoordig niet meer. Want als er nu iets gebeurt, terwijl wij zitten te praten, dan staat het op het net en dan hebben 2,4 miljoen mensen hebben het al gezien.
5: Dus dat maakt jouw werk echt anders. En Jan Lammers, die sprak ik gisteren, natuurlijk oud Formule 1-coureur, die ken je natuurlijk goed.
6: Ja.
5: Die wilde dit van jou weten.
9: Ik ben benieuwd of Olaf op dit moment meer diepgaande kennis heeft van de Formule 1 dan in de periode dat hij commentaar gaf. Want daar werd je zo geleefd. Hij moest een volgende item alweer draaien. Dus hij werd echt heel echt achter zijn broek gezeten om items te draaien. En nu merk ik dat hij heel veel parate kennis heeft. He, dus dat vind ik ook indrukwekkend. Dus volgens mij weet hij in de diepgang nog veel meer over de Formule 1 dan toen hij erover moest praten.
6: Ja.
5: Je moet er nog steeds over praten, maar goed.
6: Dat klopt, maar dat is zo. En ook dat, die dingen veranderen. Ik bedoel, we waren altijd een klein teampje op locatie. Wij werden door de Amerikanen een three-man television station genoemd. Want ja, ik had een cameraman en ik had Allard of Jack bij me die wat vragen stelde. En ik deed commentaar en dat was het. Dus het was ook 15, 16 uur per dag. Dat was ook heel normaal. We waren 's ochtends om 7 uur op het circuit en dan 's avonds om 10 uur ging een keertje weg. Maar wat er tegenwoordig natuurlijk aan de hand is dat ik filmde vroeger met een heel klein cameraatje allerlei technische details, want dat vond ik leuk en dat vond ik interessant. Dat is tegenwoordig een item van Formula One zelf geworden. Dus overgenomen wil ik niet zeggen. De teams worden nu verplicht om een auto buiten de pitbox te zetten, zodat mensen kunnen filmen wat er aan veranderingen technisch zijn die je kunt zien. Ik moest dat allemaal een beetje sneaky doen. En wat natuurlijk zo is, als ik vroeger informatie wilde hebben van iemand van McLaren bijvoorbeeld, dan moest je naar naar hem toe lopen. Dan moest je kijken of hij tijd had. Stond je 10 minuten voor het motorhome te wachten. En dan had hij geen tijd of dit. Tegenwoordig zijn er dus broadcaster-apps. En heeft McLaren voegt je daar een keurig toe. Ja. Als ik tijdens de race wat te vragen, wat is er aan de hand met de auto van Lando? Krijg ik binnen 3 seconden, 4 seconden krijg ik antwoord van nee, we zijn even dat aan het doen, maar het komt wel goed.
5: Dus het is eigenlijk heel fijn. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat je bepaalde dingen mist door die situatie.
6: Nee, het enige wat je mist door niet op het paddock te zijn, is het contact met makkers, zoals ik ze dan noem. Want ik was nooit zo dat ik met perschefs en dat soort dingen, want dan weet je, dan krijg je het corporate verhaal. Dus er waren bij diverse teams monteurs die natuurlijk ook, ja, als je al 20, 25 jaar meereist met het hele wereld, ja, die zie je vaker dan je neefje en je nichtje. Dus daar dronk je wel eens een bakje mee. En daar kon je dan dingetjes vragen en dingen. En die lieten wel eens wat vallen. Of die vroegen wat aan ons. En wat er natuurlijk ook veranderde toen Verstappen groter werd. Dus wij moesten vroeger informatie vragen. En toen Verstappen kwam ineens de BBC vragen ons hoe zit dat en hoe zit dat en hoe zit dat. Want wij waren dan voor ons en wisten wij dan veel meer dan dat anderen hadden. Dus ja, nee.
5: En ik neem aan dat Verstappen ook als eerste dan naar jou toe komt.
6: Dat was je hebt zo'n interviewplek, dat heet het vierkantje, daar komen ze dan naartoe. En in het verleden was er een soort gentleman's agreement dat als Robert Kubica binnenkwam lopen, de Poolse tv was er, dan liet je het netjes als eerste naar de Poolse tv gaan. Welkom in de wereld van de commercie. Ja, uiteindelijk toen er Verstappen dat ging racen, het werd populairder en populairder en hij werd groter en groter, heeft uiteindelijk Vodafone Ziggo een commerciële deal gemaakt met de Verstappen BV. En een van die dingen was, we doen wat tv-commercials en blablabla.
5: Ja, ja, ja.
6: En als je het vierkantje binnenkomt, loop je als eerste naar ons toe.
5: Ja, lekker toch?
6: Dat was wel lekker, ja.
5: Hoe is het om in die bubbel te leven? Met al die mensen, want jullie zijn, je zei het net ook al, ik zie ze meer dan mijn eigen familie soms.
6: Ja, en het grappige is, je bent allemaal aan het werk. En dat maakt het net even anders. Want het is niet dat je zwaar zit te socializen. Er waren een paar Grand Prix waar het wel gebeurde. Monza toevalligerwijs, die dit weekend is, zaten we altijd in het Escort Motel. Nou, dat was een te gek motel. maar ja, dat was relatief dicht bij het circuit.
5: Ja, ja, ja.
6: Laat ik het voorzichtig zeggen, dat was zo'n motel. Daar kon je met je auto naartoe rijden. Dan kon je hem ergens onder parkeren dat niemand je zag. Dan kon je via een trapje naar boven. En de kamers waren per 1,5 uur te huur. Dan weet jij genoeg. Zo'n motelletje dus.
5: Ja.
6: En daar zaten wij. En daar zaten alle jongens van Renault. Dus dat waren dan wel de avonden, als we toevalligerwijs samen klaar waren, dat wij die jongens een keer een biertje kochten. En dat vonden ze helemaal geweldig. En dan gaat het niet over Formule 1. Dan gaat het over dit en dat. En dan gaat het over Jonathan Wheatley, die dus jarenlang bij de Red Bull gezeten heeft, die bij Benetton zat, wist ik niet. Vader van een drieling in dit vak.
5: Zo.
6: Dus zijn vrouw had een drieling en hij reisde net zoveel als wij.
5: Ja.
6: Wat is het?
5: Ja, dus je moet er ontzettend veel voor over hebben. Ja. Dat hoor ik ook van ook Claire Dubbelman, die ik eerder te gast had.
6: Zelfde.
5: Die heeft zoveel opgegeven eigenlijk om onderdeel te zijn van deze sport. Maar het is ook een sport waar iedereen dus heel dicht op elkaar zit. En dan moet je dus ook verslag doen van iets. Terwijl je ook je relaties zijn heel belangrijk met die coureurs.
6: Ik weet waar je heen gaat.
5: Ja, hoe kritisch kan je zijn?
6: Nee, die dingen. Ik denk dat ik kritisch genoeg ben over de sport. Alleen ik ben een verslaggever. En een verslaggever voor mij mag in dienst van de sport werken. Als ik journalist zou zijn, heb je een bepaalde journalistieke plicht. Dat zou kunnen betekenen, ik krijg een verhaal naar boven van, nou ja, noem maar, de baas van de FOM, die weet ik voor wat gedaan heeft. En daarmee, als ik dat naar buiten zou brengen, zou de hele Formule 1-wereld ontploffen. Dan denk ik, ik hou lekker mijn wafel, laat een ander dat maar doen. Want het is ook mijn brood. Dus dat is voor mij de scheidingslijn. Het andere deel is, en dat weten niet heel veel mensen, het is belangrijker wat je niet vertelt dan wat je wel vertelt. Want daarmee hou je vertrouwen met die mensen. Ik ben samen met Jack Jensen Button wel eens tegengekomen in Brazilië, 's avonds in een etablissement waar het heel warm was, waardoor er allerlei serveersers rondliepen die het heel warm hadden. En dan zag je elkaar.
5: Schrijf je dit mooi, ja.
6: En dan zag je elkaar de volgende dag op het circuit en dan gaf je elkaar een knipoog. En dan, weet je, dat is het, daar ga je niet over lullen. Je bent geen Juice Channel of andere zaken. Hetgene wat je niet vertelt, creëert vertrouwen. En dan willen ze ook nog wel eens wat je toespelen.
5: Ja.
6: En dat gebeurde bijvoorbeeld in de Grand Prix van Baku. Er was een akkefietje tussen de familie, toen reisde Max en de familie Sainz nog samen bij de Toro Rosso. En toen hadden ze van de Sainz-familie tegen Helmut Marko geroepen, ja, Verstappen heeft een voorcontract getekend bij Ferrari en blablabla. En Helmut kwam naar mij toe en die zegt, Olaf, jij zit toch live vanavond? Ja, kan jij even roepen dat het complete onzin is en dat het allemaal niet waar is? Maar ja, ik kan die Sainz er niet hier.
10: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Als je niet kan duiden, moet je niet aan dit spelletje meedoen.
5: Zal maar even horen wat hij nou eigenlijk vindt van de FIA en wat de belangrijke kantelpunten zijn geweest in de Formule 1. Olaf Mol, hij gaat het straks allemaal vertellen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.

0: baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan nu het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: Welkom bij tweede halfuur. Ik neem deze week een kijkje achter de schermen van de Formule 1. En zo'n week kan je niet maken zonder Olaf Mol, die al 35 jaar commentaar geeft als het gaat om de Formule 1. En in de break ben je lekker bezig geweest om onze koptelefoon draad uit elkaar te halen.
4: Geprobeerd, er zat een knoopje in. Ja, dat kan ik niet laten. Ik moet hem weer proberen.
3: Maar je zei, je bent ook zeiler geweest. Oh, ja, en daarom vind ik dit is helemaal mijn werkje. Heb ik
4: Ik bedoel, schoten en kabels uit de knoop halen hoort wel een beetje bij zeilen. Ik heb dat in het, toen ik nog heel jong was, ben ik van Rotterdam naar New York gezeild en terug in de wedstrijd. Dus ja, zeilen was wel een beetje mijn ding.
3: Jouw ding, maar vooral toch wel racen. Dus daar gaan we het, en de Formule 1, dus daar gaan we het verder over hebben. Als je kijkt naar jouw hele carrière, zijn er natuurlijk ontzettend veel veranderingen geweest in deze sport. Ja. Het is dus geen dezelfde sport meer. Waar zitten de grootste veranderingen in de sport?
4: Nou, het is nog wel dezelfde sport, want je hebt nog steeds die auto's die achter die streep staan, die aangedreven worden en die hard hun rondjes rijden. Dus dat is niet veranderd. Maar de manier waarop ze dat doen is natuurlijk enorm veranderd. Hè? Want in het verleden hadden we gillende, brullende V12 motoren van Ferrari. En dat was natuurlijk, ja, ik vond het wel fijn. Ik snap wel dat daar andere mensen anders over denken. En daar moest ook wel wat aan gebeuren. Dan ga je de autobranche gaat zich ermee bemoeien. Er komen grote autofabrikanten de wereld van de Formule 1 binnen, die allemaal hun eigen idee hebben van ja, maar dan moet het wel die kant op. Die motoren moesten kleiner worden, want in de straatauto's zijn de dikke V8'en van het verleden zijn gegaan naar 1,6 turbootjes. Nou, we racen nu met een 1,6 turbo met een heel grote hybride deel eraan. Dat is gewoon een Volkswagen motortje. Als je
3: even, ja, want daarom is het voor die autofabrikanten ook zo belangrijk. Het is ook innovatie, ja, toch? Om, ja, daar de nieuwe, ja, en dingen te testen.
4: En Formule 1 regels wordt altijd ver van tevoren aangekondigd. Want dan kunnen teams zich erop voorbereiden. Want het is nogal niet wat, hè? Want stellen ze roepen gewoon van ja, je moet een motor maken die voor 50% elektrisch is en voor 50% benzine. Veel benzine mee, bij wijze van. Dus toen in 2022 de regels goedgekeurd worden waarmee wij nu racen, ging de hele wereld er nog vanuit dat in 2030, gaan we niet halen, alle auto's elektrisch zouden zijn. Die hele elektrificatie van de automobielindustrie is natuurlijk op dit moment onderhevig aan verandering. Er zijn hele grote bedrijven, ik noem Volkswagen, die geen nieuwe elektrische auto's meer ontwikkelen. Omdat ze zeggen, nou, ik denk niet dat gaat worden.
3: Dus ze gaan eigenlijk weer terug.
4: Ja, ze gaan eigenlijk weer terug. En de Formule 1 zit ook alweer na te denken om terug te gaan. Maar we zitten dus nu wel in dit huidige reglement dat we dit weekend op Monza mee gaan maken. Dat iemand volgt als het rechte stuk opkomt. Ja, hij moet nog remmen aan het einde van het stuk. Maar ja, dat motorvermogen houdt op. Dus in wezen, als een soort nachtkaarsje gaat hij voor het rempunt. Ja, en dat wil je niet, want daar wil je uitremmen zien. En ja, goed, er zitten heel veel technische dingen in die in het verleden er waren, die er niet meer zijn. We hadden vroeger auto's die zichzelf op het rechte stuk zelf lager zetten en in de bocht weer hoger zetten. Met een complete actieve vering, dat is allemaal weggehaald. En we hadden volledig automatische versnellingsbakken. Dus ze duwden gewoon op een knop. Op deze bocht duw ik op die knop. Dan gaat hij zo snel mogelijk naar zijn zesde versnelling. Dan kom ik daar en duw ik op die knop, schakel ik terug. Dat is allemaal terug naar de handeling van de coureur moeten komen technisch. Maar ja, het staat nooit stil.
3: Nee. En er zal nog veel meer gaan komen. Maar als we toch eventjes terugkijken in de geschiedenis, dan is veiligheid ook een heel belangrijk onderwerp en een kantelpunt geweest in de sport. En een van die momenten was de crash van coureur Anton Senna in San Marino in 1994. Ja. En jij deed er zo verslag over.
5: Dus de Ayrton Senna de Silva hier vanaf de wagen van Schumacher te zien. En Senna gaat eraf. Ayrton Senna schiet eraf. Volgaspositie gaat Ayrton Senna razeloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? We zijn aan boord bij Schumacher. En bij de wagen van Senna breekt er gewoon iets vast af. Dat is daar waar je doorschakelt naar de zesde versnelling. Al het slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, zaterdag het zware ongeval, het dodelijk ongeval van Ratzenberger. En nu zit Ayrton Senna bewusteloos in de Williams.
4: Duiden, dat is wat daar gebeurt.
3: Ja. Je kon het nog woordelijk herhalen. Voor de mensen die met de livestream hebben meegekeken, die hebben gezien dat jij erbij praat. Gewoon, je weet al die woorden letterlijk nog uit je hoofd.
4: Ja, ik kijk ook nooit of luister naar het, omdat ik wel weet wat ik gezegd heb. En dit zijn natuurlijk spike-momenten. Dit is natuurlijk een verschrikkelijk moment. Daarom roep ik ook. Het woord radeloos is eigenlijk hoe ik me op dat moment voelde. Omdat het vrijdag was er een ontzettend zwaar ongeluk van Rubens Barrichello, die dat overleefd heeft. Zaterdag Roland Ratzenberger, die dat niet overleefd heeft. En dan zondag deze erachteraan. Vanuit ik het helaas moet opsommen, alles slechte komt in drieën. En het bizarre is dat ik er op dat moment van uitga. Met name, en dat is een beetje dat technische, dat racende wat ik in me had. Ik zeg, er breekt gewoon iets af. En later blijkt, vele jaren later blijkt, dat zijn stuurpen afgebroken was. Dus hij stuurde wel naar links, maar zijn stuurstang brak af. Die hadden ze verlengd, want hij zat niet lekker in zijn auto. Mm-hmm. En daar zijn nog hele rechtszaken over geweest met het team van Williams en dat soort dingen. Maar dit was ook zo'n waanzinnig moment dat ook ineens bij de bakker men praat over de Formule. En dat klinkt heel raar. Dodelijke ongelukken hebben altijd een grotere aandacht dan mooie triomfwedstrijden en overwinningen. En dat is gewoon heel hard.
3: Ja, en dat is ook wel wat je voelt dat zo'n coureur in zo'n auto stapt. Hè. We hadden het eerst over dat ik zei, je moet wel gek zijn om in zo'n wagen te stappen. En daar bedoel ik natuurlijk ook dit mee, dat je gewoon weet dat dit ook kan gebeuren.
4: Dit kan altijd gebeuren. En dat is ook een onderdeel van de autosport. Hè? Het is natuurlijk, je bent iets aan het overwinnen wat in principe moeilijk in de hand te houden is. En het is altijd gevaarlijk. Dan komt er dus tegenwoordig bij. Maar er staan om de 300 meter brandblussers. Er zijn vangrails. Er zijn allemaal veiligheidsofficials. De auto's moeten veilig zijn. Je hebt een brandweerend pak aan. Je hebt een helm aan. En allemaal, dat zijn allemaal veiligheidsdingen. En ongelukken, dodelijke ongelukken zijn natuurlijk altijd freak accidents. Maar de FIA, voor de Internationale Autosportbond, is veiligheid. Want de FIA doet ook dingen met veiligheid op de weg. Ze hebben heel veel dingen die ze met Europa bespreken over veiligheid. Dus de FIA is daar verder in gegaan. En dus hebben we een paar jaar geleden de Halo gekregen. Dat is die beschermende ring die er nu boven staat. Dat als er een auto op jou landt, dan landt hij op die Halo. Daar kan een Engelse dubbeldekker op staan, zo sterk is die. Dus als die er niet zou zitten, dan staat hij op je hoofd en dan overleven je dus niet. Dus veel ten goede. En dus is het gelukkig tegenwoordig ook zo dat hoe zwaar de crash ook is, men vrijwel altijd uitstapt. Alleen, de dood rijdt altijd mee.
3: Ja.
4: Altijd.
3: Altijd, ja. En merk je dat bij die coureurs ook?
4: Nee, daar ben je helemaal niet mee bezig, want dat is altijd bij een ander.
3: Ja, dat zei Jan Lammers ook. Van de, dat is, maar hij vertelde ook dat hij dan toch, als hij de hotelkamer achter zich dicht trok, toch wel even dacht,
4: poeh. Mazzeltje gehad vandaag. Of kom
3: ik hier nog terug, weet je? Dat gevoel. Ja. Dus het is wel ergens bij ze, maar ze moeten het uiteindelijk uitzetten.
4: Maar Jan race natuurlijk in een periode, en had hij nog mazzel. Jan race in een periode dat er per jaar 1 tot 2 coureurs niet meer deelnamen aan het jaar daarna.
3: Ja.
4: Zijn periodes geweest dat er in 70 jaren 7 tot 8 per jaar waren.
3: Ja,
4: toen was ook de brandveiligheid was natuurlijk heel slecht.
3: Ik zag de meeste uit het Verenigd Koninkrijk trouwens, de meeste doden.
4: Maar er zijn ook heel veel Engelse coureurs.
3: Ja, dus dat is eigenlijk wel logisch dan in het percentage. Toch even terug hoe jij dan commentaar doet hè, op zo'n moment. Ja. Bij dat fragment van Senna. Je zegt duiden, ja. Dat is wat je doet.
4: Roepen wat je ziet.
3: Roepen wat je ziet, maar je weet ook dat zo Senna heeft een familie. Hoe doe je dat op een respectvolle manier? Want je wist, ja...
4: Nou, dat is een voordeel. Heel vroeger luisterde nooit iemand naar de Nederlandse televisie. Dus wij konden van alles roepen.
3: Ja.
4: In de laatste jaren, toen allerlei vertaal-apps kwamen... dat soort dingen, werden wij wel vaker geconfronteerd wat wij zeiden. Maar dus die familie heeft niet geluisterd. Waar het mij met name toen om ging... is dat de regie was in handen van alle lokale landen... waar een Formule 1 gehouden werd. En tegenwoordig is dat centraal bij Formula 1 Management. En die Italianen hebben dat in mijn optiek gewoon heel slecht in beeld gebracht. Want ik heb gewoon in wezen later, en dat heeft een dag of twee, drie heb ik daar wel last van gehad. Ik heb een soort levensreddende operatie moeten verslaan. Want je kan niet roepen, ik hou mijn mond. Je moet wel duiden, oké, de dokter is
3: omdat je het soort
4: bezig.
3: Personeel zag om hem, ja.
4: Alles. Nee, ja. Je ziet, uiteindelijk wordt hij weggedragen en dan blijft... Die Italianen maken gewoon een close-up van een palas bloed van 1,5 meter.
3: Ja.
4: Ja, dat is gewoon niet, dat gebeurt tegenwoordig ook niet meer. En laat dat duidelijk zijn. Er zijn allemaal protocollen voor gekomen en camera's blijven weg. Je weet in de Formule 1 als er een heel waar ongeluk is, op het moment dat ze slow motions gaan weergeven van het ongeluk, dan is er gecheckt, het is relatief oké. Okay. Grosjean had in 2021 zijn ongeval in Bahrein,
3: ja.
4: Waar die gewoon met zijn auto wop en die 20 seconden in de fik gestaan heeft. En als dan de slow-mo's komen, dan weet je in ieder geval... oké, het is niet levensbedreigend. En, ja. daar moet je ook op vertrouwen.
3: Ja, maar dat je dus dan zo live verslag moet doen... je moet gewoon blijven duiden. Zijn er dan ook dingen die je niet toch vertelt? Die je misschien al doorhebt als het gaat over de ernst van de situatie?
4: Nee, het is vrij duidelijk. Kijk, er was toen de tijd de circuitdokter. Dat was professor Sid Watkins, een super aardige kerel... waar je ook gewoon lekker op het paddock mee kon lullen.
3: Die is door die Bernie Ecclestone toch neergezet?
4: Ja, nee, die is in de loop der jaar en die heeft ook later... heel veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van crashes... en dat soort dingen. Echt gewoon een vent die de veiligheid echt goed voor elkaar had. En ik zie op het laatst wordt het lichaam van Senna... naar een helikopter gebracht. En hij loopt mee tot aan de helikopter. En ik weet dat dat niet in het normale protocol zit. En toen ik hem mee zag lopen, toen wist ik... maar ik kon het niet zeggen, die gaat het niet halen.
3: Ja.
4: Want je kunt pas, en dat is Formule 1, hoe hard dat ook klinkt... je kunt pas brengen als iemand overleden is op het moment dat je een briefje hebt. Want ook dat is weer een... Dat is, zo zit Formule 1 ook in elkaar. Een coureur gaat niet dood op het circuit. Punt. Nooit. Zeg, ja, oké, maar nee. Technisch gezien gaat hij nooit dood. Hij gaat altijd met de ambulance. En bij aankomst in het ziekenhuis is hij overleden. Want op het moment dat hij op het circuit doodgaat... zijn er wetten in landen. Je zegt, oké, wedstrijd stilgelegd, politie, onderzoek, blablabla. Dat gebeurt dus niet.
3: Dus dan toch gaat die autosport altijd voor de persoon eigenlijk, tuurlijk. Voor de coureur. Ja,
4: nou,
3: tuurlijk, ja.
4: Ja, nou ja.
3: Ik denk zoals iemand gaat dood op zo'n moment.
4: Nee, maar dat gaat hij dus niet.
3: Dat gaat hij dus niet.
4: Hij wordt zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
3: En dat dus die arts meegaat, dan weet jij dus
4: genoeg...
3: Hij liep
4: mee tot aan de helikopter. Hij is niet meegegaan in de helikopter, want als de dokter er niet is... dan mag er niet gereisd worden. Als er maar één helikopter is en die is weggevlogen... dan mag er niet gereisd worden. Dus dat zijn allemaal producten. Maar ik zag Sid Watkins meelopen naar die helikopter. En hij en Senna, hij heeft later geroepen... Senna was als een zoon voor mij. Toen wist ik van dit is slecht nieuws. En wij moesten s'avonds vliegen vanuit Milaan. En ik kom bij een tolpoortje, ik denk om 8:30, het was al donker. En ik hoor een radiootje aanstaan en ik hoor daar... Senna, dus ik zeg alleen maar tegen die vent. Want nu krijg je het op een appje. Vroeger moest je wachten op een brief van de VIA, bij wijze van spreken, met een postduif. Dus ik zeg tegen die vent, Senna, zo. En toen was dat voor mij de bevestiging dat hij het niet...
3: Maar je wist het eigenlijk al? Blijft zo'n moment al lang bij je?
4: Het is onderdeel van de sport. En dat is... Het is wat het is. Ik was natuurlijk nog niet zo heel lang bezig, want dit is in 94. Toen was ik net 3 jaartjes dat aan het doen. En het is wel een wake-up call. En Formule 1 doet daar dan ook meteen dingen in. Hè. De volgende wedstrijd, ze dachten dat het kwam door de vorm van de voorvleugels... die, technisch verhaal, lang doorliepen tot achter de
3: voorwielen. Nee, was dus niet zo, want het was dus dat stuur.
4: Die hebben ze gewoon de race daarna letterlijk in Barcelona afgezaagd. Ze wilden wat minder snelheid in de bochten hebben. Gewoon een chicane neergezet. Dus ze zijn altijd wel met veiligheid bezig. Maar ja, dat is heel vaak zo. Er moet eerst wat gebeuren voordat men gaat reageren.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: Ja, Olaf Mol, we moeten het zeker nog even hebben over het kantelpunt dat de commercie steeds meer in deze wereld is gekomen. Dat heeft ook gezorgd voor een Netflix-serie. Dat heeft er allemaal mee te maken, hè. Drive to Survive.
4: Ja.
3: Daar ben ik toch ook wel door gegrepen. Want ik vond het echt fascinerend om daar naar te kijken. Terwijl ik helemaal geen Formule 1-fan was. Ik ben overigens wel een keer naar Zandvoort geweest. Vond ik ook fascinerend.
4: Daar was hij ook voor. Ja, ik heb er 4 minuten van gekeken. Toen dacht ik, jongens, dit is zo bezijdend de waarheid.
3: Ja?
4: Ja, dat is echt
3: niet. Ik heb echt naar leugen zitten kijken.
4: Compleet.
3: Want, wat klopt er niet
4: het
3: aan?
4: Het was natuurlijk ook in de periode dat ze in corona met die maskers deden. Er werd gewoon audio gebruikt, wat er helemaal niet. Er zijn dingen aan elkaar geknoopt uit gesprekken die helemaal nooit plaatsvinden. Je hebt echt gewoon naar een docu-serie te kijken. Ja. Al het commentaar wat daar gehouden werd. Is allemaal later ingesproken. En het klonk alsof het van hier op het moment was. En die gasten alles zagen en dingen. Hier ben ik klaar mee.
3: Ja, en ben je dan blij met dat soort fans zoals ik die dan erbij komen?
4: Nee, in die zin van geen probleem.
3: Nee.
4: De rol van Drive to Survive is natuurlijk enorm geweest. En dat is de reden dat we op dit moment 3 Grand Prix binnen de Amerikaanse landsgrenzen hebben. Want,
3: en dat is goed.
4: Ja, natuurlijk is dat goed.
3: Ja, dus die commercie is gewoon keihard nodig om dit circus te kunnen blijven draaien.
4: Nee, maar sport, dubbele punt, commercie.
3: Ja. En dat heb je gewoon nodig. Vind je het dan nooit te ver gaan? Want ik vraag me ook af wat dat doet met al die coureurs. Hè? Dat je nu dat Liberty Media, dat heeft dat Netflix natuurlijk ook die hele serie ook weer. Of tenminste, die heeft gezorgd dat het helemaal een soort Hollywood-script aan het worden is.
4: Ja, dat is het ook. Wat ik merk is dat de huidige Formule 1-regie, die ook weer in handen is van de Engelsen, mij af en toe in de wedstrijden te veel Drive to Survive willen laten zien. Er zijn inhaalacties die ik mis, omdat ik zit te kijken naar een shot op de tribune waarvan ik van zie dat die cameraman er al 2 minuten staat en die mensen een seintje geeft, je moet nu even juichen.
3: Ja.
4: Die mensen zijn dan net even te laat. Dan denk ik, ja, dat hoeft er niet tussen. Laat mij die inhaalmanoeuvre zien. Ik hoef geen Drive to Survive live te hebben. En dit jaar lees ik ook veel dingen dat mensen zeggen, ja, er wordt toch nog het een en ander.
3: Ja, je hebt natuurlijk ook Kim Kardashian. Zijn dat dan de shots ook die heel erg worden gemaakt?
4: Voorafgaand lekker doen. Maar tijdens de wedstrijd blijft daar lekker van weg, joh. Wat heb ik eraan?
3: Ja, ik heb geloof ik J-Lo ook in zo'n Formule 1 pak met veel te blote tieten in je hand lopen. Nou ja, goed. Nee, wacht even. Het was Beyoncé.
4: Beyoncé was dat.
3: Beyoncé.
4: Die had haar eigen airbags mee.
3: Kijk, is dat dus hoe het gesprek dan gaat?
4: Dat is mijn brein.
3: Ja, maar zo praten jullie er waarschijnlijk ook over.
4: Ja, nee, maar zo is het toch ook?
3: Ja, nee,
4: als ze er zelf zo de aandacht op vestigt, dat is wat er is. Weet maar laat dat lekker vooraf aan de wedstrijd gebeuren.
3: Weet je, Beyoncé, je hebt ook een bepaalde leeftijd, doe dat maar niet.
4: Little less is more.
3: dat vind ik ook. Als je kijkt hoe die sport veranderd is... is er nog wel voldoende vrijheid voor de coureurs?
4: Er is... zeg ik dan meteen voorzichtig. Moeten ze natuurlijk tegenwoordig met social media veel meer dingen doen dan ze vroeger deden. Ik bedoel, Max is er volgens mij ook wel een beetje klaar mee. Maar die heb ik zien stokvechten in China. Die heb ik zien rugbyen. Die heb ik, weet ik, voor allemaal rare dingen moeten doen. Want de social media. Dus dat beperkt in die zin hun vrijheid. Maar wat ik minder prettig vind, is dat het zijn geen vrije geesten meer. Vroeger had je Eddie Irvine, je had Jacques Villeneuve en daarvoor nog anderen. Als die een auto hadden die niet lekker waren, dan riepen ze niet van... het zat een beetje tegen op de baan, want de bandentemperatuur was net niet helemaal goed en we moeten nog werken aan de afstelling. Die riepen gewoon op het stoepje van het motorhome van Honda: ze hebben me vandaag zo'n kut auto meegegeven, er moet morgen echt wel wat gebeuren. Ja, dat zou dus tegenwoordig niet meer gebeuren. Want de coureur is onderdeel geworden van een bedrijf en niet van een raceteam.
3: Ja.
4: Dat is een bedrijf. Ik bedoel, om idee te geven, bij Mercedes werken 1400 mensen. Bij Red Bull werken 1200 mensen. Dat zijn best grote bedrijven.
3: Ja, zeker. En die hebben natuurlijk aandeelhouders die voor bepaalde winsten willen gaan. Je hebt ook private equity die er volop in zit.
4: Geld is niet zozeer, dat klinkt heel raar, geld is niet zozeer het probleem in de Formule 1. Aan zijn de teams van zichzelf best rijk.
3: Mm-hmm.
4: En ze hebben natuurlijk tegenwoordig een budgetcap. Dus ze mogen aan die auto's 320 miljoen euro per jaar uitgeven. Maar dat komt voor 110 miljoen, 200 miljoen. Een miljard sponsoring binnen. Dus geld is niet het probleem.
3: Nee.
4: Het gestructureerd uitgeven van het geld.
3: Maar er is dus wel vanuit die auto. Want wie heeft dan de echte macht in handen, waardoor die coureur niet meer durft te zeggen, misschien een Verstappen nog net wel, maar die auto is gewoon kut?
4: Nee, Max is gewoon eerlijk.
3: Ja.
4: En Alonso is ook eerlijk. En dat komt ervoor dat als Max zegt, ja, mijn auto is vandaag goed genoeg voor P5, dan is dat meestal wel zo. En die lult er niet omheen van, ja, maar we hadden een probleem dit of we hadden een probleem zus. Van, nee, het is niet goed, we moeten sneller zijn, we moeten beter zijn. Daarmee houdt hij die hele organisatie scherp. Dat je soms wel eens denkt, waarom zeg je dat dan nu? Weet je, ja. Het ging toch best oké? Ja, nee, maar we zitten niet goed. Daarmee houdt hij de boel aan de gang. En dat vind ik mooi, want dat vind ik motivatie. Het is niet zo dat er macht is. Het is gewoon wat er tegenwoordig afgesproken wordt in die contracten. Daar gaat het natuurlijk om, weet je.
3: Maar dat is toch dan gewoon macht? Dat is dan dat je gewoon, want je zegt, het zijn geen vrije geesten meer. Dat wil je toch juist, dat het vrije geesten zijn?
4: Ik weet niet of dat macht is, want dat als je daarin afspreekt wat je wel kunt. En zij zeggen, oké, als je dat wil, maar dan moeten we even zorgen dat ook wel binnen de perken blijft. Dan is dat gewoon een overeenkomst. Dat zie ik niet zozeer als macht en onmacht. Ik bedoel, vrij spreken is moeilijker geworden. Maar dat zul je met een, voetballer ook hebben. Een voetballer gaat nooit
3: maar is dat niet ergens jammer dan? Verlies je er niet ook wel door?
4: Nee, maar het is wel hoe we tegenwoordig in elkaar zitten. Ik bedoel, ik moet zo lachen dat ik van week al die filmpjes voorbij zie komen van, en we zitten in Amsterdam, dus ik mag het zeggen, van die voetballers die bij Ajax komen. Ja, een geweldige club en dit is zo fijn dat ik hier binnenkom lopen. Dan zeg ik altijd, ja, wat denk je nou wat die ze zeggen? Ik vind het helemaal kut om hier te zijn. Maar ja, ik werd door mijn management hier naartoe gestuurd. Dat kan hij niet zeggen.
3: Nee.
4: Terwijl hij het misschien wel zo voelt.
3: Ja.
4: Want een week geleden wist hij niet van Ajax. Hij heeft niet zelf gebeld. Nee, hij is via gebeld. Zei, oh, Ajax, Amsterdam. Oké, prima.
3: Ja.
4: Weet je, oh, het gekke club en mooi om hier te zijn. Denk ik. Ja, hij gaat niet tegenovergestelde roepen. Dus ze kunnen ook niet anders. En dat is, ja, dat.
3: Maar het is toch jammer dat we er gewoon. En ik bedoel, jij mocht ook bepaalde dingen niet meer zeggen.
4: Nee, ja, af en toe een tik op de vingers is niet zo slecht, hoor.
3: Nee, daarom. We moeten ook een beetje oppassen voor die vertrutting, denk ik. Ik zei net eventjes al eerder, voordat we even hoorden wat er in zaken doen zat, dat je vroeger wereldkampioen zat als James Hunt.
4: Ja.
3: Die dus op hun racepak hadden staan, Sex Breakfast for Champions.
4: Ja, geweldig gast.
3: Ja.
4: Ja, hij was de eerste die racete bij Lord Heskett. En dat was een klein teampje die had nog nooit wat gewonnen. En die hebben eigenlijk verzonnen dat je business to business kon doen. Dus die gingen mensen uitnodigen op het paddock. En om die auto heen. En vooraf werd er champagne gedronken. En er werden sigaren gerookt. Nou, de wereld sprak er toen schande van. En uiteindelijk hebben tegenwoordig de Formule 1 teams hebben gewoon 3 verdiepingen hoog. 5 containers breed, motorhomes bij zich die door crews van 40 man in en uit elkaar gezet worden. En daar gewoon, ja, het is gewoon business. Dat is het ook wel.
3: Ja.
4: En Hunt was daar wel een voorloper in. En die was al verregen. Maar ja,
3: James
4: Hunt,
3: kan niet meer, toch, wat hij deed?
4: Nee, ik denk niet dat. Ja, dat weet je niet. Want als ik noem even als voorbeeld, als Red Bull denkt van Red Bull Breakfast of Champions om er een kwinkslag aan te geven, ja, dan heb je best kans dat zoiets nog een keer terugkomt. Maar seks? Nee, dat gaan de moderne jongens niet meer doen.
3: Nee, want?
4: Ja, wat jij net zegt, de vertrutting aan zich. Dingen die vroeger normaal waren, zijn niet meer normaal.
3: Bedoel, ja.
4: Dingen die je vroeger als grap tegen iemand maakte, denk je tegenwoordig van, nou, ik hou wel even mijn wafel.
3: We hebben nog een kettingvraag voor morgen. Want dan sluit ik de week af met Kees van der Grint. Hij is voormalig bandeningenieur. Werkte onder meer met Michael Schumacher. Ja. En werd vooral bekend door zijn jaren bij Ferrari. Wat zou je aan hem willen vragen?
4: Mijn vraag aan Kees is eigenlijk, ik heb ooit vermeend gehoord dat er een periode was, en volgens mij was het een Grand Prix van Monza, vandaar dat het in mijn hoofd kwam, dat ze bij Ferrari en samen met Michael Schumacher zoveel macht hadden dat ze al in de derde ronde van een wedstrijd begonnen te praten van, waar gaan we eten vanavond? Dus dat ze nog eerst het idee hadden, nou, het wordt dan wel spannend, en na 3 rondjes hadden ze zoveel voorsprong op de rest dat ze dachten van, nou, we kunnen wel even roepen waar we vanavond gaan eten. Want dan de rest komt wel goed.
3: En dat is, je wil de vraag daarbij?
4: Of dat waar is. Ja.
3: Dat ga ik hem vragen.
4: Is dat waar?
3: Ik vond het ontzettend leuk. Dankjewel, Olaf Mol. En we gaan natuurlijk zondag jou volgen. Je 650ste, je gaat vast door tot de 1000ste. Je bent nog niet klaar, toch?
4: Ik ga het proberen.
3: Goed. Alle afleveringen van de Big Five over de Formule 1 achter de schermen kun je natuurlijk terugluisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. En ik vond het tot nu toe echt een heerlijke week. Ik hoop dat jullie meeluisteren ook tot aan morgen. Maar voor nu wens ik je een mooie dag.
1: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het planbureau voor de leefomgeving uitgerekend. Ze denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden vandaag voorgeleid. In het dorp zijn ook gisteren weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. Een test die vrouwelijke atleten moeten doen om mee te doen aan de Olympische Spelen is nooit wetenschappelijk bewezen, heeft Poynter ontdekt. Met een wangslijmtest wordt gekeken of een vrouw een mannelijk gen heeft en daarmee een oneerlijk voordeel. Het IOC wil op die manier transvrouwen weren uit vrouwencategorieën. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector bezig met een staking. Die duurt 24 uur. Ook worden vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. De stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink plensen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
7: De stikstofplannen van het kabinet brengen de doelen van het kabinet wel dichterbij, maar zijn toch niet voldoende om ze te halen. Meldt het planbureau voor de leefomgeving in een rapport. En zometeen spreken we de directeur van het PBL in de podcast Ochtendnieuws over een minuutje.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
7: Een hele goede morgen. Het is vrijdag 4 september. Goed dat je luistert naar Ochtendnieuws. De laatste aflevering van deze week. Bijna tijd voor weekend. Maar eerst gaan we maar praten met Nina van den Dungen. Nina, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Ivan.
7: Wat gaan we in de komende 20 minuten om?
12: We gaan het onder andere hebben over Volkswagen. Want daar is natuurlijk stevig nieuws gisteren ook bekend geworden. Er gaan opnieuw 50.000 banen weg bij Volkswagen. En de Raad van Commissarissen heeft daar ook echt wel mee ingestemd. Zijn dus grote reorganisatieplannen. Horen we zo meteen alles over. En toch wel fascinerend. We kunnen eigenlijk niet meer spreken van Italiaanse politieke toestanden. Want tegenwoordig is de Italiaanse regering stabieler dan de Nederlandse regering. Ja. Giorgia Meloni heeft eigenlijk de eer van de langstzittende Italiaanse premier. Ooit?
7: Ja, 1400 dagen ruim vandaag.
12: Dan zou je zeggen, goh, knap. Maar van Italiaanse toestanden, we kunnen nu beter spreken van Nederlandse toestanden.
7: Ja, ze neemt het stokje over van Silvio Berlusconi, Mr. Bunga Bunga. We geven je inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, in Nederland, in Den Haag, in de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag, die beginnen we, ja, zou je kunnen zeggen, misschien wel op het boerenerf. Want het stikstofpakket van het kabinet is een belangrijke stap richting een lagere uitstoot en herstel van natuur. De plannen die er nu liggen, die zijn nog niet genoeg om de doelen te halen, maar ze komen wel in zicht. En toch denkt het Planbureau voor de Leefomgeving dat ook gedwongen krimp van de veestapel nog steeds nodig is. Nou, PBL heeft een eerste beoordeling gedaan van de plannen van landbouwminister Van Essen, waar die in de maand juni mee kwam. En we gaan erover praten met Marco Hekkert, de directeur van het PBL. Meneer Hekkert, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen.
7: Nou, het kabinet had voornemens als het gaat om ammoniakuitstoot verminderen, 42-46% minder. En dan zegt u ja, de doelstellingen zouden binnen bereik kunnen komen. Hoe hebt u dat becijferd ongeveer?
13: Nou, dat pakket wat het kabinet heeft gemaakt is echt heel erg omvangrijk. Bevat allerlei verschillende maatregelen. En die hebben we allemaal doorgerekend en opgeteld. Mm-hmm. Nou, dan kom je eigenlijk precies op die 42%. Maar dat komt omdat het kabinet een soort sluitstuk heeft bedacht. Dat als het niet helemaal lukt, dan kunnen we altijd nog overgaan tot gedwongen krimp. Ja. En daarmee haal je het pakket altijd. Dus als je dat er even uitlaat, want ja, dat is eigenlijk iets wat iedereen wil voorkomen. Dat is natuurlijk echt een hele vreselijke maatregel. Dan komt het kabinet nu tot 40%. Hmm. Ja, en dan zou er toch nog een klein reststukje overblijven. Nou, en dat is natuurlijk iets minder prettig.
7: Ja, en dat zal dan dus inderdaad verplicht sluiten van bedrijven moeten zijn. Of je moet daar nog andere maatregelen bedenken. Maar als je dat niet wil, die gedwongen krimp, dan red je het dus niet. Dan kom je niet aan die 42%.
13: Nou, met het pakket wat er nu ligt. Ja. Maar het is natuurlijk een pakket op hoofdlijn. En eigenlijk zijn nog een aantal stukken zijn niet heel erg goed uitgewerkt. Mm-hmm. En waar ontzettend veel aandacht is geweest, is voor wat er op het boerenerf gebeurt en in de stallen. Maar waar heel weinig aandacht voor is geweest, is wat er gebeurt als de boeren de mest uitrijden over het land. Ja. Nou, uiteindelijk zal dat een hele grote post emissies zijn. Dus als het kabinet nou lukt om daar echt plannen voor te maken, dat dat ook nog wat gaat dalen. In potentie in ieder geval heb je dan geen gedwongen krimp nodig.
7: Oké, dat vergt dus nog uitwerking. Ontstaat daarmee ook weer ruimte voor woningbouw, voor andere projecten en dergelijke? Want dat is een beetje het doel, het land van het stikstofslot.
13: Ja. Nou, wat ontzettend positief is, dat het pakket enorme stappen zet in reductie van stikstof. Ja. Dus dat gaat echt hard achteruit, dus wel tot 40%. Dat betekent ook dat er veel minder stikstof neerslaat in de natuurgebieden. Mm-hmm. En dat betekent ook dat die stikstofdruk op die natuurgebieden heel erg sterk afneemt. Maar er is een soort grens bepaald. Dat zeg je, nou, als je daar boven zit, dan blijft er altijd nog een kans dat die natuur achteruit gaat. En die grens die ligt echt super strak. Ja. Nou, en wat er dus wel gebeurt, is dat die stikstof in die gebieden enorm daalt. Maar bij een klein aantal gebieden zal dan stikstof helemaal geen probleem zijn. Maar het grote deel van de gebieden, ja, is er altijd nog net iets te veel stikstof. En dat moet je dan ook compenseren met andere maatregelen die de natuur wel verbetert. Nou, in dat pakket zitten ook allemaal van die maatregelen. Daar zijn we heel positief over. Dus we moeten nu even kijken wat dat gaat doen in allemaal nieuwe vergunningsverleningstrajecten. Mm-hmm. Dat je net iets te veel stikstof hebt, maar dat je wel andere maatregelen neemt, zoals natuurgebieden die nu heel droog zijn, dat die weer veel natter worden, dat het optelsom toch als positief wordt gezien.
7: Ja, maar dat klinkt toch allemaal kielen, net wel, net niet. Het is allemaal toch best spannend, hè?
13: Ja, aan de andere kant, voordat het kabinet een pakket ging maken, zeiden ze bij ons bij PBL in huis van, nou, het is eigenlijk niet mogelijk om een pakket te maken waarmee je Nederland in één keer van het stikstofslot haalt. Die grens die ligt zo scherp en het verschil met hoe het nu is zo ontzettend groot. En vooral die landbouwsector is gewoon ook niet heel makkelijk om die stikstof heel erg omlaag te brengen. Het zijn toch natuurlijke processen. Koeien zijn geen machines. Ja. Dus het is ook gewoon heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus het zou ook echt te veel verwacht zijn dat dat gewoon in één keer zou kunnen.
12: Was dit dan eigenlijk het hoogst haalbare, denkt u?
13: Ik denk wat ze nu hebben gedaan, dat het echt het hoogst haalbare is. Als je kijkt wat ze nu vragen van boeren, dat is echt heel, heel erg fors. Dus een gemiddelde boer moet ongeveer bijna de helft van zijn stikstofemissies reduceren. Nou, dat kan niet meer met goedkope maatregelen of eenvoudige maatregelen. Dan moet hij echt een nieuwe stal gaan kopen. Ja. Nou, dat is gewoon een hele forse investering. Er wordt ook nog eens een keer in zones of natuurgebieden. Dat gaat over 180.000 hectare. Nou, dat is ongeveer 10% van het landbouwareaal van Nederland. Wij moeten allemaal ander land gebruiken. Boeren moeten daar hun proces aanpassen. Het waterpeil zal daar omhoog gaan. Het is echt een enorme, ingewikkelde en complexe operatie. Ja. Wat ook heel veel van boeren vraagt. Dus wij zien eigenlijk niet dat je dit even... dat je makkelijk een ander pakket kan maken wat het beter doet.
12: Nee, maar er is dus geen ruimte voor foutmarge. Ja, dat zegt u zelf ook. De uitvoering moet perfect zijn. Wil je tot die 40% komen? Dat is toch niet realistisch?
13: Ja. Nou, dat is een heel goed punt. Dus echt alle ballen, zou ik zeggen, op de uitvoering. Misschien is er nog één lichtpuntje. Is dat er is dus... Je moet veel nieuwe technologie ingezetten, die boeren, om die stappen te gaan maken. Er is nu van die technologie licht op de plank. Maar we weten ook met innovatie, dat als je begint met dit soort ontwikkelingen, je gaat het echt doorvoeren. Ja, misschien kan er dan nog wel meer. Je hebt gelijk. Het is gewoon echt een hele stevige operatie die nu gaat volgen. Ja.
14: En u maakt zich geloof ik ook best zorgen om die boeren. Want inderdaad, we hebben het over die maatregelen gehad. Grondgebondenheid, productierechten afromen, zonering, al dat soort zaken. U zegt geloof ik, goed lopende bedrijven. Nou, die kunnen dit misschien allemaal gaan regelen. Maar ja, als ik zo een beetje in uw rapport kijk, de kleinere boeren, die gaan dit niet meemaken. Die kunnen het helemaal niet financieren.
13: Ja, het gaat inderdaad boeren met een heel goed businessmodel. Ik weet niet precies of het altijd schaal is wat dat bepaalt. Het kan ook zijn dat boeren andere neveninkomsten hebben, waardoor ze heel goed draaien. Maar inderdaad, je hebt boeren die moeten vrij goed renderen. En die moeten gewoon ook financiering van de bank kunnen krijgen om dit soort investeringen te doen. En dat zal niet voor alle boeren, denken wij, mogelijk zijn. Waardoor er toch een fix aantal boeren zullen zijn die zeggen... Dit ga ik gewoon niet meer meemaken. Ja. En daar heeft het kabinet dan wel heel veel geld voor weggezet om die boeren dan ook uit te kopen of te compenseren.
14: Ja. Nog even die natuur, daar hoor ik u net eigenlijk best positief over. Maar als ik in uw rapport zo kijk, dan zie ik dat er een paar jaar geleden er 10 van de 120 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, daar was dan geen sprake meer van overschrijding van die KDW, van die kritische depositiewaarde. Met dit nieuwe pakket gaat dat naar 14 van de 120 gebieden. Schieten we daar dan veel mee op?
13: Dat lijkt eigenlijk heel weinig, hè? Maar als je kijkt in die andere gebieden waar nog die overschrijding is, die overschrijding was heel fors. En die is nu nog erg klein. Als het pakket is uitgevoerd, is dat maar heel weinig.
14: Maar we hebben een verslechteringsverbod. Dus, ja.
13: Wat zeg je?
14: We hebben een verslechteringsverbod, dus kan dat dan?
13: Nou, kijk, dat is dus precies de angel. Hè? Dus als je het puur en alleen op stikstof en de jurisprudentie, die blijft ook alleen op stikstof, dan lost de situatie zich niet helemaal op. Maar het mooie is van dit pakket dat er ook op andere drukfactoren maatregelen zijn genomen. Waardoor onze verwachtingen, dat hebben we ook gemodelleerd, dat die natuur wel daadwerkelijk echt kan gaan herstellen. En kijk, als je dat kan laten zien, ecologen kunnen ook aantonen van als we deze maatregelen allemaal nemen rondom dat gebied, dan verwachten we echt dat de natuur beter wordt. Mm-hmm. Ja, dan sta je natuurlijk weer veel beter voor als je vergunningen wil verlenen.
14: Veel dank, Marco Hekkert, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En gisteravond rond 9:45 werd dit allemaal openbaar. En toen waren er ook gelijk allerlei reacties, hè, Nina?
12: Ja, onder andere door de minister zelf, Jamie van Essen. Hij zegt, alles is erop gericht om gedwongen krimp van die veestapel te voorkomen. Volgens Van Essen is het mogelijk om met de plannen de doelen voor vermindering van de stikstofuitstoot te halen. Zonder dat je daarbij dus echt die generieke korting moet toepassen. Oftewel die gedwongen krimp. Mensen gewoon moet dwingen om dieren weg te doen. Mm-hmm. Hij zegt dat gaat mogelijk zijn. Nou, de LTO, boerenorganisatie, die is heel kritisch. Zij vinden dat er nog heel veel onduidelijk is in het rapport. Volgens LTO is ook gedwongen krimp van de veestapel überhaupt helemaal niet nodig. Ook onbespreekbaar voor ze. Dat moet er helemaal uit, zeggen ze. Want boeren die al goed bezig zijn met het in de verminderen van de uitstoot, met innoveren, die daar veel geld voor over hebben. Ja, die moet je belonen. En die moet je natuurlijk niet nog als een soort zwaard van Damocles gedwongen krimp boven het hoofd hangen. En ook zegt de LTO dat maatregelen zoals de zonering, die zones rondom die Natura-gebieden, en ook de aanpak van de Veluwe, dat die niet goed genoeg zijn meegenomen in de berekeningen van het PBL. En daardoor zouden de conclusies volgens LTO ook niet helemaal kloppen en worden volgens hen ook niet de juiste oplossingen aangedragen. Nou, dan nog natuurorganisaties, die kijken er natuurlijk heel anders naar. Die zeggen, het rapport bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet nodig zijn, goed zijn om de natuur te herstellen. Natuurmonumenten zegt, het rapport laat zelfs zien dat het huidige stikstofpakket eigenlijk nog maar de ondergrens is. Ze zijn er vooral blij mee dat de discussie nu niet meer gaat over de vraag of er maatregelen nodig zijn, maar vooral welke maatregelen en hoe we dat dan gaan doen. Dus dat is toch allemaal wel winst. En dan hebben we nog VNO-NCW, die vindt dat het rapport laat zien dat er nu gerichte stappen worden gezet om het stikstofprobleem aan te pakken, waardoor er ook weer meer zicht komt op het vergunningsverleningssysteem en dat Nederland dus van dat stikstofslot af kan.
15: Nou, ongetwijfeld in de ochtendspits veel meer aandacht voor dit onderwerp. AI kan een leuk en handig hulpje zijn bij het plannen van je vakantie, maar vertrouw er niet te veel op, want als je dat wel doet, nou, zomaar een voorbeeldje van wat er dan kan gebeuren over een minuut of 10.
5: Ochtendnieuws.
12: Dan is de kogel door de kerk in Duitsland. Er verdwijnen bij Volkswagen nog eens 50.000 banen. Bovenop al een eerdere reorganisatie. En toen ging het ook al om 50.000 banen. Dus hoppa, we gaan gewoon 100.000 arbeidsplaatsen verliezen daar. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd. Dat was wel verrassend, geloof ik. Binnen het concern gaan dus hele grote verschuivingen plaatsvinden. En naast de grote ontslagronden worden bijvoorbeeld ook het aantal modellen van Volkswagen wordt gehalveerd. Daar gaan we over praten met Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland. Dirk, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Nina.
12: Ja, definitief, want de Raad van Commissarissen heeft ingestemd. Dat was wel toch ineens een verrassing, toch?
16: De hele week is er onderhandeld en vandaag stond nog een vergadering gepland. En het was niet zeker of daar iets uit zou komen. Maar wat blijkt, de vergadering van vandaag is naar gisteravond naar voren getrokken. En in 2,5 uur waren ze eruit. En gisteravond laat kwam het dan ook naar buiten. Een overeenkomst die gesloten moest worden tussen de eigenaren die in de Raad van Commissarissen zitten. Dus de families, investmentfirma en dan ook de deelstaat Niedersachsen, die aandeelhouder is, en natuurlijk de vakbonden. Ze allemaal moesten het eens worden. Ja, je zegt het al, het is echt een forse bezuinigingsronde. Eind 2024 50.000 en nu 50.000 erbovenop. Ja. Maar ja, het had ook nog erger kunnen zijn, bijvoorbeeld door fabrieken in Duitsland te sluiten. En dat is voorlopig uitgesteld tot 2031.
12: Ja, dat is uitstel. Hè? En dat is natuurlijk al een soort van goed nieuws. Van de komende 5 jaar heb je dan nog werkbehoud, werkgelegenheid. Maar er is helemaal niet gezegd dat die fabrieken niet dan dichtgaan.
16: Nee, zeker niet. Zoals het er nu ook letterlijk staat, is dat als er dan geen nieuwe bestemmingen voor gevonden is, dan gaan ze dicht. Ook de fabrieken in Duitsland zullen dan niet helemaal sluiten, maar in elk geval wel hun productie minder moeten gaan draaien. Want het is bekend, in Europa heeft Volkswagen 500.000 auto's over capaciteit. En voegt daarbij ook nog 5 miljard jaarlijks minder inkomsten uit China vanwege de grote concurrentie daar. 5 miljard euro extra kosten vanwege de hoge importtarieven. Plus het feit dat Volkswagen gewoon zelf niet meer zo populair is met al zijn merken die eronder vallen zoals vroeger. En dat betekent dat je echt structureel moet ingrijpen. En daar wilde de familie, de aandeelhouders, al veel langer aan. Maar vanwege de politieke gehalte in die Raad van Commissarissen, was men toch erg bang dat er daar geen toestemming gegeven zou worden. Maar dat hij nu een dag eerder komt dan verwacht, dat is toch wel inderdaad erg verrassend.
12: Ja, en dan ook dus dat ze de vakbonden mee hebben. Dat is toch ook allemaal best wel bijzonder als je het hebt over 100.000 arbeidsplaatsen die geschrapt worden. Dan is een beetje de vraag, is dit het moment waarop we kunnen zeggen Volkswagen gaat weer vooruit, er is toekomst en dit kan weer. Het is natuurlijk op zich een gezond bedrijf, want ze maken nog altijd winst.
16: Zeker, en die winstdoelen die blijven ook overeind staan. Het bedrijf is aan de beurs genoteerd. Moet gewoon 9% netto marge worden gemaakt. Dat blijft ook in de stukken overeind. Op de beurs overigens, voor beurs, nu Duitse beurs, is er ook positief gereageerd met een plus voor Volkswagen van bijna 3%. Maar het is nog lang niet voorbij, want dit is eerst een aankondiging. En wat hebben de vakbonden bijvoorbeeld uit onderhandeld? Ongeveer 120 miljard moet worden gaan geïnvesteerd om een nieuwe bestemming te vinden voor die werkgelegenheid, voor de mensen die daar nu zitten. Dat plan moet in juni volgend jaar gepresenteerd worden en dat moet dan vanuit de Raad van Besturen komen. Dus dat zijn winstpunten waarvan de vakbonden zeggen, Volkswagen heeft slecht gecommuniceerd in de afgelopen weken. Want we hadden het al over het schrappen van Seat en allerlei, de halvering van een aantal modellen en mogelijk 4 fabrieken die dicht zouden gaan in Duitsland. Ja, daarvan zeggen zij nu, dat is in elk geval nu. En moet er dan een plan komen met forse investeringen. En dan hopen we, zoals bijvoorbeeld dat ook in Osnabrück gebeurt, daar in de Volkswagen fabriek. Daar wordt nu een deal gesloten met de Israëlische wapenfabrikant Rafael. Daar wordt die hele fabriek nu gebruikt voor de defensieindustrie. Ja. Nou ja, misschien dat dat soort deals nu ook voor die andere fabrieken gesloten kunnen worden.
12: Dankjewel. Dirk Marseille vanuit Duitsland.
7: Wat gaat er op de beurs spelen vandaag? Dus ja, Volkswagen, maar wat nog meer, dat hoor je van Donner Bakker van BNR Beurs.
17: Zie deze beursdag een beetje als de onofficiële dag van de arbeid. Je mag namelijk rekenen op cijfers over de werkgelegenheid in Canada. En we krijgen een update over de banenmarkt in de Verenigde Staten, ironisch genoeg. De ogen zullen vooral gericht zijn op de VS. Vorige maand viel het banenrapport namelijk vies tegen. Economen rekenden op een banengroei van zo'n 80.000, maar in werkelijkheid werd het een verlies van 23.000. Ook werd het cijfer uit de maanden ervoor flink naar beneden bijgesteld. En dat maakt de taak van de Amerikaanse centrale bank een stuk moeilijker. Door hoge inflatie zou de rente eigenlijk omhoog moeten, maar een zwakke arbeidsmarkt schreeuwt om een renteverlaging. Hopen dat die arbeidsmarkt in augustus dus weer wat aantrok? Zo niet? Dan mag je je gaan klaarmaken voor wat spektakel op de beurs.
12: Nou, dit hoor je dus vanavond allemaal live om 6:30 op BNR, of je kunt het gewoon lekker terugluisteren als podcast.
7: En dan een blik op de kalender. Het is een bijzondere dag voor de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Vanaf vandaag is haar kabinet de langstzittende regering in Italië. Sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds het land een republiek werd. 1413 dagen. En waar we vroeger spraken over Italiaanse toestanden in de politiek. Ja, kan je dat misschien beter nu Nederlandse toestanden noemen? Althans, ja, het is alsnog net geen 4 jaar. Want ze is in oktober 2022 aangetreden. Maar toch, ze gaat het vieren vandaag in Bari. We gaan naar Italië-correspondent Paulien Valkenet. Paulien, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
7: Ja, en als we even terugblikken op 4 jaar Meloni, zo'n beetje. Dan heeft zij toch ja, dat knap gedaan, hè? Een stabiele factor is het geworden.
18: Zeker, en daar is ze zelf ook heel trots op. Dat was ook haar doel. Ze wilde heel graag een stabiele regering houden. Ze wilde dat de financiële markten weer vertrouwen zouden krijgen in Italië. Dat de geloofwaardigheid van Italië zou verbeteren. Dus daar heeft ze heel veel aan gedaan om dat doel te bereiken. Ze wilde dit record heel graag verbreken. Dus ze heeft riskant beleid vermeden. Ze heeft hele ambitieuze plannen misschien even in de koelkast gezet om maar die coalitie, die stabiliteit niet in gevaar te brengen.
7: Ja, en ik weet nog wel, toen zij aantrad waren er allerlei zorgen in Brussel en op de financiële markten. Zij is toen toch een mildere koers gaan varen. Begrotingsregels hangt ze aan. Ze blijft Oekraïne steunen. Ze weet haar coalitie bij elkaar te houden. Hoe heeft ze dat dan gedaan? Hoe heeft zij een heel ander gezicht kunnen laten zien en komt daar dus al jaren mee weg?
18: Ja, ze blijkt heel pragmatisch en een goed politica. En het voordeel ook van deze regering is dat die bestaat uit 3 redelijk grote rechtse partijen. Met nog een heel klein rechtspartijtje, maar daar horen we nooit iets over. En die rechtse partijen hebben in het verleden samen ook geregeerd. Die wetten van elkaar hebben, die zijn op elkaar ingespeeld. Dus dat is niet zo heel erg moeilijk om die bij elkaar te houden, ook al omdat de partij van Meloni, Broeders van Italië, veruit de grootste is. De Lega, de nationalistische partij, en Forza Italia, een liberale partij, een stuk kleiner allebei. En die weten dat ze zonder de partij van Meloni eigenlijk nergens komen. Ja. Dus die hebben er zelf ook allemaal in stand te houden.
7: Ja. Pauline, de verbinding is niet al te best, maar ik ga nog even 1 vraag proberen. Het is op zich wel interessant, ook een getal om even te noemen. In 80 jaar tijd heeft Italië 68 regeringen versleten. Dat is echt bizar. Hoe staat Italië er economisch voor? Want ja, bijvoorbeeld economische groei is niet geweldig. En ook haar hervormingsplannen zijn een beetje vastgelopen. Is dat een onverdeeld succes?
18: Nou, kritici zeggen van niet. Zij zegt zelf van wel. Zij hamert erop dat het begrotingstekort inderdaad behoorlijk binnen de perken is gebleven. Dat is nu iets meer dan 3%. Zij wijst er ook op dat de werkloosheid is gedaald naar minder dan 6%. Dat is
19: goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: De doelen nog niet helemaal in zicht brengen. Na de ministerraad geeft premier Jette zijn wekelijkse persconferentie. En ondertussen brengt de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan de Waddeneilanden. Dat en meer in en rondom Den Haag.
2: En dan gaan we koppen snellen. Interessante verhalen uit de kranten.
3: In de Telegraaf lezen we dat de overstap van Wero een dure grap wordt. De wissel van Ideal naar de naam Wero, dit najaar gaat dat gebeuren, betekent voor ondernemers toch een ander en vooral een duurder transactiemodel.
2: In het Algemeen Dagblad, premier bedolven onder homohaat. Het Algemeen Dagblad heeft de reacties op tweets van Rob Jette van het afgelopen half jaar geanalyseerd. 1 op de 20 van die reacties zijn van homofobe aard, concludeert de krant. Bovendien gaat het niet om een vaste groep, maar plaatsen de meeste accounts slechts 1 reactie. Jette zegt dat hij elke week aangifte moet doen.
3: Jeetje, wat de tijd gaat daarin zitten. Tot slot in de Financiële Telegraaf, huurcomplexen eruit. Institutionele beleggers die voegen nauwelijks nog huurwoningen toe, schrijven ze op basis van een rapport van vastgoedadviseur CBRE. De nieuwbouw die laat zich wegstrepen tegen panden die als koopwoning worden verkocht. In 5 steden, waar onze woonminister Buchholz O'Sullivan versneld 30.000 woningen wil bouwen, is het woningbezit van de institutionele beleggers helemaal teruggezakt.
2: En dan weer een gevalletje van net iets te veel vertrouwd op AI. 3 onervaren bergwandelaars in Californië zijn gered van Mount Shasta nadat ze voor de voorbereiding van hun tocht net iets te zwaar hadden geleund op Google Gemini. Die AI-assistent hielp ze met de route, met de hoeveelheid eten en drinken die ze moesten meenemen. En een lokale sheriff zegt, dat was een cruciale fout. Wat is er gebeurd? Die 3 jonge mannen gingen ervan uit dat de klim naar de top een uurtje of 8 zou duren, hadden ze bij elkaar ge-AI'd. En daar hadden ze dus ook hun uitrusting op afgestemd. Alleen de tocht omhoog alleen al duurde zo'n 16 uur.
4: Ai.
2: Ze vertrokken om 3 uur 's nachts, bereikten de top pas rond 7 uur 's avonds. Dat was uren na het moment dat ze eigenlijk al hadden moeten omkeren. En toen moest dus de afdaling nog beginnen.
4: In het donker.
2: In het donker, ja. Die wandelaars gebruikten een appje voor de navigatie, maar de batterij van de smartphone raakte leeg. De reserveaccu werkte niet. Ze raakten van de route. 1 van hen viel, raakte gewond aan een knie. Allemaal ellende. Uiteindelijk moesten ze op 3300 meter hoogte de nacht doorbrengen, maar hadden dus te weinig eten en water bij zich. Waren überhaupt niet voorbereid op een overnachting in de bergen. Allemaal heel erg handig en best gevaarlijk. Dit had ook nog dodelijk af kunnen lopen.
4: Zeker.
2: Op een of andere manier. De volgende ochtend bereikten rangers van de Forest Service het drietal. Ze waren uitgeput, hongerig en uitgedroogd ook. Er is nog geprobeerd om ze met een helikopter weg te halen. Dat lukte niet door de harde wind. En uiteindelijk zijn de mannen te voet naar beneden begeleid en uiteindelijk met de schrik weggekomen. Na afloop erkenden ze dat ze inderdaad iets te veel op AI hadden vertrouwd en te weinig op hun eigen gezonde verstand. Overigens kwamen die rangers eerder ook al een wandelaar tegen die op pad was met een door ChatGPT gemaakte kaart, waarop allerlei routes en plaatsnamen totaal niet klopten. Ook heel gevaarlijk dus. En dus zegt deze sheriff over AI bij bergwandelingen:
5: I've used it before. It tends to want to give you favorable information and also make you seem like you're kind of invincible. And I think that causes problems, especially when something can be extremely dangerous. AI can be a good tool, but it shouldn't be used as the expert. Go talk to actual people.
2: Google zegt tegen CNET dat het nu onderzoekt welk advies Gemini nou eigenlijk precies gegeven heeft. Maar de bottom line is duidelijk. Kan een handig hulpje zijn en een leuk tooltje, maar daar helemaal op vertrouwen?
3: Nee, ik moet het dit weekend even uittesten. Want ik ga naar de grootste rommelmarkt van Europa in Lille dit weekend. En ik heb toevallig gisteravond even gevraagd waar kan ik parkeren in ChatGPT. Ik zal je maandag even laten weten of dit goed ging of niet.
2: Als we je überhaupt nog terugzien ooit.
3: Nee, dat is de vraag.
2: De Vereniging Nederlandse Gemeenten kwam eerder deze week met het alarmerend bericht. 1300 bouwprojecten lopen mogelijk vertraging op door de schorsing van meerdere bouwcontroleurs. Dat hebben we toegehoord. Maar de brancheclub van die controleurs die maakt zich eigenlijk geen zorgen dat die projecten stil komen te liggen. Hoe kan dat dan? Gaan we ze zo vragen in de ochtendspit.
6: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag
8: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
1: Onaf, denk ik.
0: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
1: Nou, daar ben ik toch af.
0: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
3: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
8: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
9: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
10: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er wordt wel geflitst op een aantal plaatsen. Onder andere op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad Airport bij hectometerpaaltje 69,2. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6. En ook op de A59 Den Bosch richting Zonzeel bij 111,8.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 6:30.
12: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden vandaag voorgeleid. In het dorp zijn ook gisteren weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. Een test die vrouwelijke atleten moeten doen om mee te doen aan de Olympische Spelen is nooit wetenschappelijk bewezen, heeft Poynter ontdekt. Met een wangslijmtest wordt gekeken of een vrouw een mannelijk gen heeft en daarmee een oneerlijk voordeel. Het IOC wil op die manier transvrouwen weren uit vrouwencategorieën. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector bezig met een staking. Die duurt 24 uur. Ook worden vandaag geen schepen afgehandeld in havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink plensen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Ja, eerder deze week besproken. 1300 bouwprojecten die vertraging oplopen doordat bouwcontroleurs geschorst zijn. Meerdere van die bedrijfjes, 3. Maar de brancheclub van die controleurs zegt nu: nee hoor, niks aan de hand. Wij maken ons eigenlijk helemaal geen zorgen. Nou, hoe die twee ideeën met elkaar te rijmen zijn, gaan we zo meteen bespreken over een minuutje in de ochtendspits.
14: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
15: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
14: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
16: Zaken doen.
17: Straks trapt Thomas de uitzending af met het bedrijvenpanel over loontransparantie. En daarna spreekt hij met Ankie van Weers van Future Up. Dat is een platform voor duurzaam ondernemen. En hij vraagt haar hoe het Nederlandse verdienvermogen van de toekomst eruit moet zien. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
19: Goedemorgen, het is 6:06. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 4 september. We zijn er tot 10:00. Dat betekent dat we nog 3,5 uur te gaan hebben. Lekker veel nieuws. Nina, goedemorgen.
20: Jij maakt het weer ontzettend leuk, weet jij, dit te verkopen. Dat
19: maar
20: we
19: is
20: nog
19: toch
20: 3,5 uur. Ja, dat is geweldig. Ja. De leukste baan op aarde.
19: Goed zo.
20: Ja. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Wat gaan we het komend half uur doen, maar
20: we
19: even
20: gaan
19: te beginnen.
20: Onder andere hebben over een Franse ruimtevaarttop, moet ik zeggen. Die is in Parijs volgende week. En daar zouden een paar hele prominente bedrijven naartoe komen, namelijk SpaceX en Blue Origin. Amerikaanse partijen uiteraard. Die zou zeggen, op een ruimtevaarttop heb je die nodig.
19: Ja, die wil je hebben, ja.
20: En die haken nu af. Oh. In de laatste dagen van de voorbereiding. En ook een aantal andere grote Amerikaanse bedrijven die haken af. En dat zou allemaal te maken hebben met druk vanuit het Witte Huis. Van ga daar vooral niet heen. Hoe zit dat? Gaan we zo meteen horen. En altijd leuk, de Ig Nobelprijzen zijn weer uitgereikt. En een Nederlander heeft gewonnen. En het heeft allemaal te maken met wat er gebeurt als je onderbroeken gaat begraven. Ik ben vet benieuwd. Wat zou er gebeuren als je onderbroeken begraaft?
19: Dan heb je de dag erna geen onderbroeken meer.
20: Dat ligt eraan hoeveel je er begraaft.
19: Ja, dat is,
20: en hoeveel je er hebt.
19: Goed, wat de achtergrond is van het onderzoek, want het is dus een soort serieus onderzoek.
20: Het is volgens mij een serieus onderzoek, maar het is wel een heel grappig onderwerp.
19: Oké, onderbroek. We gaan er zo meteen over verder over praten. Eerst gaan we naar een opvallend verhaal, want eerder deze week hoorden we dat er een aantal kwaliteitsborgers zijn geschorst en daardoor dreigen er 1300 bouwprojecten stil te vallen. Maar wat blijkt nu? Er hoeven helemaal geen bouwprojecten stil komen te liggen, meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. Zij zeggen er zijn genoeg controleurs die dat werk kunnen overnemen. Nou, ik zei het al eerder deze week, een waarschuwing van VNG en bijvoorbeeld ook Bouw Nederland. Allerlei vertragingen mogelijk, omdat dus 3 van die bureaus geschorst zijn. Wat is daar precies aan de hand? Gaan we vragen aan Bob Gieskens, directeur van die branchevereniging Kwaliteitsborging Nederland. Meneer Gieskens, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
19: Nou, ik hoorde best wel allerlei alarmerende geluiden deze week. Maar als ik u zo hoor, als ik het zo lees, dan is er eigenlijk geen reden tot paniek?
21: Nee, paniek zeker niet. Ik begrijp heel goed dat er zorgen worden uitgesproken. Want een schorsing van een grote kwaliteitsborger kan natuurlijk consequenties hebben voor behoorlijk veel projecten, bouwbedrijven en eigenaren. Mm-hmm. En dat kunnen we uiteraard, niet hebben. Maar paniek, nee. Want als het nodig is, is de capaciteit van de markt om die projecten op te vangen, die is er.
19: Oké, nou dat is goed om te weten. Want dat was ook eerder het verhaal van ja, kan er zomaar een andere controleur inspringen? Antwoord is dus ja.
21: Ja, dat kan. Inspringen kan. Maar zomaar, dat is misschien wat te veel gezegd. Okay. Want die controleur speelt natuurlijk een belangrijke rol bij het uiteindelijke borgen van de kwaliteit. De aannemers maken de kwaliteit, controleren hun eigen werk. En onze leden zijn het slot op de deur. Mm-hmm. Dus een belangrijke rol. Dus op het moment dat een project overgenomen zou moeten worden, dan moet een nieuwe kwaliteitsborger daar natuurlijk wel zorgvuldig mee omgaan.
19: Ja.
21: En vaststellen waar staan we nu, welk dossier heb ik en wat kan ik daarmee. En dat kost natuurlijk best even tijd.
19: Ja, dus dat kan wat transitietijd kosten, maar dat kan allemaal wel. Even voor de duidelijkheid, wat doet zo'n kwaliteitsborger? Die controleert eigenlijk vooraf en tijdens de bouw of alles aan de wettelijke technische eisen voldoet. Hè? Dat was vroeger iets van de gemeente, dat is nu naar private partijen gegaan. Wat gaat hier mis dat er opeens in korte tijd 3 van die controleurs zijn geschorst? Want we hebben er enkele tientallen, een kleine 50 geloof ik, en nu 3 geschorst. Hoe kan dat?
21: Nou, we hebben er ruim 70. Okay. Een kleine 50 zijn bij ons als lid aangesloten. Dat er nu 3 min of meer tegelijk geschorst zijn, is in mijn ogen tot op zekere hoogte toeval. Mm-hmm. Zo'n schorsing is een zware maatregel. Die wordt ook niet lichtvaardig genomen. En over het algemeen gaan daar een paar stappen aan vooraf voordat zo'n zware maatregel wordt getroffen. Ja. Dus belangrijk voor zo'n kwaliteitsborger. Heeft de consequenties voor die borger zelf. Maar zeker ook dus voor eigenaren en bouwers. Dus er gaat ook altijd wat tijd overheen. En pogingen om na een eerdere waarschuwing verbetermaatregelen door te voeren. En pas als dat niet blijkt te lukken en er structureel bij die borger iets aan de hand is, wordt zo'n schorsing uitgesproken.
19: Ja.
21: Mijn beleving is A, dat dat dus tijd kost. En dat het een beetje min of meer toeval is dat dat nu bij 3 borgers ongeveer tegelijk speelt. En daarnaast, elk is er 1 te veel. Zeker als dat een grote is. Maar het zijn er maar een beperkt aantal.
19: Ja, maar nog even
21: over een grote deel.
19: Waarom worden die bedrijven dan geschorst? Wat gaat er mis?
21: Nou, in zijn algemeenheid, die borgers moeten zich uiteraard houden aan bepaalde eisen die hen worden opgelegd in hun werkwijze. Enerzijds door de wet en anderzijds door wat in het stelsel wordt genoemd een instrument aanbieden. Dat is eigenlijk een soort certificeringsclub. Mm-hmm. In algemene zin, als men zich niet structureel houdt aan de proces en inhoudelijke eisen van zo'n instrument, dan kan je uiteindelijk geschorst worden. Wat daar precies achter zit, inhoudelijk, dat is ons niet bekend. Want die redenen die worden omwille van juridische en privacyredenen niet bekendgemaakt.
19: Oké. Tot slot, dit heeft dus allemaal te maken met die wet kwaliteitsborging voor het bouwen, hè, van 2 jaar geleden. Daar sprak ik deze week ook met de VNG. Zij zeiden, ja, we hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zij zeiden, we hebben toen ook al een soort van gewaarschuwd voor dit risico. Dat, ja, als er zo'n kwaliteitsborger wordt geschorst, dat dan onmiddellijk gevolgen heeft. In hoeverre heeft deze wet nou kinderziekte en wat moet er gebeuren om dit te voorkomen in de toekomst?
21: Nou, deze wet is het uitvloeisel van een enorm grote stelselwijziging. U zei het net al, hè, de gemeente die vroeger die taak had, dat wordt nu overgenomen door kwaliteitsborgers. Ja. En dat moet je niet onderschatten. Dat is echt een grote stelselwijziging. Dus kinderziektes, ja, die zijn er natuurlijk zeker. 2024 tot nu is nog een vrij korte tijd. Zeker omdat in het eerste jaar het grootste deel van de projecten nog niet onder dit stelsel viel. Dus kinderziektes zijn er. Mm-hmm. Maar die worden ook op dit moment eigenlijk al goed in kaart gebracht. We praten met alle belanghebbenden, dus de toelatingsorganisatie, de borgers, de aannemers en de VNG. Met regelmaat over wat we in de praktijk tegenkomen. En wat daar dan vervolgens aan kan gebeuren. Communicatie tussen bijvoorbeeld borgers en gemeenten, als er iets geconstateerd wordt, is een van die aspecten waar echt wel wat verbetering nodig is.
19: Duidelijk. En wat u betreft dus stilstand niet nodig. Dank, Bob Gieskens, directeur van de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland.
20: Gaan we naar box 3, want de hersteloperatie voor de teveel betaalde belasting die valt vooralsnog eigenlijk veel goedkoper uit dan verwacht, dat schrijft het FD. Er is tot nu toe waarschijnlijk zo'n derde van de verwachte aanvragen van spaarders en beleggers verwerkt. Daarbij heeft de staat 1 miljard euro moeten terugbetalen aan mensen. En dat is dus een stuk minder dan wat ze hadden verwacht. Ruim 16 miljard, die was door de vorige kabinetten gereserveerd om dit te repareren. Het heeft allemaal te maken met 2 uitspraken van de Hoge Raad, was een paar jaar geleden. Die zei, nou, de belastingbetalers die zijn in box 3 aangeslagen voor het zogeheten fictief rendement. Dat is veel hoger dan het daadwerkelijk behaalde rendement. Dus mensen hebben eigenlijk veel te veel belasting betaald voor rendement wat ze nooit hebben gehad. Nou, daarom moest de staat terugbetalen. De hele groep heeft dus bezwaar gemaakt. Een derde van die groep is dan nu eigenlijk gehonoreerd. Mm-hmm. En dat is slechts 1 miljardje. Dan denk je, dat is ook veel geld. Zeker, maar goed, het valt toch wel heel erg mee. Ja. Staatssecretaris Ilko Ehrenberg van Financiën is dus ook voorzichtig optimistisch. Zij zegt, nou, dat herstel gaat mogelijk lager uitvallen dan geraamd. Maar goed, altijd de slag om de arm houden. Mensen kunnen nog altijd verzoeken doen tot terugbetaling. Het is natuurlijk ook de vraag wat een eventuele meevaller betekent voor de voorstellen voor een nieuwe Box 3-belasting. Want zoals je weet, daar wordt ook nog altijd heel erg over nagedacht. Er is heel veel discussie over in Politiek Den Haag. Als niet de papieren winst, maar de daadwerkelijke winsten worden belast. Ja, dan zijn daar jaarlijks miljarden voor nodig. Ja, 21 heeft al laten weten dat ze deze meevaller dus daarvoor dan willen gebruiken. Maar het kabinet zegt nee, dat kan niet. Dat is in strijd met de begrotingsregels. Dus dan hebben we daar weer gedoe over. Over een uurtje gaan we hier uitgebreid over doorpraten met FD-verslaggever Martine Wolzak.
19: Het is bijna 6:15. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
19: Nou, nog geen files. Wel harde wind in de kustprovincies en wat flitsers, hè?
1: Ja, zeker. In de kustprovincies moeten mensen het stuur goed vasthouden. En ze moeten ook rekening houden in het midden van het land met zware buien. Flitsmeister meldt flink wat flitsers. Onder andere op de A6 Emmeloord-Muiden bij 83,8. Op de A27 Utrecht-Almere bij 115,1. Verder staan ze ook op de A58 in het zuiden. Van Bergen op Zoom naar Vlissingen bij 140,5.
16: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
22: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
23: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
24: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
16: BNR.
20: Wat blijft er over van de Franse ruimtevaarttop volgende week? Dat is de vraag. Nu toch wel hele prominente Amerikaanse ruimtevaartbedrijven hebben gecanceld. SpaceX van Elon Musk en Blue Origin van Jeff Bezos. Die zeggen, nou, sorry, maar we komen toch niet. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor de ruimtevaart. En er hebben ook nog andere Amerikaanse bedrijven afgezegd. Stoke Space en StarCloud. We gaan erover praten met Philip Schonejans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. Philip, goedemorgen.
25: Ja, goedemorgen.
20: Nou, we weten dat er best wel wat druk is geweest, waarschijnlijk van Trump, direct vanuit het Witte Huis, op onder andere SpaceX en Blue Origin. Jongens, ga daar niet naartoe. Waarom niet? Wat is daar aan de hand?
25: Ja, nou, laat ik even beginnen om te zeggen dat jullie noemen dit een ruimtevaarttop van Macron en Frankrijk. Die zijn natuurlijk de organisator. Maar er komen daar 140 landen.
20: En, ja, het is heel internationaal Macron, natuurlijk.
25: Ja, dus die bondskanselier van Duitsland komt, Meloni in Italië. Ursula von der Leyen van de EU gaat een toespraak geven over EU-ruimtevaartbeleid. En dus ook strategische zelfstandigheid. Mm-hmm. Kaya Kallas komt als buitenlands beleid. Maar ook European Space Agency en NASA.
20: Ja.
25: Dus dit is echt wel een top waar zo ongeveer iedereen is.
20: Je bent gek als je niet komt, wil je eigenlijk zeggen.
25: Ja. Ja, maar inderdaad, het Witte Huis vindt dat heel vervelend. En die hebben dus druk uitgevoerd op die Amerikaanse bedrijven om niet te komen. En er zijn een aantal redenen worden daarvoor genoemd. De aanwezigheid daar zou kunnen worden uitgelegd als steun voor het EU-ruimtevaartbeleid.
20: Ja.
25: Ze balen van dat Frankrijk dat niet gecoördineerd heeft met het Witte Huis. Ze vinden het vervelend dat de EU een zogenaamde Space Act heeft ingevoerd. En die is eigenlijk tegen ruimtepuin en dus ook een beetje tegen al die megaconstellaties van tienduizenden of misschien wel in de toekomst miljoenen satellieten, die dus vaak Amerikaans zijn, ja. Onder andere SpaceX. Maar Amerikanen vinden ook heel vervelend dat China ook komt. En want de Amerikanen zijn heel erg bang voor het weglekken van technologie naar China. En dat is natuurlijk een grote concurrent. En de Amerikanen willen ook helemaal niet samenwerken met China. Mm-hmm. En maar China wordt nu veel belangrijker. En er zijn veel mensen die zeggen, in elk geval in Frankrijk hoor je al berichten, ja, dit is typisch Trump-gedrag. Dus die zeggen dat gewoon. Maar dat is nou echt meneer Trump. Dus het zou heel goed van hemzelf kunnen komen. Dat weten we niet, maar dit is wat Franse officials zeggen.
20: Ja, ja.
25: En het is maar heel erg de vraag hoe effectief dit is voor Amerika.
20: Ja, want wat zegt het allereerst dat Blue Origin en SpaceX inderdaad de oren laten hangen? Want die weten ook wel dat dit een heel belangrijke grote top is, waar ze eigenlijk gewoon echt noodzakelijk zijn dat ze erbij zijn. Want zij lopen daar natuurlijk ook weer potentiële dingen mis.
25: Ja, en zij worden dus een beetje gedwongen om te kiezen van dan gaan we het Witte Huis tegen de haren instrijken of niet.
20: Ja.
25: En ze hebben dus kennelijk hier even bakzeil gehaald. Mm-hmm. En dus de vraag is ook, dat ze niet komen is eigenlijk niet zo heel verschrikkelijk erg. Want die top die is toch wel belangrijk genoeg. Maar het feit dat ze niet komen omdat het Witte Huis niet wil dat ze komen, dat is natuurlijk wel een hele rare situatie. En er wordt ook wel eens gezegd dat dit voor de Amerikanen hoogstens een averechtse werking kan hebben. Want het zal alleen maar nog meer aanwakkeren in Europa. Dat er beleid moet worden gemaakt waarbij Europa veel minder afhankelijk is van de Verenigde Staten. En dat is al ingezet bij de grote ministersconferentie eind vorig jaar, waar veel meer geld is ingestopt is in die Europese ruimtevaart dan voorheen. En met name ingezet om juist onafhankelijker te worden van de Amerikanen. Dit wordt nu natuurlijk alleen nog maar belangrijker. En ook China, wat wordt van China gezegd, die komen nu veel coöperatiever en sympathieker over. Omdat zij gewoon wel willen samenwerken. En Amerika dus eigenlijk niet. Die heeft vanuit het Witte Huis een soort protectionistische houding aangenomen. Ja,
19: best gek, hè, dat die Amerikanen zeggen je moet meer op eigen benen staan. En dan ga je dat doen, is het weer niet goed. Maar waarom mogen deze bedrijven niet komen? Maar komt NASA wel en State Department ook en Commerce Department wel?
25: Ja, dat heb ik gek? Ook gezien. Zelfs het State Department komt, ja. En er wordt ook al gezegd van ja, het is ook een beetje onzin, want volgende week, de week na is de World Space Business Week, ook in Parijs.
19: Dan komen ze wel.
25: En dan komen al die bedrijven allemaal wel, ja. Okay. Ja, tenzij dat ze dat uiteindelijk ook gaan afzeggen, hè, want je weet natuurlijk niet wat er gebeurt in de komende weken. Er wordt ook vaak gezegd dat de mening van het Witte Huis, die moet je tegenwoordig vaak als dagkoersen interpreteren. Ja. Dus we weten niet of dat dan wel doorgaat. Maar ja, het is een bijzonder rare move. Het is heel jammer dat die grote bedrijven die voor ons ook belangrijk zijn, dat die gedwongen worden om te kiezen. En het is ook jammer, want de ruimtevaart is uiteindelijk groot geworden, ook voor een groot deel door internationale samenwerking.
20: Precies.
25: En dat gaat nou een beetje.
20: Ze zeggen altijd dat de ruimtevaart een beetje een antipolitiek instrument is. Hè? Ik bedoel, de Russen en Amerikanen zitten zij aan zij in het ISS. Dat was altijd een beetje het devies. Dus het feit dat nu toch zo'n politieke rol begint te spelen. Waar bereidt dat de ruimtevaartsector op voor? Of hoe kun je daarop inspelen?
25: Ja, nou, we zien inderdaad dat ruimtevaart immens geopolitiek is geworden. Ook al omdat natuurlijk de militaire toepassingen steeds meer toenemen. We zijn inderdaad afhankelijk van Starlink-satellieten voor om te weten wat je troepen op het slagveld doen. Hè? En dat zie je al in die oorlog tussen Oekraïne en Rusland heel erg. Daar wordt dus nu ook gewerkt aan in Europa. Ja, het is wel een belangrijk signaal dat dat hele verhaal van internationale samenwerking die ongeacht politieke kleur doorging, ja, dat staat wel een beetje onder druk.
19: Ja, en die top dus volgende week woensdag en donderdag. U zei al, Meloni komt, Macron komt,
20: Kallas komt,
19: Merz komt. Rob Jetten ook?
25: Eerlijk gezegd weet ik dat niet.
20: Oh. Hij staat niet prominent op het lijstje.
19: Zou wel goed zijn, toch?
25: Nee, en ik heb ook niet gezien een volledige lijst welke regeringsleiders er allemaal zouden komen. Maar goed, laten we hopen dat er eigenlijk voor iemand van Nederland daar komt. En er komen zoveel mensen, dat het zou mij niet verbazen. Maar er wordt toch vooral gefocust op die grote ruimtevaartlanden en de EU. En Urs von der Leyen gaat ook een toespraak geven, is al bekend. Over die strategische autonomie en Kallas over inderdaad diplomatieke ruimterelaties, regelgeving voor satellietfrequenties, al die dingen waar het Witte Huis van baalt. Daar komt nou meer aandacht voor.
20: Nou, mooi. Volgende week gaan wij daar zeker wel aandacht aan besteden. Dankjewel, Philip Schoonejans van de Space Expo en de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
19: Wat gebeurt er met de bodem? Hoe gezond is de bodem? Als je er een onderbroek in begraafd. Nou, misschien een vrij bijzonder onderzoek. Maar het levert wel een Nederlandse onderzoeker, Marcel van der Heijden, een Ig Nobelprijs op. Onderzoek,
20: onderbroek, met een knipoog.
19: Inderdaad, ja, bedoeld voor serieus onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna aan het denken zet. Gisteravond was hij een van de 10 winnaars op de uitreiking in Zürich. Voor het eerst werden die prijzen niet verdeeld in Amerika, vanwege een soort wetenschappelijke boycott en onderzoekers die zich daar onveilig voelen, maar dus hier in Europa. We gaan erover praten. Microbioloog Andreas Vos won zelf een Ig Nobelprijs in 2019. Meneer Vos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
19: Ja, 10 winnaars dus, waaronder het onderbroekenonderzoek. Waar gaat dat over ongeveer?
2: Ja, het gaat eigenlijk daarover over het leven in de bodem en de bodemkwaliteit te onderzoeken. Bij het onderzoek waar ook Marcel van der Heijden bij was. En ik moet wel zeggen dat het de beste show en de leukst gezongene voordracht was op die avond.
19: Oké. Okay. Want de hele uitreiking is ook een feestelijke ceremonie.
2: En een van de leukste vond ik persoonlijk die over vrede. Dat was een groep die heeft aangetoond dat vrienden voorkeur geven aan vrienden die zich voor hun inzetten en gemeenschappelijk hun vijand bestrijden, zou ik zeggen. Dus de vijand van mijn vijand is mijn beste vriend. Mm-hmm. En dat was ook een onderzoek wat dus de vredesprijs kreeg.
19: Ja, ja. Ja, u won zelf dus 7 jaar geleden met uw onderzoek naar welk land het meest vieze papiergeld had. Antwoord: Roemenië. Hoe werkt zoiets? Word je door anderen genomineerd of stuur je zelf je onderzoek in? Hoe gaat dat?
2: Nee, je kan je niet zelf nomineren. Je wordt gewoon uitgezocht. Dat is een comité uit verschillende mensen. Ik denk dat Kees Mulliker uit Nederland daarin zit. Ook die ook uit een Ig Nobel gewonnen heeft. En deze comité zoekt uit welke papers die gepubliceerd zijn voor de Ig Nobel in aanmerking komen.
19: Ja, nou, dan hebben we dus inderdaad gezien dat onderzoek van Van der Heijden, maar bijvoorbeeld ook onderzoek naar de aerodynamica van het snuiten van je neus.
20: Maar wacht even, ik wil nog alles weten over de onderbroeken.
19: Oh.
20: Hebben we nou vuile onderbroeken begraven of schone onderbroeken? Waarom gingen we onderbroeken begraven?
2: Ja, het ging erover dat ze meer dan 1000, bijna 2000 onderbroeken in 25 verschillende landen wereldwijd hebben laten begraven. Een zogenoemd citizen science project. En het gaat echt om dat leven in de bodem, de bodemkwaliteit te onderzoeken.
20: Ja.
2: En heel veel uitleg krijg je tijdens de Ig Nobelprijsuitreiking eigenlijk ook niet. Dus daarvoor zou je de originele publicaties moeten opzoeken.
20: Nee, dus u weet ook niet of het dan schone onderbroeken waren?
2: Oh, het leek wel schoner te zijn, maar het begon ze wel.
20: Ja. Gelukkig.
19: Ik kan er wel iets over zeggen, want het idee is geloof ik vrij simpel. Hoe sneller het katoen verdwijnt, hoe actiever het bodemleven is.
20: Oh.
19: Wormen, schimmels en bacteriën die breken het materiaal af. En dat zegt dus iets over de gezondheid van de grond.
20: Oh ja, en ik zie een plaatje met aan de waslijn allemaal van vergane onderbroeken. Half vergane onderbroeken. Ja. Maar dat was dus goed nieuws, want dat betekent dat de bodem gezond is.
19: Zoiets.
20: Nou, dat is wel mooi geleerd. Ga door, over je neus snuiten, Iwan.
19: Ja, dat ga ik zo meteen doen. Eerst nog eventjes over de uitreikingsplek, inderdaad, in Zürich dus, hè, want de organisator en de oprichter van die Ig Nobelprijzen zei, ja, die winnaars die maken zich zorgen over reizen naar Amerika, problemen met visa, immigratie enzovoorts. Is dat inderdaad een zorg die leeft in uw wereld?
2: Ja, de winnaars komen uit de hele wereld. En ik denk voor enkele landen is het op dit moment niet zo attractief om naar Amerika te gaan. Ook is het afgelopen jaar voor het eerst, het was namelijk altijd aan de Universiteit van Harvard, overgegaan naar de Boston University, dus wel in dezelfde stad, maar toch een iets minder bekende universiteit. En ook MIT is een beetje afgehaakt. Daar had je ook een voordrager als winnaar. En nu komt het naar Europa voor het eerst. En volgend jaar dan ook nog iets dichterbij naar Antwerpen.
19: Oké, Antwerpen. En was het biljet van 10 biljoen Zimbabweanse dollar er ook weer bij als voor de winnaars?
2: Dat is nog steeds erbij. Je krijgt ergens een gekke zelfontworpen prijs. En die 10 miljoen triljoen dollar, die absoluut niets waard zijn, maar waarvan blijkbaar de oprichter van de Ig Nobel echt duizenden gekocht moet hebben uit.
19: Nou, het blijft een mooie traditie. Dank Andreas Vos, microbioloog aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Er komt een nieuwe inlichtingenwet aan, dat hoorden we vorige week, waarbij veiligheidsdiensten verregaande bevoegdheden krijgen. En er is nu ook over gesproken in de Tweede Kamer. En ja, er zijn best grote zorgen. Hoor je zo meteen.
3: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
5: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: Het moment dat alles begint. Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
8: Provider, it starts here.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
26: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
27: Nu in de BNR-app.
20: Boerenorganisatie LTO mort over de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Een gedwongen krimp van de veestapel is onbespreekbaar. De Oekraïense minister van Defensie zegt: Poetin wil heel Oekraïne, hij wil zijn imperium herstellen. En plug-in hybrids blijken veel vervuilender dan gedacht. Dit en meer verhalen vind je nu allemaal in de BNR-app.
19: Het is 7:01. Precies, Helene de Geest bij de ANWB. Staan er al files?
1: Files staan er nog niet, maar er wordt wel geflitst. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Den Bosch bij 100,1. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6. En ook op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,9.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, moeten boeren alsnog hun veestapel inkrimpen. Het zou gaan om een krimp van maximaal 10%. Dat staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Landbouwminister Van Essen zegt dat hij er alles aan gaat doen om dat te voorkomen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die mogelijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Onder hen waren ook 2 kinderen. De vrachtwagen waarin ze zaten kwam uit Turkije. Volgens Rijnmond is de chauffeur opgepakt. Waar de verstekelingen vandaan kwamen is niet duidelijk. In Nepal zijn 2 mensen gered uit een tunnel, ruim een week na de verwoestende overstromingen. De 2 waren in de tunnel aan het werk. Reddingsteams zijn nog op zoek naar andere arbeiders. Er worden er nog meer dan 100 vermist die ook in tunnels vast kunnen zitten en nog in leven kunnen zijn. Een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Auto's en vrachtwagens hebben vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. En zo'n daling was niet eerder voorgekomen sinds corona. Dat komt volgens het CBS doordat er meer elektrische auto's rijden. Maar ook bussen blazen minder CO2 de lucht in. Ze hebben schonere motoren gekregen. En dan het weer van Weer Online. Het waait flink. Aan de kust is de wind zelfs stormachtig. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink tekeer gaan. Later trekken de buien ook naar de rest van het land. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
19: Het is een mooie dag voor mensen die van groen houden als het gaat om beurzen. Dow Jones sloot 1,2% hoger. S&P 500 sloot ruim 1% hoger. En de Nasdaq 1,4% hoger. En ook in Azië is het allemaal groen op de borden. Nikkei ruim 1% hoger. Hang Seng 2% hoger. En de Kospi 1,8% hoger. Dan is er ook nog nieuws, economisch nieuws. Want de EU heeft zich officieel aangesloten bij Operation Economic Outcast. Dat is het Amerikaanse sanctieprogramma tegen Iran. Zegt althans de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent in een bericht op sociale media. Wat aansluiting bij dat programma precies inhoudt, dat weten we niet. In de verklaring staat vooral dat de EU zelf al sancties tegen Iran heeft ingesteld en wil voorkomen dat Iran een atoombom krijgt. Diplomatie en sancties moeten dat voor elkaar krijgen. En die operatie Economic Outcast wordt gezien als extra economische druk op Iran. En verder zien we de olieprijs wat oplopen. En dat heeft alles te maken met de aanhoudende spanningen tussen Iran en Amerika en de gevolgen daarvan, onder andere in de Straat van Hormuz. Brent, $96 een vat. En WTI, $92 per vat. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Er komt een nieuwe inlichtingenwet aan. Althans, dat is een voorstel van het kabinet, waarbij veiligheidsdiensten op allerlei gebieden veel meer verregaande bevoegdheden krijgen. En ook het toezicht een beetje wordt afgeschaald, zou je kunnen zeggen. Er zijn zorgen in de Kamer. Maar ja, we zitten ook in een veranderende wereld. Wat gaat er dan allemaal veranderen en hoe zorgelijk is dat? Bespreken we over 2 minuten in de ochtendspits.
11: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
14: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
15: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
11: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
15: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
17: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
18: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
23: En dat kan ook via de BNR-app.
22: Download de BNR-app.
23: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
19: Goedemorgen, het is 6 minuten over 7 op vrijdag 4 september. Goed dat je luistert, 2 uurtje van de ochtendspits. En we hebben weer genoeg te doen. Nina, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan.
19: Wat gaan we allemaal doen dan?
1: Heb je lekker geslapen?
19: Beetje kort, maar op zich prima.
1: Hou je dat bij, hoe je slaapt? Slaapkwaliteit op je telefoon?
19: Ik hou dat niet actief bij, want de conclusie van het ding is toch dat het altijd ruk is. Dus nee.
1: Omdat jij veel te vroeg opstaat.
19: Ja, ik slaap s'nachts 4,5 uur.
1: Ja, dat is niet genoeg.
19: En ik slaap een beetje 's middags erbij, alleen dat snapt dat horloge niet.
1: Nee, precies. Nee. Nou ja, we gaan het onder andere zo meteen hebben over slaaptrackers. Want die kunnen er inderdaad juist voor zorgen dat jij steeds gestrester raakt van alle uitslagen die zeggen van nee, maar jij hebt niet goed genoeg geslapen. Dus het kan zelfs zorgen dat het een beetje uit je slaap wordt gehouden. Dat zometeen. En ook wel even serieus nieuws voor komend weekend. Toch een beetje voorbereiden. In de deelstaat Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn dan deelstaatverkiezingen. En de extreemrechtse Alternatieven voor Deutschland, die lijkt daar echt een mega meerderheid te gaan halen. En daar zijn heel veel zorgen over.
19: Dat gaan we dus allemaal dit half uur bespreken. Ik heb zometeen allemaal een aardige anekdote over mijn horloge en de nacht. Maar dat zometeen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
19: Eerst gaan we naar Den Haag. Want de overheid mag straks digitaal binnendringen bij niet verdachte mensen. Staat in de nieuwe wet bescherming nationale veiligheid door de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Die wet is een week geleden geïntroduceerd. Gisteren voor het eerst behandeld in de Tweede Kamer. Bestaat uit 400 pagina's. En tech-expert Bert Hubert heeft daar naar gekeken en heeft grote zorgen over die nieuwe wet. Bert, goedemorgen.
29: En goedemorgen.
19: Ja, en dan moet ik eerst eventjes introduceren wat het kabinet dan zegt. Ja, want zij maken zich grote zorgen om dreigingen uit Rusland, China, Iran. En zegt, we moeten dus die inlichtingendiensten ingrijpend gaan veranderen. De regels ook. Dus niet altijd meer toestemming vragen van tevoren. En misschien ook wat sneller optreden tegen evidente tegenstanders, zoals dat wordt genoemd. Op welk vlak krijgen die veiligheidsdiensten meer ruimte? Ik geloof op meerdere vlakken eigenlijk, hè?
29: Ja, het is een enorme verruiming en versoepeling. En die is ook nog niet helemaal eerlijk aangekondigd. Dus bij de aankondiging van de wet stond een mooie boodschap van, nou, er komt ook echt nieuw toezicht op de diensten bij deze ruimere bevoegdheden. En dan denk je, nou, dat is goed nieuws. Maar dan kijk je goed en dan zie je dat dat nieuwe toezicht inhoudt dat ze juist het toezicht flink verminderen. Ja, en dat is toch wel zorgwekkend. Maar wat kunnen ze dan nu extra? Diensten beheren enorme hoeveelheden informatie die ze bijvoorbeeld zelf van internetkabels hebben afgehaald of van zeekabels. En vroeger mochten ze daar wel met AI in zoeken, maar dan moesten ze heel nauwkeurig uitleggen wat het plan was en hoe ze gingen checken dat de AI niet per ongeluk zou leren dat iedereen die Mohammed heet een terrorist is, wat toch wel een gevaar is. En nu hebben ze gezegd, nou, je gaat maar los met de AI. En daar hoef je niet echt meer een plan voor te maken. En dan kun je met AI gaan grasduinen in allerlei databases en in allerlei internetverkeer met de opdracht, ja, kan je nog wat verdachte dingen vinden? Want dan gaan we die onderzoeken.
19: Ja, dus dat is dus ook een soort bulkonderzoek met AI kan je dan gaan doen. En nog even wat ik net las, dat binnendringen bij niet-verdachten, wat houdt dat in? Dat, nou ja, ook als er eigenlijk niks aan de hand is, de AIVD en MIVD toch een onderzoek naar je kunnen starten en je kunnen hacken, ja, bijvoorbeeld?
29: Ja, dat was eigenlijk altijd al wel zo, want het is wel een geheime dienst, dus die mogen best spannende dingen doen. Dus als die een specifiek iemand willen onderzoeken, dan kunnen ze bijvoorbeeld ook de werkgever van die persoon hacken. En dat mocht altijd al wel, maar dan moest je het wel heel goed uitleggen. En nu hebben ze gezegd van ja, wij kunnen eigenlijk mensen alvast gaan hacken en ook al software installeren op hun telefoon. Alleen dan noemen we het nog geen hacken. Ja. En dus hoeven we er eigenlijk ook geen toestemming voor te vragen. En ja, dat betekent dat er ineens een hele grote groep mensen in beeld komt. Dus ze kunnen ook bijvoorbeeld een internetprovider gaan hacken om toegang te krijgen tot het verkeer van één iemand. Nou ja, en dat was vroeger was dat heel bijzonder. En nu hebben ze gezegd, nou ja, dat mag ook gewoon. En dan kijken we achteraf wel of het een goed idee was.
20: Ja, maar je zou zeggen dat de inlichtingdiensten dat dus niet zonder reden doen. Je zou misschien kunnen zeggen, doel heiligt de middelen.
29: Ja, dat kan je inderdaad altijd denken. En ik denk dat dat ook wel zo begint. Dat ze bij die diensten natuurlijk kijken. Het zijn wel nette mensen verder. We hebben hier geen Stasi in Nederland. Dus het is ook niet dat het onmiddellijk helemaal fout gaat of zo. Maar de ervaring wijst wel uit dat als je tegen een inlichtingendienst zegt van nou, ga je ding maar doen. En we controleren niet meer zo heel goed of dat een goed idee is. Dan heb je over 5 jaar of over 10 jaar een parlementaire enquête hoe dit nou kon gebeuren.
20: Ja, de glijdende schaal, zeg jij. Die gaat hier mee.
29: En daar maak ik me wel heel erg zorgen over.
19: Ja, en ook de rapporten van de toezichthouders nu zien we de afgelopen tijd ook steeds weer dat dingen niet goed gaan. Dus dat wordt op die manier ook blijkbaar gefaciliteerd. Toch snap ik de gedachte van het kabinet ook wel. Want we hebben te maken met een hybride oorlog. We zien in Duitsland allerlei aanvallen, cyberaanvallen. We weten dat er Noord-Koreaanse hackgroepen zijn, Russische hackgroepen zijn. Ja, je moet daar wel snel bij kunnen zijn. En misschien is een proces om dan een handtekening van een minister van tevoren te halen, kan enorm vertragen. Zijn dat argumenten waarom je inderdaad die wet zou moeten moderniseren of niet wat jou betreft?
29: Nou, de wet moet zeker gemoderniseerd worden. En de risico's van Iran en China en Noord-Korea zijn natuurlijk enorm. Maar dat betekent natuurlijk niet dat iedere wetswijziging vervolgens ook echt een goed idee is. En daar is men ook niet helemaal oprecht in. Want het is bijvoorbeeld al lang en breed mogelijk voor de diensten om live door te hacken en achter allemaal mensen aan te gaan en dan achteraf nog een keer toestemming te vragen. Mm. Dus als de nood aan de man is, dan kan ook nu al er gewoon om 3 uur 's nachts ingegrepen worden. En doorgaan, dan hoeven ze niet vooraf toestemming voor te vragen. Wat een beetje niet oprecht is, is dat ze dus nu net doen alsof dat nu niet kan. En dat ze die wetswijziging nodig hebben om zo snel erachteraan te gaan. Maar wat men feitelijk zegt van hey, we willen allemaal dingen kunnen gaan hacken. En ook achteraf niet om toestemming hoeven te vragen. En ja, dat snap ik ook wel. Dat maakt je werk een stuk makkelijker.
20: Ja, scheelt een hele hoop administratieve rompslomp.
29: Ja, maar zij zeggen bijvoorbeeld wel eens van ja, 10% van onze mensen is bezig met de administratie en de compliance. En dat is vreselijk. En dan denk ik aan de banken waar ik ook wel eens mee praat. En die zouden ontzettend blij zijn als ze maar 10% van hun mensen bezig waren met compliance. Ja. En die zitten niet om 3 uur 's nachts allemaal mensen te hacken. Dus ja, ik vind het niet helemaal oprecht.
19: Nee. Oké, de internetconsultatie loopt nu. In de Tweede Kamer is er al even over gesproken. Ik moet ook even denken aan de hele sleepwetaffaire van bijna 10 jaar geleden. Het referendum daarover. Denk jij dat dit er zo gaat komen? Of zal hier nog flinker moeten worden gesleuteld aan deze wet?
29: Ja, het is natuurlijk. Kijk, de wet hebben ze ook een speciale nieuwe naam gegeven. Wet voor de Nationale Veiligheid. En het is politiek gezien heel lastig om tegen een wet te stemmen die Wet voor de Nationale Veiligheid heet. Dus het vermoeden is eerlijk gezegd dat er wel flink een rommertje gevocht gaat worden in de Tweede Kamer. Maar dat er een grote kans is dat iedereen uiteindelijk zijn knopen telt en hier toch maar voor stemt. Want ja, er zijn nog zoveel andere dingen om ons zorgen over te maken. Maar je merkt nu wel dat bijvoorbeeld dat zoeken met AI en met heel weinig regels daaromheen, dat valt toch niet heel erg lekker. We hadden vroeger de sleepwet, inderdaad. En nu zegt iemand van ja, dit is eigenlijk ook wel de AI-slopwet geworden. Ja. En ja, dat zou wel eens tot discussie kunnen leiden. Want het idee dat de computer naar een enorme berg internetverkeer en verzamelde data kijkt en dan zegt van nou, je moet Jan een keer gaan onderzoeken. Ja. Ja, dat is toch wel een enge gedachte dat de computer met dat soort dingen aan komt zetten. En dan staat er in de wet van ja, je moet wel voorzichtig zijn en niet per de verkeerde Jan gaan onderzoeken. Maar het zit mensen toch niet lekker dat de AI dat gaat doen.
19: Nou, gelukkig ben in ieder geval jij er om ons en ook Tweede Kamerleden scherp te houden op dit gebied. Dankjewel, tech-expert Bert Huber. Helene de Geest is bij ons van de AWB met een eerste file op de A50.
1: Ja, en een behoorlijk lange file ook op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord is de vertraging een kwartier. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden op het onderliggend wegennet. Flitsmeister meldt ook een flink aantal flitsers. Onder andere op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6. A28 Amersfoort-Zwolle bij 60,1. En ook op de A30 Barneveld-Ede bij 16,1.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
20: 7:15. Het wordt een spannend weekend in Duitsland. En trouwens niet alleen voor Duitsland, maar ook denk ik wel voor de rest van Europa die wel mee gaat kijken. Voor het eerst sinds 1945 bestaat namelijk de kans dat een extreemrechtse partij daar in een deelstaat aan de macht komt. Het gaat dan om de verkiezingen dit weekend in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En daar hebben we de alternatieven voor Duitsland, AfD. Die staat volgens de laatste peilingen zo goed voor dat ze zelfs misschien wel met een absolute meerderheid zouden kunnen gaan regeren. Ja, dat zet iedereen natuurlijk op scherp. Onze Europa-verslaggever is bij ons, Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Nina.
20: Jij gaat er ook naartoe, hè, voor dit weekend, voor de verkiezingen.
0: Het is maar een paar uur rijden vanaf de Nederlandse grens, dus je bent er zo.
20: Ja, oké, dit is natuurlijk iets wat heel gevoelig ligt. Voor het eerst sinds 1945 een extreemrechtse partij aan de macht. We weten ook wel hoe AfD over bepaalde dingen denkt. Als ik maar één dingetje eronder even uitpik, is het scheiding in onderwijs bijvoorbeeld. Hè? Mensen die kinderen met een migratieachtergrond, die kunnen we misschien beter apart zetten, want die remmen eigenlijk de uitslagen van de rest. Dit zijn maar één van de zoveel punten van AfD.
0: Ja, gehandicapte kinderen worden ook gescheiden van andere normale kinderen in de ogen van de AfD. En waarom speelt dat op deelstaatniveau? Omdat de deelstaten in Duitsland macht hebben voor bepaalde dossiers. Denk aan onderwijs, cultuur, media, wetenschap. Ze kunnen een aantal dingen dus veranderen. Mm. Ze hebben niet heel veel invloed op migratie, waar de AfD natuurlijk groot mee is geworden. Maar door een groot onderwijsplan te presenteren weten ze blijkbaar toch ook een heleboel populariteit te vergaren. In ieder geval op basis van de peilingen. En om daar even mee te beginnen, hoe kan het dat een partij als de AfD misschien wel de absolute meerderheid krijgt? Ja. Cijfermatig werkt dat zo in Duitsland. Je hebt daar een kiesdrempel van 5%. Dus als een partij als de AfD met 43% van de stemmen de grootste wordt en andere partijen komen net onder die kiesdrempel, ja, dan moet er wel wat met die stemmen gebeuren. En die stemmen, die percentages, die worden dan verdeeld over de andere partijen. En dan kun je zomaar gaan stijgen en in je eentje gaan regeren. Dan komen ze niet in de coalitie van de deelstaat, dan zijn ze de coalitie.
20: Mm-hmm. Ja, oké, en dan zijn ze dus nu heel dichtbij bij dat de nieuwe coalitie te worden.
0: Ja.
20: Dan denk je toch, waar is het collectief geheugen van de Duitsers gebleven? Waar de uitspraken als nie wieder, nooit meer, ja. Wat is hier gebeurd?
0: Wat er is gebeurd is dat de huidige politieke partijen volgens steeds meer mensen in Duitsland niet meer leveren en niet meer voor hen er zijn. En ik zeg nadrukkelijk dat veel meer mensen het gevoel hebben dat die politici er niet meer zijn. Natuurlijk doen politici hun best, ook van het CDU of van de SPD. Maar blijkbaar zijn er steeds meer mensen die overwegen om te stemmen op een partij op de flanken. Want naast de AfD is ook de linkerzijde Die Linke weer in opkomst. Mm-hmm. En wat in het oosten van Duitsland ook speelt, waar Sachsen-Anhalt ligt, daar is ook überhaupt meer weerstand tegen wat ik maar even het Vrije Westen noem. Je kan niet alles toepassen op, nou ja, ze waren Oost-Duitsland, ze waren DDR. Nee. Maar er is wel een soort anti-westers denken wat daar eerder is. Eerder een pro-Russisch denken, dus dat speelt mee. En tot slot, belangrijk om te noemen, volgens onderzoekers gaat er momenteel ook veel desinformatie rond bij deze verkiezingen. Mm-hmm. Ook met vermoedelijk Russische oorsprong. En er zijn veel fact-checkers nu bezig. Maar ja, als die mensen alleen maar het fake news tot zich krijgen en niet naar de media met een serieuze eindredacteur gaan, dan heeft dat fact-checken ook geen zin. Ik heb één voorbeeld voor je. Er is een een jongen die staat op de lijst voor die linken. Erik. En Erik heeft volgens social media posts het volgende gedaan. Hij heeft zijn grootmoeder vermoord in haar appartement en dat geërfd. Hij heeft ook een webcammodel vermoord uit jaloezie. Hij heeft ondergrondse LHBTI-seksfeestjes georganiseerd op een Duitse universiteit. En hij zou studenten hebben geholpen met hogere cijfers als ze uit West-Duitsland komen op een Oost-Duitse universiteit. Ja. Niks van bewezen.
20: Nee.
0: Maar dit gaat wel rond op sociale media bij een kandidaat voor de deelstaatverkiezingen.
20: Ja, oké. Okay, dus
0: een aardige track record, hè?
20: Ja, precies. Dus dat is, speelt allemaal mee. Dan hebben we natuurlijk ook gewoon Friedrich Merz. Die zei in 2018, als ik aan de macht kom, dan halveert de Alternatieven voor Duitsland. Dat lukt dus niet. Sterker nog, AfD wint alleen maar. Dus Merz die ligt hier absoluut wakker van.
0: Ja, en Merz belooft de beterschap voor de economie. Voor migratie. Maar blijkbaar geloven mensen hem niet. Ook al is hij pas een jaar aan de macht. Maar zijn geloofwaardigheidscijfers zijn gigantisch laag. Mm-hmm. En er zijn dus nu meer mensen die zeggen, volgens de peilingen, het moet gewoon anders. En dan schuiven ze op naar de flanken.
20: Ja. Stel AfD wint, maar niet de absolute meerderheid. Is dat dan wel realistisch dat ze in de coalitie komen? Of worden ze gewoon komt er een cordon sanitair?
0: Dat is dan niet realistisch. Tegelijkertijd betekent het ook dat die deelstaat op een andere manier mogelijk onbestuurbaar wordt. Want stel dat CDU dan de ene grootste is en mag kiezen, dan moeten ze misschien wel met die linken. En dat gaat ook niet helemaal lekker. Dus het is een voorbeeld van dat de AfD hoe dan ook invloed gaat hebben op de verkiezingen en ook op het besturen van een deelstaat in Duitsland.
20: Ja. En Brussel, want ik bedoel, jij bent onze Europa-verslaggever. Brussel die kijkt hier denk ik ook met angst en beven naar.
0: Ja, de AfD zegt altijd, als wij Sachsen-Anhalt veroveren, dan is dat het begin van een dijkdoorbraak van rechts in Europa. Zij spreken zelf niet over dat ze radicaal rechts of extreem rechts zijn, maar volgens de Duitse Veiligheidsdienst zijn ze in Sachsen-Anhalt wel extreem rechts, dus dan kan ik dat benoemen. Maar goed, dijkdoorbraak, daarmee bedoelen ze dat er meer deelstaten in Duitsland volgen, dat over 3 jaar de AfD in Duitsland zelf de grootste zou kunnen worden. We hebben de komende 1,5 jaar veel verkiezingen in Europa, in grote landen. Ja, en als je al schrikt van mijn verhaal, als ik zeg van ja, één partij kan bepalen wat er gebeurt op het niveau van onderwijs, cultuur, politie en openbare orde. Mm-hmm. Wat denk je dan in april van Frankrijk, als een president in Frankrijk misschien van Rassemblement National daar aan de macht komt?
20: Ja.
0: En bij Macron was het ook niet altijd feest. Maar zo'n president heeft zoveel macht. En daar kijken ze in Europa met angst en beven naar in Brussel. Dat dit inderdaad het gevoel opbrengt bij mensen dat het normaal wordt om op radicaal rechts of extreem rechts te stemmen. En dat mag. Alleen deze partijen die gaan ook de democratie onderuit halen. En dat is natuurlijk waar Brussel niet van gediend is. Dus dat is de angst.
20: Ja. Oké, dit weekend dus de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Jij volgt dat voor ons. Maandagochtend hoor jij natuurlijk, of vertel jij bij ons hier in de ochtendspits het laatste nieuws daarover. Dankjewel, Geert-Jan Haan.
27: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
19: Smartwatches en slimme ringen en allerlei andere slaaptrekkers die kunnen ervoor zorgen dat ze eigenlijk precies het contraproductieve bereiken en je allerlei zorgen tijdens je slaap opleveren. De BBC heeft een rondgang gehouden onder slaapwetenschappers en die zeggen al dit soort trackers kunnen leiden tot orthosomnia en obsessie met het bereiken van je perfecte slaap. Dus pas op met die dingen, zeggen artsen. En daar gaan wij over praten met slaapwetenschapper Marijn van der Laar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
19: Ja, nou op zich best fijn om te weten of je goed geslapen hebt of niet. Daar heb je meestal ook wel een gedachte bij. Van, nou, ik heb lekker geslapen, ook heb niet goed geslapen. Nu zijn er ook allerlei apps die 's ochtends je pushberichten kunnen sturen met hoe je nacht was. Ja, zou je zeggen, doe dan maar beter niet?
2: Nou, het ligt er een beetje aan wat je wil. Kijk, op het moment dat je slaap wil meten, dan heb je eigenlijk hersengolven nodig. Mm-hmm. Nou ja, en ik ken geen enkele ring of geen enkele smartwatch die hersengolven meet. Dus daar gaat het natuurlijk al een beetje mis.
19: Ja.
2: Dus je hebt een soort algoritme, een soort afgeleide van een afgeleide. En je kunt het een beetje vergelijken met als je op de weegschaal gaat staan en je krijgt in plaats van je gewicht je bloeddruk te zien.
19: Ja.
2: Kijk, ik zou die weegschaal niet moeten.
19: Nee.
2: Dus dat is het een beetje.
19: Ja,
20: maar slaat het helemaal nergens op? Echt maar al die trackers. Slaat het gewoon nergens op? Moeten we het überhaupt niet serieus nemen?
2: Nou, er zijn gewoon heel veel maten die zo'n tracker aangeeft die gewoon nergens op slaan. Bijvoorbeeld zo'n slaapscore. Niemand kan je precies uitleggen wat die slaapscore is. Waar die op gebaseerd is, dat is ook maar gewoon een bedenksel. Terwijl mensen er wel heel veel waarde aan toekennen. En wat we ook zien in onderzoek is op het moment dat zo'n slaapscore, als die wat lager gegeven wordt, dat mensen ook letterlijk een vervelendere dag tegemoet gaan. En soms ook een vervelendere nacht. Dus het heeft ook echt wel effect op het gedrag. En dat vind ik wel, wel slecht. En ik ben daarom ook niet een voorstander van trekkers, zeker niet.
19: Op zich is het misschien wel goed dat er meer aandacht is voor slaap. Het valt me ook op dat bij types die veel in de sportschool staan en dergelijke, die zeggen ook van ja, ik moet ook dan heel goed slapen. En dat is natuurlijk ook zo. Goed slapen en ook lang en genoeg slapen is ook goed voor je.
2: Ja, dat is zeker zo. Alleen ik denk dat er hele andere manieren zijn om erachter te komen hoeveel slaap je nodig hebt. En bijvoorbeeld je zou kunnen kijken naar de tweede week van je vakantie. Geen wekker zetten, kijk hoe laat je uit jezelf slaperig wordt en hoe laat je uit jezelf wakker bent, dan ben je er ook. Daar heb je geen smartwatch voor nodig van €400. En weet je, hoe dat je geslapen hebt, dat is ook vaak heel erg afhankelijk van hoe je je natuurlijk voelt. Ik heb mensen behandeld die sliepen 6,5 uur en die...
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Ouderwetse wekker of die betere slaapkwaliteit hadden, weten we dat?
2: Ja, nou ja, het is wel zo dat we slechter zijn gaan slapen de afgelopen jaren, de afgelopen tientallen jaren. Alleen er zijn natuurlijk zoveel variabelen die daarbij een rol spelen. Hè. Bijvoorbeeld meer stress, verandering in de maatschappij. Dat je niet heel goed kunt bepalen of dat nou echt komt door die wekker of door die telefoon.
1: Ja.
2: Dus dat is altijd een moeilijke vraag. Ja.
1: Ja, maar ja, dat die afleiding biedt, dat is natuurlijk wel duidelijk. Het eerste wat nu menig Nederlander doet als hij wakker wordt, één oog open, grijpt zijn telefoon. Dat is natuurlijk eigenlijk diep treurig dat we daar zijn beland.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Nee, en op het moment dat je ook echt merkt dat je er heel veel mee bezig bent met je telefoon, is ook eigenlijk het advies om hem gewoon niet mee te nemen naar de slaapkamer. Ja. Sommige mensen worden ook juist slaperiger door even het gebruiken van hun telefoon. Dan is het gewoon helemaal prima. Maar er zijn ook mensen die zijn er helemaal op gefocust. Ze gaan nog even een werkmail checken. Ja, dat is natuurlijk niet zo handig.
1: Nee.
3: En dus uw advies...
1: Wat doe je zelf? Dat vraag ik dan altijd aan de expert.
2: Ja. Oh, wat ik zelf doe? Nou, ik moet zeggen... ik heb een beetje een ADHD-brein. Dus ik merk dat ik op het moment dat ik in bed lig en ik ben heel druk in mijn hoofd, dan vind ik het soms wel fijn om nog heel even op de telefoon te scrollen en daar rustiger van te worden. Ja. Dus ja, ik vind het zelf, voor mijzelf is het niet zo'n probleem. Ik kijk s'nachts tussendoor ook niet op de tijd, want als ik dat wel doe, dan word ik daar onrustiger van. En ik laat het ding verder gewoon naast me liggen.
3: Ja, dus slapen lekker offline. En als je problemen hebt met slapen, dan moet je naar de huisarts of naar Marijn van der Laar, maar niet naar slaapscores en dergelijke. Veel dank. Slaapwetenschapper Marijn van der Laar was dat. De hersteloperatie van de teveelbetaalde belasting in box 3 valt tot nu toe miljarden goedkoper uit voor de staat dan verwacht. Hoe dat kan en of dat inderdaad een miljardenmeevaller is, gaan we zometeen bespreken in de ochtendspits.
4: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
9: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
8: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Zaken doen.
13: Straks trapt Thomas de uitzending af met het bedrijvenpanel over loontransparantie. En daarna spreekt hij met Ankie van Wersch van Future Up. Dat is een platform voor duurzaam ondernemen. En hij vraagt haar hoe het Nederlandse verdienvermogen van de toekomst eruit moet zien. Luister.

0: Vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: BNR Verkeer.
3: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord is de vertraging een kwartier. Staat er een kapotte vrachtwagen. Flitsmeister meldt een flitser op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 7,7. Op de A27 Almere-Utrecht bij 112,5. En verder staan ze ook op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij 140,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, moeten boeren alsnog hun veestapel inkrimpen. Het zou gaan om een krimp van maximaal 10%. Dat staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Landbouwminister Van Essen zegt dat hij er alles aan gaat doen om dat te voorkomen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die mogelijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Onder hen waren ook 2 kinderen. De vrachtwagen waarin ze zaten kwam uit Turkije. Volgens Rijnmond is de chauffeur opgepakt. Waar de verstekelingen vandaan kwamen is niet duidelijk. In Nepal zijn 2 mensen gered uit een tunnel, ruim een week na de verwoestende overstromingen. De 2 waren in de tunnel aan het werk. Reddingsteams zijn nog op zoek naar andere arbeiders. Er worden nog meer dan 100 vermist die ook in tunnels vast kunnen zitten en nog in leven kunnen zijn. Een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Auto's en vrachtwagens hebben vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. En zo'n daling was niet eerder voorgekomen sinds corona. Dat komt volgens het CBS doordat er meer elektrische auto's rijden. Maar ook bussen blazen minder CO2 de lucht in. Ze hebben schonere motoren gekregen. En dan het weer van Weer Online. Het waait flink, aan de kust is de wind zelfs stormachtig. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink tekeer gaan. Later trekken de buien ook naar de rest van het land. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
5: En dan, attentie, er komt een meevaller wellicht. De hersteloperatie van de teveel betaalde belasting in box 3... valt tot nu toe echt veel goedkoper uit dan de staat verwacht heeft. Is dat inderdaad die meevaller of juichen we te vroeg? Gaan we zo meteen bespreken over 2 minuten in de ochtendspits.
6: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft, wanneer ze actief zoeken... wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment... Dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
12: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
5: Goedemorgen, 7:55. We zijn in volle gang met de ochtendspits van vrijdag 4 september. En dat doen we zoals bijna elke vrijdag met Nina van den Dungen. Nina, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Iwan.
5: Als we jou horen, weten we, het is bijna weekend.
13: Ja.
5: Of het is doorgelicht, of het is beter. Ja. Of weekend.
13: Of de avondspits.
5: Of de avondspits.
13: Of ja, zaken
5: of het
13: doen.
5: Het begin van de week.
13: Goeie, ja, weet je.
5: Maar in dit
13: ik
5: geval...
13: Ik kan me overal tegenkomen.
5: In dit geval is het bijna weekend. Wat gaan we het komend half uur allemaal doen?
13: We gaan het onder andere hebben over ondernemers in de grensregio's. Want die hebben het natuurlijk ontzettend zwaar met... Nou ja, als je alleen al de tankstations neemt... Ja. Het is natuurlijk aantrekkelijker om over de grens te tanken. Dat was het natuurlijk al, mm-hmm. hè? Maar de vraag is dat dan nu erger geworden? Kamerleden die gaan in elk geval vandaag daar naartoe... om met eigen ogen te zien wat nou de hoge BTW... en de accijnzen voor ondernemers, hoe dat allemaal uitpakt daar. Ja. Maar ja, de vraag is, kunnen ze er nog wat aan doen? Dat gaan we bespreken met Marijke Fuik, de voorzitter van MKB Nederland. En we krijgen zometeen het laatste technieuws van Stijn Gozes. En dan horen we ook wat we gaan testen later deze ochtend in de schaal van hebben.
5: Weet ik ook nog niet, dus ik ben heel benieuwd. Dat allemaal zometeen. Maar we gaan beginnen in Politiek Den Haag. Want de hersteloperatie voor teveel betaalde belasting in box 3... valt vooralsnog veel goedkoper uit dan de ruim 16 miljard... die daarvan werd begroot en verwacht. Blijkt uit een Kamerbrief van de staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Financiën. Nu een derde van de verwachte aanvragen van spaarders en beleggers is verwerkt... heeft de fiscus slechts 1 miljard euro hoeven terugbetalen. Nou ja, als je dat even doorrekent op een bierviltje... dan kom je nooit aan die 16. We gaan erover praten met Martine Wolzak, politiek verslaggever... van het Financiële Dagblad. Martine, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
5: Ja, hoe kan dat nou? 16 miljard begroot en 1 miljard tot nu toe uitgegeven. En ja, als ik het zo een beetje doorreken op z'n Jan Boerenfluitjes... dan kom je misschien op 3 uit of iets dergelijks, of 4. Maar... Ja,
14: ik denk dat het heel moeilijk is om... Kijk, in theorie kan het natuurlijk dat er nog allemaal nieuwe aanvragen... voor teruggaven van met name beleggers binnen gaan komen. En dat toevallig net de beleggers met de grootste verliezen... Die er het slechtst uit zijn gekomen, zeg maar, vroeger... in het oude box 3-stelsel... Mm-hmm. en tegenwoordig met de tegenbewijsregeling... dat die allemaal dat briefje nog moeten invullen... Ja. Maar dat dat dan dat gat van 15 miljard nog gaat vullen, dat lijkt wel heel erg onwaarschijnlijk. En ook de staatssecretaris zelf zegt dus eigenlijk wel van hij houdt een heleboel slagen om de arm.
5: Ja.
14: Maar het lijkt toch mogelijk wel lager uit te vallen. En dat is ook wel al het gevoel best wel lang bij veel Kamerleden. Die zeggen van ja, het kan eigenlijk nooit die 16 miljard worden. En wij hebben eerder bij het FD ook gesproken met adviseurs van vermogenden... die gewoon kijken naar hun eigen klanten. Mm-hmm. En hun helpen bij die teruggaven.
5: Ja.
14: Van hoe doe je dat? En die zeggen, ja, als wij dat zien... dan komen wij nooit aan zo'n gigantisch bedrag.
5: Nee. Maar hoe is de staat er ooit wel bij gekomen dan, bij dat bedrag?
14: Ja, er is een model... Mm-hmm. Modellenwerkelijkheid, waarmee uitgerekend is op basis van wat bekend is over wat voor soort mensen meestal in box 3 zitten, wat voor soort portefeuilles ze hebben, wat historische koersgegevens en ontwikkelingen zijn. En toen zijn ze op dit bedrag uitgekomen. En het is natuurlijk altijd een gok. Want uiteindelijk hangt het af van wat de beleggingen doen van mensen.
5: Ja.
14: Dus als je een aantal hele succesvolle beursjaren hebt... en vooral wat we de afgelopen jaren gezien hebben... Jaar op jaar waardestijgingen van vastgoed. En veel mensen hebben ook vastgoed in box 3 zitten. Dus een huurwoning, een vakantiewoning. Als dat een flink deel van je vermogen is... dan is het al heel moeilijk om nog in aanmerking te komen voor teruggaven.
5: Ja. Er zijn geloof ik ook partijen die ideeën hebben... over wat er met de eventuele meevaller moet gaan gebeuren.
14: Ja, en dat is eigenlijk speelt dat al een tijdje. We hebben natuurlijk net nu die hele discussie gehad... ook in de coalitie, hoog oplopend, over de toekomst van box 3.
5: Ja.
14: Waar mensen betalen over hun inkomen uit sparen en beleggen. Dus ja, je rente en je beleggingswinsten. En eigenlijk zijn er nu best wel veel partijen... De VVD binnen de coalitie, maar ook wel het CDA. En de BBB, SGP, een Kamermeerderheid uiteindelijk... als je bij elkaar optelt, die een voorkeur heeft... voor een vermogenswinstbelasting, een andere inrichting van box 3. En dat kost aanvankelijk de Belastingdienst geld. Dan komt er een tijdje wat minder belasting binnen. En je zou kunnen zeggen, ja, er ligt nu een meevaller... mogelijk, hoogstwaarschijnlijk, in box 3. Ja, zet die dan in om... die aanloop naar dat andere belastingstelsel in box 3... wat nu voor zoveel gedoe zorgt, om die te dekken. En ja, 21 heeft dat al voorgesteld in de Tweede Kamer. Maar het is een strijd met de begrotingsregels.
5: Aha.
14: Dus de coalitiepartijen tot nog toe zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Want zo hoort het niet. Dit geld, als er meevaller is, moet terugvloeien in de schatkist en gebruiken om het begrotingstekort te verkleinen. Ja.
5: Wanneer weten we waarna uiteindelijk dat bedrag op... dus nu een miljard uitgegeven, ruim 500.000 teruggaven verwerkt. Er wordt verwacht op 1,5 miljoen teruggaven of 1,5 miljoen aanvragen. Wanneer is het proces afgerond als het goed is?
14: Ja, waarschijnlijk pas na 2030, omdat mensen tot over jaren na 2021... dus bijvoorbeeld over 2024, mag je nog 5 jaar lang... proberen geld terug te vragen. En dan moet het allemaal nog verwerkt worden. Dus voordat het echt helemaal duidelijk is, dat kan nog wel een paar jaar duren.
5: Dankjewel, Martine Holzak, financieel journalist bij het Financiële Dagblad.
15: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
13: Supermarkten, tankstations en slijterijen in de grensgebieden, die hebben het niet gemakkelijk. Want ja, een paar kilometer verderop zijn dezelfde spullen, die zij ook verkopen, veel goedkoper. Een groep Kamerleden gaat vandaag naar de grensstreek om daar toch met eigen ogen nog even te zien wat de gevolgen zijn voor deze Nederlandse ondernemers. Het is allemaal op initiatief van Marijke Vuyck, voorzitter bij MKB Nederland. En nu bij ons, goedemorgen.
16: Hoi, goedemorgen.
13: Ja, dit is natuurlijk een bekend probleem. En ook niet iets wat van de laatste tijd is. Dit is natuurlijk al heel lang aan de gang. Wat is de reden dat de Kamerleden nu opnieuw naar de grens moeten om dat nog eens met eigen ogen te gaan bekijken?
16: Ja, nee, dat klopt. Nee, dat zien we eigenlijk al jaren natuurlijk. De grenseffecten. En als we het over de grensregio hebben, dan hebben we het eigenlijk over 50 kilometer vanaf de grens. Maar we moeten wel beseffen, we zitten niet op een eiland in Nederland. We hebben ontzettend veel grensregio. En als je die 50 kilometer, die klinkt misschien als niet heel veel, maar als je dat uittekent op de kaart, dan hebben we gewoon meer grensregio dan niet grensregio.
13: Ja, alles en buiten de Randstad, zou je bijna kunnen zeggen.
16: Ja, eigenlijk wel. In Utrecht zit je bijna al in de grensregio. Ja. En wat we zien is door keuzes van de afgelopen 20 jaar, dit is ook niet nieuw, maar het wordt wel steeds erger en de grens schuift steeds meer op, omdat de verschillen met de landen om ons heen heel groot zijn. Mm-hmm. Ja, en dan is de factor prijs, ja, die doet natuurlijk heel erg veel. Dus er zijn steeds meer mensen die toch over de grens rijden. En dan kopen ze niet alleen de accijnsgoederen waar de prijsverschil natuurlijk het meeste in zit. Of btw-verschillen. Maar het is breder, want ze kopen natuurlijk veel meer.
13: Ja.
16: En daardoor hebben de ondernemers die in de grensregio zitten, ja, die komen nu wel echt in de knel.
13: Ja, oké, maar dus meer nog dan eerdere jaren. Dat is wat u de laatste tijd ziet.
16: Ja, vooral dat de grensregio opschuift. Ja. Dus waar het eerst zich focust op de eerste 10 kilometer over de grens, zien we die grensregio, dat mensen aangeven dat ze dus regelmatig over de grens gaan, zien we steeds verder opschuiven.
13: Ja, dat is eigenlijk wel fascinerend. Dus het gedrag van de Nederlander, dat verandert, zegt u eigenlijk. Dan is natuurlijk de vraag, want we hebben hier inderdaad accijnzen, hogere btw. Is dat iets waar nu de Kamerleden aan kunnen gaan draaien met het oog op de komende begrotingsoverleggen?
16: Nou, dit is natuurlijk heel moeilijk. Dit is ook altijd de vraag die gesteld wordt. En het belangrijkste voor vandaag is dat we inderdaad met de Kamerleden in gesprek gaan met de ondernemers die in die grensregio zitten. Want die ondernemers, als ondernemers verdwijnen uit de grensregio, dat betekent natuurlijk heel erg veel ook voor de leefbaarheid in die steden en in die dorpen. Want ondernemers hebben een hele grote rol daar, ook vanwege de maatschappelijk toegevoegde waarde. Hmm. Dus vooral dat ze dat zien. Ik denk dat is het meest belangrijke. Dus als ze in gesprek gaan met de ondernemers over wat de effecten zijn. Er is niet een makkelijke oplossing. Maar er zitten ook wel kansen, want Nederland die biedt ook ontzettend veel. En we zien nu inderdaad heel veel mensen die over de grens gaan de andere kant op. Maar we zien uiteraard ook mensen die vanuit Duitsland en België naar Nederland toe komen. Ja. Soms met andere redenen. Ja. Dus wellicht door daar ook meer in te investeren, kunnen we die balans een klein beetje verschuiven.
13: Ziet u dat
16: maar inderdaad richting de toekomst.
13: Ja.
16: Ja, het is natuurlijk wel zo dat omdat er aan zoveel knoppen gedraaid is, dit is natuurlijk beleid van afgelopen 20, 30 jaar. Mm-hmm. Waardoor de verschillen nu wel heel erg groot zijn.
13: Maar ziet u dat zich ook vertalen in meer faillissementen in de grensregio?
16: Nou ja, dat is lastig om in kaart te brengen. Wat we wel zien zijn de economische effecten voor de grensregio, is dat de marges meer onder druk staan in de grensregio dan daarbuiten. Wat natuurlijk ook logisch is, want je hebt natuurlijk een effect wat je natuurlijk daar hebt, dat er minder mensen komen, dat meer mensen geneigd zijn om over de grens heen te gaan.
13: Ja, Ja, maar goed, het is uiteindelijk, hè, als je die Kamerleden dan te gast hebt, dan wil je ook gewoon eigenlijk een stok om mee te slaan. Dan wil je eens zeggen van, nou, hier is het harde bewijs. Dit zijn de boeken. Hè. Dan wil je eigenlijk dat de ondernemers de boeken openen. Dat ze zeggen, dit is wat ik eerst verdiende en dit is wat ik nu verdiende. Of je wil het inderdaad zeggen van, nou, het aantal faillissementen neemt daadwerkelijk toe. Er moet nu ingegrepen worden. Of wilt u het ook niet zo ver laten komen tot dat punt?
16: Nee, het belangrijkste is dat iedereen zich beseft dat de keuzes die landelijk genomen worden echt effect hebben in de grens. En dat is niet alleen en dat moet ook echt altijd zwaar meegewogen worden. Mm. Want dat kan ook weer budgettaire gevolgen hebben voor de begroting natuurlijk. Weglekeffecten, die zijn er wel degelijk. Ja. Dus dat is eigenlijk meer de oproep. Zorg ervoor voor een voorspelbaar beleid. Zorg ervoor dat er niet altijd aan de knoppen gedraaid wordt dat er naar accijnsverhogingen, btw-verhogingen gegrepen wordt. Want hou altijd in gedachten dat die grens zo ontzettend groot is. En dat we daadwerkelijk te maken hebben met mensen. Ja, en met het gedrag van mensen die inderdaad bereid zijn om gemakkelijk de grens over te gaan daarvoor.
13: Ja, en dan even flink te gaan shoppen en meteen maar te gaan tanken. Naar welke gemeente gaat u? Gaat u vooral richting Duitsland of richting België?
16: Ja, we zitten nu inderdaad in. We hebben nu voor gekozen om echt richting Duitsland te gaan. Maar richting België, we zitten in Groenlo onder andere. Ja. Maar richting België is het effect hetzelfde als richting Duitsland.
13: Ja, dat lijkt me ook. Ja.
5: En dan niet even over de grens tanken?
13: Nee, dat mag niet, hè, mevrouw Ruik. Niet over de grens tanken.
16: Oh. Dat zal ik niet doen.
13: Oh, gelukkig, gelukkig. Dank u wel en veel succes daar. Marijke Vuyck, voorzitter bij MKB Nederland.
5: Het is 14 minuten voor 8. Helene de Geest bij de ANWB. File bij de Schipholtunnel, de hoogtemelding.
17: Ja, zeker, ja, inderdaad. Ja, die is weer even dicht, die Schipholtunnel. Op de A4 is dat, van Den Haag naar Amsterdam. De vertraging is flink aan het oplopen. Vanaf Hoofddorp nu al 20 minuten. Dus het is te hopen dat ze die vrachtwagen snel weghalen. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 Emmeloord-Muiden bij 83,8. Op de A17 bij 6,6. En op de A28 bij 59,8.
15: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
5: Zuid-Korea onderzoekt mogelijkheden om de vrije scheepvaart door de Straat van Hormuz opnieuw op gang te brengen. En daarbij wordt ook gekeken naar inzet van militaire middelen, meldt de Zuid-Koreaanse president. Volgens media uit het land is het land van plan om deze maand nog toestemming te vragen aan het parlement om voor het einde van het jaar dus militaire maatregelen te treffen. En die opties die worden overwogen, die gaan onder meer om een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip, een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen, dat soort zaken. Woordvoerder van de president ontkent dat de regering al een knoop heeft doorgehakt over een mogelijke inzet, en dat zou dus allemaal later komen. Volgende week brengt die president Lee Jae-myung een bezoek aan Emmanuel Macron aan Parijs dus, en op de agenda daar dan ook de Straat van Hormuz.
13: Dan naar Nepal. Daar zijn nog 2 mensen levend uit een tunnel gehaald van een waterkrachtcentrale.
5: Nu nog?
13: Ja, ongelooflijk. 9 dagen na dato. En toen waren die verwoestende overstromingen. Ze zaten vast in die tunnel, maar dus blijkbaar echt wel met voldoende zuurstof in elk geval. Maar dan toch heel knap hoe je dat 9 dagen volhoudt. Er zijn ook foto's gepubliceerd van de 2 mensen. Ze worden door reddingswerkers met helmen op een brancard naar de open lucht gebracht. De een zou zijn handen en benen niet meer kunnen bewegen. De verwondingen van de ander die zouden meevallen. Nou, er zijn volgens de BBC nog altijd reddingsoperaties gaande bij meerdere tunnels van die waterkrachtcentrale en ook van andere. De overstromingen in Nepal en in Tibet hebben tot nu toe ruim 1200 levens geëist en nog duizenden mensen worden vermist. Ook 2 Nederlanders trouwens. De autoriteiten in Nepal schatten de schade door de overstromingen op zeker 2 miljard euro. In de komende maanden is voor het eerste herstel al meteen 45 miljoen euro nodig. Bedoeld voor het aanleggen van wegen, het bouwen van tijdelijke opvangcentra voor mensen, uiteraard voor schoon drinkwater en ook het herstellen van de stroomvoorziening. Dat zijn nu de dingen die het hardste nodig zijn.
15: Tech-update.
5: Met Stijn Goossen. Stijn, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
5: We gaan praten over OpenAI. Lanceerde gisteravond zijn nieuwste krachtige AI-model. GPT-6 Astra. Nou, zeg het maar. Wat kan dat ding zo goed?
18: Ja, het is alweer de 6e generatie dus, die 6. En ter vergelijking, dit is dus het AI-model achter ChatGPT. En toen dat uitkwam, voor het eerst in november 2022, toen zaten we op 3,5. Nou, in de afgelopen jaren veel kleine en grote updates geweest dus. En vooral veel nieuwe concurrentie bijgekomen. Er staat ook een beursgang op de planning voor OpenAI. Wellicht niet meer dit jaar, maar volgend jaar. Dus er staat ook nog een hoop op het spel voor het bedrijf. Dus OpenAI gebruikt grote woorden om dit nieuwe AI-model in de markt te zetten. Mm-hmm. In het persbericht noemt Craig Brockman, dat is de president van OpenAI, dit model als de start van het AGI-tijdperk. Nou, wat is AGI? Dat staat voor Artificial General Intelligence. Een beetje een vage term, nooit echt hard omschreven wat dat dan precies inhoudt, maar het zou gaan omdat AI beter is dan de mens als we AGI bereikt hebben in de meeste dingen. Nou, veel AI-bedrijven hebben dat ook echt als hun doel gesteld, waaronder dus OpenAI. Nou kan GPT-6 nog niet de was voor je doen of voor je koken. Het is vooral goed in het aansturen van meerdere AI-agents tegelijk, waarmee het dus ook complexe taken een stuk accurater kan voltooien. Nog steeds vage taal, dus laat Sam Altman, de CEO van OpenAI, het zelf maar even uitleggen bij Bloomberg.
19: One thing that I think people will immediately notice is if you have an idea and you want to work interactively with an AI to get a complex piece of a whole piece of software built, this is the first model to me where I could sort of tell someone like, just give it a try. There's a good chance it'll work. I've watched people make computer games. I've watched people do sort of like DIY electrical engineering projects and then figure out how to like make a little interactive piece of code to sort of try different simulations. That stuff is, it's all so doable now.
20: Ja, ik zag in een filmpje ook van OpenAI, daar zeiden ze eigenlijk alles wat je op je PC doet, dat kan nu ook dit model voor je doen.
18: Ja.
20: Is dit dan ook nu overal beschikbaar voor iedereen? En kan je dat gaan gebruiken? En is het ook een beetje betaalbaar?
18: Je kan het nog niet zomaar krijgen. Het wordt uitgerold de komende tijd. En het zal natuurlijk een stuk duurder zijn. Ze doen er alles aan om het allemaal goedkoper te maken. En vaak duurt het ook een paar weken en dan zal het ook vaak weer goedkoper worden. Maar belangrijk hier is dus, het wordt uitgerold eerst onder een klein groepje mensen. En dat zijn vaak de partners van OpenAI die alles met cybersecurity doen. En daarna pas komt het naar het andere publiek en dan moet je er natuurlijk voor betalen. Het is niet zomaar gratis. De reden dat ze dit onder een klein groepje eerst uitrollen is omdat het natuurlijk ook erg goed is in het hacken van computers. We hebben de afgelopen tijd veel over gehoord, hè, in het nieuws. OpenAI-modellen die een techbedrijf konden hacken om achter bepaalde dingen te komen. En in feite is dit ook, ja, net zoals we met Anthropic Mythos hebben, een model dat toch gewoon daar heel goed in is. Nou zegt OpenAI, het model dat we uitrollen naar het grote publiek, dat hebben we extreem begrensd. Dat kan dit soort dingen niet.
20: Wat Anthropic ook deed.
18: Wat Anthropic ook Fable, deed, ja. Inderdaad. En een kleine groep mensen, die geven we de krachtige model, zodat ze zich ook kunnen voorbereiden op ergere versies in de toekomst. Dat ze het lek kunnen dichten in hun software.
13: Dan hoor ik de echo van Bill Gates, die zei, het is levensgevaarlijk AI. Wat zijn we aan het doen? We vernietigen onszelf.
18: Ja, dat is ook een beetje.
13: Dat is ook zo,
18: ja. Nou, en wat Sam Altman hier ook over zegt tegen Bloomberg, is dat ze daarom ook erg druk zijn bezig zijn om dit model zo veilig mogelijk te maken.
19: I think it's very important to note that the world is very close to a complete change in the landscape of cyber attacks. And the only way that we see for society to collectively defend itself against this coming wave of models from around the world and from other companies, right, is to use tools like Astra to rapidly defend against these new kind of cyber threats. Dus
18: gebruik onze modellen om je te beschermen tegen onze modellen.
13: Ja, is eigenlijk heel wat
18: hij
13: bizar.
18: Zegt. Hij zei ook tegen Bloomberg dat de AI-sector in het algemeen het toch een beetje verkeerd heeft aangepakt vanaf het begin. Als het gaat over het uitleggen wat de maatschappij nou heeft aan AI, waardoor we nu toch allemaal angst voelen voor de gevaren van AI. Daar heeft al het nieuws over die hacks die juist OpenAI-modellen hebben gedaan nou niet echt aan bijgedragen. En hoe dit nieuwe AI-model van Astra nou echt presteert, los van alle benchmark die ze dan zelf laten zien, dat kunnen we pas ervaren als het dus de komende dagen is uitgerold.
20: Stijn, wat zit er zo meteen om 10 voor 10 in de schaal van hebben?
18: We gaan een hypermoderne platenspeler bespreken. Die heb ik getest. Dus een platenspeler niet uit de jaren 80, maar eentje die je nu kan kopen, die eigenlijk nu gemaakt is door een Nederlander. Hij ziet er ook uit alsof hij door Apple gemaakt is, maar dat is hij dus niet. En ik heb een welbekende DJ gevraagd om hier zo meteen om 10 voor 10 wat plaatjes te komen draaien.
20: Oh,
13: leuk.
20: Een soort ADE, maar dan hier op kantoor.
13: Precies. Ja, hartstikke leuk.
20: Nou, ik ben heel benieuwd. Stijn Goossens, zometeen 10 voor 10, dankjewel.
21: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
13: Iwan, als jij aan iemand zou moeten uitleggen die nog nooit pindakaas heeft gegeten, die niet weet wat dat is, hoe zou je dat dan uitleggen wat het is?
20: Pasta gemaakt van pindas.
13: Ja, klinkt logisch. En lekker nijver op brood,
20: inderdaad.
13: Dat soort dingen,
20: ja.
13: Zou je er ook bij zeggen dat het vloeibaar is?
20: Nee, ik zou niet vloeibaar. Nee, dat zou ik niet zeggen.
13: Nou, dat zou ik wel doen in het vervolg.
20: Waarom?
13: Bij Amerikaanse luchthavens is pindakaas officieel bestempeld als vloeistof.
20: Oh, je hebt inderdaad allemaal Nederlanders die nemen potten pindakaas mee, dus dat is best wel.
13: Precies. Ja. En trouwens ook die Amerikanen hoor, die vinden peanut butter ook lekker. Maar dat betekent dus, omdat het onder de vloeistofregeling valt, dat je er maar heel beperkt wat van in je handbagage mee mag nemen. Het is eigenlijk een soort, je moet het gewoon vergelijken met shampoo. Dan mag je ook maar zo'n mini meenemen of lenzenvloeistof of zo. Kan je denken, beetje gek. Waarom zou je in godsnaam pindakaas vloeibaar noemen, vloeistof? Veel reizigers weten dat niet. En dat blijkt ook wel uit een nieuwe oproep van de Amerikaanse Airport Security, de TSA. Op social media schrijft de TSA het kort en krachtig: peanut butter is a liquid. We said what we said. Zo schrijven ze het echt. En daarmee is de oproep: doe vooral geen grote pot pindakaas in je handbagage. Fox News die slaat erop aan. Die haalt even een reisexpert aan. En die zegt, nou, het gaat hier om de structuur van de pindakaas. Jij noemt het al heel mooi pasta. Het neemt ook de vorm aan van de verpakking. En als je het dan uit de verpakking haalt, dan zakt het in elkaar. Ja. Dus dan kun je hem vervolgens, zeg maar, spreken van vloeistof.
20: Dus dan is het vloeistof.
13: Dat is het idee van de TSA. Grappenmaker op het online platform Reddit, die doet een oproep aan de TSA. Probeer eens een glas pindakaas te drinken voordat je tot vloeistof bombardeert. Ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden.
20: Stikstofplannen van het kabinet brengen de doelen op zich wel dichterbij, maar ze zijn toch niet voldoende om die te halen. Wel is het Planbureau voor de Leefomgeving dat eigenlijk toch best wel heel positief is. Zometeen hoor je de directeur van het PBL hier in de ochtendspits.
21: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
0: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
21: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
0: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
2: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast. Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
22: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
23: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
2: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
24: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
25: Niet met onze huidige applicatie.
24: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
25: Niemand.
26: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Thinkwise. Transformeer legacy software.
28: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
29: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
30: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
29: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
31: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
32: Nu in de BNR-app.
13: Poetin spreekt over een mogelijke kans op een akkoord met Oekraïne. Aanpassingen van de EU-klimaatregels zorgen voor fors meer uitstoot en nauwelijks lagere kosten. En SpaceX en Blue Origin schrappen hun komst naar de ruimtevaarttop in Parijs volgende week. Dit en meer verhalen nu in de BNR-app.
5: Het is 8 uur geweest. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Helene, files?
17: Nee, er staan nauwelijks files. Een paar kleine bijzonderheden, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Hoek. Daar staat ongeveer 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De Schipholtunnel was namelijk even dicht, maar die is inmiddels weer vrij. 5 minuten oponthoud op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderlo door een vrachtwagen met pech. Daar is nog een rijstrook dicht. En de meeste vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West, namelijk 10 minuten. Daar staat ook een auto met pech. Flitsmeister meldt een flitser, onder andere op de A4 bij 56,9... op de A27 bij 115,0 en ook op de A28 bij 99,8.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Ook het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. Regionaal zijn er ook verschillen. In Overijssel en Brabant stegen de huren iets meer dan in de rest van het land. Het is reddingswerkers gelukt 2 mensen levend uit een tunnel in Nepal te helpen, 9 dagen na de enorme overstromingen. Het gaat om mannen die in de tunnel aan het werk waren. Uit de tunnel komen nog meer stemmen, dus de reddingswerkers gaan door met zoeken. Er zouden nog 10 mensen levend in zitten. Familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polarsteps klinkt leuk, maar in werkelijkheid kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Follow the Money kwam erachter dat er een lek in de app zit, met als gevolg dat je de gegevens van miljoenen mensen kunt zien. Polarsteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Landbouworganisatie LTO zegt dat de krimp van de veestapel onbespreekbaar is. Volgens een rapport dat gisteren uitkwam, zou dat met de plannen die het kabinet nu heeft wel moeten om de stikstofuitstoot voor 2035 ver genoeg terug te dringen. Landbouwminister Van Essen wil er alles aan doen om die krimp toch te voorkomen. Het Witte Huis is met een website gekomen waar je ouderwetse videospelletjes kunt spelen, maar dan wel met een politiek sausje. Zo is het bekende Snake nieuw leven ingeblazen, maar moet je immigranten naar de Mexicaanse grens jagen. En bij een soort Tetris bouw je een muur om mensen buiten de deur te houden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend valt er veel regen, vooral in het noorden. En aan zee kan het ook hard gaan waaien. Vanmiddag trekken de buien over het zuiden en oosten en gaat het ook daar stevig waaien. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
5: Positiviteit op de beurzen. Dow Jones 1,1% hoger gesloten. S&P 500 1% hoger. En de Nasdaq 1,4% hoger. En ook in Azië is het allemaal groen op de borden. Hang Seng 1,9% hoger. Nikkei 1,5% hoger. En de Kospi 2,1% hoger. Heffingen en beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Stikstofplannen van het kabinet brengen de doelen op zich wel dichterbij, maar zijn niet voldoende om ze ook daadwerkelijk te gaan halen, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw rapport, gisteravond gepubliceerd. En daarover hoor je zo meteen over 1,5 minuut de directeur van het PBL in de ochtendspit.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
30: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
6: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
7: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
8: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, we zijn halverwege de Ochtendspits. Het is 8:05 op vrijdag 4 september. Nina, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Iwan.
5: Nou, zoals aangekondigd, zometeen eerst te praten over dat PBL-rapport... over die stikstofmaatregelen van het kabinet. En ja. Wat hebben we dit half uur nog meer?
13: Nou, de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin... van Musk en Bezos, ja. Die zouden naar een grote internationale ruimtevaarttop komen... in Parijs volgende week. Maar die komen ineens niet meer, allemaal onder druk van het Witte Huis. Waarom dan? Dat gaan we zo meteen uitgebreid bespreken... met Philip Schonejans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. En nog heel veel ander nieuws.
5: Maar we beginnen dus bij het stikstofpakket van het kabinet. Eind juni aangekondigd en nu doorgerekend door het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Een belangrijke stap richting een lagere uitstoot en herstel van natuur. Maar wat er nu ligt, is toch nog niet genoeg om de doelen te halen. Gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig, meldt het de PBL in een eerste beoordeling van die plannen. Ja, met die plannen kan er 42-46% minder uitstoot in de landbouw bereikt worden. Ammoniak gaat het dan om, zegt Marco Hekkert, directeur van het PBL.
10: Dat pakket wat het kabinet heeft gemaakt is echt heel erg omvangrijk. Bevat allerlei verschillende maatregelen. En die hebben we allemaal doorgerekend en opgeteld. Mm-hmm. Nou, dan kom je eigenlijk precies op die 42%. Maar dat komt omdat het kabinet een soort sluitstuk heeft bedacht... dat als het niet helemaal lukt... Dan kunnen we altijd nog overgaan tot gedwongen krimp. Ja. En daarmee haal je het pakket altijd. Dus als je dat er even uitlaat, want dat is eigenlijk iets wat iedereen wil voorkomen. Dat is natuurlijk echt een hele vreselijke maatregel. Dan komt het kabinet nu tot 40%. Hmm. Ja, en dan zou er toch nog een klein reststukje overblijven. Dat is natuurlijk iets minder prettig.
5: Ja, en dat zal dan dus inderdaad verplicht sluiten van bedrijven moeten zijn. Of je moet daar nog andere maatregelen bedenken. Maar als je dat niet wil, die gedwongen krimp, dan red je het dus niet. Dan kom je niet aan die 42%.
10: Nou, met het pakket wat er nu ligt. Ja. Maar het is natuurlijk een pakket op hoofdlijn. En eigenlijk zijn nog een aantal stukken zijn niet heel erg goed uitgewerkt. Mm-hmm. En waar ontzettend veel aandacht is geweest, is voor wat er op het boerenerf gebeurt en in de stallen. Maar waar heel weinig aandacht voor is geweest... is wat er gebeurt als de boeren de mest uitrijden over het land. Ja. Nou, uiteindelijk zal dat een hele grote post emissies zijn. Dus als het kabinet nou lukt om daar echt plannen voor te maken... dat dat ook nog wat gaat dalen... In potentie in ieder geval heb je dan geen gedwongen krimp nodig.
5: Oké, dat vergt dus nog uitwerking. Ontstaat daarmee ook weer ruimte voor woningbouw... voor andere projecten en dergelijke? Want dat is een beetje het doel, het land van het stikstofslot.
10: Ja. Nou, wat ontzettend positief is dat het pakket enorme stappen zet in reductie van stikstof. Ja. Dus dat gaat echt hard achteruit, dus wel tot 40%. Dat betekent ook dat er veel minder stikstof neerslaat in de natuurgebieden. Mm-hmm. En dat betekent ook dat die stikstofdruk op die natuurgebieden heel erg sterk afneemt. Maar er is een soort grens bepaald. Dan zeg je, nou, als je daar boven zit, dan blijft er altijd nog een kans dat die natuur achteruit gaat. En die grens die ligt echt super strak. Ja. Nou, en wat er dus wel gebeurt is dat die stikstof in die gebieden enorm daalt. Maar bij een klein aantal gebieden zal dan stikstof helemaal geen probleem zijn. Maar het grote deel van de gebieden is er altijd nog net iets te veel stikstof. En dat moet je dan compenseren met andere maatregelen die de natuur wel verbetert. Nou, in dat pakket zitten ook allemaal van die maatregelen. Daar zijn we heel positief over. Dus we moeten nu even kijken wat dat gaat doen in allemaal nieuwe vergunningsverleningstrajecten. Mm-hmm. Dat je net iets te veel stikstof hebt, maar dat je wel andere maatregelen neemt, zoals natuurgebieden die nu heel droog zijn, dat die weer veel natter worden, dat het optelsom toch als positief wordt gezien.
5: Ja, maar dat klinkt toch allemaal kielen, net wel, net niet. Het is allemaal toch best spannend, hè?
10: Ja, aan de andere kant, voordat het kabinet een pakket ging maken... zeiden ze bij ons bij PBL in huis van... het is eigenlijk niet mogelijk om een pakket te maken... waarmee je Nederland in één keer van het stikstofslot haalt. Die grens die ligt zo scherp. En het verschil met hoe het nu is zo ontzettend groot. En die, vooral die landbouwsector is gewoon ook niet heel makkelijk om die stikstof heel erg omlaag te brengen. Het zijn toch natuurlijke processen. Koeien zijn geen machines. Ja. Dus het is ook gewoon heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus het zou ook echt te veel verwacht zijn dat dat gewoon in één keer zou kunnen.
13: Was dit dan eigenlijk het hoogst haalbare, denkt u?
10: Ik denk wat ze nu hebben gedaan, dat het echt het hoogst haalbare is. Als je kijkt wat ze nu vragen van boeren, dat is echt heel, heel erg fors. Dus een gemiddelde boer moet ongeveer bijna de helft van zijn stikstofemissies reduceren. Nou, dat kan niet meer met goedkope maatregelen of eenvoudige maatregelen. Dan moet hij echt een nieuwe stal gaan kopen.
13: Ja.
10: Nou, dat is gewoon een hele forse investering. Er wordt ook nog eens een keer in zones om natuurgebieden. Dat gaat over 180.000 hectare. Nou, dat is ongeveer 10% van het landbouwareaal van Nederland. Daar moeten allemaal ander land gebruiken. Boeren moeten daar hun proces aanpassen. Het waterpeil zal daar omhoog gaan. Het is echt een enorme, ingewikkelde en complexe operatie. Ja. Wat ook heel veel van boeren vraagt. Dus wij zien eigenlijk niet dat je dit even, dat je makkelijk een ander pakket kan maken wat het beter doet.
13: Nee, maar er is dus geen ruimte voor foutmarge. Ja, dat zegt u zelf ook. De uitvoering moet perfect zijn. Wil je tot die 40% komen? Dat is toch niet realistisch?
10: Ja. Nou, dat is een heel goed punt. Dus echt alle ballen, zou ik zeggen, op de uitvoering. Misschien is er nog één lichtpuntje. Is dat je moet veel nieuwe technologie ingezet, die boeren, om die stappen te gaan maken. Er is nu van die technologie ligt op de plank. Maar we weten ook met innovatie, dat als je begint met dit soort ontwikkelingen, je gaat het echt doorvoeren. Ja, misschien kan er dan nog wel meer. Je hebt gelijk. Het is gewoon echt een hele stevige operatie die nu gaat volgen. Ja.
0: En u maakt zich geloof ik ook best zorgen om die boeren. Want inderdaad, we hebben het over die maatregelen gehad. Grondgebondenheid, productierechten afromen, zonering, al dat soort zaken. U zegt geloof ik, goed lopende bedrijven, die kunnen dit misschien allemaal gaan regelen. Maar ja, als ik zo een beetje in een rapport kijk, de kleinere boeren, die gaan dit niet meemaken. Die kunnen het helemaal niet financieren.
10: Ja, het gaat inderdaad boeren met een heel goed businessmodel. Ik weet niet precies of het altijd schaal is wat dat bepaalt. Het kan ook zijn dat boeren andere neveninkomsten hebben, waardoor ze heel goed draaien. Maar inderdaad, je hebt boeren die moeten vrij goed renderen en die moeten gewoon ook financiering van de bank kunnen krijgen om dit soort investeringen te doen. Dat zal niet voor alle boeren, denken wij, mogelijk zijn. Waardoor er toch een fix aantal boeren zullen zijn die zeggen, dit ga ik gewoon niet meer meemaken. Ja. En daar heeft het kabinet dan wel heel veel geld voor weggezet om die boeren dan ook uit te kopen of te compenseren.
0: Ja. Nog even die natuur, daar hoor ik u net eigenlijk best positief over. Maar als ik in uw rapport zo kijk, dan zie ik dat er een paar jaar geleden er 10 van de 120 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, daar was dan geen sprake meer van overschrijding van die KDW, van die kritische depositiewaarde. Met dit nieuwe pakket gaat dat naar 14 van de 120 gebieden. Schieten we daar dan veel mee op?
10: Dat lijkt eigenlijk heel weinig, hè? Maar als je kijkt in die andere gebieden waar nog die overschrijding is, die overschrijding was heel fors en die is nu nog erg klein. Als het pakket is uitgevoerd, is dat maar heel weinig.
0: Maar we hebben een verslechteringsverbod.
10: Wat zeg je?
0: We hebben een verslechteringsverbod, dus kan dat dan?
10: Nou, kijk, dat is dus precies de angel. Hè? Dus als je het puur en alleen op stikstof en de jurisprudentie, die blijft ook alleen op stikstof, lost de situatie zich niet helemaal op. Maar het mooie is van dit pakket dat er ook op andere drukfactoren maatregelen zijn genomen. Waardoor onze verwachtingen, dat hebben we ook gemodelleerd, dat die natuur wel daadwerkelijk echt kan gaan herstellen. En kijk, als je dat kan laten zien, ecologen kunnen ook aantonen van als we deze maatregelen allemaal nemen rondom dat gebied, dan verwachten we echt dat de natuur beter wordt. Mm-hmm. Ja, dan sta je natuurlijk weer veel beter voor als je vergunningen wil verlenen.
0: En dat zijn Marco Hekkert, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En trouwens, om 9:30 praten we in deze uitzending met de minister Landbouw, die verantwoordelijk is voor dit dossier, Jamie van Essen. En dan gaan we eens kijken of hij dit rapport een opsteker vindt of dat er nog allerlei uitdagingen zijn.
13: Ja, en er zijn inmiddels al wel wat verschillende reacties binnengekomen op dit rapport van het PBL. Bijvoorbeeld van de boerenorganisatie LTO. Die is behoorlijk kritisch. Zij vinden dat er nog veel onduidelijk is in het rapport en een gedwongen krimp van de veestapel. Dat zou helemaal niet nodig moeten zijn, zeggen ze. Niet bespreekbaar voor de LTO. Want boeren die al goed bezig zijn met het verminderen van de uitstoot, die moet je juist niet straffen, die moet je belonen. Ze vinden het goed of niet goed dat er wordt gesproken over mogelijke gedwongen krimp. Dan natuurorganisaties, die kijken er uiteraard net even wat anders naar. Die zeggen het rapport bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet nodig zijn om de natuur te herstellen. Volgens Natuurmonumenten laat het rapport zelfs zien dat het huidige stikstofpakket eigenlijk nog maar de ondergrens is. En ja, dan is het eigenlijk vooral, zijn ze er blij mee dat de discussie nu niet meer gaat over de vraag of er maatregelen nodig zijn, maar vooral welke maatregelen er nodig zijn en hoe die dan worden uitgevoerd. Dus dat is winst. En ook natuur en milieu is positief. Dan nog even tot slot VNO-NCW. Dat vindt dat het rapport laat zien dat er nu gerichte stappen worden gezet om Nederland van het stikstofslot te halen. En dat is natuurlijk heel belangrijk ook om de economie weer aan te jagen.
5: 7:15 bij de ANWB zit Helene Geest en die ziet een ongeluk op de A58.
2: Ja, klopt. En de vertraging is daar flink aan het oplopen. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum West is een ongeluk gebeurd. Daar moet het verkeer nu via de vluchtstrook. Vanaf knooppunt Sint-Annabos is de vertraging inmiddels al 40 minuten. Verder wordt er op veel plaatsen geflitst. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij 56,9. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6. En ook op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8.
11: Luister vandaag, begrijp morgen.
12: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
14: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
16: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
5: En dan naar Argentinië, want de president Milei die zegt dat er een gunstige wind waait voor Argentinië om de Falklandeilanden maar weer eens op te eisen. Zei hij in een tv-toespraak. En ook kondigde hij sancties aan tegen oliebedrijven die actief zijn rondom die eilandengroep. En liet hij weten dat hij de defensie in het zuiden van het land wil gaan intensiveren. Nou, hoe die sancties eruit komen te zien en voor welke bedrijven die gaan gelden, dat is nog maar eventjes de vraag. Maar we weten dat de kwestie uiterst gevoelig ligt. Argentinië claimt die Falklandeilanden. Die eilanden zijn nu Brits overzees gebied. In 1982 vochten Argentinië en het VK er een oorlog van 74 dagen. En ruim 40 jaar later is dat conflict over die soevereiniteit dus nog steeds niet opgelost. Maar Milei noemt de Falklandeilanden zowel historisch als juridisch Argentijns. Volgens het VK willen de inwoners van de Falklandeilanden zelf het liefst bij het VK horen. Er was 13 jaar geleden een referendum. Toen stemde 99,8% daarvoor. 3 mensen stemden tegen. En volgens Milei hebben de inwoners geen recht op zelfbeschikking. Nou, Donald Trump die mengt zich er ook in. Die deed dat gisteren bij GB News. Dat is een Brits tv-kanaal, een soort Fox News, maar dan nog een tikje rechtser. En hij stelde daarin dat het VK zich goed opgesteld heeft tijdens de Falklandoorlog, maar wilde tegelijkertijd niet zijn steun toezeggen voor als er een nieuw conflict komt.
18: Your country is not doing well. Don't forget, you get a big percentage of your oil from the Strait of Hormuz, and you weren't there to help me. Your country was not there to help me.
5: Ja, dus
13: zegt hij tegen de Britten.
5: Ja, want die hebben hem niet geholpen in Iran. En dus gaat hij.
13: Gaan jullie niet helpen met de Falklandeilanden?
5: Geen standpunt te nemen in de Falklandeilanden. Het zal wel. Eerder dit jaar lekte er ook al een memo uit van het ministerie van Defensie. Dat de regering overweegt om de steun voor de Britten te stoppen. Als straf voor het feit dat de Britten niet meevechten in Iran. En dat heeft dus ook gevolgen voor het standpunt in de Falklandkwestie.
13: Als je vaak online bankiert, heb je waarschijnlijk al lang gezien dat Ideal gaat veranderen. Dat wordt de naam Wero vanaf deze herfst. Maar dat gaat toch wel ondernemers behoorlijk op kosten jagen. Die gaan dat dan ook weer doorberekenen aan hun klanten, schrijft de Telegraaf vandaag. Het gaat allemaal om de transactiekosten. Heeft te maken met het feit dat Ideal een vast bedrag per transactie rekent. En Wero vanaf 2029 een percentage per transactie. Dat is wel interessant. Volgens sectoreconoom Dirk Mulder komt het percentage bij Wero tussen de 0,3 en 0,7% te liggen van het bedrag. Dat is in lijn met de prijzen die bijvoorbeeld ook Klarna hanteert, of Mastercard of Visa. Ondernemers, zegt Mulder, zijn op dit moment verwend met het extreem goedkope Ideal. En zo hebben andere experts ook gezegd. Het was het simpelweg technologisch nodig om de overstap te maken. Eén systeem is gewoon makkelijker. Maar ja, logisch, de ondernemers die zijn niet blij. Guus van Nuenen is COO van een webwinkel XXL Nutrition.
0: Die sportvoeding is dat toch?
13: Ja, hij vertelt dat hij tot de dag van vandaag niet weet wat het hem nou precies gaat kosten. Wero heeft tegenover de Telegraaf gezegd over deze zorgen van ondernemers. Ja, het bepalen van de uiteindelijke kosten die liggen bij de eigen bank. En ook komt er volgens Wero een prijsplafond. Het is nog niet duidelijk waar dat plafond dan precies gaat liggen. Maar ondernemers die zijn er niet gerust op.
0: Nou, veel onduidelijkheid daar dus. En dan nog eventjes naar de soap die de strijd tussen de UEFA en FIFA heet. Want de FIFA, de Wereldvoetbalbond, beschuldigt nu de UEFA, de Europese Voetbalbond, van een lastercampagne tegen de FIFA. En uiteraard de voorzitter van de FIFA, meneer Gianni Infantino. Blijkt uit een document, een gerechtelijk document, ingezien door Reuters, het persbureau. Nou, aanleiding uiteraard dat commercialiseringsplan van Infantino kennen we inderdaad wel, dat hij een deel van het WK wilde gaan verkopen, de commerciële activiteiten. UEFA maakte vorige week bekend dat zij strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-baas willen gaan zetten. En daarvoor vroeg de Europese Voetbalbond een Amerikaanse rechter om toestemming om getuigenverklaringen en documenten op te vragen bij de FIFA-kantoren in Florida. Nou, volgens de FIFA zijn dat soort verzoeken allemaal een poging om een negatieve publiciteit te creëren. De bond spreekt van persberichten die vermomd zijn als juridische documenten. En de UEFA vindt dat het terugtrekken van het commercialiseringsplan niet ver genoeg gaat en wil dus met verdere stappen komen. Kortom, de strijd tussen de twee machtigste voetbalorganisaties ter wereld lijkt voorlopig nog niet voorbij. En wij eten er lekker popcorn bij de persoon.
13: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin die schrappen hun eerder aangekondigde komst naar een grote internationale ruimtevaarttop. Die is in Parijs volgende week. Daar komen vertegenwoordigers van 140 landen samen. En ook wel duidelijk niet onbekende namen. Bondskanselier Merz van Duitsland is er, maar premier Meloni van Italië ook. En Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, gaat daar speechen. Maar ja, de komst van de ruimtevaartbedrijven die kan niet rekenen op goedkeuring van het Witte Huis. Er is allerlei druk uitgeoefend vanuit de White House op onder andere SpaceX en Blue Origin. En die zeggen dus nu ook, wij komen niet. Je hoort Philip Schonians, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart.
19: De aanwezigheid daar zou kunnen worden uitgelegd als steun voor het EU-ruimtevaartbeleid.
13: Ja?
19: Ze balen van dat Frankrijk dat niet gecoördineerd heeft met het Witte Huis. Ze vinden het vervelend dat de EU een zogenaamde Space Act heeft ingevoerd. En die is eigenlijk tegen ruimtepuin en dus ook een beetje tegen al die megaconstellaties van tienduizenden of misschien wel in de toekomst miljoenen satellieten, die dus vaak Amerikaans zijn, ja. Onder andere SpaceX. Maar Amerikanen vinden ook heel vervelend dat China ook komt. En want de Amerikanen zijn heel erg bang voor het weglekken van technologie naar China. En dat is natuurlijk een grote concurrent. En de Amerikanen willen ook helemaal niet samenwerken met China. Mm-hmm. En maar China wordt nu veel belangrijker. En er zijn veel mensen die zeggen, in elk geval in Frankrijk hoor je al berichten dat dit is typisch Trump-gedrag. Dus die zeggen dat gewoon. Maar dat is nou echt meneer Trump. Dus het zou heel goed van hemzelf kunnen komen. Dat weten we niet, maar dit is wat Franse officials zeggen.
13: Ja, ja.
19: En het is maar heel erg de vraag hoe effectief dit is voor Amerika.
13: Ja, want wat zegt het allereerst dat Blue Origin en SpaceX inderdaad de oren laten hangen? Want die weten ook wel dat dit een heel belangrijke grote top is, waar ze eigenlijk gewoon echt noodzakelijk zijn dat ze erbij zijn. Want zij lopen daar natuurlijk ook weer potentiële dingen mis.
19: Ja, en zij worden dus een beetje gedwongen om te kiezen van dan gaan we het Witte Huis tegen de haren instrijken of niet.
13: Ja.
19: En ze hebben dus kennelijk hier even bakzeil gehaald.
13: Mm-hmm.
19: En dus de vraag is ook, dat ze niet komen is eigenlijk niet zo heel verschrikkelijk erg. Want die top die is toch wel belangrijk genoeg. Maar het feit dat ze niet komen omdat het Witte Huis niet wil dat ze komen, dat is natuurlijk wel een hele rare situatie. En er wordt ook wel eens gezegd dat dit voor de Amerikanen hoogstens een averechtse werking kan hebben. Want het zal alleen maar nog meer aanwakkeren in Europa. Dat er beleid moet worden gemaakt waarbij Europa veel minder afhankelijk is van de Verenigde Staten. En dat is al ingezet bij de grote ministersconferentie eind vorig jaar, waar veel meer geld is ingestopt in die Europese ruimtevaart dan voorheen. En met name ingezet om juist onafhankelijker te worden van de Amerikanen. Dit wordt nu natuurlijk alleen nog maar belangrijker. En ook China Over wat wordt van China gezegd, die komen nu veel coöperatiever en sympathieker over. Omdat zij gewoon wel willen samenwerken. En Amerika dus eigenlijk niet. Die heeft vanuit het Witte Huis een soort protectionistische houding aangenomen. Ja,
0: best gek, hè, dat die Amerikanen zeggen, je moet meer op eigen benen staan. En dan ga je dat doen, is het weer niet goed. Maar waarom mogen deze bedrijven niet komen? Maar komt NASA wel, en State Department ook, en Commerce Department wel?
19: Ja, dat heb ik ook gezien. Zelfs het State Department komt, ja. En er wordt ook al gezegd van, ja, het is ook een beetje onzin, want volgende week, de week naast de World Space Business Week, ook in Parijs.
0: En dan komen ze wel.
19: En dan komen al die bedrijven allemaal wel, ja. Okay. Ja, tenzij dat ze dat uiteindelijk ook gaan afzeggen, hè, want je weet natuurlijk niet wat er gebeurt in de komende week. Er wordt ook vaak gezegd dat de mening van het Witte Huis, die moet je tegenwoordig vaak als dagkoersen interpreteren. Ja. Dus we weten niet of dat dan wel doorgaat. Maar ja, het is een bijzonder rare move. Het is heel jammer dat die grote bedrijven, die voor ons ook belangrijk zijn, dat die gedwongen worden om te kiezen. En het is ook jammer, want de ruimtevaart is uiteindelijk groot geworden, ook voor een groot deel door internationale samenwerking.
13: Precies.
19: En dat gaat nou een beetje...
13: Ze zeggen altijd dat de ruimtevaart een beetje een antipolitiek instrument is. Hè? Ik bedoel, de Russen en Amerikanen zitten zij aan zij in het ISS. Dat was altijd een beetje het devies. Dus het feit dat toch zo'n politieke rol begint te spelen. Waar bereidt dat de ruimtevaartsector op voor? Of hoe kun je daarop inspelen?
19: Ja, nou, we zien inderdaad dat de ruimtevaart immens geopolitiek is geworden. Ook al omdat natuurlijk de militaire toepassingen steeds meer toenemen. We zijn inderdaad afhankelijk van Starlink-satellieten voor om te weten wat je troepen op het slagveld doen. Hè? En ja. dat zie je.
17: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Diplomatieke ruimterelaties, regelgeving voor satellietfrequenties. Al die dingen waar het Witte Huis van baalt. Daar komt nou meer aandacht voor.
2: Belangrijke top dus volgende week, waar wij zeker wel verslag van gaan doen. En waarvan Musk en Bezos misschien toch achteraf gehoopt hadden dat ze er wel bij waren. Philip Schonians hoorde je van de Space Expo en de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. Hij is uiteraard ook bekend van de BNR-podcast De Space Cowboys.
3: Nou, de coalitie werd het afgelopen week op de valreep toch eens over de begroting. En uiteraard traditie getrouw lekte de hele boel ook. Maar de oppositie die is nog steeds chagrijnig. Ja, komen er meerderheden in zicht. Tweede Kamer terug van zomerreces. En dus ook onze wekelijkse bespreking van de Haagse Week om 20:30. Terug van zomerreces, zometeen met Michiel Jurjens.
4: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
12: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Waarde houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
16: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
17: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
18: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
19: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan zoals gewoonlijk op vrijdagochtend niet al te veel files. Wel een beetje vertraging nu op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. Daar sta je 5 minuten in de file. De rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. Op de A58 Breda Tilburg een lange file tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West. 9 kilometer daar. De weg is bijna helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook. En op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek is de vertraging ook 10 minuten.

0: Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 53,9. Op de A27 bij 112,3 en op de A30 bij 16,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Ook het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. Regionaal zijn er ook verschillen. In Overijssel en Brabant stegen de huren iets meer dan in de rest van het land. Het is reddingswerkers gelukt 2 mensen levend uit een tunnel in Nepal te helpen, 9 dagen na de enorme overstromingen. Het gaat om mannen die in de tunnel aan het werk waren. Uit de tunnel komen nog meer stemmen, dus de reddingswerkers gaan door met zoeken. Er zouden nog tientallen mensen levend in zitten. Familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polarsteps klinkt leuk, maar in werkelijkheid kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Follow the Money kwam erachter dat er een lek in de app zit, met als gevolg dat je de gegevens van miljoenen mensen kunt zien. Polarsteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Landbouworganisatie LTO zegt dat de krimp van de veestapel onbespreekbaar is. Volgens een rapport dat gisteren uitkwam, zou dat met de plannen die het kabinet nu heeft wel moeten om de stikstofuitstoot voor 2035 ver genoeg terug te dringen. Landbouwminister Van Essen wil er alles aan doen om die krimp toch te voorkomen. Het Witte Huis is met een website gekomen waar je ouderwetse videospelletjes kunt spelen, maar dan wel met een politiek sausje. Zo is het bekende Snake nieuw leven ingeblazen, maar moet je immigranten naar de Mexicaanse grens jagen. En bij een soort Tetris bouw je een muur om mensen buiten de deur te houden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend valt er veel regen, vooral in het noorden. En aan zee kan het ook hard gaan waaien. Vanmiddag trekken de buien over het zuiden en oosten en gaat het ook daar stevig waaien. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
3: Nou, veel Haags nieuws, onder andere van het PBL over het stikstofpakket. Pro krijgt in de Eerste Kamer een nieuwe lijsttrekker. En dan was er ook nog een begroting waar eigenlijk niemand blij mee is, behalve de coalitie zelf. We gaan zo meteen de Haagse Week bespreken met politiek verslaggever Miguel Urens. Zij zit er al, maar we moeten nog even wachten. 1,5 minuut, dan gaan we los. Blijf luisteren.
4: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
4: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 9:05. Goed dat je luistert. 4 september, ochtendspits. We zijn er nog 1,5 uur met het belangrijkste nieuws van dit moment. En ook een beetje een terugblik op de afgelopen week. Nina, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Ivan.
3: Wat gaan we allemaal doen?
10: We gaan zo meteen even vooruitblikken op de opening van de beurs 9:00. En uiteraard Nout Broekhoff over de mega-reorganisatie die Volkswagen nu heeft aangekondigd. Er komen nog 50.000 banen bovenop die dus afgeschreven worden. Dus in totaal 100.000 mensen die eruit moeten. Daar horen we alles over van Nout. Maar hij gaat het ook hebben over de cybercap van Tesla die vannacht is gelanceerd in Austin, Texas.
3: Gelanceerd? Baan om de aarde?
10: Inderdaad, gelanceerd. Oh. Ja, weg ermee.
3: Ja, precies. Ja.
10: Nee, zelfrijdende tweezitter in Austin, Texas.
3: Hey, ik kijk op de klok. Vrijdag, 8:30. Het is weer zover.
10: Dan zit hij er weer.
3: Eindelijk.
10: Met heel veel leuk geluid, hoop
3: heel
10: ik ook.
3: Reces.
11: Gaan we nu merken, ja.
3: Politieke week doornemen, inderdaad. Je hoort hem al, Michiel Jurjen. Zomerreces voorbij. Nou, het was niet rustig beginnen.
11: Nee,
3: niet echt. Nee. Marathononderhandelingen op het ministerie van Financiën. De coalitie die er dan toch uitkwam met een begroting. En ja, zolang als het duurde om hem op te stellen, zo snel lag hij ook al op straat.
12: De coalitie lijkt tot een begrotingsakkoord te zijn gekomen.
13: 11:00 werd 1:00 en 1:00 werd 6:00.
14: Wij hebben als ministerraad een besluit genomen over de begroting voor volgend jaar. Die wordt zometeen aan de Raad van State aangeboden. We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen. We hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen.
15: Prinsjesdagstukken die op straat liggen.
16: De WW, daar was het plan om de maximale uitkeringsduur te halveren. Nou, dat is nu uitgesteld naar 2029. En de box 3-wetgeving, zoals dat nu bij de Senaat ligt, het gaat geparkeerd worden.
17: Zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan.
18: De plaat is slechter geworden, financieel gesproken, dan wij voor ogen hadden als jaar 21.
19: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
20: Dit was binnenkamers onderling. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs.
3: Nee, maar genieten was het wel. Oud-minister Vert Grapperhaus was dat tijdens een ongemakkelijk voor bij de enquêtecommissie Corona. Politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
3: Ja, dit soort quotes zijn te mooi om niet uit te zenden. Hè? Want het is toch wel bijzonder. Je zou toch denken, weet Grapperhaus niet dat je met de wet open overheid alles kan opvragen?
11: Ja, dat weet hij wel. En we hebben het gisteren ook nog gezien toen Hugo de Jonge voor de tweede keer voor de commissie moest verschijnen. En toen ging het ook over appjes die hij gestuurd had naar Grapperhaus. Waarin het over Kamerleden ging. Ja. Waarvan Hugo de Jonge vond dat die hem vooral in de weg zaten terwijl hij zijn werk aan het doen was.
10: Het zijn gewoon net mensen, die politici.
11: Ja, en het is ook wel lastig. En ja, we doen er nu zelf ook aan mee. Maar het zijn verhoren die ruim 3 uur duren. Er wordt heel veel in besproken. En het gaat ook echt over de inhoud en hoe het in die periode ging en de afwegingen die gemaakt worden. En die commissie weet zelf ook wel dat als je dit soort appjes gaat citeren, dat het dan vooral toch hierover gaat.
3: Nou ja, goed. Misschien kan je dan beter de strategie Rutte nemen. Gewoon alles verwijderen en zeggen dat je het niet meer weet. Mm-hmm. Michiel, we gaan eerst maar eventjes wat rondje nieuws doen. Want er is deze ochtend allerlei nieuws. En dan doen we daarna begroting en dat soort zaken. PBL, gisteravond rapport over de stikstofplannen. Wij hinkten hier vanochtend een beetje op 2 gedachten. Aan de ene kant zijn ze best positief. Maar ze zeggen ook, geloof ik, het is eigenlijk ook weer niet genoeg. Wat maak jij ervan? En wat maakt de minister ervan?
11: Ja, er werd wel lang naar uitgekeken, naar die reflectie door het Planbureau voor de Leefomgeving. Nadat het pakket eind juni inderdaad gepresenteerd werd. En er ook door het kabinet echt werd uitgekeken naar wat het PBL er dan van zou zeggen. Over een uur ongeveer spreken we de landbouwminister Jamie van Essen hier in de uitzending. Er is van hem een korte schriftelijke reactie gekomen. En dan zie je dat hij en het kabinet dus het ook uitleggen als, we zijn goed op weg. En dat zegt het PBL ook. Het is erg ambitieus. Doelen komen in zicht. Maar wat er wel dus nog steeds in zit, is dat met hoe het nu ligt, en ook als dat helemaal uitgevoerd wordt, dan ben je er nog niet om de eigen doelen te behalen. En dan zou je toch bij die, het wordt dan heel eufemistisch generieke korting genoemd wordt. Maar ja, in de praktijk is dat een gedwongen krimp. Dieren verplicht weg moeten doen. Nou, Van Essen zegt, we zullen alles eraan doen om die gedwongen krimp te voorkomen. En wat ook wel zo is, is dat toen dat pakket eind juni gepresenteerd werd, er door Van Essen en het kabinet ook steeds gezegd werd, nu zorgen we ervoor duidelijkheid voor boeren. Boeren weten waar ze aan toe zijn. En het PBL zelf zegt vandaag ook dat hoe het er nu ligt, die onzekerheid in stand houdt. Dus je kunt wel stellen dat dat niet gelukt is.
3: Nee, en het is dus niet genoeg.
11: Nee, nog niet. Nou, doelen komen in zicht, kunnen in zicht komen. Maar dat ook onder voorbehoud van dat al die miljarden die ervoor uitgetrokken worden, dat die ook echt uitgegeven worden. Ja. Dat
3: alles uitgevoerd wordt.
11: Ja, dat de uitvoering, dat dat op orde is. Dus echt wel veel haken en ogen.
10: Maar het is wel helpend. Hè? Ik bedoel, over het algemeen is het wel, dat zei het Planbureau voor de Leefomgeving hier ook in de uitzending.
11: Ja.
10: Dit was wel het hoogst haalbare. Wij zien ook geen ander pakket waarmee je Nederland in één klap van het stikstof slot krijgt.
11: Nee.
10: Dat is wel een aardige steun in de rug voor Van Essen.
11: Ja, nee, en sterker nog, Marco Hekkert, de directeur van het PBL, die zei ook, we hebben het wel de hele tijd over één stikstofslot, maar het zou misschien beter zijn om het te hebben over meerdere sloten. Er is niet één sleutel waarmee je het land van het slot haalt, inderdaad.
3: Ander nieuwtje van vanochtend, eigenlijk een paar minuten geleden. Pro heeft zijn nieuwe lijsttrekker voor de Eerste Kamer bekendgemaakt.
11: Mariette Hamer moet het gaan doen. Zij is
10: natuurlijk een oude bekende.
11: Ja, ja, zeker. Heel veel Haagse ervaring. Ze is nu nog regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is ze sinds 2022. Daarvoor was ze 8 jaar lang voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van de SER. En daarvoor, en dat komt eigenlijk nog maar zelden voor, is ze 16 jaar lang lid van de Tweede Kamer geweest voor de Partij van de Arbeid toen nog. Nou, Pro zoekt een nieuwe lijsttrekker en straks fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Het is nu nog Paul Rozemuller. Hij maakte afgelopen weekend bekend dat hij afzwaait na de provinciale statenverkiezingen in maart. Dat is ook wel goed om erbij te zeggen. We stemmen niet direct voor de Eerste Kamer. Dat doen de provinciale staten die we in maart kiezen. Maar je ziet de laatste jaren wel dat er ook voor de Eerste Kamer dan lijsttrekkers naar voren worden geduwd. En Pro kiest dus voor ervaring in dit geval.
3: Oké, dan naar de begroting. Het belangrijkste verhaal van de afgelopen week eigenlijk. Als we dat nou terugfilmen, dan in onze ervaring is dat allemaal in 2 weken tijd onder een soort stoom en kokend water gereed gebracht.
11: Hoe spannend, dat klopt wel hoor.
3: Hoe spannend is dat nou geweest? Of is dit ook allemaal een showtje voor de bühne, voor ons namelijk?
11: Nou, ze hebben het zelf erg spannend gemaakt, de coalitiepartijen D66, VVD en CDA. Het was inderdaad afgelopen weekend zo dat er marathon onderhandelsessies waren, zondag 15 uur lang zelfs. En daar lagen 2 dingen op tafel. Ja, ten eerste die begroting zelf, maar dus ook de keuze, kijken we naar rechts voor steun of kijken we naar links. Maandag om 11:58 was er echt een harde deadline. Moest die begroting naar de Raad van State. Daar ligt hij nu, daar wordt hij doorgerekend en dan wordt hij op Prinsjesdag gepresenteerd. Maar we zagen maandag ook steeds de begrotingsraad, dus de extra ministerraad, waarin dan het kabinet ook zijn fiat geeft voor die begroting, zou 's ochtends om 11:00 zijn. Maar toen waren ze er nog niet uit. Het werd verplaatst naar 1:00. Toen waren ze er nog niet uit. Toen werd het uiteindelijk 6:00. En toen was duidelijk dat er toch een compromis gesloten was. Chaotisch proces, heel rommelig. Maar ze hebben zich in de coalitie ook wel gerealiseerd op een gegeven moment. Ja, als we hier nou niet uitkomen, stel dat in het uiterste geval het kabinet valt, dan is de chaos nog groter dan die nu al is. En wat daar ook bij meespeelt, is dat het binnen de coalitie in niemands belang is op dit moment. Ja. En dus moest men wel en zijn ze daar dus toch uitgekomen. En een dag later, nog geen 24 uur later, lagen de eerste plannen op straat. Ja. Ook heel bijzonder.
3: Ja, en hoe gaat dat proces dan nu verder? Want dat document kennen wij niet. Het is gelekt. Veel ervan.
11: Ja, delen zijn gelekt.
3: Delen zijn gelekt, ja.
11: Dus het geheel kennen we ook nog niet.
3: Wordt er nu nog gewerkt aan steun bij de oppositie? Of is het nu eerst Prinsjesdag en dan in de Tweede Kamer kijken wat je kan doen?
11: Nou, er worden wel gesprekken gevoerd. Maar het is niet zo dat de tabellen zoals het kabinet en ook verschillende media er delen van hebben, dat die daarbij op tafel gelegd komen worden. Daar is de oppositie ook weer chagrijnig over deze dagen. Een kamermeerderheid zelfs heeft de afgelopen dagen aangegeven, ja, het ligt voor een deel bij de media, maar niet bij ons. Dus kom maar met die stukken. Nou, het kabinet wil daar niet aan.
3: Kan dat zomaar?
11: Wil.
3: Als een kamermeerderheid dat wil, kan je dan zomaar zeggen, nee hoor, doen we niet.
11: Dat kan wel. Dat zorgt wel voor dat het chagrijn nog weer groter wordt. Ja, aan de andere kant, over een week, dan is het de vrijdag voor Prinsjesdag. Normaal gesproken is dat het moment dat de andere fracties in de Tweede Kamer onder embargo die stukken krijgen. Dus dat zal over een week gebeuren. Nou, daarna Prinsjesdag. Veel is anders deze tijden in Den Haag. Maar Prinsjesdag, dat wordt gewoon met alle tradities. Ik liep van de week door het centrum van Den Haag en daar zag ik de tribunes opgebouwd worden. Dus de troonrede en de hoedjes en zo, dat gaan we allemaal krijgen. Maar het wordt wel een troonrede van de koning die al heel snel achterhaald kan zijn. Na Prinsjesdag op woensdag en donderdag krijgen we de algemene politieke beschouwingen, met daarin de eerste openbare onderhandelingen die dan uiteindelijk tot steun moeten leiden. Na die politieke beschouwingen krijg je alle afzonderlijke behandelingen van de begrotingen van die ministeries. Dat zijn ook weer allemaal aparte wetten. Nou, daarin moet het gaan gebeuren. En er is één hele belangrijke harde deadline en dat is het belastingplan. Dus hoe de overheid het geld binnenhaalt, dat moet voor het einde van het jaar, voor het kerstreces, moet dat door beide kamers heen zijn. En het kabinet zal dus moeten, ervoor moeten zorgen dat daar in ieder geval steun voor is.
3: Nou, we gaan het met je afwachten. Over anderhalve week dus inderdaad Prinsjesdag. En kijken hoe het daarna verder gaat in de APB. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens. 14 minuten voor 9. Helene de Geest is bij ons van de ANWB. Een ongeluk bij Drachten, Helene.
0: Ja, klopt inderdaad. Dat is een van de weinige dingen die opvalt deze ochtendspits. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij Drachten Centrum is daardoor de weg bijna helemaal dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook. Het levert een file van 3 kilometer en ongeveer een kwartier extra reistijd op. Verder ook een ongeluk op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar daar sta je nog wel 40 minuten in de file. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A12 Utrecht-Den Haag bij 39,3, op de A27 bij 115,0 en ook op de A28 bij 60,1.
1: Blik op de beurs.
3: 13 minuutjes nog, dan gaat de handel aan het Damrak van start. We blikken vooruit met Nadia Belousi van Belousi en Verbund Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Iwan. Hallo. Dan
3: gaan wij zo meteen openen.
21: Ja, we gaan vandaag vlak tot licht openen naar een slot gisteren van de AEX op 1104 punten. Mm-hmm. We hadden gisteren eigenlijk overwegend een rood dagje, maar zijn uiteindelijk toch net licht in het groene gesloten. En als het goed gaat, zoals de future nu laat zien, gaan we ook iets lichter openen.
3: Oké. Okay. Zijn er nog fondsen waar je vandaag op gaat letten? Beursgenoteerd in Amsterdam bijvoorbeeld.
21: Ja, ik ga nog even kijken naar Ahold vandaag. Daar zien we dat de analisten van KBC Securities, die hebben Ahold Delhaize toegevoegd aan de Benelux favorietenlijst. Mm-hmm. En wat zij aangeven, wat wel belangrijk is voor beleggers, is dat zij echt denken dat de markt onvoldoende oog heeft voor de sterke fundamenten van Ahold. Okay. En wat zien we vooral in de Verenigde Staten? Daar houden de marges echt goed stand en blijven ze ook marktaandeel winnen. Ze zijn in België flink aan het herstructureren. En ook de overname van Profi, de supermarkt in Roemenië, die bieden ze extra synergievoordelen. Dus het risico en rendement ligt bij Ahold heel aantrekkelijk nu. Maar wat vooral belangrijk is, is de waardering die op dit moment onder het historisch gemiddelde ligt, met een koerswinst van 12.
3: Ja.
21: Nou, we zien de koers van Ahold rond de €31. Een koersdoel van 38. Nou, als belegger krijg je mooi 3,9% dividend. En voor de mensen die toch graag pindakaas mee op vakantie nemen, hoorde ik net bij jullie. Als zij die bij Ahold gaan kopen, dan helpen ze dat koersdoel nog iets eerder te bereiken.
10: Ja, maar niet in handbagage dan, hè, Nadia? Dat moeten we dus niet doen.
21: In handbagage. Nee, alleen in de koffer. En als het dan heel vloeibaar is, dan is het misschien niet heel best voor je koffer.
3: Dan ruikt al je kleding ernaar, ja. Zijn er nog op macrogebied zaken die je in de gaten houdt vandaag?
21: Nou, misschien nog heel kort Volkswagen. Daar gaan jullie het zo meteen ook over hebben, hoorde ik. Daar gaan natuurlijk de extra banen weg. Ze hebben een outlook bekendgemaakt die niet best was. Ze hadden verwacht dat de omzet 0-3% zou stijgen dit jaar. Nou, dat wordt nu een daling. En wat we zien is dat juist op het nieuws van de ontslagen gisteren Volkswagen toch al een 3,6% gestegen is. Op een koers van 76, maar wel met een koersdoel van 102... en een dividend van 6,9%. Dus voor de beleggers die een ritje in een Volkswagen aandurven voor wat langere termijn, is dit misschien een mooi aandeel om in de gaten te houden.
3: Dankjewel, Nadia Belousi van Belousi en Verbund Vermogensbeheer.
1: Auto-update.
3: Nou, gelijk maar over doorpraten met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
22: Goedemorgen, hoi.
3: Gisteravond groen licht van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen voor die mega-reorganisatie die Volkswagen wil doorvoeren. En dat is onverwacht snel?
22: Ja, dat is verrassend. Ja, vandaag zou die Raad van Commissarissen eigenlijk pas bij elkaar komen. Dat is allemaal vervroegd, omdat het allemaal in een stroomversnelling is gekomen deze week. De onderhandelingen tussen alle partijen, de deelstaat, de ondernemersraad.
10: Vakbonden.
22: Vakbonden, die zitten er ook nog in die raad van commissarissen met 3 stemmen. En ja, het toekomstplan 2030, kan niet anders zeggen, is unaniem goedgekeurd, aangenomen. En ja, dat is toch wel echt een hele grote opluchting voor de top van Volkswagen. Want ja, er was verwacht dat daar wel een robbertje over gevochten zou moeten gaan worden. Maar wat daar dan precies is gebeurd, misschien moeten we het daar dan nu meteen even over hebben. Want het belangrijkste punt is, er gaan voorlopig geen fabrieken dicht. Die 4 locaties, hè, waar al heel lang over gesproken is, die zijn in de toekomst nog niet gegarandeerd van productie. Dat wordt hier wel echt duidelijk gezegd. Maar Volkswagen gaat actief onderzoeken om tot alternatieve toepassingen, oplossingen te komen.
10: Ja, misschien voor militaire defensie bijvoorbeeld, defensiedingen, dat die dan in die fabrieken kunnen worden gebouwd.
22: Ja, en ik denk dat dit een heel belangrijk punt is geweest voor de partijen binnen die Raad van Commissaris, om te zeggen, oké, als je dat dan toch zo actief gaat doen, of in ieder geval zegt dat je dat gaat doen, dan kunnen wij wel akkoord gaan met de plannen die op tafel liggen.
3: Maar daar wordt het jaar 2030, 2031 genoemd? Ja. Dat is toch overmorgen ongeveer?
22: Ja, een paar van die fabrieken hebben na 2030 inderdaad geen model meer, zoals dat heet. Maar binnen nu en een jaar, dus juni 2027, moet dan een plan liggen voor een concurrerende, zeggen zij, Europese productiestructuur. Dus ook zekerheid hebben over die fabrieken. Dus ja, eigenlijk weten we dat gewoon nu nog niet, hoe dat gaat lopen. Wat we wel weten is dat er circa 50.000 banen verdwijnen extra. Bovenop de 50.000 die al was aangekondigd. Ja. Daarin zitten ook veel managementlagen, is nu bekendgemaakt. Het modelaanbod moet tegen 2035 gehalveerd worden. De complexiteit moet uit het aanbod met 75% verminderd worden.
3: Ja, minder varianten dus.
22: Ja, minder modelvarianten. En de portefeuille en de deelnemingen en de bedrijven waar ze bezit over hebben, moet ook met een derde worden verkleind. Nou, gisteren lekte uit dat mogelijk SEAT zou verdwijnen over een paar jaar. Dat staat niet zo in deze plannen nu, maar dat zou dus wel kunnen als je deze zin leest. Dus ja, het is nog allemaal niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren, maar op hoofdlijnen hebben ze nu dus wel een akkoord bereikt.
3: En dit is echt een reddingsplan, zou je dus kunnen zeggen.
22: Ja, zeker.
3: Is dat genoeg? Wat is het doel daar nou van? Ja, een bedrijfsvoortzetting uiteraard, maar nou, waar wil het bedrijf heen?
22: Het belangrijkste doel is kosten omlaag, concurrerend worden. Volkswagen verwacht met dit plan jaarlijks toch weer ongeveer 9 miljoen auto's te kunnen verkopen in de toekomst. En ja, mikt ook op een operationele winst in 2030 van 9%. Wat echt wel weer hoog is ten aanzien wat ze nu doen. En nu hebben ze zo 3,5%. En dat gaat dan om de winstmarge van de hele groep. Hè. Dit gaat meer dan alleen Volkswagen. Dit gaat over Audi, Porsche, Skoda, Seat. Maar misschien dan in de toekomst niet meer. En dat moet dan allemaal goed zijn voor circa 31 miljard euro aan operationeel resultaat in 2030. Ambitieus, heel ambitieus. En er moet dus nog veel gaan gebeuren. Dus dat zeggen de vakbonden ook vanochtend in een statement. Ze zeggen, ja, we wilden eigenlijk een escalatie voorkomen. Want er werd zelfs gedreigd, maar ook oké, als jullie echt de hakken in het zand zetten, dan halen we het merk Volkswagen uit de groep. En dan gaan we daar wel mee verder. Nou goed, dat is dus allemaal van de baan. Maar, zegt de vakbond nu, de directie moet nu wel echt haar huiswerk gaan doen. Binnen een jaar moet er echt een gedegen plan liggen, ook voor die fabrieken.
10: Ja, maar ja, geen garanties, hè? Dat was ook wel weer.
22: Nee.
10: Het is een poging van het bestuur om ander werk te verschaffen in die fabrieken, maar geen garantie.
22: Klopt, Nina. En daarom staat de druk er ook volop.
10: Ja,
22: maar daarom is het ook verrassend dat het nu wel opeens kan, allemaal. Ja, ja. Dus
10: wonderlijk.
3: En dan naar Austin in Texas. Daar heeft Tesla vannacht zijn 2-zitse Cybercab gelanceerd. Een zelfrijdende auto, dus taxi. Ja. Zonder stuur en zonder pedalen. Ja. Ik zie op het plaatje, zie ik hem overal in goud afgebeeld.
22: Ja, de introductiekleur, zullen we maar zeggen dan. Ja, voor Tesla begrippen was dit echt een behoorlijk tamme bedoeling. Hè. Het werd al niet heel groots aangekondigd. We zagen wel een paar van die auto's inderdaad rondrijden in Austin. En een paar andere steden trouwens ook. Maar ja, het launch event viel tegen. Geen livestream, geen Elon Musk. Oh. Dat is toch wel heel opvallend. Dat werpt ook wel de vraag op, vindt hij dit niet belangrijk genoeg dan? Dit is toch de toekomst van Tesla. Autonoom rijden, dat zouden we allemaal gaan doen met die Tesla's. Misschien dat hij nog even afwacht, want zijn belofte is, je kunt die auto straks kopen. Maar dat kan nu nog niet. Je kunt er een ritje in gaan maken. Dus misschien dat hij dan wel vol gaat uitpakken als die auto nou voor $30,000 in de prijslijst staat. Maar ja, wie weet. Het nieuws is nu wel dat die cybercab-ritten vandaag om 5:00 Central Time, dus 12:00 hier in de nacht, voor het publiek beschikbaar zijn. En dat is dan FSD, dus Full Self-Driving Unsupervised. Ja. Hè? Dus dat is de afgelopen jaar ook getest in Model I's die daar rondrijden. Ja, nou, die auto's hebben 1 miljoen mijl gereden, is nu ook bekendgemaakt. En die cybercabs worden dus toegevoegd aan die vloot. Ja, en ja, nu maar kijken of dat allemaal goed gaat.
3: Wat zit er in de autoshow vanmiddag?
22: Vanmiddag hebben we de topman van QuickFit.
3: Oh, leuk.
22: QuickFit is natuurlijk een groot garagebedrijf in Nederland. Onze auto's worden ouder. Het wagenpark verouderd, weten we. Maar ja, er komen ook veel nieuwe elektrische auto's bij. Die komen ook op de tweedehandsmarkt. Dus de omzet van garages gaat dalen. Maar met hoeveel? En hoe gaat QuickFit zich daar tegen wapenen? Vanmiddag meer erover gaan we het uiteraard ook over banden hebben. Vierseizoenenband of winterband. Of wanneer moeten we gaan wisselen?
10: Het is alweer zover, hè?
22: Oktober. Maar je moet wel nu al gaan plannen.
10: Ik wou zeggen, want als je nu geen afspraak maakt, dan ben je pas in december of januari aan de beurt, als de glijpartijen al geweest zijn.
22: Gelijk vanmiddag even doen.
10: Misschien.
22: Ja, vanmiddag. Oh, dank. 3:00.
3: 3:00.
2: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Een meevaller in Den Haag, want de hersteloperatie van te veel betaalde belasting in box 3 valt veel goedkoper uit voor de staat dan tot nu toe verwacht. Er werd gerekend op 16 miljard. En nou ja, het zou ook wel eens op 3 of 4 miljard uit kunnen komen. Hoe dat precies zit, hoor je zometeen in de ochtendspits.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
23: Nou, niet met onze huidige applicatie.
5: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
23: Niemand.
24: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
25: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
26: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
24: Thinkwise. Transformeer legacy software.
27: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
28: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
27: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
28: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
27: En als je voor jezelf werkt?
28: Ook gewoon 1 factuur per maand.
27: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
29: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
30: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
29: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
31: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
32: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
33: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
34: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
33: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Nu in de BNR-app.
10: Zelensky verwacht Witkoff en Kushner binnen een paar dagen in Kiev. Schorsingen van de kwaliteitsborgers leggen een groter probleem in de bouw bloot. En plug-in hybrides blijken nog veel vervuilender dan gedacht. Dit en meer verhalen nu in de BNR-app.
3: Helene Geest bij de ANWB, hoe staat het vervolg op de wegen?
7: Nou, het is rustig op de weg. Er staan een paar korte files, zoals op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. Daar heb je ongeveer 5 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek is de vertraging een kwartier. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,3. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 68,1. En op de A27 Utrecht-Almere bij 115,0.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Allerlei instanties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg, wisten jaren geleden al dat massadonor Simon veel meer kinderen op de wereld had gezet dan mag. Maar ze zeiden daar niets over. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. De instanties bespraken de zaak met het ministerie, maar de ouders van de kinderen werd niks verteld. Ook dit jaar zijn de huurprijzen weer gestegen, al wordt die stijging de laatste jaren steeds minder. Volgens het CBS moeten mensen met een huurhuis in de vrije sector de hoogste stijging voor hun rekening nemen, gemiddeld 4,5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huur het hardst, in Friesland het minst. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden dan bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten gewond raakten. Bij de bijeenkomst zijn onder andere mensen van de politie en slachtofferhulp. Oud-PVDA-kamerlid Mariette Hamer volgt Paul Rozemuller op in de Eerste Kamer. Ze wordt eerst lijsttrekker van PRO bij de verkiezingen van volgend jaar en gaat daarna de Eerste Kamer in als fractievoorzitter. Nadat ze uit de Tweede Kamer was vertrokken, was ze jarenlang voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn 2 mannen uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. Een van de mannen kon na de redding praten en lachen, maar de ander is nog in levensgevaar. Ze worden allebei in het ziekenhuis behandeld. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar zo'n 40 anderen die ook in de tunnel vastzitten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Vanmiddag ook in het noorden droger en breekt daar zelfs de zon door. Het is 20 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Handel aan het Damrak is 3,5 minuten onderweg en de AIX staat op 1105,4 punten. Dat is een kleine plus van 0,1%. Grootste stijger momenteel by far is Prozis, 1,6% erbij. En de grootste daler is IMCD, daar gaat 1% vanaf. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. De hersteloperatie van teveel betaalde belasting in box 3... die valt tot nu toe veel goedkoper uit voor de staat dan verwacht. Er was 16 miljard uitgetrokken. We hebben nu 1 miljard uitgegeven, komt misschien wel wat bij. Maar die 16 miljard gaan we waarschijnlijk niet halen. Hoe komt dat? En is dat een onverwachte meevaller? Gaan we allemaal zo meteen bespreken over 2 minuten in de ochtendspit.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
28: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
28: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
28: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
28: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 6:06. Goed dat je luistert naar het laatste uur van de Ochtendspits van vrijdag 4 september. Ik ben hier samen met Nina van den Dungen. En zometeen gaan we het nog hebben over inlichtingendiensten en inlichtingenwetten, wat zij mogen. Er komt een nieuwe wet aan, onder andere voor de AIVD en de MIVD. En daar is best wel kritiek op, hè?
10: Er is zeker kritiek op, want dat betekent dat er blijkbaar op allerlei mogelijke manieren dat ze toch dingen van jou mogen onderzoeken zonder dat je überhaupt verdachte bent. Mm. Bert Hubert, de tech-expert, heeft daar toch wel sterke bedenkingen bij.
3: Bert Hubert, de tech-expert.
10: Ja, dat klinkt
3: als een nieuwe rubriek.
10: Nee, het klinkt als een goede strip. Ja. Goed stripverhaal.
3: Maar het is heel serieus. We spreken hem zo meteen over een minuut of vijf. Eerst naar Den Haag. De hersteloperatie voor te veel betaalde belasting in box 3 valt vooralsnog veel goedkoper uit dan de ruim 16 miljard die ervoor is gereserveerd. Blijkt uit een kamerbrief van de staatssecretaris Ehrenberg van Financiën. Een derde van de verwachte aanvragen van spaarders en beleggers is inmiddels ingediend. En de fiscus heeft pas 1 miljard euro hoeven terug te betalen. Schrijft het FD. Ja, nou ja, dan zit er dus nog 15 miljard in dat potje. En dat dat allemaal opgemaakt gaat worden is vrij onwaarschijnlijk, zegt Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financiële Dagblad.
4: In theorie kan het natuurlijk dat er nog allemaal nieuwe aanvragen voor teruggave van met name beleggers binnen gaan komen. En dat toevallig net de beleggers met de grootste verliezen, die er het slechtst uit zijn gekomen, zeg maar vroeger in het oude box 3 stelsel. Mm-hmm. En tegenwoordig met de tegenbewijsregeling, dat die allemaal dat briefje nog moeten invullen. Ja. Maar dat dat dan dat gat van 15 miljard nog gaat vullen, dat, ja, dat lijkt wel heel erg onwaarschijnlijk. En ook de staatssecretaris zelf zegt dus eigenlijk wel van, hij houdt een heleboel slagen om de arm.
3: Ja.
4: Maar het lijkt toch mogelijk wel lager uit te vallen. En dat is ook wel al het gevoel best wel lang bij veel Kamerleden. Die zeggen van ja, het kan eigenlijk nooit die 16 miljard worden. En we hebben eerder bij het FD ook gesproken met adviseurs van vermogenden die gewoon kijken naar hun eigen klanten. Mm-hmm. En hun helpen bij die teruggave.
3: Ja.
4: Van hoe doe je dat? En die zeggen ja, als wij dat zien, dan komen wij nooit aan zo'n gigantisch bedrag.
3: Nee. Maar hoe is de staat er ooit wel bij gekomen dan, bij dat bedrag?
4: Ja, er is een model. Mm-hmm. Modellenwerkelijkheid, waarmee uitgerekend is op basis van wat bekend is over wat voor soort mensen meestal in box 3 zitten, wat voor soort portefeuilles ze hebben, wat historische koersgegevens en ontwikkelingen zijn. En toen zijn ze op dit bedrag uitgekomen. En het is natuurlijk altijd een gok. Want uiteindelijk hangt het af van wat de beleggingen doen van mensen.
3: Ja.
4: Dus als je een aantal hele succesvolle beursjaren hebt, en vooral wat we de afgelopen jaren gezien hebben, jaar op jaar waardestijgingen van vastgoed. En veel mensen hebben ook vastgoed in box 3 zitten. Dus een huurwoning, een vakantiewoning. Als dat een flink deel van je vermogen is, dan is het al heel moeilijk om nog in aanmerking te komen voor teruggave.
3: Ja. Er zijn geloof ik ook partijen die ideeën hebben over wat er met de eventuele meevaller moet gaan gebeuren.
4: Ja, en dat is eigenlijk speelt dat al een tijdje. We hebben natuurlijk net nu die hele discussie gehad, ook in de coalitie, hoog oplopend over de toekomst van box 3.
3: Ja.
4: Waar mensen betalen over hun inkomen uit sparen en beleggen. Dus ja, je rente en je beleggingswinsten. En eigenlijk zijn er nu best wel veel partijen, de VVD binnen de coalitie, maar ook wel het CDA. En de BBB, SGP, een Kamermeerderheid uiteindelijk, als je bij elkaar optelt, die een voorkeur heeft voor een vermogenswinstbelasting, een andere inrichting van Box 3. En dat kost aanvankelijk de Belastingdienst geld. Dan komt er een tijdje wat minder belasting binnen. En je zou kunnen zeggen, ja, er ligt nu een meevaller, mogelijk, hoogstwaarschijnlijk, in Box 3. Ja, zet die dan in om die aanloop naar dat andere belastingstelsel in Box 3, wat nu voor zoveel gedoe zorgt, om die te dekken. En ja, 21 heeft dat al voorgesteld in de Tweede Kamer. Maar het is een strijd met de begrotingsregels.
5: Aha.
4: Dus de coalitiepartijen tot nog toe zeggen, nee, dat gaan we niet doen, want zo hoort het niet. Dit geld, als er meevaller is, moet terugvloeien in de schatkist en gebruiken om het begrotingstekort te verkleinen. Ja.
5: Wanneer weten we waar nou uiteindelijk dat bedrag op, dus nu een miljard uitgegeven, ruim 500.000 teruggaven verwerkt. Er wordt verwacht op 1,5 miljoen teruggaven of 1,5 miljoen aanvragen. Wanneer is het proces afgerond als het goed is?
4: Ja, waarschijnlijk pas na 2030, omdat mensen tot over jaren na 2021, dus bijvoorbeeld over 2024, mag je nog 5 jaar lang proberen geld terug te vragen. En dan moet het allemaal nog verwerkt worden. Dus voordat het echt helemaal duidelijk is, dat kan er wel een paar jaar duren.
5: En dat zijn Martine Wolzak van het Financiële Dagblad.
13: Goedemorgen. BNR, dit is de Ochtendspits.
10: De Amerikaanse onderhandelaars Jared Kushner en Steve Witkoff die zullen binnen een paar dagen aankomen in Kiev. Dat zegt althans de Oekraïense president Zelensky. Dat deed hij in zijn dagelijkse toespraak. En dat is toch dan wel de eerste keer dat de twee naar Oekraïne reizen om te praten over een mogelijk einde van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ze zijn al wel vaker bij Poetin op bezoek geweest in Moskou, in het Kremlin. Volgens Zelensky zijn er nu voorlopige afspraken gemaakt en zullen Kushner en Witkoff zowel naar Kiev als naar Moskou reizen om te gaan praten. Afgelopen weken zagen we natuurlijk al dat de Amerikanen de vredesbesprekingen toch proberen opnieuw leven in te blazen. Want die vredesbesprekingen die stonden echt maandenlang on hold, zou je kunnen zeggen. Of in elk geval op een heel laag pitje vanwege de Amerikaanse oorlog met Iran.
5: En dan wil verzekeraar Aegon dat de aandeelhouders instemmen met een nieuw beloningssysteem. Het gaat om een pot met in totaal 50 miljoen aandelen voor personeelsbeloningen. En dat komt overeen met ruim 3% van alle uitstaande aandelen van het bedrijf. En dat is dan tegen de huidige beurskoers zo'n 400 miljoen euro waard. De huidige topman, Lard Friese, die krijgt nu een jaarlijks basissalaris van 1,5 miljoen euro, gewoon op zijn rekening gestort. En met pensioenafspraken en een korte en lange termijn bonus erbij kan zijn totale beloning uitkomen op 3,7 miljoen euro in aandelen. 3,7 miljoen zeker, ja, in aandelen. Mm-hmm. En met dat nieuwe systeem kan dat nog hoger uitvallen. Moet het bedrijf allemaal meer in lijn gaan brengen met de concurrenten op de Amerikaanse markt? We weten, Aegon gaat ook naar Amerika toe binnenkort. Amerikaanse verzekeraars keren uiteraard veel hogere prestatiebeloningen uit dan Nederlandse verzekeraars, zowel voor de top als voor een deel van het personeel. En dat wil Aegon, binnenkort bekend onder de naam Transamerica, dus ook.
10: Zijn er nog vacatures?
5: Wat zeg jij?
10: Zijn er nog vacatures bij Aegon?
5: Ik zou even googlen. Aegon vacatures. Denk dat je het vrij snel kan vinden.
10: Je weet het nooit, hè?
5: Je weet het nooit. Moet je wel naar Amerika verhuizen, denk ik. Of ze blijven wel een beetje in Nederland, maar ja. Veel in Amerika, geloof ik.
10: Nee, laat maar zitten. Blijf hier.
5: Oké, we blijven hier. Aandeelhouders moeten dus nog wel akkoord gaan. En dat moet gaan gebeuren op de AVA op 8 oktober. Wij hebben hier ook geweldige bonus bij BNR. Bijvoorbeeld veel voldoening uit je werk.
10: Ja, geweldige bonus, alleen de geest.
5: Dat is altijd fijn.
10: Weet hij meteen of er file staat.
5: Ja,
14: dat is altijd mooi meegenomen. Precies. Ja, om dat te weten. Maar op heel weinig plaatsen is dat het geval vanochtend. Wel veel vertraging nu op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend is het oponthoud 20 minuten... want daar ligt het een en ander op de weg... en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Flitsmeister meldt ook veel flitsers, onder andere op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,3. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 68,1. En verder staan ze ook op de A27 tussen Utrecht en Almere bij 115,0.
13: Blik op de beurs.
5: Ja, dan gaan we kijken naar de beurshandel. De AEX momenteel op 1106,3 punten. Dat is een plus van 0,2%. Nou, het is een vrijdag, niet zo heel veel nieuws te melden. Nou, misschien even kijken naar Ahold. Want Ahold is door analisten in België aan een favoriete lijstje toegevoegd.
3: Met verschillende redenen, zegt Nadia Belousi van Belousi en Verbund Vermogensbeheer.
15: Wat wel belangrijk is voor beleggers is dat zij echt denken dat de markt onvoldoende oog heeft voor de sterke fundamenten van Ahold. En wat zien we vooral in de Verenigde Staten? Daar houden de marges echt goed stand en blijven ze ook marktaandeel winnen. Ze zijn in België flink aan het herstructureren. En ook de overname van Profi, de supermarkt in Roemenië, die bieden ze extra synergievoordelen.
3: Ja, en toch profiteert Ahold daar momenteel niet van op de AEX bij de hoofdfondsen. Het is nagenoeg gelijk, €31,15 voor een aandeel.
10: De overheid mag straks digitaal binnendringen bij niet-verdachten, staat in een nieuwe wet Bescherming Nationale Veiligheid door de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Die wet werd gisteren voor het eerst behandeld in de Tweede Kamer. Bestaat uit 400 pagina's. En volgens tech-expert Bert Hubert krijgen veiligheidsdiensten dan toch wel verregaande bevoegdheden.
16: Diensten beheren enorme hoeveelheden informatie die ze bijvoorbeeld zelf van internetkabels hebben afgehaald of van zeekabels. En vroeger mochten ze daar wel met AI in zoeken, maar dan moesten ze heel nauwkeurig uitleggen wat het plan was en hoe ze gingen checken dat de AI niet per ongeluk zou leren dat iedereen die Mohammed heet een terrorist is, wat toch wel een gevaar is. En nu hebben ze gezegd, nou, je gaat maar los met de AI. En daar hoef je niet echt meer een plan voor te maken. En dan kun je met AI gaan grasduinen in allerlei databases en in allerlei internetverkeer met de opdracht, ja, kan je nog wat verdachte dingen vinden? Want dan gaan we die onderzoeken.
3: Ja, dus dat is dus ook een soort bulkonderzoek met AI kan je dan gaan doen. En nog even wat ik net las, dat binnendringen bij niet-verdachten, wat houdt dat in? Dat, nou ja, ook als er eigenlijk niks aan de hand is, de AIVD en MIVD toch een onderzoek naar je kunnen starten en je kunnen hacken, ja, bijvoorbeeld?
16: Ja, dat was eigenlijk altijd al wel zo, want het is wel een geheime dienst, dus die mogen best spannende dingen doen. Dus als die een specifiek iemand willen onderzoeken, dan kunnen ze bijvoorbeeld ook de werkgever van die persoon hacken. En dat mocht altijd al wel, maar dan moest je het wel heel goed uitleggen. En nu hebben ze gezegd van ja, wij kunnen eigenlijk mensen alvast gaan hacken en ook al software installeren op hun telefoon. Alleen dan noemen we het nog geen hacken. Ja. En dus hoeven we er eigenlijk ook geen toestemming voor te vragen. Dat betekent dat er ineens een hele grote groep mensen in beeld komt. Dus ze kunnen ook bijvoorbeeld een internetprovider gaan hacken om toegang te krijgen tot het verkeer van één iemand. Nou ja, en dat was vroeger was dat heel bijzonder. En nu hebben ze gezegd, nou ja, dat mag ook gewoon. En dan kijken we achteraf wel of het een goed idee was.
10: Ja, maar je zou zeggen dat de inlichtingdiensten dat dus niet zonder reden doen. Je zou misschien kunnen zeggen, doel heiligt de middelen.
16: Ja, dat kan je inderdaad altijd denken. En ik denk dat dat ook wel zo begint. Dat ze bij die diensten natuurlijk, kijk, het zijn wel nette mensen verder. We hebben hier geen Stasi in Nederland. Dus het is ook niet dat het onmiddellijk helemaal fout gaat of zo. Maar de ervaring wijst wel uit dat als je tegen een inlichtingendienst zegt van nou, ga je ding maar doen. En we controleren niet meer zo heel goed of dat een goed idee is. Dan heb je over 5 jaar of over 10 jaar een parlementaire enquête hoe dit nou kon gebeuren.
10: Ja, de glijdende schaal, zeg jij. Die gaat hier mee.
16: En daar maak ik me wel heel erg zorgen over.
3: Ja, en ook de rapporten van de toezichthouders nu zien we de afgelopen tijd ook steeds weer dat er dingen niet goed gaan. En dus dat wordt op die manier ook blijkbaar gefaciliteerd. Toch snap ik de gedachte van het kabinet ook wel. Want we hebben te maken met een hybride oorlog. We zien in Duitsland allerlei aanvallen, cyberaanvallen. We weten dat er Noord-Koreaanse hackgroepen zijn, Russische hackgroepen zijn. Ja, je moet daar wel snel bij kunnen zijn. En misschien is een proces om dan een handtekening van de minister van tevoren te halen, kan enorm vertragen. Zijn dat argumenten waarom je inderdaad die wet zou moeten moderniseren of niet wat jou betreft?
16: Nou, de wet moet zeker gemoderniseerd worden. En de risico's van Iran en China en Noord-Korea zijn natuurlijk enorm. Maar dat betekent natuurlijk niet dat iedere wetswijziging vervolgens ook echt een goed idee is. En daar is men ook niet helemaal oprecht in. Want het is bijvoorbeeld al lang en breed mogelijk voor de diensten om live door te hacken en achter allemaal mensen aan te gaan. En dan achteraf nog een keer toestemming te vragen. Mm. Dus als de nood aan de man is, dan kan ook nu al er gewoon om 3 uur 's nachts ingegrepen worden. En doorgaan, dan hoeven ze niet vooraf toestemming voor te vragen. Wat een beetje niet oprecht is, is dat ze dus nu net doen alsof dat nu niet kan. Mm-hmm. En dat ze die wetswijziging nodig hebben om zo snel erachteraan te gaan. Maar wat men feitelijk zegt, van nee, we willen allemaal dingen kunnen gaan hacken. En ook achteraf niet om toestemming hoeven te vragen. En ja, dat snap ik ook wel. Dat maakt je werk een stuk makkelijker.
10: Ja, het is goed, een hele hoop administratieve rompslomp.
16: Ja, maar zij zeggen bijvoorbeeld wel eens van ja, 10% van onze mensen is bezig met de administratie en de compliance. En dat is vreselijk. En dan denk ik aan de banken waar ik ook wel eens mee praat. En die zouden ontzettend blij zijn als er maar 10% van hun mensen bezig waren met compliance. Ja. En die zitten niet om 3 uur 's nachts allemaal mensen te hacken. Dus ja, ik vind het niet helemaal oprecht.
3: Nee. Oké, de internetconsultatie loopt nu. In de Tweede Kamer is er al even over gesproken. Ik moet ook even denken aan de hele sleepwetaffaire van bijna 10 jaar geleden. Het referendum daarover. Denk jij dat dit er zo gaat komen? Of zal hier nog flinker moeten worden gesleuteld aan deze wet?
16: Ja, het is natuurlijk. Kijk, de wet hebben ze ook een speciale nieuwe naam gegeven. Wet voor de nationale veiligheid. En het is politiek gezien heel lastig om tegen een wet te stemmen die wet voor de nationale veiligheid heet. Dus het vermoeden is eerlijk gezegd dat er wel flink een rommertje gevocht gaat worden in de Tweede Kamer. Maar dat er een grote kans is dat iedereen uiteindelijk zijn knopen telt en je toch maar voorstemt. Want ja, er zijn nog zoveel andere dingen om ons zorgen over te maken. Maar je merkt nu wel dat bijvoorbeeld dat zoeken met AI en met heel weinig regels daaromheen, dat valt toch niet heel erg lekker. Vroeger hadden we de sleepwet inderdaad. En nu zegt iemand van ja, dit is eigenlijk ook wel de AI-slopwet geworden. Ja. Dat zou wel eens tot discussie kunnen leiden. Want het idee dat de computer naar een enorme berg internetverkeer en verzamelde data kijkt en dan zegt van nou, je moet Jan een keer gaan onderzoeken. Ja, dat is toch wel een enge gedachte dat de computer met dat soort dingen aan komt zetten. En dan staat er in de wet van ja, je moet wel voorzichtig zijn en niet per ongeluk de verkeerde Jan gaan onderzoeken. Maar het zit mensen toch niet lekker dat de AI dat gaat doen.
3: En dat zei tech-expert Bert Hubert.
10: Of Bert Hubert, de tech-expert. Dat kan ook. Spellenwinkels, die zetten zich
3: schrap. Ik geloof dat we dit een paar weken geleden ook al hebben gehad met Bert Hubert.
10: Is dat zo?
3: Dat we hierom gelachen hebben, omdat het rijmt.
10: Maar het is ook wel heel bijzonder als je zo'n goede naam hebt en je bent tech-expert.
3: Ja.
10: Vind ik echt wel.
3: Maar ja, hij kan elk expert zijn, want alles expert rijmt op Hubert. Dus hij kan ook stikstof-expert zijn. Ja. Ja.
10: Goed, spellenwinkels die zetten zich schrap voor het jubileum van Pokémon. Ter ere van het 30-jarig jubileum van Pokémon verschijnen namelijk over 2 weken speciale speelkaarten. Nou, heb je natuurlijk heel veel fans die dat dolgraag willen hebben. Maar er is ook een hele grote groep mensen die de kaarten wil hebben om ze dan natuurlijk weer door te gaan verpatsen voor de hoofdprijs. Dat gaat hoe dan ook betekenen rijen voor de deur, waardoor de spellenwinkels nu wel gedwongen worden om maatregelen te nemen. Niet alleen op het gebied van beveiliging, maar ook om ervoor te zorgen dat vooral de echte fans die zelf die kaarten graag willen hebben, dat die ze in handen krijgen en niet de doorverkopers.
3: Hoe doe je dat dan?
10: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Pokémonkaarten die zijn enorm in waarde gestegen. Er is ook echt een levendige handel in. Een speciale Van Gogh Pikachu-kaart, weet je dat nog? Uit 2023?
3: Nee.
10: Die wordt echt voor duizenden euro's doorverkocht. De kaarten die zijn ook doelwit van criminelen. Begin dit jaar werd er ingebroken in het magazijn van een winkel in Ermelo. Daar werd voor serieus 45.000 euro aan Pokémonkaarten gestolen. Dus ja, er is een. Het is gewoon of een revival of het is gewoon nooit weg geweest. Ik weet het niet, was niet helemaal mijn ding. Maar mijn zoon van 7 vindt het inderdaad hartstikke leuk. Oh ja.
3: Nou, dan moet je voor de deur gaan liggen, dus blijkbaar.
10: Nee, dank je.
3: Oh, misschien eerst een quizje doen voordat je ze mag kopen. Want als je mij iets zou vragen over Pokémon, heb ik geen idee. Ik val zo door de mand.
10: Ja, echt? Weet je helemaal niks van Pokémon?
3: Hoe heet die gele?
10: Pikachu.
3: Oh ja, en de rest weet ik niet.
10: Dit is echt alles?
3: Charmander.
10: Charmander. Goed zo. Ja, Charmander, dat is dat
3: en
10: draakje.
3: Verder, zou ik niet weten.
10: Ja, houd het op. Nee, jij moet niet voor de deur gaan liggen.
3: Nee. Ga ik niet doen. Maar geld verdienen wil ik wel, dus misschien toch wel. Dan nog een gevalletje net iets te veel vertrouwd op AI. 3 onervaren bergwandelaars in Californië zijn gered van Mount Shasta nadat ze voor de voorbereiding van hun tocht zwaar hadden geleund op Google Gemini. Die AI-assistent die hielp met de route en met ook met hoeveelheid eten en drinken die ze in hun knapzak moesten meenemen. Maar volgens de lokale sheriff was dat een cruciale fout. Die 3 jonge mannen gingen ervan uit dat de klim naar de top ongeveer een uurtje of 8 in beslag zou nemen. Dus daar hadden ze een uitrusting op afgestemd. Alleen de tocht omhoog alleen al duurde zo'n 16 uur. Hmm. Ze vertrokken 's nachts om 3 uur en bereikten de top pas rond 7 uur 's avonds. En dat was al uren na het moment waarop ze eigenlijk volgens de autoriteiten weer hadden moeten omkeren om terug te gaan. En toen moest dus die hele afdaling nog beginnen in het donker.
10: Ja, niet te doen.
3: Nee, ging helemaal verkeerd. Wandelaars gebruikten een app voor de navigatie, maar de batterij van de smartphone raakte leeg en ook de reserveaccu werkte niet. Allemaal top.
10: Ja, echt. Hoe krijg je het voor elkaar, joh?
3: Ze raakten van de route. Een van hen viel, raakte gewond aan een knie. Nou, allemaal heel vervelend. Uiteindelijk moesten ze op 3300 meter hoogte noodgedwongen de nacht doorbrengen. Maar hadden te weinig eten bij zich, te weinig water, waren helemaal niet voorbereid op een overnachting. Dit had ook gruwelijk en enorm dodelijk kunnen aflopen. Maar gelukkig niet. De volgende ochtend bereikten rangers van het Amerikaanse Forest Service het drietal. Die waren inmiddels uitgeput, hongerig en uitgedroogd. Er is nog geprobeerd om ze met een helikopter weg te halen. Ook dat lukte niet door de harde wind. Uiteindelijk zijn ze dus alsnog te voet naar beneden begeleid. En na afloop zeiden ze, ja, inderdaad, misschien hadden we wel een beetje te veel op AI vertrouwd en te weinig op ons gezonde verstand. Overigens, die rangers die zeggen, we hebben wel vaker te maken met wat AI gek is. Dan kwam iemand tegen die had een kaart met ChatGPT gemaakt, waarop routes en plaatsnamen totaal niet klopten. Dus dat is niet zo verstandig.
14: En heel bizar.
3: En die sheriff zegt ook, ja, AI kan een handig hulpmiddel zijn, maar vertrouw er niet op. En als je een berg gaat beklimmen, misschien handig om even te praten met iemand die die berg daadwerkelijk kent, in plaats van een AI-model dat een berg bij elkaar hallucineert. Google zegt tegen CNET dat het nu onderzoekt wel het advies Gemini eigenlijk heeft gegeven. Want ja, misschien is daar dus ook iets. Het is niet helemaal goed gegaan. Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet doorgerekend. En de conclusie is, ja, het is een stap vooruit. Ze halen het land nog niet van het stikstofslot. En echt alles moet lukken en dan komen we een heel eind. Ja, nou is dat genoeg? We spreken zo meteen met landbouwminister Jamie van Essen hier in de Ochtendspits.
17: Leden van de Staten-Generaal.
18: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
19: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar... Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding.

0: Cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
1: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
4: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij je zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
3: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: BNR Verkeer.
8: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend is de vertraging 20 minuten. Daar ligt het een en ander op de weg, waardoor de rechterrijstrook dicht is. Verder ook alweer oponthoud op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens daar nu een kwartier extra reistijd. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij 58,0. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 68,1. En op de A27 bij 115,0.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Allerlei instanties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg, wisten jaren geleden al dat massadonor Simon veel meer kinderen op de wereld had gezet dan mag. Maar ze zeiden daar niets over. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. De instanties bespraken de zaak met het ministerie, maar de ouders van de kinderen werd niks verteld. Ook dit jaar zijn de huurprijzen weer gestegen, al wordt die stijging de laatste jaren steeds minder. Volgens het CBS moeten mensen met een huurhuis in de vrije sector de hoogste stijging voor hun rekening nemen, gemiddeld 4,5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huur het hardst, in Friesland het minst. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden dan bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Bij de bijeenkomst zijn onder andere mensen van de politie en slachtofferhulp. Oud-PVDA-kamerlid Mariette Hamer volgt Paul Rozemuller op in de Eerste Kamer. Ze wordt eerst lijsttrekker van PRO bij de verkiezingen van volgend jaar en gaat daarna de Eerste Kamer in als fractievoorzitter. Nadat ze uit de Tweede Kamer was vertrokken, was ze jarenlang voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. Een van de mannen kon na de redding praten en lachen, maar de ander is nog in levensgevaar. Ze worden allebei in het ziekenhuis behandeld. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar zo'n 40 anderen die ook in de tunnel vastzitten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Vanmiddag ook in het noorden droger en breekt daar zelfs de zon door. Het is 20 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: PBL heeft de stikstofplannen van het kabinet doorgerekend en concludeert, ja, het is een stap vooruit. Maar we moeten wel alles gaan doen en gaan halen en dan komen de doelen in zicht. Dus misschien toch net niet goed genoeg. We praten over anderhalve minuut met landbouwminister Jamie van Essen. Blijf luisteren.
12: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
14: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op

0: 11 september voor Kikit en Eurowijs.
1: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
10: Goedemorgen, het is 3:50. We zijn begonnen aan het laatste half uur van de ochtendspits. Nina, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ivan.
10: Wat gaan we daarin doen?
11: Onder andere de schaal van hebben. Zometeen gaan we volgens mij een hele moderne plaatsspeler testen.
10: Ja.
11: Wel leuk.
10: Met een DJ.
11: Met een DJ, ja een echte BNR-DJ, notabene. En dan hebben we ook nog slaaptrekkers die heel veel Nederlanders gebruiken. Fitbit, smartwatches, de smartphones. Mm-hmm.
10: Die ringen, ja.
11: Die ringen ook nog. Nou, en die kunnen je juist uit je slaap houden, blijkt nu eigenlijk dat allerlei wetenschappers dat zeggen. Gaan we zo meteen ook bespreken.
10: Maar eerst gaan we praten over een rapport van het PBL, dat gisteren uitkwam, het Planbureau voor de Leefomgeving. Gisteravond gepubliceerd. Zij concluderen dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Maar ja, dan zijn we er eigenlijk net nog niet. Want als alle plannen worden uitgevoerd, is er nog steeds een gedwongen krimp van de veestapel nodig van 5-10%. Ik ga erover praten met Jeremy van Essen, minister Landbouw in het kabinet. Meneer van Essen, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Ja, PBL concludeert, het is echt een stap in de goede richting. Maar ook als alles lukt, is het toch net niet goed genoeg om de doelen te behalen. Is dat ook zoals u het rapport gelezen hebt?
12: Nee, ik heb het rapport gelezen en gezien dat het PBL concludeert dat de doelen binnen bereik zijn. Ja. We halen 40% reductie en we hebben onszelf 42% als minimum opgelegd. En ik zie ook dat het PBL in haar rapport schrijft dat als we een aantal maatregelen die we al opgenomen hebben, als we die wat beter uitwerken, ja, dan komen we er gewoon. En daarmee ben ik verheugd dat daarmee vergunningverlening gebied voor gebied weer vrijkomt. En we dus die generieke korting waar u het net over had, dat we die helemaal niet nodig hebben.
10: Ja, dus die gaat er niet komen. Dat kunt u garanderen deze ochtend.
12: Nee, die generieke korting aan de voorkant is gewoon een no-go voor het kabinet. En het hoeft ook niet. Mm-hmm. Want als we de emissies op het veld, dus hoe we mest uitrijden, als we die beter vormgeven, op het moment dat we de zonering, dus de plannen dicht bij die kwetsbare natuurgebieden verder uitwerken, dan gaan we de doelen gewoon halen. Dus die generieke korting is niet nodig. En vergunningverlening komt gebied voor gebied op deze manier weer los.
11: Ja, u zegt aan de voorkant is het niet nodig. Maar de pijn zit hem bij die boerenorganisatie natuurlijk aan de achterkant. Want als je dan als boer geld investeert en het blijkt toch niet genoeg en u moet toch die korting, oftewel gedwongen krimp van de veestapel gaan inzetten, ja, dan kom je als boer natuurlijk compleet bedrogen uit.
12: Ja, hij zit als noodrem zit hij in het coalitieakkoord, dat klopt. Als noodrem zit hij ook in de plannen. Maar als je kijkt wat het PBL zegt, hè, met alles wat we doen, wat al zeg maar, verder uitgewerkt is, halen we 40%. En met het, zeg maar, het uitdrijven van mest en die zones rondom natuurgebieden, ja, als het kabinet dat uitwerkt, dan haal je de doelen gewoon. Daar hou ik mij aan vast. Dat is het beeld wat ik heb. Dus deze plannen gaan gewoon zorgen dat we de doelen halen. En dan hoeft de generieke korting niet toegepast te worden. En dat is voor het kabinet ook gewoon geen optie.
10: Vanochtend vroeg spraken we met de directeur van het PBL, Marco Hekkert. En hij zei, ja, het pakket dat er nu ligt is eigenlijk ook het maximale. Luister even mee.
13: Als je kijkt wat ze nu vragen van boeren, dat is echt heel, heel erg fors. Dus een gemiddelde boer moet ongeveer bijna de helft van zijn stikstofemissies reduceren. Nou, dat kan niet meer met goedkope maatregelen of eenvoudige maatregelen. Dan moet hij echt een nieuwe stal gaan kopen. Nou, dat is gewoon een hele forse investering. Er wordt ook nog eens een keer in zones om natuurgebieden. Dat gaat over 180.000 hectare. Nou, dat is ongeveer 10% van het landbouwareaal van Nederland. Daar moeten allemaal ander land gebruiken. Boeren moeten daar hun proces aanpassen. Het waterpeil zal daar omhoog gaan.
10: Ja, en Hekkert zegt dus ook, alles moet op zijn plek vallen en goed uitpakken om het te halen. U hebt dus helemaal geen marge, geen foutenmarge. Zou het niet fijn zijn dat u iets meer speling hebt?
12: Nee, misschien als u het mij toestaat op dat fragment dat u afspeelt, is het ook heel goed om ook te zeggen dat wij echt weten van het kabinet dat we heel veel van boeren vragen. Hè. Dus wat meneer Hekkert net zei, dat klopt. We vragen veel, maar we bieden ook veel. Dus ook voor die nieuwe stal die hij noemt. Daar is gewoon financiële ondersteuning voor. Voor andere maatregelen komt gewoon financiële ondersteuning. We hebben daar 20 miljard voor. Mm-hmm. En over dat alles mee moet zitten. We hebben gewoon een heel stevig pakket neergelegd. PBL zegt ook, meer dan dit kan eigenlijk niet. Dit is wel zo'n beetje alles. En als we alles dan ook goed uitwerken, dan halen we de doelen gewoon.
10: Ja. Over die boeren gesproken, PBL zegt ook, de vraag is even, kunnen alle bedrijven dit meemaken? Grote investeringen inderdaad. Niet voor alle bedrijven financieel haalbaar. Dus dat gaat betekenen dat er om die reden bedrijven omvallen? Of gaat u dat voorkomen?
12: Ja, het PBL heeft natuurlijk nog niet mee kunnen nemen wat voor subsidieregelingen en fiscale instrumenten wij allemaal aan het uitdenken zijn van die 20 miljard, want dat is nog niet uitgewerkt. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld als je zo'n nieuwe stal moet kopen, wat de heer Hekkert net zei, ja, daar komt gewoon een subsidieregeling voor. We hebben daar 1,2 miljard voor. Voor veevoermaatregelen om ammoniakreductie te halen op je bedrijf. Daar komt gewoon een miljoenen subsidie voor. Dus wij gaan die 20 miljard zo inzetten dat het overgrote deel op het boerenerfland, en dat we naast die boeren gaan staan om ze te helpen. Mm-hmm. Maar ja, we vragen heel veel. Ja. Maar we hebben ook veel geld om daarbij te helpen.
10: Ja, maar kunnen alle boeren dat nou meemaken of niet?
12: Ja, mijn insteek zal altijd zijn, ook bijvoorbeeld rondom die bufferzones, daar hoort boer en natuur hoort daar gewoon wat mij betreft bij elkaar in aangepaste vorm, dat wel. Maar het zal altijd mijn inzet zijn om te zorgen dat boeren die willen, en zeker ook jonge boeren, een stap kunnen zetten. Dus dat is mijn insteek.
10: Ja. En is dit dan ook genoeg om de vergunningverlening weer op gang te krijgen? Want daar is natuurlijk ook wel enige twijfel over in dat PBL-rapport.
12: Ja, als we deze doelen halen, dan komt vergunningverlening gewoon weer vrij in dit land. Dat zal wel, en dat is eerlijk om erbij te zeggen, dat zal wel gebied voor gebied zijn. Dat heb ik bij de presentatie van de plannen ook gezegd. Het ene gebied kun je veel makkelijker de natuur herstellen en dus vergunningverlening weer vrij krijgen dan in het andere gebied. En in het ene gebied zal ons landelijke generieke pakket voldoende zijn. In het andere gebied moeten ook die zoneringsmaatregelen worden genomen. Om bijvoorbeeld de droogte in de natuur te bestrijden, of om andere drukfactoren of boosdoeners op de natuur weg te nemen. En het PBL zegt daar ook over, misschien kom je niet al onder de KDW op alle gebieden. Mm-hmm. Maar doordat je wel degelijk ook veel in natuur investeert, kun je alsnog vergunningen daar gaan verlenen. En die boodschap vind ik heel belangrijk.
10: Nou, wanneer hebt u die aanvullende maatregelen uitgewerkt?
12: Rondom dat mest uitrijden, dat verwacht ik toch op zeer korte termijn wel te kunnen doen. Mm-hmm. En rondom de bufferzones, rondom natuur, heb ik een heel proces met provincies ingericht, wat in het einde van het jaar moet leiden tot uiteindelijk rijksinstructieregels, zoals dat heet. En daarmee gaan we de doelen gewoon halen.
10: Nou, kijk of Marco Hekkert dan helemaal op de duiken staat te springen. Dank, u moet door naar de ministerraad. Landbouwminister Jamie van Essen.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: Slaaptrackers, zoals een Fitbit, een hartslagmeter of natuurlijk gewoon een app op je smartphone, die kunnen je juist uit je slaap houden. De BBC heeft een rondgang gehouden onder slaapwetenschappers en die zeggen, al die trackers die kunnen juist leiden tot een soort van obsessie met het bereiken van de perfecte slaap. En er is ook een naam voor, dat heet orthosomnia. Ja, pas er dus een beetje mee op, dat zegt ook de Nederlandse slaapwetenschapper Marijn van der Laar.
14: Op het moment dat je slaap wil meten, dan heb je eigenlijk hersengolven nodig. Mm-hmm. Nou ja, en ik ken geen enkele ring of geen enkele smartwatch die hersengolven meet. Dus daar gaat het natuurlijk al een beetje mis. Ja. Dus je hebt een soort algoritme, een soort afgeleide van een afgeleide. En je kunt het een beetje vergelijken met als je op de weegschaal gaat staan en je krijgt in plaats van je gewicht je bloeddruk te zien.
10: Ja.
14: Kijk, ik zou die weegschaal niet moeten.
10: Nee.
14: Dus dat is het een beetje.
10: Ja.
11: Maar slaat het helemaal nergens op? Echt maar al die trackers. Slaat het gewoon nergens op? Moeten we het überhaupt niet serieus nemen?
14: Nou, er zijn gewoon heel veel maten die zo'n tracker aangeeft die gewoon nergens op slaan. Bijvoorbeeld zo'n slaapscore. Niemand kan je precies uitleggen wat die slaapscore is. Waar die op gebaseerd is, dat is ook maar gewoon een bedenksel. Terwijl mensen er wel heel veel waarde aan toekennen. En wat we ook zien in onderzoek is op het moment dat zo'n slaapscore, als die wat lager gegeven wordt, dat mensen ook letterlijk een vervelendere dag tegemoet gaan. En soms ook een vervelendere nacht. Dus het heeft ook echt wel effect op het gedrag. En dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel, wel slecht. En ik ben daarom ook niet de voorstander van trekkers, zeker niet.
10: Op zich is het misschien wel goed dat er meer aandacht is voor slaap. Het valt me ook op dat bij types die veel in de sportschool staan en dergelijke, die zeggen ook van ja, ik moet ook dan heel goed slapen. En dat is natuurlijk ook zo. Goed slapen en ook lang en genoeg slapen is ook goed voor je.
14: Ja, dat is zeker zo. Alleen ik denk dat er hele andere manieren zijn om erachter te komen hoeveel slaap je nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld, je zou kunnen kijken naar de tweede week van je vakantie. Geen wekker zetten, kijk hoe laat je uit jezelf slaperig wordt en hoe laat je uit jezelf wakker bent, dan ben je er ook. Daar heb je geen smartwatch voor nodig van €400. En ja, weet je, hoe dat je geslapen hebt, dat is ook vaak heel erg afhankelijk van hoe je je natuurlijk voelt. Ik heb mensen behandeld die sliepen 6,5 uur en die voelden zich perfect overdag. En mensen die sliepen 7,5 uur en die waren helemaal gebroken. Dus het is ook heel individueel.
11: Ja, precies. Iwan, jij had toch nog een mooie anekdote over jou.
10: Ja.
11: Slaap en jouw tracker?
10: Misschien een beetje raar. Ik heb een Apple Watch en die heb ik meestal 's nachts om, omdat het ook mijn wekker is en dat werkt voor mij prima. Ik kijk niet zozeer naar die slaapscores. Maar wat me wel opvalt is als ik mijn Apple Watch een keer niet om heb, omdat die aan de oplader ligt, dan word ik 's nachts ergens halverwege de nacht word ik uit mezelf wakker, omdat ik dan dat ding niet om heb en dan moet ik hem omdoen.
11: Oh
10: dat
11: jee.
10: Dat
11: oh, ja.
10: is natuurlijk ook niet helemaal gezond.
11: Ja, maar je moet afkicken van je Apple Watch.
14: Ja, dat klinkt als een flinke afkick.
11: Ja, de kliniek, Iwan. Ja.
10: Nee, maar dat zegt natuurlijk wel iets. Hè? Dat blijkbaar in je onderbewuste ben je dan toch met dat ding bezig.
14: Zeker, ja. En slaap is ook heel erg gevoelig voor structuur. Dus op het moment dat jij altijd gewend bent om dat ding om te hebben, ja, dan kan het zijn dat je lijf dat toch tijdens je slaap opmerkt van hé, er is iets anders. En dan kun je daar wakker door gemaakt worden, zeker.
11: Weten we daar iets over dat mensen die vroeger, heel lang geleden, nog geen telefoons naast hun bed hadden, maar gewoon de ouderwetse wekker, of die betere slaapkwaliteit hadden? Weten we dat?
14: Ja, nou ja, het is wel zo dat we slechter zijn gaan slapen de afgelopen jaren, de afgelopen tientallen jaren. Alleen er zijn natuurlijk zoveel variabelen die daarbij een rol spelen. Hè? Bijvoorbeeld meer stress, veranderingen in de maatschappij, dat je niet heel goed kunt bepalen of dat nou echt komt door die wekker of door die telefoon.
11: Ja.
14: Dus dat is altijd een moeilijke vraag. Ja.
11: Ja, maar ja, dat die afleiding biedt, dat is natuurlijk wel duidelijk. Het eerste wat nu menig Nederlander doet als hij wakker wordt, 1 oog open, grijpt zijn telefoon. Dat is natuurlijk eigenlijk diep treurig dat we daar zijn beland.
14: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Nee, en op het moment dat je ook echt merkt dat je er heel veel mee bezig bent met je telefoon, is ook eigenlijk het advies om hem gewoon niet mee te nemen naar de slaapkamer. Ja. Kijk, sommige mensen worden ook juist slaperiger door even het gebruiken van hun telefoon. Dan is het gewoon helemaal prima. Maar er zijn ook mensen die zijn er helemaal op gefocust. Ze gaan nog even een werkmail checken. Ja, dat is natuurlijk niet zo handig.
11: Nee.
10: En dus uw advies?
11: Wat doe je zelf? Dat vraag ik dan altijd aan de expert.
14: Ja. Oh, wat ik zelf doe? Nou, ik moet zeggen, ik heb een beetje een ADHD-brein. Dus ik merk dat ik op het moment dat ik in bed lig en ik ben heel druk in mijn hoofd, dan vind ik het soms wel fijn om nog heel even op de telefoon te scrollen en daar rustiger van te worden. Dus ja, ik vind het zelf, voor mijzelf is het niet zo'n probleem. Ik kijk 's nachts tussendoor ook niet op de tijd. Want als ik dat wel doe, dan word ik daar onrustiger van. En ik laat het ding verder gewoon naast me liggen.
11: Nou, dan weten we dat ook weer. Kun je altijd weer wat tips uit meenemen. Dankjewel, slaapwetenschapper Marijn van der Laar.
10: Het is bijna 9:45. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Er ligt glas op de A7 en dat hoort daar niet.
15: Nee, dat hoort er zeker niet. De rechte rijstrook op de A7 van Horen naar Zaanstad is daardoor dicht bij Purmerend. Het levert een lange file op. Vanaf Horen is de vertraging 30 minuten. Verder voornamelijk hele korte files. Dan kijken we ook even naar vanmiddag. Dan wordt het waarschijnlijk wel wat drukker dan vanochtend. En dan vooral in het zuiden van het land, want daar gaat het hard regenen. En dan pakken de files meestal wat langer uit. Vanavond gaat er ook weer een aantal wegen dicht. Ook belangrijke doorgaande wegen zoals de A12 van Den Haag naar Arnhem. Die gaat weer dicht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Ook de A27 is dit weekend dicht tussen Breda en Utrecht. Tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. Dan gaan we naar de flitsers. Er wordt op dit moment nog geflitst onder andere op de A9 Alkmaar Amstelveen bij 68,1. Op de A17 bij 18,6. En ook op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Daar staan ze bij 140,5.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
16: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
17: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
18: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
9: BNR, blijf scherp.
10: Nog 14 minuten, dan is het tijd voor BNR's Big Five. Nou, de hele week al de Big Five van de Formule 1 met Diana Matroos. Diana, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
10: Wie heb jij in deze laatste aflevering te gast?
15: Nou, we gaan helemaal in de banden duiken. Want ik heb de bandenspecialist van de Formule 1. Althans, dat is hij jaren geweest voor Ferrari. Hij was onderdeel van het dreamteam van Schumacher. Ook echt een... ja, hij behoort tot de intimie van Schumacher. En dat is Kees van der Gint. Hij is op dit moment de analist ook. Nou, autosport zit helemaal in zijn leven. En het is leuk om helemaal in die banden te duiken. Want die techniek is superbelangrijk tijdens een wedstrijd. Maar hij kan natuurlijk de hele wereld heel goed schetsen. En hoe het is om op je toppen elke keer te presteren.
10: Ja, het is en blijft een topsport, hè?
15: Ja, absoluut. Ja, dat is wel duidelijk geworden deze week.
10: Mooi. En een mooie week. Je kan ze ook allemaal terugluisteren in de BNR-app. De eerdere aflevering, mocht je dat leuk vinden. BNR's Big Five van de Formule 1. Zometeen om 10 uur met Diana. Dankjewel.
19: Tech Update.
10: Met Stijn Goossens. En Stijn, zullen we maar gelijk door naar...
20: De schaal van hebben.
10: Ja, want hier aan mijn linkerhand staat... ik dacht eerst een inductiekookplaat voor op de camping.
21: Nee,
10: maar
21: nee, nee.
10: Het is toch iets anders. Een platenspeler.
21: Ja.
10: Maar hij ziet er iets anders uit dan dat ding dat ik nog van mijn grootouders ken. Zo'n zwarte, plak.
21: Met
10: zo'n,
21: ik wou zeggen uit je eigen kindertijd, plastic, maar dat blijkt me niet.
10: Ja, als je het hard dichtgooide, dan ging het een naaldje overslaan. Wat heb je bij?
21: Ja, we zijn een beetje terug in de ethisch inderdaad. Want ik heb een platenspeler. We zijn niet helemaal terug in de ethisch. Want ik heb een platenspeler die toch wel wat moderner is tegenwoordig. Deze platenspeler is van het Nederlandse bedrijf Miniat. De Wiel 3. Derde generatie. Alweer. En voordat ik heb Daniel meegenomen als gast. Je mag nog heel veel de platen niet opleggen, want ik kan zometeen de techniek nog even aan de binnenkant laten zien. Ik heb speciaal een gast meegenomen bij onze eigen tech-collega, Cryptoman, een succesvol Italo-disco-DJ. DJ Rimini Express.
22: Goedemorgen, Stijn.
21: Daniel Mol.
10: Ook op menig BNR-feestjes te vinden.
21: Ja, want als je een plaat draait, dan moet je hem aan je zij hebben. Dus ik dacht, ik kan niet zonder. Maar voordat we met hem een plaat gaan draaien, wil ik toch even laten zien waarom dit zo'n speciaal product is. Want bijzonder aan dit model is dat bij normale plaatsspeler heb je de naald die aan de bovenkant op de plaat gaat.
10: Licht, ja.
21: Bij dit model, en daarom heb ik er nu even een transparante plaat op liggen. En dan mag je even op play drukken, Daniel, aan de bovenkant. Zit de naald aan de binnenkant. Aan de binnenkant van het model en aan de onderkant van de plaat. Dus je legt de plaat erop. Mm-hmm. En aan de achterkant zit dan vaak muziek. Hè, de B-kant soms, en soms de A-kant. En daar pakt hij de muziek vandaan. Best wel bijzonder om dit minimalistisch ook zo te krijgen.
10: Zou ik nu iets moeten horen of niet?
21: Ja, dit is een beetje een demoplaat, dus laten we dat niet horen. We gaan zo de echte muziek laten horen. Maar wat ik wil laten weten is het feit dat hij zo aan de achterkant zit, maakt dat je hem bijvoorbeeld aan de muur kan hangen, op een mooie plek kan neerzetten, en dat hij er als meer als een kunstwerk uitziet.
10: Je kan hem verticaal ophangen?
21: Ja.
23: Want maar kan je hem dan ook verticaal draaien?
21: Ja, en dat is dus het ingenieuze hier. Want die naald die drukt dus tegen die plaat. Die moet hem niet afduwen natuurlijk. Ja. En om dat goed te laten werken, hebben ze dus een hele speciale techniek. Dat is een Nederlander die dit bedacht heeft en ontwikkeld heeft samen met zijn zoon. Ja. Peter Kolkman komt uit Schagen in Noord-Holland. En ik ben bij hem langs geweest en hij heeft mij daar een beetje uitgelegd hoe hij dit dan bedacht en ontwikkeld heeft.
24: Ik vind gewone platenspelers niet zo spannend. Er zijn er heel veel van. Je hebt een grote stofkap. En ik dacht, als je de techniek nou achter de plaat stopt, dan is de plaat zelf de stofkap en dan zie je de hele plaat. We hebben eigenlijk gaande de ontwikkeling ontdekten we steeds hoeveel afwijkingen er in platen zaten. En dat moesten we oplossen. Dus we hebben heel veel techniek moeten ontwikkelen om die plaat gelijk te laten lopen. Want dat is wat een platenspeler moet doen. Er zit wel een naald in de groef, maar de beweging van de naald lezen we optisch uit. En dat optische signaal gebruiken we analoog voor audio, maar ook voor de besturing van alle motoren. Dus alles praat met elkaar en al die gegevens gebruiken wij om de plaat zo goed mogelijk gelijk te laten lopen. En om de naald zo strak mogelijk door de groef te laten lopen.
10: Heel vet dit.
21: Ja, en het is dus een optisch signaal dat dus helemaal uitmeet hoe die naald er precies tegenaan moet. Ik vind het echt ingenieus. Hij analyseert dus ook de nummers op de plaat. Dus je kan dus ook, er zit hierboven een soort tandwieltje waar je aan kan draaien door, waarmee je dus over de plaat heen kan navigeren om een ander nummer te kiezen. En dan laat hij ook zien, hier stopt een nummer en hier begint weer een ander nummer. Dat is ook wel heel interessant om te zien. Ook kromme platen, als ze wat krommer zijn, werkt het dus gewoon omdat hij dat analyseert.
10: Hobbelt lekker mee.
21: Ja, verder de technische details. Achterop USB-C voor stroom en een 3,5 mm jack voor een audio-output. Vond ik wat simpel, maar je kan in principe daarmee wel overal op aansluiten. Er zit geen Bluetooth op, er zit wel een ingebouwde voorversterker in. Dus je kan hem ook op actieve speakers meteen aansluiten. Nou, Daniel, jij staat hier klaar.
10: Ja.
21: Ik denk tijd is om een plaat aan te knallen. Wat, wat heb je meegenomen?
12: Ja, de 1987, Sabrina met Boys.
21: Okay.
12: Italo Disco. Ja, nou, ik denk dat de meeste mensen dit toch wel, wel kennen.
21: We zijn helemaal terug in de ethisch nu.
10: Even een klein momentje. Ik denk dat we niet vaak muziek van muziek op BNR is al een unicum. En dan muziek van LP op BNR. Even luisteren. Ja.
12: Echt
10: een uniek moment dit.
21: Nou, nu komt,
23: hey, Daniel blijft DJ'en.
21: En hoor je ook de groeven zo, af en toe een beetje zo een tikje de kust.
12: Het is een lopen gevoel.
0: Oh, ja.
10: Maar wat is jouw eerste indruk, Daniel?
12: Ja, het is een prachtig ding. Je zei, je noemde het net een soort kookplaat of zo, hoorde ik. Ja, qua interieur, als dit aan je muur hangt, is het wel echt tof om te hebben. Ik heb zelf Technics thuis staan. Oude plaatspelers uit de jaren 80 die 100 kilo wegen. Dit is wel echt een veel mooier, soepeler, eleganter apparaat. Ja. Daarbij moet ik wel zeggen, ja, de prijs, heb je de prijs al genoemd?
21: Nee, nog niet.
0: Je mag hem noemen van mij.
12: Ja, oké, 3500 euro.
21: 3400 euro.
12: Excuus, staat dit op de website. Ja, dankjewel. Hij, ja, dit is wel echt heel duur voor een platenspeler. Daarnaast zou ik ook denken, als je echt een audiofiel bent, heel erg bezig met audiokwaliteit, zijn er misschien ook wel betere opties. Want ja, je kan niet superveel onderdelen vervangen met andere onderdelen van andere fabrikanten.
21: Nee, het vanwege die ingenieuze
12: precies,
21: techniek
12: ja,
21: natuurlijk.
12: Het is echt iets anders dan andere platenspelers. Dus het onderhoud loopt volgens mij ook via Miniat zelf.
21: Ja.
12: Ja, dat zijn allemaal wel dingen die je dan als audiofiel, ja, wil je toch een keer een kabeltje, een naaldje veranderen.
10: Ja. En bediening, want hij, ja, je bedient hem heel anders dan, dan, dan een reguliere plaatsspeler.
12: Stijn moet het mij iedere keer uitleggen. Ik snap er geen ene niets van.
21: Ik moet zelf soms ook nog even zoeken hoor, want het is wel even wennen. Maar
10: wat leg even uit, de, want als je in de
21: er zit dus een tandwiel aan de bovenkant. Die kan je, daar kan je aan draaien. En dan kan je het volume harder en zachter mee zetten.
10: Aan de zijkant van de platenspeler zit een.
21: Ja. Aan de, ja, als je hem neerzet aan de bovenkant en nu aan de zijkant inderdaad. En er zit een soort LED-paneeltje, een heel klein, met allemaal kleine puntjes. Ja. En daarmee geeft hij aan waar die op de plaats zit of die, wat het volume is. Verder wel goed om te weten, want jij draait niet alleen LP's, maar ook kleine singeltjes. Ja, we hebben zo nog een singeltje die we, ja, die kan je wisselen. Hij
23: maar
21: doet
23: die
21: het
23: kan
21: op
23: je er ook op leggen.
21: Ja, die kan je er ook op leggen. Het is wel even zoeken hoe dat goed past, want dat, dat gaat dan wat ingewikkelder, vonden wij. Hij doet, je hebt verschillende soorten toeren, toch Daniel?
12: 33.
21: Toch Daniel?
12: Ja, ik die in de auto zitten, die dit hebben meegemaakt, die denken, joh, wat denk je zelf, Stijn? 33, 45, 78, maar volgens mij kan
21: hij
12: dat niet.
21: Nee, 345 doet hij inderdaad.
12: Ja, nou, de meest gangbare formaten voor een LP is het vaak 33. Voor een single, maxi-single is het vaak 45 toeren. Ja, dat kan je veranderen, maar het is best wel moeilijk om dat
21: hij
12: te vinden.
21: Een automatische stand, maar ja, soms moet je even hem aan instellen.
12: Op een ouderwetse plaatsspeler heb je vaak gewoon een knopje.
10: Ja, die ken ik,
12: en dan gaat er
10: een
12: lichtje branden en dan zie je, oké, 33. Maar hier is het, ja, het is allemaal mooi weggewerkt in design.
10: Misschien iets te mooi om functioneel te zijn.
12: Ja, dan
23: maar
12: wordt
23: je zou niet willen werken als je gewoon ergens staat te draaien.
12: Nou,
23: dan kan je
12: dat kan niet, want kijk, als je wilt draaien met platen, dan moet je hem kunnen tegenhouden en een soort van met je hand er langs kunnen. Ik denk, als ik nu aan deze plaat ga zitten, terwijl die draait, dan...
10: Beter niet.
12: Dan,
23: is kapot.
12: Nou, en ik denk vooral heel zonde van een naald van 900 euro. Ja. Dus dat wil ik liever niet.
10: Wat kost een naald normaal?
21: Ja, dit is 500 om te vervangen volgens mij.
12: Ja, 500, een normaal goed element. Ja, dat kost, dan ben je een paar honderd euro verder, alles bij elkaar. Naaltjes 35 euro, een elementje 150 euro.
10: Gooi dat vingertje er even op.
12: Ja,
21: en ondertussen ga ik nog even, dus de prijs 3400 euro.
12: Ik vind het heel spannend
21: voor Iwan, een 3400 is echt een flinke prijs. Want de plaatsspeler normaal, ja, 300 euro ongeveer. Dus is gewoon 10 keer zoveel. De doelgroep is natuurlijk de fijnproever. De mensen die ook graag zo'n ding op een midden in de woonkamer neerzetten. Om hem gewoon lekker als kunstwerk neer te zetten.
10: Te bekijken en
21: Beetje ook, hè, luxe merken als Bang & Olufsen werken hier ook met samen. Ze hebben een modemerk waar ze mee samenwerken. En voor de beste geluidskwaliteit kan je dus ook wel beter op andere plekken zitten. Nou, dat gaan we proberen.
12: Singles, ja. Oeh, zie die naald te onderkomen. Het is een singeltje wat heel dicht bij mijn hart ligt. Echt een van de kroonjuwelen uit mijn collectie.
23: Robots Daar ben ik wel heel benieuwd. Wat
12: Robots
23: is dit?
12: In Love. Ja, een hele obscure single uit 1985. Uitgebracht op het label van Johnny Hoes. Ik weet niet hoe het op zijn label terecht is gekomen. Maar het is dus Nederlandstalige... Italo disco synthpop-achtig. Ik vind het echt een mega hit.
21: En als jij een gig geeft, want jij hebt op Best Cat gestaan op de afgelopen weekend op Into the Great Wide Open. Misschien binnenkort wel op Lowlands. Je eindigt dan met dit nummer, toch?
12: Ja, kijk, voor maar.
21: Even wachten op de refrein zo meteen.
10: Ja, we hebben
21: nog even kort zeggen. Wat ik het grootste nadeel ervan vind. De plaat die je hoort, de kant die je hoort, die zie je dus niet.
10: Je moet je onderbreken.
12: Je moet hem andersom leggen. Dat is ook heel raar.
21: Nou,
12: dat is een beetje
21: verwarrend. En dan ga ik wel mijn eindoordeel ook geven. Ik ben enthousiast over de techniek. Ik vind het echt een mooi ding. Ik ben ook echt benieuwd naar de volgende...
0: It's lekker.
10: Big Five gewoon wat korter, joh.
1: Diana Matroos moet
23: even wachten. Wil je het hebben of niet, Stijn? Wil je het hebben of niet?
21: Ik ben ook vooral benieuwd naar de volgende iteraties van dit ding. Want ze zijn al bezig met de Wheel 4. En die gaat er ook weer net anders uitzien. Dus dat is spannend. En vernuchtigheid, ja, daar heb ik een warm hart voor. Dus ik zeg...
23: Hebben!
10: Snap ik heel goed. En Daniel, ja, dus niet voor je professionele werk, maar voor aan de muur?
1: Ja, als je nog even... Ik ga met Mark Adriaan even bellen voor salarisverhoging. Ja. En dan ga ik hem ook kopen. Dat weet ik zeker. Het is een mooi ding, maar...
21: Dus dan krijg je een uur op Business Beats, toch? Of niet?
1: Ja, binnenkort ben ik live op Business Beats, zeker.
10: Dankjewel, Stijn en Daniel.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
10: Misschien kunnen we ook onze vormgeving allemaal vanaf LP gaan doen. Dat zou het ook voor technici weer interessant maken. Maar goed. Tot zover de ochtendspits voor vandaag. Zometeen BNR's Big Five, de Big Five van de Formule 1. Met Kees van der Grint, autosportingenieur, bandenexpert, analist bij Viaplay. Nina, goed weekend, veel plezier in Lille, was het?
23: Ja, Lille.
10: Ja,
23: moet onthouden.
10: Op de markt.
23: De Mega Braderie.
10: Nou, misschien zien we je niet meer terug als AI.
23: Nee, dat denk ik niet. Ik ga met AI de weg zoeken.
10: Ja, sterkte. Goed weekend.
20: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
22: BNR Business Beats.
20: Met de beste pop, funk en soul.
22: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
20: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
2: Beats. Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Zaken doen.
25: Straks trapt Thomas de uitzending af met het bedrijvenpanel over loontransparantie. En daarna spreekt hij met Ankie van Wersch van FutureUp. Dat is een platform voor duurzaam ondernemen. En hij vraagt haar hoe het Nederlandse verdienvermogen van de toekomst eruit moet zien. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise... is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
27: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
28: Yes!
29: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
27: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
28: Yes!
29: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Nu in de BNR-app.
23: Voormalig SER-voorzitter Mariette Hamer wordt de lijsttrekker van Pro voor de Eerste Kamer. De NVM zegt de wettelijke kwaliteitsnormen die zijn nodig voor alle woningmakelaars. En er is een groot lek bij de reisapp Polar Steps. Niet alleen het thuisfront is op de hoogte van je reis, maar ook de rest van de wereld. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
10: Nou, gaan we eens kijken waar de reis van de ANWB naartoe gaat. Helene de Geest, wat is de situatie op de weg?
30: Nou, er staan weinig files, behalve op de A7. Daar heb je wel veel vertraging van Horen naar Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend Noord is het oponthoud 20 minuten. Er ligt daar een lading glas op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En verder ook veel vertraging bij de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens ook 20 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A6 Emmeloord-Muiden bij 83,8. Verder staan ze op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 18,6. En ook op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij Valkenswaard bij 18,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht. Zelf zegt hij dat het er minstens 199 zijn. De inspectie besprak dit wel met het ministerie van Volksgezondheid, maar niet met de ouders. De huren zijn dit jaar overal gestegen, maar in Overijssel en Noord-Brabant ging het extra hard. Gemiddeld 4,6%. In Friesland komen huurders het best weg, daar was de stijging het minst. Gemiddeld stijgen de huren elk jaar, maar de afgelopen jaren werd die stijging steeds minder groot. Dik een week na de overstromingen in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zouden medewerkers zijn van een waterkrachtcentrale. Ondertussen wordt er verder gezocht, want er zouden nog tientallen mensen vastzitten in de tunnel. Hoeveel er nog in leven zijn, is niet duidelijk. McDonald's krijgt een dwangsom van de inspectie omdat ze de verkeerde bekers gebruiken. Ze geven nu nog bekers van wegwerpplastic aan klanten en dat mag niet meer omdat die niet meerdere keren gebruikt of gerecycled kunnen worden. Als McDonald's vanaf januari geen andere bekers gebruikt, dan volgt een boete. Botik van de Zandschulp heeft er zin in nu hij de derde ronde van de US Open heeft bereikt. Op naar meer, zei hij toen hij Alex de Minaur, de nummer 7 van de wereld, had verslagen. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Die schakelde Jesper de Jong uit in de tweede ronde. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt de regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond klaart het op en koelt het af naar een graad of 14. En dat was het ANP Nieuws.
5: Hij was jaren de bandenexpert van de Formule 1. Onderdeel van het Dream Team van Schumacher. Straks praat ik in de Big Five met oud-Ferrari-ingenieur Kees van der Grint. Even mijn stem kwijt. Over techniek, leiderschap en topsport onder hoogspanning.
6: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
7: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
8: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
7: Hopelijk denkt u dan:
11: maar mag dat?
7: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen. Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
13: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
16: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
28: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
31: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
28: Dat kan
31: in de BNR-app.
28: Download de BNR-app.
31: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: De Formule 1 is een wereld van snelheid, glamour, miljarden. Maar het is ook een wereld van op het hoogste niveau presteren door slimme techniek, strategie en een onbeschrijfelijke mentale en fysieke vechtersmentaliteit. Is de wereld te hard? Is hij normaal? Of is het juist ook een wereld waar we iets van kunnen leren? Die vraag fascineert me. En vandaag sluit ik de week af met autosportingenieur Kees van der Grint. Welkom Kees, fijn dat je er bent.
0: Ja, heel leuk.
5: Ja, we kunnen helemaal losgaan op banden dit uur. Want jij bent dé bandenexpert jarenlang geweest van de Formule 1. Je maakte deel uit van het legendarische Dream Team Ferrari met Schumacher.
0: Ja.
5: Dat waren echt hele bijzondere jaren. En je bent nu ook trouwens analist van Viaplay.
0: Ja, dat klopt. Ja. En die jaren waren heel bijzonder. Daar kan je van tevoren niet over dromen. Weet je, als je ambitie hebt om ooit in Formule 1 te werken. Maar dan zou ik ook blij geweest zijn om de auto te poetsen, bij wijze van spreken. En als je dan bij het mooiste team, het meest legendarische team terechtkomt, met toevallig ook nog een groep mensen die ook tot de top behoorden, en dan 5 wereldtitels behaalt. Ja, dat is. Het zou een Netflix of een Hollywoodfilm zijn.
5: Ja, en ik zie echt dat je ervan geniet nog als je ernaar terugkijkt.
0: Ja, ik denk zo. Ik ben er. Nou ja, ik was op een leeftijd dat je nog niet aan de geraniums denkt. Maar als je dan terugkijkt en dan zie je ook nu. Nu is natuurlijk Max Verstappen de man. Maar dan zie je oude films. En dat is voor veel mensen, was dat zo? En ik kan zeggen, ik was daarbij.
5: Ja, we gaan daar zo meteen dan ook uitgebreid over praten. Want er valt ontzettend veel over te vertellen. En we gaan ook helemaal praten hoe banden op een bepaalde manier op de weg liggen. En wat jij daar allemaal aan kunt zien. Maar eerst maar even, wat is jouw fascinatie voor deze wereldsport?
0: Nou, eigenlijk de techniek. Ik moet zeggen, het is nu helemaal in deze periode een beetje show geworden. Er is veel entertainment.
5: Te veel?
0: Ja, ik vind te veel. Maar we leven ook in 2026. Hè, dus ik moet dat ook accepteren. Maar ik vond natuurlijk, dat was in mijn tijd en daarvoor nog veel meer, dat de auto's rijden, dat er veel getest werd, veel ontwikkeld werd, dat ook het genie. Zijn eigen handtekening, noem ik dat maar. Dus de auto zelf kon ontwerpen. Nu is het reglement wat de auto min of meer ontwerpt. En ook de computer en de windtunnel bepalen heel veel. Waardoor het is nu ook meer teamwerk. Je had vroeger ontwerpers, individuen die dat geweldig deden en soms de plank helemaal missloegen. Daarom was het ene jaar bijvoorbeeld Lotus vooraan. Ja. En het andere jaar helemaal achteraan. Ja, dat komt niet meer voor.
5: Maar ik kan me ook voorstellen dat juist als je met zo'n ontzettend klein team werkt, dat het ook weer makkelijker kan zijn om een topprestatie neer te zetten. Als je allemaal overlegstructuren en mensen die iets zeggen over het weer. Weet je, je moet dan nog maar even de goede keuzes daarbinnen weten
0: te maken. Nou, daar heb je een heel goed punt. Want in mijn laatste jaren in Formule 1 was ik, noem ik maar even tezamenlijk, de baas over het hele veld. Omdat iedereen met Bridgestone-banden moest rijden.
5: En daar ben je ooit begonnen, toch? Daar ben je ooit begonnen bij Bridgestone.
0: Ja, dat was eigenlijk mijn hele carrière.
5: Ja.
0: Maar dus na de tijd bij Ferrari, toen, dat was altijd in competitie met Michelin, met Goodyear. Maar het laatste jaar was dan van mijn werk eenheidsbanden, net als nu met Pirelli. En dan moest ik al die teams af, dus door Europa reizen, om te bespreken hoe we dat wat we zouden doen voor de volgende race. Nou, daar kwam ik wil ook best het merk noemen, bij Toyota.
5: Ja.
0: Dat was nou een overlegorgaan, hè, bij andere teams, of het nou Ferrari was, McLaren, noem ze maar op. Kleine groep, to the point. Daar zat ik met 30 mensen te spreken. Nou ja, de resultaten, hè, of niet-resultaten die Toyota en Formule 1 behaalden, spreken voor zichzelf. Te groot, te veel overleg. Dus ik ben helemaal met je eens. Een kleine groep van hechte mensen die elkaar accepteren en niet ego's hebben. Hè? Dus je accepteert wat de ander goed kan of beter kan dan jij kan. Ja, dat is de succesformule.
5: Ja.
0: En zo was het ook bij Ferrari.
5: Zouden we er iets van kunnen leren als je kijkt naar... luisteren allemaal mensen die weer bij bedrijven werken die ook topprestaties moeten neerzetten. Wat zou je willen meegeven van die wereld Formule 1 aan het bedrijfsleven?
0: Dat je heel snel moet handelen. Dat... Weet je, veel mensen vragen ook, wat heeft nou bijvoorbeeld in banden, wat mijn werk was, wat heeft de consument nu aan Formule 1, aan ontwikkeling? Dan kan ik heel bot zeggen, niks. Hè, want ook andere grote merken die doen niet aan Formule 1, maken ook goede banden. Maar we kunnen mensen, en dat heeft het bedrijfsleven ook, trainen, want je moet volgende week alweer iets nieuws hebben. Je moet verbeteren. He, je ziet ook dit jaar bijvoorbeeld, aan het begin van het seizoen was Mercedes dominant, maar anderen halen in. En dat gaat natuurlijk, nou neem de politiek, hoe langzaam het daar gaat.
5: Ja, wat, geef even een lesje aan de politiek.
0: Nou, bijvoorbeeld.
5: Ja. He? Ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want mensen vinden het dus toch lastig om dit snel te doen. Wat zie je mensen doen in die wereld waardoor dit toch wel lukt?
0: Nou, ik denk dat dat de druk is om te moeten presteren.
5: Ja, maar je zou verwachten dat iedereen die druk voelt.
0: Nou, ik denk niet, in het gewone bedrijfsleven. En dan kan het ook morgen klaar zijn. Hè? Maar kijk, als wij in die tijd nieuwe banden ontwikkelden, dan kan je niet zeggen volgende week maandag is ook goed, want dan is de race al geweest. En dus die druk, hè, dat je zegt, ik moet dat af hebben, ik moet beter zijn als mijn concurrent. Ja, die druk heb je, denk ik, in het dagelijks leven niet. Misschien hier, hè, mm-hmm. Als je een programma maakt.
5: Zeker, wij moeten ook continu presteren. Precies. Ja, je bent zo goed als je laatste uitzending, hè? Ja, dat
0: exact.
5: Is, ja. Dus dat, daar kan ik me aan relateren. Maar eigenlijk zeg je ook, het is een beetje een abnormale wereld, die Formule 1.
0: Ja, ja, dat is wel een crue uitspraak. Maar,
5: nou ja, nou, is het een normale wereld dan?
0: Het is niet de normale wereld. Nee, maar ik denk wel onder de medewerkers, die daar allemaal, of je nou bij team A of B werkt, je wil allemaal presteren. Je moet ook al een mentaliteit hebben om door te zetten. Want bedenk eens, ik had bijvoorbeeld heel veel respect voor Jos Verstappen.
5: Ja.
0: Jos Verstappen was een fantastische coureur. Maar hij had niet de goede auto. In de meeste jaren van zijn carrière in Formule 1 niet de goede auto. Maar moest net als ik, of als Schumacher, naar Australië reizen. Maar dan weet je, ik heb het talent om in de top 5 te rijden. Maar door zijn auto, 18e, 19e, ik noem maar iets. Hè?
5: Ja, lukt dat niet.
0: Dan moet je wel een doorzettingsvermogen hebben om dat te blijven doen. Ik had het voordeel, als ik in het vliegtuig zat naar Brazilië en na 6 uur dacht, wat ga ik eigenlijk doen? Hè, want dat is toch een lange vlucht. Maar dan kom je op de baan en dan heb je de mensen om je heen. Dan heb je Michael Schumacher, die motiveert. En dan rij je voor de overwinning. En als dat dan lukt, dan is dat, dan ben je alle ellende weer vergeten van het reizen.
5: Ja, maar dat is toch prachtig? Want dat, ja, is, dat precies is dat stuk wat mij zo fascineert, is dat jullie echt voor die overwinning gaan. Dat vind ik gewoon, vind ik echt mooi. Soms mis ik het wel eens op andere plekken, dat ik denk, waarom knokken we niet wat meer?
0: Ja, maar dat is natuurlijk, en moet ik ook zeggen, daarom hebben we dit jaar ook een hartstikke mooi seizoen, ondanks de min of meer dominantie van Antonelli. Maar er zijn zeker 6-7 rijders die kunnen winnen.
5: Ja.
0: En die komen dus ook met de instelling, ik ga winnen. Er zijn een paar die weten, laten we zeggen even, Alonso en Stroll, die weten dat ze voorlopig nog niet op het podium komen. Maar ook die proberen te verbeteren. Ja, en dat is misschien iets om te leren voor de maatschappij.
5: Maar er zit misschien ook wel een keerzijde aan. Zit er een keerzijde aan? Is de wereld te hard?
0: Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel, de keerzijde is dat je niet moet, laat ik zo zeggen, wegdromen dat dit het belangrijkste in de wereld is. Hè? Want uiteindelijk, we vermaken mensen.
5: Ja.
0: Maar we rijden ook maar rondjes op een circuit.
5: Ja. En merk jij dat aan andere mensen, dat ze sinds je de Formule 1 ging doen heel anders naar je ging kijken, alsof jij echt heel belangrijk ineens was geworden?
0: Ja, dat heb ik enorm gemerkt. Want ik heb niet alleen Formule 1 gedaan, maar ik heb Le Mans 24 uur race gedaan. DTM was fantastisch, met Mercedes in dit geval. Formule 3, karting, de beginsport. Nou, en dan heb ik heel hard gewerkt. Laat ik zeggen, ook veel bereikt. Maar dan zei de slager niet tegen mij van, Kees, hoe is het? En dan kom je in Formule 1. Ja, en dan word je in één keer een soort van held, van bekendheid. En ja, dus mensen kijken daar wat aan. Maar dat is ook het mooie van Formule 1. En er is niets te vergelijken.
1: De Big Five. Diana Matroos.
5: Ja, topprestaties heb je in ieder geval neergezet. Internationaal in deze wereldsport. 45 jaar heb je er zo'n beetje in rondgelopen. En nu natuurlijk als analist bij Viaplay. Je werkt met mijn oud-collega Wat ontzettend leuk is, dat het nu weer via mij of via jou bij mij komt. Je kwam uiteindelijk bij Ferrari terecht. Vanuit Bridgestone. Ja. Hoe ben je bij Ferrari terechtgekomen?
0: Nou, dat was een hele bijzondere gebeurtenis. Want ik had de leiding over de DTM, dus de ontwikkeling van banden. Dus de tourwagens zijn dat. Ja. Was toen de tijd een grote serie. Daarna had ik de leiding over de ontwikkeling voor Le Mans met Mercedes en Nissan. En in het jaar 2000, toen schakelde Ferrari over op Bridgestone-banden van Goodyear, waar ze altijd of daarvoor mee reden, schakelde daarvoor over. Maar 2000 was eenheid. Dus eigenlijk was het vrij eenvoudig voor de banden. Maar in 2001 zou Michelin, of dat is ook gebeurd, zou Michelin in de Formule 1 komen.
5: Ja.
0: En dan was Ferrari toch wat benauwd van, want Michelin is een fantastische firma, hoge technologie. En die wilde eigenlijk dat Bridgestone ook de service, de technologie, de communiceren, verbeteren. En ik had al in het verleden, al geloof 1990, ja, met Schumacher gewerkt. En toen is mijn naam gevallen.
5: Ja.
0: En toen kwam de motorsportdirecteur, de Japaner, Yasukawa.
5: Die wilde jou hebben, omdat je daar zo goed in bent.
0: Die meldde zich aan.
5: Ja.
0: En die kwam naar Nederland met de vraag van, wil je voor ons bij Ferrari?
5: Kwam je dus uiteindelijk in dat dreamteam terecht met Schumacher. He, je zei al aan het begin van de uitzending 5 wereldtitels. En Olaf Mol, die sprak ik gisteren, die natuurlijk ontzettend veel verslag heeft gedaan als commentator voor de Formule 1. En hij wilde dit van je weten, luister maar.
9: Mijn vraag aan Kees is eigenlijk, ik heb ooit vermeend gehoord dat er een periode was, en volgens mij was het een Grand Prix van Monza, vandaar dat het in mijn hoofd kwam, dat ze bij Ferrari en samen met Michael Schumacher zoveel macht hadden dat ze al in de derde ronde van een wedstrijd begonnen te praten van, waar gaan we eten vanavond? Dus dat ze nog eerst het idee hadden, nou, het wordt dan wel spannend, en na 3 rondjes hadden ze zoveel voorsprong op de rest dat ze dachten van, nou, we kunnen wel even roepen waar we vanavond gaan eten, want dan de rest komt wel goed.
5: Ik zie een smalend lachje in je ogen glimmen.
0: Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Hè. Olaf was natuurlijk heel lang de stem van de Formule 1 in Nederland. Olaf was ook de man die eigenlijk Formule 1 in het tijdperk voor Max Verstappen populair gemaakt heeft. Ik vind het een bijzondere vraag. Ik kan me dat niet herinneren, terwijl ik toch radiocontact had met beide rijders, met Massa, met Schumacher, Barrichello. Er werd wel veel gesproken over de radio. Ook wel humor. Maar in de derde ronde, dat kan ik mij niet herinneren. Want we waren wel dominant, maar niet zo overtuigd. Want dit is een beetje arrogant, zou dat zijn.
5: Het is misschien ook moeilijk om toe te geven dat die arrogantie er was nu.
0: Nee. Het team was echt, daar zorgde ook Jean Todt wel voor, dat iedereen zijn werk deed totdat de finishvlag viel. Dus dat weet ik niet. Wat ik wel herinner, maar dat is iets anders, was in Monaco. Daar was het niet zo perfect gegaan in de trainingen. Want bij Ferrari, als je niet snelste was of won, dan was het al crisis. En na de training sprak ik met Michael en inderdaad over eten, met veel handgebaren.
5: Ja.
0: En dan heb je natuurlijk, als je Ferrari bent, dan staan er veel fotografen en journalisten. En die dachten eigenlijk dat wij spraken over een probleem met, laten we zeggen, banden, waarom we niet de snelste waren. Maar dat ging over eten.
5: Dus eten was wel echt een belangrijke factor tussen jullie.
0: Ja, maar dat is bij Italianen sowieso. Hè?
5: Ja,
0: bij Italianen,
5: precies. Ja.
0: Wijn en eten is heel belangrijk.
5: Ja, maar hij is natuurlijk Duitser, toch, Schumacher?
0: Ja, maar
5: hij had het snel opgepikt.
0: Maar Michael had het heel snel opgepikt.
5: We weten natuurlijk die vreselijke gebeurtenis in 2013, dat ski-ongeluk. Je behoort tot de intimie van de familie, maar ook op het verzoek van de familie ga je niks vertellen over zijn toestand. Fans willen dat natuurlijk graag weten, maar wij respecteren dat natuurlijk. Kan je wel iets vertellen over jullie band?
0: Ja, het was een groot voordeel voor mij dat wij elkaar al lang kenden.
5: Ja.
0: Dan was het ook nog een voordeel dat we privé Duits konden spreken. En omdat je elkaar lang kent. Kijk, je hebt, laten we zeggen, directievergaderingen. En je hebt de zogenaamde debrief na de race. Maar dat gaat allemaal wat diplomatisch. Hè? Daar zegt niet iemand, het waren waardeloze banden. Dan wordt het misschien niet zo goed, hè?
5: Ja.
0: Maar, en natuurlijk, vergeet niet, wij waren of zijn een Japanse firma. Daar is sowieso een andere cultuur. Maar privé konden wel, Schumacher, ik zal de woorden hier niet herhalen, maar heel duidelijk maken wat er niet deugde.
5: Ja, hè? Vond je dat fijn?
0: Ja, tuurlijk.
5: Ja.
0: Want dan weet je waar je aan toe bent.
5: Ja.
0: En ja, we hadden, moet ik zeggen, en dat blijkt ook wel uit, laat ik zeggen, ik heb bijvoorbeeld zijn 2004 wereldkampioenschap beker. Dus ja, die band was wel heel goed.
5: Ja, en aankomende zondag dan is er ook een eerbetoon, heb ik begrepen,
0: ja,
5: voor hem.
0: Op Monza.
5: Op Monza, dan is het zoveel jaar geleden dat hij voor Ferrari reed, geloof
0: ja,
5: ik.
0: Ja, dan is het de debuut en de eerste overwinning en alles. En Monza is sowieso speciaal. Hè. Natuurlijk, Imola heet dan weliswaar Enzo en Dino Ferrari, maar Monza is toch voor de Italianen het circuit en het circuit waar Ferrari ook moet winnen.
5: Ja, en wat doet dat dan met jou op zo'n moment, zo'n eerbetoon?
0: Nou, dat vind ik heel mooi. Ik ben nou niet de type wat vaak ontroerd is. Maar ik vind dat wel heel goed. Ik vind ook in het algemeen, nu is het dan Schumacher, maar ik vind het in het algemeen dat we oude sporthelden, maar ook mag ook politici zijn, mensen die wat mogen eren.
5: Ja, zijn we soms een beetje te zuinig in, hè, in Nederland.
0: In Nederland veel te zuinig.
5: Ja, ja.
0: Ja, dat vind ik wel.
5: Vind ik ook echt jammer, ja.
0: Ja, ik bedoel, Engelsen doen dat heel goed.
5: Ja.
0: En de Italianen hebben hun helden ook. En dat vind ik prachtig.
5: Ja. Wat ontroerde je wel aan, hè? Je zegt ik ben een man die niet snel ontroerd is. Wat ontroerde je wel aan Schumacher?
0: Nou, dat waren dingen die wij, laten we zeggen, privé bespraken over de wereld. He, wat andere mensen dan niet zo meemaakten. Want er was natuurlijk in die tijd, en dat kwam niet alleen door zijn dominantie, maar ja, ik wil niet zeggen uitstraling, maar je had fans en mensen vonden hem prachtig of haten hem, hè?
5: Ja.
0: Dat had je in die tijd. En maar privé, wat mij het meest ontroerde, dat hij een goede rijder was, oké, dat is zijn werk, talent. Maar privé hadden we het vaak over. Ik weet nog goed hoe hij van de kaart was met 9/11. Want we moesten, ik geloof 2 weken daarna, was de race in Amerika. En wij spraken dan daarover. En zeiden, ja, zal ik wel gaan? Maar naar de buitenwereld moet je, als het ware, de harde Formule 1-coureur zijn. Maar ook bijvoorbeeld voor het goede doelen.
5: Ja.
0: Daar liep hij niet mee te koop. Maar gaf heel veel geld aan goede doelen.
5: Ja.
0: Ook toen in Duitsland getroffen was door een waterramp.
5: Was echt een goed mens, zeg je.
0: Ja, buitengewoon.
5: Is een goed mens, hij is er nog. Ja,
0: maar buitengewoon. En,
5: ja.
0: En dat vond ik wel het mooie, de kant van hem die ik dan heb leren kennen.
5: Ja.
0: En natuurlijk ook zijn familie en goede vrienden. Hè, maar bijvoorbeeld ook, hij had een, of heeft nog steeds, een vriend van het begin, toen hij nog gewoon scholier was. En die is met hem opgegroeid. En jammer genoeg, die familie had een kind wat met een ziekte geboren was.
5: Ja.
0: Nou, daar heeft Michael alles voor gedaan om dat, zeg maar, te begeleiden.
5: Ja.
0: En dat is nou gelukkig gezond.
5: Prachtig dat je dit ook over hem zegt. Hè? En je gaf ook even aan, er zijn wel echt twee kanten. Mensen lopen met zo'n coureur weg. Dat is in deze tijd nog steeds zo. Of ze haten je. Wat doet dat met een mens? Wat doet dat met een coureur? Wetende dat je ook in die auto stapt en misschien wel niet meer eruit komt.
0: Ja, dat was vroeger meer dan nu. De auto's zijn zo veilig geworden dat ik persoonlijk ook vind daardoor de mentaliteit wat verandert. Want in het verleden, toen de auto's veel qua stevigte zwakker waren, dan wist je ook wel, oké, als ik bepaalde dingen uithaal, dan kan het op zijn best, laten we zeggen, zwaar gewond zijn. Maar kan het ook fataal zijn.
5: Exact.
0: Nu is het zo dat, nou, bijna, ik wil niet zeggen niets meer.
5: Maar in zijn tijd was dat dus echt nog anders.
0: Ja.
5: Hè? Dus hoe moeten we ook naar zo'n coureur kijken die zoveel aan één kant fans over zich heen krijgt, heel veel haat over zich heen krijgt en dan met gevaar voor eigen leven in zo'n auto stapt?
0: Ja, maar die hebben dus een mentaliteit. Ik zou dat niet doen, ik zou dat ook niet kunnen.
5: Nee.
0: Maar ik had ook de meeste bewondering, om maar een gek voorbeeld te noemen. We testen heel veel en dat begon zo'n test 's morgens om 8:00. Nou, dan moest je om 6:00 op de baan zijn. Nou, dan had ik moeite, laten we zeggen, om 100 te rijden met mijn auto van het hotel naar de baan. En deze mensen, ik denk, nou, die zijn dan ook net wakker, die stappen in die auto en rijden gelijk 300. En een perfecte ronde. Ja, ik heb veel bewondering voor mensen die iets kunnen wat ik niet kan.
5: Maar Kees van der Gint, die kan wel ontzettend veel. Want die weet namelijk alles van die banden. En straks gaan we helemaal in de banden duiken. En ook wat het betekent voor ons als gewone automobilisten. Blijf dus zeker luisteren.
2: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10:00 bij BNR of via je favoriete podcast-app.
11: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
12: Het Nederlandse wagenpark wordt steeds ouder. Goed nieuws voor garagebedrijf QuickFit, zou je denken. Of dat echt zo is, dat hoor je vanmiddag om 3:00 in de Nationale Autoshow.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Mijn moeders, dat wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental.

0: en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
1: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
2: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2x zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
3: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
4: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken. Zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
5: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
6: Paul Hane is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Maarten de Gruiter, Roxanne Kwant, Marcel Hensema en Gerard Timmer aan. Vanuit Hotel Okura, Amsterdam.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een lange file op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend Noord is het oponthoud 20 minuten. Ligt daar een lading glas op het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. Flitsmeister meldt onder andere een flitser nu op de A16 Breda-Rotterdam bij 51,3. Op de A27 Almere-Utrecht bij 108,0. En op de A59 bij 111,9.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht. Zelfs zegt hij dat het er minstens 199 zijn. De inspectie besprak dit wel met het ministerie van Volksgezondheid, maar niet met de ouders. De huren zijn dit jaar overal gestegen, maar in Overijssel en Noord-Brabant ging het extra hard. Gemiddeld 4,6%. In Friesland komen huurders het best weg, daar was de stijging het minst. Gemiddeld stijgen de huren elk jaar, maar de afgelopen jaren werd die stijging steeds minder groot. Dik een week na de overstromingen in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zouden medewerkers zijn van een waterkrachtcentrale. Ondertussen wordt er verder gezocht, want er zouden nog tientallen mensen vastzitten in de tunnel. Hoeveel er nog in leven zijn, is niet duidelijk. McDonald's krijgt een dwangsom van inspectie omdat ze de verkeerde bekers gebruiken. Ze geven nu nog bekers van wegwerpplastic aan klanten en dat mag niet meer omdat die niet meerdere keren gebruikt of gerecycled kunnen worden. Als McDonald's vanaf januari geen andere bekers gebruikt, dan volgt een boete. Botik van de Zandschulp heeft er zin in nu hij de derde ronde van de US Open heeft bereikt. Op naar meer, zei hij toen hij Alex de Minaur, de nummer 7 van de wereld, had verslagen. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Die schakelde Jesper de Jong uit in de tweede ronde. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt de regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond klaart het op en koelt het af naar een graad of 14. En dat was het ANP-nieuws.
11: Bij de Formule 1 draait het uiteindelijk vooral om 4 kleine contactvlakken met het asfalt. Namelijk de banden. En Kees van der Gint zit al instemmend te knikken. De bandenspecialist, jarenlang verbonden aan het Dream Team Schumacher. Hij gaat het zo meteen uitleggen.
12: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon 1 factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
16: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
17: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
16: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
18: We must face the facts.

0: Eén beslissing.
1: Why should I trust you?
0: Die de geschiedenis veranderde.
2: The wrath of nature is real.
0: Pressure. 10 september in de bioscoop.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
5: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
5: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
5: of in de BNR-app.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Welkom bij het tweede halfuur. Ik duik deze wereld helemaal in de wereld van de Formule 1. En ik vind het smullen met al die verhalen, al die anekdotes van de iconen die we deze week te gast hebben. En zeker ook vandaag, wie zou denken dat Diana Matroos het helemaal gaat hebben over banden? Nou, naast mij zit de bandenspecialist van de Formule 1. Althans, het is een jaren geweest van het Dream Team Schumacher. Misschien wel de meest succesvolle periode uit de geschiedenis van de Formule 1. Kees van der Gent, uiteindelijk zijn de banden alles bepalend?
9: Nee, die zijn niet alles bepalend, maar zijn wel heel belangrijk. En je haalde dat zelf al aan. In feite, alle krachten die een auto, maar ook vooral op de straat, hè,
8: ja,
9: die een auto opwekt, dat is remkrachten, heel belangrijk voor de veiligheid, maar ook het motorvermogen, komt maar tot uiting en komt maar op de weg door 4 hele kleine stukjes rubber. Het zogenaamde contactvlak. Nou, en de kunst is natuurlijk een goed contactvlak te ontwikkelen. Maar de andere kant is ook dat de ontwerper van de auto, maar dat geldt ook voor de gewone
8: persoonauto. Persoonauto, ja.
9: Dat hij ervoor zorgt dat ook die band zo goed mogelijk werkt. En dat samenspel is enorm belangrijk.
8: En leg mij dan uit, hè, je bent natuurlijk ook in Zandvoort geweest bij de laatste Formule 1 race daar. Kijk jij dan meteen naar de banden?
9: Ja, ik kan dat niet laten.
8: Nee.
9: Ik moet zeggen, als ik daar rondloop, dan kijk ik altijd. En het oog van de vakman ziet het een en ander. Je kan bijvoorbeeld kijken naar de kleur van het loopvlak. Daar kan je aan zien dat rubber door de warmte verandert iets van kleur. Dan zie je of ze te warm geweest zijn. En je kan natuurlijk ook zien als ze veel, dat was niet op zand voor het geval, maar als ze veel te warm, dan heb je blaren erop. Dan weet je, oké. Maar je moet natuurlijk ook, dat is maar een detail wat de vakman kan zien.
8: Ja.
9: Maar je hebt data nodig. Dus metingen, je hebt allemaal sensoren, je hebt een sensor voor de spanning. Want je kan de spanning in de pits meten, maar je hebt veel belangrijker is de spanning van de luchtdruk van de band tot tijdens het rijden.
8: Ja.
9: Ook de temperatuur is heel belangrijk. En die is uiteraard, de auto's komen langzamer de pits in als die er gemeten wordt. Maar de temperatuur tijdens het rijden, bijvoorbeeld tijdens accelereren uit een bocht, stijgt de temperatuur enorm, heb je een piek, die zakt weer. Nou, als je die data heb je nodig.
8: Ja.
9: En bijvoorbeeld, mijn taak was tijdens de race bij Ferrari, dan had ik twee computerschermen waarop die gegevens binnenkwamen, waardoor je dan ook kon bepalen, dus snel denkend, voor de volgende stint, want toen wisselden we banden en tankten.
8: Ja.
9: Om welke banden we zouden gebruiken.
8: Ja, dus er gebeurt heel veel rondom die banden. Maar kan jij wel zien, als je bij zo'n race in Zandvoort bent, als je naar de banden kijkt, van nou, die zou wel eens kunnen winnen en die gaat verliezen?
9: Nee, want laten we zeggen, de topteams hebben dat allemaal goed. Hè, maar bijvoorbeeld,
8: en ze hebben nu dus allemaal dezelfde banden, precies. Pirelli. Wat vroeger allemaal verschillende banden waren. Ja, dus had je meer concurrentie.
9: Dan had je veel meer een idee ook. Hè, want dan gebruikte de ene te zachte.
8: Ja.
9: Maar aangezien ze nu min of meer dezelfde gebruiken. Je zou één kan starten op zacht, de ander op hard. Maar het verschil is eigenlijk gering. Dus daarmee, je kan wel zien, die auto heeft een goede kans. Hè. Bijvoorbeeld op Zandvoort was een goede indicatie. De Ferrari van Leclerc, die reed op zachte banden, die kon daar heel lang mee rijden. Dus dat betekende, er zijn twee factoren. Maar de belangrijkste is degradatie van de grip. Zo, en dat had hij niet. Mm-hmm. Dus kon je ook bedenken, nou, Ferrari had die keus wel eens kunnen maken, wat uiteindelijk Hamilton deed, om lang door te rijden op zachte banden. Dus die, dat is niet alleen zien, maar ook een klein beetje hoofdrekenen.
8: Ja.
9: Dan zeg je, nou, dat komt wel uit.
8: Maar het is natuurlijk ontzettend knap wat jij beschrijft ook, wat jouw rol was. Hè? Want we kijken vaak naar de coureur, we kijken vaak naar de teambaas. Hè? Maar dit is een heel cruciaal onderdeel. Waar was jij nou gewoon goed in die tijd met Schumacher?
9: Nou, wat ik heel belangrijk vind, is de taak van, die coureur is de belangrijkste man. En die coureur is ook niet te vervangen door een computer. Wat veel denken tegenwoordig. Verleden jaar was er ook een probleem met Verstappen. Dat het team zei data zegt A, maar Verstappen voelde B. Maar dan vind ik, je bent dienend, je moet naar Verstappen luisteren. In het geval dit ook. Ik hoef niet Schumacher te vertellen hoe die moet rijden. Maar als hij een vraag heeft, dan moet ik meteen antwoord geven. Bijvoorbeeld, Indianapolis reden we. Daar was het met vochtige baan, met intermediate banden. En je spreekt van tevoren af, hè, dat is dan de wat ik opgegeven heb. Ik noem maar even, ik weet niet meer precies. We doen 20 ronden. Hè. Nou, dan calculeer ik. Ik reken dan uit hoe lang die banden het zouden houden. Dus daar heb ik een kleine marge in gepland. Hè, maar ook 20 ronden. Dan komt Michael over de radio en zegt, Kees, ik denk, voor de tactiek, dan kan ik beter nog 2 ronden doorrijden, dan kom ik beter uit. Kan dat of niet? Ja, dan moet je snel bedenken en dan geef je een antwoord ja. Maar ik moet hem niet zeggen, je moet nog 2 ronden meer rijden. Hij vraagt dat, dan moet ik dienend zijn.
8: Dus je zegt eigenlijk, moet je heel goed voelen wat je coureur op dat moment voelt. Dat gaat boven alles?
9: Dat voor mij, iedereen heeft zo zijn insteek. Maar ik vond, dat gaat boven alles. De coureur vertelt mij, en moet ik een oplossing voor vinden. Of hij vraagt mij, dan moet je een oplossing vinden.
8: Maar zit hier ook een belangrijke les ook in verscholen, waar we allemaal wat mee kunnen, dat misschien sommige mensen het lastig vinden om een ander te dienen. Terwijl dat wel
9: nou, ja, dat begeven we ons op een ander vlak. Maar dat is wel zo.
8: Ja.
9: Weet je, je kan dat samenvatten in te veel ego's. Maar je moet dienend zijn en elkaar aanvullen. He, dat was ook het goede bij Ferrari. Ik herinner me nog een geval in Monaco. Monaco is een vervelende race, zeker in die tijd, omdat je vrijdags vrij hebt. En vrije betekent meetings, gesprekken. En dus heel de tijd. Nou, en dan wordt er eindeloos gezeurd. En dan ben je dan in de donderdagtraining niet de snelste. En dan komt de ene met een idee, de andere idee. Dat ging over bandenspanning. Nou, Bridgestone of ik had aanbevolen een bepaalde spanning. Ferrari dacht daar iets anders over. Hele discussie. En dan komt de leiding, in dit geval Ross Brawn en Jean Todt, en zegt, luister, discussie gesloten. Kees is de bandenexpert. Die spanning, daar rijden we mee. En dan kan je goed samenwerken. Maar als je daar niet gevoelig voor bent, ego's hebt, ik weet het beter, kansloos.
8: Ja, dus er werd echt ook in dat team goed naar jou geluisterd. Dus je was weliswaar dienend aan een coureur, maar dat betekende niet dat jij als onbelangrijk werd gezien. Ik begrijp ook dat jij heel erg goed was om alles te vertalen uiteindelijk terug naar Bridgestone
9: toe. Nou, dat is een belangrijk punt. Weet je, je kan in Japan hebben we experts die veel beter zijn dan ik op hun gebied. Chemici voor het rubber, voor materiaalkennis, al dat soort dingen. Maar die kijken door een tunnel en die willen de beste band, die op papier de beste band is. Maar bijvoorbeeld bij een Formule 1 is ook de aerodynamica heel belangrijk. Nou, dan kan je je voorstellen, als je een beetje vierkante band hebt, dan heb je een verstoring van de lucht, bijvoorbeeld naar de achtervleugel. Dus is het beter, maar wat minder goed is voor de band, om een wat rondere vorm te maken. Dat overleg had ik dan met de mensen, de aerodynamici van Ferrari.
8: Ja.
9: Vertaal dat en moet dan de Japanners, wat niet meevalt, overtuigen.
8: Waarom viel het niet mee?
9: Nou, die hebben bijvoorbeeld vooral een overlegcultuur.
8: Ja.
9: Zo, maar je moet dan zeggen, nee, zo moet het gebeuren. En dan zeggen ze, ah ja, en bij een Japan is het vaak, nee, bestaat niet. Dus, maar dat is dan de taak om uit te leggen waarom het totale rendement beter is. Hè. Je verliest bijvoorbeeld aan de band een tiende, maar je wint door de aerodynamica 2/10.
8: Ja.
9: Dus het netto resultaat is 1/10.
8: Ja.
9: En ja, die zijn heel belangrijk.
8: Ik begrijp dat Barrichello je wel eens een keer in de problemen heeft gebracht richting de Japanners, omdat hij iets te direct was.
9: Ja, ja, ja, dat klopt. Ik weet waar je op bedoelt. We hadden dan een na de race een bespreking. En wat ik al eerder zei, dat is dan diplomatisch. En de banden waren niet, die race niet zo goed. En Rubens zei, het leken wel Flintstone-banden. Hij bedoelde daarmee, ze waren veel te hard. Hey, ik had geen grip, veel te hard. Iedereen lag in een deuk van het lachen. Behalve mijn twee Japanse collega's. Die snapten er niks van. En stoten mij aan en zei, we hebben toch geen Flintstone-banden? Ja, en daarom moest de rest nog meer lachen.
8: Ja.
9: Ja, dat klopt.
8: Heb je nog een leuke anekdote over Schumacher en banden?
9: Nou, een leuke niet zo, wel een interessante.
8: Oké, mag ook.
9: Wij waren in Hongarije, wij zeg ik Ferrari, op een ronde gereden door Alonso in zijn Renault. Dat was een schande, dat vond Montezemolo, de grote baas, ook een schande. Hoe kan een Ferrari door een Renault? En dat lag natuurlijk aan de banden. Toen hebben we een enorm ontwikkelingsprogramma opgezet. En Michael, die van een aantal banden koos één uit, dat was de beste. Die zouden we produceren voor de volgende test. En toen zei hij, dat zijn niet dezelfde banden.
8: Oh, hij kon zich gewoon herkennen?
9: Voelen.
8: Voelen?
9: Voelen, bij het rijden. Dus ik een hele discussie met hem. Ik zei, ja, dat zijn wel dezelfde, Michael. Nee, absoluut niet. Ik zei, nou oké, dan zullen we zien. We hebben nog in de vrachtwagen de banden van vorige week. Die monteren we. En toen zei hij, ja, dat zijn ze. En toen bleek dus in Japan dat er een kleine verandering gemaakt was. En dat kon deze man aanvoelen. Ja, en dan is het natuurlijk geweldig werken met zo iemand.
8: Ja, dat is toch geweldig?
9: Je staat wel
8: knap.
9: En onder druk. Maar het is fantastisch.
8: Zometeen ga ik verder praten met de bandenspecialist van de Formule 1. Althans jarenlang geweest, Kees van der Grint. En dan gaan we nog een beetje praten over die toch wel harde cultuur die er natuurlijk ook is. Maar eerst Thomas van Zijl.
1: Ja, nou.
8: Kappertje geweest.
1: Kappertje gepakt.
8: Ja, je ziet er goed uit.
1: Dankjewel. Klaar voor het weekend, maar eerst nog even de show.
8: Ja, wat ga je doen?
1: Antje van Wersch is mijn gast. Zij is de CEO van het platform voor duurzaam ondernemen, FutureUp. En daar hebben ze eerder deze week een ondernemersakkoord gesloten met heel veel CEO's van grote bedrijven en een deel van de politiek om ervoor te zorgen dat er ook tempo wordt gemaakt met wat zij beogen. Een nieuwe economie met meer aandacht voor samenwerking met de natuur, eerlijke prijzen en ook stabielere handelsketens. Is ook in het belang van dat Nederlandse bedrijfsleven. Dus blijkbaar vonden ze wat er in het regeerakkoord stond nog niet voldoende. In 2030 moet de wereld er toch een tikkie anders uitzien. Hoe ze dat gaan doen, dat hoor je zo meteen. En het bedrijvenpanel is er ook onder andere over eigen nieuws van BNR. Er moet veel meer transparantie komen over de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen voor het gelijke werk, ook als ze dezelfde ervaring hebben, nog altijd minder betaald. Deze wet moet dat gaan dichten, die kloof. Veel ondernemers zijn nog nauwelijks voorbereid, weten niet waar ze moeten beginnen. Advies komt misschien wel van het bedrijvenpanel.
8: Oké, hartstikke mooi. Yes. Belangrijk onderwerp, moeten we naar luisteren.
1: Vanaf 11 uur.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Ja, Kees van der Grint, de specialist als het over de banden gaat. En nu natuurlijk analist bij Viaplay. We hebben veel gesproken over de banden. Fantastische verhalen. Het zijn allemaal mooie anekdotes. De successen die worden geboekt. Maar de wereld is ook wel keihard, toch?
9: Ja, die is hard, zoals ik al zei. Mijn verrassing bijvoorbeeld was, ik geloof de derde race überhaupt bij Ferrari was in Canada. Het kan ook de vierde zijn, maar in ieder geval. En werden we tweede. En dat was een crisis. Ja, dat niet goed genoeg. En ja, ik moet zeggen, ook rijders. Ik denk niet dat een rijder onder druk staat of die op de baan een goed resultaat neemt. Ja, dat is belangrijk voor hem. Maar die beleeft ook plezier aan het rijden. Maar je moet rekenen van de gemiddelde coureurs in Formule 1. Die weten niet of ze volgend jaar nog rijden. En dat is wel een heel spannende affaire, ja, natuurlijk.
8: Ja, en is die druk dan het hoogste vanuit de bedrijven? Intussen zijn het echt gigantische bedrijven geworden die bepalen hoe de Formule 1 gaat. Of komt het meer van de fans die echt een coureur totaal kunnen afbranden?
9: Ja, maar daar heeft natuurlijk ook een artiest of iedereen in deze wereld met social media te maken.
8: Maar zij wel extreem, toch?
9: Ja, maar ik denk dat het niet extremer is voor een autocoureur dan voor een voetballer.
8: Ja, bijvoorbeeld het hoort er gewoon bij, helaas.
9: Nee, ja, ik vind niet dat het erbij hoort, maar het is.
8: Het
9: helaas
8: is zo.
9: Ja, het is zo. Nee, ik denk veel meer dat de druk hoog is. Hè. Weet ik wat of ik volgend jaar nog kan rijden? En dan is het ook zo, hoe Formule 1, laat ik zeggen, bazen omgaan met hun mensen. Ja, dat verdient niet altijd de schoonheidsprijs.
8: Nee, want?
9: Nou, ik denk dat je toch iets menselijker kan zijn. Hè? Maar het kan zomaar zijn dat iemand zo op straat gegooid wordt. Neem bijvoorbeeld hoe dat gegaan is met Nick de Vries. De Nederlandse die dan aangenomen wordt. Nou, dan moet je iemand ook de tijd geven. En dan zijn er na een paar races de resultaten niet zoals verwacht werd, hup, op straat.
8: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die dan de banden moeten verwisselen, om even ook in jouw wereld te blijven. Ik ben dus zo'n meisje wat, of vrouw moet ik zeggen, helemaal gegrepen is door die Netflix-serie Drive to Survive. En dan zie je dus hoe enorm die druk is voor mensen om op de goede manier, binnen 2 seconden moeten die 4 banden verwisseld worden, geloof ik.
9: Nou ja, het streven is 2 seconden natuurlijk.
8: Ja. En als dat dan, en er is dan een dame uit het team die maakt een fout en die is daar helemaal ziek van. Die is helemaal, dat denk je, het is wel heftig als je dan.
9: Nee,
8: net
9: dat is zo, maar als je daar niet komt
8: later.
9: Maar dat is topsport.
8: Ja.
9: He, wat denk je van die voetballer die strafschop mist?
8: Ja.
9: Ja, die bij de WK. Maar dat is topsport. Maar aan de andere kant moet je ook bewondering hebben. En ik moet zeggen, zo'n fout, je weet dan dat je eigenlijk voor het hele team, en vergeet niet, bij die teams werken 1400 mensen. En jij verknalt dan die race. Maar ik vind, dat moet je ook vergeven.
8: Ja, en het hoort ook een beetje bij de wereld, hoor ik je zeggen. Het is op toppen presteren, het is geen normale wereld. Maar ik begrijp ook dat jij een keer een netvliesoperatie moest ondergaan. En dat je toen een wereld tegenkwam die je niet zo prettig vond.
9: Nee, dat klopt. Ik had netvliesloslating en daar heeft een professor mijn oog, 3 uur aan mijn oog. Stel even voor hoe groot een oog is, hè?
8: Ja.
9: Heeft die 3 uur aangewerkt en gelukkig kan ik weer door het oog zien. Dus daar heb ik bewondering voor. Maar die krijgt van mij een bedankje, maar verder gaat het leven voor hem verder en is hij de volgende patiënt. Maar na die operatie kwam ik terug in Monaco. Ik had toen 2 races gemist. Kwam daar terug. Had me overigens met een hele mooie skibril van Pierre Gardin voor het zonlicht. Dus ik paste me aan de omgeving.
8: Ja, heel mooi. Ik zie het helemaal voor.
9: Maar dat was de race waar in de training Schumacher de baan blokkeerde nadat hij de snelste tijd gereden had. En dientengevolge toen de grootste concurrent Pablo Montoya gele vlag, dus niet de tijd kon verbeteren. Nou, daar is een. Dat ging om 1/100ste of een paar 100ste van een seconde. En daar is dan een enorme scheldpartij ontstaan. En tussen met journalisten, natuurlijk fans en alles. En toen dacht ik werkelijk van, waar hebben we het over? Of het sportief was of niet, dat doet er niet toe. Maar we praten over een paar 100ste. En dan denk ik, dat is toch wel een hele aparte wereld. Terwijl deze professor, deze chirurg, daar veel belangrijker werk gedaan heeft.
8: En heel erg bescheiden daarin eigenlijk.
9: En heel erg bescheiden.
8: Ja, ja. Is dat ook, omdat die wereld zo in elkaar zit, van de Formule 1, ook het feit dat je je gezin daarbij hebt weggehouden? Dat begreep ik namelijk.
9: Ja, absoluut. Hè. Het is niet zo. Die zijn wel naar een paar races gekomen. Maar ik wilde die ook. Je moet ook gewoon in, laten we zeggen, de huidige normale wereld opgroeien. En dit is een te overdreven, naar mijn mening, hè? Anderen mogen de ander over. Maar het een te overdreven wereld. En ja, dat heb ik, met mevrouw samen, hebben we onze zoon daar ook een beetje van weggehouden.
8: En dat te overdreven, zit hem dat in de glamour of de bedreigingen die er zijn?
9: Nee, bedreigingen heb ik geen last van gehad. Maar, nee, maar vooral de glamour en laat zeggen ook de overdreven luxe.
8: Ja.
9: Zo, en dat vind ik, dat is. Dan creëer je te grote afstand met die andere schoolkinderen. Dus dat wilde ik niet.
8: Ja. En dat is natuurlijk wel ook wat wel weer de Formule 1 verder brengt. Hè? Dus nu zijn de Kim Kardashians toegetreden tot de wereld. Die gaat met Lewis Hamilton. Hè? Dus die staat nu ook langs de baan. We zagen Beyoncé. En die zijn dus toch heel belangrijk. Omdat het steeds meer een Hollywood-verhaal is geworden eigenlijk.
9: Nou, exact. Dat vind ik dus jammer.
8: Snap ik.
9: Want het is jammer dat we over Lewis praten. Omdat hij bevriend is of een verhouding heeft met Kim Kardashian. En ik zou liever hebben over Lewis Hamilton. Dat het een fantastisch coureur is.
8: Ja. Maar het is wat het is, hè. Dat is natuurlijk gewoon uiteindelijk wel een beetje hoe het gaat. Ik heb met veel mensen gesproken, maar uiteindelijk ben jij degene die echt achter de schermen zat, waar ook journalisten heel moeilijk bij komen. Heb je een soort geheime, soort lekkere juicy detail voor op het eind, dat we de wereld nog beter begrijpen wat er echt achter die schermen gebeurt?
9: Nee, niet.
8: Ga je het niet vertellen?
9: Nee. Maar het eerste, dat klopt. Hè. Ja, ik zat daar middenin. En Ferrari was natuurlijk ook de spil. Of is nog steeds de spil van Formule 1. Het team wat het langste erbij is. En ook wel het belangrijkste team. Maar ik heb me sowieso. Ik heb mijn werk. Vergeet niet, je bent 's morgens vroeg. Om 8 uur op de baan en gaat 's avonds, want je moet rapporten maken en alles, om 11 uur weg. En ik heb mij heel erg afzijdig gehouden van alle showbiz eromheen.
8: Ja.
9: Zo, dus ik zou, als ik het had, zou ik dat wel best.
8: Nee, maar ik snap dat je niet van de showbiz was. Maar je was natuurlijk wel echt daar waar het gebeurde, achter de schermen. Daar liep jij natuurlijk wel altijd rond.
9: Ja, maar. Tussen die mensen gaat dat ook normaal. Bijvoorbeeld, ik had ook goed contact met Bernie Ecclestone.
8: Ja.
9: De toen baas. Nou, maar niks van roddel of iets.
8: Nee.
9: Gewoon.
8: Je blijft gewoon diplomatiek. Heel goed. Je houdt het gewoon lekker achter de schermen.
9: Nee, ik kan best wel. Ik bedoel, met Ecclestone ook. Die was heel strikt.
8: Ja.
9: En wij hadden voor Bridgestone een nieuwe, motorhome, VIP-ruimte. Maar die was te groot volgens hem. Dus hij zei. Eigenlijk was het een beetje spel, omdat die we niet aangemeld hadden. Ja, die moest buiten staan. Nou ja, dan moet je onderhandelen en dan moet er wat geld vloeien.
8: Ja.
9: Weet je, maar nee, ik heb niks van roddels of zo.
8: Ja, goed. Ik blijf toch een vraagteken hebben, maar dat maakt helemaal niet uit. En ik zie jouw lachje op je gezicht, dat verraadt altijd van alles. De kettingvraag moet wel doorgaan, want volgende week heeft mijn collega Art Rooijakkers een week waarin hij helemaal duikt achter de wereld van alcohol. Belangrijk onderwerp en zijn eerste gast is Sigrid Seidhoff, arts verslavingszorg. Wat zou jij aan Sigrid willen vragen?
9: Nou, dat is ook een klein beetje ingegeven. Dat is dan misschien een roddel. Er gaat natuurlijk in Formule 1 of in autosport veel geld om. Hè, en dat komt ook wel eens uit, laten we zeggen, dubieuze kringen. En mijn vraag aan haar zou zijn. Alcohol is een groot probleem, maatschappelijk en gezondheid. Maar dat zijn drugs ook. En zouden we niet alcohol ook gelijk moeten beoordelen als drugs? Hè, dus misschien ook strenger daarmee zijn. He, want we hebben natuurlijk gelukkig niet zulke schietpartijen als nu recent waarschijnlijk vanwege drugs. Maar alcohol veroorzaakt ook bij overmatig gebruik veel ellende.
8: Mooie vraag. Hij gaat hem zeker stellen. En ik wil je danken voor dit ontzettend leuke gesprek. Ik heb genoten van al je anekdotes en verhalen. Je bent binnenkort weer bij mijn oud-collega Annegreet Haars te zien. Bij Viaplay, dus dan kunnen we weer lekker van je genieten. Maar bedankt voor nu.
9: Het was een genoegen, hartstikke leuk.
8: En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five achter de schermen van de Formule 1 gewoon in onze BNR-app te beluisteren. Ik wil trouwens ook even, we zijn lekker weer begonnen, de redactie bedanken voor een heerlijke week. Maar ook onze nieuwe eindredacteur Aniek van der Leeuw, die alles weet van de Formule 1. Zij is echt een kenner en heeft ons enorm geholpen. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Why don't you come on over? Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
11: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
12: Yes!
14: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
15: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
16: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
17: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
16: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
19: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
20: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: In de BNR-app.
1: Institutionele beleggers voegen nauwelijks huurwoningen toe aan de markt. Bijltjesdag bij Volkswagen, 100.000 banen weg bij een grote reorganisatie. En de geplaagde Argentijnse president Milei blaast een conflict over de Falklandeilanden nieuw leven in. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Helene Geest zit bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg?
21: Er staan voornamelijk korte files. Er zijn er 2 die wat meer vertraging opleveren. Op de A7 Horen-Zaanstad sta je een kwartiertje in de file tussen Horen en Purmerend. Er lag daar glas op het wegdek, dat is inmiddels weg. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Belfeld is de vertraging ook een kleine 10 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 37,6. Op de A6 bij 83,8. En ook op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 30,3.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In een huis in Eerbeek onder Apeldoorn is vanmorgen een dode gevonden. Volgens regionale media gaat het om een kind. Er is iemand opgepakt die was in hetzelfde huis. Volgens omwonenden woont in het huis een gezin. De politie denkt aan een misdrijf en heeft voor onderzoek de straat afgezet. Op de eerste dagen dat het kon is iets meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Door het hele land zijn er speciale inzamelpunten van de overheid waar je vuurwerk af kunt geven. Die zijn er nog tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk in heel Nederland verboden. Inwoners van Overasselt kunnen bellen met een speciale informatielijn van de gemeente. Die is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de gebeurtenissen rond de schietpartij van afgelopen dinsdag. Eind van de middag is er ook een inloopbijeenkomst. Bewoners worden daarbij gepraat en kunnen in contact komen met hulpdiensten en slachtofferhulp. Werknemers van bierbrouwer Heineken gaan staken. Ze leggen maandag voor 3 uur lang het werk neer. Ze zijn het niet eens met de plannen van het kabinet om tekorten op sociale zekerheid. Die bezuinigingen zijn voor een deel al geschrapt, bleek uit gelekte Prinsjesdagstukken. Maar de vakbonden willen dat ze helemaal van tafel gaan. Denemarken verwacht eind volgend jaar te beginnen met een terugkeercentrum voor asielzoekers die niet mogen blijven. Dat centrum ligt buiten de EU. 4 andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen. Zo'n terugkeercentrum zou in Rwanda moeten komen. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. Vanmiddag wordt het in het noorden weer droog en tegen de avond breekt de zon door. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
1: Straks kunnen werknemers makkelijker achterhalen wat collega's verdienen. Maar zijn die werkgevers wel klaar voor de claims en de salarisdiscussies die dat zou kunnen opleveren? Het bedrijvenpanel hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
12: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
23: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
0: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
2: Yes!
24: Het moment dat alles begint.
25: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
26: Provider, it starts here.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
29: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
30: Stel je vraag in de BNR-app.
31: Download de BNR-app.
30: En
28: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen duiken we in de gevolgen van de nieuwe wet loontransparantie voor bedrijven in het bedrijvenpanel. Vanaf 12 uur het laatste macro-economische nieuws, toegelicht door Han de Jong. En Ankie van Weers komt langs van FutureUp. Daar sloten ze eerder deze week een ondernemersakkoord 2030. Maar eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Het planbureau over de leefomgeving kwam met een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. En die plannen zijn een stap in de juiste richting. Maar daar moet alles wel op zijn plek vallen, want de veestapel zal nog steeds moeten krimpen. Met zo'n 5-10%. Volgens minister van Landbouw Jamie van Essen is gedwongen krimp van de veestapel wat het kabinet betreft geen optie, zei hij in onze ochtendspits.
32: Nee, die generieke korting aan de voorkant is gewoon een no-go voor het kabinet. En het hoeft ook niet, want als we de emissies op het veld, dus hoe we mest uitrijden, als we die beter vormgeven, op het moment dat we de zonering, dus de plannen dicht bij die kwetsbare natuurgebieden verder uitwerken, dan gaan we de doelen gewoon halen. Dus die generieke korting is niet nodig. En vergunningverlening komt gebied voor gebied op deze manier weer los.
1: En die plannen die komen er ook snel.
32: Rondom dat mest uitrijden, dat verwacht ik toch op zeer korte termijn wel te kunnen doen. Mm-hmm. En rondom de bufferzones, rondom natuur, heb ik een heel proces met provincies ingericht, wat in het einde van het jaar moet leiden tot uiteindelijk rijksinstructieregels, zoals dat heet. En daarmee gaan we de doelen gewoon halen.
1: Dan nog een blik op de AEX. Ik zie een plus van zo'n 3%, 1108 punten. Even na 11:30 meer van onze beursnerd.
28: Bedrijvenpanel.
1: €3 extra voor een pakketje uit China, dat dringt de stroom flink terug. Maar profiteren de Nederlandse webshops ervan? En een derde van de ondernemers kende de nieuwe regels voor loontransparantie niet, terwijl ze er wel aan moeten voldoen. Doen ze dat niet? Ja, dan kan het flink in de papieren lopen. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Dick van der Lek is hier. Hij is boardsupporter en oprichter van Lek Fotografie. En Hans Biesheuvel is van alles. Onder andere directeur-eigenaar van HBIST Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en voor altijd oprichter van ONL. Welkom, leden van het panel.
33: Dankjewel.
34: Ja, goedemorgen.
1: Zijn jullie wel klaar voor die nieuwe wet loontransparantie?
2: Ja, nou, ik vind het weer zo'n betuttelend dingetje vanuit de tekentafel van de Haagse politiek. Hè. Dus ik ben er niet zo'n erg grote voorstander van. Ik ben voor loontransparantie overigens, hè. Daar ben ik helemaal niet tegen. Maar om daar nou weer een wet voor te maken, joh, ik vind dat echt zo betuttelend. En het komt op de stapel van nou, nog tientallen andere wetten die we afsturen op al die werkgevers in Nederland. Ja, en 90% heeft geen HR-afdeling. Die denken, oh, daar gaan we weer. Terwijl ik denk in deze tijd, moderne tijd, ja, we hebben een krappe arbeidsmarkt. Je hebt het talent hard nodig. Een beetje goede werkgever regelt dat allemaal heel netjes en strak.
1: Maar als heeft dat die zo is, als die krappe arbeidsmarkt al een tijdje aan de orde is, dan zou je toch moeten denken dat die loonkloof tussen mannen en vrouwen, ook gecorrigeerd voor leeftijd, voor ervaring, toch nog altijd hardnekkig is op zo'n 6%. En als je die correctie niet doorvoert, is het zelfs een verschil. Blijkt uit de laatste cijfers zo'n 11%,
2: ja.
1: Dan kun je zeggen, als er geen wil is, dan is er een wet.
2: Ja, maar goed, nogmaals, ik ben ervoor om die kloof te dichten. Hè. Alleen ik geloof niet dat je dat dus via wetgeving doet. We hebben in Nederland heel volwassen cao-overleg op heel veel vlakken. Je hebt tegenwoordig, vind ik, hè, ik kom ook vaak bij OR'en die ook erg goed op de bal zitten tegenwoordig. Dus je kan dat prima met elkaar regelen. Het is ook goed om dat te bespreken in een bedrijf. Maar bij zo'n betuttelende wet vanuit Den Haag, daar geloof ik niet in. Ja. En dat roept alleen maar weerstand op bij veel van die werkgevers. Die denken, oh, daar gaan we weer. En nogmaals, er zijn er ook heel veel bij die gewoon het lastig vinden om in het woud van al die regeldruk weer met zo'n wet aan de slag te moeten. En dat roept dan de verkeerde weerstand.
1: We hebben het uitgevraagd bij ons eigen panel. En veel van de werkgevers blijkt niet op de hoogte te zijn van die wet. Überhaupt niet dat die eraan zou komen. Slechts 17% is wel goed voorbereid op de regels die naar verwachting op 1 januari van volgend jaar ingaan. Allereerst dan nog maar eventjes de principiële vraag. Moet hier een wet voor komen of zit jij in kamp Biesheuvel?
3: Nou ja, kijk, ik vroeg me af of het nodig is, want het koffieapparaat is al lang loontransparant. Weet je, als ik bij ons vroeger loongesprekken had, of evaluatiegesprekken, dan was binnen 10 minuten na dat gesprek, wist het hele bedrijf wat er financieel was afgesproken. En dan zei ik altijd van, jeetje, ik wil dat, was alle interne communicatie bij ons maar zo effectief. Want dat ging vanzelf. Dus ja, ik vraag me af of het heel veel uithaalt. Omdat je weet eigenlijk wel wat je peers binnen je bedrijf wat die verdienen.
1: Maar die kloof, Dick, die is hardnekkig. Ik zei het net al, die percentages legde ik voor aan Hans, jouw medepanelid. Dat is wel zo. 6% gecorrigeerd, 11% niet gecorrigeerd. Ondanks de krappe arbeidsmarkt, ondanks hoe het koffieapparaat en automaat werkt. Dus
3: ja. Nou, maar dan is het er wordt net gedaan alsof je, als je dit vastlegt, hè, dan zeg je, we hebben deze functie en daar hoort dat salaris bij, alsof het zo simpel is. Maar er zijn bijvoorbeeld 10 mensen die functie hebben en er zitten enorme verschillen in ervaring, in verantwoordelijkheden, in de grootte van hun team enzovoort. Dus het is een illusie om te denken dat je dat helemaal gelijk kan trekken.
1: Je mag ook wel verschillend belonen, maar dat moet je dan wel als werkgever veel beter kunnen aantonen waarom dat gerechtvaardigd
3: is. Dat vind ik wel. Hè. Dus je moet de onrust komt niet door salarisverschillen, komt door verschillen die niet verklaarbaar zijn of niet verklaard worden. En ik vind dat werkgevers moeten die argumenten voor loonverschillen moeten ze vastleggen, zodat wie je er ook op aanspreekt, of dat de HR, de manager of de CEO is, dat die allemaal hetzelfde verhaal vertellen.
1: Dus dat betekent je administratie flink bijwerken, mocht je dat nog niet goed op papier hebben staan.
2: Nou, niet alleen de administratie, maar daar ben ik met Dick wel helemaal eens. Kijk, werkgever zijn in deze tijd is eigenlijk een vak apart geworden. Hè. Vroeger deed je er even bij. Tegenwoordig moet je van goede huizen komen om het op een moderne manier in te vullen. En laat maar zeggen, het managen van de verwachtingen, transparant zijn, hoort daar wel gewoon bij. Dat verwacht de generatie die nu bij mij ook binnenkomt, die verwacht dat gewoon. En dat betekent dus dat je inderdaad wel de dingen beter moet vastleggen en beter moet uitleggen. Maar dat betekent ook dat er nog steeds individuele verschillen kunnen zijn. Hè?
1: Hebben ondernemers daar overigens een blinde vlek voor? Want we hebben ook dat gevraagd. Hè. Is er binnen jullie organisatie, binnen jullie bedrijf een loonkloof? 3% zegt dat mannen en vrouwen binnen hun bedrijf verschillend worden beloond. Dus dan zou dat zijn dat dit wetsvoorstel een kanon op een mug is. Want het is er nauwelijks, maar uit de cijfers blijkt iets anders.
2: Ja. Ja, kijk, ik vind het lastig om als te beoordelen hoe die loonkloof dan en al die individuele gevallen ontstaat. Want het kan ook te maken met ervaring en leeftijd. En hoe groot is jouw afdeling, hoe groot is mijn afdeling. Ik vind dat ingewikkeld. Ik ben voor loontransparantie, maar ik ben niet voor regeldruk vanuit Den Haag die dat volgens mij eerder in de weg zit. En ik zou veel liever inzetten op die vaardigheden van die werkgevers. Hè, dat ze inzien, wil je een goede werkgever zijn in deze tijd, met die krappe arbeidsmarkt, met die, nou ja, zeg maar een nieuwe generatie, dan moet je inderdaad wel veel meer met elkaar communiceren, transparant zijn, de verwachtingen beter managen, daar ben ik voor. Maar dan zou ik liever zeggen, probeer dan via CEO overleg en met je OR samen die volwassenheid te bereiken en niet via een wet.
1: Die ondernemers die tegen ons, tegen BNR zeggen, het is misschien bij de buren, maar niet bij ons, is dat...
3: Ja, dat is net zoals met diversiteit, weet je. Je bent je vaak helemaal niet bewust van bepaalde dingen. Ja. En ik weet ook niet waar die 3% precies op gebaseerd is. Een kleine steekproef, denk ik. Hè?
1: Nou, we hebben het gepeld bij onze eigen bedrijvenpanel, ondernemerspanel.
3: Ja, en hoeveel zijn dat er?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
3: Oké. Maar goed, stel dat het zo is. Ja, ik denk dat heel veel werkgevers toch wel uitgaan dat man en vrouw hetzelfde beloond krijgen. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat vrouwen niet altijd in de gelegenheid zijn, in verband met verplichtingen naar kinderen enzovoorts, om hetzelfde te geven aan een bedrijf als iemand die volledig de handen vrij heeft en zijn leven aan het bedrijf geeft. Hè. Dus dan kan het toch zijn dat met dezelfde functie dat de ene een hogere prestatie levert dan de ander.
1: Er is overigens nog een andere regel die gepaard gaat met deze wet, namelijk dat een werkgever niet meer mag informeren naar wat een nieuwe medewerker bij een vorige werkgever verdiende. Is dat een goede zaak of niet?
2: Ja, kijk, weet je, ik heb dat zelf die vraag nooit gesteld. Hè? In 35 jaar. Nee, maar serieus.
3: Ik heb hem altijd gesteld.
2: Nee, ja, ik niet.
3: Nog, ik vroeg het laatste salarisstrookje.
2: Ja.
1: Oh ja?
2: Nee, ik heb het nooit gedaan. En heel eerlijk, omdat ik altijd dacht van, kijk, ik heb gewoon een functie, daar hangt een functieprofiel aan en een salaris. En dat, daar moet je voor gaan of niet voor willen gaan. En ja, je kan dan wel gaan controleren wat iemand ervoor verdiende, maar daar ben ik dan zelf niet zo voor. Want ja, dat kun je ook manipuleren.
1: Ja, kijk dus maar even naar Dick.
2: Ik zeg dat niet omdat ik het beste jongetje van de klas wil zijn, maar omdat ik gewoon denk, ja, als je een vacature hebt en je hebt er gewoon een goed loongebouw, ja, dan kiest iemand ervoor of niet. En hij heeft er niet zoveel zin om in dat te veel.
3: Ik zou je zeggen waarom ik het deed. Omdat je moet appels met appels vergelijken. Ja. En het gaat natuurlijk niet alleen om het maandloon. Het gaat ook om wat je aan ziektekosten bijdraagt. Zeker. Aan vakantiedagen enzovoort. Dus ik vroeg gewoon het strookje en kon dan heel duidelijk zeggen van, nou, dit had je bij je vorige week gegeven en dit heb je bij ons. En op die manier hoef ik niet altijd het hoogste salaris te betalen.
2: Ja. Maar goed, ja, ik moet zeggen, ik heb ook wel heel veel ervaren dat mensen het graag spontaan aan je vertellen. Hè? Dan weet je nog steeds niet zeker of het klopt.
1: Dan zou ik er altijd heel spontaan iets bovenop gooien.
2: Ja, dat is gewoon zo. Ja. Maar goed, je moet ook dan ook daar wel natuurlijk de discipline hebben, ook als werkgever, om te zeggen, ja, ik heb ook al een bestaande organisatie. Ik kan niet te veel daarvan af gaan wijken met een nieuwe iemand. Dus ja, het dwingt je ook om gewoon gedisciplineerd te werken. En daarom dacht ik altijd, nou, ik hoef het niet te weten. Het moet passen, past het niet, ja. Dan is het jammer. Ja,
3: plus het feit, als je het niet vraagt, dan heeft dat een opdrijvend effect.
2: Ja.
3: En dan krijg je dus bij loontransparantie.
1: Hans heeft het al 30 jaar niet gevraagd.
3: Ja, maar we weten allemaal wat daarvan terecht is gekomen.
1: We gaan heel gedisciplineerd naar het tweede deel van dit panel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het bedrijvenpanel zijn Dick van der Lek en Hans Biesheuvel. En we gaan praten over een ruzie tussen twee broers. Het gaat over de toekomst van hun gezamenlijke kraanverhuurbedrijf. Die is bij de rechter beland. Het FD schreef er eerder deze week over. De terminaalzieke Marco wil voorkomen dat zijn broer Jaap na zijn overlijden de aandelen krijgt, omdat hij vreest dat Jaap het bedrijf niet kan leiden. En ondertussen zijn er wel zo'n 20 gezinnen afhankelijk van de onderneming. Laatste contact tussen de broers vroeg ik me ook nog af, in januari van dit jaar. En het is nu inmiddels september, dus de vraag is hoe dat bedrijf op dit moment wordt bestuurd. En we hoeven het niet per se alleen maar over dit kraanverhuurbedrijf te hebben. Maar laten we maar beginnen met zaken doen met je familie.
2: Ja.
1: Verstandig of niet? En als je het doet, op welke manier?
2: Nou, sowieso. Er zijn heel veel goede voorbeelden dat het wel kan. Hè? Dus ik kom nog wel eens bij een familiebedrijf waar het wat minder is. En je ziet dat er vaak de oorzaak van die problemen vaak al in een veel verder verleden vaak ligt. Hè. Dat heeft te maken met, de een kon wel beter leren dan de ander. Of de een mocht wel sneller bij pa beginnen dan de ander.
1: Maar hier wordt echt gezegd, ik ben helemaal het brein van het bedrijf. En mijn broer die zit een beetje op de kraan.
2: Nee, maar dat herken ik. Hè. Dus dat is vaak een sentiment en emotie en dat soort dingen meer. Je ziet steeds meer familiebedrijven die zeggen, nou, ik stel een familiestatuut op. Hè, daar maken we gewoon afspraken in van, nou, stel, er ontstaat een moeilijke situatie. Hè, het is soms in de privé situatie dat iemand gaat scheiden en denkt, hey, ik moet mijn aandelen verkopen of verzin maar wat. Of we gaan een overname doen. We gaan externe financiering naar binnen. Nou, familiestatuut kan je helpen om in elk geval een soort handvat te hebben. Komen er problemen? Nou, wat hebben we ook alweer met elkaar afgesproken? Wat ook helpt is natuurlijk, goede raad voor commissarissen, een goede raad van advies.
1: Ja, maar die is er niet altijd natuurlijk, hè?
3: Bij die kleine ondernemingen niet natuurlijk.
2: Maar dat helpt wel op het moment dat dit soort problemen ontstaan. Ook in, bijvoorbeeld in de beoordelen, ja, kan iemand of kan iemand niet? Nou, dat, als je dat wat onafhankelijker doet, helpt dat natuurlijk wel om dit soort dingen te voorkomen. Maar nogmaals, het is wel herkenbaar.
1: Hoe ging het bij jou in de familie? Want er waren eerdere biesheuvels, volgens mij met ongeveer hetzelfde métier.
2: Ja,
1: hetzelfde bedrijf.
2: Ik heb zelf ook meegemaakt. Mijn vader en grootvader hadden allebei een technische groothandel. Alleen die konden niet goed met elkaar opschieten. Dus die hadden allemaal een eigen bedrijf. Nou,
1: zakelijk niet of privé niet?
2: Privé heel goed, maar zakelijk niet.
3: Was jij het brein of zat je op de kraan?
2: Nee, ik zat gewoon op school toen.
3: Okay.
2: En toen mijn grootvader heeft zijn bedrijf verkocht. Die dacht, nou, mijn zoon heeft zijn eigen bedrijf. Ik zat nog op de middelbare school. Dat ging daarna niet zo best met het bedrijf. En degene die het hadden gekocht kwamen bij mij uit en zeiden, hey, wil jij niet het stokje hierover nemen en het weer goed maken? Zeg ik, nou, dat wil ik wel. Maar ja, dan wil ik wel de aandelen en wil ik ook het recht voor het zeggen hebben. Nou, dus heb ik het oude bedrijf van mijn grootvader overgenomen. En toen zei mijn vader tegen mij, niet zo lang daarna, want ik zei altijd, ja, ik word nooit zoontje van de baas, forget it. Die zei toen van, nou, dacht dat jij nooit wilde. Maar nu je toch de pad op bent gegaan, waarom koop je mijn bedrijf dan niet? Dan hebben we iemand ingehuurd die we allebei niet kenden. Een partner toe van Moret Ernst en Jong. Die heeft een waardering gemaakt van het bedrijf van mijn vader. En we hadden afgesproken, we onderhandelden niet. Dus we accepteren de uitslag. Nou, ben ik naar de bank gegaan, dat kon in die tijd nog. Ik praat over 1990, Thomas.
1: Een bank die krediet verstrekt aan een MKB'er.
2: Ja, 1990, gouden tijden. Ik heb het geld geleend en toen was ik de eigenaar van het oude bedrijf van mijn vader en het oude bedrijf van mijn grootvader. Dat heb ik de Biesheuvel Groep genoemd. En toen kon ik in één keer heel anders gaan opereren. Nou, en dat was mijn geluk een beetje. Misschien ook wat geluk voor het bedrijf dat het op een andere manier samenkwam. Maar dit soort dingen komt natuurlijk in families gewoon voor.
1: Je hebt ook een hele ondernemende familie, ondernemende zoons. Maar voor de rest in je eigenlijk professionele, zakelijke carrière, familie altijd verre van je gehouden of niet, Dick?
3: Ja. Geen,
1: omdat ze ook niet op je pad kwamen.
3: Wat zeg je?
1: Omdat ze ook niet zakelijk op je pad kwamen.
3: Nee, die kwamen niet op mijn pad. Maar mijn zus is wel in het bedrijf van mijn vader gegaan. Dat was mij ooit ook gevraagd, maar dat wilde ik niet. Ik had een ander plan. En dat is, en mijn zwager is daar ook toegetreden. En dat is behoorlijk goed gegaan. En dat deel wat misschien wat minder goed is gegaan, daar doe ik nu even geen mededeling over.
1: Goed, dan Hans heeft een hele doopsel gelegd. Hè? Jij doet niks.
3: Nee, overwegend is het heel goed gegaan. Maar ja, dit verhaal over dit kraambedrijf is natuurlijk een soort falend opvolgingsbeleid. Hè? Dus heel makkelijk, zoals jij het beschrijft, lijkt me uit het boekje, dat je dat tijdig bespreekt met een externe. En dat het op die manier tijdig wordt afgesproken en in de statuten verwerkt. En nu heeft die rechter geen alternatief dan die statuten te volgen.
1: Nou, er zijn dus volgens mij oplossingsrichtingen die wijzen in de richting van de zoons. Zoon van de een en een zoon van de ander.
3: Ja,
1: die,
3: maar dat is een suggestie.
1: Ja, toch? Leek me leuk. Dat is niet extern, maar toch dan verleg je het probleem niet.
3: Zeker.
1: Ik vond en die zoons soort, die hebben geen onderlinge haat en nijd.
3: Ja.
1: Die zouden gewoon
3: een elegante suggestie van de rechter. Een soort Salomons oordeel. Jullie allebei niet, maar de nieuwe generatie wel. Dan zou ik nog wel zeggen, doe er nog een externe bij. Een ervaren bestuurder.
2: Precies.
3: Om die jongens in het zadel te helpen. Maar dat is een advies van de rechter. En die kunnen ze gewoon naar zich neerleggen. Want de statuten zijn leidend.
1: Dus je vindt het elegant, die zoons. Maar een externe zou misschien toch nog wel raadzaam zijn om die zoons dan
3: zeker,
1: op weg te
3: zeker,
1: helpen.
3: Want die zoons die zijn waarschijnlijk, ik bedoel, je bent niet in één keer de leider van een bedrijf. Daar groei je naartoe. En als er nu door omstandigheden dat moment naar voren wordt getrokken, dan moet je die zoons, die moet je wel in het zadel helpen. En het lijkt me een heel slecht idee als hun vader zou doen.
1: Ja. Kan het overigens dat je elkaar persoonlijk naar het leven staat, maar dat je het zakelijk gewoon op de rit houdt? Of komt dat zelden voor?
2: Nou, kijk, het voordeel van familiebedrijven is natuurlijk, hè, dat ze zijn gericht op continuïteit en lange termijn. Hè, en niet vaak op de korte termijn winst. Dus dan kunnen ze het heel lang uitzingen. Ook als het even wat minder gaat. Maar je ziet natuurlijk soms dat dat is het nadeel van familiebedrijven. Dat dingen die in de privésfeer gebeuren, hè, vat krijgen ook op wat er zakelijk gebeurt. Hè. En dan wordt het lastig. Daarom ben ik een voorstander van toch een raad van commissarissen of raad van advies. Hè, die een beetje ook kan gebruiken als, nou ja, hè, hoe zeg je dat? Afstootmechanisme, dat je even je verhaal kwijt kan en dat toch even rustig.
1: Het gaat hier over een relatief klein bedrijf, waarvan ze misschien toch zullen denken, zo deden wij dat altijd en zo blijven we dat doen.
2: Maar in deze complexe wereld, met een complexe samenleving, is het soms ook verstandig om in de basis te zitten. Wat soms ook kan helpen, inderdaad, sla een generatie over. Hè? Of een tijdelijk extern iemand die even rust kan brengen. En dan de volgende generatie, die dingen zien nu allemaal wel gebeuren. Alleen, ja, uiteindelijk de aandeelhouders beslissen. Dus als de aandeelhoudersvergadering zegt,
3: en de statuten,
2: ja, we gaan niet af. En de statuten zijn leidend. En dat,
3: maar dan is er toch hier helemaal geen oplossing. Behalve dat een rechter een advies kan geven. Maar zolang die Jaap er niet een potje van maakt, dat schijnt die schijnt het allemaal heel goed te doen al 30 jaar. Dus er is geen enkele kans op een uitstotingsverzoek.
2: Ja, ja.
3: Maar ja, dan staat een rechter met lege handen. Of met alleen de statuten in de handen. En die heeft het maar te volgen.
2: Ja.
1: Wat is de wereld toch groot en complex geworden? En zo komen we ook in China uit. Het gaat over de heffing van €3 op kleine pakketjes van buiten de EU. Het aantal aangiften voor zulke zendingen is met 46% gedaald. Chinese webshops als Shein, Temu, Alibaba lijken zich ondertussen aan te passen door producten vaker in bulk naar Europese distributiecentra te sturen. Maar met 46% gedaald op basis van €3 voor kleine pakketjes, dan is die €3 natuurlijk procentueel best een flinke opslag, maar toch, heftige verandering.
3: Ja, geweldig toch? Want die, al die kleine pakketjes, ja, ik ken het ook van mijn kinderen en in je omgeving.
1: Alleen je kinderen, jij niet?
3: Nee, ik doe dat serieus niet. Maar er zijn mensen die bestellen voor 3 tientjes 20 van die pakketjes. En het is allemaal overproductie, allemaal overconsumptie eigenlijk. En het is niet te controleren. Je kan niet al die envelopjes controleren bij de douane. Dus het is heel goed dat het nu in bulk naar Europa wordt gebracht door China. En daarmee is het door de douane goed te controleren op productaspecten en veiligheid enzovoorts.
1: Ja. En er komt er nog een extra heffing later dit jaar, meen ik, om ervoor te zorgen dat die handhaving en die toetsing ook vaker kan worden uitgevoerd.
3: Ja.
1: Dus we hebben dit probleem. Hans, ik kijk ook even naar jou, want ik herinner me nog de ONL-lobby.
2: Zeker.
1: Jarenlang.
2: Ik heb een jaar lang gelobbyd wat er nu gebeurt.
1: Nou, het duurt even, maar dan heb je ook wat.
2: Maar je weet, je hebt Den Haag 10 jaar nodig gemiddeld, hè, voor een onderwerp.
3: Dus dit is nog snel.
2: En het is nog snel, maar ik heb hier jarenlang inderdaad voor gelobbyd. Hè. Bij ons waren heel veel organisaties aangesloten, zoals de PPP, een brancheorganisatie voor promotionele artikelen. Die, nou ja, zeg maar even de kerstpakkettenleveranciers en relatiegeschenken. Nou ja, die hebben heel veel last van wat ik dan altijd noemde oneerlijke concurrentie. Want onder de €150 kon je zonder enige toeslag kon je iets toe naar Europa zenden. Nou, heel veel van die kleine pakketjes zitten daaronder. De douane heeft nog niet 1% van die stroom kunnen ze controleren. En het grootste probleem is dat, zeg maar, die producten die in Nederland instromen allemaal niet aan de eisen voldoen, of heel grotendeels niet aan de eisen voldoen, waar wij vinden dat die producten aan moeten voldoen.
1: Ja, is dat zo? Want er geldt toch wel een regime voor CE-markeringen, voor gevaarlijke stoffen?
2: Het geldt wel, maar als er geen handhaving is en maar 1% wordt gekeken, dan maakt het niet uit.
1: Maar nu zegt de douane, wij komen steeds vaker bulkleveringen tegen met 10.000 telefoonhoesjes, en dan weten we ook wat er zo ongeveer in Nederland in komt.
2: Nee, nu, maar zeg maar tot voor kort. Ik heb het verhaal hier bij BNR was verteld van de zaklantaarn, en ik heb het letterlijk zo gedaan. Ging bij mijn dorp een zaklantaarn kopen. Nou, die kostte dan €17,50. Vervolgens bestelde ik hem dan bij AliExpress. En dan kost hij dan €5,50. En die zaklantaarn, en dan moet ik ook aan 23 eisen voldoen, hè, qua veiligheid.
1: Nou,
2: en
1: jij weet het, ik wist het niet, maar het is basiskennis.
2: En die zaklantaarn voldeed niet aan geen enkele van die eisen. Hè? Maar ja, als jij een zaklantaarn nodig hebt en het scheelt een tientje, denk je, nou, dan bestel ik hem even. Hè? Toch? Dat is logisch. Maar je krijgt wel al die troep de Nederlandse markt op.
1: En die zaklantaarn, die bestellen we nu dus blijkbaar niet meer. Of in ieder geval niet meer die ene individuele zaklantaarn.
2: Daar ben ik dus voor. Dus ik ben erg blij dat dit nu gebeurt. Maar ik hoop ook, en dat punt wil ik wel maken, dat de douane, maar ook de Voedsel- en Warenautoriteit dan ook echt de capaciteit en de ruimte krijgt om echt die rol te vervullen. Want die hebben jarenlang tegen die enorme stroom moeten knokken. En ze hadden gewoon de capaciteit niet om dat waar te maken.
3: Maar die eerlijke concurrentie, dat is nog de vraag. Hè? Dit is natuurlijk 1 stap. Maar ze gaan nu die voorraad hier bij ons brengen.
2: Ja.
3: En zij nemen het niet zo nauw met data. En de Chinezen zijn ongelooflijk sterk met data. Dus die kunnen predictive logistics toepassen. Dus zij zetten precies hier om de hoek waarvan ze weten dat de consument het morgen nodig heeft. En de Europese bedrijven die zijn wel gebonden aan al die privacyregels.
2: Ja.
3: En die hebben dan een beetje het nakijken.
1: Er zijn punten gemaakt. Er zijn mitsen en maren op tafel terechtgekomen. Persoonlijke ontboezemingen gedaan. Dick had toch nog wat meer van zijn bedrijfsleven en familiebanden kunnen laten zien. Heeft hij niet gedaan, maar we nodigen hem nog een keer uit. Dick van der Lek van Lek Fotografie, boardsupporter Hans Biesheuvel was hier natuurlijk ook commissaris bij verschillende bedrijven. Directeur-eigenaar van HBest Holding en voor altijd oprichter van ONL. Dank voor jullie aanwezigheid. Dit panel is terug te luisteren als podcast. Straks, hoe reageren beleggers op de reorganisatieplannen van Volkswagen? Dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je internationale expertise en nearshoring partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je internationale

0: naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insinger-gielissen.
1: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
4: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
3: Nigayo Wijnen
4: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
3: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files bij elkaar, wel inmiddels zo'n 100 kilometer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Vlaardingen staat een auto in brand. De parallelbaan is daar dicht, kost je ongeveer 5 minuten. Door een ongeluk op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij Drachten, 10 minuten extra reistijd, de linker rijstrook is daar dicht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging ook alweer een kwartier. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 110,2. Op de A6 Muiden-Lelystad bij 69,4. En ook op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In een huis in Eerbeek onder Apeldoorn is vanmorgen een dode gevonden. Volgens regionale media gaat het om een kind. Er is iemand opgepakt die was in hetzelfde huis. Volgens omwonenden woont in het huis een gezin. De politie denkt aan een misdrijf en heeft voor onderzoek de straat afgezet. Op de eerste dagen dat het kon is iets meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Door het hele land zijn er speciale inzamelpunten van de overheid waar je vuurwerk af kunt geven. Die zijn er nog tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk in heel Nederland verboden. Inwoners van Overasselt kunnen bellen met een speciale informatielijn van de gemeente. Die is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de gebeurtenissen rond de schietpartij van afgelopen dinsdag. Eind van de middag is er ook een inloopbijeenkomst. Bewoners worden daarbij gepraat en kunnen in contact komen met hulpdiensten en slachtofferhulp. Werknemers van bierbrouwer Heineken gaan staken. Ze leggen maandag voor 3 uur lang het werk neer. Ze zijn het niet eens met de plannen van het kabinet op tekorten op sociale zekerheid. Die bezuinigingen zijn voor een deel al geschrapt, bleek uit gelekte Prinsjesdagstukken. Maar de vakbonden willen dat ze helemaal van tafel gaan. Denemarken verwacht eind volgend jaar te beginnen met een terugkeercentrum voor asielzoekers die niet mogen blijven. Dat centrum ligt buiten de EU. 4 andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen. Zo'n terugkeercentrum zou in Rwanda moeten komen. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. Vanmiddag wordt het in het noorden weer droog en tegen de avond breekt de zon door. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
10: Staan alle seinen op groen voor de beursgang van de Finse slimme ringenmaker Aura. En er wordt zometeen gepitcht in BNR Zaken doen.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel.

0: inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Een drone die bloed en medicijnen tussen twee ziekenhuizen vliegt. Al meer dan 800 keer ging dat goed en de test wordt nu verlengd. Uiteindelijk moet er zelfs een compleet drone-netwerk komen tussen ziekenhuizen. Maar waarom eigenlijk? Dat hoor je maandag om 3:30 in BNR Beter en altijd terug te luisteren als podcast.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf
4: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Er staan al twee ondernemers klaar om zo meteen te pitchen, maar eerst een analyse van de financiële markten. Beursnerd. Economie-redacteur Mick Frautier is hier, onze beursnerd van vandaag. Mick, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Thomas.
5: Met natuurlijk ook de stand van de AEX.
6: De stand van de AEX, inderdaad, staat op 1108 punten. En dat is een plusje van 0,3%. Dat komt met name door de chipfondsen die het vanmorgen goed doen. En de grootste daler van morgen aan de AEX is Wolters Kluwer. Nou, verder valt ook het aandeel van navigatiespecialist TomTom vanmorgen op. Het is de grootste stijger aan het Damrak vanmorgen. Het aandeel krijgt er nu 3,2% bij. Nou, gisteren was ik aanwezig bij een speciale persdag van het bedrijf.
5: Ik zag al een oorzakelijk verband.
6: Ja, of dat echt met elkaar te maken heeft, dat durf ik niet te zeggen. Er waren ook wat investeerders aanwezig. Ook analisten van bijvoorbeeld ABN AMRO. En ja, wij kregen een inkijkje in de strategie van het bedrijf. Het werd natuurlijk heel groot met de verkoop van navigatiesystemen. Maar ja, dat werd ook gelijk de ondergang van het bedrijf. En nu richten ze zich op de verkoop van kaarten aan fabrikanten van zelfrijdende auto's. En kaarten verkopen aan het bedrijf. En aan overheden. Nou ja, inderdaad, of die twee dingen met elkaar te maken hebben, deze persdag en de stijging, dat durf ik niet te zeggen. Wat ik wel durf te zeggen is dat het aandeel van Volkswagen vanmorgen opvalt. Het aandeel stijgt daar zo'n 6%. En dat heeft te maken met een besluit van de Raad van Commissarissen van het bedrijf gisteravond. Ze hebben namelijk ingestemd met een reorganisatieplan. En bij de autofabrikant zullen er nog eens 50.000 extra banen verdwijnen. En daarmee komt het totaal op 100.000 banen. Aandeel dus 6% erbij vanmorgen.
5: Gaan we van een beursgenoteerd bedrijf naar een bedrijf dat graag die beursnotering zou willen hebben?
6: Zeker. En dan hebben we het over het Finse bedrijf Aura, maker van slimme ringen.
7: Ik heb de ring iedere dag gedragen. En heel eerlijk, dat kun je ook wel aan die ring zien. Hij is gewoon best wel beschadigd. Vindt u dat heel erg? Nee.
6: Nou, het bedrijf maakt allerlei ringen waarmee je je gezondheid in de gaten kan houden. Je stresslevels, van alles en nog wat. De beursgang van Aura hing al even in de lucht. Maar inmiddels zijn alle benodigde stukken papierwerk ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond. Afgelopen 9 maanden steeg de omzet van Aura met 74% naar $1,21 miljard. Het bedrijf hield daar zo'n $60 miljoen aan over. Wat betaal je voor zo'n ringetje, €429. Oh. Dus het is niet niks. Maar volgens marketingdirecteur Ricky Bloomfield is het succes van de ringmaker te danken aan de brede doelgroep die het bedrijf bedient.
8: But we see the number of members that we have that are very young. We see those that are older. And so I think there's sometimes a stereotype about who is going to use these devices. And we believe that because it's so simple to use, it's just a ring you put on your finger. You only have to take it off once a week to charge it. Every time you take a device off is an opportunity to never put it back on again.
6: Nou, dat zei Bloomfield in gesprek met Bloomberg vandaag. En het bedrijf laat dus weten dat het zowel jonge als oude gebruikers heeft en dat het succes te danken is aan het gemak van het product. Ik zie je al naar mijn handen kijken.
5: Ja, omdat jij ze ook zo'n beetje demonstratief nu laat zien aan mij. Ik zie helemaal niks. Nee. Laat staan een Aura.
6: Ik heb zeker geen Aura. Wel een smartwatch, maar geen Aura.
5: Kopen ze die ook nog of zijn ze volledig afhankelijk van die ringen?
6: Zij zijn echt volledig afhankelijk van de verkoop van die ringen. Dat maakt het bedrijfsmodel misschien toch wel wat fragiel.
5: Nog eventjes je mouw optrekken, zodat ik in ieder geval je smartwatch kan zien. Ja, die heb je wel.
6: Die heb ik dan weer wel. inderdaad. Maar ja, naast de... ze hebben natuurlijk gewoon wel echt gigantisch veel concurrentie. Er zijn een hele hoop aanbieders. Bijvoorbeeld ook Samsung. Ze hebben de Galaxy Ring. Ik zie zelf de smartwatches toch ook wel als een concurrent van die ringen. Dus ja, of Aura dan ook. Ja, weet je, ze zijn dus nu wel behoorlijk afhankelijk van de verkoop van daarvan. Dus het verdienmodel lijkt kwetsbaar, maar de beursgang is aanstaande.
5: Mick Frautier, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten, abonneer je gerust op de podcast.
4: Zaken doen. Pitch.
5: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch. En ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur. Vandaag de eer aan Emma Kloppert van de Green Times en Michiel van Pasen van Cresty. Ook aangeschoven Edo Roos Lindgeen van de Amsterdam Business School om de start-ups te beoordelen en, mocht het nodig zijn, van advies te voorzien. Leuk dat jullie er allemaal zijn.
9: Dankjewel.
5: En we hebben erom geloot. Emma, jij mag beginnen.
9: Oké, geweldig.
5: Klaar voor?
9: Ja, klaar voor.
5: Succes.
9: Ik ben Emma Kloppert, oprichter van The Green Times. Een nieuw mediaplatform over de route naar een groene, eerlijke economie. Want hoe kan het dat bijna alle grote, sexy mediamerken nog steeds een oude definitie van succes centraal zetten? Met winst als belangrijkste en enige graadmeter. Mijn ambitie is om de volgende Forbes te worden van Impact. Een platform dat laat zien dat je én succesvol kunt ondernemen, maar ook verantwoordelijkheid kunt nemen voor de wereld om je heen. Wij combineren journalistiek, videocampagnes en community building om de nieuwe economie zichtbaar te maken en aantrekkelijk. En daar zit ook gelijk ons verdienmodel, want merken kunnen zich daarbij aansluiten. En zo hebben we afgelopen anderhalf jaar 13 miljoen keer zijn onze video's bekeken. Als klein meisje droomde ik er zelf van om ooit op de Forbes te staan. Mijn droom is dat ondernemers zeggen: op een dag sta ik op de Green Times. Want dan heb ik bewezen dat ik én een succesvol bedrijf kan bouwen én verantwoordelijkheid kan nemen voor de wereld om me heen.
5: Binnen een minuut.
9: Yes.
5: De gong klinkt nu. Dat is alvast gelukt. Nu nog even de nieuwe Forbes worden, maar dan anders ingericht. Hele, wat vond je ervan?
10: Ja, de pitch was ook helemaal goed, zonder spieken ook. Dus gefeliciteerd. Ja, ik heb even jullie website bekeken en ik ben echt onder de indruk van alle namen die je ook aan je hebt weten te binden. Hè. Dat is al een heleboel grote namen komen daar voorbij. Maar ik heb natuurlijk wel een aantal vragen. En de eerste vraag is: wat is precies een mediaplatform?
9: Ik zie media als middel tot verandering. Dus ik geloof heel erg dat door dingen, verhalen op een bepaalde manier neer te zetten, dat je mensen kan inspireren, maar ook kan activeren. En dat doe je door middel van verschillende kanalen, dus media.
10: En duurzaamheid is een heel belangrijk thema natuurlijk bij wat jullie doen. En een betere planeet, hè, zag ik ook. En er waait echt een andere wind op dit moment. Hè. Zo even voor, ik zit aan de Universiteit van Amsterdam. Daar hebben we een prachtige opleiding op het gebied van duurzaamheid en sustainability. En we merken echt de afgelopen jaren dat de belangstelling voor die opleidingen enorm aan het dalen is. Ja. Dus er lijkt een andere wind te waaien in de wereld. Dus in Amerika hebben we Trump. En in Europa hebben we natuurlijk de Omnibus Directive. Ja. En het lijkt echt alsof de aandacht op dit moment uitgaat naar andere dingen dan waar jij voor staat.
9: Ja.
10: Hebben jullie die tegenwind ook? Hoe ga je daarmee om?
9: Nou, dat is eigenlijk wel het grappige. Want die tegenwind die zie ik natuurlijk ook. Vooral als je kijkt ook naar geopolitiek. Maar ik geloof ook dat in tijden van tegenwind dat er ook altijd een tegenbeweging ontstaat die eigenlijk juist met meer vuur nog steeds voor een bepaald doel wil strijden. En het grappige is dat dat eigenlijk hetgeen is wat wij merken. Want heel veel mensen die vinden ook iets van die tegenwind die nu waait. En niet iedereen is het daarmee eens. En we zien dus juist dat we krijgen iedere dag berichten van mensen die vragen: hoe kunnen we ons aansluiten? Hoe kunnen we meebewegen? Dus ja, die tegenwind die zien we.
5: Zijn dat nog mensen die je ergens van moet overtuigen? Of blijf je toch in je eigen bubbel hangen?
9: Er zijn altijd mensen die je moet overtuigen. En zelfs in je eigen bubbel valt er nog heel veel te overtuigen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die zullen voelen van: ik wil wel iets goeds doen of ik wil wel bijdragen aan een duurzame wereld. Maar op het moment dat dat ten koste gaat van je eigen gemak of eigen portemonnee, dan heb je daar toch nog wel wat overtuigingswerk in te doen, dat niet altijd het geval is.
10: We even kijken naar de economische levensvatbaarheid, hè, van een mediaplatform. Wat zijn nou de opbrengstenstromen bij
5: media
10: jullie?
5: Is echt nog niet dood hoor, Edo.
9: Heel goed. De opbrengstenstromen. Dus ons verdienmodel is dat we werken met partnerships. Dus dat betekent dat wij sluiten eigenlijk partners aan. En die kunnen aanhaken op video's en campagnes en series die wij maken. Maar het moet altijd gaan over thema's die passen binnen een nieuwe economie. Dus dan kom je natuurlijk al snel uit bij een bepaald type bedrijven. Zoals Triodos, Van de Bron. Dat zijn allemaal ook partners van
5: ons. En wie stelt dan de thema's vast? Is dat jij zegt: dit lijkt me belangrijk om aan ons kanaal, aan ons platform toe te voegen? Of zegt Triodos, om maar een voorbeeld te noemen: duurzame financiering, dat lijkt ons interessant en wij willen jouw partner zijn?
11: Nee, wij hebben eigenlijk voordat we gelanceerd zijn, dus anderhalf jaar geleden, is nog relatief kort, zijn we echt met een groep onderzoekers en economen gaan zitten van wat zijn nou de belangrijkste transities die we moeten maken op weg naar een nieuwe economie. Mm-hmm. Daar zijn eigenlijk een aantal paden uitgekomen, dus dan moet je denken aan circulariteit, aan schone energie. En dat zijn de routes die wij aanhouden. En alles wat wij maken moet ook binnen die routes passen.
10: Dus voor het verdienmodel van jullie is dus vooral partnerships, begrijp ik. Ik zag dat jullie ook nog onafhankelijke journalistiek doen.
11: Ja,
10: hoe werkt dat?
11: Nou, dus we hebben verschillende takken. Dus een deel is inderdaad die partnerships. En dat is ook waar we het geld verdienen. Maar we hebben ook onafhankelijke journalistiek. En dat is echt een, daar staat ook echt een muur tussen binnen ons bedrijf. Dus dat is een groep journalisten. En daarin duiken we eigenlijk in meer diepgaande en achterliggende thema's van wat is nou de context van de nieuwe economie, waar kunnen we diep ingraven, en daar zijn dus ook geen partners bij.
10: Jullie zijn met z'n achten, hè, zag ik op jullie website. Ja. Dat is een behoorlijk team, hè. Als je dat eventjes, als die allemaal fulltime werken, dan moet je daar toch denk ik een 500.000 per jaar.
11: Ja,
10: moet je daar...
11: Ze werken niet allemaal fulltime, zitten ook freelancers tussen.
10: Ah, oké. Okay. Dus hoe groot is het vaste team?
11: Met z'n drieën.
10: Alright, okay.
11: En de rest, maar freelancers ook wel tussen de 2 en 4 dagen per week. Dus het is wel echt een vast team wat we
5: hebben. Ik kom in jullie uitingen inderdaad, zoals Edo al aangaf, een hele stoet aan bekendere en minder bekende Nederlanders tegen. Dus aan influencers geen gebrek, mensen die het verhaal verder vertellen. Wat heb je nu nodig om het een volgende fase in te loodsen?
11: Nou, we hebben nog geen investeringen, dat hebben we ook bewust gedaan, maar we staan er wel voor open. Mm-hmm. Maar wat ik eigenlijk zou willen vragen is dat ik geloof heel erg dat we juist ook met nieuwe mediamerken, juist ook meer de traditionele media zouden moeten opzoeken en daar ook meer mee moeten gaan samenwerken. Dus ik heb eigenlijk een uitnodiging aan jou. Zouden we niet eens door kunnen praten over hoe we samen dit verhaal groter kunnen maken met BNR en de Green Times en kijken of we daar misschien iets vast in kunnen ontwikkelen of iets in kunnen doen?
5: Ik geef je mijn nummer.
11: Oké, laten we dat doen. Dan praten we verder.
5: Dan gaan we nu snel naar Michiel.
12: Ja.
5: Klaar voor?
12: Helemaal goed.
5: Oké, succes.
12: Voedsel produceren kost veel ruimte, water en kost vaak veel kilometers voordat het op de plek is waar het moet zijn. Bij Cresti doen we dat anders. Wij telen in een vertical farm naast de stad. Vertical farm is een klimaatcel waar we in lagen boven elkaar kunnen telen met behulp van LED-verlichting. Daardoor heb je geen last van seizoensveranderingen, klimaatveranderingen.
5: Je kunt doorgaan op een ander punt, hoor.
12: Ja, helemaal goed. Wij telen kressen. En dat zijn microgroenten. Dat is de jonge variant van een volgroeide groente. Die oogsten we een paar dagen na de ontkieming. En die beleveren we aan restaurants, horeca in de omgeving. En chefs gebruiken ze om het gerecht mee af te maken op smaak en kleur. Dus het laatste takje erbovenop. En wij kiezen voor restaurants omdat zij al bekend zijn met het product. Maar we zien ook heel veel potentie in de consumentenmarkt vanwege de gezondheidsvoordelen van deze heerlijke plantjes.
5: Kijk eens, ook binnen een minuut. Ik kwam binnen die minuut ook wel vertical farming tegen. Ja. Daar heb ik de afgelopen jaren best eens een gesprek aan gewijd. Ben benieuwd hoe dat jou dan vergaat. Maar Edo, eerst jouw vraag.
10: Ja, crèches zijn superlekker, worden ook overal gebruikt. Hè. 15 jaar geleden zag je ze alleen bij de toprestaurants. En nu iedereen, zelfs het eetcafé, heeft crèches op de saté.
12: Klopt.
10: Je hebt ook proefbakjes meegenomen. Ja. Dus daar gaan we zo even van smullen. Shiso zit daarin en broccoli en what have you. Dat is hartstikke goed. Vertical farming.
5: Je bent nu aan het eten. Jij moet het even overnemen.
10: Eet smakelijk. Ik praat wel even. Maar het ziet er goed uit. Ik ken redelijk wat investeerders die al hun vingers hebben gebrand aan vertical farms. En, eerlijk gezegd. En niet alleen in geld, maar ook gewoon de energie, de tijd die ze daarin gestopt hebben.
12: Klopt.
10: En dat heeft voor een deel te maken met, je gaf het in het vorige gesprek al even aan, die stijgende energieprijzen.
12: Ja.
10: Dus lage marges. Ja, als de energieprijzen dan 5-7% stijgen, dan ben je de sigaar. Maar er waren ook nog wel andere problemen waar ze tegenaan liepen. Want ik begrijp dat jullie een heel efficiënte manier hebben van kweken.
12: Klopt.
10: En telen, hoe moeilijk dat is, het kweken of telen?
12: Kweken.
5: Dus dat vertical farming is qua energie niet zo'n probleem?
12: Bij ons niet. Nee, bij ons is het maar 3% van de omzet.
10: Omdat die plantjes natuurlijk heel klein zijn.
12: Ja, we oogsten ze relatief snel, dus het is een snelle doorloopsnelheid. Weinig energie-input nodig. Maar daarnaast hebben we ook hele zuinige energielampen. Ja, het dak zit vol met zonnepanelen. We zitten nu te kijken naar accupakketten. Dus we zijn echt daar heel erg mee bezig.
10: Super. En jullie zijn met z'n tweeën. En dan, jij hebt de groene vingers. En je broer is de technische man, begrijp ik. Hè? En jullie hebben daar zelf een systeem ontwikkeld. Heb je wel eens gedacht van, we gaan dat systeem verkopen in plaats van die plantjes?
12: Ja, daar hebben we wel eens over nagedacht. Maar we zien nu toch dat wij het beste zijn in de plantjes kweken en het verkopen aan restaurants. Maar wellicht is dat in de toekomst ook nog wel een hele leuke uitdaging.
10: Ja. Waar die investeerders waar ik het net over had tegenaan liepen, was niet alleen die energieprijzen, maar ook bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van het systeem. Hè? Dus ging er iets mis, konden ze meteen 3 vrachtwagens met kroppen sla weggooien, bij wijze van spreken. En er was nog een ander probleem, is Het speelde met lokale overheden, okay, met vergunningen en met financiering. Waarbij eigenlijk bleek dat die lokale overheden niet zo heel betrouwbaar waren. Hebben jullie dit soort problemen ook?
12: Niet betrouwbaar in welk opzicht?
10: Nou, afspraken niet nakomen, vergunningen niet geven, financiering intrekken.
12: Nou, gelukkig hebben wij geen externe financieringen. Dus daar hebben we in ieder geval geen last van.
10: Dat scheelt.
12: En de overheden, ja, ik heb het idee dat onze, vooral gemeentes, heel blij zijn met dat wij lokaal kweken. En lokaal alles distributeren.
13: En is Crest dan voldoende om een volwaardig bedrijf op te bouwen? Want ik begrijp dat jullie ook wel experimenteren of geëxperimenteerd hebben met eetbare bloemen.
12: Klopt.
13: Is die uitbreiding noodzakelijk om niet al te kwetsbaar te worden en niet al te afhankelijk van één product?
12: Nou, dat ligt er een beetje aan welke kant we opgaan in de toekomst. Blijven we alleen bij de restaurants, dan zullen we ook ons assortiment qua productgroepen moeten uitbreiden. Dus eetbare bloemen, wellicht champignons. Maar wat ik al net zei is dat we ook wel potentie zien in de consumentenmarkt vanwege de gezondheidsvoordelen. Want heel veel kressen zijn ook super gezond. En die zien we echt als een soort slaafvervanging.
13: Als ik dit in de supermarkt zou kunnen kopen of bij de groentejuwelier, wat kost zo'n bakje dan?
12: Ja, dat zal dan rond de 7 euro zijn. 6, 7 euro.
10: Ja. Wie zijn jullie concurrenten in deze markt in Nederland?
12: Er is een grote andere partij. Die bestaat al 25 jaar. Die tilt in kassen. En die zijn eigenlijk de pionier.
13: Koppert Crest is dat?
12: Ja, dat is zeker Koppert Crest.
13: Nee, maar goed, omdat je zelf niet wilde noemen, dacht ik, doe het maar even.
12: Gooi hem er maar even. Nee, maar wij zien Koppert Crest ook echt als een voorbeeld. En als een, zij zijn de pionier op het gebied van Crest. Zij hebben het uitgevonden en het eigenlijk aan de gastronomie uitgelegd wat het nou is.
13: Maar hebben ze dan iets laten liggen waardoor jij dacht, het verdient een tweede bedrijf?
12: Dat denk ik wel, ja. Je hebt ook niet één tomatenkweker. En wij denken dat wij het beter kunnen dan Koppert Crest.
10: Is de ontwikkeling van jullie markt, hè? Dus zie je daar groei in zitten?
12: Ja,
10: hoeveel?
12: Ja, wel. Nou ja, ook wat je net zegt, de Crest wordt al meer gebruikt, ook bij de eetcafés. Dus in vraag qua restaurants groeit het al heel erg. Maar ja, nogmaals, ik denk dat het later ook in de supermarkt komt te liggen.
13: Veel. We gaan naar het eindoordeel van Edo. Dat klinkt allereerst voor Emma van de Green Times.
10: Emma van de Green Times, ja, zeer interessant, sympathiek en lovenswaardig. Ik weet nog steeds niet precies hoe jullie geld gaan verdienen met het mediaplatform.
11: We verdienen al geld.
10: Op een sustainable manier, hè, zodat het ook zo blijft. Wat me nog opviel is dat op jullie site, moet je even kijken, staan ook nog wel wat interviews met ondernemers die het niet gered hebben.
11: Ja,
10: dat hoort natuurlijk
11: zeker,
10: ook. Dat hoort natuurlijk, maar ik wens je heel veel succes.
11: Dank je wel.
13: Dan Michiel van Cresti.
10: Nou, dat vind ik wel een heel gaaf verhaal. Ik vind het altijd mooi als het komt ook uit een telersfamilie. Hè?
12: Ja.
10: En dat hier gewoon een business van gemaakt wordt. Die ook nog heel goed. Ik moet nog proeven, Thomas. Dus, wat vond je ervan?
13: Er is nog net een bakje over. Nou, ik vond het wel lekker. Het is ook lunchtijd, dus ik kon het er goed bij hebben. Zometeen nog iets meer. Maar ik ben ook wel benieuwd naar of al die bakjes dan hetzelfde smaken. Of dat er toch verschil in zit. Maar ja, eerste kennismaking door de test.
10: Positief. Ook jij heel veel succes.
12: Dankjewel.
13: Dankjewel, Edo Roos-Lindgren, ook van de Amsterdam Business School. Wil je komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of 3? Mail dan naar zaken@bnr.nl. En om alvast in de stemming te komen, kun je luisteren naar de pitch in je podcast-app.
14: Het MKB praat mee.
13: Het reizende restaurant De Maaltuin opent vandaag de deuren op een speciale plek. De eerste klas wachtkamer op Amsterdam Centraal. Nu de restauratie compleet is, wordt de monumentale ruimte tijdelijk opengesteld voor bezoekers. Contact met Lubbert de Boer van De Maaltuin. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
13: Vandaag dus de opening. Zijn er nog plaatsjes vrij in de herberg of uitverkocht voor vandaag?
15: Voor vandaag uitverkocht, voor de komende weken zijn er nog wel wat plaatsen vrij.
13: Ja. Wat moet ik me er eigenlijk bij voorstellen? Want jullie doen dit vaker op verschillende plekken. Wat komt er bij kijken om te zeggen, oké, vanaf vandaag kan het op deze plek, deze bijzondere plek?
15: Nou, dat begint allereerst met een nieuwe locatie die zich bij ons meldt over het algemeen. En dan gaan we ons verdiepen in de verhalen van de locatie. Dan bouwen we een tijdelijk restaurant op. En dan ontvangen we gasten daar.
13: Maar dat is de volgorde. Jullie worden benaderd.
15: Ja.
13: En wanneer zeggen jullie, dat lijkt ons ook interessant, hier gaan we werk van maken?
15: Nou, voorwaarde voor ons is eigenlijk dat een locatie een bijzonder verhaal heeft. Dat zijn heel vaak erfgoedlocaties, maar dat kan bijvoorbeeld ook iets zijn als de Bijlmer Baai is. Het gaat erom dat er een bijzondere geschiedenis ligt die we tijdens de avond aan de gasten kunnen vertellen.
13: En dan moet je dus dat binnen een mum van tijd toch wel voor elkaar hebben. Hoe gaan jullie dan te werk? Worden er hele keukens geplaatst of verplaatst?
15: Nou, we hebben een centrale keuken waar we alles voorbereiden. En op de locaties bouwen we een soort satellietkeuken. En daar maken we eigenlijk de gerechten af. Maar dat is inderdaad wel een hele logistiek. We zijn ongeveer 20 keer per jaar op een nieuwe locatie. Dus daar bouwen we een compleet restaurant op voor een week of acht.
13: Ja, en dit is een bijzondere plek. Het kan dus vanaf vanavond. Maar ja, een treinstation, daar kom je aan. Daar ga je ook zo snel mogelijk weer weg. Je bent voortdurend haastig. Je hebt het idee dat de tijd je op de hielen zit. Zijn mensen wel in de stemming om daar eens uitgebreid te gaan tafelen?
15: Nou ja, dat is het mooie, denk ik. Wij gaan onze gasten juist laten vertragen. Want hoe vaak ben je niet op Amsterdam Centraal geweest en ben je daar overheen gerend om je trein te halen of je afspraak? Maar heb je eigenlijk niet gezien wat voor schitterend pand het is?
13: Ik moest steeds langer rennen om ergens nog op tijd te komen, want het was voortdurend in verbouwing.
15: Ja, en dat blijft het ook. En dat is het eigenlijk sinds de opening in 1889 altijd geweest.
13: Nou.
15: Maar dat is dus gelijk het bijzondere van de plek. En dat voedt ons weer met verhalen die we met onze gasten delen. De avond bij de maaltijd begint ook met een blik op het station van afstand. Waarbij je dus de schitterende gevel ziet die helemaal gerestaureerd is. En dan nemen we je mee het station in, vertellen de verhalen en dan dineren we in de eerste klasse wachtkamer.
13: Ja. Heb jij inmiddels favoriete plekken? Plekken waar je ook terug kunt of wilt komen?
15: Bijna alle plekken waar we met de maaltuin komen, daar komen we ook terug voor een tweede of een derde editie. En eigenlijk zijn alle 40 locaties waar we de afgelopen 10 jaar geweest zijn wel favoriet, maar op hun eigen manier.
13: Valt er ook wel eens eentje af, omdat de vergunningen misschien toch anders zijn geregeld of een locatie een andere bestemming krijgt?
15: Ja, ik hoorde hier net over het vertical farming, over de vergunningsaanvragen bij lokale overheden. Nou, dat hebben wij dus ook 20 keer per jaar. En dat zijn niet altijd makkelijke trajecten. Maar over het algemeen komen we wel terug op de meeste plekken.
13: Veel plezier vanavond dus op Amsterdam Centraal. Lubbert de Boer van De Maaltuin. Wil je als MKB'er ook meepraten over het nieuws? Laat het ons gerust weten via zaken@bnr.nl.
16: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
13: Deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen kun je, zonder dat je er een podcast voor hoeft aan te slingeren, luisteren naar Han de Jong voor het laatste macro-economische nieuws. En er is een blik op de wereld.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
18: BNR Business Beats.
17: Met de beste pop, funk en soul.
18: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
20: Ik pak je vast.
21: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
22: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
21: Vandaag is er en morgen weten we niet.
22: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
23: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
24: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
25: of over de grootste beursgang aller tijden.
24: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
25: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
24: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
27: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
29: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. in het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
29: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
18: Nu in de BNR-app.
13: De minister van Essen zegt tegen BNR dat de gedwongen krimp van de veestapel een no-go is, maar ook een mogelijke noodrem. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalt de CO2-uitstoot van het Nederlandse wegverkeer. En een miljoenenboete dreigt voor McDonald's vanwege wegwerpbekers. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Helene de Geest zit bij de ANWB, weet misschien wel waar het vast staat. Misschien staat het nergens vast, het is op het puntje van vrijdagmiddag. Zeg het ons.
2: Ja, het begint wel steeds drukker te worden. Dat is eigenlijk het normale beeld op vrijdagmiddag. Dat het steeds druk wordt na het middaguur. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat bij Vlaardingen een auto in brand. De parallelbaan is dicht. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij Drachten is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Kost je ook ongeveer 10 minuten. En verder sta je in de file bij de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar ook bijna 20 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij 58,1. Op de A7 Duitse grens Groningen bij 230,6. En ook op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Bij het schietincident in Overasselt werd een bewaker vermoord en twee agenten raakten gewond. Het kind dat vanmorgen dood werd gevonden in een huis in het Gelderse Eerbeek is een jongen van 12. De politie denkt dat hij het slachtoffer is van een misdrijf en heeft iemand opgepakt die ook in het huis woont. Omwonenden zeggen tegen regionale media dat er een gezin woont met twee kinderen, een jongen en een meisje. Bij een verfcoatingsbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen toen hij in contact kwam met een chemische stof. Een collega raakte zwaar gewond. Het is niet duidelijk om welke stof het gaat. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het bedrijf. Speelgoedwinkel Intertoys roept artikelen terug omdat er asbest in zit. Het gaat om figuurtjes in de vorm van een aap die je kunt uitrekken. Ze kunnen scheuren en de vulling kan er dan uitlopen. Het zand dat erin zit bevat asbest. Klanten die het speelgoed terugbrengen krijgen hun geld terug. Er komt een speelfilm over prinses Beatrix. De film wordt gemaakt door dezelfde makers als de serie Maxima en gaat over de 3 decennia dat Beatrix op de troon zat. Wie de titelrol mag spelen is nog niet bekendgemaakt. Het Koningshuis doet het goed op tv, want er komt ook een serie over Mabel en Margarita. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekt een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Er is al een regeerakkoord, zelfs een begroting. Maar het is nog niet helemaal af. Een ondernemersakkoord 2030, wat voegt dat toe? Je hoort het zo meteen van de CEO van FutureUp. En de gasprijzen gaan in Europa door het dak, terwijl ze in Amerika veel minder van hun plek komen. Over de economische gevolgen hoor je zo meteen onze huiseconoom Han de Jong in BNR Zaken doen.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail.
3: Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
11: Paul Hanen is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Maarten de Gruiter, Roxanne Kwant, Marcel Hensema en Gerard Timmer aan. Vanuit Hotel Okura, Amsterdam.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
15: Stel je vraag in de BNR-app.
16: Download de BNR-app.
15: En blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de CEO van FutureOp, Ankie van Weers. Maar nu eerst.
18: Macro.
13: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door onze eigen huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag.
17: Dag Thomas.
13: September begonnen, de herfst komt eraan. Onrust in de wereld, een sterk stijgende gasprijs. Het wordt een koude winter.
17: Nou, zeker. Hè. Ik wil het graag over die gasprijs hebben. Niet zozeer over de lage vulgraad in Nederland. Maar wel over de relatieve prijsontwikkeling. Want iedereen kijkt natuurlijk naar die gasprijs. En mensen die goed geïnformeerd zijn, die weten dat een jaar geleden was de Europese gasprijs ongeveer €30 per megawattuur. Zo wordt dat uitgedrukt. En het is nu boven de 70. Dus het is meer dan verdubbeld. Maar in de Verenigde Staten is dat helemaal niet gebeurd. En de Europese gasprijs is nu 8 keer zo hoog als de Amerikaanse.
13: En waarom hebben ze het daar dan zoveel beter voor elkaar?
17: Nou, weet je, in tegenstelling tot de oliemarkt is de gasmarkt in de wereld, dat is niet één markt. En dat komt om en er is niet één prijs in de wereld. Voor olie is in principe, laten we zeggen, één prijs. Wel een beetje afhankelijk tussen verschillende zwaartes van olie, et cetera. Maar olie is relatief makkelijk vervoerbaar, maar gas is heel moeilijk vervoerbaar. Dus het zijn eigenlijk hele regionale markten. En de Amerikanen, ja, die zijn meer dan zelfvoorzienend in gas. Ze exporteren op het ogenblik ook naar ons. Maar daar is de gas is dus niet gestegen en bij ons wel.
13: En als je dan zegt dat gaat inmiddels keer 8 in Europa, ja, dan blijft dat niet zonder gevolgen voor.
17: Nou, ik denk het niet, hè, want voor, laat ik zeggen, voor de pandemie was de gasprijs in Europa die was gelijk aan die in Amerika tot 2 keer zo hoog ongeveer. Dat was de normale range. Vervolgens in de pandemie is dat veranderd. En helemaal natuurlijk toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Op een gegeven moment was onze gasprijs wel meer dan 20 keer zo hoog als de Amerikaanse. En wat we toen hebben gezien is dat energieintensieve industrieën in Europa, en dus ook in Nederland, die hebben daar een enorme klap van gekregen. En dan praat je vooral over de chemie en dat soort industrieën. Vervolgens is die gasprijs in Europa wel weer wat genormaliseerd.
13: Want dat is een beetje de teneur geweest tot het nu weer zo aan het oplopen is.
17: Ja, het is nooit meer helemaal teruggekomen tot, laat ik zeggen, voor de pandemie. Maar het is wel een beetje genormaliseerd. Maar wat je dus ziet is dat het productieverlies in de Europese chemie, dat is nooit meer hersteld. Daar is 30% van afgegaan, is nooit meer hersteld. Dus wat ik mij nu afvraag is of die Europese energie-intensieve industrieën nu op een nieuwe klap krijgen waarvan ze niet meer gaan herstellen.
13: Ja, als je het op de eerste plaats eventjes tot Nederland zou beperken, dan volgen wij die industriecijfers op maandbasis. We horen jou er ook wel regelmatig over op deze zender. Dat kon toch ook nog wel minder. Dus ja, maken we ons niet al te veel zorgen.
17: Nou ja, ik denk dus ook van niet. Hè. Je kunt je makkelijk in slaap laten sussen door de goede geaggregeerde cijfers over onze industrie. Want het laatste cijfer van het CBS is dat het volume in onze industrie, hè, de industrie maakt 10% van onze economie uit. En in volume groeit dat met meer dan 4%, 4,5% ongeveer. Dus dan denk je, nou, dat ziet er best goed uit. Hè, en als dus industrie 10% van je economie is en het groeit met 4,5% per jaar, dan maakt dat dus 4/10 van de economische groei in ons land uit. Maar als je dan onder de motorkap kijkt.
13: Ja, ik merkte dat je hem opensloeg. Ja, de motorkap.
17: Ja, bij radio niet zo goed om bewegingen te maken, meestal. Maar dan zie je dus dat het van de ene industrie naar de andere enorm verschilt. Het CBS in hun laatste toelichting op die cijfers, die hebben altijd een mooi overzichtje van de 8 grootste sectoren in ons land. En dan blijkt dat de machinebouw, daar is een productiestijging van meer dan 26%. En de andere 7 van de 8 grootste sectoren, dat is gewoon in de min. Dus ja, ik maak mij daar grote zorgen over. Dus het totale cijfer, denk je,
13: machinebouw is Veldhoven, is ASML.
17: Ja. Dat is grotendeels ASML. Een paar dagen na die industriële productiecijfers publiceerde het CBS ook omzetcijfers van de chippers. En dan kon je gewoon uitrekenen dat ASML, want je weet de omzetcijfers van ASML. Nou, als dat helemaal spoort, misschien zit daar wat ruis tussen. Maar ASML lijkt 70% van die hele sector uit te maken. En als dat de hele industrie op geaggregeerde niveau naar boven trekt, dat is natuurlijk geweldig daarvoor. Maar je moet je toch wel zorgen maken om die andere industrieën.
13: Wat stel je voor? Want dit is de situatie. Gas in Amerika aanzienlijk goedkoper dan in Europa, dan in Nederland, dus.
17: Nou ja, we kunnen het niet duurder maken in Amerika. Dus we zullen moeten proberen het toch voordeliger te maken in Europa.
13: Subsidiëren?
17: Liever niet. Daar ben ik niet zo voor. Maar in ieder geval, zet het op het radarscherm van beleidsmakers dat ze goed begrijpen wat hier aan de hand is. En dat die enorm hoge energieprijzen in Europa, dat consequenties gaat hebben voor onze industrie. En dat we ons dus niet. Kijk, weet je.
13: Als jij zegt, we kunnen het in Amerika niet duurder maken. Nee. Dan is mijn vervolgvraag, moeten we het dan in Europa goedkoper maken? Dan zeg jij subsidie liever niet. Dus nou, hoe moet het dan?
17: Nou ja, bijvoorbeeld zelf produceren. Maar goed, dan zeg ik iets wat dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar bijvoorbeeld, er is op het ogenblik zo'n discussie. Hè, de Nooren, die natuurlijk de grootste gasproducent in West-Europa zijn, die willen gaan boren in het Arktisch gebied. Nou, daar is de Europese Commissie falikant op tegen. En dat gaat, als zij dat gaan doen en daar gas gaan winnen, dan gaan wij natuurlijk niet op korte termijn die prijs naar beneden drukken. Maar we kunnen niet zo afhankelijk blijven van de heftige beweging van die gasprijs.
13: Kan het zijn dat die prijs toch ook, zoals we dat afgelopen jaren hebben gezien, opnieuw normaliseert? Doordat er situaties in de wereld ten goede keren?
17: Nou, absoluut. Hè. Dan hopelijk gaan we dan terugkeren naar, laat ik zeggen, die prijs van een jaar geleden, hè, van 30 euro per megawattuur. Maar dat is dan nog altijd meer dan 3 keer zo hoog als in de Verenigde Staten. En dat is wel iets. Ja, ik zou zeggen, dat moeten beleidsmakers wel op hun radarscherm hebben. Ze moeten zich bewust van zijn. En er mag wel eens een iets hogere sense of urgency aangekoppeld worden.
13: Je staat naast iemand die graag de economie opnieuw zou willen ordenen. Ja. Met meer samenwerking met onder andere natuur. Ja. Andere handelsketens. Ja. Meer waarden die er toe doen, anders dan second economische.
17: Ja.
13: Moeten we niet dan gewoon bijvoorbeeld minder gaan consumeren, minder produceren, anders gaan leven aan?
17: Nou ja, ik denk niet dat dat nodig is. Ik ben niet van de degrowth filosofie. Ik denk ook dat het in de natuur van de mens is. Hè. Elk mens wil vooruit in het leven. Elk mens dat iets doet, denkt na over, kan het niet handiger? Ja, en dat is eigenlijk vooruitgang. En je moet, ja, als jouw filosofie een anti-vooruitgangsfilosofie is, ja, dat spreekt mij niet aan.
13: Ankie van Wers, mag er voor de eerste inkomen? Ja, je wist waar je aan begon toen je naar de studio kwam.
2: Ik hou heel braaf mijn mond tot nu toe. ik heb ook gehoord dat klimaatschade in Europa, de hitte, op dit moment 1,1% van het gross domestic product is. Dus we kunnen het hebben over economische groei, maar als wij gaan boren in de Arctic, dan komen de kosten aan de andere kant keihard terug.
17: Nou ja, oké, weet je, over dat, even een kleine correctie. Trioros had daar pas een rapport over. Die becijferde het op 0,8% BBP.
2: Dan nog?
17: Ja, dan nog. Nou ja, goed, ik heb dat rapport van Trioros gelezen. Ja, in mijn ogen valt daar nog wel wat op af te dingen. Wat ik ook wel grappig vond was dat.
2: Het kwam overigens van de World Business Council van Peter Bakker.
17: Oké, okay, nou dat. Okay, dat was ik me niet van bewust. Toen het Centraal Planbureau het concept MEF publiceerde, 2 weken geleden of zo, toen werd Pieter Hazekamp, de baas van het CPB, hier ook naar gevraagd. Van, je laat je economische groeiruiming voor dit jaar laat je eigenlijk onveranderd. Hoe kan dat nou? Want we hebben die hitte gehad. Er wordt toch becijferd door Triodos en kennelijk ook door Peter Bakker en anderen, dat pak een beet 1% van het BBP kost. Dus dat moet je toch van aftrekken. Hazekamp die wuifde dat eigenlijk weg. En ik denk ook dat de cijfers die we hebben over de economie eerder Hazekamp in het gelijk stellen dan dit. Ja,
1: het ging over Europa in dit geval, niet alleen over Europa.
13: Mochten jullie daar behoefte aan hebben, dan kan ik voorzien in de nummers van jullie beiden. Dan kunnen jullie daar op een andere plek over doorpraten.
1: Onder het genot van een borrel vanmiddag.
13: Lijkt me uitstekend. Ja, Han, dank je voor je komst.
17: Dank je.
18: Blik op de wereld.
13: 15 jaar na de Arabische lente is de beweegruimte van het maatschappelijke middenveld in Tunesië fors ingeperkt. We leven op geleende tijd, luidt het rapport van Human Rights Watch dat de escalerende repressie tegen mensenrechtengroepen en hulpverleners documenteert. Ik ga erover doorpraten met Sophie Kronenberg, adviseur migratie bij de Stichting Vluchteling. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
13: Waarom is dit rapport belangrijk om ook in Nederlandse of Europese context te bespreken? Want het Tunesische middenveld, we slaan het wel eens over.
19: Ja, zeker. Het is bijna nooit in het nieuws. Het is ook heel fijn dat jullie er nu aandacht aan besteden. Het rapport laat denk ik heel erg zien dat de situatie in Tunesië inderdaad heel moeilijk is. Vooral voor organisaties die mensenrechten verdedigen, vluchtelingen verdedigen, migranten verdedigen. En ik denk dat veel van ons nog wel het beeld voor kunnen halen dat onze eigen Mark Rutte samen met Ursula von der Leyen in Tunesië was om een deal te sluiten met de toenmalige president, die nog steeds president is.
13: Een mijlpaal.
19: Een mijlpaal werd het toen genoemd. Voor ons was het een compleet dieptepunt. We waren op dat moment ook in Tunesië. Wat denk ik belangrijk was om te noemen is dat die deal is gesloten 3 maanden nadat de Tunesische president ontzettend racistische uitspraken had gedaan. En had gezegd dat er sprake was van omvolking in Tunesië, wat leidde tot ontzettend veel racisme en geweld richting mensen van kleur in het land. Dus wij waren heel teleurgesteld dat alsnog zo'n deal werd gesloten. Was ook heel pijnlijk voor veel organisaties die daar werken.
13: Als je dat in 2023 met eigen ogen hebt gezien, had je dan verwacht dat de situatie in 2026 heel anders zou zijn? Want dat is de bevinding nu in dit rapport, hè? Het gaat nog steeds de verkeerde kant op.
19: Ja, ik had zeker niet verwacht dat het beter zou zijn. De deal die er toen ook is gesloten tussen de Europese Unie en Tunesië had eigenlijk helemaal geen mensenrechten waarborger. Er werd gezegd, jullie krijgen leningen, jullie krijgen subsidie. Er was geld specifiek voor migratiebeheer. Maar er werden helemaal geen afspraken gemaakt over mensenrechten waarborgen, over de naleving op het moment dat het fout zou gaan. De afgelopen jaren zijn er heel veel rapporten verschenen, ook over geweld, bijvoorbeeld van de Tunesische kustwacht richting mensen op de vlucht, ook richting hun eigen bewoners die het land uitvluchten naar bijvoorbeeld Italië. En er zijn geen enkele consequenties geweest, ook niet van de Europese Unie.
13: En als je kijkt naar die deal en wat die deal voor ogen had, namelijk het beperken, inkaderen van die migratiestroom vanuit verschillende landen, is dat überhaupt gebeurd? Is die migratiestroom verminderd?
19: Nou, wat je ziet is dat op het moment dat er zulke deals worden gesloten, dat eigenlijk migratieroutes veranderen. Dus je ziet dat misschien dan mensen even een tijdje wat minder vanuit Tunesië naar Italië gaan, maar dan worden de aantallen van mensen die vanuit Egypte vluchten naar Cyprus hoger, of vanuit Marokko naar Spanje. Ze noemen dat een beetje een waterbedeffect. Dat is misschien niet het mooiste woord om te benoemen over mensen. Maar dat is wat je heel erg ziet. En ik denk wat je ook in de cijfers heel erg ziet is dat soms de officiële registratiecijfers naar beneden gaan, maar dat we weten dat er ook mensen zijn die onder de radar alsnog die route maken. Ik denk wat voor ons ook eigenlijk veel belangrijker is in die cijfers is dat je ziet dat het aantal mensen wat overlijdt enorm omhoog gaat. Dus het percentage van mensen die route nemen en vervolgens overlijden is ontzettend hoog. Met Tunesië is een aantal weken geleden zijn er nog 14 Tunesische mensen aan de kust ook overleden. Dus Tunesische jongeren die op zoek waren naar een beter leven en vooruitgang wilden in hun leven. Die zijn niet geholpen door de Tunesische kustwacht. En daar zijn nu heel veel mensen heel kwaad over.
13: Maar ben jij sec tegen die deals? Of zeg je de deal zoals die nu wordt gesloten, en daar wordt volgens mij vandaag ook weer over gesproken met Rwanda en Oeganda.
19: Ja.
13: Die deal die kan er komen als er maar voldoende waarborgen zijn voor mensenrechten en voor hulp aan mensen die in de problemen komen. Of zeg je, die deals moet je sowieso niet willen sluiten?
19: Voor ons zijn een heleboel dingen belangrijk in die deals. En het is belangrijk dat je daar echt goede afspraken over maakt. Waar bijvoorbeeld ook de Tweede Kamer in mee kan kijken. Het Europese parlement in kan meekijken. Dat was met de Tunesië-deal niet zo. Er moeten concrete garanties zijn. En je moet kunnen opvolgen op het moment dat dat niet gebeurt. En daar moet vanaf het begin af aan politiek kapitaal voor zijn. Het moet niet zo kunnen zijn dat Mark Rutte zegt, oh, dit is een mijlpaal. Dan vervolgens gaat het niet goed. En zegt, oh ja, toch niet mijn probleem. Dat is iets waar wij zeker tegen zijn.
13: Maar er worden nu potentieel zaken gedaan met regimes uit Rwanda en Oeganda. Nou, daar kun je ook een boom over opzetten. Is niet op voorhand uitgesloten.
19: Wij zeggen het is belangrijk om die afspraken te maken. En wat je ziet nu in die afspraken met Rwanda en Oeganda is dat iedereen teruggrijpt naar Europese wetgeving die daarover gaat, die ook nog niet eens in werking is getreden overigens. Waarin gezegd wordt, oh, daar zit een voldoende waarborg in om dit goed te doen. En daarvan zeggen we het slaat compleet tekort.
13: Sophie Kronenberg van de Stichting Vluchteling, dank voor je komst.
19: Dank je wel.
13: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met iemand die we al even kort in actie hoorde. Ankie van Weers met FutureOp. En zij is daar CEO. Corné van Zijl van Cardano is er ook. Corné, goedemiddag. En dat op de mooie vrijdag. Payroll Friday zelf.
0: Payroll Friday, eerste vrijdag van de maand.
13: Jawel.
0: Altijd weer een feestje. Er wordt een kleine banengroei van 55.000 banen verwacht. Vorige maand was het nog een daling. Maar dat kwam met name door de daling in de overheidsbanen. Iets wat Trump altijd al heel erg graag wilde en waar die Musk toen even voor gezet. Nou, zonder Musk lukt dat dus blijkbaar wel. Maar om nou even terug te gaan, je ziet dat de werkloosheid stabiel blijft omdat de arbeidsparticipatie naar beneden gaat. Een hoop boomers hebben geld zat, denken ze, met die stijgende aandelenmarkt en hoeven niet meer te werken. En dus doen ze niet meer mee met de arbeidsmarkt. En dus blijft de werkloosheid heel erg laag. En natuurlijk ook daar migratie een belangrijke rol.
13: Ja, ja. Hoe moeten we dit allemaal plaatsen in de discussie, de ontwikkelingen de laatste tijd van de rentes? Korte rente, lange rente?
0: Nou, het geeft aan dat er dus eigenlijk heel erg weinig druk is vanuit de arbeidsmarkt. En wat we dus in 2022 zagen is dat we ook heel veel inflatie hadden. Met name ook energieinflatie. En toen was het echt een oververhitte economie. Iedereen kon vragen wat ze wil, ook qua salaris. En nu is dat heel veel minder. Dus je kan verwachten dat de tweede orde effecten wat kleiner zullen zijn.
13: Ik hoorde Warsh wel tijdens Jackson Hole zeggen dat die Amerikaanse economie er dus eigenlijk best wel goed voor staat.
0: Nou ja, is ook zo'n 4,1% werkloosheid is gewoon steeds nog heel erg laag. Niet het allerlaagste punt, maar is gewoon heel erg laag. Maar dat is de resultante tussen heel veel investeringen in AI. Met dat stuk gaat het goed. Eigenlijk een beetje wat Han net schetste over de Nederlandse economie. Bepaalde segmenten van de economie in Amerika gaan het echt uitstekend mee. En de rest, dat hobbelt er een beetje achteraan. En het gaat dus best wel goed. Alleen, je ziet wel dat er wat inflatiedruk is. Dus over anderhalve week hebben we in een Fed-meeting. En het grappige is, Warsh heeft gezegd van ja, ik begeleid jullie niet meer in de verwachtingen die je hebt. Dus je ziet nu dat er een 52% kans is op een renteverhoging.
13: Hij heeft toch gezegd vorige week dat hij aan de slag moet met een inflatie die structureel boven de 2% ligt?
0: Ja, inderdaad. Deze week was
13: hoeveel meer begeleiding heb je dan nog nodig?
0: Nou ja, dat wil niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk de rente gaat verhogen. Ik weet niet of meneer Trump daar ook zo blij mee zal zijn. Maar Waller heeft gezegd, nou ja, ik weet niet of wel de rente omhoog zou moeten. Dus, en vandaar dat je op 52% komt. Volgende week heb je ECB en daar heb je gewoon 99% kansstijging.
13: Dan gaan we naar de planbureaus, Ankie. Veel doorrekeningen vandaag. Naast de doorrekening van het PBL over de stikstofplannen bleek ook uit onderzoek van het CBS dat het Nederlandse wegverkeer voor het eerst sinds 2025 minder CO2 uitstoot dan voor corona. En er was er nog een analyse van het CPB. Ik dacht ook in samenwerking met het PBL over de voorgestelde aanpassingen van het emissiehandelsrechtensysteem van de EU. Als je dat zou versoepelen, dan krijg je wel meer CO2 uitstoot, maar niet heel veel meer productie als de energiekosten iets meer zouden dalen. Poeh, waar wil je beginnen?
1: Ja, waar wil ik beginnen? Ik dacht, ik parkeer de stikstof even. Want die is ook natuurlijk uitgekomen. Nou, als we het hebben over het wegverkeer, vind ik het positief nieuws. Hè? Want we hebben niet minder kilometers gereden, maar meer kilometers. En minder uitstoot. En daar zie je dat we dus een ommekeer wel aan de gang is. Bij personenauto's al helemaal en ook bij het busvervoer, daar radicaal zelfs. En bij het vrachtwagenvervoer, wat ongeveer 40% is, zie je die transitie iets langzamer.
13: Maar bij busvervoer zit dat natuurlijk denk ik in de aanbestedingen.
1: Absoluut.
13: Dat er elektrisch moet worden vervoerd.
1: Ja, en dat werkt dus. Aanbestedingen kunnen dus ook echt sturen op dit soort zaken. Dus dat vond ik mooi om te zien. En de ETS lost niet een economisch probleem op.
13: Je wijst naar Han. Nou, dan geven we hem ook maar meteen de microfoon. Want jij mocht ook in zijn rubriekje.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik ben heel benieuwd hoe u er tegenaan kijkt. Want de ETS-regelingen en de energieprijzen blijken niet zo extreem aan elkaar gelieerd zijn.
17: Weet je, alles wat onze eigen concurrentiepositie onder druk zet, dat moet je kritisch bekijken. En dat ETS-systeem, als je dat dus in Europa gaat invoeren en elders niet, dan heeft dat consequenties. Je kunt wel proberen om dat dan aan de grens te vereffenen. Dat is toch allemaal complex. En dan moet je gewoon afwegen, ja, wat schiet de wereld er eigenlijk mee op? En wat voor kosten levert het voor ons op? En ik zie al fronsen.
1: Ik ben heel benieuwd.
17: Nou ja, wat levert het de wereld op? Kijk, je moet je natuurlijk realiseren dat Europa is goed voor 6% van de CO2-uitstoot in de wereld. En dat is sinds 1990 met tientallen procenten al gedaald. Dus als je zegt, oei, nu moeten we eventjes wat temporiseren om ervoor te zorgen dat we onszelf niet onnodige economische schade toebrengen. Ja, ik zou zeggen dat dat is een legitieme vraag die je stelt. En ja, ik ben daar voorstander van.
1: En volgens mij was de conclusie dat het niks met economische schade zozeer te maken had. En dan denk ik, ja, goh, als het de energieprijzen niet beïnvloedt en het milieu wel, what's to lose?
17: Ja, oké. Nou wordt het allemaal heel verwarrend. Milieu is iets anders dan klimaat. En het klimaat in Europa en het weer in Europa wordt niet bepaald door de CO2-uitstoot in Europa, maar door de wereldwijde CO2-uitstoot. Dus weet je, dat zijn allemaal kanttekeningen die ik zou maken. En ik heb dat rapport van het CPB en PBL niet gelezen. Ja, weet je, dat moet je natuurlijk eigenlijk wel doen. En dan moet je ook een goed oordeel daarover inhoudelijk kunnen vellen. Over, ja, wat vind je daar dan van?
1: Ja, dat snap ik.
17: Dat oordeel heb ik dus eigenlijk niet.
1: En ik heb het oordeel van het PBL en het CBP wel ter harte genomen. En het mooie wat ik zie is dat wij kijken naar Amerika. Maar in China gaat het 3 keer zo hard als het gaat om wetgeving en verduurzaming. En regels ook voor het bedrijfsleven.
13: Han, had je al een podcast? Of denk je, er kan er nog maar eentje bij met Ankie van Wersch?
1: Ja, leuk. Dan wordt het gezelliger.
13: Ja, dat wordt echt leuk. Ja.
17: Ja, nou ja, ik sta open voor alles. En in de voorbespreking heeft ze ook uitgebreid verteld dat ze uit Maastricht komt en dat we daar kunnen eten. Dus dan stel ik voor
1: dat
17: we
1: in Maastricht
13: allemaal goed. Als we toch een beetje in die regio terechtkomen, nou niet helemaal, maar er zijn regionale verkiezingen in Duitsland. Ja, nee, straks, waarom wilde je het daarover hebben?
0: In Sachsen-Anhalt en er komen nog 2 regionale verkiezingen in Duitsland in de komende 2 weken. En je ziet, heel simpel, iedereen weet dat nu zo langzamerhand, de AfD staat by far bovenaan. En je ziet dat daar migratie een heel belangrijk thema aan het worden is. En je ziet het eigenlijk overal. Wat ik ook interessant te kijken is dat je ziet dat Vox in Spanje bijvoorbeeld nu in de pols verdubbeld is.
13: Als gevolg van Ceuta.
0: En je ziet dat migratie een steeds belangrijker punt wordt. En mijn oordeel daarover doet niet de zaken. Maar wat het wel is, moet je gaan kijken naar als die rechtsextremistische partijen dus gaan leiden in de pols en ook daadwerkelijk in de regering gaan komen. Wat voor beleid hebben ze over het algemeen? Nou, je ziet een pro-Russisch beleid. Dat betekent waarschijnlijk wat meer druk op Oekraïne en mogelijk meer gas in de toekomst. Om maar een snelle conclusie te trekken. Maar ook rechtsextremistisch is over het algemeen linkspopulistisch op economisch gebied. Dat gezegd hebben, dan zie je ook wel dat ze juist voor een radicale verlaging willen van sociale uitkeringen en dat soort zaken. Ik weet niet of de stemmers op dit soort partijen dat allemaal wel beseffen. Maar dat betekent een kleinere overheid. En dat is over het algemeen is dat een drukkend effect op de economie. Dus economisch gezien wordt het steeds belangrijker. En ik merk ook in gesprek met allerlei strategen dat die de veranderende politieke omstandigheden steeds meer meenemen in een oordeel over Europa.
13: Ja, want
0: maar je ziet het in Amerika ook.
13: We hebben natuurlijk wel gezien op de financiële markten, Brexit, Trump, grote economische schokken, de beurs marcheert wel door.
0: Ja, maar dat komt omdat de beurs ook daar weer op één been loopt. En dat ene been heet AI-bubbel. Of bubbel of bom, whatever. En de rest van de economie gaat het nou niet echt briljant. Han heeft net alle problemen al in Europa genoemd. Of één van de grote problemen. Afgezien van de bureaucratie, te hoge belastingen en dat soort zaken. Dus problemen genoeg. En dan moet je ook goed beseffen dat er met andere economische, met andere politieke omstandigheden, dat je daar ook rekening mee moet houden hoe de economie eruit gaat zien.
13: Komen we in jouw cijfer van de week ook nog een probleem tegen, of niet?
0: Nee, ja, we bespreken dat van tevoren. Eigenlijk is mijn getal van de week 40. En ik heb dat speciaal niet genoemd. Want ik zit dit jaar 40 jaar in het vak.
13: Ah.
0: Maar dat is een klein dingetje. Nee, het cijfer van de week is 5,1%. En dat vond ik zo bijzonder. Want eigenlijk is dat de schuldenratio. We hebben het over de schuldenratio van Nederland. Is bijvoorbeeld 44%. In Italië is het 127. Al die schuldenratio's waar we het de hele tijd over hebben moeten met 5,1% verhoogd worden. Om de simpele reden dat we gezamenlijke schulden hebben. En die moet je gewoon wel mee rekenen. Dat doen we niet. Maar eigenlijk is dat gewoon schuld die ook wij op onze nek hebben hangen. Dus ik denk dat het een heel belangrijk cijfer is. En ik ben zeker geen voorstander van gezamenlijke Europese schulden. Maar ze zijn er al wel, bijna 800 miljard.
13: Ga je de 50 halen in dit vak?
0: Ik was het wel van plan. Nou, net zoals Han.
13: Ik zit te denken, 40. Dan hoe, op welke leeftijd ben je begonnen?
0: Dus ik was 21.
13: Ah. Mooi hoor. Corné van Zijl van Cardano, dank voor je komst. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. 0,5% erbij op 1110 punten. Zometeen, nou, ze durft nog wel, gaat het over de nieuwe economie. En hoe die er dan uit zou moeten komen te zien. Ankie van Weers blijft nog even de CEO van FutureUp.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
20: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
21: Tot morgen.
22: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
23: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland.
22: Kom op 9 en 10 september naar...

0: ontdekt?
1: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
0: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
2: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
3: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
4: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
5: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
6: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evenoen van de ANWB Verkeersinformatie. Er staan vooral wat korte files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Onder andere de A1 valt op Hengelo-Duitse grens. Voor de grenscontrole is daar 5 minuten vertraging. A7 Heerenveen Groningen voor afrit Friesepalen 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontrole is daar bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte ook een snelheidscontrole gezien op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij hectometerpaal 102,5.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
10: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. 2 zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Bij het schietincident in Overasselt werd een bewaker vermoord en 2 agenten raakten gewond. Het kind dat vanmorgen dood werd gevonden in een huis in het Gelderse Eerbeek is een jongen van 12. De politie denkt dat hij het slachtoffer is van een misdrijf en heeft iemand opgepakt die ook in het huis woont. Omwonenden zeggen tegen regionale media dat er een gezin woont met 2 kinderen, een jongen en een meisje. Bij een verfcoatingsbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen toen hij in contact kwam met een chemische stof. Een collega raakte zwaar gewond. Het is niet duidelijk om welke stof het gaat. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het bedrijf. Speelgoedwinkel Intertoys roept artikelen terug omdat er asbest in zit. Het gaat om figuurtjes in de vorm van een aap die je kunt uitrekken. Ze kunnen scheuren en de vulling kan er dan uitlopen. Het zand dat erin zit bevat asbest. Klanten die het speelgoed terugbrengen krijgen hun geld terug. Er komt een speelfilm over prinses Beatrix. De film wordt gemaakt door dezelfde makers als de serie Maxima en gaat over de 3 decennia dat Beatrix op de troon zat. Wie de titelrol mag spelen is nog niet bekendgemaakt. Het Koningshuis doet het goed op tv, want er komt ook een serie over Mabel en Margarita. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekt een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Volgens veel CEO's en een groot deel van de Nederlandse politiek staat het verdienvermogen van Nederland onder druk. En als we dat in de toekomst willen veiligstellen, dan hoort daar een andere economie bij. Hoe dat er dan uit zou moeten zien, je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
15: Een drone die bloed en medicijnen tussen twee ziekenhuizen vliegt. Al meer dan 800 keer ging dat goed en de test wordt nu verlengd. Uiteindelijk moet er zelfs een compleet drone-netwerk komen tussen ziekenhuizen. Maar waarom eigenlijk? Dat hoor je maandag om half.

0: 4 in BNR Beter. En altijd terug te luisteren als podcast.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
5: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Ruim 100 bedrijven, van Jumbo tot Bol en 5 politieke partijen, ondertekenden eerder deze week het ondernemersakkoord 2030 onder het motto Nederland verdient beter. De bedrijven committeren zich aan concrete maatregelen om grondstoffen te behouden, de natuur te versterken en te zorgen voor een eerlijker speelveld. Maar niet iedereen doet dezelfde beloftes. Er is nog geen stok om mee te slaan. Wat gebeurt er als een bedrijf of de politiek uiteindelijk toch iets minder hard gaat lopen? Ik ga het vragen aan Ankie van Werst, de CEO van FutureUp, platform voor duurzaam ondernemen, ook lid van ons lobbypanel.
7: Hallo.
6: Welkom en gefeliciteerd met het ondernemersakkoord. Want jullie hebben die partijen en bedrijven bij elkaar gebracht, denk ik.
7: Zeer zeker. En dat heeft best een paar maanden geduurd om iedereen erachter te krijgen. Maar toen dat eenmaal gebeurde, ontstond er heel veel energie en enthousiasme en vooral ook daadkracht.
6: Ik heb het ondernemersakkoord gelezen en jullie beginnen met het citeren van het regeerakkoord. En dat ga ik dan nu weer citeren. We kiezen voor een welvarend, schoon en onafhankelijk Nederland, omdat we geloven dat een bloeiende economie en leefbare aarde hand in hand kunnen gaan. Vraag dat we samen de schouders eronder zetten, want de uitdagingen zijn groot. Als dat al in het regeerakkoord staat, als de coalitie zegt wij vinden dit belangrijk, waarom zou je dan nog met een eigen ondernemersakkoord beginnen?
7: Nou, de coalitie zegt ook in datzelfde regeerakkoord, en wij nodigen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit om hier verder invulling aan te geven. Nou, dit is een belangrijk deel van die invulling.
6: Ja, als je dan kijkt naar hoe dat wordt ingevuld, dan onderscheiden jullie 3 belangrijke elementen voor toekomstige economische groei. Stabiele handelketens, natuurlijk kapitaal moet de ruimte voor economisch succes gaan bepalen, en concurrentie op basis van waarde, niet langer op prijs. Ik stel voor dat we dat even langs gaan lopen. We gaan dat afbellen. We gaan
7: om
6: tot de kern komen.
7: Nou,
6: wat betekent dat? Stabiele handelketens. Ja. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Die
7: zeker
6: zijn nu instabiel geworden.
7: Nou, we hadden het net al over geopolitieke schommelingen. Olieprijzen die op en neer gaan, gasprijzen die stijgen en dalen. Ja, dat is behoorlijk instabiel. En wij in Nederland zijn voor 60% afhankelijk van grondstoffen buiten Europa. Dus ja, een van de belangrijke oplossingen die je daarvoor hebt is natuurlijk circulariteit. Zuiniger omgaan met grondstoffen, maar ook grondstoffen hergebruiken.
6: Sommige grondstoffen hebben we natuurlijk niet in Nederland.
7: Nee.
6: En zelfs niet in Europa. We kennen de kwetsbaarheden met onze relatie rondom China. Dus
7: ja,
6: we zullen het voor een deel toch ook van ver moeten blijven halen, of niet?
7: En hergebruiken, want op dit moment komt het wel allemaal op een vuilnisbelt terecht. En op het moment dat wij die materialen binnenhalen en daarna ook heel goed leren hoe we ze opnieuw kunnen recyclen, daalt die afhankelijkheid behoorlijk.
6: Waren we dit niet al van plan? Zijn er niet allerlei Europese doelstellingen om ervoor te zorgen dat we in 2050 heel anders om zijn gegaan al jaren met onze grondstoffen? Namelijk dat we daar neutraal in zijn?
7: Dat klopt, dat is het plan. Dat is in Nederland ook nog steeds de ambitie. Maar ook daarvoor zijn concrete maatregelen nodig. En daar gaat zo'n akkoord ook over. Hè. Daar heeft het bedrijfsleven wat in te investeren. Maar daar heeft ook de overheid wat in te doen. En dat is niet altijd eigenlijk niet geld erin pompen per se. Maar dat gaat ook over zelf circulair inkopen. Kijken naar hoe gaan we lineair beprijzen. Dat soort zaken.
6: Tweede punt. Natuurlijk kapitaal moet de ruimte voor economisch succes bepalen.
7: Ja,
6: Dat is mooi geformuleerd. Wat betekent het eigenlijk? Ja.
7: Nou, daar zitten ook een behoorlijk aantal doelen onder. Zowel van de overheid als van het bedrijfsleven. En wat we daar zien is dat bijvoorbeeld voor boeren een natuurinclusief verdienmodel er zeker is. En zelfs beter dan traditioneel. Maar je met een transitieperiode zit. Want je hebt niet van de een op de andere dag je oogst en je manier van werken omgebouwd. En we moeten met elkaar gaan kijken hoe gaan we die transitie naar dat nieuwe verdienmodel, waar boeren ook waarde toevoegt aan de natuur, hoe we dat gaan doen. En in de bouw en de infra geldt dat hetzelfde. Als je heel goed kijkt naar natuurinclusief bouwen, dan is dat goedkoper op lange termijn. En biedt het ook nog een aantal sociale voordelen. Stijgende woningwaarde, betere cohesie in de buurt. Dus het businessmodel is er, maar we moeten het wel anders gaan aanvragen.
6: Er zijn ingrijpende stikstofmaatregelen aangekondigd. Het PBL heeft zich daar zeer recent nog over uitgelaten. Heeft ook nog wel geconcludeerd. Zeer veelbelovende eerste stap. Ook wel het maximale dat je op dit moment kunt vragen. Het zal niet voldoende zijn. Maar gaat daar dan toch niet politiek gezien veel meer kracht van uit dat stikstofpakket er ligt? Waarom zou er nog een ondernemersakkoord overheen moeten gaan? Of zijn dat toch verschillende vraagstukken?
7: Nou ja, weet je, het gaat heel ver. Ik ben ook best wel onder de indruk van wat er nu ligt. Maar uiteindelijk moet je daar ook een economisch systeem krijgen. En dat betekent dat boeren, voedsel, grote voedselinkopers en alle tussenpartijen een collectief verdienmodel moeten hebben van dat natuurinclusief boeren. En daarvoor zijn ook zakelijke afspraken nodig. En daar staan er een aantal van in dit akkoord. Nou.
6: Derde punt, namelijk concurreren op basis van waarde, niet op prijs. Dat vraagt ook om een gedragsverandering bijna. Dat wij misschien toch ook bereid zijn voor sommige zaken meer te gaan betalen.
7: Ja, waar je op korte termijn wellicht meer betaalt en op lange termijn bespaart op andere kosten en zaken. Kijk, wat wij vinden is, iedereen heeft het over een gelijk speelveld. Maar uiteindelijk is een eerlijk speelveld wel datgene waar duurzame koplopers een voordeel hebben in plaats van een nadeel. En daar moeten we ook echt naar gaan kijken. Want de voordelen zijn niet altijd economisch, wellicht, hè, voor Nederland. Maar de kosten op andere plekken. We hadden net toevallig even over klimaatschade. En nou ja, tussen de 0,8 en de 1,1, om eerlijk te zijn, is de klimaatschade van het BBP. Nou ja, als wij dus duurzaam gaan ondernemen, bespaar je daar kosten. Ja.
6: Dit ondernemersakkoord verbindt bedrijfsleven en de politiek. Je ziet ook heel duidelijk in de opmaak dat er ruimte is gemaakt voor waar de politiek zich voor wil hard maken. De vijf partijen die dit akkoord hebben ondertekend en waar het bedrijfsleven zich aan committeert. Maar dan wordt het toch wat diffuus. Want die bedrijven die willen wel, maar ook weer niet allemaal hetzelfde of niet allemaal even ver. En dat verandert een beetje en dat verschilt ook per thema. Wat heb je er dan nog aan? Want je ziet heel duidelijk in percentages, 52% zegt dit, 37% zegt dat, 18% zegt zo.
7: Ja, op het moment dat jij een circulair staalbedrijf bent, is het best wel lastig om je te committeren aan, ik ga regeneratief voedsel in mijn keten groots opzetten. Dat is gewoon niet de industrie waar je in zit. Dus op het moment dat je meerdere industrieën verenigt, zul je commitments krijgen die voor de ene industrie heel goed passen en voor de andere minder. Daarom hebben we ervoor gekozen dat het niet alles een eenheidsworst is. En dat is denk ik ook belangrijk. Want als je naar een eenheidsworst gaat, dan heb je net geen ambitieus
6: start. Nee, maar een akkoord moet natuurlijk ook niet te vrijblijvend zijn. Dat je zegt, ja, maar hier heb ik op ingetekend en daar wil ik liever niet op worden afgerekend.
7: Vrijblijvend is het niet, hè? Want 2/3 van de bedrijven heeft hier nieuwe doelstellingen gezet en een andere heeft zijn doelstellingen aangescherpt, concreet gemaakt en of het target naar voren gehaald naar 2030. En vrijblijvend is het niet als jij als CEO met naam en toenaam je publiekelijk commit aan dit akkoord.
6: Nou, jullie zijn ook niet van de schuld en boete mocht er nu onverhoopt iets tussen zijn gekomen of toch een rapportage zijn gemist, of heb ik dat verkeerd?
7: Nou, een van de commitments die de bedrijven ook maken is dat ze bovenwettelijk gaan rapporteren op hun eigen impact op deze doelen. Dus dat is mooi. Dus we maken het publiekelijk inzichtelijk. Wij zijn niet van de stok. Ik geloof ook niet in de stok. Ik geloof dat we deze transitie met elkaar moeten doen. En het unieke van dit akkoord is dat al die partijen met elkaar ook echt in een samenwerkingsmodus zitten. En als je dat niet doet en met de stok gaat, gaat iedereen zijn eigen losse initiatief misschien optimaliseren en niet een collectief.
6: Nee, de stok niet in die zin dat jullie straffen aan uitdelen, maar een stok zou natuurlijk wel kunnen zijn als je op de huidige voet verder gaat. Dan zou je dat Als je dan een econoom vraagt, die wil bepaalde factoren beïnvloeden, zal die altijd zeggen beprijzen. Dus vervuilen, de vervuiler moet betalen. Is dat voor een belangrijk deel ook wel wat dit akkoord uitademt? Dat bepaalde processen door middel van belastingverandering, om maar iets te noemen, drastisch anders worden ingericht?
7: Nou, dat is wel wat wij beogen. En dat is ook wat deze ondernemers zeggen. Wij willen echt naar een schaalbare markt, bijvoorbeeld voor circulariteit. Maar daarvoor moet je uiteindelijk wel de vervuiler beprijzen en dus lineaire plastics tijdelijk gaan belasten totdat de markt op orde is. Het hoeft niet een regel te zijn die de rest van je leven aan het bedrijfsleven vastzit. Maar wil je een markt op schaal en met dus ook de juiste prijsverlaging op gang krijgen, dan heeft die soms tijdelijke zetje nodig.
6: Van wie komt nu, als je noemde net die plastics, van wie komt nu, denk jij, de grootste verandering? Ik weet dat jij ook aan tafel staat bij die plastic tafel, toch? Ja. Of niet?
7: Ja. Ja.
6: Nou, dan gaat het natuurlijk over het probleemoplossend vermogen van de branche zelf, van de industrie zelf. En dan moet je er samen uit zien te komen. Ja. Dat heb je gezien met die plastic tafel. We hebben volgens mij ook nog een CO2-tafel gehad.
7: Textiel.
6: Voor je het weet, vergeet ik een tafeltje. Maar, dus, want dit zegt ook, de verantwoordelijkheid ligt bij de politiek, maar ook heel duidelijk bij het bedrijfsleven. Ja. Is het bedrijfsleven in staat om die verantwoordelijkheid ook echt te nemen? Misschien deze mensen en deze bedrijven wel. Maar ja, al die tafels, hebben die bijvoorbeeld opgeleverd wat je ervan hoopte?
7: Een paar tafels wel. Hè? Dus de agreement aan zo'n tafel om naar zo'n circulaire hefboom te gaan, waar je dus echt zegt, de vervuiler betaalt tijdelijk totdat de markt op gang is. En het geld wat daarvan binnenkomt, dat investeren we in innovaties om die markt echt op schaal te krijgen en gerecycled goedkoper. Ja, dat vind ik een behoorlijk impactvol verhaal. Andere tafels.
6: Mensen, de critici van bijvoorbeeld ook die uitkomst van die plastic tafel zeiden toch, ja, de silver bullet, die mis ik. Hè? Want de politiek heeft gevraagd, los het op, die plastic heffing, die plastic normering. Er is niet echt een sluitend alternatief gevonden.
7: Als er een silver bullet was geweest, dan hadden we hem denk ik al jaren eerder gevonden. Kijk, in deze transitie moeten we met elkaar naar een ander verdienmodel. En zullen we collectief met elkaar ook wat transitiepijn en risico's moeten gaan delen. En dat is juist ook wat dit akkoord wil doen. Wij willen namelijk met elkaar die stappen zetten. En ook samen eruit komen, hoe delen we die risico's nu?
6: En samen betekent ook dat je de politiek aanspreekt, adresseert. Ja. En 5 partijen hebben zich ook verbonden aan dit akkoord. Ik heb mijn beste hoofdrekenvaardigheden maar weer eens van staal gehaald. Ik kom tot 52 zetels. Ja. Ja. Er ontbreken ook nog 2 coalitiepartijen.
7: Ja, zijn van harte welkom om aan te haken.
6: Ik ken Future Up als een organisatie die ook ongetwijfeld heeft geprobeerd om dat draagvlak zo breed mogelijk uit te stralen.
7: Zeker.
6: Is dit dan toch een teleurstellende oogst?
7: Nou, dat vind ik eigenlijk niet met de grootste coalitie en de grootste oppositiepartij. Het feit dat we het akkoord ook aan premier Jette en de minister van Klimaat en Groene Groei mogen overhandigen, dus dat de coalitie er ook serieus voor open staat, daar ben ik ook heel positief over. Ja, ik had het mooi gevonden als de hele coalitie zich had aangesloten.
6: Nou, denk je dat het niet gebeurd is? Als bijvoorbeeld, ik noemde niet voor niks ook die tekst uit het regeerakkoord, dit toch is opgenomen?
7: Ja. Ja, nou, ik denk, hè, de timing in de begrotingsdiscussies was misschien niet de meest handige om dit om hier de handen voor op elkaar te krijgen. Maar ik denk ook nog, ik merk dat zeker bijvoorbeeld het CDA daar ook echt wel voor open staat om hier iets mee te doen. En wat wij niet wilden is om in de politiek ook te zeggen, je mag meedoen als je maar één van deze dingen tekent. Want beleid kan je niet half doen of met 1 partij.
6: Maar de politiek is natuurlijk een belangrijke component. De overheid ook. En ik kom dat ook regelmatig tegen in het akkoord. Hè. Er moet vaker een rol voor de overheid zijn weggelegd als launching customer bijvoorbeeld. Je kunt het inkoopbeleid toch op een andere manier ordenen. Laat de overheid op dit moment meer liggen dan het bedrijfsleven?
7: Nee, ik denk dat het hand in hand gaat. Nou, ik moet eerlijk zeggen, voor dit kabinet hadden we wel wat vertraging. Hè. Het vorige kabinet was niet zo heel makkelijk en progressief in. Dit kabinet wil echt stappen zetten. En wat ik mooi vond aan de lancering van het akkoord, daar zaten dus ook alle directeur-generaals en directeuren van de departementen om ook precies te begrijpen hoe dan bijvoorbeeld een aanbesteding eruit moest zien.
6: Duidelijk dus gericht op Den Haag. Maar je ontkomt ook niet aan Brussel. Jullie noemen wat Europese wetten en richtlijnen die geïmplementeerd moeten worden, waar het bedrijfsleven mee aan de gang moet. Ik ga toch proberen om ze hier te herhalen. CSDDD, EUDR, FLR, DPP, PPWR, CBAM, OESO-richtlijnen.
7: EMCO, ja.
6: Oh, als je door wil gaan, heel graag. Ik dacht alleen maar, het is een illustratie van waar je als bestuurder van een bedrijf de hik van kunt krijgen.
7: Absoluut.
6: Is dit wel de manier om verandering of een transitie af te dwingen?
7: Nou, ik geloof er heel erg in dat als wij verplicht gaan rapporteren en het transparant maken, dat er ook beweging komt. Ik zie ook dat er een heel veld en aan wetgeving op ondernemers afkomt die af en toe door de boom het bos niet zien.
6: Wordt nu wel wat van afgeveld. Ontbossing hebben we trouwens ook nog. Leuk dat je het noemt.
7: EUDR, ja. Ja,
6: precies.
7: Ja.
6: Maar is het dan goed dat dat in een omnibus wordt samengebald?
7: Ja, dus dat je, wat mijn advies zou zijn is, bouw dit soort wetgeving zoveel mogelijk op de bestaande standaarden die bedrijven al gebruiken. SBTI, ECORIS, de CO2-prestatieladder, ik weet niet hoeveel er zijn. Maar als je bouwt op bestaande rapportages die ze al doen, wordt het efficiënter. Een omnibus aan zich en een vereenvoudiging van praktische toepasbaarheid wel, maar vereenvoudiging is wat anders dan afzwakking. En daar zit wel een zorg.
6: Maar goed, dat kwam ook al kort aan de orde met jouw tête-à-tête met Han de Jong. Concurrentievermogen, internationaal mee kunnen doen op basis misschien van waarden die jij meer van gisteren dan van morgen vindt, dat is op dit moment wat de boventoon voert. Dat is ook de reden dat die omnibuswetgeving voor een deel nu zo in zwang is.
7: Ja, en wij kijken met z'n allen naar Amerika die alles terugdraait. Maar China gaat keihard op duurzaamheid, op elektrificatie, op dat soort zaken. Dus de vraag is ook waar we naar kijken. En op het moment dat we niet kiezen als Europa, ja, dan verliezen we per definitie. En het is alleen maar logisch op dit moment, als je kijkt naar handelsmacht en groeiende handelsmacht, om eerder naar de duurzame kant te kijken dan naar de naar Trump.
6: En de bedrijven die zich hierbij aansluiten, zijn dat nog altijd de pioniers, de voorlopers? Of zeg je nee, dat begint toch zo langzamerhand het actieve midden te worden? Je hoeft niet per se meer heel erg voor de muziek uit te lopen.
7: Ons netwerk groeit. Wij zijn op dit moment ongeveer 30% van het BBP qua omzet. En 20% daarvan is echt puur bedrijfsleven. Er zitten natuurlijk ook bedrijven als NS bij, die natuurlijk niet helemaal privaat zijn. Dus ja, ik zou zeggen, het zijn de absolute koplopers met de kleine duurzame bedrijven, maar juist die grote bedrijven die heel graag willen op schaal en daar elkaar voor nodig hebben en ook de overheid.
6: We gaan in dit gesprek naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan nuanceer dat gerust achteraf.
8: Het dilemma.
6: Dit is nog de tijd van de slimme tussenoplossingen. Denk aan CO2-afvang en opslag. Of nee hoor, alles moet gericht zijn op een radicaal duurzame economie. Dat verdraagt geen vertraging meer.
7: Dat laatste. De radicaal duurzame economie.
6: Ankie van Wersens hier van FutureUp, de CEO van het platform voor duurzaam ondernemen. Ik vraag het omdat er steeds meer bekend wordt van de begroting van de Prinsjesdagplannen. Onder andere dat het kabinet toch gaat proberen om Amaris vlot te trekken. Dat is een heel groot project gericht op CO2-opvang en afvang en bedrijfsleven. Ik dacht Shell en Total Energie, zeg ik uit mijn hoofd, zag het niet gebeuren. Dacht wij bouwen zo meteen voor capaciteit, waarvan maar de vraag is of dat ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, want de industrie gaat niet in zo'n tempo. Dat is dus 1,3 miljard voor een tussenoplossing. Ja. Wel verstandig besteed of niet?
7: Nou, ik denk dat je dus allebei nodig hebt. Dat komt lekker mijn nuance.
6: Ah, daar komt hij. Hij komt toch nog. Ja,
7: die
6: ja.
7: Radicaal nieuwe economie, dat is waar je naartoe moet werken. Maar je bent er niet morgen. En we hebben wel haast, hebben we gezien met alle klimaatverandering. En wat er in Nepal gebeurd is de afgelopen periode. Dus we moeten aan de slag. En dit soort tussenoplossingen zijn in een transitie ook nodig. Wat ik belangrijk vind, is dat die andere kant niet uit het oog verloren raakt. En daar zit hij voor mij ook. Dat is ook wat dit ondernemersakkoord wil laten zien. Het bedrijfsleven wil niet alleen tussenoplossingen, maar wij zoeken uiteindelijk naar een economie die in de toekomst ook werkt voor mensen en milieu.
6: Ja, nou ja, goed. Wat dat betreft is misschien goed nieuws. Ik weet dat jij er ook persoonlijk voor ingespannen hebt dat er budget gereserveerd is voor de investeringsinstelling.
7: Ja.
6: Dat gaat ook om een paar miljard. Vergeef me even dat ik het niet tot achter de komma weet.
7: Ik ook niet.
6: Is dat? Oh, nou ja, goed. Dan zoeken we het misschien samen zo meteen eventjes op. Op welke manier kan dat een andere economie dichterbij brengen?
7: Nou, gisteren zag je ook in het debat dat het veel ging over de manier waarop wij begrotingen op opstellen. En dat je uiteindelijk in grote transities echt moet kijken naar investeringen die misschien op korte termijn niet opleveren, maar op lange termijn wel. En op het moment dat je alleen een jaar vooruit kijkt, maak je andere besluiten en kijk je toch meer naar de korte termijn. En daarom ben ik voor investeren. Investeren in deze transities is nodig. Investeren is ook nodig om ons verdienvermogen weer duurzaam te maken. En daar anders naar kijken dan naar een begroting. Dus misschien ook wel als een bank. Wat is het rendement op termijn?
6: Jij weet dat vanuit je eigen ervaring, maar we hebben in Nederland toch eigenlijk geld zat. Waarom is er dan toch vanuit de markt zo weinig appetite voor risico? Waarom moet daar een overheid een dienende rol in spelen?
7: Nou, de overheid doet dat nu op een andere manier. Hè. Er zijn heel veel kleine versnipperde investeringsfondsjes. Als je dat nou eens bij elkaar brengt en goed strategisch doet, dan wordt het ook effectiever. Dus dat is één. En twee, volgens mij is het juist de bedoeling, en dat zie ik ook, dat als je dit doet, dat je ook de pensioenfondsen aanhaakt daarna. Dus je moet het als overheid zeker niet in je eentje gaan doen. Maar het helpt wel als je ook een rol pakt.
6: Ja, en je zei, daar hoort bij dat je dan ook de lange termijn in ogenschouw neemt. Ja. Dat je iets verder kijkt dan een jaar vooruit.
7: Ja.
6: Maar er zullen ondernemers zijn die zeggen, ik wil best investeren, maar ik moet allereerst maar zorgen dat ik morgen of het eind van volgende week haal.
7: Ja.
6: Leuk al die verre toekomstvisioenen, maar ik leef nu, ik onderneem nu.
7: Ja.
6: Wat zeg jij dan?
7: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik heb zelf ook ondernomen. Soms is het salaris betalen van je medewerkers je allerhoogste prioriteit. En de rest komt daarna. Maar het is gewoon ook verstandig. Het is gewoon verstandig omdat we nu al steeds meer bewijs zien dat iedere euro die je nu in klimaat stopt, je straks 46 euro bespaart. En je hebt ook gewoon een verdienvermogen in de toekomst nodig. Dus los van alle korte termijn druk die je als ondernemer echt kan voelen, er zit echt een lange termijn voordeel in. En daarvoor is wel stabiel beleid van de overheid nodig.
6: Ja, het is de logica zelf als ik jou zo hoor praten. En toch zijn er nog bedrijven die zich vooralsnog niet hebben aangesloten bij FutureUp.
7: Ja.
6: Staat er nog een bedrijf hoog op je lijstje?
7: Er staan zeker nog wat bedrijven hoog op mijn lijstje. We hebben Nederlands trots Albert Heijn en HEMA nog niet bij ons aangesloten, bijvoorbeeld.
6: Wat denk je dat ze tegenhoudt?
7: Ik denk dat ze denken dat ze het alleen kunnen.
6: Misverstand.
7: Nou ja, samen ga je sneller. Hè? En zeker bijvoorbeeld in de textielindustrie.
6: Nee, samen kom je verder, maar niet juist sneller, toch? Of ga je samen ook sneller?
7: Nou, als het gaat om duurzaamheid naar schaal krijgen, ga je samen sneller. Ja.
6: Ankie van Weers, dank dat we gezamenlijk dit gesprek konden voeren.
7: Graag gedaan.
6: CEO van FutureUp, het platform voor duurzaam ondernemen. Ook regelmatig terugkerende gast als lid van ons lobbypanel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat mijn collega Mark Beekhuis gisteren had met Dick Naafs, de voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen, over de verandering in de postwet. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Vind je alle afleveringen. Wat moet een curator met 90.000 flessen wijn in een opslagplaats in Bordeaux die via een Ponzi-fraude zijn gekocht? Zometeen onder curatoren.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in
9: love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
11: Beats. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen, Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
0: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
17: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
18: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Nu in de BNR-app.
21: Het OM stelt verdachten van overhasselt als groep vast voor de moord dan wel doodslag. Het merendeel is Frans en Nederlands. Meloni verbreekt een Italiaans record. Waarom haar regering wel lang aan het roer kan blijven. En er dreigt een miljoenenboete voor McDonald's vanwege wegwerpbekers. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Erik Evengroen bij de ANWB, hoe is het op de weg?
22: Ja, het wordt langzaam maar zeker wat drukker. Maar het zijn vooral wat korte dagelijkse files. Misschien ook best wel wat recreatieverkeer nog op de weg. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan 5 tot 10 minuten. Wat opvalt is de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. Dan is het aansluiten op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Vanaf het Drachten Centrum kom je in een file van 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles bijna 20 minuten oponthoud. En tenslotte ook nog een snelheidscontrole gezien op de A28 Amersfoort Zwolle bij 59,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Van de ruim 30 mensen die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt komt het grootste deel niet uit Nederland. De helft van de groep komt uit Frankrijk en voor de rest zijn er mensen uit Algerije, Libië, Oekraïne en België. Maar 11 komen er uit Nederland. Allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een dode jongen in Eerbeek is zijn moeder, zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland. De jongen werd vanmorgen dood in een huis gevonden en de politie denkt aan een misdrijf. In het huis zou een gezin wonen met 2 kinderen, een jongen en een meisje. Bij een chemisch bedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand overleden bij een bedrijfsongeval. Er raakte ook iemand zwaar gewond. De twee kwamen in contact met een chemische stof. Wat voor stof is niet duidelijk, maar het is niet schadelijk voor de omgeving. Bij het pand staan veel politie, brandweer en ambulancewagens. De Duitse politie heeft de jacht geopend op een man die in een brief beweert verantwoordelijk te zijn voor de aanslagen op elektriciteitsvoorzieningen, zoals verdeelstations. Deze week sloeg hij 2 keer toe en gisteravond werd een sabotagepoging verijdeld. De aanslagen zouden te maken hebben met deelstaatverkiezingen zondag. Influencer Andrew Tate is door justitie in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen en seks met minderjarigen. Zijn broer is ook aangeklaagd, maar dan voor medeplichtigheid. De broer Tate woonde jarenlang in Roemenië, maar vluchtte vorig jaar naar de VS. En daar zitten ze nu vast. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekt de regen over het land van noordwest naar zuidoost. Later klaart het vanuit het noorden wel weer op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Hoe kan een veroordeeld crimineel die 3,5 jaar vast zat toch meer dan 6 miljoen euro laten verdwijnen? Straks meer in Onder Curatoren.
25: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
26: of over de grootste beursgang aller tijden.
25: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
26: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
25: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
28: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
2: Paul Hane is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Maarten de Gruiter, Roxanne Kwant, Marcel Hensema en Gerard Timmer aan. Vanuit Hotel Okura, Amsterdam.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
21: Laatste half uur van deze week. En op vrijdag sluiten we het programma af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Dit is een aflevering over Bordeaux Advisory, een fonds dat beleggers verleidde te beleggen in wijn. De slachtoffers van deze Ponzi-fraude gingen voor 15 miljoen euro het schip in. Of de curator nog iets van dat geld of van de wijn terugvond, dat hoor je nu.
6: Trade Wines kocht die wijn in bij een Franse groothandel in Bordeaux, Bordeaux-Cruyère. Een grote groothandel waar gewoon tegen marktprijzen partijen wijn werden gekocht. Alleen deze Trade Wines die verkochten wijnen voor een factor 10 door aan Bordeaux Advisory. Dus zeg maar, het grote wegspoelen van geld vond op dat niveau al plaats.
21: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En ik ga deze aflevering beginnen met een vraag waarvan je denkt, ja, waarom eigenlijk? Maar Elisa, ben jij een wijnliefhebber?
7: Nou ja, ik woon er wel samen met één. En die heeft ook allerlei ideeën over wat je zou moeten drinken. Dat heeft hij vooral van een collega die regelmatig naar Italië vertrekt om daar allemaal kistjes wijn te halen. En daar krijgt hij dan ook vaak wat flesjes van. En die wilde hij mij dan laten proeven. Maar ik moet eerlijk bekennen dat mijn eigen kennis niet verder gaat dan het verschil tussen een Chardonnay en een Sauvignon Blanc. Ik drink ook eigenlijk vrijwel geen rode wijn. Dus dat is eigenlijk sowieso niet heel geaccepteerd volgens mij.
21: Dankbaar publiek.
7: Nee, precies. Dus af en toe probeer ik dan toch dat rode wijntje. Hoe zit dat eigenlijk bij jou?
21: Oh, ik drink ook voor de liefhebber in ieder geval veel te weinig. Ik zal ook nooit pretenderen dat ik er veel van af weet. Ik koop eigenlijk toch een fles wijn met mijn portemonnee. En dan denk ik, nou, 10 euro, 12 euro. Moet wel een hele bijzondere gelegenheid zijn. Wil ik er meer voor betalen. Dus ja, misschien ben ik niet maatgevend voor wat we vandaag gaan bespreken. Want er zijn mensen die daar aanzienlijk meer geld voor over hebben, geloof ik.
7: Ja, en daar hoef je dus niet eens een wijnliefhebber voor te zijn. Want we gaan het vandaag hebben over een bedrijf dat het voor beleggers mogelijk maakte om te investeren in wijn. En gek genoeg hadden veel van deze beleggers eigenlijk zelf totaal geen verstand van wijn. Het waren geen vinologen, om het maar zo te zeggen. En dat maakte voor dit bedrijf natuurlijk wel wat uit.
21: Ja, dat bedrijf dat is Bordeaux Advisory. En door dat gebrek aan kennis konden zij dus ook die wijn heel veel duurder verkopen dan die daadwerkelijk was.
7: Ja, dus we hebben hier eigenlijk te maken met een heus piramidespel met wijn. Vind ik persoonlijk fascinerend. Ook omdat eigenlijk een aantal mensen dat wel door hadden, terwijl Bordeaux Advisory nog steeds bezig was om die beleggers die wijn te verkopen. En hoe deze wijnfraude precies in elkaar zat, dat kunnen we het beste vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Hidde Reitsma, partner, curator en medeoprichter van AMS Advocaten. Van harte welkom.
6: Dank jullie wel.
7: Ja, dan ben ik toch nog wel even benieuwd of jij zelf eigenlijk een wijnkenner bent.
6: Het is nogal wat om jezelf een wijnkenner te noemen. Ik had toen dit faillissement werd uitgesproken in november 2008 wel al een kook- en gastronomie-hobby. Ook meebracht dat er wel eens wat wijn gedronken werd. Maar Bordeaux specifiek had ik eigenlijk helemaal geen verstand van. Ik denk dat ik wel een beetje wist wat ik niet wist. En dat ik dus bijvoorbeeld een specialist nodig had om die waarde te bepalen en de wijze van verkoop van aangetroffen wijnen voor elkaar te krijgen.
7: Dat is misschien sowieso belangrijk als curator. Weten wat je niet weet en waar je dus andere mensen bij moet halen.
6: Ja, dat is een belangrijke skill om jezelf voor te blijven houden, vind ik.
7: Het was november 2008 toen jij gebeld werd over Bordeaux Advisory. Wat werd jij toen verteld?
6: Daar heb ik over nagedacht. Volgens mij was het een heel gewoon telefoontje. Het was een aanvraag die was gedaan door een stichting van beleggersbelangen. Op de faillissementzitting waren uit mijn hoofd de bestuur was niet verschenen. Dus het faillissement was bij Verstek uitgesproken. En de griffier belde, ja, we hebben in het rekest gezien dat het een wijnfraude zou betreffen. En er loopt een procedure. En gaan we aan de slag. Dus het was duidelijk dat er wat speelde. Dat er een fraudeachtig element in zat, was ook wel duidelijk. Het hele verhaal lag door die beleggersstichting al behoorlijk verteld op tafel. Maar wat het precies allemaal zou inhouden, was niet duidelijk.
7: En ben jij toen ook wel gaan lezen? Was er toen in de media al iets bekend over dat hier die beleggers eigenlijk niet zo blij meer waren met die wijn? Wijnbureautje?
6: Jazeker, ik ben gaan googlen en ik ben onder andere op een artikel gestuurd dat in de voorbereiding nog even onder mijn ogen werd gehouden. Nogal kritisch was over het businessmodel van Bordeaux Advisory.
21: Ja, dat moet het artikel zijn geweest van Ere wie Ere toekomt, perswijn.nl.
6: Zeker.
21: Dat is prachtig om te lezen overigens. Ja. Maar daar werd toen al vrij kritisch gekeken naar hoe dit bedrijf in elkaar stak en hoe het werkte. Misschien is het goed om daar ook wel mee te beginnen, toch? Wat voor bedrijfje is het dan? Het wijnbureau? Ja, ik ben geen kenner. Elisa ook niet. Maar dit bedrijfje pretendeerde dat misschien wel.
7: Ja, want het werd opgericht, Bordeaux Advisory, in 2000. En 3 jaar later ging het echt van start. Wat deed dit bedrijf?
6: Het was een bedrijf dat particuliere beleggers, waren eigenlijk alle beleggers waren particulier, het waren eigenlijk kopers. Het werd niet geframed als een belegging, maar als een consumententransactie. Overtuigd om wijn te kopen, waarvan de koper / belegger werd voorgespiegeld dat tot hele hoge rendementen zou kunnen leiden. En dat men een systeem had bedacht waarbij die wijn gekocht werd, maar niet meteen geleverd hoefde te worden. Dat ze een certificaat zouden krijgen van eigendom. En dat je dus eigenlijk de wijn vanuit een warehouse weer kon doorverhandelen zonder dat je je hele kelder hoefde vol te zetten.
7: Maar je ziet die wijn dus niet als je hem als belegger kocht bij Bordeaux Advisory.
6: Voor zover ik weet is er geen enkele koper, belegger geweest die die wijn gezien heeft.
21: Nee. Maar dan is het toch wel hoofdzakelijk ook in de markt gezet als beleggingsproduct. Het draaide dan toch wel degelijk om het rendement en om dat certificaat.
6: Ja. Ja. Het is wat dat betreft ook wonderlijk dat eigenlijk pas, ik denk dat het faillissement min of meer werd ingeluid toen de financiële autoriteiten wakker werden. En de vraag ging komen, is dit eigenlijk niet een beleggingsproduct? Maar dit is absoluut zo gegaan. Er is een beetje grijs
7: gebied
6: ontdekt.
7: En wat voor rendementen werden daarvoor gespiegeld?
6: Nou, de precieze beloftes ken ik niet meer helemaal uit mijn hoofd. Maar 100% is in elk geval een percentage dat in dat perswijnartikel terugkomt. Waar ook mee werd geschermd, dat was dat andere markten, opkomende markten, bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Dubai en zo, dat men daar nog niet precies wist wat de waarde van wijn was. En dat daardoor dus de prijzen ontzettend snel konden gaan stijgen als je het in andere markten zou gaan verkopen. En ook werd eigenlijk gek genoeg, want dat is ook wat hier speelde voor wat betreft de beleggers het begrip intransparantie van de markt wel genoemd. Dat kwam ik wel tegen toen ik dat onderzoek ging. Dat wil zeggen dat niet iedereen precies meteen weet wat welke fles waard is. Hè. Een fles waard
7: nee, weet ik ook niet.
6: €1200 waard zijn of €120.000 of een flesje van de Dirk die €3,99 is. Nou, zie je vaak natuurlijk wel aan het etiket hoe iets eruit ziet, maar als je het Château chic iets noemt en er een mooi etiket op plakt en het uit Bordeaux komt en een appellation contrôlé heeft, wat je vaak ook al voor 10 of 12 of €15 kon kopen, dan weet men al snel niet meer wat het nou echt waard moet zijn. Dat is nou wel typisch iets wat bij het product wijn hoort.
7: En hoe kwam Bordeaux Advisory aan de klanten? Adverteerden ze?
6: Ja, dat was een stevige marketingcampagne geweest in begin jaren 0, vanaf 2003. Die was al wel uit mijn hoofd ten tijde van het faillissement een tijdje gestaakt. Het was een beetje in een langzame glijvlucht naar beneden gegaan. Maar er waren allemaal banners op RTLZ en er werd actief geworven.
21: En het aangename is ook wel dat, volgens mij als je de beloftes erop naleest, dat je niet kon verliezen op je wijn, toch? Er was een soort terugkoopgarantie.
6: Ja. Er was ook een stichting met een klinkende naam. De stichting Claret Contingency Fund Foundation.
7: Oh, dat klinkt heel goed.
6: Ja, dus dan,
7: dan is je geld veilig.
6: Precies. Hè?
7: En wat was het idee van dat fonds dan?
6: Dat die de terugkoop van wijn die kopers wilden terugverkopen aan het fonds zou garanderen. En ik heb later geconstateerd dat daar geen eigen vermogen in was gekomen. Even meer dat het in feite een stichting was die, als het een keer gebeurde, werd gefinancierd vanuit de geldstroom in de onderneming zelf. Dus het was een wasneus.
7: Maar ja, dan stel, hè, ik dacht van nou, ik wil die 100% rendement, of nou ja, misschien 20 of 30% rendement, die wil ik wel maken. Dan. Wat deed ik dan? Dan benaderde ik Bordeaux Advisory. Moest ik bellen, mailen? Hoe ging dat toen?
6: Ja, nou, hoe dat eigenlijk precies ging, weet ik eigenlijk niet eens meer. Dat heb ik niet helemaal nagezocht. Maar volgens mij werd er ook koud geacquireerd. En een van de dingen die ik wel weet, is dat heel veel benadeelden, want uiteindelijk waren alle beleggers benadeelden, omdat ze en minder dan 2% van hun inleg hebben teruggekregen, dan ben je wel benadeeld, al vaker benadeeld waren. Dus een van de vermoedens die bestond, dat is niet helemaal uitgezocht waar het nou vandaan kwam, is dat deze mensen op een zogeheten, klinkt onsympathiek, zakkerlist stonden.
7: Oh.
6: En zij dus al vaker vatbaar bleken te zijn voor de bereidheid met blauwe ogen belofte geld ergens in te steken.
21: Mijn nieuw fenomeen, hoor.
7: Nou, interessant. Dus ja. Dat is dan een lijst. Die kan je dan waarschijnlijk ergens kopen, denk ik. Vul ik een beetje zo in. Die kan je dan kopen van mensen die eigenlijk makkelijk te bedriegen zijn.
6: Ja, het idee is dat er dus er is natuurlijk een markt voor dat soort data. Net als gehackte data. En dat is waardevolle data, zou ik zeggen. Omdat dat je kans op een verzilverde lead vanuit het brein van de fraudeur vergroot.
7: Er werd wel wat wijn echt gekocht, toch? Door Bordeaux Advisory. Kun je daar iets over vertellen?
6: Ja. Ik heb, toen ik benoemd werd, was er al onderzoek gedaan door de Field. En was een feitelijk bestuurder zat ook al vast. Dus er was eigenlijk al heel veel onderzoeksinformatie snel voor mij beschikbaar. Waardoor ik, los van natuurlijk dat ik het allemaal gevraagd heb aan de betrokkenen, wel al heel snel op basis van dat onderzoek een beeld krijg van wat er speelde. Het idee was dat men inderdaad wijn kocht. Voorspiegelde dat iedereen die een fles of een doos wijn kocht, daarvan een certificaat kreeg. En dat die betreffende doos die er stond ook terug te herleiden zou moeten zijn naar die aankoop. Nou, dat laatste was niet het geval. Ik heb ook niet kunnen vaststellen dat voor iedereen een fles wijn is gekocht. Integendeel. Maar,
7: dus het was niet zo, zeg maar, dat jij kon vaststellen van, oh, Elisa, dat ben ik. Ik heb ooit een kistje wijn gekocht via Bordeaux Advisory. Dat ligt op die en die plek. Op een plek waar het klimaat wordt geregeld. Waar die wijn goed blijft.
6: Ja.
7: En dat kunnen we helemaal met administratie traceren.
6: Met een sticker die correspondeert met jouw certificaat. Dat was er niet. Maar men kon wel laten zien, kijk, we hebben wijn gekocht. En wel voor deze prijs. Want hoe ging dat? Dat was eigenlijk het geraffineerde in de afroming van deze.
7: Want nog even, wie was de belangrijkste bestuurder van dit bedrijf?
6: Dat was een statutair bestuurder. Dat was mevrouw Dekker. Die heeft eigenlijk het marketingapparaat gerund. Heeft bij hoog en bij laag volgehouden dat zij niet wist dat de onderneming in feite een instrument van fraude was. In de strafzaak is dat ook, heeft het ook geleid tot haar vrijspraak. Er is wel gezegd, ze had het redelijkerwijs behoren te weten. Maar in strafrechtelijke zin heeft dat niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid geleid. Ik denk overigens dat dat wel tot civiele aansprakelijkheid zou hebben moeten leiden. Maar zij bood geen verhaal.
21: Jij denkt dat het wel wist?
6: Nou, ik denk dat zij, zij als redelijk handig bestuurder had moeten weten dat er wat in de haak was. Wat niet in de haak was. En,
7: maar er zat dus nog iemand achter.
6: De strafrechtelijke lat ligt gewoon hoger, wil ik zeggen. Er zat nog iemand achter. Er was een managing director met volledige volmacht, meneer Taylor. Die beschouw ik als het brein van de fraude.
7: Ja, en die Taylor die heeft wel dus wijn gekocht. Hoe deed hij dat dan?
6: Bordeaux Advisory kocht wijn van een Brit die een eenmanszak had. Die handelde onder de naam Trade Wines.
7: Dat was meneer Witmanski?
6: Inderdaad. Trade Wines kocht die wijn in bij een Franse groothandel in Bordeaux. Bordeaux Cru is een grote groothandel waar gewoon tegen marktprijzen partijen wijn werden gekocht. Alleen deze Trade Wines die verkochten wijnen voor een factor 10 door aan Bordeaux Advisory. Dus zeg maar het grote wegspoelen van geld vond op dat niveau al plaats.
7: En hoe kwam dat geld? Want dat geld, dat had die meneer Witmanski, die deed die verkopen. Dus dan zou je denken, dan komt dat niet terecht bij Bordeaux Advisory.
6: Nee, dat is ook waar een groot deel van het zicht op de geldstroom die verdwenen is. Dat heeft het zicht op die geldstroom voor een heel groot deel bemoeilijkt.
21: Maar ze spelen wel toch onder één hoedje. Ik neem aan dat Bordeaux Advisory wist dat ze te veel betaalden. Dat Taylor en Witmanski van elkaars handel op de hoogte waren.
6: Dat is het ook van de strafzaken van Witmanski en Taylor. Is dat vastgesteld, ja.
7: Oké, dus eigenlijk was Witmanski, die zorgde uiteindelijk dat Taylor ook weer dat geld kreeg.
6: Het was een 1-2'tje om het geld buiten de onderneming te zetten. En daar is het uit het zicht verdwenen. Dus het geld is in zoverre natuurlijk is dus in de onderneming gekomen door de inleg van beleggers en eruit gegaan door
7: door hele dure wijnen te kopen.
6: Precies.
7: Die eigenlijk helemaal niet zo duur waren, maar gewoon een normale marktprijs van wat jij en ik ook gewoon in de supermarkt of bij de slijterij kunnen kopen.
6: Van spreken, toen ik aangetroffen de partijen wijn vond, was het niet alleen maar kwaliteitsloze wijn, deels ook.
7: Want je hebt het uiteindelijk getroffen. Ja, laten we daar nog even naartoe teruggaan. Er waren daadwerkelijk flessen wijn.
6: Ja. Maar 90.000 flessen heb ik aangetroffen. Daar was inmiddels door die groothandel Bordeaux Cru et Vin beslag opgelegd, omdat de opslagkosten niet werden betaald in de laatste fase. Dat zijn natuurlijk vrij aanzienlijke opslagkosten voor zo'n partij. En die moesten daar ook vanaf. Dus die wijn stond daar vast. Er was strafrechtelijk beslag gelegd en conservators viel beslag door gewoon een Franse schuldeiser van Trade Wines. Die partijen wijn die stonden daar in Bordeaux en daar moest men van af. En,
7: hoe wist jij dan hoeveel die wijn waard was? Want dat was onderdeel van de boedel, neem ik
6: zeker
7: aan.
6: Zeker. Nou, dat was mijn standpunt in elk geval. Ik ben met een... er was een stichting. De stichting Bordeaux Beleggersbelangen. Die is opgericht om de honderden benadeelden een beetje bij elkaar te brengen en gezamenlijk te laten vertegenwoordigen. Wat in dit geval best aardig werkte. Die heeft in overleg met mij... heb ik namens de boedel een eigen wijnmakelaar taxateur ingeschakeld. En de stichting zelf heeft dat ook gedaan. Dus wij zijn in maart 2009 afgereisd naar Bordeaux met ik en mijn taxateur en de advocaat van de stichting Bordeaux Beleggersbelangen en hun eigen makelaar-taxateur om die partij te bekijken. We wisten niet precies wat we zouden aantreffen. Achteraf bleek dat ook best overzichtelijk te zijn. Die twee taxateurs die hebben een paar uur met elkaar gezeten en waren het met elkaar eens. Nou, we weten wat het is. We weten wat we ermee moeten. We waren echt in de middag klaar. We hadden er anderhalve dag potentieel voor hadden uitgetrokken.
21: Je had er iets heel gastronomisch van kunnen maken.
6: Ja, nou daar zijn we natuurlijk heel bescheiden in geweest. Dat was natuurlijk als een sluier boven het hele verhaal hing natuurlijk wel dat er gewoon heel veel benadeelden waren. Dat er groot financieel leed was. Maar die partij is aangetroffen en die kon in de boedel komen en die hebben we verkocht.
7: En daar zaten nog wel wat aardige wijnen bij. Maar hoeveel heeft dat uiteindelijk dan opgeleverd om die partij te verkopen?
6: 568.000 euro. Inclusief BTW, dus ongeveer 478.000 euro.
7: Maar dat is niks vergeleken met die 15 miljoen die gedupeerden in die wijn hebben belegd.
6: Dat klopt. Dat is ook de zure conclusie die getrokken moest worden.
7: Was er verder nog iets in de boedel waar je iets mee kon?
6: Nee, helemaal niets. Behalve 20.000 euro op de bankrekening van Stichting Claret Contingency Fund Foundation. Die we daarom ook failliet hebben laten gaan. En eigenlijk geconsolideerd met Bordeaux het Vaarvuur hebben afgewikkeld.
7: Maar dat was dat garantiefonds, ja.
0: Maar er zijn honderden gedupeerden. Mensen die nagenoeg niks hebben ontvangen. Dus ook niet die beloofde rendementen. Maar ergens in het begin zullen er toch ook mensen wel tevreden zijn geweest over wat ze van Bordeaux Advisory kregen en mochten verwachten. Want je kunt het toch een Ponzi-schema noemen.
6: Ja. Nou, het is in elk geval, het heeft een tijd gedraaid als een Ponzi-schema. Mensen belegden, wilden een paar met hun geld terug. En ja, zolang dat kan, doe je dat. Ik had niet het idee dat hier nou echt een heel geraffineerd excelletje achter zat om zo lang mogelijk die carousel te laten draaien. Maar dat gebeurde totdat het niet meer lukte. En de uiteindelijke conclusie is dat er ongeveer 19 miljoen euro is ingelegd en ongeveer 15 miljoen euro in is gebleven. Dus ongeveer 4 miljoen euro is terugverkocht.
7: Ja, dus aanvankelijk zijn er wel beleggers geweest die wel die mooie rendementen kregen, maar dat werd betaald eigenlijk uit nieuwe beleggingen.
6: Dat is het klassieke concept van een Ponzi-scheme natuurlijk, ja.
7: En ja, dan ga je natuurlijk kijken van hoe is dat nou verlopen met dat bedrijfje. Ze zaten eerst in Nederland, maar op een gegeven moment begon de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, begon interesse te tonen in wat hier gaande was. En toen zijn ze ook verhuisd, toch?
6: Ja. Toen is de zetel verplaatst naar Luxemburg. Althans, het is eigenlijk een verandering van bedrijf geweest. Er is gewoon een Luxemburgse plankvennootschap tussengeschoven die op het allerlaatst handelde onder de naam Bordeaux Advisory. En eigenlijk ja, alles wat er al was, cosmetisch overdeed. Maar toen werd het ineens Bordeaux Advisory. Was Graniton SHRL handelend onder de naam Bordeaux Advisory. Maar dat is niet de vennootschap waar veel geld doorheen gelopen heeft. De grote inleg van plaats in de eerste jaren.
0: Maar zet je daarmee dan de AFM op afstand? Ik probeer even de constructie te begrijpen en wat je daarmee vindt.
6: Ik denk dat dat de bedoeling is geweest. Ja.
7: Wil je weten of de bedrogen wijnbeleggers nog iets van hun geld terugzagen? Zoek onder curatoren dan op in je podcast-app en luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
9: Voor de beste start van je werkdag
10: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
11: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
10: waarmee jij thuis kunt komen.
8: BNR Nieuws Vandaag.
10: Voor het moment dat het jou uitkomt.
9: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
11: Maar die bestaat eigenlijk niet.
8: En blijf scherp.
12: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
13: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen,
27: Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven? Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
17: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het wordt drukker op de weg, inmiddels zo'n 250 kilometer file. Maar het zijn vooral veel korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen. De A1 om te beginnen, Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Het is druk op de A12 bij de grens vanuit Arnhem. Bij de controles daar bijna een half uur vertraging. De A16 bij daar richting Rotterdam. Daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Die is weggeleid, maar nog wel 6 kilometer file met een

0: Nederland. Allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een dode jongen in Eerbeek is zijn moeder, zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland. De jongen werd vanmorgen dood in een huis gevonden en de politie denkt aan een misdrijf. In het huis zou een gezin wonen met twee kinderen, een jongen en een meisje. Bij een chemisch bedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand overleden bij een bedrijfsongeval. Er raakte ook iemand zwaar gewond. De twee kwamen in contact met een chemische stof. Wat voor stof is niet duidelijk, maar het is niet schadelijk voor de omgeving. Bij het pand staan veel politie, brandweer en ambulancewagens. De Duitse politie heeft de jacht geopend op een man die in een brief beweert verantwoordelijk te zijn voor de aanslagen op elektriciteitsvoorzieningen, zoals verdeelstations. Deze week sloeg hij twee keer toe en gisteravond werd een sabotagepoging verijdeld. De aanslagen zouden te maken hebben met deelstaatverkiezingen zondag. Influencer Andrew Tate is door justitie in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen en seks met minderjarigen. Zijn broer is ook aangeklaagd, maar dan voor medeplichtigheid. De broer Tate woonde jarenlang in Roemenië, maar vluchtte vorig jaar naar de VS. En daar zitten ze nu vast. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekt de regen over het land, van noordwest naar zuidoost. Later klaart het vanuit het noorden wel weer op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Het Nederlandse wagenpark wordt steeds ouder. Goed nieuws voor garagebedrijf QuickFit, zou je denken. Of dat echt zo is, dat hoor je vanmiddag om 3 uur in de Nationale Autoshow.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
8: Donderdag 3 september. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekesteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over kernwapens, hoe kan het ook anders? De vraag of wij de wereld werkelijk kunnen begrijpen. En de rol van China, want twee vragen erover van Wim van Kottem en Vincent van Straten. Wim vraagt, is er een realistisch maar creatief scenario denkbaar waarin Europa China een strategisch aanbod doet om Beijing ertoe te bewegen daadwerkelijk druk op Rusland uit te oefenen en zo de oorlog in Oekraïne te helpen beëindigen? Vincent, die zegt, wat mij betreft, het is een beetje hetzelfde idee, ligt de sleutel tot vrede in Oekraïne en China. En hij denkt, money talks, bullshit walks. Wij westerse consumenten moeten een vuist maken en ophouden Chinese troep te bestellen op internet. Zo kunnen we ze mores leren of misschien onder druk zetten om onze kant op te bewegen. De Europese markt is toch, zegt Wim ook, heel belangrijk voor China. Zou daar niet iets mee kunnen om dus via Rusland onder druk te zetten?
9: Ik hoop overigens niet dat we Nederland is met zijn 19 miljoen inwoners of 18 of wat is het inmiddels tegen ruim 1 miljard Chinezen. Dus dat gaat hem niet worden, maar... Arjan, heb jij niet eens een creatief idee hoe je die Chinezen gewoon in de hoek kunnen parkeren?
10: Nou kijk, ik vind het een ontzettend leuke vraag.
9: En, nou, beide.
10: Van beide inderdaad. Natuurlijk heeft Europa met zijn markttoegang heeft het in principe een wapen. Dus je zou het kunnen proberen. Maar ik denk dat je de kans op succes niet moet overschatten. Ja. Even de logica van die vraag. China heeft veel meer economische invloed op Rusland dan bijvoorbeeld

0: Europa. Hè. China is inmiddels veruit Ruslands belangrijkste handelspartner. Hè. Naar schatting ging in 2025 een derde van de Russische export naar China. En 60% van de Russische import kwam uit China. En bovendien ging circa 80% van de Russische olie-export naar China en India. Dus als ik Xi echt zou zeggen, Vladimir, nu moet je ermee ophouden, dan heeft Poetin wel een probleem. Mm-hmm. Maar het probleem is, Beijing wil helemaal niet dat Rusland de oorlog verliest. Een Rusland dat economisch afhankelijk is van China, goedkope energie levert, Amerikaanse en Europese militaire capaciteit bindt en voorkomt dat Washington al zijn aandacht op China kan richten, heeft voor Beijing natuurlijk grote strategische waarde. Tegelijkertijd de andere kant, China wil vermoedelijk ook geen Russische ineenstorting, nucleaire escalatie of eindeloze oorlog die Europa definitief in het Amerikaanse kamp zou kunnen drijven. Dus wat je zou kunnen proberen is die marktoegang waar ik mee begon. Dat is natuurlijk, China wil, ja, die verkoopt voor 559 miljard aan goederen aan de EU. Europa exporteert maar 200 miljard naar China. Hè? Dus daar kan je, zou je wat kunnen doen. Maar ik denk dat Beijing het heel belangrijk vindt dat Rusland die oorlog niet verliest. Om alle redenen die ik noemde. Dus je kunt het proberen, maar de kans op succes acht ik niet al te groot.
1: Nee, daar ben ik het mee eens. En wat je ziet is, dat weten we al een hele tijd, dat is ook zo afgesproken, dat zowel de Russen als de Chinezen gaan streven naar een nieuwe wereldorde die gebaseerd is op een veel eerlijker multilateralisme. Althans, zij vinden dat een multipolaire wereldorde veel stabieler en veel eerlijker is. Dat is trouwens niet zo. Een multipolaire wereldorde, door de veelheid van relaties die je daar moet managen, is per definitie niet stabieler, omdat er veel meer ongelukken kunnen gebeuren in die verschillende relaties. Maar goed, ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon wel het formele streven. Het formele streven is ook om af te rekenen met het Westen. Dus het Westen moet gewoon verliezen. Dus hoe moeilijker het Westen het heeft in Oekraïne, hoe beter het is. Dus nee, ik denk dat je dus hoog of laag kunt springen. Maar er is dus geen enkele mogelijkheid, volgens mij, om een realistisch aanbod te doen aan Beijing, om ervoor te zorgen dat zij druk op Rusland uitoefenen om die oorlog te stoppen. Dat is punt 1. En het volgende punt is, China die zet ons ook onder druk. Ja. En dat heeft eigenlijk te maken in belangrijke mate met de tweede vraag van Vincent van Straten, wat ook inderdaad een hartstikke goede vraag is. Hij heeft gelijk als hij zegt dat China de enige is die invloed op die oorlog kan uitoefenen en op Poetin kan uitoefenen. Ja, maar dat willen ze niet. Hij zegt van, laten we nou eens een keer die consument naar voren schuiven, zodat die bij wijze van spreken in koopstaking gaat ten opzichte van China. Ik vind dat op zich een prima idee. Ik rij ook bewust geen Chinese auto, om maar eens wat te noemen. Dat doe ik niet. Ik koop gewoon Europese waar wat dat betreft. Want we hoeven natuurlijk ook niet de Chinese kassen te spekken. Als het formeel beleid is, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Als je bijvoorbeeld het aantal auto's wil gaan beperken dat hier geïmporteerd wordt, die EV's, elektrische voertuigen. Dan wordt het chefzaggen en dan zijn de regeringen aanzet, of de Europese Unie en China aanzet. Ja, en dan wordt het machtspolitiek. En dan kunnen wij dus, omdat wij dus buitengewoon afhankelijk zijn van zeldzame aardes en andere kritische materialen, kunnen wij door China onder druk worden gezet. Dus wij zijn onwaarschijnlijk chantabel voor China. Dus wij kunnen van alles bedenken. Op het regeringsniveau. Maar het enige wat misschien wel eens een keer echt zou kunnen werken, en daar ga ik wel een heel eind mee met Vincent van Straten, is wanneer de Europeanen zeggen van, nou is het klaar, wij hoeven die spullen uit China niet meer. Al die goedkope rotzooi die uit China wordt geïmporteerd, door middel van
2: Shein en zo.
1: Ja, al dat soort internationale platforms. Ja. Stop er nou gewoon eens een keer mee. Doe dat nou gewoon niet en koop gewoon spullen hier in Europa. Dat is echt veel beter om dat te doen. A, is de kwaliteit beter? Het is inderdaad wat duurder. Nou, dan komen we wat minder. Maar door dit te doen, ben je dus wel bezig om dat systeem overeind te houden. En misschien is dat echt wel effectiever als er een koopstaking is van helemaal kan niet hoor. Maar een koopstaking is van bepaalde producten van China. Dat is misschien wel een krachtiger signaal dan wanneer de Europese Unie dat doet. Of de regering van welk ander land dan ook.
0: Ja. Maar weet je Rob, het probleem is dit. Ik heb hier een balkon. Hè? Ik woon in Doorn. En daar schreef ik ook af en toe. Dan sta ik als een soort Mussolini met het balkon. En dan zeg ik van koop geen build your dreams. Koop gewoon een Europese auto. Ja. Het valt me op dat niemand luistert. En dat er steeds meer BID's op het parkeerplaats hier verschijnen.
1: Zo. Ja, maar mensen gaan voor hun eigen portemonnee. Ik begrijp het wel. Ja. Ik begrijp het wel. En mensen denken helemaal niet zo. Maar de consequenties daarvan zijn natuurlijk tamelijk groot uiteindelijk. Op een gegeven ogenblik weet je, word je overspoeld door die troep. En we hebben gisteren het gehad over de G20 waar geen communiqué kon komen. En dat ging precies over dit punt. Die Chinezen die weigerden een passage daarin te laten opnemen dat het dumpen van goederen en het produceren op grote schaal van goedkope rommel. Want daar komt het feitelijk op neer in een aantal gevallen. Niet helemaal, want een aantal van die Chinese auto's zijn best goed. En dat geldt in ieder geval voor de groene technologie die uit China komt. Daar zitten we dus ook met een probleem. Maar China wil zijn economische model niet aanpassen. Terwijl het eigenlijk gewoon zou moeten. En dat kan volgens mij alleen maar wanneer wij bepaalde spullen uit China gewoon als burger niet meer gaan kopen.
0: Ja, het grote probleem is, we hebben die miljoenen Europese consumenten niet in de hand. Die gaan toch voor die, je kan voor 37 mil kan je een BID kopen die alles kan wat een Europese auto van 60 mil ook kan. Dus dat is gewoon het probleem. En ten tweede, China zit zo diep in onze productieketens, wat Rob ook al uitlegde. Zeldzame aardmetalen, ga zo maar door. Dus die kunnen verschrikkelijk terugslaan. En ten derde, ja, als we het allemaal gaan doen, dan krijgen we dus nog meer inflatie in Europa. Want die Europese auto's zijn natuurlijk behoorlijk duur. En we worden teruggeslagen in die toeleveringsketen. Dus het enige wat zou kunnen is op Europees niveau overheidsaanbestedingen praten, exportcontroles, antidumpingheffing en vooral sancties tegen bedrijven die aantoonbaar de Russische krijgsmacht bevoorraden.
1: Maar ja, weet je, kijk, waarom ik het idee van Vincent wel aardig vond, is dat je moeilijk een machtspolitiek kan gaan voeren tegen de burger van de Europese Unielanden. Dat wat jij voorstelt, dat kan. En dat gebeurt ook wel gedeeltelijk. Dat leidt in ieder geval tot machtspolitiek en tot sancties. En tot bijvoorbeeld de opschorten van de export van essentiële materialen. En dan heb je dus een probleem. Maar ik denk dat die kans veel minder groot is wanneer de burger zegt van, maar ik hoef het niet meer te hebben.
2: Ja.
1: Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Omdat mensen gewoon toch echt alleen maar aan hun eigen portemonnee denken.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: Mensen moeten dus in elk geval beter luisteren als Arjan weer vanaf zijn balkon staat te schreeuwen. Dat is toch verstandig. Maar ik vind me dan wel trouwens, het is toch een beetje raar als je dan dus zo hoort aan de ene kant van China wil eigenlijk dat Rusland wint en wil dat het Westen een toontje lager zinkt. Terwijl hoe het Westen met China omgaat is toch van, nou ja, soms zijn ze een uitdaging en soms zijn ze een partner. Dat is dan toch heel, dat klopt dan toch. Toch vergen dat echt Europa zich veel harder zou moeten opstellen tegen China. Want dat is dan helemaal geen partner.
1: Ja. Nee, maar het is ook geen partner. Het is een land dat opkomt.
2: Volgens mij is dat de officiële. Het staat gewoon in de strategie van Europa en van Nederland.
1: Nee. Het is deels een systemic rival is het genoemd in de Europese strategie. En dat is wat anders. Dus soms is het een partner. Bijvoorbeeld op het gebied van vergroening is het een partner. Maar soms is het een concurrent op het gebied van auto's. Maar het is in ieder geval een systeemrivaal. Sowieso omdat ze een ander politiek systeem hebben. Het is een staatskapitalistisch land, dus economie is politiek. Het is een autocratie. Ze hebben een volstrekt andere visie op economiebedrijven. Het is een systeemrivaal.
2: Hoe kunnen ze soms een partner zijn als ze tegelijkertijd de belangrijkste steun zijn voor Rusland in de oorlog in Oekraïne? Dan zijn ze toch nooit een partner?
1: Nee, dat zijn ze ook
2: heel
1: natuurlijk
2: dubbel
1: niet
2: bezig.
1: Nee, ja, dat zijn we ook. Maar dat komt omdat we chantabel zijn. Bijvoorbeeld dat we afhankelijk zijn van de import van kritieke materialen vanuit China. Zonder dat kan onze high-tech-industrie niet floreren. En zijn we niet eens meer in staat om onze defensie op te bouwen. Dus daar zit gewoon een probleem in. Maar dat dualisme, dat zit natuurlijk ook Bij de Chinezen. Want gisteren hebben we het ook gehad over de Shanghai Cooperation Organization, met al de zalvende teksten van hoe de wereld eruit moet zien, hoe fantastisch China wel niet is. Maar tegelijkertijd zijn ze dus niet bereid om een oorlog te beëindigen in Oekraïne, wat gewoon gemakkelijk kan voor hun. Nee. Dus ik bedoel, nee, dit is gewoon waarom de internationale betrekkingen zo fascinerend zijn. Zo opportunistisch van de bovenste plank. Hierdoor ontstaan allemaal conflicten die gewoon niemand wil, maar het gebeurt wel. Ja, en dat is feitelijk wat er op dit ogenblik aan de hand is. En ja, ik ben niet verbaasd hierover. En iedereen die wel verbaasd is, die moet toch eens gewoon raden gaan van hoe dit nou kan. En dat heeft gewoon te maken met belangen. Ja. En belangen, dat is heel iets anders dan waarden in de internationale politiek, want die bestaan niet meer.
2: Over belangen gesproken. Jeroen van der Oude vroeg zich het volgende af. Er wordt vaak gezegd dat Trump de blunder van de eeuw gemaakt heeft met zijn oorlog tegen Iran. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat wat er nu gebeurt eigenlijk volkomen de bedoeling is? Trump heeft altijd gehandeld voor zijn eigen zaken en of die van zijn rijke vriendjes. En de machtigste en invloedrijkste lobbygroepen in de VS zijn de olielobby, de wapenlobby en de Israëllobby. Alle drie die groepen profiteren als nooit tevoren van de oorlog tegen Iran. Oliebedrijven maken monsterwinsten. De wapenindustrie kan weer flink wat productie tegemoet zien. Israël krijgt zijn oorlog tegen Iran. Dus ja, was dit wel een blunder eigenlijk?
0: Er is een verschil tussen wie van een oorlog profiteert en waarom een oorlog start. Dat is een groot verschil. Je vond natuurlijk gelijk dat de olieindustrie profiteert van hogere prijzen. De defensieindustrie krijgt nieuwe orders. De fossiele industrie staat dicht bij Trump. Maar dan heb je dus een qui bono redenering. Wie profiteert daarvan, zal er dus wel achter zitten. Hè? Follow the money. Hè? Maar er zijn hele sterke tegenargumenten. In de eerste plaats, de oorlog is voor Trump politiek zeer onaangenaam. Komt hem heel erg slecht uit. Want slechts 1/3 van de Amerikanen steunen die oorlog. En militair is het ook allemaal helemaal niet een geweldig succesverhaal. Dus mijn antwoord zou zijn, ja, er zijn machtige belangengroepen die profiteren van deze oorlog en ook invloed hebben in Washington. Maar zonder bewijs zou ik niet de sprong maken naar daarom is de oorlog voor hun winst begonnen. Een veel betere verklaring is een combinatie van Trumps wens om Iran te bedwingen, zijn nucleaire en regionale ambities op te geven, ook zijn zeer nauwe relatie met Israël. Hè, weet je al, Netanyahu heeft hem gewoon omgepraat. Hè, en zijn voorkeur voor militaire dwang. En ook zijn verwachting dat het Iran betrekkelijk snel op de knieën zou worden gekregen. Dat lijkt me toch een betere verklaring dan de profiteringsverklaring. Wat denk jij erop?
1: Ja, dat is ook zo. En bovendien, het draait natuurlijk allemaal om China. Ja. Dus wat hij heeft gedaan, Trump, en daarom is het de blunder van de eeuw, is dat hij zijn positie, de positie van zijn land, Amerika, die heeft hij verkwanseld ten opzichte van China. Dus China die doet niks, die hoeft alleen maar achterover te hangen, Xi, de president. En te wachten tot Amerika bij wijze van spreken instort. Gaat ook niet snel gebeuren, dat weet ik ook wel. De economie die draait nog steeds behoorlijk goed in de Verenigde Staten. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar hij is wel verzwakt. En je ziet ook wat we gisteren hebben besproken over wat er in de G20 gebeurt. De totale verscheuring. De totale scheuring die daar plaatsvindt tussen binnen de westerse wereld. De Shanghai Cooperation Organisatie die bezig is om zich te ontwikkelen tot een nieuwe machtsfactor in de wereld. Ja, de positie van Amerika die is door deze oorlog in Iran zodanig geërodeerd dat men geen echte vuist meer kan maken tegen China. Dat is het hele punt. Er is een groot verschil voor Trump, van voor en na ten opzichte van China, de oorlog in Iran. Voor Iran kon hij nog zeggen, want moet je eens kijken wat ik allemaal heb gedaan in Venezuela. Hartstikke goed verlopen. Niks aan de hand. Ik heb in één klap heb ik daar even een einde gemaakt aan het regime. Maar dat kan hij dus nu niet meer zeggen. Nu in één klap wordt het gebrek aan Amerikaanse militaire macht pijnlijk duidelijk. En de hele wereld weet dat er veel raketten zijn verschoten, met name Patriots. Ja, dat betekent gewoon dat China dat ook ziet. En die ziet gewoon dat zo'n land in elkaar aan het klappen is. En trekt zijn conclusie eruit. En kan dus veel assertiever zijn tegenover de Verenigde Staten. En dat hebben we natuurlijk wel gezien. De Amerikanen die dreigden aanvankelijk met importheffingen die op een gegeven moment opliep, een moment opliepen tot 140%. Die waren zo vertafeld toen China zei van nou zullen we dat maar even niet doen. Want je krijgt helemaal geen zeldzame aardes meer van mij. Dus doe maar even niet. Nou, dat is ook gebeurd.
2: Gaan we naar Eddy. Luisteraar Eddy, die vraagt, die zegt de wereldorde verandert snel. Maar de nucleaire machtsverhoudingen in de wereld, dat gaat veel minder hard natuurlijk. Verandert dat de rol die nucleaire wapens spelen in de nieuwe wereldorde?
1: Nee, die wordt sterker.
0: Ja, die wordt sterker, ja.
1: Dus weet je,
0: ja, kernwapens hebben twee functies. Hè? Het overleven van het regime. Hè? Er zijn altijd hele grote bewijzen voor. Irak had geen kernwapens. Nou, dat regime kon zo omver worden geworpen. Libië gaf zijn nucleaire programma op, weet je nog? Nou, het regime werd later omvergeworpen. Noord-Korea heeft wel kernwapens. En niemand durft dat land nog aan te vallen. Dat is precies de reden waarom Iran ook een kernwapen wil hebben. Maar behalve regime survival is natuurlijk ook gewoon de afschrikking tussen de grote mogendheden, wat er altijd is geweest, hè? En ik denk dus dat ook door de proliferatie gewoon kernwapens worden steeds belangrijker. Zowel kleine en middelgrote staten zien ze als levensverzekering tegen regime change. En grote mogendheden blijven ze gewoon gebruiken om elkaars vrijheid van handelen te begrenzen. Ja. Wat denk jij erop?
1: Nou ja, ze zijn ook een dempende werking, waarschijnlijk hopen we, in die nieuwe wereldorde. Hè, waarbij een land als China opkomt en Amerika wordt zwakker. En dat betekent dus dat die kernwapens mogelijkerwijs een rem zijn om het niet compleet uit de klauwen te laten lopen tijdens dit soort grote geopolitieke transities, waarbij het ene land zwakker wordt en het andere land sterker wordt. Want we weten dat als er grote transities zijn zoals deze die we nu zien, dat er in principe gewoon eigenlijk altijd oorlog ontstaat. Alleen de gevallen waarin het niet is gebeurd, dat was in belangrijke mate in de recente geschiedenis toe te wijzen aan het bestaan van kernwapens. Die hebben een matigend effect. Dat wil trouwens niet zeggen dat die helemaal fout kan gaan, hoor. En je ziet dus nu op dit ogenblik ook in Europa die discussie ontstaan over hoe we die afschrikking weer moeten gaan herstellen. Nu Amerika terugtrekkende bewegingen vertoont. Frankrijk die naar voren is gestapt. Er zijn hier en daar voorzichtige discussies over een Duits kernwapen. Nou, dat is niet een heel serieuze discussie, maar in Polen denk ik is het toch iets serieuzer geworden. Dus moet er een Europese bom komen? Nou, dat soort discussies zijn volstrekt logisch in die veranderende wereldorde, omdat iedereen gewoon bang is voor de tegenstander.
0: Ja.
2: Duidelijk. Ik had een interessante, iets abstractere vraag van luisteraar Guus Janssens. Die is uit 64 en woont sinds 95 in Afrika. En na ongeveer 30 jaar in Nederland en 30 jaar Afrika, zegt hij, realiseer ik me steeds sterker hoe diep onze omgeving bepaalt hoe we denken en voelen en gebeurtenissen interpreteren. Geopolitiek gaat over de wereld, maar kan een mens die wereld eigenlijk wel begrijpen? Zelfs na 30 jaar Afrika, zegt Guus, Tanzania en Rwanda gaat het dan om, merk ik hoeveel moeite het kost om een andere samenleving van binnenuit te begrijpen. Laat staan Rusland, China, Iran, VS en Europa tegelijkertijd. En zijn vraag aan jullie, Openarejan, is daarom, hoe voorkomen jullie dat geopolitieke analyse uiteindelijk vooral een Nederlandse of een westerse interpretatie van de wereld wordt? En daarbij zegt hij, als culturele interpretaties zo moeilijk vergelijkbaar zijn, is economie, dus wat landen produceren, verhandelen, investeren, dan misschien de meest betrouwbare universele maatstaf die we hebben?
0: Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Kijk, volledig ontsnappen aan je eigen culturele referentiekader, dat kan niet. Hè? Ja. Om het uit te leggen, een Nederlandse analist die kijkt naar de wereld vanuit een samenleving waarin instituties relatief sterk zijn, hè? Compromissen normaal zijn, religie een beperkte politieke rol speelt en oorlog al generaties lang uitzonderlijk is. Hè? Een Rus of een Iranier of een Rwandees of een Chinees, die denkt er allemaal heel anders over. Dus het is inderdaad een groot gevaar in de geopolitieke analyse, dat je dus aan mirror imaging gaat doen. Hè? Je doet net alsof die mensen net zo denken als wij. Hè? Nou, dat is niet verstandig. Maar je kunt er wel tegen vechten. Het eerste is, je moet niet alleen westerse bronnen lezen, maar ook Chinese, Russische, Arabische, Indiase en Afrikaanse bronnen. Je moet een groot onderscheid maken tussen wat regeringen zeggen en wat zij doen, hè? Wat is een staat daadwerkelijk bereid om op te offeren. Je kunt ook bewust zoeken naar analyses die je eigen hypotheses tegenspreken. En je kunt ook de wereld tijdelijk vanuit de veiligheidsperceptie van de andere partij reconstrueren, zonder aan mij bijvoorbeeld Rusland moreel gelijk te geven. Nou, dan het punt, het tweede element uit Guus zijn vraag, is de economie de beste universele maatstaf? Ik denk dat het een goede maatstaf is voor capaciteit. Hè? Hoe groot is je economie? Hoeveel staal maak je? Hoeveel raketten kun je produceren? Maar economie vertelt ons veel minder over intenties. Hè? Wat mensen dan willen. Weet je nog die specifieke historische interpretatie van Poetin van de Oekraïne, waar Oekraïne helemaal niet bestaat. Hè? Dus economie vertelt ons wat staten kunnen doen en wat het hun kost. Maar cultuur, geschiedenis, ideologie en veiligheidsperceptie helpen verklaren waarom ze het toch doen. Nou, dat hebben we bij Poetin gezien, dat hij toch maar is aangevallen. Hè? Dus economie is misschien niet de universele taal van de geopolitiek, maar wel de beste reality check. Mm. Wat denk jij, Rob?
3: Ja, en daar hebben we nou geen tijd meer voor. Althans, op de radio. Op de podcast hebben we alle tijd. Luistert op de radio, dan verwijs ik u naar uw favoriete podcast-app. Bedankt.
1: Oké, tot morgen.
0: Tot morgen.
4: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
5: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
4: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
7: Beats. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem, om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/InsingerGielissen.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
13: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
14: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
15: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: BNR Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er is behoorlijk wat verkeer al onderweg. De meeste files hebben niet zo heel veel vertraging. Wat wel opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is bij Batadorp een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven zojuist, met de vertraging wel een kwartier. A16 bij Breda Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht ook een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging is het gevolg. Op dezelfde A16, maar dan in de andere richting voor Breda Noord ook een ongeluk. Hier een kwartier op onthoud. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein. Bijna een half uur op onthoud. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En een snelheidscontrole op de A6 Emmeloord richting Muiden bij 83,8.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Het begint er steeds meer op te lijken dat zich een familiedrama heeft afgespeeld in het Gelderse Eerbeek. Daar werd vanmorgen vroeg een dode jongen van 12 gevonden. Een vrouw die daar ook woont is opgepakt. Volgens de Telegraaf is dat zijn moeder die psychische problemen heeft. Het gezin zou uit Syrië komen. De politie heeft gisteravond nog een wapen gevonden in de buurt van Overasselt. Ze doen nog onderzoek in de omgeving na het geweld van afgelopen week. Wat voor wapen het is en waar het is gevonden kunnen ze niet zeggen. Ook wordt inwoners gevraagd te helpen. Als ze een verdacht voorwerp vinden, moeten ze dat bij de politie melden. Een vrouw boet 4 jaar de cel in voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. En ook kreeg ze TBS. Ze werkte als sekswerker en huurde het tuinhuis van een man in Amsterdam. De twee kregen ruzie, waarop de vrouw vertrok zonder huur te betalen. Toen ze terugkwam om te praten, liep dat uit de hand en stak ze hem neer. Reddingswerkers hebben weer slachtoffers gevonden van een gezonken veerboot bij Cyprus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 12. 16 mensen zijn nog zoek. De veerboot vervoerde honderden mensen toen die zondag kapseisde. De kapitein is opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Delen van de begroting die over anderhalve week bekend wordt, lekte deze week al uit. En premier Jette gaat daar aangifte van doen. Dat doe ik altijd als er iets uitlekt, zei hij. Maar hij gaf ook aan dat zoiets vaak weinig oplevert. Jette wil met de Kamer wel afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken er flinke regenbuien over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Vanavond valt lokaal nog een bui, maar op veel plaatsen is het droog met opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
20: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
21: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
20: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
22: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
23: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
24: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten? En met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 10:50 in Transportzaken.
25: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
26: Dat kan.
6: In de BNR-app.
26: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
27: Studio Den Haag van vrijdag 4 september in het jaar 2026.
28: Oh, wat een heerlijke week is dit.
27: Ja.
28: Leendert is weer terug.
27: Ja, en hoe?
28: Dat betekent dat het politieke jaar ook echt weer geopend is.
27: Zeker.
28: Sophia is erbij. Ik ben Mark. We gaan gewoon in de komende uur grofweg eventjes box 3, de begroting, stikstof, meneer Wenning doornemen. Niet zijn de meneer zelf, maar wel zijn rapport. We gaan heel even hebben over sancties en geheime diensten misschien.
27: Ja.
28: Kortom, het is echt, het is weer begonnen.
0: Ja, geen kleine dingen is het allemaal.
28: Ik ben deze week niet in Den Haag geweest. Ik heb het heel druk gehad met allerlei andere meer en minder nuttige dingen. Is het weer gewoon helemaal vol? Dat je niet, als je ergens loopt, dat je dan een bewegingsmelder hebt dat het licht aangaat, omdat je daar de eerste bent vandaag?
0: Het is ontzettend vol. Je moet gaan timen wanneer je naar het restaurant gaat, omdat anders de broodjes op zijn.
28: Ja. Oké, okay. Dat was vorige week toen ik er wel was. Helemaal anders.
0: Ja.
1: Ja, en de luisteraar weet dat, de vaste luisteraar, maar ik ben een maand op vakantie geweest. Den Haag voelde heel ver weg. Vorige week was ik nog aan het terugreizen.
28: Je hebt een foto gestuurd vanaf je vakantie van een geitenpaadje.
1: Ja, dat was een flauwe Leenert grapje. Ja, we liepen op een gegeven moment op Corsica. Waren we aan het wandelen in de natuur. En mijn vrouw zei, hey, geitenpaadjes. Met geiten erop. Ja. Dacht ik, ja, dat is wel leuk. Die hebben nu opgehangen in de redactieruimte. Het geitenpaadje.
28: Zeer terecht.
1: Maar Den Haag voelde heel ver weg. En ik had Sophia vorige week dinsdag nog heel eventjes aan de lijn. Het waren de begrotingsonderhandelingen onderweg.
0: Jij zat in het Klimpark.
1: Ik zat in het Klimpark met mijn dochter. En ik dacht op dat moment, want ik volgde het nieuws natuurlijk vanuit de kranten, er is nog niet zoveel gebeurd. We staan eigenlijk nog steeds op hetzelfde punt waar we stonden voor de zomer, voor het reces. En toen gebeurde er vanaf woensdag ineens heel erg veel. Dat hebben we vorige week al besproken. Maar ja, maandag kwam ik aan en toen konden we gelijk naar financiën. Sophia zat daar al te posten. Want op zondag waren ze er al niet uitgekomen. Op maandag eerst. Wat was de eerste deadline, Sophia?
0: Ik was er om 9:15. Want om 11:00 dachten ze eruit te zijn, heel optimistisch.
1: Ja, en de begrotingsraad te starten.
0: Ja, precies. Dat ze onderling moesten ze nog wat dingen aftikken. De befaamde puntjes op de i. Op het ministerie van Financiën. En dan zou op Algemene Zaken om 11:00 de begrotingsraad starten. En de begrotingsraad, dat is dan eigenlijk nog het laatste vinkje, check.
28: Het is een ministerraadvergadering, hè? Maar dan precies. Specifiek om te zeggen, we hebben net onderhandeld, we zijn het eens.
0: Het complete kabinet nog echt een goedkeuring moet geven formeel op de begroting.
28: Oh, natuurlijk, want die onderhandelingen waren helemaal niet door ministers, maar door partijleiders.
0: Ja, onder andere. Ja, Henry Bontebal zat erbij, precies. Maar 11:00 werd niet gehaald. 11:00 werd 1:00. Toen dachten we, oké. 1:00 werd 6:00. Dus die dag op financiën die werd steeds langer. En uiteindelijk hebben ze die deadline dus nipt gehaald. Maar het was een hoop gepost.
1: Ja, en dan ga je een rondje lopen door de Kamer. Om een beetje bij de partijen te polsen van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Waarom duurt het zo lang? En dan hoorden we ook wel echt van, dit zijn hele stevige onderhandelingen. En we denken er echt wel uit te gaan komen. Maar het zou ook wel eens niet zo kunnen zijn. Reken er niet op, maar ja, het gaat er echt heel stevig aan toe.
28: Maar als de regering er niet uitkomt?
1: Ja, de coalitiepartijen, dan heb je wel en dan heb je geen begroting.
28: Nee, als je geen begroting hebt, heb je geen regering.
1: Dan was het wel misgegaan,
28: Dus eigenlijk is vorige week de regering, of begin deze week de regering bijna gevallen, zeggen?
1: Nou nee, niet zo hard, maar de meningen zijn daar ook wel over verdeeld. Het ligt er ook een beetje aan bij welke partij je aanklopt. Maar dat het heel lastig is geweest. En dat het vooral op box 3 heel lastig is geweest. En de vraag van, naar wie zetten we de deur wel en niet open? En dan hoor je ook verschillende verhalen. Want van het CDA en D66 komen toch echt wel de signalen van, de VVD had een begroting neergelegd die veel te recht was en rechts was. En we willen met alle partijen, dus door het midden, willen we een pakket neerleggen, zodat iedereen er wat in kan vinden voor zichzelf. En de VVD, minister Heijnen, had een pakket neergelegd. Nou, ik zou 21 wel wat leuks in vinden, maar de pro zeker niet.
28: En dat zei Heijnen niet, hè? Die zei, ik heb echt iets waar iedereen mee uit de voeten kan. Ja, dus Heijnen heeft kennelijk een verkeerd beeld van de wereld.
0: En, de VVD was ook helemaal niet blij met dat verhaal. Dat het opeens leek, wat we ook nog steeds wel denken, dat de VVD zo tegenover D66 en CDA was komen te staan.
1: Ja, en bij de VVD zeggen ze, wacht even, wij hebben het juist door het midden getrokken. Want wat het CDA en D66 wilden, was de deur volledig openzetten voor pro. Ja. Omdat ze dat als enige weg zien om meerderheden te halen. En op het moment dat je ook nog iets voor rechts wil doen, daar hebben wij op tegen zitten duwen. Dus niet het CDA en D66 hebben het door het midden getrokken. Maar wij hebben dat gedaan door ervoor te zorgen dat die linkse wens om vooral pro-tevreden te stellen, om die bij te sturen, zodat ook rechts er nog wat in kan vinden. Dus ja, er zit hier nog wel wat tegengeluiden zitten hierin. Maar ja, binnen de coalitie, er wordt met elkaar nog steeds gesproken, dus er wordt niet geschreeuwd. De koppen worden niet tegen muren aangeslagen, zoals het in vorig kabinet wel gebeurde.
0: Geen gehuil, geen deuren die slaan.
1: Nee, geen gil, maar het is ook wel bij tijden zeer ongezellig geweest.
28: Ja. Hey, en vorige week zei ik, het zou zo fijn zijn als deze drie partijen zich realiseren dat ze één coalitie zijn.
0: Ja.
28: Drie partijen, maar wel één coalitie. En dat ze zich niet zo gedragen, dat is niet handig. En waarschijnlijk zelfs slecht voor Nederland, denk ik dan. Maar vooral niet handig, omdat ze nog met andere partijen moeten. Is dat nu aan het eind van deze week, zijn ze wel weer een beetje één coalitie geworden?
0: Nou ja, wat je natuurlijk wel moet realiseren is dat zulke gesprekken zijn nooit goed voor de onderlinge verhoudingen. Een soort van, je ziet een lelijke kant van wat je coalitiepartner moet zijn. Want als iemand toch wel hard, het gaat hard tegen hard in zo'n gesprek. Mm-hmm. Want ze wilden hun eigen partijstandpunt beschermen op die manier. Dus ja, dat vereist dan daarna natuurlijk wel wat lijmwerk. Dus zullen ze nu naar buiten toe niet meer uitstralen. Maar we hebben wel gezien dat het is cruciaal dat een premier en een minister van Financiën op één lijn liggen. Want die moeten samen naar buiten.
28: En dat zeg jij omdat we gezien hebben dat deze week niet lukt.
0: Precies. Ja. Nou, we hebben inderdaad iets heel anders gezien. Wat we vorige week al benoemden, die twee verschillende tafels waaraan de onderhandelingen plaatsvonden. Dus
28: waarvan Jette steeds zei, prima, niks aan de hand.
0: Prima.
28: Ja,
0: prima.
28: We hebben goed overleg met elkaar, we kennen elkaar, we hebben elkaars nummer.
0: Ja, maar wat we bijvoorbeeld van Ja 21 hebben gehoord, zij zeggen, wij hebben wekenlang gedacht, wij kunnen met de minister van Financiën praten. We maken echt stappen. De financieel woordvoerder dacht, oké, wij komen er misschien wel gewoon uit, want er waren gesprekken heen en weer. En zij horen op het eind, ja, maar
28: Heine had geen
0: mandaat.
28: Nee, precies.
0: Hij heeft gewoon maar wat dingen beloofd, maar die andere partijen waren het er nog gewoon helemaal niet mee eens.
1: En Joost Eerdmans was woest.
0: Ja.
1: En Joost Eerdmans zat dinsdagochtend bij het Montesquieu een instituut, in ieder geval een Nieuwsport, bij de opening van het politieke jaar. Samen met Ruben Brekelmans. Dat was nog voordat net voor tweeën alle stukken gelekt waren.
28: Oh ja.
1: Daarna zat hij ook bij ons. Heeft hij het allemaal nog wat duidelijker herhaald. En ook reageert op de uitgelekte stukken. Maar Joost Eerdmans zegt, ja, wij hebben met de minister van Financiën zitten praten. Wij dachten heel ver te zijn en een deal te hebben. En er wordt teruggekrabbeld. En
28: wat is daar dan misgegaan? Is Heine een amateur? Dacht hij dat hij een mandaat had, maar is dat ingetrokken? Wat is er misgegaan dat Heine dacht, ik kan wel met de oppositie praten?
1: Nou, dat is mijn analyse is, dat hebben wij ook besproken voor de zomer. En zeker bij de VVD wilden ze een begroting neerleggen. Waar weinig beleid in zit. Met het idee van, nou, knappe jongens, op het moment dat je dat durft weg te stemmen, zometeen in de Eerste Kamer. Hè, dus een hele begroting of zo'n belastingplan. En voor nu houden we alles een beetje zoals het is. Ze doen er wat klein strooigoed in en dan komen we er wel. En dat was het idee van Heine. En daar hebben CDA en D66 zijn erop gaan terugduwen. Dan zit er dus te weinig voor pro in. En dan krijgen we pro niet mee. Dus je kan er wel op gokken dat rechts een belastingplan niet weg gaat stemmen, omdat er ook koopkrachtreparaties onder andere in zitten. Nou ja, en ga dat maar wegstemmen, want dan ben je verantwoordelijk ervoor dat mensen volgend jaar allemaal wat meer, wat minder overhouden in hun portemonnee en wat meer belasting bijvoorbeeld
28: betalen. En dat is onbespreekbaar in Nederland.
1: Ja, en box 3, daar had Heine bedacht van, dat gaan we gewoon lekker even helemaal oplossen op de manier zoals wij dat willen, zodat en vastgoedbeleggers tevreden zijn, maar ook de mensen die in aandelen handelen.
0: Ja, en
1: dat
0: als
1: is
0: we
1: niet
0: ook
1: gelukt.
0: Nog eens een stapje terug doen over die positie van Heine. In het vorige kabinet hadden we natuurlijk premier Schoof. Die had geen partij. Dus toen heeft eigenlijk minister Heine vanuit Financiën een hele comfortabele positie gehad. Want hij ging over het geld. VVD was daarin de meest ervaren partij. Dus hij heeft, ja,
28: hij is gewoon doorgegaan op de oude voet in een nieuwe situatie.
0: Dat is misschien wel mijn analyse. Dat hij heeft gedacht, ik zit nog steeds op deze positie. Ik trek hem gewoon even door, want hij heeft echt ongekend veel, ja, als ik het woord macht mag gebruiken, maar hij heeft in het vorige kabinet een hele comfortabele positie gehad. Dat die situatie is nu veranderd. Want we hebben nu Jette en ik denk dat het daar wel kan schuren.
1: Ja, moeten we wel zeggen dat bij de eerste begrotingsbehandeling 2 jaar geleden op het ministerie, Heine en de premier, dus zaten ze dus wel naast elkaar, hè, zij aan zij, maar op het bankje zaten op financiën, terwijl de partijleiders binnen aan het onderhandelen waren. En ik denk dat hij ook niet meer in een dergelijke positie wilde komen. Dat hij maar moest afwachten wat er met zijn begroting zou gaan gebeuren.
28: Dat was mijn eerste dag in Den Haag. Ja. Dat je me 7 uur of om 6 uur 's morgens wakker belde. Zei Bart, kan je me komen aflossen?
1: Ja, dat was voor de voorjaarsnota.
28: Oh, de voorjaarsnota.
1: Maar er was wel iets interessants wat er gebeurde tijdens de opening van het parlementaire jaar in Nieuwspoort. Dat was dat Ruben Brekelmans zei: iedereen zegt dat er zo'n grote rechtse meerderheid is. En dat klopt, maar niet als je kijkt naar sociaal-economische onderwerpen. Dus op identiteitspolitiek, cultureel gebied, wat wil je met islam, wat doe je met veiligheid, nou, daar is er een grote rechtse meerderheid. Op box 3 kan je hem ook vinden. Maar op het moment dat je het gaat hebben over het sociaal domein, ja, dan moeten we het ook doen met de PVV. Sociaal-economisch links noemde hij dat. BBB. Is ook voor of tegen een hoop hervormingen zoals ze dat hebben voorgesteld. Maar ook in de zorg, de verhoging van het eigen risico. Ja, we hebben geen rechtse meerderheid. En ook dat heeft de VVD zich kennelijk de afgelopen tijd gerealiseerd. Ja, we gaan het niet redden op het moment dat we het zoals we gepland hadden, op hoop van zegen, maar door die Eerste Kamer gaan proberen te duwen. Dus ook bij de VVD is er wat gaan schuiven. En daar wordt dus nu dus het verhaal, wij hebben het naar het midden getrokken.
28: Ja, want je moet achteraf altijd een goed verhaal hebben over waarom je iets hebt toegegeven of waarom je helemaal niet hebt toegegeven, hoewel je wel allerlei dingen hebt toegestaan.
1: Ja.
28: Dat is heel belangrijk. De spin en de tegenspin in dit geval ook nog.
1: Maar wat nu de vraag
28: is, waar staan we nu met, want er zijn een heleboel documenten uitgelekt in de loop van de week. Elke dag kwam er een beetje uit die lekkende kraan.
0: Ja, dat begon op dinsdag al en dat is natuurlijk ongekend. We weten altijd, voor Prinsjesdag heb je altijd de vrijdag voor de dinsdag.
28: Ja.
0: Dan gaan de stukken al naar de Kamerleden en dan gebeurt het ook al vaak dat eigenlijk altijd dat de kranten of een ander medium.
28: Zaterdag voor Prinsjesdag is gewoon de dag dat er al heel veel documenten in de krant staan.
0: Precies, maar nu zitten we er weken voor.
28: Ja.
0: Want wij zaten dinsdag.
1: Weken zaten we ervoor.
0: Ja. Ja, dinsdag in de Kamer en opeens pushmelding. RTL heeft de stukken.
1: Nou, en niet zomaar de stukken, want normaal is het een beetje puzzelen. Maar de tabellen stonden er gewoon bij.
28: Ja. Een stuk van de tabellen.
1: Ja, stukken van de tabellen.
28: Ja, want ik begreep dat niet alles helemaal optelde. En als je die optelt, dan mis je nog al het zuur waarschijnlijk. En is het zoet gelekt.
1: Ja, en toen begon de blame game van wie heeft er nou eigenlijk gelekt.
28: Ja, wie heeft er gelekt? Nou, vertel.
1: Nou, in eerste instantie werd er naar D66 gekeken. En niet naar de VVD. En dat komt onder andere omdat box 3 er nog niet in zat.
28: Mm-hmm.
1: We wisten niet wat er zou gaan gebeuren rondom box 3. En zometeen moeten we het er even over hebben of dit nou wel of geen goede uitkomst is voor de VVD. Zoals dat nu zo gegaan is. Het CDA, daar weten we van dat Bontebal echt een ongelofelijke hekel heeft aan de manier waarop dit gaat. En dat het in ieder geval, als het al vanuit het CDA komt, dat Bontebal daar niet zijn vingers aan gebrand heeft. En omdat, ook voor de premier, en dat gebaar naar pro om een beetje rust te creëren, werd gedacht, D66 is het. Maar nu, want wij gaan natuurlijk rondvragen van waar komt dat lek nou vandaan en wie verdenken jullie? Maar wij horen dat ze nu eigenlijk het ministerie daarvan.
0: Ja, dat zijn ambtenaren de schuld geven.
1: Ja, het komt uit het ambtelijk apparaat, kregen we te horen.
0: Ja, met een vreemd verhaal dat ambtenaren de tabellen hadden die dus nu online verschenen.
1: En dat zij een andere vormgeving tabellen hadden gekregen.
0: Ja, ja, maar het gekke is natuurlijk, je moet natuurlijk wel, het lekken gaat nooit zomaar. En ambtenaren hebben in principe niet echt een belang bij lekken, weet je wel.
1: Anders is het ook, je zet echt je baan op het spel,
0: ja,
1: hè? Als je gaat lekken, wie heeft daar enige belang bij?
0: Ja, je doet hetgeen wat niet mag.
1: Ja. Dit wordt in de ministerraad wordt dit afgetikt. Dit is gewoon, dus dat geheimhouding zit hierop.
0: Ja, en anders zou dat in voorgaande jaren natuurlijk ook al veel vaker hebben kunnen gebeuren. Terwijl partijen kunnen inderdaad hebben gedacht, wij willen graag weer opnieuw met de oppositie aan tafel, want dat is noodzakelijk, want die politieke steun is er gewoon nog steeds niet. Anders, als er nog niks naar buiten was, dan hervatten die gesprekken pas na Prinsjesdag. je kan natuurlijk hebben gedacht, oké, dan gooien we nu alvast iets naar buiten. Dan hebben ze een idee waar we toe hebben besloten. En dan kunnen oppositiepartijen daar ook een idee over vormen. Ja, dat liep ook niet helemaal lekker af. Want wij maakten natuurlijk direct een rondje. Hoe laat was het nou precies?
1: Twee, net voor twee, dus net voor het vraaguur kwam.
0: Ja, dus wij rennen naar beneden.
1: Iedereen opvangen.
0: Om gelijk aan iedereen te vragen, nou, wat is jullie reactie hierop? Kunnen jullie hier iets mee? Want we weten, het kabinet zei, er zitten genoeg handreikingen in voor naar de oppositie toe. Dus hier kunnen we wel verder mee. Nou, daar dacht de oppositie
28: heel anders over.
0: Er was geen partij van links tot rechts die zei, oh ja.
1: Ja, ik sprak de christen nu niet.
28: Dat is ook wat je verwacht. Nog heel even over het lekken. Want voor we het over de echte inhoud induiken. Welke partijen hebben toegang tot de ambtelijke versies van die tabellen?
1: Ja, als dat waar is. Want het is natuurlijk wel, kijk, niet alleen de partijtop ontvangt die stukken, want de dossierhouders krijgen dat ook. Medewerkers, beleidsmedewerkers krijgen het ook. Er is best wel een brede club mensen op een gegeven moment die stukken hebben. En ja, het kan dus overal vandaan komen. Het kan ook gewoon een Kamerlid op eigen houtje geweest zijn. We weten het echt niet.
28: Nee, het is, alleen RTL weet het.
1: Alleen RTL weet het, ja.
28: Ik
1: heb nog wel even aan ze gevraagd, maar ze ging het niet vertellen.
28: BNR hebben een keertje de Prinsjesdagstukken bij het kopieerapparaat in de buurt van de ChristenUnie-fractie gevonden.
0: Ja, was ja maar dat is
1: toch
0: de droom.
1: Ja.
28: Dat is, nee, maar dat bedoel, daar werd wel gewoon netjes bij gezegd waar het vandaan kwam en wie het gegeven had.
1: Ja.
28: Want de ChristenUnie had het niet per ongeluk laten liggen. Het is wel altijd bij de indruk geweest.
0: Nee, niks gaat per ongeluk hier.
28: Dat zeg ik, niks gaat per ongeluk.
1: Nou, Gert-Jan Segers toen wel per ongeluk
0: in
1: de trein zijn stuk had laten liggen. Dat wil ik hem echt wel geloven.
28: Oh, dat zou nog kunnen, ja.
1: Ja, want anders is het wel, het laat je liggen in de hoop dat iemand naar een krant stuurt. Dat leek me nogal onwaarschijnlijk.
28: Maar in het Tweede Kamergebouw in een kopieerapparaat laat liggen en dan vervolgens daar, bedoel, hoeveel kopieerapparaten in het gebouw van de Tweede Kamer gebruik je als journalist? Eén, namelijk die op onze eigen redactie staat.
1: Ja.
28: Want wij hebben gewoon een eigen machine. En dat geldt voor alle redacties, denk ik.
1: Ja.
28: Maar jij wou iets inhoudelijk zeggen over waar
1: nou,
28: we nu staan.
1: Bij Jesse Klaver.
28: Ja.
1: En Jesse Klaver zei gelijk, nou, dit is één groot cadeautje voor de vermogenden. Want box 3 wordt nu stilgezet. Hè? De wetgeving gaat niet behandeld worden in de Eerste Kamer. Dat is, of dat nou echt gaat gebeuren, dat is ook nog maar de vraag.
28: Het is door de Tweede Kamer en het ligt dan toch nu in de Eerste Kamer. Ja, dus dan gaat nu de Eerste Kamer erover en de regering niet.
1: Ja, er zou
0: dat
1: een
0: zou je denken, ja.
1: Er zou een novelle komen van Ehrenberg waarop de wet gerepareerd zou worden. Dit heeft allemaal met die vermogensaanpasbelasting te maken.
28: Die moeten de afgelopen 25 afleveringen terugluisteren.
1: Maar de novelle gaat er niet komen. Dus nu is de vraag, gaat de Eerste Kamer de wet zoals die er nu ligt wel of niet behandelen? En vanuit de coalitiepartijen hoor ik van, nou ja, dat gaat niet gebeuren. Maar de Eerste Kamer kan volgens mij zelf over de agenda gaan en bepalen of ze dat wel of niet gaan doen. Dus ze zouden de wet ook nog in zijn geheel weg kunnen stemmen. En dat is dan een nadeel voor de VVD, maar eigenlijk voor alle coalitiepartijen. Want zolang de wet er nog ligt, hoef je voorlopig nog eventjes, omdat het niet over 27 gaat, maar over 28, in de meerjarenbegroting hoef je geen aanpassingen te doen. Tot aan het voorjaar heb ik me laten uitleggen. Maar op het moment dat die al weggestemd is, voordat het belastingplan behandeld is, zou je daar iets mee moeten doen in je meerjaren.
28: Want dan heb je een gat in de begroting die moet opgelost worden voor al die jaren in de toekomst.
1: 2,5 miljard. Maar volgens Martine Wolzak in het FD loopt dat volgens ramingen van financiën. En bronnen bij financiën hebben gezegd dat dat tot boven de 3 miljard gaat oplopen.
28: Ja.
1: En dat heeft met de tegenbewijsregeling te maken, zullen we ook niet doen, Mark.
28: Nee, maar in ieder geval, dus er was een soort van oplossing die niemand wilde, maar beter hadden we niet voor box 3. Waar echt al jaren over gevochten wordt.
1: Ja.
28: En nu is dan de tussenstap dat ze het niet gaan oplossen.
1: Nou, dat ze in ieder geval niet verder gaan met de wet zoals die er nu ligt.
28: Ja.
1: En dat ze dus naar het belasten van daadwerkelijk rendement gaan. Dus op het moment dat je je aandelen verkocht hebt. Maar zolang dat niet gebeurt en 28 niet gehaald wordt, blijft de tegenbewijsregeling in stand.
28: Ja.
1: En de kans dat nu 28 gaat worden is heel... Ja, dat kost veel geld.
28: En heel veel ambtenaren.
1: We hadden deze week een debat over fiscaliteit en vastgoed in de Tweede Kamer. En de vastgoedbeleggers zijn nu dus wel boos. Dus je zou kunnen zeggen, de VVD heeft wel een handreiking gedaan naar alle beleggers. Want zij met de tegenwijsregeling hebben ze in ieder geval niet vermogensaanwas. Dus zij blij. Maar wat er wel geregeld was in de nieuwe wet, is dat mensen met vastgoed hun kosten konden aftrekken die ze maken. Dat kan nu niet. En daardoor dus minder belasting betalen over hun vermogen, over hun bezit. Dus ze hebben toch nog een groep die boos is.
28: Ja, het is nooit goed of het deugt niet.
1: Maar, ja, en Jesse Klaver zei niet tevreden. En alles wat op het sociaal domein bereikt is, dat is vooral vooruitschuiven.
0: Ja, nog even over het politieke verhaal rondom box 3. We weten dus dat afgelopen weekend, toen het zo lastig werd, dat box 3 dus ook echt een heet hangijzer was. Waarin dus die wet die er was, D66 sowieso. CDA weten we niet precies wat de Eerste Kamerfractie zou gaan doen. Maar in ieder geval de VVD wilde die aanpassing. Nu komt er een vertraging, zou je kunnen zeggen. Is dat dan vanuit deze onderhandeling winst voor de VVD? Maar zoals jij het al zegt, voor vastgoed, dat zijn ook een hoop VVD-stemmers dan weer niet. Maar het blijft dus een heel heikel punt.
28: Ja, en ik wil zo even weten wat ze op links nou vonden. Maar dat gaan we doen nadat we de reclame hebben over ons heen laten spoelen. In het tweede deel van Studio Den Haag met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark. We zijn zo terug in het tweede deel van Studio Den Haag.
2: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
3: Heren, wat willen wij weten van de fotonische industrie in Nederland, Eden?
4: Alles wat erover te weten valt, want het klinkt ontzettend exotisch. Het zal ontzettende toegevoegde waarde hebben, maar het zegt mij heel weinig. Dus ik wil heel graag weten, wat het is, hoe werkt het en ook zoveel mogelijk voorbeelden van voor ons gewone mensen. Wat kunnen wij daar straks mee?
3: Ja, Han, wist jij trouwens dat er, wel ASML weten we allemaal wel, maar dat er dus potentie Taiwanese proporties in Nederland zijn?
5: Nou, ik wist wel dat wij op dat fotonische gebied aardig ons partijtje mee kunnen blazen. Wat het precies is, dat begrijp ik eigenlijk heel weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook vanochtend al bedacht, als jullie mij nou gaan vertellen dat het eigenlijk maar een grapje is, dat het helemaal niet bestaat, dan zou ik dat ook nog geloven.
2: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
7: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
8: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
9: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
8: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
10: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
11: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
29: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
11: Welk bedrag gaan ze je geven?
30: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
11: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
31: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
11: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
32: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
33: Het moment dat alles begint.
34: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
35: Provider, it starts here.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Paul Hane is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Maarten de Gruiter, Roxanne Kwant, Marcel Hensema en Gerard Timmer aan. Vanuit Hotel Okura, Amsterdam.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Erik Evenman, ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk op de weg. Bijna 400 kilometer file in totaal. Er is veel recreatieverkeer op de weg samen met woonwerk. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging. Er staat 12 kilometer file. Het druk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven 20 minuten oponthoud. Hetzelfde geldt voor de A35 ten slotte van Almelo naar Enschede. Voor Enschede 20 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A35. Enschede Almelo bij 69,2.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
8: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Het begint er steeds meer op te lijken dat zich een familiedrama heeft.
7: De nieuwsupdate van 2:30.
8: Goedemiddag, ik ben Thijs.

0: vrouw vertrok zonder huur te betalen. Toen ze terugkwam om te praten, liep dat uit de hand en stak ze hem neer. Reddingswerkers hebben weer slachtoffers gevonden van een gezonken veerboot bij Cyprus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 12. 16 mensen zijn nog zoek. De veerboot vervoerde honderden mensen toen die zondag kapseisde. De kapitein is opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Delen van de begroting, die over anderhalve week bekend wordt, lekte deze week al uit. En premier Jette gaat er aangifte van doen. Dat doe ik altijd als er iets uitlekt, zei hij. Maar hij gaf ook aan dat zoiets vaak weinig oplevert. Jette wil met de Kamer wel afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken er flinke regenbuien over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Vanavond valt lokaal nog een bui, maar op veel plaatsen is het droog met opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
6: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
5: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
6: Nou, praten over tech.
5: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
6: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
7: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
9: We hadden het over de begrotingsbehandeling, de perikelen van afgelopen weekend en hoe het deze week tot een soort ontknoping kwam. Maar we zijn er nog niet, want dit is pas de coalitie die er is. En nu moet nog de meerderheid in de kamers gevonden worden, de tweede en de eerste.
10: Ja, we waren bij Jesse Klaver en ja. Zijn kritiek op de handreikingen die richting pro zijn gedaan.
9: De regering denkt dat ze pro heel blij gemaakt hebben en pro denkt van niet.
10: Nee, pro zegt
9: dat is best wel jammer.
10: Er is vooral een hoop vooruitgeschoven en daar hebben ze gelijk in. Want de verhoging van het eigen risico, een jaar opgeschoven naar 28. De halvering van de WW-duur, ook naar voren geschoven met een jaar. Dan hebben we nog...
11: Minimum dagloon.
10: Dat zijn dus wat is geschrapt. Dat is de AOW. Maar dat wisten we eigenlijk al. Maar dat is nu definitief van tafel.
9: Ja.
10: Hè,
9: dat zeiden ze natuurlijk wel. We willen dat graag in de begroting terugzien. En we zien het terug in de begroting.
10: Ja.
9: Dus dat is binnengehaald.
10: Dat is binnengehaald. En de verhoging van het maximum dagloon. En dat zou met max 20% verlaagd worden. Gaat om voor mensen in de WW en de WIA. Dan zeg ik, en dan Sophie en ik hebben daar een discussie over. Ik zeg, ja, dat is geen echte overwinning. Omdat het een onhaalbare kaart is was geworden. En dat komt omdat in ieder geval D66 en CDA hadden gezegd... er zit een element in, dat vinden we zeer onwenselijk. De bevalboete. Dat mensen, want het is namelijk...
9: Ja, dat heeft ook met dat minimum, met dat maximum dagloon.
10: Iedereen, het heeft niet alleen met betrekking op mensen die in de WW of in de WIA zitten... maar bijvoorbeeld ook op mensen, op zwangere vrouwen. Want die krijgen namelijk ook te maken met het maximum dagloon. En dat werd al, daar werd al gezegd, dat mag niet de bedoeling zijn. Dus dat is één. En het is één regeling waarvoor je geen uitzonderingen kan maken. Dus dat was al technisch gezien heel lastig om het op te lossen. En daarbij is er een ongeschreven regel in Den Haag. En die is in de jaren 80, toen het akkoord van Wassenaar gesloten werd... is die ook doorbroken. Dus het kan wel. Maar de ongeschreven regel is dat als je iets gaat veranderen in het sociaal domein... dan doe je dat niet... terugkijkend. Dus de mensen die al een WIA-uitkering hebben... die krijgen niet met die nieuwe regels te maken. Maar dat was hier wel het geval. En ook dat, om dat met de pol eraf te gaan spreken... dat was echt heel erg lastig geworden. Dus Ik

0: vind dat ze iets hebben laten vallen wat toch al niet meer mogelijk bleek te zijn, maar niet goed genoeg over nagedacht.
1: Maar dat is een hele handige onderhandeling dan. Je zegt, dit is onhaalbaar, laten we dit gewoon opgeven.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt daarna komt de echte discussie met de linkse partijen wel, waar we steun van nodig hebben. En dat wordt de echte onderhandeling.
0: Ja, dus ik had zoiets van, ja, de VVD, want ik las bij collega's en bij andere duiders hoorde ik, ja, de VVD is door de pomp gegaan. Die moest de afslag naar links nemen. Ik dacht, ja, voor de VVD hebben ze nou heel veel pijn moeten lijden.
1: Ja, ze hebben wel iets opgegeven wat ze niet wilden.
0: Ja, en er is nog iets in. Een miljard extra voor ontwikkelingssamenwerking heet het tegenwoordig. Dat vond voor de begroting van Sjoerdsma. Dat was echt wel een pijnlijk punt voor de VVD. Dat wilden ze echt niet. Maar ja, hoe box 3 uiteindelijk de wet werkelijk rendement wordt niet meer behandeld. In ieder geval, dat is de afspraak. Ze zijn de beleggers in ieder geval tegemoet gekomen. Het speelde heel erg. Nu zitten ze al met een probleem van de vastgoedhandelaren. Ja. Ze wilden alles. Ze hebben ze niet gekregen, maar ze hebben in ieder geval iets.
1: Je krijgt nooit alles.
0: En op het sociaal domein, het is nog steeds niet allemaal van tafel.
1: Maar nee, helemaal niet. Het ligt er nog steeds. Gewoon, maar dan voor een jaar later.
2: Ja, nee, kijk. Het is natuurlijk ook gewoon een hele slimme politieke truc. Want we weten de eis van de linkse oppositie. Dat is, doe al die bezuinigingen moeten van tafel. Nou ja, het is natuurlijk ook een heel groot onderdeel van hoe frame je het. Het kan natuurlijk zijn dat sommige dingen al gepland waren of niet gepland waren. Maar als je het presenteert als, dit hadden wij in ons akkoord staan, maar voor jullie doen we de handreiking, wij gooien het er nu uit. Ja, dan presenteer je dat als winst. En dat is het in feite natuurlijk op een bepaalde manier ook.
1: Maar dan heb je het meer voor beeldvorming dan over of ze inhoudelijk iets gewonnen hebben.
2: Ja, maar ja, dat hebben we het hier natuurlijk wel vaker.
1: Ja, maar ik benoem het even.
2: Ja, nee, dat is een goed punt.
0: Maar in de coalitie zijn ze wel echt chagrijnig richting de oppositie. Want wat ze zeggen, er zit ook nog een lastenverlaging zit erin. Hè, want de koopkracht moest gerepareerd worden, 1,5 miljard. Vraag is een beetje, waar komt die 1,5 miljard zometeen vandaan? Maar de coalitie zegt, we hebben nu handreikingen gedaan.
1: Ja.
0: We hebben geluisterd. Voor links en rechts zit er wat in. Voor rechts ook nog een verlaging van vliegbelasting bijvoorbeeld. Daar zijn ze op die vliegbelasting, dus tickets. Om een voorbeeld te geven, er is wat extra geld voor infrastructuur gekomen. Dat wilde de SGP. Dus voor iedereen zit er wel wat in. Waarom allemaal klagen?
2: Ja, ja, omdat zowel links als rechts zegt, kies alsjeblieft een kant. Zij waren ervan uitgegaan en we begrijpen ook dat ze in de veronderstelling waren, dat het ook wel was toegezegd van, we zetten breed in, maar op een gegeven moment kiest het kabinet echt wel voor of rechts of links. Nu hebben ze geprobeerd iedereen tevreden te houden. Dat werkt niet. Want als je zegt, we doen een miljard naar ontwikkelingssamenwerking, dat is nou juist het potje waarvan bijvoorbeeld jij in de 20 de SGP denken, in ieder geval jij in 20, daar kan, wel,
1: hoeven,
2: daar ja. kan juist wel wat vanaf.
1: Hey, maar is het niet heel handig om die keuze voor links of rechts uit te stellen tot na de verkiezingen die eraan zitten komen? Dus tot na de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer?
0: Ja, maar ze zeggen binnen de coalitie, wij willen, in ieder geval bij het CDA en bij D66, wij willen niet voor links of rechts kiezen. Want dan kom je namelijk niet in een minderheidskabinet zoals wij dat bedacht hebben, maar dan kom je in een gedoogconstructie terecht.
1: Ja.
0: Met een gedoogpartij. En wij willen nou juist dat brede middenkabinet zijn, waarbij je op meerdere fronten meerderheden kan halen. En ja, ook over de begroting van Sjoerdsma. De begrotingen gaan los door de Kamer. Het is niet een integraal pakket waar ze voor gaan stemmen. Dus je kan nog steeds op rechts tegen het extra geld voor ontwikkelingssamenwerking zijn en daartegen stemmen. Maar dan gaat het met een linkse meerderheid gaat dat er doorheen. Het belastingplan, daar kan een pro van zeggen, nou, we gaan het nog steeds niet steunen omdat het niet genoeg voor ons is. Maar als er genoeg rechtse partijen zijn die vinden van, nou ja, de koopkracht wordt in ieder geval gerepareerd en met de blokzierreparatie, ja, van de reparatie.
1: Dus misschien hebben ze wel genoeg handreikingen gedaan, zeg je nu. Misschien.
0: Ja, dat is
1: dat gaan
0: wel,
1: we in de komende maanden uitvinden of het klopte.
0: Ja, dat is wel de hoop. En nog even over die 1,5 miljard, de lastenverlichting. Is dat nou wel of niet de vrijheidsbijdrage van Bontebal? Jij zegt korter, maar dat is wel een belangrijk punt. Want Bontebal heeft in de onderhandelingen iets gedaan wat zeer ongebruikelijk is voor een coalitiepartij. Hij heeft namelijk een overwinning behaald met een lastenverhoging. Nou, dat moest hij gaan verkopen, ook aan zijn achterban. Dat deed pijn natuurlijk. Ja. Hij heeft dat gedaan om te laten zien, als wij een minderheidskabinet hebben, dan moeten we allemaal pijn pakken. Het was een symbool. Zo moeten we het met z'n allen doen. Zowel de coalitie als de oppositie. Als hij dat nu heeft moeten inleveren, dan is dat wel een heel... is dat echt pijnlijk voor het CDA. Want dan is het hem niet gelukt om iets te behouden waarvoor hij gevochten heeft, wat eigenlijk ook zijn achterban daar niet op zat te wachten. En toch heeft hij het geprobeerd te verkopen. En nu heeft hij het verloren en heeft hij een onderhandelingsresultaat. Een van de grootste dingen, de bontebalbelasting of de vrijheidsbijdrage, is voor dit jaar in ieder geval verloren gegaan, omdat koopkracht gerepareerd moest worden. Ja, en welk signaal is dat naar de rest? Want hij wilde juist laten zien, we moeten met z'n allen pijn pakken.
2: Ja, en als ik nog één laatste ding mag toevoegen.
1: Oh,
2: ja,
1: er zijn nog heel veel laatste dingen die je erover kunnen zeggen. Maar ga je gang.
2: Nou ja, toch die grote vraag, hoe worden al die handreikingen dan betaald? Daarvan horen we, dat is een deel onderuitputting. Dus daar had CPB natuurlijk al het over gehad. Van oké, ja, we kunnen heel veel geld uitgeven aan defensie. Maar we kunnen niet zo snel opschalen. Dus een deel van dat geld wordt niet gebruikt, bijvoorbeeld. En we gaan weer snijden op het ambtelijk apparaat.
0: Ja, miljard.
1: Altijd.
2: En de efficiëntere overheid. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend optimistisch. Want dat doen we volgens mij...
1: Dat is heel vriendelijk.
2: Ja. Ja, dat is het plan van elk kabinet. Vorig kabinet hebben we dat ook weer gezien. Van, oh, daar halen we het geld van vandaan. Maar we weten, zo makkelijk gaat het
0: niet. Ja, en over
2: niet.
0: Die onderuitputting. Want we weten nu niet alle dekking. Ja, Mark, die wil... Dat is dus, we weten nog niet alles. En daar kan iets uit de hoge hoed komen. Want dat betekent namelijk dat iets wat gedaan zou worden, niet gedaan wordt. En ook uit de boeken wordt gehaald.
1: Ja.
0: Daar kan nog wel ergens pijn zitten. Want wat gaan we dan niet doen? En wat gaat dan ook echt uit de boeken? Want als je zegt, we doen het later, dan is de kas schuif, dan kan je niks met het geld.
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: Dit was heel kort en krachtig gezegd, ja, Leendert. Heel goed. Nee, ik wil nog een heel aantal andere dingen met jullie bespreken. Want we hebben nu het eerste onderwerp van de hele lijst die ik aan het begin opnoem redelijk goed behandeld. Maar we moeten het hebben over stikstof bijvoorbeeld. En we moeten het hebben over Wennink. Zijn rapport werd na een maand of 9...
0: december.
1: Gisteren eindelijk in de Tweede Kamer besproken.
0: 12 december.
1: Dit was een heel urgent, hyperbelangrijk, nu aan de orde rapport. En waarom duurde het zo lang eigenlijk voor de regering daar wat van vond?
0: Nou, de regering vond er wat van, maar kwam met een vrij sumiere brief. Waar vooral het rapport samengevat werd en gezegd werd, nou, dat vinden we goede aanbevelingen. Dat hebben we ook overgenomen in het coalitieakkoord. Daar werd Herbert ook op aangevallen tijdens het debat. Het gaat allemaal te traag. Onder andere door Claire Martens Amerika van de VVD.
1: Ja.
0: Het gaat allemaal te traag en eigenlijk zijn we pissed off. En het moet allemaal sneller. En is er wel genoeg geld? En moeten we niet anders met begrotingsregels omgaan? En
1: waarop wat, Herbert de VVD zei, wilde ruimer met de begrotingsregels omgaan?
0: Nee, de VVD niet. Maar hier zagen we dus ook weer die...
1: Claire Martens zei...
0: Nee, de VVD zei... ik zei dat ook. Goed dat je dat corrigeert. Maar vanuit de Kamer kwamen dergelijke... Daar kwam dus ook dus de discussie over hoe gaan we met de begroting om en hoe gaan we met investeringen om en kunnen we daar niet wat meer geld voor lenen. En dan zag je ook wat Brekelmans zei, dat sociaal-economisch de Kamer veel linkser is, want dan hoor je ook BBB en Volt en Pro. En we weten van het CDA en D66 dat ze ook op een wat ruimere manier naar investeringen willen kijken. Daar is gewoon voor de VVD wel vast te houden aan de begrotingsregels zoals we die kennen. Daar is eigenlijk geen meerderheid voor. Het is dat de coalitie elkaar vasthoudt. Maar daar is eigenlijk geen meerderheid voor.
1: Ja, maar wordt nu het hele rapport Wennink uitgevoerd gewoon? Een stuk daarvan staat in het coalitieakkoord. Het is helemaal omarmd. Het is een fantastisch rapport. De heel Nederland heeft het er elke dag over, opmerkelijk genoeg. Maar gaat het nu iets veranderen in Nederland?
0: Nou, de bedoeling is dat we... De economie moet groeien, arbeidsproductiviteit moet omhoog. Het moet makkelijker worden om te investeren in start-ups, scale-ups.
1: En wat gaan ze ervoor doen?
0: Durfkapitaal moet er komen. Nou, dat is ook uitgelekt. Er is extra geld voor de investeringsinstelling.
1: Disruptieve innovaties.
0: Dat is voor Defensie. En er is nog een NII, geloof ik.
1: NADI is voor disruptieve innovaties.
0: En er is ook het Groeifonds. Gaat
1: terug.
0: 333 miljoen gaat erin. Maar ja, het telt niet op naar wat Wennink had gezegd. Ook de 3% in R&D van het BBP gaan we niet halen. Maar wat zegt het kabinet? We zijn een heel stuk op weg. En Herbert werd aangevallen van er is nog helemaal niks gebeurd. En dan kunnen we gelijk door naar stikstof. Dat wil ik nog wel een kanttekening plaatsen. Want een van de belangrijkste aanbevelingen ook, of in ieder geval wat Wenning zegt, is ga zo snel mogelijk met stikstof aan de gang.
1: Ja.
0: Nou, dat heeft het kabinet in ieder geval wel gedaan.
1: Kijk, maar dus eigenlijk zeg je nu, er is een hele dag over vergaderd, over dat rapport. En de regering zegt, wij waren al aardig bezig, want dat staat in het coalitieakkoord. En,
0: ja, en
1: voor
0: wat
1: de rest
0: ook,
1: moet
0: Herbert,
1: u niet zeuren.
0: Want de Kamer was ontevreden, van waarom zit u hier eigenlijk alleen? Waarom is de minister-president er niet? Want het zou chef zou geworden. En waar is de rest van de taskforce? Want dit gaat bijvoorbeeld ook over dus Van Essen, van landbouw. Waar is Van Essen?
1: En waarom waren al die andere automototen er niet bij?
0: Omdat ze het nu eventjes...
1: ze wilden het klein maken.
0: Ja, het zelf over de afvaardiging. En het onhandige was, dat zag je hier ook weer... omdat die Prinsjesdagstukken nog niet bekend zijn... ben je toch ook een deel weer in het luchtledige aan het praten.
1: Ja, dan wil ik toch nog één vraag over Prinsjesdag... die al het hele uur in mijn hoofd zit. Half uur. In principe mag de premier die stukken gewoon vrijgeven. En bij een minderheidsregering is dat misschien zelfs wel handig. Zodat je met de coalitie alvast een soort van gesprek kan hebben... in de aanloop naar Prinsjesdag. Want de coalitie weet wel wat er speelt. De oppositie weet niet wat er speelt.
2: Ja, en dat is ook precies wat de meerderheid van de Kamer wil. Want er zijn vragen...
1: Waarom doet Jette dit niet gewoon? Waarom zegt hij niet gewoon, dat is een traditie... die hebben we 200 jaar lang hebben we die volgehouden... maar dit is gewoon niet de regeerperiode waarin dat een handig... traditie is.
2: Ja, ja, nee, maar er zijn het er aan Heijnen is gevraagd of hij de stukken wilde vrijgeven. Toen heeft hij namens het kabinet gezegd: nee, dat doen we niet. We wachten tot Prinsjesdag.
1: Dat is gebruikelijk. Maar...
2: opnieuw vragen gesteld nu aan Jette. Maar ja, dan wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we dus de komende weken weer opnieuw onderhandelingen zien, waar misschien wel of niet iets in wordt besproken.
1: Oh ja, dan
2: en waar heeft de koning het dan voor?
0: Ja, maar waar gaat de koning het sowieso over hebben? Want alles wat hij zegt, daar gaat nog aan geschaafd worden.
1: Ja, dus voor de koning hoef je het niet achter te houden.
2: Nee. De koning moet allemaal voorbehoud inbouwen in zijn
0: dus misschien
1: wordt vast een hele korte troonrede.
0: Ja, misschien gaat box 3 gepauzeerd worden. Mogelijk gaat het eigen risico in de zorg een jaar later omhoog.
2: We schuiven een hoop vooruit.
1: Ik denk dat hij iets anders gaat zeggen. Hij gaat zeggen, het is belangrijk dat we in het komend jaar een oplossing vinden voor box 3.
2: Ja. En samenwerken. Want dat merk je natuurlijk nu ook in de taal van bijvoorbeeld Bontebal en Brekelmans, dat die heel erg een oproep doen van... dit minderheidskabinet kan slagen, maar daar hebben we de oppositie voor nodig.
0: Ja, dan moeten ze nu ook zij aan zij gaan staan. Ja. Want ja, als ze zo meteen...
1: hebben we een eenheid in de regering nodig.
0: Ja, want het wordt echt een bloedbad op het moment dat ze... na Prinsjesdag de algemene politieke beschouwingen gaan doen... en de oppositie maar een klein beetje voelt dat de boel uit elkaar te spelen is. Ja.
1: Dan haal ik iets wat ik eigenlijk aan het einde wilde doen nog even naar voren nu. Deze week waren er... twee debatten waarbij mij opviel. Eén ging over geheime diensten. Er komen nieuwe wetten waarin de geheime diensten veel meer mogen, veel minder gecontroleerd gaan worden. Dit zegt de minister anders, maar dit is mijn indruk van het stuk van het debat dat ik gehoord heb. We hebben het er vorige week over gehad. Daar zag je dat D66 dwars lag. Die zei, oh ja, dus als er dan gehackte documenten zijn... en die kan je als crimineel ergens op het dark web kopen... dan vindt de geheime dienst dat voortaan openbaar gemaakte stukken. Dat is een van de extra dingen die geheime diensten voortaan kennelijk mogen. Daar ging Joost Sneller er gewoon tegenin en die werd niet goed. Inhoudelijk kreeg hij geen antwoord van de minister die erover gaat. Maar die bleef daar een beetje op poeren... aan de andere kant was er gisteren op donderdag ook een debat over de sancties over import van producten uit de door Israël bezette gebieden in Palestijnse, die eigenlijk Palestijnse horen te zijn. Daar ging de VVD tegen de regering in. Die zei, ja, we zijn eigenlijk wel voor sancties tegen Israël, want die moeten ze langzaamaan eens een keertje aan de mensenrechten gaan houden. Maar wat de regering nu heeft voorgesteld gaat veel verder dan wat in ons partijprogramma staat. En dat staat ook niet in het coalitieakkoord. De Golanhoogte die moet uitgezonderd worden. We willen geen diensten, maar alleen producten. Terwijl er eigenlijk de verwachting was dat het ook voor diensten zou gaan. Dat die verboden zijn geworden. Dus daar ging ineens Queenie Rijkowski tegen de minister in. Met echt van, eigenlijk steunen we het sanctiepakket wat er ligt nu niet. Ze had ook wel iets waarvan ik het heel erg logisch vond. Dat ze zei, als we nou willen dat Israël... zich gaat aanpassen aan... daarvoor hebben we die sancties. Dan moet je niet zeggen deze sancties duren 3 jaar. Dan moet je zeggen deze sancties duren tot Israël zich heeft aangepast. Vond ik een hele voor de hand liggende. Dat andere kan ik trouwens ook allebei wel begrijpen van D66 en van de VVD. Maar dus daar staan ze ook nog steeds niet met... als Kamer achter hun eigen ministers.
0: Ja, voor Prinsjesdag gaat het over begrotingen en geld. En
1: maar tabellen. Dat is de hele houding in de hele coalitie is niet, wij zijn één coalitie.
2: Nee, nee. En dat zag je voor de zomer ook al, hè, dat D66 en het CDA dus opeens ook weer een ander standpunt kozen op de hypotheekrenteaftrek dan de VVD. Dus dit loopt al langer, dat ja, ja. Het is niet één front daarin.
1: Oké, dat even als intermezzo dan. Gaan we lekker over stikstof praten. Yes. Dus het onderwerp waar we het altijd over willen
2: terug
1: hebben.
2: Van vakantie.
0: Ja, nou, het PBL heeft gekeken naar de plannen van Jamie Van Essen.
1: Planbureau voor de Leefomgeving. En ja. die zeggen, ja, je hebt goed je best gedaan. Maar het is het nog niet.
0: Ja, we hadden Jamie Van Essen vandaag op zender.
1: Ja, die zegt iets heel anders. Die zegt, wij zijn hartstikke goed bezig en we gaan het gewoon doen hiermee.
0: Ja, en als alles lukt,
1: dan
0: gaan we
1: stelt hij dus
0: redden.
1: Het planbureau voor de leefomgeving ter discussie. Dan zegt hij, het planbureau zegt, je haalt je doelen niet. En de minister zegt, ja, dat zeggen ze wel, maar ik haal het toch.
0: Ja, ja, het planbureau zegt.
1: Dat is wat we vroeger populistische partijen verweten, dat ze dat niet moesten doen.
0: Ja, maar het planbureau
1: vorig jaar.
0: Ja, zegt, in principe, het is heel ambitieus. Het maximale wordt gevraagd. Maar er is meer nodig.
1: Ja.
0: En mogelijk gedwongen uitkoop. Jamie Van Essen zegt, nou, gedwongen uitkoop, er is inderdaad meer nodig. Als alles lukt, dan halen we het wel. En is gedwongen uitkoop niet aan de orde.
1: Maar dat is toch gewoon luchtfietserij. Niets lukt altijd voor de volle 100%. Zeker niet in de wereld van stikstof. Dus als deze minister zegt, wij denken dat we 100% van onze plannen 100% gaan uitvoeren. Ja, dan weet je gewoon dat we in de praktijk misschien 40% gaan halen of zo. En dan is het planbureau voor de leefomgeving eigenlijk nog heel erg vriendelijk geweest voor deze minister.
0: Ja, en waar ze zometeen ook mee zitten, is dat planbureau voor de leefomgeving zegt, het is niet zo dat als dit, stel dat we dit helemaal in één keer uitvoeren, dat dan in één keer het stikstofslot van het land is. En daar gaan rechtse partijen natuurlijk van zeggen, ja, kijk nou, iedereen wordt de hele boerenstand wordt uitgeknepen. Gaan zij zo zeggen.
1: Ja.
0: Iedereen wordt kapot gemaakt. Nou, dan krijgen we de boeren huilend aan de keukentafel van Caroline van der Plas krijgen we daarbij. En Nederland gaat niet eens van stikstofslot af. We moeten maar zien. Kleine projecten met een rekenkundige ondergrens die we gaan verlagen, die kunnen wel vergund gaan worden. Maar grote infrastructurele werken, bijvoorbeeld niet. Daar moet nog steeds gekeken worden of de natuur niet te veel verslechtert. En of er genoeg ruimte is. Ja. Dus dat gaat nog wel een lastig debat gaat dit worden rondom stikstof.
2: Ja, en PBL constateert ook die veestapel moet hoe dan ook 5-10% krimpen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En als dat niet vrijwillig. Maar dat gaat misschien vrijwillig. Want je hoort natuurlijk elke keer van boeren die geen opvolging voor hun bedrijf vinden. En er soms maar gewoon mee stoppen.
2: Ja.
1: Soms ook hun land verkopen aan de buren die dan een twee keer zo grote boerderij hebben. Dat komt natuurlijk ook voor.
2: Ja, maar
1: dus het zou best kunnen zijn dat het aantal koeien gewoon door natuurlijk verloop afneemt.
2: Enerzijds wel, maar dat zal natuurlijk voor heel veel bedrijven ook weer niet gelden. Maar gewoon, dan ben je dus eigenlijk word je misschien wel niet officieel gedwongen, maar ben je wel noodgedwongen. En
1: ja.
2: Ja, dat komt ook op hetzelfde neer.
1: En wat ik toch ook interessant vond, was de opmerking dat op sommige gebieden, zeker in de gebieden rond natuurgebieden, je misschien wel mag blijven boeren, maar dat het daar financieel niet uit kan.
2: Nee, als jij 2,5 varken...
1: Dan heb je als ondernemer maar één optie. Dan is stoppen. Want je kan natuurlijk niet een onderneming hebben die elk jaar alleen maar verlies draait. Dus dat is dan geen gedwongen uitkoop, maar gewoon via de financiële markt of het groot kapitalistische systeem hebben we dan dat opgelost. Nou ja, ik dacht, toen we het hadden vanmorgen van SV op de radio, ja. Zou die gehuild hebben vanmorgen bij dit rapport.
0: Ja, jij zei dat.
1: En je zat naast met een grote glimlach en je zei, nee hoor, hij is hier heel gelukkig mee met dit rapport.
0: Nou ja, heel gelukkig. Ze zien het niet als een groot tegenslag. We hadden dit wel verwacht, maar ze wisten natuurlijk.
1: Ja, ze wisten natuurlijk wat ze doen waren.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dit is
1: ze wisten dat ze het kort zouden schieten en dat dit advies moest worden.
0: Krijgen, ja.
1: Ja. Wordt vervolgd, denk ik. Want hebben we een advies over een voorgenomen beleid. En
0: de eerste wetten moeten aan het eind van het jaar gaan komen rondom stikstof. Dus ja, dan gaan we zien hoe de Kamer erop gaat reageren.
1: Het is de grote handel in omgekeerde vlaggen die dan denk ik weer winst gaan draaien het komend jaar. We komen aan het einde van onze zendtijd op de radio. We gaan vast in de podcast nog heel eventjes door met Studio Den Haag. Met Sophia, met Leendert, ik ben Mark. Dus tot in de podcast of anders tot volgende week.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
2: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
4: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
5: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij je zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
9: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
10: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen, ANB Verkeersinformatie. Er is veel verkeer onderweg. Veel files zien we in Gelderland, Brabant en het midden van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 14 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven duurt het een kwartier langer over. Druk is het op de A35 van Almelo naar Enschede. Voor Enschede 8 kilometer met ook ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Knoop het Waterberg 20 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A12 Den Haag-Utrecht bij 27,9.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een man uit Hilversum heeft in Marokko een hogere straf gekregen dan in Nederland. Hier was hij veroordeeld tot 6 jaar cel voor onder meer drugshandel, maar hij sloeg op de vlucht naar Marokko. Daar werd hij opgepakt en kreeg hij 8 jaar. Het bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Zwaag, waar een dode en zwaar gewonde vielen door een chemische stof, is weer vrijgegeven. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de politie. De 2 werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Onderzocht wordt of het ongeluk iemands schuld was. Op de beroemdste brug van New York, de Brooklyn Bridge, is een man doodgeschoten door de politie. Volgens Amerikaanse media was hij suïcidaal. De politie wilde hem helpen, maar toen kwam die met een mes op ze af. De brug is dicht en mensen mopperen erover op social media. Er is tot nu toe bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd bij de speciale inzamelpunten. Vooral in het Gelderse Lochem kwam vandaag veel binnen. Door het hele land zijn inzamelpunten van de overheid waar je tot begin oktober vuurwerk kan inleveren. Deze jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk verboden. Een vrouw die vastzat omdat ze Marco van Basten zou hebben gestalkt, is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze gaat naar een kliniek en krijgt dan psychiatrische zorg. Ze zou van Basten maandenlang zijn gevolgd en hing rond bij zijn huis. Ze dacht dat ze hem moest redden van zijn vrouw, die zogenaamd door de duivel was bezeten. Het weer van Weer Online. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: En zometeen in de Nationale Autoshow.
16: De baas van QuickFit Nederland, ons waagpark stokoud.
15: Stokoud. Nou,
16: goed voor hem toch? Lekker
15: veel olie.
16: Ja, precies. Toch zal de onderhoudsbehoefte afnemen. Hoe gaat hij dat opvangen?
15: Nou, en QuickFit komt met nieuwe cijfers over de bandenwissel. Jawel, blijf luisteren.
17: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
18: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
19: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
20: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
21: Thomas van Zijl.
22: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de begroting en een gesprek met Ger Rovers, voorzitter van de KNAK Nationale Autosport Federatie, over de toekomst van de Nederlandse autosport nu de Dutch Grand Prix verdwijnt. Je hoort het vanaf 11 uur maandag in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
24: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
25: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: Stel Wouter, je bent 25 jaar werkzaam geweest bij een Porsche dealer. Dat is een behoorlijke tijd, hè? Maar je stopt een keer. Dat gebeurt altijd wel eens met iemand. Maar dan begint het toch weer te kriebelen. Wat doe je dan?
16: Vissen, golfen, tennissen. Ja, tennissen vind ik wel leuk, die andere dingen niet. Hey, dan ga je weer handelen in Porsches. En Harry van Ham is een hele bekende meneer in Rotterdam en omstreken. Die stapt in bij Nine Classics.
15: Leuk.
16: Ik denk dat Harry, de brand value van Harry, zeg maar, groter is dan die van Nine Classics eigenlijk, als ik daarover nadenk.
15: Ja, maar dat is een hartstikke goede combinatie.
16: Ja, dat denk ik wel, ja.
15: Verder hebben we een rijtest in de Zeekr 7 GT.
16: Oei, oei, oei.
15: Ja, ik werd al gewaarschuwd toen ik hem op kwam halen. Dat jij nogal negatief was geweest.
16: Nou, op delen positief. Maar
15: ik heb je hele filmpje gekeken nadat ik mijn eigen rijimpressie had gemaakt. Ja. Daar zaten wel wat overeenkomsten in.
16: Ja.
15: Iets over ventilatieroosters, die hier trouwens ook redelijk ontbreken.
16: Ja.
15: Maar goed, we spreken zo ook de baas van QuickFit Nederland. Maar eerst...
26: Het autonieuws.
15: Ja, groen licht. Groen licht voor de mega-reorganisatie van het Volkswagen-concern. Toch sneller dan verwacht eigenlijk.
16: Jein, zou ik daarop zeggen.
15: Ah, dat zeg jij zo vaak.
16: Ja, nee,
15: je moet niet zo twijfelen, gewoon of nee.
16: Nee, ik vind niet sneller, want we zijn al heel lang bezig. En eigenlijk deze uitkomst kon je wel ongeveer uittekenen, denk ik. Waren niet dat nu ook, maar ze zeggen, we gaan 4 fabrieken sluiten. Alhoewel, dat heb ik nog niet. Daar hebben we nog geen persbericht over gestuurd.
15: Nee, dat hebben ze niet zo hard gezegd.
16: Dat is meer de geruchtencircuit.
15: De toekomstige productie op die vier locaties is niet gegarandeerd.
16: Nee, exact. Nou ja, en dat horen we natuurlijk ook.
15: Dus we houden de mogelijkheid dat er vanaf 2030... Ja. Daar misschien toch nog auto's gebouwd worden.
16: Ja.
15: Mits de marktomstandigheden dusdanig veranderen.
16: Nee, qua arbeid, zeg maar, de kosten van arbeid zijn daar te hoog. En in het huidige business case, die kunnen ze niet rondkrijgen. Nee. Dus ja, weet je, zeg het maar, of we sluiten of jullie krijgen allemaal maar de helft betaald.
15: Nou ja, of ze gaan ander werk doen, hè, want Volkswagen onderzoekt. En dat is eigenlijk waardoor ze groen licht hebben gekregen voor die plannen. Dat Volkswagen alternatieve toepassingen zoekt voor die fabrieken.
16: Ja, kruidentuintje of zo. Nee, ja.
15: Drones,
16: tanks, weet ik veel wat, Chinese auto's. Nou, ik weet niet of ze dat gaan doen. Verder wel 50.000 banen verdwijnen. Dat klinkt heel heftig, maar ze hebben 650.000 man, geloof ik, in dienst. Dus,
15: maar het is bovenop die 50.000 die al zouden verdwijnen. Dus optelsom 100.000 banen die door de hele grote reorganisatie bij Volkswagen AG verdwijnen.
16: Ja, in de komende jaren. Dus met natuurlijk verloop kom je al ergens. En dan ga je wat mensen, geef je een klein afscheidspresentje. Dit is volgens mij uiteindelijk een beetje pijnlijk. Maar ook weer niet, het is ook weer geen drama. Ja, wel, weet je, als je natuurlijk 30 jaar bij Volkswagen werkt, is er persoonlijk gezien natuurlijk wel, kan het wel drama zijn. Maar weet je, niet echt gedwongen ontslagen, als ik het zo lees. Want dat is heel erg het Duitse model. Hè. Dat zagen we bij Porsche ook al. Van joh, ja, helemaal mensen eruit. Ja, maar allemaal wel met hier heb je nog een jaar salaris. Dus weet je, die waren maar heel even wat traantjes. En toen dachten ze, oh, ik heb een jaar gewoon betaald vrij. Wat lekker. Ja. Ik zoek alweer wat anders.
15: Ik kan nu lekker bij Rheinmetall aan de slag.
16: Precies, lekker om een tank te bouwen.
15: Ja, precies.
16: He? Van 911 naar Cayenne naar een tank. Nou, het is een hele logische opvolging eigenlijk. Ze gaan modellen eruit halen. Daarvan denk ik, ja, volgens mij hebben jullie dat al gedaan. He? Waar zijn de Audi, coupés en cabrio's? Allemaal verdwenen. Waar zijn de Volkswagen cabrio's? Ook allemaal verdwenen.
15: Ja, maar zit dat al in dit plan? Gaat het een beetje met terugwerkende kracht? Ja, het is wel lekker succes behalen, hè, als je dat met terugwerkende kracht doet.
16: Weet je, wat ga je nog meer schrappen? Zo?
15: Zeg, Seat. Nou ja,
16: Seat. Nee, Seat, de productportfolio was hartstikke helder, zei onze Olly in een persbericht. Want in 2027 komt er nog mild hybrid versies van de Arona en de Ibiza. Oké, dacht ik. En wat komt er daarna? Ja, dat was nog niet helemaal duidelijk. Dus nee, Seat is nog steeds. Ze blijven doorgaan met de huidige modellen. Elektrisch is voorlopig allemaal nog Cupra. Ja. Je had de Seat L-Born concept, moet je maar eens opzoeken. Dat is gewoon de Cupra Born. Ja, ze zijn ergens, zeg maar, halverwege de wedstrijd, ze hebben het shirt even gewisseld. Nee, we doen toch Cupra. Nee, Seat blijft wat onduidelijk. We gaan dat wel zien. Ja. Toch wat gaat gebeuren.
15: En ze gaan verder inderdaad de portefeuille met deelnemingen en bedrijven met een derde verkleinen.
16: Ja, wil iemand Ducati bijvoorbeeld nog kopen of zo? Oh. Ja? Of Bugatti? Lamborghini?
15: Voor een symbolisch bedrag van 1 euro wil ik dat best overwegen.
16: Ja, eigenlijk wel. Ja, super populair motor. Gaat wel een groeimarkt.
15: Nee. Dat is zo. Het is een groeimarkt. Ja, nee. En niet strategische activiteiten worden geherstructureerd. Ook het vastgoedbezit wordt herzien. Dus er komen wat pandjes op de markt. Nou, leuk.
16: Ja, dat is natuurlijk een beetje oppoetsen van de balans uiteindelijk.
15: Ja, precies. Hey, wil jij nog iets zeggen over de nietszeggende lancering van de Tesla Cybercab in Austin?
16: Nee, eigenlijk niet. Ja.
15: Jij zat niet met popcorn op de bank?
16: Nee, weet je, een tweezit, zelfrijdende taxi die twee steden in de Verenigde Staten mag rondrijden. Ik vind het niet heel relevant voor jou.
15: Nee, Musk zelf vond het ook niet interessant.
16: Hij was er niet bij.
15: Nee, het werd ook niet gestreamd trouwens. Dus je hebt, als je ging kijken, dan heb je ook gewoon tegen een zwart scherm gekeken. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
16: Ja, over de accijnskorting, die niet in één keer verdwijnt, denken we. Toch? Maar brandstof wordt wel weer duurder. En hoe dat dan weer zit?
15: Ja, wat is jouw voorspelling? Wanneer gaan we over die 3 euro heen?
16: We zijn al over de 3 euro heen voor de premium brandstoffen.
15: Ah, Euro 95.
16: Euro 95.
15: Of diesel mag ook.
16: Ja, maar ik denk nog anderhalf jaar. Het gaat nog wel lang, het gaat heel gestaag, hè? Dat een beetje van, kijk, als Trump zich verslikt in een golfbal, zeg maar, dan gaan we het misschien voorlopig niet halen.
15: Oké. Uiterlijk woensdagochtend staat onze podcast online. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker binnen en dan kun je lekker luisteren naar al dat nieuws wat wij te brengen hebben.
1: De Nationale Autoshow.
15: Ja, ons wagenpark verouderd. Hè? En dat lijkt goed nieuws voor autogarages. Maar de onderhoudsbehoefte zal toch afnemen door de transitie naar elektrisch rijden. Dat zegt QuickFit. Grote garageholding met 161 vestigingen in Nederland. Paul Traas is directeur van QuickFit Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
15: Ja, ondertussen nog vanmorgen bandjes gewisseld? Of,
2: Zelf niet. Nee? Meestal probeer ik op vrijdag te roeren. Maar als ik het filiaal binnenkom, dan zijn ze al een beetje angstig. Van, denk ik, dan ga jij de koffie me doen. Want ik vind het al een eng als ik achter
16: blijf maar van
2: staan.
16: Deze gevaarlijke gereedschappen af.
15: Exact. Hey, die transitie, hè, die is wel belangrijk. Die lijkt wat te versnellen. Afgelopen maand was bijna de helft van de nieuwverkoop in Nederland al volledig elektrisch. Ook tweedehandsmarkt neemt het aandeel toe. Blijft nog wel erg beperkt. Is dit nou echt een bedreiging voor jullie soort business?
2: Ik denk voor de branche kan het wel een bedreiging zijn. Voor onszelf als QuickFit niet. Maar we zien wel dat het onderhoud van de veehouders echt drastisch afneemt.
16: Ja,
2: het is echt
16: maar dat moet je even uitleggen. Waarom voor jullie niet?
2: Nou kijk, ik denk dat er twee dingen. Het gaat om een aantal dingen. Het klassieke onderhoud van de auto, die verandert ook echt. Hè. De auto heeft natuurlijk veel minder bewegende onderdelen. Er zit geen olie meer in.
16: Nee. Het is nou, er zit minder olie in. Er zit wel olie in, maar
2: wel een stukje minder. Ja. Minder bewegende onderdelen. Ja. Maar het verschuift ook heel erg. Hè. Het verschuift voor ons heel erg naar banden, remmen. Niet helemaal, maar deelremmen. Mm-hmm. Een stukje veiligheid. Hè. De airco wordt steeds belangrijker. En ook de batterij en de diagnose. Dus natuurlijk verandert het, maar software. Het verschuift ook wat. Ja.
16: Software
2: is ook belangrijk. Kijk.
16: Ja, maar daar zou je dus denken, dat is voor de merkdealer. Want die krijgt als eerste software-updates.
15: Krijgen jullie die toegang wel tot al die data?
16: Yeah.
2: Ja, daar zijn we wel goed in. Ik denk dat wij in de loop der jaren, we bestaan het ook al 40 jaar. En nou, kijk bijvoorbeeld naar de uitlaat. Wij wisten al 20 jaar geleden dat die uitlaat wegging. Ja, die is nu helemaal weg. Maar wij hebben ons in die loop der tijd altijd ontwikkeld naar een stukje servicing. En toen kwamen ook, hadden we die autodata nodig. En ja, wij zijn het gewend om ons constant aan te passen op de veranderende marktomstandigheden. Ik denk dat wij er als bedrijf goed in zijn.
16: Ja, en welk percentage van jullie omzet is banden? Dat fors?
2: Ja, dat is wel fors. Wij doen voornamelijk banden. Alleen ja, wij zijn steeds meer het volledige autorand gaan doen.
16: Yeah.
2: Dat komt ook omdat zeker het EV, dat past heel erg bij ons concept. Wij doen veel aan de auto, we kunnen veel aan auto's doen. Maar we doen ook niet alles. We beperken ons tot, noem het maar, het fastfit.
16: Yeah.
2: En als je over banden praat, ja, de helft van onze business is banden.
16: Nee, want banden is natuurlijk het enige wat eigenlijk gaat groeien met EV's. Hè? De velgen worden groter, banden worden breder, ze slijten harder.
15: Auto's zijn zwaarder.
16: Ja, maar dat heeft geen enkel effect op het asfalt, toch?
15: Nee, niet op het asfalt, wel op de banden.
16: Wel op de banden, dat is alleen de banden slijten ervan. Nee, maar banden, dus daar zitten jullie goed dan. Als je zegt, van ja, we doen veel banden, dan zou ik zeggen, nou ja, dat deel gaat misschien wel groeien zelfs.
2: Ja, we zijn natuurlijk blij met banden, maar bijvoorbeeld airco is ook een hele interessante groep waar wat steeds meer aandacht nodig hebben. En het batterijdiagnose. We zien nog eerlijk gezegd niet echt een tot de capaciteit van dat batterij te afnemen. Er rijden al aardig wat Tesla's rond. We doen natuurlijk veel metingen, we doen veel testen. En die capaciteit valt, wat ons betreft, valt die best wel mee. Die afname is bij ons nog niet zo groot. Dus daar zien we niet echt een aanpassing in. Maar airco-diagnose, de remmen ook wel. Hè, want je zei net, die banden worden inderdaad steeds groter. Maar ja, die rem wordt ook steeds groter. Dus ja, dat heeft ook een andere impact op de prijs. En dat helpt ons ook.
15: Ja. Yeah. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat je nog in een transitie zit. Hè? Heel veel auto's in Nederland hebben gewoon nog een verbrandingsmotor. Die zijn hartstikke oud aan het worden, die auto's. Het wordt ook steeds ouder, het wagenpark. Dat moet je bedienen, maar dus ook die elektrische markt.
2: En dat is denk ik voor veel garagisten lastig. Wij zijn, wat je net zei, we hebben meer dan 160 filialen. We hebben al ervaring met die transitie. We doen na de auto doen trouwens ook fietsen en andere dingen. Maar dat is misschien niet voor deze show. Maar wij hebben natuurlijk wel veel filialen. We hebben meer dan 1000 monteurs in ons huis. Dus wij kunnen wel die transitie maken. Want ja, voorheen waren de monteurs die hadden een kist met gereedschap en busjes spray en olie. En nu staat er een tablet op de kist. En dat is een echt enorme verandering. En ja, die transitie die is wel lastig. Gelukkig hebben wij veel volume, kunnen we het waarmaken.
16: Ja, helpt dat dan dat jullie met eigenlijk zoveel vestigingen zijn? Hè, dat de garage op de hoek, die moet eigenlijk ook daarin die transformatie doen. En dat is lastiger.
2: Ja, dat helpt wel. En wij hebben een eigen opleidingscentrum. Wij zijn de QuickFit. Het is best wel moeilijk om in deze markt goede monteurs te vinden.
16: Ja.
2: Wij leiden ze zelf op. We hebben hebben daar een aantal goede trainers. Dus we hebben een eigen trainingsschool. We kunnen die mensen opleiden. Dus ja. We hebben bijna elk filiaal hebben we op EV hebben die getraind. Dus dat is in ons voordeel.
16: Ja. Nou, is QuickFit voor mij ook wel een beetje aan die budgetkant. Helpt dat zeg maar met het vinden van motor? Lijkt mij toch dat je denkt, ja, ik ga liever bij Lamborghini in Rotterdam. Maar ja, we hebben straks Harry van Ham die daar misschien nog wat over. Hey, ga liever daar werken. Of is dit?
2: Dat snap ik. Denken heel veel mensen. En als de mensen bij ons komen, dan zeggen de monteurs al: goh, ik heb nooit zo'n variabele business gehad. Want stel je voor, je staat bij een merk, ik kan niet altijd merken noemen, en dan sta je de hele dag bij de brug en dan doe je elke dag die auto.
16: Ja.
2: En bij ons komt er Renault 5 binnen, wat trouwens een heel leuk nieuw model is. Er komt Volkswagen binnen. Wij krijgen alle merken. Ja. En dat is het mooie van. En het is heel gevarieerd. Hè. Wij doen we veel banden. Maar we doen ook remmen, we doen onderhoud. Dus het werk bij ons is denk ik veel variabeler dan andere mensen denken.
16: Ja, ja, dus dat is positief. Dat is de manier om mensen zeg maar te werven.
2: Ja, en kijk, bij ons heb je wel de kans. Hè. Ik ben hier al een tijdje. Ik ben al een tijdje een QuickFitter. En het mooie van QuickFit is dat je kan onderaan beginnen en je kan zelf opgeleid worden. Dus je kan gewoon zonder opleiding, wij leiden je op en je kan enorm groeien. En dat is denk ik het mooie van ons bedrijf. En zo nu kunnen wij monteurs die nog helemaal geen opleiding hebben, kunnen we helemaal opleiden tot een APK-monteur, een airco-monteur, glasspecialist. Ja, tegenwoordig ook. Wij doen ook veel fietsen tegenwoordig. Dat is ook heel erg leuk. Zeker de e-bike is een enorm leuke business voor ons. En daar
15: wat maakt die zo leuk?
2: Nou, het is een heel andere business.
15: Dat ze heel vaak kapot gaan of zo.
2: Nou ja, de vermogen gaan natuurlijk heel vaak kapot. Ja, ja. Daar zijn we natuurlijk best wel blij mee. Maar dat is denk ik ook des QuickFit. Wij zoeken niet alleen naar de auto. We zoeken niet naar de EV. We zoeken ook naar mobiliteit. Hè. Er rijden heel veel, hier in Amsterdam, heel veel bureaus rond. Kleine autootjes, picknickautootjes, maar ook fietsen. En die variatie maakt het ook leuk voor die monteurs.
16: Ja, maar dan kan je lekker gaan groeien. Want fietsen, elektrische fietsen, bedoel, dat is echt geëxplodeerd, zou ik bijna zeggen. Ja. Jullie hebben nu 160 vestigingen. Dus is dit gaat er een stijgende lijn? Of gaan we meer QuickFit vestigingen zien?
2: Ja, we hebben nu precies 161. En binnenkort open in Bergshoek. Was voor ons een witte vlekkenpalo. We willen groeien naar 175.
16: Okay.
2: En we hebben nu 18 fietsenfilialen. Dat is een shop-in-shop. We hebben nog geen fietszaak alleen. Maar wij doen dus de shop-in-shop. Dat maakt het ook makkelijk. Hè. Je hebt de ruimte al. Zo'n fiets heeft ook veel minder ruimte nodig.
16: Ja.
2: En dat is goede vervanging voor andere onderdelen. Ja.
16: Moet ik wel helemaal zo'n industrieterrein opfietsen?
2: Nou,
16: valt mee. Ja. Nou,
15: toevallig zit er hier eentje verderop.
2: 2 kilometer op, aan de Wierwoudstraat zit een hele mooie QuickFit.
16: Ja, en fiets vanuit Rotterdam hoor, Wierwoudstraat.
15: Ja, maar gewoon vrijdag achter op je auto plakken. En dan komt het helemaal goed.
16: Dat is jammer.
2: Nee, ik denk het verschil met QuickFit is, wij zitten natuurlijk. Het is niet leuk als je naar. Je gaat kleding kopen of je gaat naar de hemel voor een lekkere tompoes. Bij ons is het nooit fun, want je hebt toch last van je auto. Hè? Je auto is stuk. Het is geen fun om naar QuickFit toe te gaan. Dus,
15: een goede reclame slogan.
2: Wij proberen het wel leuk te maken. Dus wij zorgen ervoor dat je in ieder geval dicht in de buurt bent. Dus wij willen graag zorgen dat je dicht bij de klant bent. En we zien dat de dealers natuurlijk veel door de multibranding steeds vaker uit de centra's gaan, de steden gaan. Wij willen daar graag blijven zitten. En dan past een fiets ook heel goed erbij.
16: Ja. Ja, nou zou jij zeggen, we willen nog dichter bij die klanten zijn.
2: Ja, dat is voor ons heel belangrijk. We willen echt zo dicht mogelijk bij de klant zijn.
16: En al die winkels die verdwijnen ook uit de centra. Dus je hebt eigenlijk winkelpanden over waar je gewoon een mooie QuickFit
2: kan niet altijd met een auto komen. Maar de gemeente is niet elke gemeente, een hele goede relatie, maar niet elke gemeente vindt auto's nog even leuk. Dus.
16: Nee, dat snap ik ook.
15: Zeker niet van die oudere auto's, hè, die gewoon allemaal vieze troep uitstoten. Maar goed, dat is misschien wel voor jullie heel belangrijk om die transitie te kunnen financieren met al die oude auto's.
2: Ja, dat klopt.
15: Die heel veel olie nodig hebben.
2: Ja, nou, dat klopt. Hè. Het wagenpark wordt ook nog steeds ouder. Ja. Ik denk dat in Nederland rijden nooit zoveel verschillende auto's rond de waterwereld ook. Dus dat is voor ons ook een hele interessante business. En wij zijn natuurlijk blij dat die auto's door blijven rijden. Want dat betekent gewoon meer onderhoud. Dus ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.
16: Ja, en wat is de groep die naar QuickFit komt? Welke auto's zijn dat?
2: Dat is heel verschillend. Nou, kijk, wij hebben een goede mix. Ik denk dat zeg maar 30% van onze mix is de zakelijk rijder. Wij hebben ook leuk omdat wij landelijk zijn. Wij zijn snel. Wij kunnen heel goed zakelijke rijders bedienen. Dus wij hebben aan de ene kant hebben we de jonge auto's, die pakken we ook al mee. Hè, voornamelijk banden, maar we doen heel veel onderhoud. We doen heel veel zakelijk onderhoud. En we pakken natuurlijk de particulieren mee. Dat is de andere 70%. Dus wij hebben een hele goede mix van jong en oud. En dat maakt denk ik ook leuk voor de monteurs.
16: Jullie zijn snel, zeg je?
2: Ja, we zijn snel.
16: Maar winterbandenseizoen komt er weer aan. Nee, ja, nou ja, kwik. Nee, maar is het dan zo dat jullie bij jullie redelijk makkelijk terecht kan? Als je zegt van nou, ergens in november is het. Oh, kak, de winterbanden moeten er nog op. Hè? Ja, dat is natuurlijk bij iedereen hetzelfde probleem.
2: Ja, dat is een gevaarlijke uitspraak, waar ik moet zeggen. Dus
16: ja, daarom.
2: Dat snap ik al. Ja, er zijn natuurlijk in bepaalde gebieden waar het echt ontzettend druk is. En er zijn jongens bij die moeten gemiddeld 70 auto's per dag wisselen. En dat is natuurlijk best wel druk. Ja. En er is ook een enorme transitiestad. Nou, wij doen dat ook al jaren. Wij zijn daar de specialist in. En wij plannen dat goed. En wij proberen het ook altijd die ruim van tevoren de mensen laten wisselen. Alleen, ja, als het half oktober, als er dan nog de mussen van het dak vallen, dan is het lastig om de mensen om te zetten naar winterbanden. Ja, dus.
16: Nee, het gaat heel hard regenen, hè? Zeg maar de komende maanden. Ja. Want de zee
15: is warm, dus er zit veel water in de lucht.
16: Ja.
15: Er zit ik
16: ga mijn dak verbouwen, dus ik hoop dat het droog blijft. Ja. Want dat is er toch wel handiger voor. Ja.
15: Is het je vast niet ontgaan dat het leven ook wat duurder is geworden? Hè? We hadden het net over de prijs aan de pomp, dat die ook al flink aan het stijgen is weer. Zien jullie dat ook terug in de bestedingen van mensen bij QuickFit? Beknibbelen mensen op het onderhoud van hun auto?
2: Nee, dat zien wij niet echt. Ik denk dat de mensen die QuickFit gaan, die weten, wij hebben een vaste prijs, dus ze meten verwezen vooraf wat ze moeten betalen. En ja, die auto is natuurlijk wel heel belangrijk. Ze hebben die auto nodig voor hun werk, om naar de sport te gaan, om hun kinderen naar school te brengen. Dus daar bezuinigen ze niet op. Dat merken wij niet echt. Nee.
16: Nee. Zij verwachten wel, maar ja, misschien dat je. De transparantie, is dat belangrijk dan, qua prijs?
2: Dat past wel bij ons. Ik vind het wel belangrijk. Je moet gewoon weten wat betaal je. Het is heel prettig om te weten wat je moet betalen. Ik heb gisteren toevallig de auto van mijn dochter voor de APK gebracht. En ja, ik weet wat ik moet betalen. En
15: wat moet je betalen?
2: Ja. Ik moest €65 betalen voor de APK. Ja. En ik moest een ruitenwissel betalen.
16: Ja. Dus, nou ja, maar uit een APK kunnen dingen komen. Zeg maar, ik spreek uit eigen ervaring.
15: Oh ja.
16: Remleidingen. Ja,
15: bij welke?
16: 911.
15: Oh ja?
16: Ja. Ja, dat is een duur hobby. Oeh. Dus dat zijn natuurlijk dat deel weet je niet. Mijn APK is nee. Ja,
15: die voor mij ging er zo doorheen.
16: Omgillo, ja, zo goed was die bijgehouden.
15: Was heel goed onderhouden. Ja. Ja.
2: Nee, dat komt
16: Omgillo loterij, je weet het niet. Nee. Dus daar kan je niet op anticiperen feitelijk.
2: Nee, maar ik denk wel dat wij zijn een bedrijf, wij zijn een bedrijf wat altijd redelijk transparant is. Wij informeren de klant van tevoren af. Hè. We gaan niet zomaar, je komt niet bij ons terug en by the way, je moet een rekening betalen van €1000. Wij overleggen dat uiteraard met de klant en dan gaan we altijd een overleg van wat gaan we doen.
16: Ja, nou ja, wil je auto door de APK of niet, is het natuurlijk soms. Hè, dat,
2: vaak is het wel een
16: dan moet je opslag bestalen of verkoop je hem? Of
2: nee, maar je kan
16: weg.
2: Het kan advies geven. Hè, de wettelijke regeling hebben. Band is een goed voorbeeld. Hè, 1,6 mm is persoonlijk best wel wat laag. Zeker als je met naar de winter gaat. Maar wij adviseren, dan is het 2 mm. Het hoeft niet. Hè, maar misschien moet je voorwisselen en achterlaat je hebben zitten. Ja. Dat proberen we natuurlijk wel mee te denken met de klant.
16: Ja, ja, over banden gesproken. Nou.
15: De wissel.
16: Nieuwe cijfers hebben jullie paraat schijnbaar. De verhouding tussen zomer, winter en vier seizoenenbanden. Ja, dat willen we graag weten.
2: Ja, je ziet de vier seizoenenbanden, die heeft zeker in Nederland best wel een omslag gemaakt. In 2024 verkochten wij voor het eerst meer all-season banden dan zomerbanden. En dat is best wel een verschil. En dat gaat nog steeds verder. Dus de all-season band wint echt wel aan terrein. En het is wel een verschuiving van de zomerband. Hè. De winterband neemt wel af. Hè, dat zie je. Zeker bij particulieren. Ja. Zakelijk blijft heel erg steady. Zeker bij ons. Maar heel grappig. 2026, dat hebben we nog niet gepubliceerd. Daar zullen we laten zien dat wij veel meer winterbanden verkochten. Omdat januari was natuurlijk een behoorlijke tijd dat iedereen stil stond. En toen waren de winterbanden niet aan te slepen. Dan zie je dat iedereen toch weer grijpt naar die winterbanden.
16: Ja, nou, dat klopt.
15: Als het grappig dat de mensen echt zo niet vooruitkijken. Dus ze gaan airco's kopen als het heel warm is. En dan heeft iedereen het veel te druk. Kan die niet geplaatst worden? Heb je hem uiteindelijk als het weer gaat regenen waarschijnlijk. Ook met die winterbanden. Echt pas als het sneeuwt gaan mensen kijken online waar ze winterbanden kunnen halen.
16: Dus je moet nu winterbanden kopen?
15: Nee.
16: Nee, we hebben september.
15: Ik moet nog even een afspraak maken.
16: Ja. Doe het dan. En je moet nu airco kopen voor volgend jaar alvast.
15: Ja, dat is wel verstandig.
16: Sowieso natuurlijk voor 31 december. Want dat is de pijldatum, hè, vermogensbelasting. Dus de kan beter die airco er maar vast hebben afgetrokken. Ja, en die dure winterbanden ook.
15: Zo is dat.
16: Maar die verschuiving naar all-season set dus wel door.
2: Ja, zet zeker door. Ja, maar het is echt een vervanging van de zomerband verdwijnt.
16: Ja.
2: De winterband, ja, voor particulieren wordt het wel minder. Want je hebt ook hele goede all-season banden, zeker. De all-season banden die zo'n sneeuwvlokje hebben. Dus ja, wij kiezen echt. Ik denk als je in de stad rijdt, je hebt de auto niet elke dag nodig. Hè, je bent er niet dagelijks afhankelijk van. Dan is het all-season band een heel goede band. Wil je elke dag rijden? Moet je elke dag rijden? Dat is voornamelijk leaseauto's. En je rijdt veel. Nou, en je gaat naar de wintersport.
16: De gemiddelde leaserijder zit op dinsdag en donderdag op kantoor. En de rest van de week zit ze thuis te werken. Vrijdagmiddag staan ze op de golfbaan. Dan moet ze ook kunnen rijden.
15: Nee, maar goed, het is dus, je moet wel echt kijken naar je gedrag. Wat je kiest. Ja. Maar even, toch even die percentages erbij halen. Hè? Want 2025 all season 39,6%. Dat was in 2016 nog 9,5%. Het aandeel is dus gewoon verviervoudigd.
2: Ja, klopt. Dus echt een enorme omslag gemaakt. En dat zie je in Nederland. Hè? Wij zijn onderdeel van uiteindelijk van een groot Japans concern. Maar onze broers en zusjes in Engeland, daar merk je totaal niet. En dat is heel, heel apart. Daar is de zomerband nog volop aanwezig. Daar doen ze geen winterbanden, geen all-seasonbanden. En daar is het eigenlijk alleen maar zomerbanden. Dus het verschilt ook enorm per land.
15: Ja. Jullie hebben ook gekeken naar de inchmaten, hè, van de bandenwissels. Zie je daar ook een verschuiving in? Want Wouter had het net al over de elektrische auto's die veel grotere banden hebben.
2: Ja, dat is enorm verschillend. Vroeger was je natuurlijk de bink als je met 15 inch banden reed. En als je dan 17 inch was je helemaal het mannetje.
15: En daar kun je echt niet meer mee aankomen.
2: Nee, tegenwoordig is het 2/3 van de leaseauto's die hebben al 18 inch en hoger. Dus er zijn enorme verschuivingen geweest. En 13 en 15 inch komt vrijwel niet meer voor.
16: Nee, ik reed gisteren een Skoda Epic. Ja, dat mag ik vertellen dat ik heb gegeven. Ik mag nog niet vertellen hoe die eruit. Maar dat is ook 18, 19 en 20 inch vlog. Ja. Ik denk, dat is gewoon. Weet je, een 911 had dat, zeg maar, 15 jaar geleden. Dat is echt huge op de kleinste Skoda. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Het gaat inderdaad heel hard. Maar all-season eigenlijk slecht voor jullie, hè? Want geen wissels.
2: Nee, dat geeft niet hoor. Kijk, de leasemaatschappijen wisselen nog steeds. Hè. Je ziet in de leasemarkt de zakelijke rijders, die wisselen eigenlijk voornamelijk nog steeds.
15: Ja.
2: Particulieren, het was echt wel een beetje een niche-markt. En die blijft nog steeds bestaan. Hè. Voornamelijk de grote, de zware auto's. Die mensen die, wat ik zei, daar rijden ongeveer 1 miljoen mensen per jaar toch naar de Alpen toe. Ja, die willen toch wel op die winterbanden rijden. En dat zien we echt wel terug.
15: Ja, en tot slot nog even het verhaal van de RDW. Hè? Die proefballon van de RDW over openstaande terugroepacties in de toekomst met de APK. Ja, dan laten afkeuren omdat die terugroepactie nog niet is voldaan. Hoe kijkt QuickFit daar tegenaan?
2: Nou, ik denk het goed is als er zijn ook wel heel veel RICO-acties. Hè. Wekelijks zijn er aardig wat RICO-acties. Het zijn er wel heel veel.
15: Het is echt enorm gestegen.
2: Het is echt bizar. Maar ik denk, het is goed dat daar aandacht aan besteed wordt aan dat soort zaken. Ik denk wel dat de regelgeving daar goed op afgestemd moet worden. Ik denk dat je echt wel een verschil moet maken. Dus wat is er echt een acuut probleem? Hè? Heel veel van die recalls, is dat echt een acuut? En waar trekt de RDW dan de grens? En wanneer is het echt levensbedreigend? Wanneer is het gevaarlijk voor de mens, voor het milieu? Wanneer is het qua veiligheid? Dus wij staan daar voorstander van, maar het moet wel goed geregeld zijn. En het moet wel zijn dat wij dat ook kunnen doen.
15: Ja. Want wat is het gevolg als het niet goed geregeld wordt? Wat kan dan het gevolg zijn?
2: Nu kan de RDW kan dat soort regels niet afmelden. Dus de vraag is dan, wie gaat het afmelden?
15: Dus dan blijft die auto staan?
2: Dan blijft die auto staan. En wat gebeurt er dan met de consument? Die gaat naar QuickFit toe voor zijn APK. Kan niet, moet eerst naar de dealer toe. Het is erg omslachtig voor de consument. En die wil gewoon rijden. Dus,
16: ik begreep dat zelfs dealers sommige recalls niet afgemeld krijgen. Dus er zit hier nog een gigantisch administratief probleem.
2: Klopt.
16: Dat eerst oplossen en dan kunnen we daar lekker op gaan handhaven, toch? Ja.
15: Dank, Paul Traas, directeur van QuickFit Nederland. En zometeen.
16: Voormalig Porsche-dealer Harry van Ham stapt in een nieuw avontuur.
15: En we hebben een rijtest.
16: Porsches.
15: Ja, een rijtest, ook een nieuw avontuur. De Zeekr 7 GT. Tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insingergielissen.
26: Hoe gezond ben je echt?
5: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
10: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
12: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Steen. Nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort

0: vanmiddag. De afrit is daar ook dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ewijk. Een auto met pech. Linkerrijst is ook dicht. Vertraging 20 minuten. En tot slot ook nog een snelheidscontrole gezien op de A6 Emmeloord-Muiden bij 83,8.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een man uit Hilversum heeft in Marokko een hogere straf gekregen dan in Nederland. Hier was hij veroordeeld tot 6 jaar cel voor onder meer drugshandel, maar hij sloeg op de vlucht naar Marokko. Daar werd hij opgepakt en kreeg hij 8 jaar. Het bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Zwaag, waar een dode en zwaar gewonde vielen door een chemische stof, is weer vrijgegeven. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de politie. De 2 werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Onderzocht wordt of het ongeluk iemands schuld was. Op de beroemdste brug van New York, de Brooklyn Bridge, is een man doodgeschoten door de politie. Volgens Amerikaanse media was die suïcidaal. De politie wilde hem helpen, maar toen kwam die met een mes op ze af. De brug is dicht en mensen mopperen erover op social media. Er is tot nu toe bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd bij de speciale inzamelpunten. Vooral in het Gelderse Lochem kwam vandaag veel binnen. Door het hele land zijn inzamelpunten van de overheid waar je tot begin oktober vuurwerk kan inleveren. Deze jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk verboden. Een vrouw die vastzat omdat ze Marco van Basten zou hebben gestalkt, is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze gaat naar een kliniek en krijgt dan psychiatrische zorg. Ze zou van Basten maandenlang zijn gevolgd en hing rond bij zijn huis. Ze dacht dat ze hem moest redden van zijn vrouw, die zogenaamd door de duivel was bezeten. Het weer van Weer Online. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: En zometeen in de Nationale Autoshow.
4: Ja, Harry van Ham. En mensen in Rotterdam denken, oh ja, die man van Porsche Rotterdam. Ja,
3: en de rest van Nederland denkt.
4: Ja, wie? Nee, er zullen ook wel wat mensen hem kennen. Ja, nu een nieuw avontuur. Natuurlijk, ja. Met Porsches, dat hoor je wel.
3: En je hoort de rijimpressie iets totaal anders, namelijk de Zeekr 7 GT. Blijf luisteren.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
3: Het modelaanbod van Zeekr breidt uit met de 7 GT, een Chinese shooting break. Nou, u hoort zo wat we er allemaal van vinden. Daarover meer in de rijimpressie, maar eerst.
4: Hij was jarenlang manager bij Porsche Rotterdam, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dus stapt Harry van Ham in een nieuw Porsche-avontuur bij Nine Classics.
3: Ja, leuk. En Harry van Ham is bij ons te gast. Welkom, leuk dat je er bent. Vorig jaar afscheid genomen bij Porsche dealer Rotterdam, maar het begon toch weer te kriebelen.
11: Ja, mijn, dat,
3: je kunt het niet loslaten.
11: Ja, een kriebel moet je nooit onderdrukken.
3: Je moet gaan krabben.
11: En je moet eigenlijk gaan ontdekken.
4: Dus met muggen bult het niet per se zo het geval.
11: Nee, maar je moet ontdekken waar dat vandaan komt.

0: En ja, ja inderdaad, wat je aangaf, het stopte het avontuur in Rotterdam.
1: Ja.
0: Waar ik onwijs genoten heb en ook onwijs veel plezier heb gehad. Nogmaals, ik heb dat al ja, ik denk de afgelopen maanden vaak herhaald. Maar goed, afgesloten, dan ga je je eigen DNA ga je eventjes binnenste buiten keren. Je zit heel eventjes na te denken van ja, wat past nou bij mij, wat ga ik nou doen? En ik kwam er eigenlijk wel achter dat dat Porsche-netwerk, dat Porsche-publiek, het rijden met de 911, wat je dan stiekem nog wel eens een keer probeert te doen.
1: Mm-hmm.
0: Ik, ja, ik moet hier iets mee. En
2: belden mensen jou dan nog? Ja, want ze hebben gewoon je 06-nummer natuurlijk. Je gaat toch niet de receptie bellen als je ook... Harry regelt het wel voor mij.
0: Nee, maar Wouter, jij weet wat het is om 911-rijder te zijn. Ja. Een 911-rijder die belt graag met... eensgezinde en die belt graag met iemand die er dan verstand van zou moeten hebben.
1: Ja.
0: Ik werd vaak als vraagbaak gebruikt en of ik iets wilde bemiddelen of dat ik een rol wilde spelen of dat ik mensen wilde connecten of dat ik een connectie met een dealer wilde maken. Ja, en als je eenmaal bij iemand in zijn telefoon staat en je hebt het gevoel dat je elkaar wil blijven bellen, dan heb je eigenlijk een goed nummer in je telefoon staan. Die nummers die je eigenlijk het afgelopen jaar niet hebt gebeld, die kun je beter verwijderen.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik had heel veel nummertjes die ik nog kon bellen. En die mij belden. Dat was, dat was wel de reden om voor mij eigenlijk dan toch te zeggen... ja, dit is een harde conclusie. Hier moet je iets mee.
2: Ja. Maar ja, dan. Weet je, zag je op LinkedIn vacatures bij iets met Porsche. Nee, ja, dat is best lastig. Maar wat ga je dan doen?
0: Nou ja, daar ga je echt even over nadenken. Want je hebt natuurlijk 25 jaar, bijna 25 jaar... je uiterste best gedaan om in 3 vestigingen waar ik heb gezeten... om daar het maximale eruit te halen.
1: Ja.
0: Daar heb je heel veel van geleerd, daar heb je heel veel van opgestoken. Je denkt de klant te kennen, customer journeys, allerlei dingen... modelintroducties, alles heb je gehad. En dan sta je in één keer voor het voldongen feit, ja, en wat nu? Je kan niet ontkennen dat je dan weer eventjes opnieuw moet beginnen... en zeggen van, hoe ga ik dit nou doen? Nou ja, en dat was toch wel uiteindelijk een ruk naar zelfstandigheid. Maar hoe ik dat zou gaan doen, ja, dat is eigenlijk als het laatste half jaar ontstaan. Dus wat routes bedacht, zelfstandigheid... voor de deur, maar ik was op een gegeven moment met auto's bezig aan de keukentafel en ik was met auto's op en neer aan het rijden. Dat was mijn eerste zelfstandigheid om wat 911's te taxeren en te verkopen.
1: Ja. Ja.
0: En dat vond ik eigenlijk ver van ideaal. En dan ga je nadenken, dan ga je naar een locatietje kijken. En uiteindelijk raakte ik in gesprek met Alfred Muller. En Alfred is geen onbekende in het Rotterdamse. En we hebben een lange historie. We hebben zelfs teruggezocht dat hij mij vroeg om een safety car te regelen voor de Bavaria City Race.
1: Oh, ja.
0: Dat waren natuurlijk historische momenten, ook voor de stad Rotterdam. En ik leverde een oranje 997 GT3 RS, die ik toen nog geregeld kreeg via Hanny Steeman.
2: Kijk, Hanny. Alle oude namen uit de telefoonklappen weer voorbij.
3: Volgens mij heb ik er ook nog wel ergens staan.
0: Maar dat was zo'n hele stoere 997 GT3 RS met zo'n Stuttgart-nummer erop. Ja. Stuttgart Go. S-Go. Dat was natuurlijk super gerst.
3: Maar even Alfred Muller, oprichter van Nine Classics. Berkel Roderijs, natuurlijk ook eigenaar van een bekend Rotterdamse autoschadebedrijf.
2: Of is zijn dochter inmiddels eigenaar? Dat vraag ik wel even af. We hebben Jolien hier ook gehad. Dus ja... Maar goed, dat geheel terzijde. Maar was dat dan de perfecte match? Of had je eerst iets? Ja, Alfred, leuk.
0: Ja, ik ken Alfred al een tijdje.
2: Alfred lult ook veel, dus dan kan je ook denken... nou, Alfred, laat hem maar lullen.
0: Ja, maar het is wel recht door zee. Weet je, ik vond het wel prettig dat we...
3: Het is toch helemaal niet Rotterdams?
2: Wat?
3: Nou, veel lullen, maar echt... toch? Het was toch altijd niet lullen, maar poetsen. Wat was het ook weer?
2: Ja, dat is waar.
3: Geen woorden, maar daden.
2: Ja, precies.
3: Nou ja, goed. Ja.
0: Alles dat.
3: Ze kunnen toch wel een beetje lullen, die Rotterdammers. Ik heb er wekelijks last van.
2: Mm. Doet ook nooit wat, dus ja, dat scheelt. Het was een perfecte match.
0: Nou ja, uiteindelijk moet je natuurlijk even allebei iets bedenken... waar je allebei lekker bij voelt. Wat op een gegeven moment eerst begon met het idee... dat ik wat plekjes bij hem zou krijgen om mijn auto's te kunnen stallen... werd uiteindelijk gewoon een aandelenovername. Dat heeft even tijd gekost. Dat hoort bij zo'n
3: proces. Je bent dus gewoon mede-eigenaar geworden?
0: Ja, zeker. Ja, ja,
3: wat is dan jullie rolverdeling?
0: Nou, ik denk dat je mij vooral gaat zien in de dagelijkse operatie... samen met Danny Beekveld. Danny is al een bekende Nine Classic man... die al jaren, eigenlijk al vanaf het begin met Alfred heeft opgetrokken. Het is een bedrijf wat zich vooral in de afgelopen jaren gespecialiseerd heeft... in luchtgekoeld, maar ook ondertussen de eerste 997, 991... en soms een 992. Mm. Maar Danny is echt van de luchtgekoelde generatie. Heeft een lange carrière in de klassiekers. Dus Danny blijft vooral de scout, het zoeken naar auto's. We zijn vorige week ook naar Duitsland gegaan om naar een hele bijzondere 993 te gaan kijken.
2: Ja.
0: Danny
2: blijft de scout. Gele of
0: dat was dat was een gele, ja, was een gele, ja. Hij heeft goed geluisterd. Het is hem niet geworden, want hij voldeed niet aan de kwaliteitseis.
2: Ja.
0: En dat is een beetje ook waar we voor willen staan. Real Porsches, real stories. Het verhaal moet kloppen bij de auto. Ja. En, ja. Alfred noemt het vaak wel eens een boutique volume. Ik denk ook dat het nu voor het beste bij ons past. We hebben de mogelijkheid om 14 auto's neer te zetten. En Alfred, zijn rol is vooral, ja, ik denk op de achtergrond, ondersteunend. Alfred is bezig met AI, met allerlei andere zaken om de formule heen. En zijn netwerk is natuurlijk in Groot-Rotterdam. Samen met mijn netwerk. Ja, is natuurlijk eigenlijk.
2: Ja, en luchtgekoeld, dat is zeg maar pre-1997, 911, hè, voor die mensen die dat niet weten, maar de wat oudere.
0: Ja. Ja, we hebben een mooie T staan, we hebben een 964 staan, we hebben een 993 staan. Ja. Maar we hebben ook 991 staan voor de liefhebbers en we hebben 992 onderweg. Ja,
3: maar 992 voor Classic?
0: Nou, niet te veel.
2: Niet te veel.
0: Nog niet. Nee,
3: maar het is nog niet zo oud.
0: Nee, maar dat is ook een beetje het verhaal.
2: Nou ja, 2019, hè? 992 kwam niet op de markt. Voor COVID.
3: Toen is het gewoon niet
2: jaar
3: oud.
2: Nou ja.
3: Vind jij dat al een classic?
2: Nee, nog niet. Maar ja, weet je, dit is natuurlijk ook Future Classic. Dat is ook een hele mooie uitspraak. Maar Porsche, alleen 911? Of ook een Cayman, een Boxster?
0: Ja, komt ook wel eens voor. We willen ons wel echt.
2: Macan.
0: Nou ja, zeg nooit. Maar vooralsnog
2: is het. Ik wil Harry, weet je, je hebt tijdenlang Cayennes en Macans. Dat was, als je in je Excel-sheet keek. Als je die had moeten wegschrijven bij Porsche Rotterdam, dan was je 24 jaar geleden al weg. Nou, iets korter, maar dan had je daar niet lang volgehouden. Dat was heel belangrijk.
0: Je hebt helemaal gelijk. In 2003 werden wij in één keer geconfronteerd met de Cayenne. Ja. En natuurlijk daarna met de Macan. Nooit rekening kunnen houden dat de Macan en de Cayenne natuurlijk de lifesavers zouden horen van Porsche.
2: Ja.
0: En misschien is de 911 de afgelopen jaren een beetje op de achtergrond verdwenen.
2: Ja.
0: Binnen de Porsche-organisaties of binnen de Porsche-wereld.
3: Ja, maar is er dan ook genoeg aanbod als er inderdaad zo van die Macan en Cayenne is? Genoeg aanbod natuurlijk ook.
0: Voor ons of voor de...
3: Ja,
0: ik denk dat als je gewoon kijkt online, dat de gemiddelde Porsche-dealer heeft en specialist heeft voldoende aanbod.
2: Jullie willen daar niet in zitten. Of een bijzondere Cayenne Turbo GT of zo.
0: Dat willen we wel naar kijken. Alleen ja, onze core business is wel 9 Classic. Een 9 is een classic.
3: Ja.
2: Ja.
0: Weet je wel?
2: Die modelcode van Cayenne begint ook met een 9.
0: Ja, maar dat klopt. Dat klopt.
2: Heb je dan een soort droom... auto's of zo, hè? Want waar je zegt, joh, maar dit soort dingen willen we dan wel een keer doen.
0: Absoluut.
2: Ja? Als je lijstje, kijkt, moeten we een boodschappenlijstje doorgeven.
0: We moeten een keer op de site kijken. En als je ziet wat we reeds verkocht hebben, daar staat een lijstje op waar je eigenlijk toch wel van staat te kijken. Dat zijn auto's die natuurlijk de afgelopen jaren verkocht zijn. Er staan hele mooie auto's tussen.
2: Ja.
0: En we willen natuurlijk nog meer auto's toevoegen aan het lijstje wat we verkocht hebben of aan de klant geleverd hebben.
2: Wat is een typische 9 Classic Porsche dan?
0: Ja, ik denk in de afgelopen jaren 997, MK1, MK2. Dat zijn toch de populaire auto's. Die zie je ook in de waardeontwikkeling natuurlijk gewoon heel stabiel zijn.
2: Zo enorm.
0: Dus ook voor jou...
2: Ja, het is een goede... 996 was gestegen, dus ja. Maar nu door mij...
3: Wordt het nieuwe knaller.
2: Dus dat is dat. Maar dat is niet luchtgekoeld. Dat is een waterkoelertje.
0: Luchtgekoeld 964.
2: 964?
0: Ja. Die stand vind ik dan toch net wat populairder als de 993.
2: Ja, ik vind hem ook gaaf voor 946, maar goed. Ja, toch? Ja, daar hebben we best wel verstand van. Ja, dan kunnen we daar ook weer over uit. Hoe vinden ze bij Porsche Center Rotterdam? Ja, moesten ze er nog iets van vinden? Ik bedoel, je bent er weg, maar wat vinden ze er iets van?
0: Nou, gelukkig heel erg leuk. Ik heb daar vrij recent een afspraakje gemaakt en ik ben gewoon op de koffie gegaan. En ik word nog steeds blij als ik daar door oude collega's word begroet. En weet je, dat is gewoon heel erg leuk om te horen. En... Bram die heeft mij ontvangen en hij vond het heel erg leuk om te horen. En Nee, ja, daar zit helemaal geen probleem.
2: Zit er een overlap tussen klanten en auto's die je... ik denk een 992, ja, die kan je, ja, die verkoop je ook af en toe. Maar die heeft Porsche Center Rotterdam ook. Is er een overlap en is die groot of valt het eigenlijk wel mee? Zijn meer aanvullend van elkaar?
0: Even los van dat je natuurlijk nog meerdere dealers hebt in Nederland. Maar omdat ik voor Rotterdam heb gewerkt, gebruik je Rotterdam, dat snap ik. Nou, ik denk dat een 992.2 koper... die koopt denk ik gewoon bij een van de 7 Porsche Centra's.
2: Ja.
0: En als iemand een nieuwe Cayenne wil kopen, dan koopt hij die elektrisch, koopt hij die bij het Porsche Centra.
2: Ja. Ja.
0: Ik denk dat onze kans en onze mogelijkheden zitten net in de auto's die je niet meer vindt bij de dealer.
2: Ja.
0: Dus niet meer bij de dealer gebruikt te koop staan, maar die nog wel in een soort approved label kunnen.
2: Ja. En dat is tot 15 jaar MCPA approved, ja.
0: Dus ons idee, ons verdienmodel, onze markt zit niet in 992.2.
2: Nee.
0: Zit misschien al wel in de eerste 992's of in een type GTS of Targa.
2: Ja.
0: We zijn vooral op zoek voor zoekopdrachten van klanten. Als een klant echt een specifieke auto zoekt, dan mag je van een dealer komen.
2: Kijk. Ja.
0: Maar we kijken ook iets verder als alleen Nederland.
2: Ja, dat snap ik. Wat voor soort vragen hoop je dan op? Een beetje, want kijk, zwart-zwart, GRS. Ja hoor. Yes, nou, welke van de 10 wil je? Vind je dan leuk op gekke kleurtjes, gekke uitvoering? Is dat waar?
0: Ik was nooit zo van de kleurtjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat in de...
2: En jij moest er weer inruilen na 4 jaar. Zeg, ja, niet doen nou, maar je gekke kleur.
0: Ja, maar je gaat wel bepaalde kleuren weer waarderen. Hè. Ja. Een karmijnrode 991 GTS is eigenlijk wel zoals Porsche bedacht heeft. Een oranje 997 GT3 is wel zoals ze bedacht hebben.
2: Ja.
0: Nee, uiteindelijk willen we daar wel een leuke mix in hebben. Maar als een klant ons een zoekopdracht geeft van... ik zoek een donkergroene 911... Nou, dan gaan we hem zoeken.
2: Ja, oh, ik weet er nog alleen hoor. Nee, ja, en waar komen ze dan vandaan? Want kijk, iedereen kan internet aanzwengelen. Maar is ook wel echt jouw netwerk dat je denkt... hey, wacht eens even, ik ga nog eens even iemand bellen? Of ja, wat, heb je? Of wat, hoe gaat
0: zeker.
2: Dat?
0: Wat heel erg leuk is dat je natuurlijk toch ook vrienden hebt... die bij andere merken werken.
2: Ja.
0: Range Rover, BMW, Mercedes, Audi... Daar moeten vaak auto's ingerold worden.
2: Ja.
0: En als die zeg maar niet via traditionele taxatieportalen enzovoort willen worden aangeboden, heb je soms een mogelijkheid om een leuke auto te kopen.
2: Ja.
0: En soms koop je wel eens een auto bij waar je niet direct een klant bij hebt. Ja, dat is prima, toch? We willen gewoon kwalitatief goede auto's. Ja. Dus het aanbod mag wel iets meer. Maar we zijn net uit de startblokken.
2: Ja. Ja, want 14 auto's, dus, ik zou ook denken, ja, wel meer mag ook wel. Je
0: mist
2: 2, moet dan ook een nieuwe locatie komen? Of hoe,
0: nee, we zijn wel aan het kijken om wat auto's te kunnen stallen. Eigenlijk in Berkel en Roderijs is vrij dichtbij. We zien dat de ruimte op dit moment is niet direct een probleem. Maar ja, je moet wel je voorraad een paar keer verkopen. Wil je natuurlijk aan minimaal 60, 70, 80 auto's komen. Dus dan moet je een aardige omloopsnelheid hebben. Dus dan kan je beter wat meer auto's hebben staan.
2: Ja. Ja.
0: Dat gaat ook gebeuren.
2: Ja. Ja, Meijnerd, heb je nog iets op het oog?
3: Ik zit lekker op die website te kijken.
2: Ja, ik zag je hoogste wegdraaien, denk ik. Die is weer Porsche aan het kijken.
3: Maar een van de grappige dingen die ik tegenkwam op de website... is dat jullie ook gewoon een podcast hebben. Porsche Praat.
0: Klopt.
3: Ja. Nee, Classics.
0: Klopt.
2: Ja, daar kwam daarom wist ik dat hij naar gele ging kijken. Nee, ik heb hem geluisterd in het vliegtuig. Ja, dus ik doe mijn research. Nou. Nee, vond ik leuk. Het was een leuke, even lekker Porsche ouwe.
3: Ja.
2: En mooi leuk. Ook wel. Ik ga Alfred een klein steekje onder water geven. Ik denk, ja, Alfred, ergens ben je er gewoon geen echte liefhebber. Ik vond en dat is natuurlijk aan de andere kant wel. Maar nee.
3: Overigens heeft zijn dochter Jolieke inderdaad
2: Jolieke,
3: het over.
2: Ja, Jolien zeker.
3: Ja, Jolieke. Ja. Heeft het inderdaad de dagelijkse leiding en de aandelen van Müller Autoschade Groep overgenomen. Ja. Nog heel even over Porsche algemeen, hè, want Porsche maakt een beetje een lastige periode door.
0: Jammer, hè?
3: Ja, dat is zonde.
0: Ja, ik vind het jammer.
3: Echt zonde.
0: Ik hoor jullie net in het vorige verhaal vertellen natuurlijk ook over de banen bij Volkswagen. Ja. Indirect heeft dat natuurlijk allemaal... Ja, staat dat allemaal gelijk? Ja, dat is gewoon sneu om te horen.
3: Ja, en, nou hebben ze wel vaker een moeilijke periode doorgemaakt.
0: En ze komen er ook weer op bovenop, daar ben ik van overtuigd.
3: Oké, mooi. Dankjewel voor je komst naar de studio. Veel succes. Harry van Ham, mede-eigenaar van Porsche Specialist 9 Classics.
1: De rijimpressie.
2: Ja, mijn nerd die testte Zeekr 7 GT.
3: Dit is de Zeekr 7 GT, een auto die eigenlijk op papier in elk geval onwaarschijnlijk veel waar voor zijn geld biedt. Juist daarom is de interessante vraag, is het ook een beetje goed, hè? Want krijg je ook een hoop kwaliteit? Of is het allemaal Chinese meuk? Nou, met deze 7 GT probeert, in elk geval is het Chinese Zeekr onderdeel van het grotere Geely, hè, waar ook Volvo, Polestar, Lotus, Lincoln Co. allemaal toe behoren. Zeekr probeert zich nadrukkelijk te mengen in het gevecht met de gevestigde Europese premiummerken. Nou, laten we beginnen met een deel van het goede nieuws in elk geval. Deze auto ziet er gewoon eigenlijk best wel goed uit. De 7 GT is geen SUV, ook niet de zoveelste hoge crossover en ook geen elektrische sedan. Zeekr noemt het zelf een shooting brake en dan zitten ze ook eigenlijk best wel goed. Het is een lage vijfdeurs, een lange vijfdeurs met een aflopende daklijn. Best verfrissend. Zoals gezegd 4,80 meter lang ruim, heeft een wielbasis van 2,90 meter, staat relatief laag op zijn wielen, kun je ook nog een beetje aanpassen. En daardoor oogt hij ook wel echt veel dynamischer dan de gemiddelde elektrische gezinsauto. Het ontwerp heeft bovendien ook wel iets eigens. Je kunt hem niet gemakkelijk verwarren met andere Chinese auto's en ook niet met BMW, Mercedes, Tesla. Het is echt wel een eigen gezicht. Zeekr probeert, als je het zo ziet, niet een Europese auto na te bouwen, maar gewoon zijn eigen ding te doen. Hoewel, daar valt ook wel wat op af te dingen. Want een eerdere Lincoln Co. ontwerp, dat werd dan weer een Zeekr. Dus binnen dat concern zijn ze ook wel een beetje aan het klooien met de ontwerpen af en toe. Maar goed, achterste gedeelte van de auto verdient nog wel wat design aandacht. Daar gebeurt echt wel heel veel in het lijnenspel. Wordt wat onrustig. Maar goed, uiteindelijk zit je natuurlijk niet alleen naar zijn auto te kijken. Hoewel, we kennen mensen die dat wel doen. Maar in principe ga je er gewoon mee rijden. En dan wordt het toch echt wel interessant. Hè? 646 pk in een gezinsauto. 2 elektromotoren heeft deze. Er is er ook eentje met alleen achterwielaandrijving. Het vermogen van 710 Newtonmeter is natuurlijk onmiddellijk beschikbaar. Dat is wel lekker. En trap je het pedaal volledig in. En de 7 GT die schiet naar voren. Van 0 tot 100, 3,3 seconden. Nou kennen we dit soort getallen ook wel van andere elektrische auto's. Maar eigenlijk bijna niet voor deze prijs. Hè? Hier komt wel ook gelijk een kanttekening. Hè? Want je voelt dat de auto misschien eigenlijk iets te veel vermogen heeft. Dat klinkt misschien gek uit mijn mond, maar de auto weegt ruim 2400 kilo. En dat is natuurlijk nogal wat. De luchtvering die weet die massa tijdens normaal rijden uitstekend te verbergen. Maar als je het volledige vermogen aanspreekt en vervolgens ook nog eens even lekker de bocht induikt, dan wordt het allemaal toch wat minder overtuigend. Hè? Dan valt ook echt op dat de besturing wel heel weinig feedback geeft. Het doet wat het moet doen, maar een leuke stuurmansauto gaat deze 7 GT gewoon niet worden. Het is vooral gewoon een hele comfortabele auto. Die luchtvering filtert oneffenheden behoorlijk overtuigend weg. En op de snelweg is de auto vooral stil en ontspannen. Windgeruis, afrolgeluiden, die blijven gewoon mooi op de achtergrond. Dus nadat je in 3,3 seconden bij het stoplicht, het verkeerslicht, bent weggespoten, zet je de massagefunctie van je stoel aan en rij je volledig ontspannen naar je eindbestemming. Want dat comfort is bij deze Zeekr eigenlijk een misschien wel grotere eigenschap dan die 646 pk. Wat de Zeekr 7 GT echt goed doet, dat is laden. Hij heeft 800 volt techniek. Dat betekent dus ook echt heel snel laden. De all-wheel drive versie, deze dus, kan volgens de specificaties maximaal ongeveer 450 kW aan. Ik haalde bijna 400. Zeekr claimt dat je in ongeveer 13 minuten van 10 naar 80 kunt laden. En dat klopt volgens mij ook wel heel behoorlijk. Officiële actieradius had ik het al over 558 kilometer. Er is er dus ook eentje met achterwielaandrijving. Instapper die heeft al 421 pk. Versie kost ongeveer 46.000 euro en komt met een 75 kWh accu tot 590 kilometer WLTP. Daarboven nog staat de long range, ook 421 pk, maar met een 100 kWh accu. Die houdt officieel 655 kilometer. Dus de long range heeft meer dan voldoende vermogen, een veel grotere actieradius en kost duizenden euro's minder dan deze Privilege all-wheel drive. De achterstand wordt wel steeds kleiner. En als het vooral gaat om heel veel spullen die best oké zijn voor relatief weinig geld, dan zit je met deze 7 GT echt volledig gebakken. De Zeekr 7 GT. Ik had ook wat. Er zit dus een knop in dat scherm dat je geluidssimulatie kunt doen. Dat had ik ook opgenomen. Zit er helaas niet in, maar dat is echt grappig. Want het is niet echt dat je zegt van, oh wauw, wat een motor. Nee.
2: Maar goed. Ja, laat volgende week wel even. Ja. Veel waar voor je geld, zeg ik, met een soort twijfel.
3: Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. En ook zeker voor de gemiddelde autorijder, denk ik. Dat die denkt echt van, wauw, man, wat krijg ik hier veel. Massagestoelen en je krijgt ook zo'n headspeakersje, weet je wel. Dat je gewoon telefoongesprekken redelijk privé kunt houden terwijl andere mensen in de auto zitten. Vind ik allemaal wel, het is allemaal wel goed gedaan, maar... Nou ja, wat ik ook al in de rijimpressie zeg, het is, je hebt steeds het gevoel dat je heel veel krijgt, maar het ook nog niet van die kwaliteit is als bij de premium Europese merken.
2: Nee, zeker niet. Nou is de prijs natuurlijk ook wel anders, ja. Maar ja, ik vond ook wel te veel nadelen en ik vond het, ik heb hem ook gereden.
3: Ook de privilege.
2: Heel snel opladen. Ja. Grote accu. Ja. Niet absoluut. Een hele zuinige auto overigens. Zeker niet voor dat het een lage auto is. Ja, vond ik het een lastige deal.
3: Vorm is natuurlijk wel goed, hè? Lekker redelijk laag.
2: Ja, maar ja, dan weten ze toch niet een echt gestroomlijnde, echt zuine auto te maken. Het is overal makken van over het algemeen van Chinese merken. En zeker inderdaad ook de Geely-groep. Oh, die auto's zijn allemaal niet zo zuinig. En stroomkosten gaan ook oplopen. Dus dat gaat misschien op een gegeven moment meetellen. Ik vind dit een lastige auto. Want delen zijn goed, maar bijvoorbeeld basisdingen, ventilatie. Gewoon niet goed in een auto. Ja. Ik denk, jongens, 2026, dit kan je niet menen. Zitpositie, dacht ik, ja, dit zijn waarschijnlijk de stoelen uit de 7X.
3: Van je lengte. Ik had er minder last van, hoor.
2: Maar hij klopt niet.
3: Maar bij 1,80 meter, ik zat beter erin. Maar goed. De prijs wil je ook nog weten. Deze was volgens mij 57.000 euro, zoiets.
2: Ja, en dan is het weer heel veel auto voor
3: nog steeds best veel geld. Maar je krijgt er echt heel veel voor. Ja. En dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Abonneer je dan op ons feed. Volg ons ook op de socials voor allemaal leuke foto's van mij te zien.
3: Ik ben Meijnerd Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
3: Tot volgende week.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
5: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
7: Beats. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
10: of over de grootste beursgang aller tijden.
9: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
10: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
9: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
12: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
14: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
15: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk deze vrijdagmiddag met ruim 550 kilometer file in totaal. Veel vertragingen zien we in Gelderland, Brabant en het midden van het land. Onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor Leiden staat een auto met pech. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. A15, Nijmegen-Gorkum. Bij Wadenooi ook een ongeluk. Linkerrijstrook dicht, vertraging een half uur. Dan veel file op de A35, Almelo richting Enschede. Voor Enschede-West 4 kilometer file, maar de vertraging is ruim een half uur. De afrit is daar ook dicht. En tenslotte de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Bij Hapsen ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En dat kost je bijna een half uur extra reistijd. En tenslotte ook een snelheidscontrole gezien op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij hectometerpaal 202,1.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Overasselt is nog een woning gesloten voor de veiligheid. Er was daar een explosie in dezelfde nacht dat er bij een andere woning iemand werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar en is eentje een veroordeelde crimineel. De woning die nu is gesloten blijft 2 weken dicht, de ander een jaar. In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst voor de inwoners over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen. Tot 7 uur vanavond kunnen ze praten met gemeente, politie en slachtofferhulp. Voor het geweld zijn 34 verdachten opgepakt, 2 zijn vrijgelaten. Gisteravond werd in het dorp nog een wapen gevonden. 3 jongens die vorig jaar meededen aan de rellen op het Malieveld zijn veroordeeld. Ze gooiden dingen naar de ME. 2 krijgen een taakstraf, eentje 2 dagen cel in de jeugdgevangenis. Ook moeten ze allemaal rond de €200 schadevergoeding betalen aan de gewonde agenten. Ook boerenactiegroep Agractie vindt dat boeren de klos zijn van de stikstofplannen van het kabinet. Het planbureau voor de leefomgeving kwam met een rapport waarin staat dat boeren veel minder dieren mogen houden. Agractie vraagt zich af welke boer in 2035 het licht uitdoet. FNV-voorzitter Hans Spekman vindt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid echt onzin. Wat is dat voor een flaptrol, zei Spekman in Rotterdam bij de staking van havenwerkers. Volgens hem weet Veilbrief heel goed dat praten niet genoeg is en probeert hij alleen maar een mooie sier te maken. Het weer van Weer Online. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Thomas van Zeil.
20: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de begroting en een gesprek met Ger Rovers, voorzitter van de KNAK Nationale Autosportfederatie, over de toekomst van de Nederlandse autosport nu de Dutch Grand Prix verdwijnt. Je hoort het vanaf 11 uur maandag in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
23: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
22: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
23: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
22: En als je voor jezelf werkt?
23: Ook gewoon 1 factuur per maand.
22: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
24: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
26: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp inkomt, dat wil je natuurlijk niet.
27: Poetin daagt ons uit.
28: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de €3.
29: As they continue their terrible war against Ukraine.
17: Wilfried Genee.
30: Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van de Friday Move. We zitten vandaag in Hotel Okura. U kunt langskomen, u heeft gehoord, dat hebben al heel veel mensen gedaan. En ook langsgekomen is vandaag niemand minder dan Paul Hanen, dames en heren. Ja, ja, ja. Bijzonder. Fantastisch. Leuk dat je er bent, Paul.
31: Ja, ik vind het ook fijn om hier weer te zijn. Eigenlijk, en Okura is ook wel weer leuk hier.
30: Ja, dat ken je goed, Okura hier?
31: Nou, ik ken het niet goed, maar je hoort dat ze een mooi zwembad hebben hierboven.
30: Echt waar? Hebben ze een mooi zwembad?
31: En een goed restaurant.
30: Het restaurant ken ik, maar het zwembad ben ik nog nooit in geweest. En kan je dat ook combineren, dat je eerst gaat zwemmen, dat je dan lekker kan gaan eten? Of?
31: Ik denk het wel. Ik kan een abonnement, geloof ik, nemen ook. Een goede vriendin van ons heeft dat.
30: Oké. Okay.
31: Dus dat, ja.
30: Maar hou je van zwemmen, Paul?
31: Ja.
30: Ja, ben je een zwemmer?
31: Nee, niet echt.
30: Oh.
31: Maar zomers wel.
30: Even een zwembroekje aan, water in, gewoon lekker.
31: Ja. Daar hebben we een huis in Frankrijk en daar hebben we een zwembad.
30: Je hebt een eigen zwembad zelfs?
31: Ja.
30: Het leven heeft je toegelachen.
31: Een hele rare wending meteen, hè, aan het begin. Of jij niet?
30: Nee, ik weet nooit waar ik naartoe ga, ook gezegd.
31: Nee, ik ook niet.
30: In een gesprek. Nee. Maar dat is wel mooi. Je bent dus geboren in de Jan van Galenstraat. En nu heb je een huis in Frankrijk met een zwembad.
31: Ja. Dus dat is wel een grote stap.
30: Ja.
31: We zijn een beetje arm opgegroeid, eigenlijk wel, in de Jan van Galenstraat, Amsterdam-West. En nu genieten we nog ook van het huis.
30: En als je dan ligt daar bij dat zwembad, in die zwembroek, samen met Dammy.
31: Ja.
30: Denk je dan wel eens terug aan die dagen in de Jan van Galenstraat? Geniet je daar dan van? Denk je bij jezelf, ik heb het goed gedaan? Het
31: zou haast een liedje zijn, hè? Denk je nog wel eens terug aan die dagen?
30: Ja.
31: Denk je nog wel eens terug aan die dagen?
30: Wat doe je dat ook?
31: Nee, want ik zit altijd meer... Ja, de hele zomer waren we bezig met de uitzending voorbereiden voor de dingen. Ik zit meer toch altijd in de toekomst te denken en aan het tournee. Dan denk je wel... Van dat het allemaal zo snel voorbij gegaan is. Dat heb ik wel. Dat je dan denkt van. Dat ik eigenlijk nog. Vanochtend ging ik naar Hilversum. En toen moest ik ook weer denken aan. Toen ik 17 was, dat ik naar de AVRO ging, naar Mignon.
30: Mignon?
31: Ja, op de Schravenlandse weg.
30: Ja.
31: En dat je daar met Herman Broekhuizen. En dat het allemaal zo snel voorbij gegaan is. Want dat is bijna 60 jaar geleden, hè? Of meer dan 60 jaar geleden natuurlijk.
30: Moet je nagaan. Je bent nu 80, toch?
31: Ja, ik ben nu 80. Ja.
30: Ongelooflijk. Maar heb je genoeg genoten in die tijd? Heb je er genoeg bij stilgestaan wat je allemaal hebt meegemaakt in die periode dat je het meemaakte?
31: Ja, dat wel. Ik heb wel geleerd ook om gewoon op het moment en te ontspannen. Ook als je een première hebt, dat je toch denkt van, nou ja, het zal wel. Dat hadden we ook 1 februari in een concertgebouw. Hadden we jubileum 50 jaar Margaret Dolman.
30: Ja.
31: En er was stampvol, 2000 mensen. En de avond tevoren, toen zei ik tegen Dammy, wat zullen we eigenlijk gaan zeggen bij de opening? En we hebben ervoor gezorgd dat we absoluut geen zenuwen hadden. En ik genoot ook van het aflopen van de trap in het concertgebouw. En het grappige was dat je helemaal niet weet wat er gaat gebeuren. Maar dat iedereen dus opstond. En Benjamin Herman, die speelde Saturday Night Is Alone, de tune van Margaret Dolman van vroeger. En dat maakte wel indruk. Dat is dan wel een heel mooi moment.
30: Dat eigenlijk ook. Ik bedoel, het is een soort erehaag voor jou natuurlijk op dat moment. En ook voor Margreet natuurlijk.
31: Dat zou voor jou ook wel leuk zijn als je die trap afloopt.
30: Ja. Och. Weet ik eigenlijk niet.
31: Of toen ik als kind in het concertgebouw was, en dan zag ik Maria Callas en Sinatra en noem maar op. Ja, Ella Fitzgerald ook. En dan dacht die trap lijkt heel lang. En je mag niet vallen. Want dat wordt dan dat wordt je ondergang. Dat wordt dan tot je dood herhaald eigenlijk.
30: Ja.
31: Dus daar lette ik ook wel op toen ik die trap van het concertgebouw afliep, dat ik niet viel. Want je zit toch op hoge hakken. Je zit toch als Margaret Dolman.
30: Oh, dus prettig, ja. Nee, ik had het laatst bij de Ziggo Dome. Toen mocht ik optreden bij Sterren.nl, het muziekfeest op het plein.
31: Ja.
30: En voor mij was André Hazes, junior volgens mij. En daarna kwam ook nog Gerard Joling. En toen stond ik daar boven aan die trap. En toen dacht ik, hier is toch iets misgegaan. Want ik kan eigenlijk helemaal niet zingen. En toen mocht ik daar gewoon een compilatie zingen van 3 nummers. En ik liep zo die trap af. En er was ook nog een groot orkest bij. En toen zong ik zo slecht dat ik bij mezelf dacht, ik weet dat ik slecht zing. Maar ik wist niet dat ik zo slecht zing. En toen bleek ik mijn oortjes niet aangezet te hebben. Dus je hebt van die speciale oortjes dat je jezelf kan horen. Maar ik hoorde helemaal niks. Ik denk, goh, wat is dit slecht, dacht ik nog bij mezelf. Ja. Maar daar kwam het door. Ik was de oortjes vergeten. Ja.
31: Ja.
30: En er zitten 17.000 man in die Ziggo Dome. En er waren allemaal camera's bij. Dus dat was toch een beetje dat je denkt van,
31: maar daar geniet je toch ook wel van? Dat je denkt van, ik kan eigenlijk niks. Ik krijg applaus en ik loop die trap af.
30: Ja.
31: Dat is het leuke.
30: Ja, en mensen gingen meezingen.
31: Ja, dat is toch hartstikke goed. En mensen met een carrière die een opleiding hebben gehad en die aan de top staan. Ja. En steeds maar denken van, jezus, straks dan wordt het minder en ik sta onder druk. Dat heb ik nooit gehad.
30: Nee.
31: Ook. Jij ook niet.
30: Nee, dat ken ik niet, nee.
31: Nee.
30: Ik neem het ook niet serieus, want als een hele volle zaal koekoek mee gaat zingen, is er ook iets misgegaan met deze mensen natuurlijk. Hè? Dus nee. Dus we hebben allemaal een beetje last ervan.
31: Ja.
30: Maar wat wel belangrijk is, en dat vind ik nog wel eens lastig, maar ik weet niet hoe dat voor jou geldt, Paul, dat je soms ook kan denken, goh, best wel goed wat ik eigenlijk heb neergezet. Of best wel, daar mag ik best wel een beetje trots op zijn. Dat kan ik eigenlijk niet. Jij wel?
31: Nou, wel op het moment bij dus de montage, waar de eerste uitzending. En dan was
30: zondag gaat het gebeuren.
31: Ja, zondag om half tien.
30: Half tien op RTL 4.
31: Ja, ja. En we hadden eerst Francis van Broekhuizen in de vensterbank. Dat is net weer in de vensterbank, waar ik dus 40 jaar geleden ook al uitzendingen deed. En dan ben je heel enthousiast. En bij de montage dan ben ik wel trots. Dan denk ik van, nou, alles klopt. Want Gremdaad zit erin en Dolman en alle overgangen kloppen. En het is technisch. Zit het heel goed in elkaar. Maar als het dan uitgezonden wordt, dan denk je, ja, is that all there is?
30: Dat heb ik.
31: Dat je dan weer. Maar goed.
30: Ja, ik heb vanochtend een podcast opgenomen met Samuel Welten. Dat is een nieuwe ster uit het firmament. De Nederlandstalige muziek. En met Jan Paparazzi. En dan zit je dat te maken in je eigen tuinhuis. Want dat vind ik ook zo leuk. Dat doe jij natuurlijk ook. Je doet dat allemaal in je eigen dingen. Ja. Dan kan je daar zo enthousiast van worden. En als dat eenmaal klaar is, denk je: oké, ja, maar ja, zo bijzonder was het misschien ook weer niet. Weet je wel.
31: Nee,
30: zo
31: gek is dat. Maar als je dan geen vak hebt, dan is het niet erg.
30: Nee.
31: Toch?
30: Nee, dat is wel weer waar, ja. Maar goed, de eerste uitzending aanstaande zondag. Je hebt hem opgenomen. Wat is het gevoel erbij? Je zegt, hij stopt? Of zeg je,
31: nee, ik denk dat die spectaculair is. Ja? Ja. En dat het ook heel anders is dan alle talkshows die je nu de afgelopen week weer gezien hebt. Hmm. Die alleen maar over conflicten gaan. Ja. En altijd dezelfde onderwerpen worden besproken. En wij hebben een hele vrolijke, hart onder de riem uitzending. En dat, denk ik, dat is ook wel een goed tijdstip op de zondagmorgen 9:30. Dat je ineens zin in het leven krijgt. En denkt van, ja, ach, er is zoveel ellende. Maar je moet ook af en toe je van de ellende afsluiten. En denk, wat hebben we toch leuk samen? Dat zou je ook wel hebben, toch? Dat je denkt van, je hoeft toch niet altijd te denken van, Jezus, Oekraïne, dit en dat. En ik de wereldoorlog.
30: Waar het wel een beetje gerelativeerd wordt allemaal. In onze talkshow bij SBS6 proberen we het ook een beetje met een knipoog te doen. Er wordt dus veel in gelachen. Ja. En hoewel Johan Derksen daar eigenlijk een beetje anders over denkt, die wil eigenlijk alleen maar inhoud, zwaar onderwerp, en die wil het ook een beetje de diepte inbrengen, proberen René en ik toch ook een beetje die andere kant op te zoeken. Waardoor het een beetje.
31: Ja, maar jullie hebben wel veel macht in die talkshow.
30: Is dat zo?
31: Ja, tuurlijk.
30: Echt waar?
31: Als Johan Derksen zegt dat Rob Jetten een fijne peer is vlak voor de verkiezingen,
30: ja,
31: dan scheelt dat in de stemmen.
30: Dat scheelt en drie zetels, denk ik.
31: Als
30: zeker
31: nu die, Mona Keijzer, als die nu eens in het zadel geeft, wordt die zaak ook weer bij Jeroen Pauw. Dat is een VARA-programma.
30: Ja.
31: En dan komt zo'n rechtse rakker.
30: Niet toegestaan Mona bij Keijzer. Jou?
31: Nee, dat zou ik nooit doen.
30: Niet doen.
31: Want die komen toch al overal, want de hele omroep is toch eigenlijk vrij rechts. Dus al de rechts.
30: Maar wij hadden gisteren Jesse Klaver. Hè? In ons rechtse bastion zat Jesse Klaver.
31: Ja, dat is wel leuk, heb ik niet gezien. Maar
30: hij deed het goed.
31: Hij deed het goed.
30: Johan Derksen zei na afloop, hij was niet te vangen. Nou, dat zijn goede teksten.
31: Ja.
30: Ja, dan heb je het goed gedaan.
31: En Johan was ook al aardig in de uitzending tegen hem.
30: Nou, hij zei dat hij het een hele vervelende partij vond, met hele vervelende politici. En eigenlijk vond hij Jesse Klaver ook een hele vervelende man. Maar hij nam het wel op voor de gewone man. Dus dat vond hij dan wel weer belangrijk.
31: Oh ja, ja. Ja.
30: Maar het gaat dus bij die nieuwe. Nou ja, eigenlijk is het een oude nieuwe talkshow, hè, die je gaat doen. Want je hebt Dominee Gremdaad heb je weer.
31: Ja.
30: Maar Geert Dolman, 50 jaar inmiddels geworden.
31: Dus. Ja, maar ik heb nu ook weer een hele nieuwe. Ik hou ook van techniek. Ik heb nu weer een hele nieuwe techniek om mensen te interviewen. Ik heb een 4K, twee 4K cameraatjes.
30: Ja?
31: En ik interview dus, terwijl ik de camera in mijn hand heb, interview ik dus de mensen. Dus bijvoorbeeld Jeroen Kijkende Vechten.
30: Ja.
31: Die ook de aankondiging voor ons gedaan heeft.
30: Okay.
31: Over Wim Schippers heb ik hem geïnterviewd.
30: Ja, daar gaat het over.
31: En Dammy. Die filmt dan mij weer. Dus je kan altijd schakelen. Maar je krijgt hele intieme gesprekken. Want zoals wij nou met elkaar praten, zo kijkt iemand ook in de camera. En wat we vroeger ook wel deden bij onze uitzendingen.
30: Ja.
31: En wat Frans Bromet ook wel doet. Alleen is het nu nog simpeler. Dus dat zit er ook in.
30: Maar Frans Bromet komt echt heel dichtbij. Hè? Die zit bijna op je neus, zit hij zo nu dan, Frans.
31: Ja.
30: Ja, en dan met die stem van achter die camera. Van dan.
31: Gaat het wel.
30: Ja, ja. Geweldig. Maar ja. Het is toch prachtig, Paul, dat je op je 80ste nog steeds door wil gaan met dingen die je zo kunnen raken. En het ook nog steeds wil vernieuwen, verbeteren, wil evolueren.
31: Ja, maar wat ik nu meegemaakt heb, want ik heb ook een voorstel gedaan bij de VPRO. Hm? Om Troost TV, wat we in de coronatijd gedaan hebben op YouTube, om dat weer te doen. En die waren ook heel enthousiast bij de VPRO. Maar dan weet je nooit wanneer de netmanager reageert.
30: Nee,
31: dan
30: ben je kansloos.
31: En bij RTL hadden we meteen Jan Bartelings en Raymond van Moerik.
30: Ja.
31: En die waren meteen hartelijk en meteen. Nou, een gesprek wat wij nu hebben, dat je denkt van, ze luisteren en ze zijn geïnteresseerd.
30: Ja.
31: Terwijl je vaak bij omroepen hebt, dat je mensen denken van, ja, we doen net of we luisteren, maar ondertussen denken we, dat gaat nooit door. De netmanager die gaat
30: nee,
31: nooit.
30: Nee, maar is wel belangrijk verschil, denk ik. Jij neemt geld mee. En als jij geld meeneemt bij RTL, luisteren ze altijd.
31: Nee, maar ik neem geen geld mee.
30: Maar je moet toch een sponsor hebben om dat programma op tv te kunnen krijgen?
31: Nee, maar we hadden eerst zouden we de zendtijd betalen. Maar wij hadden het geld helemaal niet.
30: Nee.
31: En RTL wilde wel heel graag dat we het zouden doen. Dus toen is er eigenlijk een constructie gekomen. Een experiment van beide kanten. Zodat wij wel de productiekosten moeten betalen.
30: Ja.
31: Dat wel. En dat zijn de sponsors die dat doen. Maar in deze experimentele periode steekt RTL dus enorm zijn nek uit.
30: Okay.
31: Eigenlijk. En dat vind ik wel heel mooi.
30: We hebben het dus nu opgenomen.
31: En we hebben dezelfde vrijheid als vroeger bij de VPRO. Ze hebben de uitzending nog niet gezien.
30: Je kan hem zo opzetten gooien. Je kan hem de boem zo opgooien.
31: Ja, dat denk ik.
30: Maar het is dus geen Harry Mens waarbij je steeds iemand aan tafel hebt die zegt, wij hebben nou toch een fantastisch product. Echt niet te geloven.
31: Nee.
30: Dat wil ik
31: ook helemaal niet. Ik wil dus ook kritisch over de treinen kunnen praten. En Interrail, die sponsort ons programma. En ook kritisch over theatervoorstellingen, terwijl de Podium Cadeaukart het ook sponsort.
30: Ja.
31: Maar verder zijn we dus helemaal vrij. Wel, en Harry Mens heb ik wel gevraagd, ook als gast ook, hoor. En ook Dick Schoof, die komen ook langs. En Michiel van Erp.
30: Ik ben echt heel benieuwd.
31: Ja.
30: Klinkt goed. Maar de eerste gaat over Wim T. Schippers.
31: Voor een deel, ja. Daar heb ik Jeroen Kijk in de vecht, hoe die met Ron Flon geconfronteerd werd en meteen dacht van, zo kan het ook.
30: Ja.
31: En die zei wel meteen van, dat was jaren 80 en ik moet geen oude man zijn. Ik zeg, maar het is toch idioot dat het nu niet meer kan. Die horizontale programmering moet er toch helemaal uit, eigenlijk. Dat je gewoon wel weer een experimenteel radioprogramma als Ron Flon kan doen.
30: Lijkt mij ook.
31: Dus dan gaat
30: uiteindelijk
31: hij
30: is het een cyclus, Paul. Dat weet je uiteindelijk op alles weer terug.
31: Ja.
30: Dan komen er weer nieuwe mensen die gaan het helemaal anders doen. Maar het is lang een keer gedaan. Dat is niet nieuw.
31: En er komen weer onafhankelijke omroepen ook, hoor. Die gewoon, want al dit bezuiniging. En dat vind ik ook zo raar. Dat de zomergasten. Ja. Dat niet meer door kan gaan. Dat kan natuurlijk doorgaan.
30: Zo
31: duur is het programma niet. Nee. Maar die programmamakers die leggen ze er allemaal bij neer. En dat was onze generatie niet. Dat waren de redacteuren die de baas waren. En niet de netmanagers. En nu
30: rechtvaardig waren jullie, hè?
31: Wat?
30: Er gingen de barricades op. Jullie lieten je niet piepelen.
31: Nou,
30: zo is het.
31: Zo is het maar net.
30: Goed dat je er bent, Paul.
31: Ja.
30: Friday Move vrijdag 4 september. De dag waarvan ik dacht dat mijn nieuwe single uit zou komen. Maar dat blijkt dus volgende week 11 september te zijn. Dus leuk dat ik er pas in de loop van de dag achter kwam. Hartstikke goed allemaal. Marco van Basten, wat denk je dan? Marco van Basten.
31: Ja, dat is een hele goede, knappe voetballer.
30: Knap ook.
31: Ik vind hem nog steeds knap wel.
30: Ja,
31: net als Jan Mulder. Sommige voetballers die hebben een hele goede uitstraling. En ook sympathiek, Marco van Basten. Er komt een serie over, hè?
30: Ja,
31: over
30: inderdaad. Lange serie.
31: Die speel jij?
30: Nee, hij heeft hem gemaakt.
31: Gemaakt.
30: Hij is de regisseur.
31: Ja.
30: En ik mag dus niet Remy zeggen, maar ik moet Remy zeggen. Van Heugden, toch?
0: Dat klopt.
30: Ja. En dat komt door je ouders.
0: Ja, die hebben het bedacht.
30: Ja, meestal altijd het zo bij ouders. Ja. Maar die hebben er niet Remy van gemaakt, maar Remy.
0: Precies.
30: En dat heb je nooit gevraagd waarom.
0: Nee.
30: Nou, dat zou een van de eerste vragen zijn die ik aan mijn ouders zou stellen als ik een beetje zou kunnen praten. Waarom heet ik niet Remy?
31: Remy.
30: Nee, het is Remy.
31: Ja, Remy. Een Frans, denk ik.
0: Precies. Precies, ja.
31: Ja. En misschien heeft die Franse, misschien heb je Franse ouders ook.
0: Nee.
31: Oh, nee.
0: Nee. Dus het is,
31: Remy.
0: Ja.
31: Klinkt wel
0: blijft
31: leuk,
0: een mysterie.
31: Remy.
0: Ja, ik laat het nog even bungelen, denk ik.
31: En bovendien is het ook altijd leuk dat je altijd kan zeggen, dat je altijd meteen iemand kan verbeteren. Als je zegt Remy. Ja. Dat je meteen kan zeggen Remy. En je hebt meteen een goed gesprek.
30: Nou, zeker als je van verbeteren houdt, is dat lekker.
31: Ja.
30: Als je er minder van houdt, dan laat je het lopen. Of niet, Remy?
0: Absoluut.
30: Ja? Of moet ik Remy? Nee, dat is Remy inderdaad. Ja, goed dat je er bent. Wat betekent Marco van Basten voor jou, voordat je deze serie maakte?
0: En eigenlijk zoals heel veel andere mensen. Ik was ik denk een jaar of 12 in 1988. En het was mijn absolute jeugdidool als voetballer. En hij bleef dat maar waarmaken. En we waren denk ik met z'n allen net zo geschokt toen hij een einde aan zijn carrière moest maken.
30: Ja.
0: En toen na een hele lange tijd van stilte ineens opdook als de grote verlosser, als bondscoach. Wat hij volgens mij ook nog steeds fantastisch gedaan heeft. Ik vond het eigenlijk heel jammer dat hij stopte.
30: Het is jammer dat we die wedstrijd eruit vlogen tegen de Russen.
0: Ja,
30: maar dat had natuurlijk met een persoonlijk drama te maken. Van de vrouw van Galit Boularouz. Anders was dat waarschijnlijk ook goed gegaan. Maar...
0: Zeker. Maar dat was het. Maar daar was het ook.
30: Ja. Het gekke is dat hij daarna iets van zijn status als coach verloren heeft. Bij Heerenveen, bij Ajax. Het liep niet meer zoals het moest lopen. Het liep hem over zijn schoenen. En dat verwacht je niet bij een type als Marco van Basten eigenlijk. Of had jij dat wel verwacht? Hij kon niet meer slapen. Hij liep rondjes rondom de televisie en rondom het bankstel.
0: Het raakte hem mentaal enorm.
30: Ja.
0: Dat het niet liep zoals hij het wilde. hij was ook wel gewend om met absolute topspelers te werken.
30: Ja.
0: En wat ik ook wel gelezen en gehoord en van anderen gehoord heb, dat hij het echt enorm moeilijk vond om met mensen zeg maar onder zijn niveau te werken.
30: Zeker.
0: En dat hij eigenlijk niet kon uitvoeren wat hij wilde. En een soort voetbal wilde spelen. Heel aanvallend voetbal wilde spelen.
30: En nou ja, wat hij lastig vond is de kritiek. Vind je kritiek moeilijk, Paul? Als je mensen hoort die jou zeggen, nou, ik vind die Paul Haan helemaal niks. Of Dominic Gemdat is flauw. Wat vind je daarvan?
31: Nou, volgens mij raak je daar wel een beetje aan gewend. Maar ik weet dat niet. Nou, soms kan het heel hard aankomen, eigenlijk. En soms helemaal niet. Ja, ik weet het niet.
30: Het is gekke, er was een toeschouwer ooit. En dat las ik ook in het boek Basta. Ik weet niet of het in de film ook terugkomt. Hij loopt dan beneden na een verloren wedstrijd van Ajax. En ja. Die roept pannenkoek tegen hem. Hey, pannenkoek.
31: Oh ja.
30: En dan loopt Marco terug. En die wil eigenlijk een soort discussie met hem aangaan. Maar hij heeft ook wel door, dit heeft geen nut. Maar in het boek Basta vertelt hij daarover dat hij dat echt als heel erg heeft ervaren.
0: Ja, het was echt een keerpunt voor hem ook. Het zit in de serie.
30: Zit erin.
0: Helemaal.
31: Omdat je ook heel kwetsbaar bent dan natuurlijk. Als je net van de wedstrijd naar beneden loopt. En je bent dan. Dan ben je denk ik heel gevoelig. Heb je ook na afloop van een voorstelling. Als je een voorstelling gegeven hebt. En mensen vragen dan na afloop. Wat voel je er zelf van?
30: Hmm.
31: Dan zeg ik fantastisch. En dan loop ik meteen door. Maar die kritiek is dan heel lastig. Dat kan me voorstellen bij Marco van Basten, dat dan hard aankomt.
30: Ja, zeker als je alle gewone stervelingen ontstegen bent natuurlijk als voetballer. En dat je echt op een niveau hebt verkeerd waar heel weinig voetballers hebben verkeerd. En dan staat er een man die door de week waarschijnlijk gewoon hard in de fabriek werkt en zo. Dus hartstikke. En die gaat jou dan pannenkoek noemen. Ja. Dat je ook denkt van ja, maar sorry, wacht even. Maar ik heb toch wel iets in mijn leven laten zien. Of hoe zit dit dan?
0: Nou, wat ik zo tragisch vond is. Ik bedoel, we hebben het over een absolute held. De grootste Nederlandse voetballers ooit, samen met Cruijff. En die wordt dan gereduceerd tot een pannenkoek.
30: Ja.
0: Het is en niet terecht. En het moet verschrikkelijk zijn. Zo ga je niet met je helden om. Zo voelde ik het in ieder geval.
30: Ja, dat maakt
31: het wel. Het hangt er ook vanaf op welke toon het gezegd wordt.
30: Nou, ik kan je vertellen, dat was niet vriendelijk.
31: Nee.
30: Oh, pannenkoek!
31: Ja. Oh ja.
30: Zo ging het echt.
0: Ja, hij ging nog even door. Het ging over die derde ster. Daar ging het over. Dat die derde ster niet gehaald kon worden. Dus het 30e landskampioenschap.
31: Oh ja.
0: Waar hebben we het over?
30: Maar Remy, als groot fan, hè, hoe benader je objectief dan zo'n serie? Hoe doe je dat dan?
0: Nou, ten eerste, ik denk niet dat je het objectief kan beoordelen. Dat is altijd heel veel, je neemt zelf heel veel mee in zo'n proces in.
30: Ja.
0: Marco had natuurlijk het boek uitgegeven, Basta.
30: Ja.
0: En eigenlijk verraste mij dat heel erg. Er zijn natuurlijk heel veel anekdoten staande in over allemaal voetbalgerelateerde zaken. Maar eigenlijk tegen het einde van het boek heeft hij heeft hij brieven gevonden en hij heeft een soort bekentenissen aan zichzelf gedaan waar hij die heel, heel open reflecteert op zijn gevoel.
30: Ja.
0: En dat raakte mij het meeste. Wat is de rol van zijn vader geweest? Wat is de rol van een jeugdtrauma geweest van een vriendje die hij verloor?
30: Ja, op het ijs. Die zakte door het ijs en toen was hij hem kwijt. Ja.
0: Natuurlijk zijn mentale en vooral fysieke strijd. En ook wel zijn roem, waar die zegt, ja, wie was ik eigenlijk geworden? Stel dat ik niet geblesseerd was geraakt, was ik misschien wel een onuitstaanbaar persoon geworden. En dat was eigenlijk het startschot om te gaan kijken van hoe is zijn persoonlijke leven nou eigenlijk opgebouwd. En toen was het een aaneenschakeling van dramatische momenten.
30: Ja.
0: Waar we op een gegeven moment van zeiden, als je het zou verzinnen, zou het te veel zijn. Dus toen moesten we het gaan doseren om daar toch een heel meeslepend portret van te maken van een jochie die alles ervoor over heeft om de beste speler ter wereld te worden. Ondanks zijn fysieke en mentale enorme tegenslagen.
31: Ja. Je hebt ook lang met hem gesproken ook daarover.
0: Van tevoren, niet zo heel veel eigenlijk. Ik heb voor gekozen om heel veel mensen om hem heen te spreken. Hij had natuurlijk het boek geschreven ook.
31: Ja.
0: Ik heb het al eens eerder gehad met een andere serie waar ik het hoofdpersonage die geleefd ontmoette. En ik was eigenlijk bang dat het eigenlijk te subjectief zou worden, een eerbetoon zou worden. Ik denk, ik ga daar wat onbevangener in. En er is heel veel over te zeggen. Ik heb wel veel met zijn zaakwaarnemer gesproken. Die heeft mij heel veel over hem verteld ook. Dus we hebben wel een stevige research gedaan.
30: Ja, want ik zag Chris Peters gisteravond samen met Marco zitten bij Rens. En die vertelde wel dat hij vele gesprekken gevoerd heeft.
0: Ja.
30: Hoe kwam je bij Chris uit eigenlijk?
0: Door heel veel acteurs te zien en te testen. En ik had Chris eigenlijk helemaal niet zozeer op het oog in eerste instantie. Maar Chris had eigenlijk vanaf het begin een soort getergdheid. Ik denk dat dat het woord is. Hij was heel getergd om die rol te spelen. En een soort getergdheid die Marco volgens mij ook heeft.
1: Maar hoe bedoel je getergdheid precies? Ja. Wat is daar precies?
0: Kijk, het is een verhaal over obsessie. Ja. En Chris voelde echt geobsedeerd om die rol te krijgen.
1: Je wilde hem hebben, koste wat kost.
0: Ja, dat voelde je echt. Had er alles voor gedaan.
1: De drive was zo groot dat je voelde, die moet ik hebben.
0: Ja. En hij is technisch heel goed. En we hadden allemaal testjes gedaan. We hebben gewoon interviews laten naspelen. We hebben allerlei testscènes gedaan. We hebben het ook aan Marco voorgelegd. Want Marco mocht daar echt wel iets over zeggen. Ja. Dus die samenwerking die was er. En die waren heel enthousiast.
1: Oh, dat is wel goed dan, dat je dat ook dat gevoel krijgt. Want hij vertelde ook gisteren dat hij zelfs bij het moment dat Marco in San Siro nog een keer afscheid neemt met dat bruine jasje aan, dat hij zo rondloopt. Dat was een van de meest indrukwekkende. Ik kan denken, krijg kippenvel gewoon. Ja. Dat was zo heftig. Dat hij ook zelfs de oogopslag probeerde te imiteren en zo.
0: Klopt.
1: En dat is gelukt, hè?
0: Ja, en we draaiden het niet in San Siro. We draaiden het in een klein stadionnetje in Italië.
1: Ja. Ja, dat is echt bijzonder.
0: Ja, dat ziet er wel uit alsof het in San Siro is, ja.
31: En kan hij ook voetballen zelf?
0: Nou, redelijk. Maar een van de belangrijkste beslissingen ook tijdens het maken van deze serie was dat we het voetbal... Ik denk dat geen enkele acteur daar ook maar in de buurt kan komen. Nee, ik heb heel veel voetbalseries en films bekeken. Eigenlijk viel ik daar eigenlijk het meeste over. Dus we hebben gekozen om een combinatie te maken van archiefbeeld. Dus de echte Marco zit ook gewoon in de serie. Al het voetbal is Marco zelf.
31: Oh, ja.
0: Het is helemaal versneden met door ons gecreëerd voetbalmateriaal. Wat we ook met allerlei oude dragers hebben gedraaid. Oude videocamera's, filmcamera's.
31: Oh ja,
0: dat je in een soort hybride docu-fictiestijl terechtkomt.
31: Ja.
0: Waardoor je eigenlijk die momenten weer kan herbeleven. En ik hoor wel van heel veel mensen die het gezien hebben dat ook absoluut zo voelt.
1: Wat was nou je grootste uitdaging voor jezelf? Je wilde niet te veel dwepen, begrijp ik. Je wilde...
0: Nee. Ik denk om eigenlijk hoe we begonnen, om dat gevoel van een topvoetballer, dat echte pure gevoel om te moeten slagen ten koste van alles.
1: Ja.
0: En altijd maar die mensen, niet alleen de fans, maar eigenlijk de mensen heel dicht om hem heen. Dus en met name zijn vader, Cruijff,
1: Berlusconi. Die is echt dominant in de serie, zag ik.
0: In
1: werkelijkheid schijnt hij iets aardiger te zijn geweest.
0: Dat zei hij, ja. Hij doet er in zijn boek toch ook wel uitspraken over dat hij hem... Ook ik heel klein gelezen. Gemaakt heeft, om maar zo te zeggen.
1: Ik heb het gelezen, ja.
0: Maar om dat gevoel naar voren te krijgen, dat je voelt wat de prijs van een topsport eigenlijk is. En dat het nooit gelukt was zonder zijn vrouw Lisbeth.
1: Ja.
0: Dat die heel erg belangrijk voor hem was. En daar ben ik heel blij over, hoe leuk die relatie is geworden.
1: Dat vond ik frappant. Hij wilde gisteren al dat apparaat niet meer zien, hè, waar Tom zijn enkel heeft gezeten, waardoor zijn botten is heen gegaan.
0: Nee.
1: Het trauma is niet weg, wat dat betreft.
0: Nee, ik vond het ook heel mooi dat hij zei van, nou, je hoeft er niet tevoorschijn te toveren.
1: Nee, dat was tekenend, ja. Is het beste wat je ooit hebt gemaakt? Dat ga jij zeggen. Dit is het beste wat je ooit hebt gemaakt zondag, of niet? Toch, Paul? Zondag, met afstand het beste, toch?
31: Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Oh, dat ga je niet zeggen. Ga jij dat wel zeggen?
31: Nee.
1: Remy?
0: Misschien. Dat moeten anderen zeggen, denk ik. Maar ik heb het wel met het allermeeste plezier gemaakt. Ik heb echt genoten van elke dag dat ik hiermee bezig was. Het was 5 jaar lang.
31: Oh, ja.
1: 5 jaar?
0: 5 jaar aan gewerkt, ja.
1: Oh, jee zeg.
0: Ja.
1: Ja.
31: En wie heeft de tekst gemaakt eigenlijk?
0: Het script.
31: Ja, het script.
0: Thomas van der Ree heeft het geschreven.
31: Oh.
0: Daarvoor hebben we wel nog met een paar andere schrijvers ook pogingen gedaan. Het lukte soms wel en niet. Dus de scriptontwikkeling...
31: Is het moeilijk om te zeggen van, nou, dat is niks tegen die schrijvers?
0: Ja, dat is zeker. Dat is altijd pijnlijk.
31: Maar hoe doe je dat dan?
0: Het is niks. Dat is een proces. Laat ik het daarop houden.
31: Ja, dat je niet zegt, dat vind je er zelf van, maar we verwachten wel dit en dat en dat. En de omroep, we staan onder druk of zo.
0: Je was je erbij. Het klinkt echt alsof je erbij was.
31: Nee, maar ik ken de omroep mensen.
0: Het was af en toe heel close of het project nog doorging. En ik ben heel blij dat Videoland dat vertrouwen gehouden heeft.
31: Ja.
1: 5 jaar van je leven, Remy. Ongelooflijk, 5 jaar.
0: Ja.
1: 5 jaar van je leven. Goeiedag zeg. Maar Videoland, daar kan je nu gaan bekijken. Videoland.
0: Videoland is het te zien vanaf vandaag. Het is vandaag uitgekomen. Ja.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Wat is dan wel het beste wat jij ooit hebt gemaakt, Paul?
31: Nou, wat zondag wordt uitgezonden.
30: Toch weer wel? Oh, oké. Okay. Nee, daar zijn we toch
31: nu
30: eens.
31: Nu ik hem hoor, denk ik van ja, dat is waar. En daarna weer niet. Maar nu is dat het leukste.
30: Zondag is fantastisch. Is,
31: ja.
30: Het beste wat er ooit gemaakt is, de Paul Hanen. Zondag 21:30 op RTL 4. En dat kunt u gewoon bekijken. Voor niks trouwens.
0: Ik kijk nog.
30: Ja. Dankjewel, Remy.
0: Graag gedaan.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Leden van de Staten-Generaal.
3: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
4: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective. TIAS. School for Business and Society.

0: Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Erik Eén van de ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd een drukke vrijdagmiddag met zo'n bijna 500 kilometer file in totaal. Opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 22 kilometer lang zou rijden en stilstaan. Kost je bijna 3 kwartier. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Wadernooijen een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. Dan is het opvallend druk op de A58 van Berg op Zoom naar Vlissingen. Voor Capelle Zuid 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Haps gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog altijd wel bijna 20 minuten oponthoud. En tenslotte een snelheidscontrole. De A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 61,1.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Overasselt is nog een woning gesloten voor de veiligheid. Er was daar een explosie in dezelfde nacht dat er bij een andere woning iemand werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar en is eentje een veroordeelde crimineel. De woning die nu is gesloten blijft 2 weken dicht, de ander een jaar. In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst voor de inwoners over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen. Tot 7:00 vanavond kunnen ze praten met gemeente, politie en slachtofferhulp. Voor het geweld zijn 34 verdachten opgepakt, 2 zijn vrijgelaten. Gisteravond werd in het dorp nog een wapen gevonden. 3 jongens die vorig jaar meededen aan de rellen op het Malieveld zijn veroordeeld. Ze gooiden dingen naar de ME. 2 krijgen een taakstraf, eentje 2 dagen cel in de jeugdgevangenis. Ook moeten ze allemaal rond de €200 schadevergoeding betalen aan de gewonde agenten. Ook boerenactiegroep Agractie vindt dat boeren de klos zijn van de stikstofplannen van het kabinet. Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam met een rapport waarin staat dat boeren veel minder dieren mogen houden. Agractie vraagt zich af welke boer in 2035 het licht uitdoet. FNV-voorzitter Hans Spekman vindt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid echt onzin. Wat is dat voor een flaptrol, zei Spekman in Rotterdam bij de staking van havenwerkers. Volgens hem weet Veilbrief heel goed dat praten niet genoeg is en probeert hij alleen maar mooie sier te maken. Het weer van Weer Online. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
8: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
9: Onaf, denk ik.
8: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
9: Nou, daar ben ik toch af.
8: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
12: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je door...

0: op inkomt, dat wil je natuurlijk niet.
1: Poetin daagt ons uit.
2: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
3: As they continue their terrible war against Ukraine.
4: Wilfried Genee.
5: Tweede half uur weer van deze uitzending. De Friday Move vanuit uit Hotel Okura. Ik moet eigenlijk Okura Amsterdam zeggen. Dat is belangrijk. Vinden ze belangrijk dat ik het zeg, Paul. Okura Amsterdam. Paul Haan is mijn co-host. Als je zo vaak een alter ego speelt, hoe vaak is het dan lastig om Paul Haan te zijn eigenlijk?
6: Ja, totaal niet. Ik vind
5: echt
6: het. Nee, want ik doe nu weer veel interviews als mezelf.
5: Ja.
6: En dat vind ik ook heel leuk.
5: Maar dat weet je op een gegeven moment nog wel wie je zelf bent dan. Als je zoveel alter ego's hebt, is dat best ingewikkeld, lijkt mij.
6: Koptelefoon valt af.
5: Ja, je schrikt ervan, hè, Paul. Ik merk het aan je. Ja.
6: Nee, daar heb ik helemaal nooit problemen mee
5: echt
6: gehad.
5: Niet?
6: Soms denk ik wel eens, gisteren met de montage, dat je dan en Dolmen moet doen en Gremnaad en dan weer even dit en dan weer dat. En dat je dan dat het een beetje door elkaar
5: dat lijkt mij lastig.
6: Lopen.
5: Ja.
6: En grappig is dat, hè? Maar dat kan elk moment wel ontstaan ook, hoor. Dat je dan toch opgenomen moet worden.
5: Op jouw leeftijd.
6: Ja, dat je dat toch ineens. Daar ben ik soms wel eens bang voor, dat je dan ineens dat niet meer weet.
5: Nee.
6: En ineens zo tegen jou gaat vragen. Dat zou dan jammer zijn.
5: En dat je dan echt denkt dat je dominee Gremdaad bent.
6: Ja,
5: of maar geen dolman.
6: Ik ben een beetje misselijk.
5: Ja,
6: dus dat is.
5: Rustig? Ja. Dat was een hit toen destijds. Ze heeft in de top 10 gestaan. Ik ben een beetje misselijk.
6: Ik had nog Gerard Ekdom geïnterviewd over Wim Schippers. En die vertelde dat hij vroeger ook Buster van Tijn nadeed. En het hele liedje kende hij uit zijn hoofd toen hij 12 was.
5: Ja, dat is fantastisch.
6: Eigenlijk, sta je niet voor de katse kut. En dat moest hij toen zeggen ook. En het is ook een mini-playback show geweest. Moest een klein kind, daar moest ik mee praten hoe je Buster van Tijn doet. En die moest dat ook zeggen. Dus het was, maar het is lang geleden.
5: Ja, het is echt, echt heel lang. Hij is een beetje misselijk. Oh. Dat is hem. Hij is een beetje
7: misselijk. Toen ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar Hij was een beetje misselijk. Ik was een beetje misselijk.
5: Het is gewoon een wereldhit, dit, hè? Ja, leuk nog steeds.
6: Kan jij ook nog zingen?
5: Deze moet mij lukken.
6: Ja.
5: Met mijn bereik. Nee, dat weet ik wel zeker. Dat mij dat nog wel moet lukken. Goh, wat blijft die tijd wat dat betreft. Saskia Belleman, jij moet je dit nog wel een beetje kunnen herinneren.
8: Ik kan het me nog wel herinneren, ja.
5: Want ik schrok me net rot. Ik zocht even op Wikipedia. Je bent 67.
8: Ja.
5: Je kwam binnen, ik denk 44.
8: Nou, dankjewel.
5: Ja, je ziet er hartstikke goed uit, zeg. Ja. Nee, dat is zo. Het ziet er hartstikke goed uit, Saskia Belleman. Vind je?
6: Uit 44?
5: Dat dacht ik toen ze binnenkwam, ja. Wat dacht jij dan?
6: Nee, ik dacht uit.
8: Hij zit dichterbij, hè? Hij kan de rimpels zien.
6: 62, dacht ik.
5: Uit 62.
6: Uit 1962.
8: Dat zit iets meer in de richting.
6: 60.
8: Ja.
5: Oh, uit 1962.
6: Ja. Je bent 44.
5: Ja,
6: ik dacht dat je zei uit 44.
5: Nee.
6: Wat een belediging.
5: Jij dacht dat ik er even. Ja, en dat ben je van mij wel gewend natuurlijk, beledigen. Dus in dat opzicht keek je ook weer niet echt op. Maar Jules van Dop is ook aanwezig. En Jules, hoe oud ben jij?
9: 24.
5: Ken jij Paul Haanen?
9: Zeker.
5: Hoe ken jij Paul Haanen?
9: Alleen als Bert.
6: Ja.
9: Dat voornamelijk. Ja. Ja. Ja, dat is toch wel mijn jeugd dan. Ja.
5: Ja. Ja. Maar de dominee Gremdaads van deze wereld, de Margreet Dolmans, dat zegt jou niks.
9: Dat zegt mij wel iets, maar niet veel. Nee.
5: Nee.
9: Nee.
5: Oké. Okay.
9: Jammer, hè?
5: En hoe komen jullie
6: vanaf zondag?
5: Ja, zondag 9:30 RTL4.
9: Ja, precies.
5: De beste uitzending ooit gemaakt door Paul Haanen.
9: Wat goed.
6: Ja, met een heel goed team.
5: Heel goed team.
6: Ja. Maar nou.
5: Ja, verder hoef je niks te zeggen erover, toch?
6: Nee.
5: Het is heel goed, ja.
6: En stilte is ook wel fijn.
5: Ja.
6: Ook. Wat wilde je vragen aan hem?
5: Ik vond die stilte wel even fijn.
6: Ja, ja.
5: Ik denk, laat me even gewoon stilte vallen. Is ook fijn ze nu dan stilte.
6: Ja, daar moet je ook ruimte voor hebben. Ook in je dagelijks leven, hè?
5: Ja, ben je vaak stil?
6: Nou ja, wel. Ik kan wel. Ik ben niet zo'n een vlotte prater eigenlijk.
5: Thuis niet.
6: Damje en ik die zijn vaak stil eigenlijk. Dat is ook wel leuk.
5: Is
6: gewoon
5: fijn?
6: Een beetje nadenken.
9: Ja. Kan me er bijna niks bij voorstellen.
6: Nee.
9: Nee.
6: Nee, maar hier zit je in de radio, dus dan
9: dan moet je.
6: Dan moet je wel praten.
8: Wil je voorkomen dat mensen denken van mijn radio is kapot. Dus ja. Ik hoor niks meer.
6: Ja, nou, we hadden de band ingeleverd voor de zondagmorgen.
5: Goeie uitzending hebben
6: we gehoord. Toen kregen we wel een mail. Want er zit ook, je moet zeggen, mede mogelijk gemaakt door.
5: Ja.
6: Dat heb ik ook, die stem heb ik ook maar gedaan. Mede mogelijk gemaakt door.
5: Ja, interrail.
6: Maar dan kan je de dingen, ja, dan kan je daarna een stilte. En omdat er twee blokken achter elkaar zitten, ja, dat is misschien te ingewikkeld. Maar je sluit het af met een sponsordingetje. En je komt weer terug met een sponsordingetje. Dat wordt aan elkaar gekoppeld. En dan heb je dus een paar seconden stilte. Toen kwam er een bericht van RTL van Sherlock. Sherlock is het dan de automaat van RTL. Die de uitzending helemaal controleert. En die robot die zei dus, er was een te lange stilte.
5: Te lange stilte, oh. Ja.
6: Een lang verhaal.
5: Dat soms niet lang stil genoeg kan zijn, vind ik persoonlijk. Hè? Ja. Ben je vaak stil, Saskia?
8: Ik ben best heel vaak stil, ja.
5: Ja, thuis ben je vaak stil?
8: Ja, gewoon rustig in ieder geval. Ja, kijk, als ik ergens word uitgenodigd om te praten, dan praat ik. En dan praat ik ook best wel veel.
5: Ja, maar, doe je ook goed vaak.
8: Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n druktemaker verder.
9: Nou, wij zitten natuurlijk hele dagen in de rechtbank.
8: Ja,
9: dus dan moet je wel
5: stil. We zitten er samen, met z'n tweeën.
9: Zeker.
6: Ja. Oh. Ja. Ja.
5: Oké, okay, want hoe zijn jullie tot elkaar, ik zal niet zeggen veroordeeld, maar hoe is dat gegaan?
9: Nou, een aantal jaar geleden eigenlijk al. Ik werk een aantal jaar voor verschillende talkshows.
5: Nou, op jouw leeftijd ben je natuurlijk al tijden bezig, ja.
9: Ja, vier jaar ook, nu, inmiddels. Een aantal jaar, mag je dan wel zeggen. Ja. Maar wij kwamen elkaar in de rechtbank tegen, voor het eerst.
5: Dat klikte meteen.
9: Dat klikt, ja.
8: Ja.
9: Als ik zo vrij mag zijn, zeker. Ja.
8: Ja.
9: Ja. En ik werk voor Pauw en de Wit, ook als redacteur. Dus daar is Saskia ook natuurlijk regelmatig aanwezig.
5: Ja, die is dat nu de ster geworden, hè, Saskia. Ja.
6: Ja. Nou, je zit daar vast.
8: Ik ben gewoon een van de gasten.
5: Nee, dat is een transfer van het jaar, vond ik zo.
8: Oh, is dat zo?
5: Ja,
8: vind jij?
5: Wij hadden je ook graag willen hebben, maar je was echt te snel weg. En dat
9: sorry.
5: Dus niet meer. Zonde was dat inderdaad.
8: Ik heb nooit een verzoek van jullie gekregen. Ik hoorde het van Johan Derksen ook nooit gehoord.
5: Op tv hebben we meerdere malen gezegd, die zouden we er graag bij willen hebben.
8: Ja, ja. Oh, dat vond je een uitnodiging via tv? Ik denk dat het wel een mailtje of een telefoontje of zo.
5: Wij doen alles via de tv.
8: Oh.
5: Wij roepen alles wat we willen vinden en denken.
8: Oh, oké. Okay.
5: Ja.
6: En dan moet je zelf bellen.
8: Dan moet ik zelf bellen.
5: Ja. En dan zeg, heb je nog een contract voor me? Maar goed, jullie hadden een klik. Daar komt het op neer.
8: Ja,
9: zeker.
5: En toen dachten jullie, podcast.
8: Nou, niet meteen. We hebben natuurlijk eigenlijk via onze eigen werkgevers. Ik zat voor de Telegraaf veel in de rechtbank. En ik twitterde daarover. En Jules die werkte bij Pauw en de Wit. En daarvoor bij RTL. Dus ik schoof regelmatig aan bij talkshows. Als Jules dacht van, daar kan zij wel een verhaal over vertellen.
5: Ja.
8: Dus we hadden heel veel contact met elkaar. Even doorpraten van, wat moet er besproken worden? Wat is belangrijk in deze rechtszaak? En dan kon hij de talkshow-host weer voorbereiden. En ik schoof dan 's avonds aan om daar een verhaal over te doen.
5: Ja,
8: ja, zo kennen we elkaar eigenlijk al 4 jaar best wel redelijk intensief. Want we zitten heel vaak bij dezelfde zaken.
5: Ja, en jij was natuurlijk al bekend. Maar hij wil natuurlijk ook heel bekend worden, neem ik aan. Toch of niet? Ja, sure, jawel.
9: Ah,
5: 24 en ambitieus, dat zie ik meteen. Ja.
9: Ambitieus wel.
5: Ja, ja, ja, jij wil verder. Worden. Jij wil meer. Ja, dat zie je meteen. Dat is een ambitieus mannetje, hè, toch?
8: Ja, hij is ambitieus. En dat vind ik alleen maar goed. Dus
6: ja.
8: Het is geen vies woord, toch?
6: Wel. Nee, dat is niet leuk. Maar dat vindt Wilfred ook leuk.
8: Precies.
6: Dat je ambitieus bent. En het is een talkshow die wordt elke week
8: elke avond.
6: Elke avond.
8: Ja, met Jeroen Pauw. Maar wij maken dus een podcast.
5: Jeroen Pauw, weet je wel? Die zit bij de.
6: Ja, Jeroen Pauw, maar bij de podcast.
8: Nee, de podcast is iedere week. En dat, die nemen we op donderdagavond op. Dus
5: in het decor van Pauw en de Wit.
8: In het decor van Pauw en de Wit. Ja, dat is even wennen. Want normaal zit je in een podcaststudio natuurlijk in een hele kleine ruimte. En dit is echt een mega studio.
5: Ja.
8: En daar zitten we dan met een gast.
9: Ja, met z'n drieën in een hele grote studio. Ja. Dat voelt een beetje onwerkelijk soms. Maar.
8: Ja, maar op de een of andere manier.
5: Met Gerald Roethoff, toch? Onder andere.
8: Ja,
5: toch?
8: Dat was vorige week de eerste. Dat klopt. Ja. Ja.
5: En waren jullie tevreden? Want kijk, hij maakt de allerbeste uitzending van het jaar. Sterker nog, van zijn leven dit weekend. Hoe was dat voor jullie de eerste?
9: Ja, wij waren aan het begin heel erg aan het zoeken. Want wij zijn natuurlijk allebei rechtbankverslaggever. Maar er moet iemand natuurlijk ook een beetje de leiding gaan nemen in zo'n gesprek. Daar waren wij nog aan het zoeken van, gaan we elkaar niet in de reden vallen? Hoe gaan we aangeven van, nou wil ik eigenlijk wel wat vragen? Ja. Dus wij dachten, kunnen we elkaar nog een subtiel trapje onder tafel hebben? Die tafel is ook zo groot.
8: Tafel is mega, dus dat bereik je helemaal nooit met je mee.
5: Wie heeft uiteindelijk de leiding genomen? Wie was het meest dominant?
8: Jules is degene die de regie in handen heeft. Die heeft ook via een oortje contact met de eindredactie.
5: De meest ambitieuze.
8: Ik wil geen oortjes.
5: Ja.
8: En ik ben ook een beetje een lastpak, want ik hou niet van draaiboeken. Dus ik fiets altijd dwars door draaiboeken heen.
5: Daar hou ik ook van.
8: En
9: ik wil heel graag een draaiboek.
8: Dat gaat eigenlijk heel goed. Jij hebt wel een draaiboek. Ja, maar wij wel hebben besloten, want wij zaten wel na te denken over, hoe doen we dat nou zo dat we elkaar een seintje kunnen geven. Van nu wil ik even wat zeggen. Dus we hebben besloten, wij gaan tegenover elkaar zitten. En de gast zit op de plek waar 's avonds Jeroen Pauw of Tim de Wit zit.
5: Okay.
8: En dat vinden ze, tot nu toe vinden ze dat allemaal waanzinnig leuk.
9: Ja.
8: Maar dat geeft ons de mogelijkheid om gewoon even oogcontact te hebben en even af en toe een seintje naar elkaar te geven. En dat werkt goed. Dan val je elkaar niet te vaak in de reden.
9: En er werd ook wel weer gretig gebruik van gemaakt door Gerald Roethoff vorige week. Want die zag dat natuurlijk wel.
5: Ja, dat, en die benoemde dat.
9: Ja, en dan zei ik, zie mevrouw Bellema al met haar vinger omhoog. Die wil wat gaan vragen. Dus het levert ook een leuke dynamiek op.
5: Ja. Maar dat van het draaiboek is serieus. Dat heb je echt nodig. Dat vind je fijn. Hou vast.
9: Een bepaalde hou vast, omdat we ook een aantal fragmenten willen laten horen. Dus op een gegeven moment moet je wel een keer weten wanneer gaan we naar dat fragment toe. Dus ik hou daar een beetje regie op. En dan ik stel Saskia gewoon veel vragen. En Saskia stelt vragen terug. Dus er staan eigenlijk wel vragen in het draaiboek, maar nou, daar houden we ons eigenlijk nu toch helemaal niet aan.
5: Als leven dan, heb je dan ook veel houvast nodig of ben je dan heel vrij?
9: Dan ben ik eigenlijk best wel vrij.
5: Ja, dan laat je alles los.
9: Dan laat ik alles los.
5: Dat is belangrijk.
9: Behalve op donderdagavond met Saskia.
8: Precies, dan doen we maar wat.
5: Wat onderscheidt deze podcast ten opzichte van bijvoorbeeld andere podcasts over crime en alles wat er gebeurt in...
8: Het is een podcast waarin we in ieder geval ook iedere keer een gast hebben. Waarmee we, met wie we dieper op bepaalde zaken ingaan. En die je vragen kunt stellen die je niet kunt stellen in de loop van een rechtszaak.
5: Okay.
8: En dat maakt dat het interessant is om naar te luisteren. Ik heb natuurlijk eerder samen met Wilson Boldewijn een podcast gemaakt bij de Telegraaf, De Zaak Ontleed. Dan ben ik eigenlijk degene die vertelt over de rechtszaak. En Wilson stelt de vragen die luisteraars ook hebben.
5: Mm-hmm.
8: En nu doen we dat samen met een gast. Maar dan ook een gast die daar goed in is ingevoerd. En die... eigenlijk ofwel een rol speelt in die rechtszaak, of die dingen kan duiden op het gebied van ontwikkelingen in de rechtsstaat. Ja, hartstikke interessant. Ik leer er ook weer van. Ik hoor ook weer dingen waarvan ik denk, oh, dit had ik zo nog niet bekeken.
5: Ja. Nee. En welke namen staan er op de rol voor de komende tijd?
9: Nou, morgen komt de volgende aflevering online. En dat gaat over de zaak Wijteveen.
5: Die is heel actueel, ja.
9: Dat was een zaak die deze week 3 dagen diende in Leeuwarden.
5: Ja.
9: En de advocaat van de verdachte, Richard K., die is morgen bij ons te gast. Ja. Nou ja, dat was ook een spannend gesprek.
5: Best wel een gevoelig onderwerp, lijkt me dat. Met die nieuwe getuigen die nog weer voorbij komen, die politieagent.
8: Ja, sterker nog, daardoor is de zaak ook nog niet afgehandeld.
5: Nee.
8: En eigenlijk was de afspraak met de advocaat dat hij zou komen nadat hij zijn pleidooi had gehouden in de rechtbank. Ja, dat is niet doorgegaan. Omdat
9: de
8: getuigen opeens opdook. Dus we dachten eerst even, oh jee, daar gaat onze gast. Maar hij was toch bereid om te komen.
5: Toch blijft dat een gevoelige zaak, vind ik.
8: Enorm.
5: Nooit met voorbedachte raden zou misschien nog iets anders kunnen worden, toch dan?
8: Dat zou kunnen. Dat moet natuurlijk moeten we afwachten hoe het Hof erover oordeelt. Maar ja, we hebben wel weer naar die vreselijk gruwelijke beelden zitten kijken.
9: Ja, dat is wel opmerkelijk.
8: Dat komt zelden voor, hoor. Dat je gewoon een dubbele moord helemaal in beeld ziet worden gebracht.
5: Dat waarbij mensen echt afgeslacht worden.
8: Ja, ja.
9: Ja,
5: echt verschrikkelijk als je erover nadenkt. Jules, wat is je ambitie eigenlijk? Wat wil jij?
9: Nou, ik vind dit wel echt fantastisch om dit samen met Saskia te mogen doen. Want heel veel mensen dachten natuurlijk, Saskia gaat met pensioen. Nou, zeker niet.
5: Nee.
9: Het is een hele eer om toch... Met Saskia is toch de beste rechtbankverslaggever die er is.
5: Absoluut.
9: Dus als je daar samen mee een podcast mee mag gaan presenteren, dan kan ik daar ongelooflijk veel van leren. Dus,
5: wat een nederigheid. Goed van je, Jules.
9: Ja, zeker.
5: Dat doe je netjes. Ja. Jij weet hoe het werkt in het vak, hè?
9: Nou ja, maar het is ook echt zo. En daar kan ik gewoon veel van leren. Dus,
8: luister maar naar die podcast. Zoveel heeft hij niet te leren, hoor. Het gaat echt heel goed.
5: Oké, je kunt hem overal beluisteren. Dat is
8: absoluut
5: wel de conclusie.
8: Ja. Ja.
5: Ga jij luisteren, Paul?
6: Ja, ik ga zeker luisteren. Maar wat mij nou ook opvalt, dat je dus ontzettend veel meemaakt. Eigenlijk de meest gruwelijke dingen. En dat je toch tegelijkertijd zachtaardig Ben, zo kom je in ieder geval op mij over.
8: Nou ja, misschien word je dat nou juist wel meer. Omdat je eigenlijk alle nuances ook hoort, hè, tijdens zo'n rechtszaak. En je ziet ook een verdachte zitten. Je ziet ook zijn verdriet of zijn woede. Je ziet ook de andere kant.
6: En je leeft aan beide kanten mee.
8: Ja, en eigenlijk ben ik me er ook vreselijk van bewust dat er maar een heel dun lijntje is tussen de plek waar wij nu zitten en die verdachte bank. Het kan iedereen overkomen dat hij in zo'n verdachte bank terechtkomt. Ook als je niet willen en wetens dingen doet. Je kunt gewoon op een gegeven moment met je auto een moment van onoplettendheid hebben.
5: Hmm.
8: Iemand aanrijden, die komt te overlijden. Dan beland je in de verdachte bank. Maar dat heb je natuurlijk nooit gewild. Dus daar word ik eerlijk gezegd altijd wel mild van. Ja.
6: Wat mooi. En, maar ook dat je doorgaat ook met zo'n podcast eigenlijk. En ben jij wel eens onder druk gezet ook in de Telegraafperiode? Of dat ze zeiden van nou, je moet het eigenlijk op een andere manier schrijven? Of...
8: Nog nooit. Dat kan ik echt met de hand op het hart zeggen. Ze hebben nog nooit tegen mij gezegd, schrijf het even anders op.
6: Nee.
8: Zet het even steviger aan. Echt nog nooit.
6: Ze hebben
8: het me altijd laten doen op de manier waarop ik zelf vond dat het moest. En waren daar tevreden over. Dus dat is nooit een probleem geweest.
5: Zoals de vrouw in de Wit ook vast weer zei. Goede naam, goed over nagedacht. Belleman en Van Dop.
8: Ja.
5: Kom dan maar op. Hè?
9: Pakkend. Ja, ja, toch?
5: Dan weet je meteen waar je aan toe bent. Ja. Nu overal te beluisteren. Jongens, bedankt. En succes. Ja,
8: graag gedaan. Dankjewel.
5: Friday Move, vrijdag 4 september. We zitten in Okoeren, Amsterdam. Ik moet nu ook even dat Amsterdam erbij noemen. Hartstikke belangrijk natuurlijk. En inmiddels ook, tenminste, al, ja, hij gaat staan nu, Bernard Handelburg. De eminent Gries natuurlijk van BNR. De man met de mooiste stem van de wereld. Ik zag hem van de week nog bij de boekpresentatie van Geert-Jan Knoops. En Carrie natuurlijk. Niet te vergeten Carrie. Maar Geert-Jan heeft een boek geschreven. Belangrijk boek volgens jou ook, Bernard, begreep ik, hè, wat hij geschreven heeft.
1: Zeer. Ja. Ik vond vooral een eerlijk boek, want hij is een... Hij was iemand die altijd enorm in dat internationale gerechtshof heeft geloofd.
5: Ja.
1: En hij ziet nu in dat het in elkaar stort. De hoofdaanklager weg vanwege een seksschandaal. Ik geloof de helft van alle rechters op het, met een reisverbod naar de Verenigde Staten. Een felle campagne echt door de regering Trump tegen elk van die mensen persoonlijk. Dus dat gerechtshof gaat hem onderuit. En ook als je ziet dat er zijn in... Hoe lang bestaat het? Weet ik wat. 30 jaar zijn geloof ik 22 mensen berecht. Waarvan er 3 zijn vrijgesproken. Maar er zit er nu bijvoorbeeld eentje, een verdachte, dan bijna allemaal Afrikanen, 7 maanden in voorarrest.
5: Oh.
1: Omdat ze hebben geen budget. Het is een puinhoop.
5: Ja, leiders voor het gerecht, zo heet het boek.
1: Ja, wel. Maar het idee dat je nadenkt over dingen als... Wat wel en niet mag in het internationaal recht. Dat is belangrijk. Het hele internationale recht is pas op gang gekomen bij het Nuremberger tribunaal. Ja. Daarvoor bestond het helemaal niet.
5: Nee. Dus, na de Tweede Wereldoorlog, ja, voor het eerst.
1: Ja, ja. Ik had hem gisteren ook nog als gast in mijn eigen uitzending. Daar hebben we nog heel lang doorgepraat over de vraag die ook bij die presentatie werd gesteld. Is het niet beter om dit af te schaffen? En te doen wat er met Joegoslavië en Rwanda is gebeurd. Want dat waren hele succesvolle processen. Dus om het per onderwerp te doen of per land. En niet alles bij elkaar te vegen. Maar goed. Ja.
5: Daarvoor kom je uiteindelijk niet. Nee. Heb jij een auto eigenlijk? Nu je woont in Amsterdam, neem ik aan.
1: Ja. Ja.
5: Heb jij een auto?
4: Ik heb een auto, ja.
5: Ja? Weet je wat de benzine op dit moment kost? Litertje euro?
4: Nou, volgens mij 2,40 of zo.
5: 2,67 volgens mij.
4: Oh, 2,67.
5: Dat gaat richting de 3 euro de komende tijd. 3 euro per liter.
1: Nou, hij gaat tegen de 3 euro aan. En dat is de richtprijs. Je kunt hier en daar wel goedkoper tanken.
5: Hmm.
1: Maar dat is inderdaad magistraals hoogste ooit.
5: Ja. Maar dat gaat ook niet eenmaal zomaar stoppen, begrijp ik. Met alles wat er in de wereld gebeurt, toch?
1: Nee, dat gaat niet stoppen.
5: Weet je trouwens dat 60% daarvan gewoon accijns en btw is?
1: Jawel, dat kan wezen. Maar dan is nog steeds de prijs heel hoog.
5: Ja, dat is wel waar. Maar 60% accijns en btw is wel heel veel.
1: Nou, je kunt allerlei dingen zeggen. Als die prijs zo hoog is, zijn er ook een paar hele gelukkige mensen. Namelijk de aandeelhouders bij benzinemaatschappijen.
5: Ja.
1: Ja. De Belastingdienst, van wat jij zegt, dus een hoop accijns komt er binnen. Dus wij burgers verdienen ook weer een hoop terug aan die hoge benzineprijs.
5: Oh, zo kijk jij ernaar.
1: Ja, nee, dat kan. Ja. Als je dat wil, kan je het zo bekijken. Maar, maar het is voor gewone, zeg, gemiddelde gebruikers echt rampzalig. En bovendien, benzine is één ding, dat doe je in je auto. En je zegt op een bepaald moment, misschien ga ik niet meer rijden of zo. Maar dan houdt die op.
5: Nee.
1: Want alles wat er in een supermarkt ligt, of in een boekwinkel, of bij de, maakt niet uit waar, is aangevoerd per vrachtauto.
5: Mm-hmm.
1: En de dieselprijs
5: is nog hoger.
1: Ja, die is nog hoger op het ogenblik. En ook die heeft een record bereikt.
5: Ongelooflijk.
1: Dus er is, een heleboel dingen worden aangevoerd via binnenvaart in Nederland. Al die bootjes die draaien ook op.
5: Maar dat komt allemaal
1: diesel
5: door die straat van Hormuz. Binnenkort de straat van Trump, heb ik begrepen.
1: Ja,
5: toch? Ja.
1: Ja.
5: Ja, alles wordt van Trump natuurlijk.
1: Ja,
5: dus,
1: precies.
5: Maar hoe is de situatie daar? Van de week
1: het nieuws van nu net is dat er is helemaal geen oorlog.
5: Oh, er is geen oorlog?
1: Nee, er is geen oorlog.
5: Oh, pas. Nee,
1: dat heeft J.D. Vance
5: positief
1: zelf...
5: Positief dit, hè?
1: Ja,
5: dat
1: is heel positief. J.D. Vance heeft dat zelf gezegd, zojuist.
5: Oké.
1: Ja.
4: Oh, ja.
1: Het is een beetje een Poetin-achtige formulering. Daar is een beetje een conflict. Maar het komt wel goed. En voor de midterm verkiezingen is dat allemaal voorbij. Allemaal lulkoek.
5: Tuurlijk.
6: Maar en hoe staat hij nu in de peilingen eigenlijk, Trump?
1: Trump, zijn populariteitspercentage is nu net iets onder de 33%. Ook dat is een record.
6: Oh.
1: Alleen je moet wel een beetje een onderscheid maken. Het is gemiddeld, hè?
6: Ja.
1: Nou is het terecht, want gemiddeld gaat ook de gemiddelde Amerikaan naar de stembus.
5: Oh ja.
1: Maar als je het onderverdeelt in Republikeinen en Democraten, dan is de score onder Republikeinen nog altijd een stuk hoger. En dan hebben ze ook gevraagd, gemiddeld aan de Amerikaan, wat vind je van, ben je het eens met zijn Iran-beleid? En dat haalt net nog geen 25%. Zeg maar een kwart van de bevolking zegt oké dan. En 75% van de bevolking zegt dat is bagger.
6: Ja.
1: Dat is ook niet niks.
5: Maar je gaat dus zeggen, er is geen oorlog.
1: Nee, dat zegt
5: niet
1: fans.
5: Heel veel aan de hand.
1: Ja.
5: Hoe ver wil je gaan om je bevolking eigenlijk om de hele wereld voor de gek te houden? En hoe ver moet dit gaan dan?
1: Nou ja, het is maar in de eerste plaats wat Amerikaanse politici zeggen, Trump en fans, is alleen maar voor de eigen achterban.
5: Ja.
1: Dus wat ze ook zeggen, waar ze het ook zeggen, ook als Trump over 2 weken een toespraak houdt in de Verenigde Naties, dan heeft hij het niet tegen de wereld, dan heeft hij het tegen de MAGA-beweging. Dus zo moet je het altijd zien. Dus dit soort dingen. En het gaat erom, hoe zorgen we dat de Amerikaanse kiezer, die nu echt heel boos is vanwege die benzineprijs, hoe krijg je die nou zo ver dat hij denkt, nou ja, oké dan, het komt wel goed, ik stem toch maar weer op Trump. Of althans op de Republikeinen.
5: En hoe doe je dat dan?
1: Ja, ik heb geen idee. Niet op deze manier. En hij heeft van alles en nog wat geprobeerd. Hij roept ook nu, die straat voor de moes is gewoon weer open, joh. Niks aan de hand.
5: Ja, dat zei hij.
1: Ja, maar ik heb het even nagerekend. Toen we de Amerika-podcast maakten gisteren, hebben we even cijfertjes bij elkaar gehaald. Er zijn de afgelopen week per etmaal gemiddeld, ik geloof, 12 of 13 schepen door die straat van de moes gegaan. Hmm. Voor de oorlog waren dat er gemiddeld 117 per dag.
5: Ja. Oh, dat gaat goed,
1: dus als Trump zegt hij is weer open, nou ja, dan dit is de werkelijkheid.
5: Ja.
1: Hij is gewoon niet open. En hij gaat niet open, naar mijn stellige overtuiging, totdat Trump door de knieën gaat en zegt, vooruit dan maar, jullie hebben dan de zeggenschap, en je mag ook tol heffen, of je doet maar. Dat gaan ze dan geen tol noemen, maar controlekosten of beveiliging, noem maar op.
5: Ja.
1: Want dan kan het ding weer open. Zodra dat gebeurt, is in elke druk internationaal van de ketel. Dan is dat conflict nog niet opgelost. En dan zijn de Iraniërs nog niet getroost en blij. Integendeel, het regime is een ernstiger schrikregime dan er ooit is geweest op dit moment. Het is echt gruwelijk wat daar gebeurt.
5: Maar hoe kansrijk is dan dat hij door de knieën gaat? En hoe kansrijk is dat er een iets betere situatie gaat komen? Als je percentages mag spreken.
1: Hij heeft geen keus. We hebben het al zo vaak over dit onderwerp gehad. Uiteindelijk heeft hij geen keus. Hij kan niet anders. Alleen, hij moet een goede formulering vinden. En Amerikanen zeggen in dat geval, declare victory and leave. Ja. Dus zeg maar, ik heb gewonnen en ik ben weg.
5: Ja. Ja.
1: Tot op zekere hoogte heeft hij ook wel argumenten. Want Amerika voert geen druppel olie in die door de straat van Hormuz komt. Nul. Dus het is alleen de rest van de wereld. Maar de Amerikanen zelf hebben er strikt genomen geen hinder van. Behalve dan dat de prijs omhoog gaat. En dat hebben ze in Amerika ook.
5: Ja.
1: Maar hij kan dus zeggen, ja, sorry jongens, maar het probleem is niet voor mij. Ik heb het voor jullie opgelost. De Iraniërs krijgen daar nu een bepaalde taak. En Europeanen en Chinezen en Indiërs, los het verder maar op. Het is mijn probleem niet meer.
6: Maar als Iran dan zegt van, het is helemaal geen of het is een nederlaag voor ons dat ze hem haast de eer gunnen. En gewoon zeggen, en dus geen zout in de wonden doen.
1: Nou, maar het zijn hele, hoe moet ik het zeggen, het zijn het tegendeel van hysterisch of opgewonden. Ja, Iraniërs zijn hele rustige onderhandelaars ook. Een hele andere mentaliteit. Dus die zullen de werkelijkheid is namelijk dat als dit zo gebeurt, dan vangt Iran voortaan $2 miljoen per schip dat daar doorheen gaat.
5: Per schip?
1: Per schip. Ja, dat kan makkelijk, want de lading van zo'n schip is vele miljoenen. Hè?
5: Ja, maar helemaal 2 miljoen per schip.
1: 2 miljoen per schip. Dat is de prijs die nu overal wordt genoemd. Dat zal het uiteindelijk wel worden, op de een of andere manier.
5: Oh?
1: Ja, en En Trump kan zeggen... Nou, dan heeft Trump nog een dingetje gedaan.
5: No.
1: Hij heeft een deal gesloten met Venezuela.
5: Mm-hmm.
1: Die erop neerkomt dat is het land met de grootste oliereserve ter wereld.
5: Okay.
1: Hij zegt dat land is tegenwoordig van ons. Dus 56% van de olie die daar uit de grond komt... die rekenen we bij onze nationale reserve. Alleen... Het duurt nog een jaar of 10 voordat je het kunt oppompen. Want het is allemaal zo verwaarloosd. Dus je hebt er in feite niks aan.
5: Oké, het is meer voor de buitenwereld, voor de buitenwachten.
1: Nee, hij zei ook op True Social en in Amerika... We hebben nu de grootste oliedeal uit de wereldgeschiedenis gesproken. En alle Amerikanen gaan minder voor hun benzine betalen. Dat klopt, alleen het duurt nog 10 jaar.
5: Oh, kijk aan.
1: Ja.
5: We zijn wel een positieve bericht allemaal positieve vanmiddag.
1: Ja,
5: we zitten er lekker in. Het is een beetje zoals zondagochtend.
6: Ja, vind ik ook.
5: Ja, het gaat positieve.
6: Het gaat de goede kant uit.
5: Ja.
6: Maar als Iran dus zegt van... we hebben niet gewonnen... Zeg maar.
1: Ja, maar ze hebben wel gewonnen.
5: Ja, maar dat moet je niet zeggen. Als zich niet zeggen.
6: Zeggen, want dan...
5: Ook tegen elkaar zeggen daar in de Teheran. Wij hebben gewonnen, maar dat mag je niet vertellen.
1: Nee, dat mag niet. Ja. Nee, net,
5: houd
1: dat
5: stil. Houd stil.
6: Maar dat kan Trump niet doen.
1: Iraniërs hebben nog een goede eigenschap vergeleken bij de Amerikanen. Ze hebben namelijk geduld.
6: Ja.
1: Want zij hebben geen verkiezingen die eraan komen.
5: Ik hoor allemaal dingen over Iraniërs voorbij komen.
1: Ja. Wat weet jij nou van Iraniërs? Maar oké. Nee, maar het is echt zo.
5: Ik ben er met eentje getrouwd. Ja. Dankjewel, Bernard.
1: Bye.
5: We spreken elkaar. Doei.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
12: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
13: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
14: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
15: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
14: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
15: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
14: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
15: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
17: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
18: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
21: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
20: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
22: Dit is Erik Evel van de ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd een drukke middag-avondspits. De meeste files hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 5 tot 10 minuten. Wat wel opvalt is de om te beginnen A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 17 kilometer file rij met een 30 minuten vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ook nog eens een 30 minuten oponthoud. En er staat daar 13 kilometer file. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam. Bijna 8 kilometer file voor de brug bij Gorkum om precies te zijn. Vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook nog eens 20 minuten op onthoud. En tenslotte valt op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Malden 14 kilometer file met bijna een 30 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben René Postma.
0: In Arnhem zijn 5 rechters bezig met de groep gewapende mensen die van de week werd opgepakt in Overasselt. Ze worden voorgeleid en er wordt bepaald of ze langer vast blijven zitten. Het is volgens justitie een enorme logistieke operatie en gaat deels via videoverbindingen. Ze worden allemaal verdacht van moord en wapenbezit. De dood van een jongen van 12 in het Gelderse Eerbeek heeft de burgemeester diep geraakt. En volgens hem heeft het ook grote impact op buurtbewoners en andere betrokkenen. De jongen werd vanochtend doodgevonden in een huis en er is iemand aangehouden, volgens lokale media zijn moeder. Rusland heeft het gebouw van de Oekraïense Veiligheidsdienst aangevallen met een drone. Het staat in het centrum van Kiev. Ook een restaurant is geraakt en er zijn 7 gewonden. President Zelensky zegt dat het wel laat zien dat Rusland geen vrede wil. Want er zou juist weer worden gepraat. Er is weer op 2 plekken ingebroken in brandweerkazernes. In Houten gingen dieven er vannacht vandoor met gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden. In Almere sloeg een dief met lege handen op de vlucht nadat hij was betrapt. Er wordt de laatste tijd vaak gereedschap gestolen van de brandweer. Criminelen gebruiken het om in te breken. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich nog steeds niks aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorkum. Elke werkdag gaan nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug, meldt Rijkswaterstaat. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli. Overtreders krijgen €500 boete. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
3: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
7: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
24: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
7: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
25: We must face the facts.
7: Eén beslissing.
25: Why should I trust you?
7: Die de geschiedenis veranderde.
26: The wrath of nature is real.
7: Pressure. 10 september in de bioscoop.
2: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
27: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
2: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
28: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
29: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
30: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp inkomt, dat wil je natuurlijk niet.
31: Poetin daagt ons uit.
32: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de €3 toe.
33: As they continue their terrible war against Ukraine.
23: Wilfried Gené.
5: Met het 2e uur van deze uitzending van de Friday Move. En u hoort het een razend enthousiaste menigte hier in het Okura Amsterdam Hotel. Dat is natuurlijk allemaal vanwege de aanwezigheid van Paul Hanen, 80 jaar inmiddels. Maar zondag gaat hij weer vlammen met zijn allerbeste uitzending ooit. 9:30 RTL 4. Positiviteit.
1: Ja, 9:30 ochtends, hè, wel.
5: Ja. Oh ja, daar moet je even aan wennen natuurlijk. Vroeger zat je op de avond natuurlijk, hè. Ja, nu is de ochtend geworden.
1: Nu is de ochtend geworden, ja. Maar die was nog vrij. Ja. En ik vind het ook wel leuk op de zondagmorgen dat je net wakker wordt. En dat is nog voor Rick Nieman en voor Buitenhof. Dat je dan al
5: en voor Harry Mens.
1: Energie krijgt. Ja. Harry Mens wordt ook een keer gast. Ook, hè? Maar ja. Harry Mens, nou, daar ben je ook vaak geweest. Ook leuk om.
5: Ja, Harry is geweldig.
1: Ja.
5: Harry is een van de beste interviewers van Nederland.
1: Ja, en heeft een hele lieve moeder ook.
5: Ja. Ja. Wat heeft hij een hele?
1: Lieve moeder.
5: Echt waar?
1: Daar wilde hij over praten tegen Catharine Keil. Oh. Maar die wilde het niet horen.
5: Okay.
1: Bij mij mag hij over zijn moeder praten.
5: Nee, zijn moeder was wel. Ja, dat heeft hij mezelf verteld, ook in uitzendingen en zo, volgens mij. Zijn moeder was. Er ging er weer iemand dood. Haar man ging dan dood. En had ze binnen de kortste keren weer een nieuwe man. En zelfs in het bejaardentehuis was ze nog niet oude. Dus,
1: daar heeft hij het van geleerd.
5: Daar heeft hij wel een voorbeeld aan genomen, ja.
1: Hij heeft ook diverse vrouwen gehad, toch? En ook een schaduwhuwelijk.
5: Ja, en kinderen. Ja. Dat heb jij niet, hè?
1: Nee,
5: je hebt gewoon Dammy al die tijd gehad.
1: Ja.
5: Alhoewel met Dammy begon het met een soort aanranding, heb ik begrepen, achter in de auto, toch?
4: Nou, nu zou je het grensoverschrijdend gedrag noemen. Toen was ik dus wel op het VARA-feest, had ik wel veel gedronken.
5: Ja.
4: En Dammy was heel, dit was meteen echt dat je dacht van, jezus, dat soort mensen bestaan.
5: Ja.
4: En toen reden we met iemand anders terug en ik zat met Dammy achter in de auto. En ik was depressief. En dat is het voordeel als je dan depressief bent, dat je grensoverschrijdend gedrag
5: mag vertonen. Dat gaat makkelijker dan, ja.
4: Dat gaat makkelijker.
5: Ja, en dan kan het ook.
4: Ja, ja. En hij was ook dronken, dus hij dacht...
5: Maar hij was toen nog heteroseksueel, want hij had een vriendin.
4: Ja, maar als je dan dronken bent, dan denk je, wat maakt het uit allemaal?
5: Ja.
4: Toch?
5: Maar 54 jaar later zijn jullie nog steeds samen.
4: Ja. Nog steeds verliefd. Ja, dat is ook leuk.
5: Oh, dat is wel bijzonder.
4: Ja.
5: Maarten de Gruyter zit een beetje te lachen ondertussen. Maarten, waarom zat je om te lachen nu dan?
6: Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje jeugdheld voor mij toch ook. Ja,
5: vind ik
6: wel mooi. Ja, tuurlijk. Ja. Mooi om dat zo om te horen.
4: Ja, met je denkt Bert zit te praten.
6: Ja, Bert ook. Ja.
4: Ja.
5: Nou. Welke creatie stond jou het meest aan vroeger, toen je nog fan was, vroeger ook al?
6: Dominee Gembrand, dat was voor mij wel de topper. Je hebt het eigenlijk bijna niet meer echt van dit soort, televisie, vind ik.
5: Zondag 21:30. Nee, RTL 4.
6: Ja, mooi.
4: Ja, zondag komt het terug met Gembrand. Er stond een trouw een keer een artikel. Als je AI zet op een preek, maak een hele goede preek.
5: Hmm.
4: Dat dominee Gembrand daar ongeveer 80% in voorkomt.
5: Echt,
4: voor als je getrouwd bent, dat je ook naar lentebloemen mag kijken. En voor een dominee is dat heel vreemd. Dus dat, goed.
5: Roxanne zit ons aan te kijken met zo'n blik. Waar gaat dit allemaal over, of niet?
8: Ja, waar gaat het allemaal over?
5: Ja, jij denkt, waar gaat dit over? Het zegt jou niks, hè? Paul Hane, dominee Gembrand, Margreet Dolman, Buster Fontijn.
8: Ja, zeker. Nee, het zegt me niks.
5: Nee, dat dacht ik al inderdaad. Ja. Maar daar kom je ook niet voor, Roxanne.
8: Nee.
5: Jij komt voor de podcast die je samen maakt met Maarten, toch?
8: Ja, klopt.
5: Ja. Nou, daar mag je meer over vertellen, want het is een hele belangrijke podcast. Waarom is deze podcast zo belangrijk?
8: Nou, deze podcast is zo belangrijk omdat Maarten en ik hebben allebei diabetes type 1. En deze podcast gaat ook over diabetes type 1. Het heet Insuline Mijn Benzine. En daarin bespreken we eigenlijk alle dingen die niet zo snel besproken worden over diabetes. En spreken we eigenlijk een hele groep aan mensen die diabetes zelf ook hebben. En om wat meer begrip...
5: Want dat is wel nodig, zeg je ook.
8: Ja, zeker. Want ik vind in ieder geval dat diabetes type 1 is nogal een eenzame ziekte. Het is namelijk, je ziet misschien, iemand moet elke dag insuline spuiten, moet dingen uitrekenen, that's it. Maar er komt zoveel bij kijken en het neemt je hele leven eigenlijk over. Je moet er zoveel rekening mee houden. Ja.
5: Beschrijf dat dus, want je zegt het is niet alleen dat spuiten, het is veel meer dan dat. Je bent er eigenlijk onafgebroken mee bezig. Op het moment dat je wakker wordt.
8: Ja, je wordt wakker, je gaat je bloedsuiker checken. Je gaat denken, oké, wat ga ik zo doen? Ga ik zo sporten? Ga ik me zo aankleden? Moet ik werken? Wat ga ik eten? Hoeveel eet ik? Is mijn ontbijt anders dan normaal? Voor een vrouw is het weer, oké, in welke week van mijn cyclus zit ik? Want hormonen hebben dan ook weer invloed erop. En door de dag heen, of dan heb je je insuline of met je pompje... Heb je insuline gehad? Moet je kijken of het goed gaat? Voel je je slecht? Denk je wat is er aan de hand? En dan heb je weer een te lage bloedsuiker. Dat kan gevaarlijk zijn. Maar het is ook op lange termijn. Als je heel lang hoog zit met je bloedsuikers, heb je ook weer kans op complicaties. En ja, je bent er echt elke dag continu mee bezig. Toch, Maarten?
5: Zo, hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
8: 29.
5: En hoe lang, wanneer heb je het ontdekt dan? Hoe oud was je toen?
8: Ik was 12. Ja. En het duurde ook heel lang eigenlijk. Ik was heel lang ziek. Bijna ongeveer 9 à 10 maanden was ik echt heel erg ziek. En dus het duurde nogal lang voordat ik erachter kwam. Maar ergens was ik er toen ook wel blij mee. Dat ik, dat het...
5: Dat je een diagnose had.
8: Ja, dus, want ik was heel opgelucht dat ik dacht, zie je wel, het ligt niet aan mij. Want ik was bang dat ik de rest van mijn leven me zo ziek ging voelen.
5: Ja.
8: Dus ik was heel blij met mijn diagnose. Ik denk, oké, top. Ik heb insuline nodig en ik kan verder.
5: Ja, maar toen bleek het toch niet zo eenvoudig te zijn. Maarten, jij bent ietsje ouder volgens mij.
6: Ietsje, ja, 51. Ja. Ja.
5: Oké, je doet toch ook dat vastgoedprogramma bij BNR?
6: Zeker, vastgoed gezocht bij BNR, iedere maandag.
5: Ja, goed programma, hè?
6: Dus een steengoed programma.
5: Ja? Maandag wordt de beste volgens mij, of niet? Aanstaande maandag.
6: Die wordt best wel goed, ja.
5: Ja, die wordt, dat weet ik nu wel zeker. Dat wordt een hele goede. Wanneer was jij? Hoe oud was jij toen je tot?
6: Ik was 8. 8 jaar?
5: Ja. En dezelfde intensiteit zoals Roxanne het beschrijft, heb je dat al die jaren beleefd?
6: Jazeker, ja. En het is nu. Inmiddels heb je natuurlijk wat betere. Je hebt een insulinepomp. Ik heb een insulinepomp bijvoorbeeld. Met een sensor die meet. Wat mijn suiker doet. En die heeft ook al een beetje een algoritme. Dus die kan al een beetje nadenken over, heb ik meer of minder insuline nodig? Maar wat Roxanne net ook zei, ja, het is niet alleen de korte termijn problemen, maar het is met name ook de onzekerheid voor de toekomst. Hè. Dus diabetes type 1 is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van nierfalen, van blindheid, de vele kortere levensverwachting. Dus, ja, en wij willen met die, het goede is van wat we hebben gezegd eigenlijk tegen elkaar, we willen een podcast maken waarin alles gezegd kan worden. Hè. Dus het kan over seks, het kan over drugs gaan, het kan over drank gaan, uitgaan. En dus het is voor jong volwassenen en ook voor hun ouders. Omdat het onderwerpen zijn die je toch minder makkelijk met je arts bespreekt of met je diabetesverpleegkundige. En voor ons alle twee was ook heel belangrijk, er mag ook gelachen worden.
5: Dat kan wel.
6: Zeker, er wordt heel veel gelachen zelfs. En mensen die ook, zeker deze...
5: Maar er wordt heel veel maar waar lach je om dan?
6: Het moet niet een half uur heel zwaar zijn. Er moet ook hoop zijn. En mensen moeten ook in dat programma zien van... die zien ons zitten. Twee mensen die één iets ouder dan de ander... maar die wel midden in het leven staan. En die alle twee van alles ernaast doen. Dus het moet aan de ene kant...
5: opgeven ook, dat is belangrijk.
6: Ja, ook hoop geven.
5: Dat is wat dominee Gemdaad ook altijd doet. Die geeft hoop.
6: Ja,
4: ja, maar ik vraag me ook af in de loop der tijd... wat heb je allemaal aan nieuwe dingen meegemaakt... waardoor het misschien toch wat lichter geworden is?
6: Ja, dus er zijn natuurlijk veel meer toepassingen. Dus zeg maar de care is veel beter geworden, maar er is nog steeds geen cure. Dus er is nog steeds geen oplossing. En wij doen dit ook namens vanuit Stichting DON, Diabetes Onderzoek Nederland. En die zijn echt vol bezig met zoeken naar die oplossing, naar die genezing. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het omgaat. Maar bijvoorbeeld zo'n insulinepomp, ja, die had ik niet toen ik 10 was. Dus dan had je gewoon een naald.
4: Oh,
6: en dan kon je met een vingerprik kon je ongeveer zien waar je suikerspiegel zat. En dat is nu allemaal veel enorm verbeterd.
4: Ja, en je moest dan ook op school prikken.
6: Ja.
4: Dat is ook lastig dan, hè?
6: Ja, maar weet je, ja, tenminste voor mij, iedereen is het persoonlijk. Maar voor mij, ik was vrij snel dat ik dacht van ja, weet je, het zal wel wat anderen daarvan vonden. Of,
4: dat is wel een mooie instelling dan.
8: Ja, en daar eigenlijk ook de podcast er ook wel op inhaken. Is zeg maar ook voor jongvolwassenen of jonge mensen. Ja. Oh, ja. Doe dat goed, super.
5: Dat is belangrijk. Ja, inhaken is heel belangrijk.
8: En, maar ook, het is als je, in ieder geval dat is hoe ik het heb ervaren. Ik ben 12, ik heb net diabetes type 1, ik was een jonge stoere meid. Maar niemand begreep me. En ik moest inderdaad insuline spuiten in de klas. En dan kreeg ik naast me te horen... Eeuw, godverdoe je dat hier?
4: Oh.
8: Dan zei ik ook, ach, stel je niet aan, joh, rot op. Ga dan ergens anders.
4: Maar je wordt wel mondig dan ook, hè?
8: Ja, er zijn ook kinderen. En die trekken zich er wel wat van aan. En die denken, ja, jeetje, ligt het aan mij. En niemand begrijpt me. En dan hopen wij eigenlijk ook dat die podcast luisteren. En denken van, zie je, oké, ik ben niet alleen. Want het voelt ook als je je arts spreekt. En je moet het zo en zo doen. En je bloedsuikers moeten zo en zo en zo zitten. Je krijgt info. Maar je bent een mens. En een mens kan het niet allemaal perfect doen. Dus het gaat ook niet altijd goed. En dan moet je jezelf ook niet afstraffen als je een piek krijgt of... Want het is eigenlijk gewoon een fulltime job wat je erbij hebt.
5: En hoe gaat je omgeving daarmee om? Relaties, vrienden, ouders, hoe gaat dat dan?
8: Heel slecht, die vinden het echt vreemd. Nee.
5: Maar die hebben er wel mee te maken ook. Hoe werkt dat dan? Heeft dat ook invloed op je sociale contacten?
8: Nou ja, niet echt invloed, maar ik kan namelijk heel goed het zelf regelen. En ik heb het goed onder controle. Maar ik licht mijn familie, vrienden wel in van... hé jongens, als ik een hypo heb of wat dan ook...
4: Ja.
8: Het lukt me even niet meer, help me dan even. Of hou hier en hier rekening mee. Of ja, soms hoef je het niet eens te zeggen en dan... Of soms moet je het juist wel zeggen, want dan ben je taartje aan het eten. En dan zegt iemand, maar mag jij dat wel eten?
4: Mm-hmm.
8: Dus dan moet ik zeggen, nee, tuurlijk kan dat. Maar ik moet wel insuline spuiten.
4: Ja. Oké. Okay. Maar dat is ook, ook belangrijk in de podcast natuurlijk. Dat je daar over dat soort dingen praat. Dat je gewoon, zeg maar, om het modewoord te gebruiken... heel transparant naar de omgeving bent. Houd daar rekening mee en help me als er dat gebeurt eigenlijk.
8: Ja, precies.
4: Ook voor de jonge mensen. Want wat voor mensen... Want jullie zijn al met de podcast begonnen.
8: Ja, we zijn nu met het tweede seizoen bezig.
4: Oh ja, en wat voor mensen, wie luistert er dan?
8: Nou, we spreken eigenlijk dus ouders met kinderen. Of dus ouders van kinderen die net diabetes type 1 hebben gekregen, de diagnose. Maar ook mensen die het zelf hebben. Maar ja, eigenlijk inderdaad relaties eromheen. Ja. Mensen die zich afvragen van oké, hoe kan ik helpen?
6: Ook best wel veel mensen die het net hebben gekregen bijvoorbeeld. En die onze serie zijn gaan kijken om meer te begrijpen van hoe het werkt en hoe het in elkaar zit. Dus daar helpt het ook heel erg voor. Dus met name jongvolwassenen, denk ik, en ouders daarvan.
9: Ja.
8: Ja, maar
9: heeft het
8: veel
9: met levensstijl
8: die...
9: ook te maken? Of heeft het allemaal niets met levensstijl te maken?
6: Nee, dus type 1 en type 2 is natuurlijk meer levensstijl. Ja. Type 1 heeft daar niets mee te maken. Het is een auto-immuunziekte. Dus ons immuunsysteem heeft op een gegeven moment een berichtje gekregen wat niet klopte. En die is de goede cellen kapot gaan maken. En dat zijn de insuline producerende cellen.
9: Ja.
6: Dus onze lichaam maakt geen insuline meer. En die heb je nodig om koolhydraten, om voedsel te verwerken tot energie feitelijk.
9: Ja. Je zegt, we praten over alles, ook over seks. Heeft het invloed op je seksleven?
6: Als jij bijvoorbeeld... mijn dochter zit hier ook in de zaal. Dus
8: misschien moet ik even inhaken.
6: Die wil ik wat weten over...
9: maar ze weet toch wel hoe ze zelf de wereld...
8: Dat je er dat je er net leuk lekker mee in zit. Maar dat je denkt van... Hey,
6: neemt het echt over mij.
8: Ik red Maarten even. Maar goed. Ja. Maar dat je dan een hypo krijgt. Dus een lage bloedsuiker. Ja, dan moet je wel even stoppen.
9: Dat is klaar even dan. Ja.
8: Dan is het even klaar. En dan moet je zeggen, hey, haal even een glas cola of limonade voor me. Wat anders. En een kwartiertje wachten en dan kunnen we weer verder. Ja.
9: Oké, dus zo werkt het dan wel. Dat heb je ook meegemaakt, maar dat ga je niet vertellen met je dochter.
6: Nee, natuurlijk, maar dat is natuurlijk heel vaak gebeurd. Ja, dat je gewoon, dat is die suiker te laag. En helemaal als je dan
9: maar
6: ook...
9: niet altijd, hè, want soms stond ze niet.
4: Nee, en als je vrouw er rekening mee houdt, dan maakt
9: het...
6: Kijk, weet je wat is, als je natuurlijk in een relatie zit, dan is dat natuurlijk allemaal niet zo'n probleem. Maar natuurlijk voor jongeren, als het niet een relatie is, en het is de eerste keer, dan is dat natuurlijk wel iets anders.
4: Nou, als je een one night stand hebt en dan ineens gebeurt er dat...
6: Dan heb je daar geen zin in.
4: Nee.
8: Ja, maar dan kan je ook zeggen, soms lieg ik, ik heb een hypo, je moet naar huis.
4: Oh ja.
9: Het werkt ook weer zo dan, ja.
4: Maar als een man tegenvalt of zo.
8: Precies, je kan het ook in je voordeel gebruiken. Ja,
4: dat is wel leuk.
9: Handig. Hey, jullie hebben bijzondere mensen gesproken. Ik begreep het verhaal van Noortje de Brouwer was ook heel bijzonder, toch? Omdat het een topsporter is, dat begreep ik.
8: Topsporter, Olympisch synchroonzwemster.
6: Ja.
8: En 3 maanden voordat zij mee ging doen aan de Olympische Spelen, kreeg zij diabetes type 1. Ja, en dan kan je denken van, zij dacht, prima, niks aan de hand. Ze heeft zichzelf binnen twee weken volgens mij precies alles zichzelf geleerd. En is gewoon door gaan trainen. En
9: moet je mentaal wel heel sterk zijn.
6: En de medaille gewonnen.
9: Ja, dat is echt heel bijzonder.
6: Ja, dat is echt heel bijzonder. Dat is een supermooi verhaal. Een hele leuke vrouw.
8: Ja, heel positief erover. Ja. En zeker, moet je echt mentaal sterk voor zijn, ja.
9: Ja, want hoop is het belangrijkste wat jullie willen uitdragen, denk ik toch? Of?
6: Ja, het zijn 2 dingen, denk ik. Het is aan de ene kant dingen bespreken die anders onbesproken. Hè? Dus het is diabetespatiënten, maar ook hun omgeving, die kunnen er echt van leren. Hè? Dus die hebben er echt kunnen de dingen uithalen. Maar aan de andere kant, deze serie is iets anders dan de vorige serie. Omdat we hier ook echt mensen hebben uitgenodigd waarvan we zeiden, er moet ook een stukje hoop in zitten. Dus hoe ga je daarmee om en hoe kom je er sterker uit?
9: Ja, als je het over wil nemen, moet je het gewoon zeggen. Hè? Dat is belangrijk.
8: Nee, ik haak niet meer.
9: In dit geval laat je
8: helemaal doorpraten.
9: Ja?
8: Klopt helemaal.
9: Ja, en ook de familie De Boer, Ronald en Maxime, zijn ook langs geweest. Ik begreep dat zij ook een ongeluk er zelfs door gekregen heeft, toch? Door zo'n aanval.
8: Ja, door een hypo is zij tegen een tram aangereden. Is ze oud gegaan, is tegen een tram aangekomen. Gelukkig viel het mee.
9: Ja.
8: Maar daar is ze erg van geschrokken. En dat was voor haar ook echt een wake-up call van... dit is echt een serieuze ziekte.
9: Maar het is dus ook wel belangrijk voor mensen die het niet hebben... om daar eens een keer naar te luisteren. Hè? Om te kijken wat het voor je betekent. En ook zeker als je mensen kent in je omgeving die er last van hebben. Ja. Hartstikke. Hoe voelen jullie op dit moment eigenlijk? Als jullie hier zo zitten.
8: Heel goed. Ik had net gecheckt.
6: Nou, jij zit op 12 volgens mij. Sorry.
8: Ja, maar ik had ervoor al insuline gespoten. Dus eigenlijk...
9: 12 is hoog, begrijp ik?
6: 12 is hoog, ja.
8: Paniek. Totale paniek. Niet heel erg.
6: Nou, je wilt, dat is interessant. Dus ik zat precies goed, maar bijvoorbeeld...
9: Wat is precies goed dan? Hoe...
6: Ja, 7.
9: 7 is goed,
6: maar
9: oké.
6: Maar wat je probeert te doen... Want dit kun je niet plannen. Je kunt niet dadelijk... We hadden niet kunnen zeggen, we komen toch even niet. Dus, dus dan ben je een uur van tevoren bij spreken toch al aan het kijken. En je neigt natuurlijk altijd naar om je bloedsuiker iets te hoog te laten. Want dat is geen echt probleem. Als het te laag wordt, dan ga je echt oud. Dus dat wil je voorkomen.
8: Ja, dat is waarom ik ook net checkte. Want ik dacht van, als die keihard naar beneden gaat... want dan kan je ook zien dat er een pijl naar beneden gaat met paniek. Maar dat was niet het geval. Dus dan denk ik 12, prima.
9: Nou, ik vond je hartstikke scherp. Je nam het steeds op de juiste momenten over, Roxanne. Dus daar lag het niet aan. Roxanne Kwant, bedankt daarvoor. Dat zeg ik ook tegen jou, Maarten. Succes aanstaande maandag weer natuurlijk.
6: Ja, dankjewel.
9: Met de nieuwe uitzending bij BNR. Daar gaat het over vastgoed. Maar dit was een heel belangrijk onderwerp. Insuline, mijn benzine. Overal te beluisteren, toch?
6: Ja.
8: Ja.
9: Dankjewel.
6: Dankjewel.
10: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
13: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
14: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
15: Nou, niet met onze huidige applicatie.
14: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
15: Niemand.
16: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Thinkwise. Transformeer legacy software.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
19: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon één factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
21: Mm-hmm.
20: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
31: BNR Verkeer.
34: Dit is Erik Evel, ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd een drukke middagavondspits. De meeste fietsers hebben gelukkig ook zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste oponthoud op de volgende twee wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 15 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En dezelfde A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd net voorbij knooppunt Leenderheide. Twee rijstokers zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot een uur. En een snelheidscontrole gezien op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij hectometerpaal 202,1.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
35: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Arnhem zijn 5 rechters bezig met de groep gewapende mensen die van de week werd opgepakt in Overasselt. Ze worden voorgeleid en er wordt bepaald of ze langer vast blijven zitten. Het is volgens justitie een enorme logistieke operatie en gaat deels via videoverbindingen. Ze worden allemaal verdacht van moord en wapenbezit. De dood van een jongen van 12 in het Gelderse Eerbeek heeft de burgemeester diep geraakt. En volgens hem heeft het ook grote impact op buurtbewoners en andere betrokkenen. De jongen werd vanochtend doodgevonden in een huis en er is iemand aangehouden, volgens lokale media zijn moeder. Rusland heeft het gebouw van de Oekraïense Veiligheidsdienst aangevallen met een drone. Het staat in het centrum van Kiev. Ook een restaurant is geraakt en er zijn 7 gewonden. President Zelensky zegt dat het wel laat zien dat Rusland geen vrede wil. Want er zou juist weer worden gepraat. Er is weer op 2 plekken ingebroken in brandweerkazernes. In Houten gingen dieven er vannacht vandoor met gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden. In Almere sloeg een dief met lege handen op de vlucht nadat hij was betrapt. Er wordt de laatste tijd vaak gereedschap gestolen van de brandweer. Criminelen gebruiken het om in te breken. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich nog steeds niks aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorkum. Elke werkdag gaan nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug, meldt Rijkswaterstaat. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli. Overtreders krijgen €500 boete. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed en ondernemings. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van...

0: Nl.
1: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
2: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
6: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp inkomt, dat wil je natuurlijk niet.
7: Poetin daagt ons uit.
8: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
9: As they continue their terrible war against Ukraine.
5: Wilfried Gené.
10: En we zitten alweer in het laatste uur van deze uitzending van de Friday Move vanuit Alcoura, Amsterdam. Kom terug nog even langs. En Paul Hanen is vandaag mijn co-host, helemaal terug aan het firmament. 12 jaar volgens mij is het geleden, toch? Of is het 14 jaar zelfs geleden? Voor het laatste tape. 14 jaar, hè?
11: Ja, 14 jaar toen 14 voor Autovie heb ik toen een hele serie gedaan.
10: Ja.
11: Maar ik heb wel losse dingen gedaan, dus bij de Wereld Draait Door en zo en al dat soort dingen. Maar dit is weer het eerste complete programma en voor een landelijke zender ook.
10: Ja, ben je bang voor de dood eigenlijk?
11: Ja, wat een leuke vraag. Goeie vraag, zou je dan zeggen. Zeggen altijd.
10: Daar ben ik gewoon benieuwd naar.
11: Wat een goede vraag. Ben je bang voor de dood? Ja, ja, ik zit nog in mijn enthousiasme voor de uitzending.
10: Ja, sorry.
11: Dus dat ben je bang voor de dood? Duidt het nu toe niet. Maar dat kan altijd komen, natuurlijk.
10: Ja.
11: Dat je ineens. Wim Schippers, die was nog heel levendig toen ik.
10: Sprak je hem vaak?
11: Nou, nee, niet zo vaak, maar wel in de studio. We gingen net weer opnieuw Bert en Ernie doen voor Netflix.
10: Ja.
11: En hij kwam een beetje uit zijn depressie naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw, Ellen Jens. Dat duurde een aantal maanden. En hij werd net weer een beetje vrolijk ook. En toen ik 80 werd, toen hadden we nog een heel klein dinertje gegeven. Hij ook kwam. En twee weken later was hij dood. En het was heel onverwachts. Eigenlijk verwacht je helemaal niet.
10: Nee.
11: Eigenlijk, voor sommige mensen verwacht je helemaal niet dat ze doodgaan.
10: Maar ja, uiteindelijk.
11: Ja.
10: Ja.
11: Maar Ernie er niet gaat aan. Door.
10: Ja. Maar Bert is nu dood.
11: Nee, Ernie.
10: Maar Ernie is dood.
11: Ja, ik zit hier.
10: Nee, dat is waar. Zo, jij bent
11: je moet Bert.
10: Ernie is,
11: Is Bert bang voor de dood?
10: Ja.
11: En dit weet ik niet.
10: Nee. Jij zegt trouwens steeds Wim Schippers, maar wij zeiden altijd Wim T. Schippers. Die T heb je gewoon weggegooid op een gegeven moment.
11: Ja, maar hij heeft die T er zelf ook bij verzonnen. Het was gewoon, hij was gewoon Wim Schippers. Maar dat vertelde hij later ook wel. Toen had je Willem O. Duis. En toen vond hij het ook wel leuk om nog zijn letter erbij te hebben.
10: Ja.
11: Dus toen heeft hij T. En sommige mensen hebben het ook over Wim T. En ik heb het over Wim of over Wim Schippers.
10: Ja. Maar bang voor de dood ben je dus gerust, gelukkig niet, dat scheelt. Dus
11: ja, tot nu toe niet. Nee.
10: Ja.
11: Maar misschien als het nadert, dat het dan weer een heel ander verhaal wordt.
10: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Gerard Timmer, goed dat je er bent.
12: Ja.
10: Ik hoorde dat je tegen de eindredactie had gezegd, nou, dit zal wel een leuk gesprek worden, toen je net ging zitten, lekker op veilige afstand. Want je kijkt er een beetje tegenop, dit gesprek.
12: Nee, helemaal niet.
10: Nee?
12: Ik vind dat we nogal ver uit elkaar zitten.
10: Ja.
12: En ook ver bij Paul vandaan zitten.
10: Ja.
12: Normaal gesproken is radio een intiem medium, maar ik denk, ja. Het is toch een beetje ver afkijken.
11: Nee, want sommige mensen mogen hier zitten.
10: Ja, je mag ook daar gaan zitten.
12: Nee, ik zit goed. Ik zit goed.
10: Nou,
12: goed, dan is iedereen van slag.
10: Je mag ook naast mij gaan zitten als je wil.
12: Ja, nee.
10: Maar de meeste mensen willen nooit naast mij zitten. Waar zou dat door komen, Paul?
12: Kostbare airtime dit, ja.
11: Dat ze naast jou willen zitten.
10: Ja, dat willen ze vaak niet.
11: Oh, nee. Omdat ze bang zijn.
10: Nou, ik weet het niet of dat zo is.
11: Met maar misschien warmte. Door VI dat je dan denkt van het kan wel een foute kant op gaan of zo. Of
10: maar ben je er ook bang voor dat ik foute vragen ga stellen?
12: Nee, volstrekt niet.
10: Nee? Dat ik over de NOS begin en die 3 ton die je nog meekrijgt en zo.
12: Nee.
10: Dat maakt je ook niet uit.
12: Nee, is alles lovend gezegd en geschreven.
10: Dat vind ik ook wel inderdaad.
11: Maar die heb je meegekregen ook.
12: We hebben meegekregen.
11: 3 ton.
12: Ja, in zo'n zak. Nee, dat is allemaal. Nee, dat is
11: niet waar.
12: Nou, nee, het is allemaal gewoon groot. En het is allemaal volgens de regels en alles gegaan.
10: Het is wel waar.
12: Ja,
10: het is wel.
12: Nee, niet zoals je het zegt.
11: Maar dat wel gaat, volgens gaat, de dat regels.
12: Zeg ik, er is alles al over gezegd en geschreven.
11: Oh. En dit is weer een nieuw programma. En dan
12: zeker.
11: En ik wist van niks. Ook.
12: Nee, nee. Dat speelt gewoon zo houden is ook goed. Gewoon, ja. Ja.

0: Maar dat is hoe lang nu geleden? 2 jaar geleden alweer, toch? 2024, toch?
1: Ja,
0: of niet?
1: Maart 24, ja.
0: Ja. En heb je het een plaats kunnen geven?
1: Zeker, zeker. Ik heb ook heel veel aandacht aan thuis kunnen geven. Dat is ook heel fijn.
0: Ja.
1: Vond iedereen ook heel fijn.
0: Ja.
1: Toen ik een maand of 6, 7 geleden weer aan de slag ging, toen zei mijn jongste, die is 10 jaar, die zei van, papa is de laatste tijd gewoon een stuk minder. Ja, maar afgelopen periode was hij wel heel lang. Ja, maar waarom is hij dan steeds weg? Ja, hij moet gaan werken. Ja, maar ja, waarom moet hij werken? Ja, hij moet cent verdienen. Ja, maar we kunnen toch met spaarpot.
0: Ja, stopt die 3 ton.
1: We kunnen toch met spaarpot omkeren, weet je? Nou, dat was het een beetje. Dus ik heb veel aandacht aan thuis kunnen geven en ik heb me ook heerlijk kunnen oriënteren op wat mijn volgende professionele stap zou worden.
0: En dat is de volgende geworden, het sportradio. Daar komt het op neer, toch? Mag ik het zo omschrijven?
1: Zeker, ja.
0: Waarom heb je hiervoor gekozen? Wat is het idee erachter voor jou?
1: Nou, voor mij, ik heb in die tijd dat ik mij oriënteerde op mijn volgende stap, schoot mij al een paar keer te binnen van, hey, wat raar, er is er in Nederland eigenlijk helemaal geen sportradio. En als je in de landen om ons heen kijkt, in Engeland, in Amerika, in Duitsland, Frankrijk, Italië, overal heb je sportradio en heeft het ook echt bestaansrecht. Wij hebben dat in Nederland niet. Ja, tuurlijk, we hebben Langs de Lijn. Ja. En ik praat met alleen maar eer en respect over de collega's van Langs de Lijn.
0: Je bent de baas geweest ooit van ze.
1: Zeker. Ja. En ik bedoel, ik luister er ook regelmatig naar, maar Langs de Lijn is er ook heel vaak niet.
0: Nee.
1: Dus en tegenwoordig is sport eigenlijk op heel veel momenten door de hele week heen is dat aanwezig. En het feit dat zo is, nou, dat de sportwereld van zichzelf is nog altijd groeiende. Radiowereld, wordt er wel eens van gezegd, ja, is radio nog steeds wel zo'n levend medium?
0: Is radio nog wel steeds zo'n levend medium?
1: Zeker, ten opzichte van televisie. Als je kijkt naar tv gaat eigenlijk lineair behoorlijk naar beneden. Zo. En radio pakt nog altijd bij ook. En ik weet vanuit de sportwereld ook, zij hebben ook echt behoefte aan mediapartners in de sport. Dus nou, al die dingen bij elkaar opgeteld. Toen kwam de vraag op mijn pad. Vanuit Olaf Mol, Alexander Stevens, de founders van Grand Prix Radio.
0: Ja.
1: Die wilden heel graag Grand Prix Radio verbreden naar brede sportradio. Dus van Formule 1 naar brede sportradio. En die vroeg aan mij, wat vind je ervan? Ik zei, ik denk dat het heel kansrijk is. Volgende vraag was, wil je aan boord komen? Ik maak even met 7 mijlslaarzen. En toen kreeg ik toch weer het gevoel wat ik ooit ook bij mijn vorige mediaavontuur BNN. Daar was ik ooit een van de mede-oprichters van.
0: Ja.
1: Ik dacht, hier komen 2 dingen samen. Mijn liefde voor media, het iets weer kunnen starten. En overigens ook voor een groot deel dat wat bij de NOS ook mooi was. Dat hele sportterrein. En die 2 dingen samen, die maakten het meest in mij los. Dat zagen ze thuis ook. Fundamenteel andere keuze. Maar ik krijg er ontzettend veel energie van.
2: Maar en zou het ook een tv-zender kunnen worden? Zoals Sport 7.
1: Nee, dat zie ik niet. Er is al zoveel sport. En op televisie trouwens. En het is heel erg versnipperd. Dus je zit bij Viaplay, bij Ziggo Sport, bij ESPN, bij de NOS, overal.
2: Ja.
1: En dit is nou eenmaal nog eigenlijk het enige groene kavel in Nederland. Het bestaat nog niet. Dus ja, wij kunnen er zijn voor de sport. We kunnen er zijn voor de sportliefhebber. En we kunnen ook nog eens een keer gidsend zijn voor al die sportluisteraars die eigenlijk niet weten wanneer wordt wat nou uitgezonden. Dus radio is. Dan laten we dat eerst maar eens goed op gaan zetten.
0: In het verleden ben ik een aantal keer benaderd door partijen die dit ook wilden. Maar die wilden dan ook bijvoorbeeld de voetbalrechten hebben. Dat is toen destijds niet gelukt, waardoor het ook niet is doorgegaan. Maar heb je niet al die rechten ook een beetje nodig dan om dat goed in te kunnen vullen?
1: Nee, die heb je niet bij radio per definitie nodig. Als je bij televisie geen rechten hebt, dan kan je gewoon helemaal niks.
0: Nee.
1: Ik bedoel, dan, je kan niet ook als NOS de Champions League gaan uitzenden. Dat is allemaal vastgelegd. Radio is wat dat betreft een heel ander medium. We hebben overigens wel de rechten voor de Formule 1 exclusief voor Nederland tot en met 2028. Maar op een andere wijze, je kan tegenwoordig gebruik maken van alle databronnen, tv-signalen. Kan je de luisteraar
0: op de hoogte houden? Je mag niet in het stadion gaan zitten, gewoon commentaar gaan zitten.
1: Je mag niet, als je geen recht hebt, mag je niet in het stadion gaan zitten en het commentaar gewoon geven.
0: Oh.
1: Maar wij kunnen gewoon de luisteraar op de hoogte houden van de wedstrijden zoals ze gespeeld worden. Al is het wel zo dat we natuurlijk ook met respect, we gaan niet 10 minuten live verslag doen van PSV Ajax.
0: Nee.
1: Dat gaan we niet doen. Maar als er gescoord wordt, als een rode kaart of iemand wordt uit het veld geschuurd, mogen we dat gewoon vertellen. En dan gaan we dat ook doen. En zo hebben we dat sinds afgelopen weekend ook gedaan.
0: Ja. En zou je nog wel rechten ergens van willen hebben? Of ben je daar niet echt mee bezig ook, van andere sporten?
1: Nou, wat ik wel. Nee, ik ben daar nu niet mee bezig. Omdat het ook niet per se nodig is. Om die belofte te kunnen waarmaken naar de luisteraar. Maar wat ik wel een mooi voorbeeld vond van. In Engeland heb je ook Talk Sports. Dat is echt daar ook groot. En die hebben het afgelopen jaar de rechten voor het WK voetbal hadden zij gekocht. Ja, dat is ooit nog eens een keer toekomstmuziek. Maar dat staat zeker niet voor de korte termijn op ons verlanglijstje. Eerst gewoon zorgen dat die zender goed staat.
0: Daar heb je geld nodig. Je hebt ook geld geregeld natuurlijk. Interrail was het volgens mij. En?
2: Ja, Interrail en de podium cadeaukaart. Ja,
0: die doen gewoon
2: en
0: mee zondagochtend. Ja. En Ilja Gort.
2: Jou.
0: Ilja Gort betaalt jou?
2: Ja.
0: Echt waar? En die zit dan in het programma?
2: En die zit dan in het programma, ja.
0: Die betaalt zichzelf?
2: Ja, oh, grappig, hè?
0: Dat is wel bijzonder, inderdaad. Maar hoe zit het met jouw markt? Want kun je er veel geld uithalen op dit moment, in deze vorm?
1: Ja, in theorie kan dat. Ja. Dus we hebben ook vanzelfsprekend kijkjes vooruit. Wat is er uit de markt te halen? De radiomarkt, ook de advertentiemarkt, groeit nog altijd enorm. Afgelopen kwartaal geloof ik weer met 2,7%. Dat is ook echt uitzonderlijk ten opzichte van de televisiemarkt. Dus ja, dat kan. En naast dat wij zeg maar de spots op de zender hebben, gewoon commercials die je ieder uur kan horen, kunnen wij ook van betekenis zijn voor de sponsors die ook de sport ondersteunen. Dus we hebben eigenlijk een beetje in het vergelijken met BNR. BNR is er voor de financiële wereld en de zakelijke wereld en voor de daarin geïnteresseerden. Wij zijn dat voor de sportwereld. En dan ben je er voor de in de sport geïnteresseerde luisteraar. Maar ook voor al die partijen die in belangrijke mate bijdragen aan de sport. Denk dan aan sponsors, denk aan sportmarketeers. Ook sporten zelf. Evenementen die groot willen worden. Dus laat ik zeggen, daar heb je een belangrijke functie. En daar zitten natuurlijk ook middelen. Ook programma's worden mede mogelijk gemaakt door Punt.
0: Maar je zit niet op FM, je zit op DAB. Wat is dan jullie doelstelling voor de komende tijd, aandeel?
1: Nou, we zitten sowieso landelijk op DAB+.
0: Ja.
1: En we zitten ook op FM in de Randstad.
0: Okay.
1: De nieuwsgierigheid om te kijken wat daar in de toekomst meer vrijkomt, die is natuurlijk ook. Daarnaast hebben we de app. We hebben online zijn we ook te horen. We zitten nu rondom een Grand Prix weekend zitten we vaak al op een aandeel van 0,6, 0,7%. Daar zal de luisteraar niet zoveel van zeggen. Maar als je het een beetje vergelijkt met de overige radiomarkt, BNR zit meestal rond de 1, 1,2. Soms een keer 0,8, 0,9.
0: Ja, vrijdagmiddag 1,3.
1: Zeker, ja. Dat is, maar dan zit het eigenlijk, dan zit je vrij dicht bij elkaar. Maar wat we nou de komende periode juist moeten doen, minder kwetsbaar worden van alleen de Formule 1. Door blijven we uitzenden. Daar zit een grote achterban. Maar ook als er geen Formule 1 is, dat we dan gewoon een interessante zender zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in sport. En als je zo langzaamaan kan groeien in de richting van waar BNR ook zit, dan denk ik dat we het hartstikke goed doen. Maar radio is het is een langzaam medium. We zijn een groeipad ingeslagen. We krijgen ontzettend veel goede reacties. Leuke reacties van luisteraars, van mensen uit de sportwereld, radiowereld. Nou, er zit heel veel energie op het station.
0: Ja, ik merk het ook aan jou. Maar is het niet gek als je zelf Champions League hebt gespeeld, wat je in het verleden hebt gedaan natuurlijk, als directeur, om nu weer even een stapje terug te moeten doen? Of ervaar je het heel anders?
1: Nee, het is echt totaal anders. Kijk, ik heb met grote liefde de NOS geleid, BNNVARA, bij de publieke omroep gezeten. Maar dit is in die zin anders. Je bent weer aan het bouwen. Je bent weer iets nieuws aan het doen. En in plaats van dat je aan het besturen bent en misschien 1 millimeter naar links of 3 millimeter naar rechts kan sturen, ben je gewoon weer echt dagelijks met de inhoud en de strategie bezig en het commerciële beleid. Ja, ik ga daar heel erg op aan.
2: Ja. En zou je nog wel eens willen schrijven over de hele periode bij de publieke omroep, eigenlijk hoe dat gegaan is, omdat je het nu zo uitlegt. Het is toch een verschrikkelijke wereld, moet het geweest zijn.
1: Over die wereld is heel veel te zeggen. Ik heb overigens met heel veel plezier ook ontzettend lang in die wereld gewerkt. Maar ik ben ook wel een beetje van de categorie, als je eenmaal ergens weg bent, dan moet die wereld ook vervolgens weer over zichzelf gaan. En dan moet ik er verder niet zoveel meer over willen zeggen. Dat doen al genoeg mensen.
2: Ja.
1: Ik besteed mijn energie ontzettend graag aan GPS Sport Radio.
2: Nou, fijn.
0: Vooruitkijken, zoals je het begin van deze uitzending zei, Paul. Ja. Vooruitkijken doe ik liever dan terugkijken. Daar heb ik niet zoveel aan.
2: Heel belangrijk.
0: Positief, voelt u dat?
2: Ja.
0: Voelt u dat, meneer Hanen?
2: En wel wat herinneringen af en toe ophalen. En leermomenten hebben uit het verleden. En verder vooruitkijken, dat is leuk.
0: En veel namen zie ik ook voorbij komen. Twan van Peperstraat, Robert Meder en die Houtkamp, Tom van het Hek.
1: Zeker. We hebben een ontzettend mooie line-up. Van gekende en minder gekende mensen. Ook van nieuw talent trouwens. Mensen die mensen minder goed kennen. Op dit moment presenteert Kees Dorenstein. Overigens een oud collega van jullie op BNR.
0: Stop.
1: Ja, en vanavond Hein Keizer. Die ook doorgaans voor de Telegraaf een voetbalpodcast maakt. En die heeft ook veel radioervaring. Die gaat vanavond met name inzoomen op de Eerste Divisie. We hebben trouwens ook op zaterdagmiddag amateurvoetbal, tweede, derde divisie met Pieter Tammens, die daar ook in het verleden heel veel programma's over heeft gemaakt.
0: Dus het is een soort muziek. Is het Gerard van der Velde met de muziekkeuze? Of,
1: Nee. Gerard van der Velde. Gerard van der Velde.
0: Ja. Hè?
1: Nee, maar er is dus wel trouwens hele goede muziek ook. Ja. Er zit er ook op.
0: Populairder of meer 538?
1: Nee, het is een mix. Bijvoorbeeld, een mix van. Het zijn classics, maar ook, er zitten ook snufjes van 538 in, et cetera. Er zit heel veel. Oh ja, lekkere muziek. Ja,
0: maar dat is belangrijk. Oh ja.
1: Even in de basis is het gewoon sport. En daartussendoor ingebed in een heerlijke muziekmix.
0: Oké, Gerard, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Zeker.
0: Ja. U luistert naar de Friday Move, vrijdag 4 september. We zitten in Okura, Amsterdam. En we gaan nu het politieke blok alweer in. Ja, Paul, het gaat gewoon door. Je doet je headset af, je doet je microfoon weg. Is niet de bedoeling.
2: Nee, maar net duurde het heel lang. Er was er heel veel muziek. En toen ging iedereen lopen. En toen bleef ik trouw zitten.
0: En dat bleek de reclame te zijn.
2: Nu gaat het heel snel.
0: Ja, nee, we zijn zo snel. Jij bent nog steeds links georiënteerd, neem ik aan, toch of niet?
2: Ja, dat wel, ja. Ja. Nou ja, links en rechts. Ja,
0: maar is er nog een partij die jou een beetje kan raken, zeg maar, op dit moment, vandaag de dag? Een politieke partij waar je bij het gevoel hebt, daar voel ik me nog een beetje thuis.
2: Nou, ik voel me, bij D66 voel ik me wel thuis, eigenlijk.
0: Ja.
2: Met Rob Jetten. En...
0: Maar links van het midden is dat, hè?
2: Ja, links van het midden. Dat vind ik ook wel prettig.
0: En Rob Jetten is oké.
2: Jesse Klaver vind ik ook leuk. Maar ik ben toch wel trouw aan D66.
0: Ik las een heel artikel vandaag, volgens mij het AD, waarin er werd gesproken over de homohaat waar Rob Jetten mee te maken heeft sinds hij minister-president is. Dat is ongekend als je dat leest. Hoe lees jij dat zelf?
2: Ja, ik denk dat moet je met een korreltje zout nemen. Het zijn mensen die zin hebben in haat eigenlijk. En die zich dan uit. Ik vind ook dat je er ook niet te veel aandacht aan moet besteden.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ik verbaasde me er een beetje over.
2: Je moet enthousiast zijn over dat we een homoseksuele minister-president hebben. Dat die internationaal erkend wordt.
0: Ja.
2: En voor jonge homo's is dat fantastisch dat kan gebeuren. En je moet nooit te veel de nadruk leggen op de negatieve elementen. Dat is wat er bij de televisie ook vaak gebeurt. Dat er dan
0: iets uitgelicht wordt.
2: Altijd weer conflicten en altijd weer negatieve.
0: Nee, zondagochtend is dat anders, dat weet ik zeker.
2: Ja,
0: dat is heel positief.
2: Heel positief.
0: Ja. Hoe keek jij naar dat artikel, Michiel?
3: Nou, het is toch wel opmerkelijk inderdaad. En ik zie het ook wel bijvoorbeeld in reacties op sociale media bij de berichten van Rob Jetten. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen, ja, je kunt het met van alles oneens zijn. Maar dat wordt heel persoonlijk gemaakt. En dan zie je inderdaad dat zijn geaardheid erbij gehaald wordt. Je ziet echt hele nare dingen zie je in die reacties voorbij komen. Hij leest dat niet en hij kan het ook wel van zich af laten glijden. En dat zie je bij meer politici ook wel. Die kunnen het ook wel weer relativeren. Dat mensen zijn vaak boos over beslissingen en beleid. En maken daar dan iets persoonlijks van.
0: Ja. De mate waarin het gebeurde, dat verbijsterde mij ook gezegd wel. Ik wist niet dat het zo heftig was, eerlijk gezegd.
3: Ja.
0: Maar goed, misschien moet je er ook helemaal geen aandacht aan besteden. Wat je zegt, Paul, laat lekker gaan.
2: Hè? Pim Fortuyn, die was ook homoseksueel. En daar werd er nooit zo over gesproken. Terwijl die nog veel verder ging, ook in zijn uitspraken.
0: Dat zegt, die provoceerde eigenlijk ook heel vaak daarmee.
2: Ja, maar ook wel dat hij de reet van een Marokkaanse jongen wel heel prettig vond om te aanvaarden. En dat is... Dat zou Rob Jetten
3: nooit... Dat zou Rob Jetten niet zo snel zeggen, nee.
2: Nee. Maar die heeft ook een vaste vriend. Ook.
0: Over de darkroom en zo vertelde die vroeger veel. Ja. Pim Fortuyn was heel bijzonder.
2: Dat aanvaarden de mensen bij Pim Fortuyn, raar genoeg.
0: Ja. Gisteren zat Jesse Klaver bij ons en die zei... Kijk, we hebben helemaal niet eens onderhandeld met de coalitie. Er is helemaal niet gesproken, er is helemaal niks. We zijn verbijsterd. Is dat het gevoel wat overheerst op dit moment in Den Haag?
3: Nou, dat zie je bij de oppositie wel, inderdaad. Er werd gepraat tot een week geleden zo ongeveer. En toen bleek dat de coalitiepartijen er met elkaar niet uitkwamen. Allereerst niet over de koers die nou gevoerd moest worden. Wat moest er nou precies in die begroting komen staan? En ze waren het niet eens over de strategie om uiteindelijk naar die steun op zoek te gaan.
0: Ja.
3: Dus wat bleek, was ook een reconstructie in het AD deze week. Dat jaar 21 en de SGP. Die waren samen met minister Heijnen van Financiën waren ze eigenlijk al heel ver onderweg naar een deal. En toen kregen D66 en CDA daar hoogte van. En die hebben gezegd, meneer Heijnen, even rustig aan, even terug. En sindsdien hebben die oppositiepartijen, zeggen zij, niks meer gehoord. Vandaag was er wel de persconferentie, zoals iedere vrijdag, met premier Jetten. En die gaf daarin aan, Er is continu contact met oppositiepartijen. Toen werd er doorgevraagd door Mats Akkerman, onze oud-collega
0: van nog steeds, of niet?
3: Van de PNR. Ja, hij heeft wel die snor nog steeds.
0: Steeds. Ja. Okay, ja,
3: maar zijn kapsel verandert wel.
0: Die snor viel heel erg op, ja.
3: Maar Mats vroeg door, oké, met wie wordt er dan gepraat? Ja, daar wil Jette dan weer niet op ingaan. Dus het kabinet spreekt dat wel weer tegen, dat er helemaal geen contact is.
0: Jesse Klaver zegt van niks te weten. En dat geldt voor Volt vorige week ook. En volgens mij eigenlijk voor alle partijen op dit moment. Wat ik wel merkte ook, ik heb het in de uitzending gevraagd. Ik merkte het ook in de wandelgangen, dat is de rubriek na afloop. Op sociale zekerheid gaat pro absoluut niet bewegen. Daar moet alles er vanaf. Dat is de conclusie.
3: Ja, en Pro heeft natuurlijk gezien dat door de hele tijd dat te blijven benadrukken, er in die stukken die gelekt zijn deze week, er echt al wel stappen gezet zijn door de coalitie om Pro tegemoet te komen. Aan de andere kant, we hebben het steeds over bezuinigingen op de sociale zekerheid die geschrapt zouden zijn, of een flinke toenadering richting Pro. Als je heel goed gaat kijken naar die tabellen, dat was heel fijn, want die lagen ook op straat.
0: Ja.
3: Dan zie je dat bijvoorbeeld het halveren van de WW van 2 jaar naar 1 jaar, dat is niet geschrapt, dat is uitgesteld.
0: Ja,
3: naar 2029.
0: Ja.
3: Dus Klaver heeft wel een punt, denk ik, als hij zegt dat het niet helemaal eruit is.
0: Nee, maar dat wil hij dus wel. En daar is geen centimeter ruimte, heb ik het gevoel. Dat moet er allemaal uit. Dat moet er allemaal uitgesloopt worden. Maar is dat haalbaar? Is dat haalbaar?
2: Nou, dit is niet haalbaar. En ik vind eigenlijk dat Jessicus ook een stap terug moet doen en dat die vervangen moet worden. Want dat is eigenlijk de brekenbeen eigenlijk al heel lang binnen de VVD. Eigenlijk die elke ruimte, elke linkse ruimte de mond snoert. En ik vind dat die al lang vervangen had moeten worden. En daardoor, kijk, als de VVD weer sterk zou worden met een charismatische leider, dan zouden de rechtse, de extreemrechtse partijen weer wat kleiner worden. Dus het is wel belangrijk dat de VVD een goede leider krijgt.
0: Ja. Dus Brekelmans voor me snel mogen?
2: Nee, ook niet. Die is slap, vind ik.
3: Wie dan wel? Zie je iemand in de coulissen staan?
2: Ja, dit hebben ze bij de VVD niet, jammer genoeg. Er is niemand die Harry Mens.
3: Chris Woerts.
0: Chris Woerts heeft een 46-puntenplan. Ja,
2: Jan Verzane. Nee, Jan Verzane van Den Haag.
3: Burgemeester van Den Haag.
2: Dat is een goede VVD'er en een goede verbinder. En die kan links en rechts bij elkaar brengen. Wat Mark Rutte eigenlijk ook altijd goed kon. En Jessicus heeft van het begin af aan. En kijk, na die fout met Douwe Bob had ze eigenlijk al af moeten treden. Als zij zegt, Douwe Bob is het gezicht van het antisemitisme. En ze wil dat niet terugtrekken, pas onder dreiging van een kort geding wil ze het pas terugtrekken, dan ben je zo diep door het stof gegaan dat je eigenlijk je terug moet trekken. Je denkt van, ja, ik ben geen knip voor mijn neus waard. Dat was eerlijk geweest als ze dat gezegd had. En nou niet net doen alsof het niet zo bedoeld heeft. Want ze heeft het wel degelijk zo bedoeld. En het was onder druk eigenlijk van de Telegraaf, want Wiert Duk, die zag dat van Douwe Bob. En die heeft de VVD ingelicht. En toen dacht Jessicus van, ik moet net iets eerder zijn, of praat ik te veel? Ik moet net iets eerder zijn om te zeggen dat Douwe Bob het gezicht is van het antisemitisme. Nou, als iemand dat niet is, dan is het Douwe Bob wel.
3: Ja, en zij heeft het toen daarna zelf een beetje verklaard dat ze in een opwelling daarover getwitterd zou hebben, maar het
2: ja, maar
3: dan
2: hou je toch niet zo lang vol? Ze wilde het helemaal niet terugtrekken. Dat pas onder de dwang van een kort geding heeft zich teruggetrokken. Nou, dus de VVD moet al heel lang.
0: De VVD heeft sowieso richting achterban een probleem. Want die kunnen echt die hypotheekrente niet aan gaan pakken. Die vermogensbelasting, als die toe gaat nemen, dat kunnen ze zich niet veroorloven. Want dan raken ze nog meer stemmen kwijt, volgens mij, toch?
3: Nou ja, dat is een van de grote problemen geweest waarom de coalitie er met elkaar niet uitkwam, inderdaad. Ja. Dat de VVD de hete adem in de nek voelt van partijen als Jaar 21. En andere partijen nog rechts van de VVD die het, nou, in ieder geval in peilingen ook goed doen. Daarom was ook bijvoorbeeld box 3 was zo'n heikel punt tijdens die gesprekken in de coalitie.
0: Ja, dat wordt dan nu ook uitgesteld. Dat kost 2,5 miljard volgens de berekeningen.
3: Ja, en sterker nog, een klein half uurtje geleden meldt de NOS dat box 3, het lijkt uitgesteld te zijn, maar minister Heijnen in zijn gesprekken met Jaar 21 en de SGP, die dus al vrij ver waren, Heijnen die zou een plan hebben, zou blijken uit stukken van het ministerie van Financiën die de NOS dan weer heeft, om toch snel naar die vermogenswinstbelasting toe te gaan. Die zou dan ook al snel ingevoerd kunnen worden. Mm. Maar ook dat scheelt, het is een hele ruime schatting, maar het kan 10 tot 25 miljard schelen. En dan kosten, de belasting die niet binnenkomt. En ja, dan staat Jesse Klaver alweer klaar. Zoals die gisteravond in VI ook deed.
0: Ja.
3: Om aan te geven, kijk eens hoe dit kabinet vooral bezig is met cadeautjes aan de rijken.
0: Ja.
3: Ja, en dat willen D66 en CDA niet laten gebeuren. Dus daar dreigt nu weer een probleem te ontstaan.
0: En diezelfde Jesse Klaver zei gisteravond, ik wil dit kabinet niet laten vallen. Maar het gebeurt met een halsstarrigheid, zowel op links als op rechts. Waarbij je denkt, hoe moet dit kabinet er ooit uitkomen met die minderheid? Dat kan helemaal niet.
2: Nee, en ik vind het zou belachelijk zijn als het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen moeten komen,
0: ja,
2: in een tijd van oorlog. Mensen vertellen zelfs dat de wereldoorlog dichterbij komt. En dan gaan wij het hebben over de migranten en over stikstof. Zou het kabinet daarover vallen of over de sociale zekerheid?
3: Het is nog geen jaar geleden, hè, die vorige Tweede Kamerverkiezingen.
2: Ja, nee. Maar wat denk jij? Gaat het vallen?
3: Nou, kijk, als het gaat vallen, dan krijg je ook weer de blame game. En wie elkaar dan de schuld gaat geven van de chaos. En ja, zowel de coalitie wil dat niet hebben natuurlijk. Die hebben zelf al best wat onrust en chaos gecreëerd de afgelopen weken.
0: Ja.
3: Aan de andere kant, oppositiepartijen zoals Klaver, maar ook Eerdmans, die willen daar ook de schuld niet van hebben. Dus nee, een val, dat zie ik niet gebeuren. Maar ja, je moet er wel bij zeggen dat het allemaal zo onzeker en onrustig is. Je kan niks helemaal uitsluiten.
2: Maar het is wel ontzettend jammer, want het begon heel romantisch met
3: Rob Jette.
2: Ja. Ja. En met Bontebal en met Klaver waren allemaal dezelfde generatie die voor verbinding waren en Nederland eruit uit de put wilde halen. Hè, uit de put halen.
0: Ja.
2: En nu is het echt helemaal weer naargeestig, wordt het in de Nederlandse politiek. Dat is zeker zo jammer.
0: Dan hebben we toch die zondagochtend nodig om onszelf weer een beetje op te pakken.
3: Hè? 9:30, ja. RTL 4 was
0: RTL 4 inderdaad, ja. Daar word je weer vrolijk van.
2: En hoe heet het?
0: Dat weet ik eigenlijk niet eens. Hoe heet het?
2: Dolman begrijpt het.
0: Nou. Dolman begrijpt het.
2: Nog waar ook.
0: Die begrijpt veel, hè?
2: Ja, begrijpt heel veel.
0: Ja, dat is absoluut waar. Michiel Jurjens, bedankt maar weer.
3: Graag gedaan. Volgende week Leendert.
0: Ja. Leendert?
3: Leendert is hier
0: werkt hij nog?
3: Weer. Ja. Ja,
0: oh, wat leuk.
3: Zul je merken volgende week.
0: Volgende week leent het weer. Nou. Liefje erbij. Tot dan. Ja.
4: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
9: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
10: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
9: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
15: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
16: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Erik Evelen, AWB Verkeersinformatie. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, met nu nog zo'n 150 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nog 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 10 kilometer met bijna een half uur vertraging nog. En de A27 Utrecht richting Breda, voor de brug bij Gorkum, 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de snelheidscontrole gezien op de A15... Gorkum-Nijmegen bij 141,6.
19: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben René Postma. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies het slachtoffer heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht, waar is niet bekend. Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Hij was dinsdag opgepakt voor onder meer bedreiging en belediging. Wat er vooraf was gebeurd, wil de politie niet zeggen. Badr Hari mishandelde eerder zakenman Koen Everink, die later werd vermoord, en zijn ex. In Portugal bij Rotterdam heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in zeecontainers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat in Ridderkerk de flessen vanuit een busje werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux heeft zijn reis naar Engeland niet helemaal zonder schade doorstaan, maar het is minimaal. 2 draadjes zijn gebroken, maar het is niet te zien. Het is een borduurwerk van 70 meter lang van een middeleeuwse veldslag tussen de Fransen en de Engelsen. Het British Museum in Londen heeft het in bruikleen. Max Verstappen heeft teleurgesteld in de 2e vrije training voor de Grand Prix van Italië. Hij reed de 9e tijd. Snelste was George Russell. In de 1e vrije training kwam Verstappen niet in actie en was Charles Leclerc de snelste. Morgen is de kwalificatie op het circuit van Monza en zondag de race zelf. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. LeadInfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
23: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
24: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
25: Nou, niet met onze huidige applicatie.
24: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
25: Niemand.
26: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
23: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
26: Thinkwise. Transformeer legacy software.
27: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp inkomt, dat wil je natuurlijk niet.
2: Poetin daagt ons uit.
3: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
4: As they continue their terrible war against Ukraine.
20: Wilfried Genee.
5: Ja, daar zijn we weer met de laatste gedeelte van deze uitzending van de Friday Move vanuit Okura, Amsterdam. Klinkt wel lekker onze DJ vandaag. DJ Thomas Robson. Hij is straks weer te beluisteren, denk ik. Waar ga je straks staan? Oh, hij staat net waar ik niet versta. Ik stond het ook niet, maar ik ga er straks hem wel vertellen. Ik denk Momo of zo. Daarnaast die anders. Ik kan overal geboekt worden. DJ Thomas Robson en Paul Hane. Nog een half uur. Nee, iets minder dan een half uur, zegt Paul. Gaat het nog een beetje?
6: Ja, gaat heel goed.
5: Is het niet te zwaar voor je, zo'n 2,5 uur?
6: Nee, ik vind het hartstikke leuk.
5: Eigenlijk is radio ook leuker dan tv, hè? Ja. Zeiden we net.
6: Ik werd toen ik vanochtend naar Hilversum ging. Moest ik ook denken. Toen ik 17 was, toen naar de radio ging.
5: Ja, Mignon.
6: Mignon, ja.
5: Ja.
6: Ja, nee, dat is hartstikke leuk en het blijft leuk altijd. Ik vind het alleen jammer dat er tegenwoordig ook beeld bij is. Want dan
5: ja, de verbeelding is een beetje weg.
6: Ja.
5: Ja. De verbeelding is het mooiste wat er is. Dat je op radio kan beschrijven wat er gebeurt, wat er vaak niet eens gebeurt. Maar dat mensen thuis denken, zo, dat is spannend, dat is leuk.
6: Ja, zoals je vroeger die hoorspelen had.
5: Ja. Ja. En je deed het eigenlijk radio vanwege je moeder, toch? Vanwege angststoornissen dat ze niet naar buiten wilden. Dat was toch de reden waarom je ooit radio bent gaan maken, begreep ik?
6: Nee, omdat ik altijd wel. Nee, omdat ik technisch altijd was. En ik heb het eerste wat ik deed was een pionier radiobouwdoos van Philips. Dan kon je zelf je eigen radio maken.
5: In die tijd al?
6: Ja. En dat was heel leuk. En dan kon je ook uiteindelijk zenden. Dus ik kon ook naar de buren zenden. Dus met schelle draad, zeg maar, van de bel, kon je verbinding maken met de buurjongens allemaal. Had ik 4 buurjongens. En de radiozender Enjo, eerste Nederlandse jeugdomroep. En ik was dan Radio Hane. En dan had je Radio Apeldoorn en Radio Goudenket. Dat waren dan de buurjongens allemaal. Dat was heel leuk.
5: Dat is een leuke tijd. Ja. Over welk jaar praten we dan ongeveer? Welke jaren?
6: Ik denk 1903.
5: Ja, het is een tijdje geleden alweer natuurlijk.
6: Ja, tijdje geleden.
5: Ja. Maar ja, je doet het nog steeds. Je vindt het nog steeds leuk. Je maakt nog steeds tv en ook radio of geen radio meer?
6: Nee, wel podcast. Ik podcast. Heb Margit Dolman podcast.
5: Ook nog?
6: Margit Dolman, bij Margit Dolman thuis.
5: Oké, okay. Dan mag je ook gewoon thuis komen.
6: Ik heb al bijna 300 afleveringen gemaakt.
5: Ja.
6: Niemand weet dat.
5: Nee, dat is goed dat je het nu even meldt.
6: Ja.
5: Ja. Bij Margit Dolman thuis.
6: Ja, moet ik er vanavond wel meteen weer één opnemen. Want omdat ik niet onder druk sta, neem ik het ook niet op dan.
5: Oh, je doet zomaar wat?
6: Ja, ik doe zomaar wat.
5: Het is niet de bedoeling dat het een sequence heeft, een wekelijkse editie?
6: Nou, in december, als de mensen depressief worden van alle kerstprogramma's,
5: ja,
6: dan doe ik het elke dag.
5: Je probeert die mensen er doorheen te trekken?
6: Ja.
5: Ja. Oké. Okay. Ken je Marcel Hensema eigenlijk?
6: Ja, van de televisie, maar niet persoonlijk. Ja, nu wel, maar...
5: Maar wat is het eerste wat bij je opkomt dan? Welke rol?
6: Iets met drugs. Ja, ik heb het niet helemaal gezien.
7: Dan kom je in de buurt, zeker.
6: Ja, zie ik. Zit
7: Hollands Hoop, denk ik.
6: Hollands Hoop,
7: Spinoza, ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Dat is een paar jaar geleden was dat.
7: Dat is alweer even geleden, ja. Klopt.
5: Ja. Ja. Ja, ik vind jouw rol als de manager van Herman Brood vond ik nog altijd een van je beste
7: rollen. Dat was zo leuk om te doen. Ja, Koos van Dijk. Ja.
5: Zo belachelijk goed.
7: Dank je wel.
5: Je bent sowieso een hele goede acteur. Maar dat is me zo bijgebleven.
7: Oh ja?
5: Dat je dat zo goed speelde. Ja, dat vond ik echt indrukwekkend. Soms heb je dat, hè, bij iemand als je een bepaalde rol speelt.
6: Ja.
5: Dat is goed, zeg.
6: Ja.
7: Nou, wat leuk. Ja, dat is lang geleden inderdaad. Ja.
5: Maar ja, dat acteren dat wordt straks een bijzaak natuurlijk. Want het is nu Spritsema wat hier op tafel staat.
7: Ja.
5: Spritsema.
7: Ja, man.
5: Ja. Mocht niet hard zeggen, de hoofdredacteur mogen niet...
7: Oh nee, dat is reclame. Dat is
6: oh, ja.
7: Dat zullen we niet doen.
6: Dan is het verheerlijken. Je mag ook niet de wijn verheerlijken.
5: Maar hier zit geen alcohol in, hè?
6: Nee, dat is ook wel.
5: Dit is limonade, toch?
7: Dit is wat jij in je hand hebt, is een sprits. En we maken ook limonadesiroop.
5: Oké. Okay. En wat is een spritz precies dan? Want ik ben er niet zo in thuis.
7: Ja, er zit een prikkeltje in. Het doet erg denken aan die Italiaanse, aan Aperol spritz. Maar deze is alcoholvrij.
5: Oké. Okay.
7: En hier is het hele verhaal mee begonnen. Met die alcoholvrije sprits.
5: Ja, wat leg even uit hoe dit verhaal tot stand is gekomen, Marcel. Je bent natuurlijk gewoon acteur, je staat in theater.
7: Ik ben acteur en ik doe al jarenlang, laat ik na het applaus, laat ik 2 barren oprijden. En vol met shotjes jenever van Hooghout.
5: Oh.
7: En dan nodig ik iedereen op het toneel uit. En dan stond je met een paar honderd man, stond je jenever te drinken. Nou, 2 jaar geleden is iemand in mijn omgeving verslaafd geraakt aan alcohol. En dat was voor mij het moment dat ik zei, ik ga het niet meer in het openbaar promoten.
5: Oh.
7: Ik drink het nog wel, maar ik ga het niet meer na afloop honderden mensen. Want als je als alcoholist...
5: Het was toch niet jouw schuld dat die persoon alcoholist
7: Nee, maar als je als alcoholist...
5: En het zou kunnen, ik weet het niet, misschien heb je elke voorstelling bezocht.
7: Ja, ik kwam elke voorstelling.
5: Ja.
7: Nee, maar als je onverwacht met alcohol geconfronteerd wordt, kan het enorm triggerend zijn. Dus dat was voor mij het moment dat ik zei, ik ga geen alcohol meer schenken. Dus ik ging naar Hooghout toe en die hebben ook een limonade. Ik zei, kun je dat niet in een flesje doen met prikwater? En dan koop ik 5000 flesjes bij jullie. En dan doen we dat zo. En een dag later belt de directeur van Hooghout op en die zegt, we vinden het zo leuk, we willen wel samen optrekken. Dus ik werd gekoppeld aan hun receptenmaker en hun marketingdirecteur. Wij gingen aan de slag. En terwijl we bezig waren met het ontwikkelen van het drankje, werd Hooghout overgenomen door een Frans drankenconcern. Een van de 10 grootste concerns ter wereld. De fabriek werd gesloten, al het personeel stond op straat.
5: Nou.
7: Dus toen zei ik tegen die jongens, zullen we dan met z'n drieën maar een bedrijfje beginnen? Hebben we gewoon zo heel naïef een keteltje en we zijn gaan schillen. En we hadden
5: sinaasappels, citroenen.
7: Sinaasappels, citroenen, zelf schillen. We hadden één pallet flessen gekocht. Die waren binnen de kortste keren weg. En we zijn nu 8 maanden verder en we liggen in 40 Jumbo's. En bij de Sligo en bij de Hanels in het noorden. Op heel veel terrassen.
6: Nou, wat leuk.
7: En we maken het echt puur van fruit met suiker en water. En het geintje begint een beetje uit de hand te lopen.
6: Nou, een alcoholvrij komt steeds meer in ook. Hè? De alcoholvrije bieren die zijn
7: absoluut
6: ontzettend lekker aan het worden.
7: Ja.
6: En alcoholvrije wijn ook steeds meer.
7: Zeker.
6: En je moet ook de instelling hebben. Want heel veel mensen die zeggen, nou, dat net druivensap, alcoholvrije wijn. Mm-hmm. Je moet instelling hebben, het is lekker.
5: Ja, je moet er gewoon positief in duiken.
6: Dan is het.
5: Dat doet Ilja Gort ook, hè? Die duikt er positief in.
6: Ja,
5: ja die zegt, dit is lekker.
6: Ja.
5: Het is heerlijk, is het.
6: Ja.
5: Ja, zo ken ik het.
7: Ja.
5: Ja.
7: Maar en dit past dus ontzettend bij die voorstelling. Want mijn voorstelling, die heb ik vorig jaar gemaakt. En die speel ik nu weer. En die gaat over een camping die wordt overgenomen door een recreatiegigant. En ik stond op de poster met een fles hooghoutlimonade toen nog. Maar nu is mijn poster ook overgenomen. Dus ik heb nu een nieuwe gemaakt voor dit seizoen. Met onze eigen limonade erop.
5: Waar moet dit naartoe gaan? Want je wist daar niet veel van. De prijs moet ook iets omhoog, begreep ik. Want jullie hebben je een beetje verkeken.
7: Ja, man, we begonnen zo naïef.
5: Ja.
7: We gingen dat gewoon maken. En toen bleek dat, omdat wij een geconcentreerd product zijn met die siroop, moesten we ineens 72 cent tax per fles betalen.
5: Oh.
7: Dus ja, daar hadden wij niet op gerekend. Dus moesten we meteen
5: dit is siroop, prijs, zeg maar.
7: Dit is die siroop.
5: Maar daar moet water bij, neem ik
7: aan. Ja, er moet water bij. Dus uit één zo'n fles haal je 5 liter drinken.
5: Als je hem zo ziet staan, denk je, er zit alcohol in. Kan niet anders. Maar het is niet
7: nee,
5: zo.
7: Nee, dat is niet zo, nee.
6: Maar het lijkt ook net of die al heel lang bestaat, uit de jaren 50 of
7: ja,
6: zo.
7: Ja. Het is een beetje een ouderwetse fles. Maar dus daar hadden wij ons enorm in vergist. Dus die prijs moest omhoog. En dat vind ik heel leuk. Want dan zit ik ineens met mensen van de Jumbo om tafel en van de Sligo om over prijzen te onderhandelen. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar
5: is het verstandig dat je dat zelf doet dan? Dan kun je beter iemand voor nemen die dat echt kan. Dat is vaak wel belangrijker.
7: Ja, maar het gaat tot nu toe.
5: Je kan me bellen, hoor.
6: Het is ook een ervaring, toch, die je dan...
5: Jawel, maar ik kan jou vertellen, ik heb het verleden regelmatig mogen onderhandelen met supermarkten. Die probeert die probeert fel over de neus te halen.
6: Waarom
7: heb je onderhandeld?
5: Nou ja, wij deden altijd met VI. Dan had ik weer iets nieuws bedacht. Ik heb het ergje wel voetbalspel bedacht, onder andere. En dat we cd's gingen uitgeven met de Lidl en dat soort dingen allemaal.
7: Ja.
5: En dan deed ik ook de onderhandelingen.
7: Ja.
5: En dan deed ik het altijd namens Johan en René. En dan kwam ik weer terug zijn. Johan en René zijn het er niet mee eens. Ja, dat werkt heel goed. Want die waren niet bij.
7: Nee.
5: Ja. Zo moet je onderhandelen.
7: Ja,
5: dus moet je zeggen.
7: Maar vond je het leuk, dat onderhandelen?
5: Ja, vind ik heel leuk.
7: Ja. Het is toch leuk om iets heel anders te doen dan wat je normaal doet?
6: Ja, want je onderhandelt ook met John de Mol.
5: Ja.
6: Toch ook?
5: Ja.
6: Dat gaat ook goed.
5: Dat vindt John vaak iets minder, weet ik niet. Maar nee, wij botsen altijd in het begin, even daarna komt dat wel weer goed.
6: Ja.
5: Uiteindelijk hebben we toch hetzelfde belang.
6: En hij laat jullie altijd helemaal vrij.
5: Dat heb ik toen destijds bedongen. Dat we afgesproken hebben dat hij zich helemaal nergens mee mag bemoeien.
6: Nee, en dat is mooi dat je het ook ondertekent.
5: Ja. Toch?
6: Ja.
7: Het is toch fantastisch dat je gewoon echt kunt maken wat je zelf wil.
5: Nou ja, dat is het belangrijkste ook om het te kunnen maken ook. Want Paul kan nu gewoon iets inleveren zondag.
7: Ja.
5: En nu bellen ze hem nog de hele tijd en appen ze hem nog de hele tijd. Jan, die appt de hele tijd nog, toch of niet?
6: Nou, af en toe, maar ik
5: is dat zondag afgelopen?
6: Ik heb hem ook. Ja, je weet nooit hoe het valt als het eenmaal uitgezonden is. Nee, maar ze zijn heel lief. Dat maak je haast nooit, ook niet bij de publieke omroep mee, dat mensen zo aardig zijn en zo open, dat je echt tegen mensen praat. Want normaal dan denk je dat je tegen iemand praat bij de publieke omroep.
7: Ja.
6: Of waar dan ook. En dan zie je iemand denken van ja. En nu heb je echt het directe contact. Dus het Ja, dus leuk om mee te maken. Ja. Had ik niet gedacht dat ik dat
5: niet,
6: nog mee zou
5: niet zo
6: maken.
5: Vaak voor, kan ik je melden, hoor.
6: Nee. Maar met John de Mol heb je wel toch ook direct contact.
5: Nou, niet heel vaak.
6: Hij bepaalt het.
5: Nee, maar we hebben zo heel nu een contact. Zo nu, dan komt hij even langzaam even bij te praten. Maar ik heb onlangs een heel leuk programma gemaakt. Nee, dat ga ik ook niet zeggen. Maak
6: jawel.
5: Nee, laat maar gaan.
6: Maar waarvoor dan heb je dat gemaakt?
5: Nee, ook voor SBS6.
6: Oh, SBS6.
5: Ja.
6: En dat gaat wel uitgezonden worden.
5: Dat is ook uitgezonden al. En, nee,
6: maar je wilt toch je talkshow doen ook bij SBS?
5: Ik wilde een grap maken.
7: Ga even door, Paul.
5: Ja. Ik ga het niet maken. Ja,
7: hij wordt rood. Ik zie Wilfried nooit rood worden. Hij krijgt een kleur.
6: Ja. Hij wil een...
5: Dat komt ook door die spriets, hoor, kan ik je vertellen. Dat
6: hij wil een talkshow, toch? Je wilt toch een talkshow?
5: Nee, ik heb toch gewoon een talkshow? Nee, dat hoef ik niet. Nee. Ik doe toch een talkshow elke avond. En ik heb nu allemaal interviewprogramma's die ik kan doen. Dus ik heb het hartstikke goed voor elkaar. Mensen denken altijd veel meer bij mij. Ik weet niet waar dat door komt.
6: Oh nee, ik ook misschien
5: dat het andere handelen. Terug even naar jou. De suikertaxi is natuurlijk wel een dingetje. Er zit echte suiker in hier.
7: Ja.
5: Is dat in een tijd als deze nog wel verantwoord om echte suiker erin te doen, Marcel?
7: Nou, weet je, iedereen gaat over op kunstmatige zoetstoffen onder het mom van dat het gezonder is.
5: Ja.
7: Maar dat is helemaal niet bewezen. We weten de lange termijn effecten helemaal niet van die kunstmatige zoetstoffen. En suiker is gewoon veel lekkerder.
5: Dat is wel
7: waar. Het draagt veel meer de smaak. En je kunt zelf bepalen hoeveel je erin doet. Dus hoe zoet je het wil hebben. En ja, ik ga niet zeggen dat suiker gezond is. He, maar dus je moet niet zo'n hele fles in één keer opzuipen. Dat is dom.
5: Ja.
7: Maar af en toe een glaasje is hartstikke lekker. En dan, dat is gewoon eerlijk en goed.
5: Zit hier gewoon over limonade te praten. Een van de meest getalenteerde acteurs van Nederland. En die is helemaal enthousiast over limonade geworden.
7: Weet je, voor mij is dit onderdeel van een verhaal.
5: Ja.
7: Het is een persoonlijk verhaal. Iemand uit mijn omgeving. Het zit in mijn voorstelling. Dus het is gewoon een verhaal vertellen. Ranja is eigenlijk een Groningse merknaam. Je had ooit de eerste limonadefabriek van Nederland stond in Groningen en die hadden Ranja. Ranja is een beschermde naam. En het is in 2013 verkocht aan een Deense brouwerij, of in 2018, en is niet meer in Nederlandse handen. Ik mag hier nu niet officieel Ranja tegen zeggen. Want dat is een merknaam. Terwijl het is gewoon een soort. Iedereen zegt het is een soort Ranja.
5: Ja.
7: Net als aspirine. Ja. Dat, zo'n verhaal is het. En wij hadden iets van, dat hoort gewoon. En nu is die hooghout is nu naar Frankrijk verdwenen. En wij hadden iets. Nou, Groningen hoort zijn eigen Ranja limonade te hebben. Dus wij zijn deze gaan maken.
5: Dus spritz en limonade, die hebben jullie dus nu.
7: Ja.
5: Gaat dat nog verder uitgebreid worden of kan dat niet? Het assortiment.
7: Nou, wat wij hebben, dat is het afgelopen winter in het stadion van FC Groningen aan alle bars geschonken. Wij hadden op de kerstmarkt een kwast. En kwast is een oud Gronings drankje. Jij komt ook uit Groningen. Ik weet niet of het vroeger met schaatsen.
5: In Groningen heb ik gestudeerd.
7: Ah ja. Nou, vroeger bij het schaatsen dronk iedereen kwast. Dat was warme citroenlimonade. En die was heel zuur. Maar wij hebben daar winterse kruiden door gedaan. En we hebben het afgelopen kerst op een markt geschonken. En iedereen vond het zo lekker. En toen waren de mensen van FC Groningen. En die zeiden, kunnen we dit in onze bars krijgen? En in januari afgelopen jaar was het ijskoud. Dus FC Groningen speelde toevallig 3 keer geloof ik achter elkaar thuis. Dus dat werd in alle bars geschonken en het was een regelrechte hit. Dus daar gaan we nu ook de siroop van maken. Die komt dit najaar uit. En dat is een soort alcoholvrije glühwein. Het is heel hard verwarmend. En gewoon van die citroen gemaakt.
6: Misschien ook wel leuk voor Vindicat, hè, voor de studenten.
5: Dat ze een keer niet drinken en dat ze niet allemaal gekke dingen gaan doen.
6: Ja, niet drinken dan.
5: Ja. Gewoon een beetje normaal gaan doen met z'n allen.
6: Had jij bij Vindicat ook in Groningen?
5: Ik heb er niet bij gezeten. Oh, nee. Ik heb wel een paar keer opgetreden als cabaretier, maar dat was heel slecht.
6: Oh ja.
5: Ja, dat was echt heel slecht als ik erover nadenk. Maar zo ben ik er een paar keer geweest. Maar verder ben ik daar inderdaad niet lid geweest. Even, dit loopt uit de hand, Marcel. Dit loopt uit de hand. Dat mogen we wel stellen.
7: Nou, het gaat in het noorden heel erg goed.
5: Ja.
7: We begonnen met 1 pallet fles. Gewoon, we dachten, we kijken wel. En dit jaar lijkt het erop dat we 35.000 flessen in ons eerste jaar wegzetten.
5: Je hebt het goed onderhandeld dat je er ook nog wat aan overhoudt, toch?
7: Ja, zeker. Inmiddels zitten we bij de supermarkten weer en we hebben die prijsverhoging doorgevoerd. En de horeca schenkt ons. En dus dat gaat echt wel goed. En we moeten dat heel erg. We hebben nu sinds kort dat we samenwerken met een bedrijf die ook een deel van de productie voor ons uit handen neemt. We doen alles zelf. En dat is gewoon te veel. Ik bedoel, ik sta ook gewoon nog op de set bij Netflix overdag. En 's avonds nu in het theater met mijn voorstelling. Dus dat is een beetje veel. Dus, maar dat gaan we nu uitbesteden ook voor een deel. Dus dat is heel fijn.
5: Ja, je vult die flessen toch niet zelf, neem ik aan?
7: Ja, dat hebben we wel gedaan.
5: Echt waar?
7: Ja, echt waar. Ja, ik stond 2 weken geleden nog met mijn sokken in de pruimenlimonade.
5: Je maakt wel wat mee zo op die manier.
7: Ja, maar dat is wel heel leuk.
5: Ja.
7: Want
5: wil je dan uiteindelijk dat het overgenomen wordt? Of wil je hier nu tijd zelf mee door?
7: Ik wil hier zelf bij betrokken blijven. Want ik vind het zo leuk om zo'n verhaal te vertellen. En om na te denken over hoe je dit in de markt kunt zetten. En het is gewoon een heel lekker eerlijk drankje. Er zit geen troep in of niks, weet je wel. En dat is ook een uitdaging.
5: Ja, suiker.
7: En dan kijken, hoe kun je vergroten? En daar gaat ook mijn voorstelling over. Hoe kun je een schaalvergroting doen zonder dat iets zijn ziel verliest?
5: Kan dat?
7: Kijken, waar ligt die grens? Waar ligt die grens?
5: Maar als je die nu... Probeer eens te schetsen, die grens dan. Waar ligt die grens?
6: Nou, als er dan een...
7: Ik denk dat je zelf nog zeggenschap hebt. Dat er niet iemand is die zegt, en nu moet jij dit en dat doen. En we gaan overal het gelijke doen.
5: Wat Paul doet.
7: En wat jij ook met VI doet. Nou ja, dat is heel groot. Maar dat is eigenlijk is dat niet te vergelijken. Maar met een merk. Iets moet een ziel houden. En mijn voorstelling gaat over een camping die wordt overgenomen. Nou, wat je heel veel ziet is dat die plekken hun ziel verliezen. Er komen allemaal dezelfde huisjes. Investeerders. Ja. Terwijl dat heilige plekken waren voor gezinnen die er al 30 jaar lang komen met hun kleinkinderen. En dat verdwijnt omdat het allemaal eenheidsworst wordt. Ja. En dat is niet erg. Natuurlijk moet er geld verdiend worden. Ik ben niet tegen grote bedrijven. Echt niet, helemaal niet. Maar het moet menselijk blijven op de een of andere
6: manier. Maar als Riedel dan zeg maar met een bod komt van 2 miljoen... Om een begin...
7: Nou maak je het heel moeilijk, Paul.
6: Ja.
5: 1 miljoen?
7: Nee hoor, nee, minder joh. Nee, maar
6: dan denk je wel van, nou...
7: Daar ben ik helemaal niet mee bezig.
6: Nee,
7: ik ben er echt niet mee bezig. Ik vind het leuk om het... Ik ga als acteur, hop ik, van filmset naar filmset.
6: Ja.
7: Van voorstelling naar voorstelling. En dat is best eenzaam. Je bent altijd alleen. En nu ben ik dagelijks met die twee jonge gasten, die zijn begin 30, Michiel Brandsma en Joris Magnin, waar ik dit samen mee doe. En we hebben iedere ochtend even overleg. We bellen 's avonds even, tussendoor even. Dat is zo leuk.
6: Ja.
7: Om samen iets te maken wat doorgaand is en wat niet alleen maar een projectje is.
6: Nee, dat je een soort vriendengroep bent.
5: Ik zit er nog even over na te denken. Is het een romantische gedachte dat iets zijn ziel moet houden? Of moet er gewoon accepteren dat over 25 jaar niets meer een ziel heeft?
6: Nee.
5: Ik zit me dat gewoon af te vragen.
7: Ja, nee. Ik denk dat we het niet moeten accepteren. Want,
6: De ziel komt altijd terug.
5: Jij vertelt dit. Ik was gisteren even bij mijn kledingsponsor. En die vertelde ook dat eigenlijk de familiewinkels bestaan bijna niet meer. De ouders die dan een winkel runnen, dat die kinderen het overnemen. Alles worden grote winkelketens. En daardoor kun je bijna niet meer onderhandelen.
6: Ja, maar Brabantia bijvoorbeeld, dat bestaat nog steeds. En dat is een familiebedrijf. En dat gaat van vader op zoon en moeder op dochter over.
7: Ik geloof dat de behoefte aan echtheid steeds groter wordt. Naarmate er steeds meer overgenomen wordt, AI.
6: Denk ook.
7: Mensen behoefte hebben aan live. Weet je, hier zitten toch ook al mensen die willen gewoon live iets meemaken. Die willen mensen ontmoeten.
6: Ja.
7: Dat is een theater ook. Theater gaat beter dan ever. Omdat mensen die behoefte hebben. Concerten zijn uitverkocht. Mensen hebben de behoefte aan mensen. En volgens mij ook weer aan eerlijke producten. En dat merken wij nu ook hiermee. Weet je, ze betalen er meer voor. Maar er zit een verhaal achter.
6: Ja.
7: En dat kan je, als je heel groot bent, kun je dat verhaal niet meer is moeilijker te vertellen. Dus op sommige gebieden zal de grote schaal winnen. Maar de behoefte aan kleine schalen menselijkheid wordt steeds groter.
5: Maar zie je dat ook bij de nieuwe generatie? Zit daar die menselijkheid, die echtheid er ook in?
7: Jongeren die zien meteen als iets met AI is, dan zijn ze heel erg tegen. En die hebben enorm behoefte aan, die organiseren feesten, noem maar op. Ik denk dat die behoefte steeds groter wordt.
6: Okay. Nou, wij hebben het ook met ons programma met Suzanne Koenen, zal ik ook even noemen. En Leffert Klok en meneer Verstuiven, Ben Verstuivenberg. Mm-hmm. Met een heel klein team, maar een vriendteam, maken we het hele programma. Dat is heel leuk. Helemaal geen...
7: Ja.
6: Ja, verder, niemand zit erbij.
5: Nee, en dat is echt.
6: Ja.
5: Heel echt.
6: Heel echt. Dat je er misselijk van wordt. Zo echt.
5: Beetje misselijk. Denkt,
6: nou weer een beetje rotzooi eigenlijk.
5: Maar ik vind het knap gedaan, Marcel. Nou, leuk,
7: dankjewel.
5: Ja.
7: En mensen kunnen het proeven na afloop van mijn voorstellingen. Eldorado. Eldorado. Door het hele land. Ja. Ja.
5: Gewoon een website waar ook nog iets
7: te MarcelHensema.nl.
5: Nou ja, kom er maar op.
7: Eldorado.
5: Ja, leuk hoor. Nou, goed dat je er was.
7: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
5: Spritsema. Hè? In de betere Jumbo.
6: Onthoud dat.
7: Voor mensen met dorst en karakter.
5: Hier moet je nagedacht. Ik heb nog nagedacht. Ongelooflijk allemaal. Ja. Oh, goed dat je er was. Hetzelfde geldt voor jou, Marcel.
6: Oh, is het weer voorbij.
5: Ja, en aanstaande zondag zijn we heel benieuwd. 9:30.
6: Ja.
5: Ochtends. Dat mensen niet s'avonds denken, waar is die nou gebleven? Ochtends.
6: Ja.
5: Oh man, dat is nieuwe tv-tijd is dat volgens mij. 9:30 ochtends. Heerlijk.
6: Ja, heerlijk.
5: Ja. Margreet Dolman
6: begrijpt het.
5: Ja. Nou ja, dan moet het goed komen. Leuk dat je er was, bedankt.
6: Ja, ik vond het ook heel fijn hier te zijn.
5: Nou, en wij zijn er volgende week weer. Bij de Finance Run zitten we dan in het Amsterdamse Bos. Met een nieuwe aflevering van dit programma. Tot dan.
0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
9: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
10: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
14: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
28: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
29: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
28: Welk bedrag gaan ze je geven?
30: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
28: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
31: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
28: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
0: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: BNR Verkeer.
34: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluiten over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A13.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedenavond, ik ben René Postma. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies het slachtoffer heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht, waar is niet bekend. Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Hij was dinsdag opgepakt voor onder meer bedreiging en belediging. Wat er vooraf was gebeurd, wil de politie niet zeggen. Badr Hari mishandelde eerder zakenman Koen Everink, die later werd vermoord, en zijn ex. In Portugal bij Rotterdam heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in zeecontainers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat in Ridderkerk de flessen vanuit een busje werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux heeft zijn reis naar Engeland niet helemaal zonder schade doorstaan, maar het is minimaal. 2 draadjes zijn gebroken, maar het is niet te zien. Het is een borduurwerk van 70 meter lang van een middeleeuwse veldslag tussen de Fransen en de Engelsen. Het British Museum in Londen heeft het in bruikleen. Max Verstappen heeft teleurgesteld in de 2e vrije training voor de Grand Prix van Italië. Hij reed de 9e tijd. Snelste was George Russell. In de 1e vrije training kwam Verstappen niet in actie en was Charles Leclerc de snelste. Morgen is de kwalificatie op het circuit van Monza en zondag de race zelf. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zometeen sluiten we de week af met BNR Beurs. Al kan het zomaar het begin van wat nieuws zijn. Een enorme reddingsoperatie bij Volkswagen krijgt de wind mee. En Amerika krijgt bijval in een ook economische oorlog tegen Iran van Europa. We gaan zo kijken wat dat allemaal betekent. Dus blijf luisteren.
3: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
4: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
3: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
4: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
8: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
15: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die mee...
8: Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.

0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Jorik Simonides.
1: De afsluiter van de week, vrijdag 4 september, de dag dat de redding van Volkswagen nieuwe hoop krijgt.
2: The giant German carmakers bought back sweeping restructuring. The calls ultimately for 50,000 additional job cuts. Far fewer models going forward as well. A smaller industrial footprint, though that comes later.
1: Heeft Volkswagen dan toch een kans op overleven?
3: We gaan het zo bespreken. En ook bij Scott Bessent gaat het beter dan verwacht. Zijn Operation Economic Outcast kan toch nog wel eens gaan lukken, zegt hij zelf.
4: Many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
3: Deze aflevering kijken we bij beide hoe de winkansen ervoor staan. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook. En dat doen we met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Goed dat je er bent.
5: Dankjewel. Leuk dat ik er weer mag zijn.
1: Hartstikke fijn. Ik wil even positief beginnen, naast dat we Jim erbij hebben natuurlijk vandaag. Ik wil het hebben over box 3. Het kabinet had bijna 17 miljard euro gereserveerd voor het terugbetalen van te veel geïnde vermogensbelasting. Maar tot nu toe is er nog maar 1 miljard euro terugbetaald. En dat is al ongeveer een derde van de 1,5 miljoen aanvragen. Dus dat lijkt veel goedkoper uit te gaan vallen dan dat ze dachten. Dat staat allemaal in een brief die staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Financiën naar de Kamer stuurde. Die denkt daarom dat een groot deel van die 17 miljard misschien wel helemaal niet nodig gaat zijn. Al zou het wel nog kunnen dat er een hoop verzoeken van de afgelopen 5 jaar binnenkomen. En dan kan het toch wel duurder uitvallen. Of in ieder geval nog wat bijtikken. Maar er zijn ook gelijkpartijen die zeggen, al het geld dat overblijft van die hersteloperatie, die moeten we inzetten in het ombouwen van het box 3-stelsel, zegt FD-collega Martine Wolzak.
6: Ja, 21 heeft dat al voorgesteld in de Tweede Kamer. Maar het is een strijd met de begrotingsregels. Ja. Dus de coalitiepartijen tot nog toe zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Dit geld, als er meevaller is, moet terugvloeien in de schatkist en gebruiken om het begrotingstekort te verkleinen.
3: Gaan we naar de VS, naar Amerikaanse autobouwers om precies te zijn. Die willen een volledig verbod op Chinese auto's in dat land. De Alliance for Automotive Innovation, die het gros van die autobedrijven vertegenwoordigt, is met een lobby in het Amerikaanse congres bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dat blijkt dan weer uit een brief van de CEO van die lobbyclub, die meerdere Amerikaanse media in handen hebben. Chinese autofabrikanten dumpen gesubsidieerde auto's in de VS, schrijft hij in die brief. Auto's met software die gevaarlijk kan zijn voor de Amerikaanse veiligheid, beweert hij daarbij. En dus wil hij een verbod op alle Chinese auto's in de VS. En de timing van die brief komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het Amerikaanse parlement buigt zich nu namelijk over die Chinese autosector. Veel Chinese automerken kennen al beperkingen in de VS, maar de sector wil nu dus een volledig verbod, en het liefst dit jaar nog.
1: Dan door naar Anthropic. Daar leggen ze nu echt de laatste hand aan de beursgang. Die moet ergens in de komende tijd gebeuren. Volgens Bloomberg hebben ze een uitbreiding van een lening met 15 miljard dollar bijna rond. En dat is een soort verzekering voor mensen die bij de beursgang willen instappen. Dat Anthropic sowieso wat cash in huis heeft, dat is fijn voor die nieuwe beleggers. Al is dat in dit geval wel een beetje overbodig.
7: This company most recently reported revenue numbers that might render that kind of cash irrelevant. But if the money is available, why not take it? And you see an extraordinary number of banks line up to lend them this money. This is well above that $10 billion target and multiples of the $2.5 billion they raised last year at the same, in the same credit line.
1: Ja, het gaat dan om Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan en Citigroup die hierbij een hoofdrol spelen en die ook hoofdzakelijk de IPO zullen begeleiden. Jim, ze hebben het geld niet per se nodig om beleggers enthousiast te krijgen bij Anthropic. Is het dan wel slim dat ze alsnog zo'n miljardenuitbreiding van zo'n lening doen?
5: Nou, dat hangt altijd een beetje af van wat de kosten van dat vreemd vermogen zijn. En kijk, hier wordt inderdaad gezegd van ja, als je het geld kan pakken, waarom niet? Maar ja, als je er 4, 5, misschien 6% rente over moet betalen en het niet nodig hebt, dan zou ik het niet doen. Het geeft natuurlijk wel wat meer comfort aan investeerders als het bedrijf een beetje cash-rich is. Want vooralsnog gaat er vooral veel geld uit. Dus ze hebben het geld eigenlijk wel nodig.
3: Een beursgang die al eerder plaats gaat vinden is die van Aura. Dat is een Fins bedrijf. Ze maken hippe sportgadgets. Ze verkopen een ring die eigenlijk hetzelfde doet als een sporthorloge. Hij trekt je slaap, je sportprestaties, dat soort dingen. Maar dan zonder schermpje, wat een Apple Watch natuurlijk wel heeft. Het is alleen een ringetje om je vinger. En dat ringetje kost wel wat, €400.
8: Why is the new Aura ring $400? Just like older versions, it'll track your biometrics, your workout, your sleep. It can even guess when you're about to get sick now. I spent $400 to keep track of the 42 steps I take a day.
3: Ja, niet heel goedkoop dus. $400 of euro in Europa. En dan ben je ook nog eens €6 per maand kwijt aan een abonnement. Erbovenop dus, anders mag je al die slimme data niet eens inzien.

0: Maar kennelijk zijn er genoeg mensen bereid om dat te betalen. Want de omzet steeg de afgelopen 9 maanden met 74% naar 1,2 miljard. En nu wil Aura dus naar de beurs. Gisteravond werd de prospectus ingediend bij de SEC. En nog deze maand moet het dan zover zijn. Dan krijgt Aura meteen een plekje in de Nasdaq.
1: Zou jij je vriendin ermee ten huwelijk vragen?
2: Je zegt wel iets heel goed, Maxime. Want dit, wij kennen misschien wel de Garmin bijvoorbeeld, sporthorloge. Ja. En heb je ook al dat soort data. En als man denk je misschien wel, kijk, ik heb een Garmin. Maar jij hebt het al over, zou je vriendin vragen. Maar als je zo'n ring aan je vriendin geeft, misschien zet je wel op het verkeerde been. Maar die gaat ze waarschijnlijk wel dragen en die Garmin misschien niet. Dus het is echt gericht op een markt, wat meer op vrouwen. Omdat het ook meteen een sieraad is.
0: Ja. Nou, mijn vriendin heeft een Apple Watch, dat vind ik dan weer heel lelijk. Maar...
2: Nou, geef haar een ring.
1: Ja, precies. Maar weet je toch wat je te doen staat op het moment dat je op je knietjes gaat. Ja.
2: Happy wife, happy life, toch?
1: Om nog even in de gezondheidssfeer te blijven, waren er ook nog kwartaalcijfers van Lululemon. Dat is een aandeel dat al wel langer aan de Nasdaq in de gaten wordt gehouden. Want het gaat daar niet bepaald goed. Het aandeel daalde dit jaar al 42%. En het wordt er niet beter op vandaag, want ze verlagen hun verwachtingen voor dit jaar. En vooral de reden die is bijzonder, namelijk negatief geluid op social media. Al dus de CEO daar. Mensen klagen over vertraagde leveringen van hun leggings op social media. Een campagne van het bedrijf kreeg ook nog eens kritiek, omdat ze een Japanse drum gebruikten tijdens een viering van een Chinees festival op de Chinese muur. Niet heel tactisch. En eerder dit jaar moesten ze ook nog een legging uit de collectie halen, omdat die te doorzichtig bleek als je voorover boog tijdens het squatten. Dus niet heel prettig als sportmerk. Weinig leuks te melden dus. En dan nog dit ook vandaag. Voor beurs stond het aandeel al bijna 20% lager.
0: En dan nog heel even naar de Amerikaanse banenmarkt. Want vandaag viel er nog een banenrapport op de mat. En dat overtrof alle verwachtingen.
1: In totaal kwamen er 162.000 banen bij. Een stuk meer dan de 53.000 die analisten hadden voorspeld. Vooral de horeca en het lokale onderwijs waren verantwoordelijk voor de stijging. Het werkloosheidspercentage bleef met de 4,1% onveranderd.
0: Zometeen hebben we het over de isolatie van Iran. De Verenigde Staten krijgen namelijk bijval in hun oorlog. Of is het eigenlijk wel een oorlog?
3: I wouldn't call it a war.
1: Ja, en we kijken alvast uit naar de vuurdoop van John Turnus. Hij mag in zijn tweede week als Apple-topman gelijk aan de bak.
0: Maar eerst naar Volkswagen. Ze zijn eruit. Na maanden van speculatie over aantallen ontslagen kunnen we nu een getal opplakken. Er gaan 50.000 banen uit, bovenop de 50.000 banen die sowieso al zouden verdwijnen. De Raad van Commissarissen zou eigenlijk vandaag pas over die plannen stemmen. En dat leek nog een spannende race te worden. Want in die RVC zitten ook de vakbonden en de Duitse deelstaat Neder-Saxe. En die zijn erg kritisch op al die bezuinigingen. Maar tot ieders verbazing kwam er gisteravond al een akkoord, vertelt Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
4: De hele week is er onderhandeld en vandaag stond nog een vergadering gepland. En het was niet zeker of daar iets uit zou komen. Maar wat blijkt, de vergadering van vandaag is naar gisteravond naar voren getrokken. En in 2,5 uur waren ze eruit en gisteravond laat kwam het dan ook naar buiten.
0: Ja, eerder dan verwacht dus. Misschien omdat het ook nog wel erger had kunnen zijn. Want vooralsnog hoeven er geen fabrieken te sluiten in Duitsland. Al gaat dat na 2031 mogelijk alsnog gebeuren. Maar het was wel de uitweg naar een akkoord gisteravond. Wat denk jij, Jim? Hoe hard kunnen ze garanderen dat er op lange termijn ook geen fabrieken dicht hoeven?
2: Nou, niet. En dat lees je natuurlijk tussen de regels door ook al. Dat ze eigenlijk zeggen van de marges zijn te dun. Ze verkopen nog steeds heel veel auto's, 9 miljoen per jaar. Maar daarbij wordt wel gezegd van heel veel auto's verkopen met heel weinig marge, dat heeft niet zo heel veel zin vanuit een investeerdersperspectief. Je kunt beter minder auto's verkopen met een hoge marge. Dus dat is waar het uiteindelijk wel naartoe gaat. En de termijn ligt dan nog 5 jaar vooruit. Maar vanaf 2030 zijn er een aantal van die fabrieken die dus eigenlijk al geen toewijzing van productie meer hebben. En dat zal natuurlijk wel betekenen dat uiteindelijk die fabrieken ook gesloten worden. Want van de ontslagen vallen vooral in Duitsland. Er werken nu ruim 300.000 mensen bij Volkswagen. Ja, als die fabrieken half leeg staan en de medewerkers niet meer zijn, dat schiet ook niet op. Dus dat gaat zeker gebeuren. En ik denk overigens wel dat de reden dat er toch snel een akkoord is, omdat er behoorlijke bedragen zijn uitgetrokken om die werknemers wel goed te compenseren. Daar zijn schattingen voor dat er ongeveer gemiddeld 2 jaar salarissen worden betaald. En dat gaat wel 5 tot 7 miljard kosten voor Volkswagen. Maar er zijn schijnbaar hele coulante regelingen al voorgesteld richting medewerkers.
0: Ja, maar die fabrieken, is dit dan gewoon een beetje het vooruitschuiven van de hete aardappel om de vakbonden mee te krijgen? Of hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, kijk, het is denk ik wel een stukje politiek. Hè, dat je ergens iets geeft om later misschien weer te kunnen nemen. Minder auto's, minder modellen en minder mensen. Dat gaat er natuurlijk wel toe leiden dat uiteindelijk die fabrieken dicht zullen moeten.
1: Maar zolang die niet dicht zijn, heeft het überhaupt effect? Want ja, je kan wel. En ze hebben al natuurlijk al heel veel mensen een ontslagregeling getroffen. Ja. En daar moeten dan nu nog heel veel mensen bij. En nee, ik geloof dat ze na 30.000 man wel zeiden. Ja, nu zijn alle makkelijke ontslagen wel zo ongeveer geregeld. En alle mensen die over een paar jaar toch het bedrijf zouden verlaten.
2: Ja, er worden alleen ook, behalve de mensen, er zullen ook in ieder geval heel veel modellen gaan sneuvelen. De Volkswagen groep heeft op dit moment 150 verschillende modellen. Dat is dus de Audi, de Volkswagen, de Seat, maar ook de Bentley en de Lamborghini. 150 modellen. En die modellen hebben dan vaak ook nog weer een variant. Dus dat je de hatchback hebt en hoe noem je dat? De station.
1: Ja. Dus bij een elektrische en een hybride. Ja, en een,
2: ja dat is zelfs allemaal natuurlijk nog één model. Ja. Alleen de verschillende aandrijving. Dus je gaat dan naar ruim 300 verschillende mogelijkheden waar je van een auto kunt kopen. En er bovenop al die motoren nog eens keertje. Dus er is heel veel keuze. En misschien wel een beetje te veel. Dus als ze het modellengamma gaan terugbrengen van 150 naar 75. Ja, dan heb je minder ontwikkelingsprogramma's voor een nieuw model. Je hebt ook minder platforms nodig waarop gebouwd kan worden. Dus uiteindelijk zal dat bedrijf in omvang gewoon echt flink teruggeschaald worden.
0: Ja, wat verwacht je daarvan? Details kwamen daar nog niet over, maar gisteren lekt al uit dat Seat op de tocht staat. Ja. Wat gaan we daarvan merken? Gaan er echt merken uit, denk je?
2: Ja, kijk, Seat hebben ze. Vroeger had je de Seat Cupra, maar inmiddels heb je Cupra als wat sportieve merk. Seat heeft al lang geen nieuwe modellen meer ontwikkeld. Dus dat zou inderdaad een merk kunnen zijn dat eerder ooit overgenomen is. Het is van origine Spaans. Ja, dat misschien wel sneuvelt in dit totaal. En ja, uiteindelijk, als iemand gaat kiezen tussen een Seat of een bepaald type Volkswagen, ja, uiteindelijk komen ze toch wel terecht bij de Volkswagen groep. En daarbovenop is het natuurlijk ook zo dat die markt zo competitief is. Er zijn zoveel mogelijkheden dat je misschien beter de focus kunt hebben en geld kunt investeren in de ontwikkeling van één goed model dan in 10 modellen die allemaal ongeveer hetzelfde bieden.
0: Ja, dat die fabrieken niet dicht hoeven is een relatieve meevaller dan. Maar die ontslagen gaan natuurlijk wel pijn doen. Wat gaat de Duitse economie hiervan merken?
2: Nou ja, kijk, even los van het feit dat de Duitse economie al heel slecht draait, is dit voor Duitsland wederom een tegenslag. Als je het hebt over de beroepsbevolking, dat ligt zo rond de 50 miljoen. Dus als er 50.000 mensen ineens op straat staan, kijk, in Nederland is dat nog veel groter, maar het worden er uiteindelijk zelfs 100.000 op de totaliteit. Ja, dat is echt wel significant. De werkloosheid is op dit moment nog niet heel hoog. Maar wat je vooral ziet, is dat de economische groei, ja, die ligt ook al jaren stil. Dus Duitsland heeft al lang een probleem. Hè. Die zien al tijden de groei een beetje schommelen rond het nulpunt. En dat gaat nu alleen nog maar lastiger worden.
0: Ja, per saldo, wat denk je, is het genoeg om Volkswagen er weer bovenop te krijgen, dit plan?
2: Ja, er bovenop. Kijk, misschien moeten we accepteren dat Volkswagen de grootmacht die het was, dat het tanende is. Maar als belegger kun je dan beter de strategische keuze maken om naar winstgevendheid te gaan, dan dat je zegt van ja, maar we willen 300 miljard omzet blijven draaien en de grootste ter wereld blijven. Ja, die ambitie moet je gewoon laten varen en uiteindelijk weer geld gaan verdienen, zodat die andere 500.000 mensen bij Volkswagen, als het goed is, wel hun baan gaan behouden.
3: BNR Beurs.
1: Misschien ligt het aan de koele naam of aan de dreigende woorden van financiënminister Scott Bessent, maar zijn Operation Economic Outcast krijgt steun.
5: What I can tell you is that many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary, and they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
1: Ja, het begon met veel van onze bondgenoten, maar vervolgens zei Bessent, de Europese Unie die heeft zich ook aangesloten bij het plan om Iran economisch te isoleren. Ja, we hebben hier nu al sancties tegen Iran in verband met hun nucleaire programma en het leveren van wapens aan Rusland. En verder hoorden we van de EU niks, behalve dat ze eigenlijk blijven doen wat ze al deden. Nou, hoe dan ook, of ze Scott Bessent hebben gezegd dat ze officieel erbij gaan staan of niet. Ze zijn niet de enige. Zuid-Korea zouden zich er zelfs militair met de oorlog in het Midden-Oosten willen bemoeien. Al is er ook weer iemand die zegt dat het helemaal geen oorlog is.
6: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there have been places where this has flared up. Major combat operations, again, major combat operations lasted for about 6 weeks. But when you ask when will this end, You're asking me a question like, when will the Iranians stop shooting at ships?
1: Al dus vice-president J.D. Vance. Oorlog of niet, Jim, had Amerika niet gewoon gelijk de economische weg moeten spelen? Want dat is wel makkelijker om bondgenoten natuurlijk mee te krijgen.
2: Ja, dat klopt wel. Ja, je kan natuurlijk zeggen van ja, dit komt een beetje laat. Want eerst waren bommen en granaten. En misschien moet je ze afsluiten van het financiële systeem, boycotten. Overigens, ja, dat dit geen oorlog is. Ik denk dat we erover eens zijn dat het wel een oorlog is. Ja. Raketten vliegen over en weer. Ja, aan de ene kant kan je zeggen, ja, dat was sterker geweest. Dat is natuurlijk ook gebeurd in de Oekraïne-oorlog richting Rusland. Dat die meteen afgesneden werden eigenlijk van alles. Waarvan je meteen dus ook kunt zeggen van ja, we zijn nu 4,5 jaar verder. En het
1: ook
2: heeft
1: niet
2: geen
1: heel
2: effect
1: veel.
2: Gehad.
1: Nee, okay, ja.
2: En een ander punt wat ik er toch ook wel tegen in zou willen brengen is dat eigenlijk Iran al heel lang gesanctioneerd was. Want er mocht al geen olie worden gekocht vanuit Iran. Ze waren afgesloten voor een groot deel van het bankensysteem. De goederen waren bevroren. Het was verboden om wapens of dual goods, zoals dat dan mooi heet. Hè? Dus zeg even drones, die op zowel civiele als voor militair zouden kunnen worden gebruikt. Dus er waren al best wel wat maatregelen getroffen richting Iran. Die nu misschien verzwaard gaan worden.
1: Ja. Nu, de EU zou zich dan nu actiever gaan mengen, volgens Scott Bessent in de oorlog tegen Iran. Heeft dat nog directe gevolgen hier in Europa?
2: Het is in elk geval wel zo dat we eerst dachten van ja, dat is
1: ver weg.
2: In het Midden-Oosten, ja. Ver weg. En Brussel heeft natuurlijk wel gezegd van ja, wij scharen ons hier achter. Dus die steunen dat wel. En Iran heeft eigenlijk op hun beurt gezegd, ja, iedereen die de VS steunt, is een directe vijand van ons. En ja, je kent natuurlijk ook wel die plaatjes, dat je ziet van ja, hoe ver kunnen die raketten reiken. En dan betekent het eigenlijk ook wel dat het ook in dit geval in Nederland zou kunnen gebeuren. Daarbovenop, iedereen heeft natuurlijk ik vind het al een stom verhaal, maar het is wel waar. Een groot deel van de olie gaat via de straat van Hormuz, zo'n 20%, weet ook iedereen. En we hebben allemaal gezien dat de benzine duurder is geworden. Dus in die zin, ja, het raakt ons allemaal. Hè. Het was iets simpels als het bezorgen van een pakketje of het OV. Alles wordt duurder.
1: Ja, productiekosten.
2: Ja. Ja. Dus daarmee worden we al geraakt. Inflatie is ook weer wat opgelopen. Dus het raakt ons economisch ook.
1: Ja. Wie moet de VS nou verder eigenlijk nog meekrijgen om dit toch een succes te maken? Want ja, ik heb ook het gevoel nog steeds dat zij zelf totaal nog altijd het geloof niet hebben dat daar überhaupt een einde aan kan komen.
2: Nee, dat klopt ook wel, maar het is wel zo dat de VS op dit moment nog heel erg alleen opereert.
1: Ja.
2: Dus uiteindelijk zal het vooral de westerse wereld en liever nog natuurlijk China ook aan haar zijde moeten krijgen. En ja, dat zou misschien wel Iran op de knieën kunnen brengen. Maar zoals het nu is het toch wel.
1: Maar zonder China kan het dan überhaupt?
2: Nou, kijk, ik denk dat het lastig is inderdaad. Net zoals een Noord-Korea dat zich heel erg achter een Rusland dan weer schaart. Rusland schaart zich weer achter Iran. Dus op dit moment is het vrij uitzichtloos.
1: Goed, tijd om terug te blikken op de week. En die begon met een geflopte beursgang.
7: Shein shares have fallen as much as 10% in their Hong Kong debut. Rather a loss. And its IPO clearly already valuing the company at a fraction of what was once considered its worth.
0: En dat was niet het enige stroeve begin van de week. Ook Amazon had een Blue Monday.
8: Washington is joining the Federal Trade Commission and 21 other states in a lawsuit accusing the company of secretly inflating prices in its digital ad auctions.
1: Iets om je op te fleuren dan. Het ging alles behalve stroef bij computermaker Dell.
9: The full year revenue guidance, the company says expect $192 billion, bumping up the guidance. A beat and raise quarter for Dell, which is already the third best performing stock in the S&P 500 this year.
0: En ook Broadcom kwam met goede cijfers, al waren beleggers minder enthousiast.
10: Broadcom moving lower after posting third quarter results. Revenue guide coming in a bit light, but semiconductor revenue and infrastructure revenue were both higher than estimates in the latest quarter.
1: En voor één bedrijf was het een week voor de geschiedenisboeken. Er was een wisseling van de wacht bij Apple.
11: Get to know the name John Ternus, because on Tuesday the little-known Apple executive takes over as CEO of the company.
1: Ja, na 15 jaar en een ver-22-voudiging van de koers droeg hij het stokje over aan John Ternus, onze Tim Cook. En die krijgt gelijk het podium, die John Ternus. Want komende week presenteert Apple gelijk zijn nieuwe iPhones. Nou Jim, meteen het moment van de waarheid voor deze Ternus.
2: Nou, ik denk het wel een beetje, want het schijnt een echte hardware-man te zijn. En hij moet dus eigenlijk komen met nieuwe producten. Opvouwbare iPhone zouden moeten komen. En een andere uitdaging is natuurlijk ook wel dat de kritiek op Apple is dat ze de AI-slag gemist hebben. En dat ze nu dus de AI-tekort weer een beetje moeten gaan inlopen. Dus ja, daar ligt echt wel een mooie uitdaging voor hem. Maar goed, wat er nu gepresenteerd wordt, dat is niet allemaal, denk ik, onder zijn handen vandaag gekomen. Maar een echte hardware-man schijnt het te zijn. En dat is natuurlijk wel waar iPhone eerder ook in uitblonk. En ja, steeds weer wel een transitie gemaakt naar de abonnementsvormen, naar secundaire inkomsten. Maar iPhone is altijd nog nummer 1. Ik geloof 100 miljoen dat ze er per jaar van verkopen. Ja, als dat minder wordt, dan heeft hij wel een probleem.
1: Ja, verwacht jij nog iets, dat het, iets van het aandeel die dag? Want dat ze die iPhones gaan presenteren, weten we al natuurlijk. En dat daar bepaalde vooruitgangen in zitten, ja, dat weten we ook wel. Kan het aandeel nog wat leuks gaan doen?
2: Nou, dat kan eigenlijk alleen maar als je, I've got one more thing, zei de...
1: Zal die vast ook mee komen?
2: Ja, alleen het moment
0: iets dat we nog niet wisten.
2: Nou, exact. Ja. Dat toen ooit een MacBook uit een envelop verscheen, of de eerste iPhone. Ja, er moet wel echt iets heel revolutionairs gebeuren, wil die koers hard omhoog gaan. Want voor aandeelhouders is dit niet heel relevant. Dus met name als je gek van tech bent.
0: Maar die tijd is ook wel geweest bij Apple, toch? Dat er echt spectaculaire verrassingen uit de hoge hoed kwamen.
1: Blijven dromen, joh.
2: Tuurlijk. Dat gaat wel weer gebeuren. We denken altijd dat waar we nu zijn, dat er niks moois meer gaat komen. Maar ja, ooit kwam er ook een fiets. Dat was ook revolutionair. Dus er gaat ook wel weer iets komen wat mooier is dan een iPhone.
0: Zou ik wel leuk vinden als iemand de fiets op het podium.
1: Apple fiets. One more thing. En dan woep, woep, woep.
2: Ring erbij. Nog wat van Lululemon. Je vriendin helemaal blij.
1: Wat vind jij van John Turnus? Is hij nou wel de man die Apple moet gaan of kan gaan leiden de komende jaren? Is hij de beste man for the job, zeg maar?
2: Nou, kijk, dat kan ik niet beoordelen. Wat wel zo is, dat Tim Cook, die heeft daar 15 jaar gezeten, als ik me niet vergis. En ik denk dat het wel goed is dat er weer een beetje een frisse wind door het bedrijf heen gaat. Dat je daarmee weer nieuwe schwung krijgt. En misschien ook wel andere inzichten en nieuwe modellen.
0: En we zijn er eigenlijk al aan begonnen, maar hier dan nog officieel, want er volgende week te doen is. De week begint rustig, want de beurzen in de Verenigde Staten zijn dan nog gesloten vanwege Labor Day. Maar woensdag mag je rekenen op meer spektakel. Want dan presenteert Apple de nieuwste iPhones. Beleggers in Apple hadden de afgelopen jaren onder leiding van Tim Cook niets te klagen. De beurswaarde ging keer 13 en hij kocht ook veel eigen aandelen op. We gaan zien of beleggers net zo enthousiast worden over de nieuwe producten en vooral het nieuwe bewind van de nieuwe CEO, John Turnus. En verder komt Oracle donderdag na beurs met cijfers. De koers van het softwarebedrijf halveerde afgelopen maanden omdat beleggers zich zorgen maken over de enorme schulden en de mega-investeringen die het bedrijf aangaat voor nieuwe datacenters. Terwijl het bedrijf vorig jaar juist verdubbelde in waarde door de enorme groei van hun cloud-divisie. Kijken dus of Oracle de zorgen weer wat weg kan nemen met deze kwartaalcijfers. En mocht er in Amerika niks voor je tussen zitten, heb ik nog een restje Europese cijfers voor je. Hier komen de Griekse maker van nachtkijkers Theon International, het Spaanse modeconcern Inditex en de Belgische investeringsmaatschappij D'Iterrain nog met cijfers. Dus er is nog genoeg te doen.
1: D'Iterrain? Oh.
0: Volgend, hè?
2: Volkswagen.
1: Nou, tot zover de beursweek en de BNR-beurs van 4 september. Je hoeft niet lang op ons te wachten. Zondag kun je weer genieten van Beurs in Zicht. Dan blikken we vooruit ook weer met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En in ieder geval, dankjewel voor vandaag, Jim.
2: Graag gedaan.
0: En zondag zijn we er dus weer met Jim in je podcast-app of op YouTube. En als je je abonneert, dan mis je die niet. Dus dank voor het luisteren en hopelijk zien we je dan gewoon weer.
2: Tot zondag.
12: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Boekenstein en de Wijk.
13: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
16: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
15: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
17: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
18: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
19: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alleen nog even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben René Postma. De coalitie is het grondig oneens over de belasting op vermogen, meldt de NOS. Die heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de VVD aandeelhouders pas belasting wil laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Daardoor komt er minder belasting binnen. D66 en CDA zijn daartegen en pro al helemaal. In Overasselt zijn tientallen mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van afgelopen week. Ze konden praten met de politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Een geroofd schilderij van de Joodse kunstverzamelaar Goudsticker dat opdook in Argentinië moet worden teruggegeven aan zijn erfgenamen, heeft een Argentijnse rechter bepaald. Het hing in huis bij de dochter van een gevluchte nazi. Een journalist van het AD ontdekte het op een foto op een huizenverkoopsite. Landen van de VN willen dat wereldkaarten eerlijker worden afgebeeld. Nu gebeurt dat met de zogeheten Mercator-projectie uit de 16e eeuw. Daarbij lijkt het net of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen de wereldkaart veranderen, behalve Amerika. In Duitsland wordt een klimaatactivist verdacht van de 3 sabotageacties op het stroomnet. Hij heeft in een brief de verantwoordelijkheid opgeëist, zegt een Duitse minister. Tijdens een klopjacht zijn enkele invallen gedaan en daarbij zijn explosieven gevonden. Het wordt niet uitgesloten dat de man handlangers heeft. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
24: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
25: Vrijdag 4 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Even ronden zonder Rob vandaag, maar tezijde gestaan door Patrick Bolder, oud-luchtmachtofficier, defensiespecialist en vriend van de show. Dag Patrick.
26: Hoi Hugo.
25: We beginnen natuurlijk bij de oorlog in Oekraïne. Vannacht grootschalige Oekraïnse droneaanvallen gemeld bij de Russische Zwarte Zeehaven van Sochi. 2 olieopslagplaatsen zijn geraakt en een luchtverdedigingsinstallatie met secundaire explosies daar tot gevolg. Een dag eerder werd in Sochi een schip in de haven geraakt. Oekraïne probeert de Russische Zwarte Zeevloot, schrijft Institute for the Study of War, nadat het verjaagd is van de bezette Krim, steeds verder terug te dringen naar het oosten. In Sterlitamak, 1300 kilometer van het front, raakten Oekraïnse drones een explosieve en munitiefabriek. En in Saratov is een aanslag gepleegd op een generaal van de luchtmacht die volgens Oekraïne betrokken was bij aanvallen op burgerdoelen. Hij werd beschoten bij zijn huis en zou in kritieke toestand verkeren. In Moskou moesten verschillende vliegvelden gisteravond sluiten door drones in de lucht. Door Russische aanvallen vielen 2 doden in de Dnipropetrovsk en 1 in Odessa. Gisteren 17 gewonden, meen ik, in Odessa. 10 gemeld in Kiev. En in Kiev is een groot pakhuis voor medicijnen in vlammen opgegaan. En even buiten de stad een Coca-Cola-fabriek. Op de grond meldt Oekraïne nog eens 4 vierkante kilometer te hebben bevrijd bij Kupiansk. In het noorden is dat provincie Kharkiv. We bespraken dat al eerder deze week, het schijnbare gemak waarmee de Oekraïners daar zonder, lijkt het al te veel gehinderd worden door Russische drones, terrein weten te bemachtigen. Patrick, jij had daar ook iets meer over Kupiansk gehoord?
3: Ja, het blijft natuurlijk altijd wel heel ingewikkeld om dat te bepalen. Maar er is iemand die kijkt weer naar het Telegram-kanaal van Rebar. En Rebar is zo'n Russische mailblogger. En die geeft eigenlijk kaartjes weer die... Ja, daar hoor je weinig over. Maar die geven wel weer dat die Russen daar ergens in die buurt ook een eenheid hebben. De 144ste brigade of zoiets. En die dreigt nu helemaal ingesloten te worden door Oekraïnse troepen. Dus ja, al die juichverhalen van de Kremlin en door Poetin, hoe goed het wel niet gaat over het slagveld, ja, moet je ook wel met behoorlijke korrels opnemen. Sowieso kennen we die vlaghuisoperaties die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt, wat nergens op slaat. En we zitten maar een paar kilometer van de stad af, terwijl het dubbel zo ver is. Maar ook hier weer een bewijs dat aan het front gaat het niet zo goed met Rusland op sommige punten. Maar dat betekent nog niet dat ze verslagen zijn. Absoluut niet hoor.
25: Nee. We hoorden van, ik meen dat dit van Zelensky kwam, berichten over het opschalen van onderscheppingsdrones die de steeds snellere, met een jetmotor uitgeruste Shahed-drones van Rusland moeten kunnen gaan onderscheppen. Dat is eigenlijk een constante wedijver in innovatieve kracht, hè, Patrick, waarin dan weer de een, dan weer de ander voor ligt.
3: Ja, in dit geval gaat het om de Geran 5 drone. Dat is een doorontwikkeling van de Shahed. Een geranium, Geran noemen de Russen dat. En deze 5 die is dan voorzien van een straalmotor, waardoor die sneller en hoger kan. Maar hij gaat ook weer sneller dan de onderscheppingsdrone die de Oekraïners hebben gemaakt voor de Bromas Shahed, zeg maar, de propeller Shahed drones. En zo zie je dat de Oekraïners daar weer een antwoord moeten hebben op die snellere Geran 5 drones met een straalmotor. En dat lijkt ook steeds weer beter te gaan hoor. Dus het is inderdaad een haasje over van innovatie en tegen innovatie. Of ja, innovatie doorontwikkeling zou ik beter kunnen noemen, denk ik. Maar het belang van die, ja, van die ontwikkelingssnelheid en dat je die erin houdt en dat je zo, ja, niet te ver achter de feiten aanloopt of uit je tegenstander voorblijft, ja, dat is wel van levensbelang voor de Oekraïners natuurlijk, want iedere drone die neerkomt, ja, dat is weer een huis of een militaire eenheid of een school of een, inderdaad een opslagplaats van geneesmiddelen die getroffen wordt en die je dan op deze manier kunt voorkomen.
25: Ja. Terwijl het geweld onverminderd doorgaat aan het, John, zijn er ineens weer wat uitspraken van, ik meen, Zelensky en van Poetin over mogelijkheden tot onderhandelingen?
4: Ja, laat ik maar beginnen. 1 september zei Poetin nog van dat hij absoluut niet rechtstreeks met de Oekraïnse regering ging onderhandelen. Gisteren zei hij opeens, ik zie een mogelijkheid voor een vredesakkoord. Zelensky meldde tegelijkertijd dat Steve Witkoff en Jared Kushner zowel Rusland als Oekraïne zullen bezoeken. Nou, de verklaring van het ISW zegt dat is waarschijnlijk een poging van de Moskou om zich onderhandelingsbereid voor te doen zonder zijn fundamentele maximalistische eisen los te laten. En dat lijkt me een juiste verklaring. Nee. Denk jij, Patrick?
3: Ja, herhaling van stappen eigenlijk van Poetin die steeds zegt van ja, maar wij willen wel vrede, maar het ligt aan die verdomde Oekraïners die maar niet willen doen wat wij willen. Maar ook rond het Kremlin is Poetin nu de enige die dit zegt. Waarschijnlijk om toch weer iets gedaan te krijgen van de Amerikanen. Hij zegt dat hij bereidwillig is. Nou, Trump is daar natuurlijk gevoelig voor. En dan moet Zelensky een stapje doen. Het is wel een doorzichtige strategie. Maar ondertussen koopt hij daar wel tijd mee. En tijd die denkt dat wij in Europa niet hebben in de steun voor Oekraïne. Dus ja, het is geen verrassing dat hij dit zegt, maar het slaat nergens op. Het is inhoudsloos.
25: Ja. Het zou volgens mij wel een noviteit zijn als Witkoff en Kushner, Trumps golfbuddy en schoonzoon, naar Kiev gaan. Want in Moskou zijn ze inmiddels kind aan huis. Ja. Maar in Kiev heb ik ze nog niet gezien.
4: Misschien zijn ze er dat nooit geweest.
3: Nee, ik denk dat ze in Kiev een tour krijgen van het treinstation waar ze ongetwijfeld zullen aankomen. Door delen van de stad die echt kapot zijn geschoten. Om ook aan die twee te laten zien van hoe ernstig het wel niet is. En dat Rusland helemaal niet zo'n vriendelijk land is. En dan zullen ze laten zien van hier was een ziekenhuis, hier was een school. Kijk, dit is de metro waar de afgelopen week de mensen iedere dag, de hele dag door, minstens 6 dagen in deze week, is de hele dag door het luchtalarm afgegaan. Steeds maar een uurtje, 2 uurtjes ertussen. Gewoon om mensen te terroriseren. Niet eens zozeer om een oorlog te winnen, maar om te terroriseren. En ik denk dat Zelensky dat wil laten zien.
25: Ja. Wie ook van harte welkom zou zijn om dat eens te komen bekijken is meneer Trump zelf. Die op Truth Social, nu zijn sociale media kanaal nu zette in een nogal rammelend betoogje weer. Dat die Europese landen alsnog wil laten betalen voor wapens en munitie die onder Biden naar Oekraïne zijn gegaan. En iets van dat wapenverkopen aan bondgenoten binnenkort weer worden gestart. Dus nu gepauzeerd zouden zijn. Tegelijkertijd zei hij dat de Amerikaanse wapenvoorraden onuitputtelijk zijn. Dit hele verhaal leek een beetje te komen vanuit, wat we inmiddels uitgebreid uit de pers hebben geleerd, dat de wapenvoorraden lang niet onuitputtelijk zijn. En vooral niet door Biden, zoals Trump graag wil zeggen, maar door Trumps oorlog in Iran echt de bodem in zicht te hebben, hè Patrick?
3: Ja, zeker. Dat gaat met name over de aanvalswapens zoals de TACMS en de Tomahawks. Maar ook over de verdedigende Patriot en de TAAT-raketten. En je ziet dan dat Amerika, die had er nog 600 tot vorige week. Want toen is er weer wat geweldsuitwisseling geweest met Iran. Zijn er weer raketten afgevuurd op Amerikaanse basis in de Golf. En dat is de Iraanse strategie. Ze proberen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Golfregio te beëindigen. En daarom vuur je raketten af waar die Amerikaanse basis zijn in de landen die daaromheen liggen. En iedere keer moet Amerika wel reageren natuurlijk, want je moet je eigen mensen veilig houden. Ja, dat doe je door die raketten uit de lucht te schieten met Patriot en met TAAT. Inmiddels zitten ze volgens mij onder de 500 Patriot-raketten wereldwijd, wat nog beschikbaar is. En minder dan 200 TAAT-raketten. Dus dat betekent dat Amerika zich ook geen groot militair avontuur meer kan veroorloven, want dan krijgen ze de volgende barrage over zich heen. Die ze dan niet meer kunnen tegenhouden. Dus dat beperkt de Amerikanen wel degelijk in hun bewegingsvrijheid.
4: Ja. Hey Patrick, dit is zo interessant, hè? Kiev en ook de andere steden die schreeuwen om die interceptoren. Hè? Ze hadden laatst nog een klein beetje gekregen, maar ze dus ongetwijfeld ook weer verschoten hebben. Nou, het is helemaal niet ondenkbaar dat Iran erin slaagt om die laatste Patriot-raketten uit te lokken en dus dat het gewoon allemaal op is. Nou, dan hebben we dus die ballistische raketten waar we zo vaak over spreken, Patrick. En je ziet steeds meer doden in de Oekraïnse steden. Elke nacht eigenlijk wel, hè? Soms wel 40. Dit wordt gewoon een vreselijke winter voor Oekraïne.
3: Ja, dat wordt een bloedbad wat dat betreft. En de Russen zie je ook dat die weten natuurlijk van het tekort van die onderscheppingsraketten tegen ballistische raketten. Ja. En die hebben ook een productie van de kruisraketten, die ze normaal veel inzetten, samen met ballistische raketten. Die productie van die kruisraketten hebben ze naar beneden gebracht, zodat ze meer ballistische raketten kunnen gaan bouwen. Juist omdat Oekraïne daar geen antwoord op heeft. Ja. En het Oekraïnse volk betaalt daar de tol voor. Als je het hebt over de winter, dan vrees ik niet eens zozeer voor de verwarming en de elektriciteit. Hè, want overal staan wel inmiddels generatoren. Maar het gaat met name, is er nog genoeg stroom voor de watervoorziening om dat op peil te houden? En voor de rioolreiniging. Want als je dat niet meer op peil hebt, dan krijg je natuurlijk de verschrikkelijke ziektes. Zoals cholera en dat soort dingen. Daar moet je er ook niet aan denken. Dat eigenlijk op het Europese vasteland, dan denk je weer cholera ontstaat. En dus Patrick, dat is denk ik een groot gevaar.
4: Patrick, even een beetje speculeren. Stel voor dat dat allemaal gaat gebeuren. Dus een verschrikkelijke verslechtering in Oekraïne. Hoe gaat het Westen dan reageren?
3: Ja.
4: Dat vind ik zo. Zit ik me over te piekeren zelf.
3: Ja, dat is wel het probleem. Daar lijken we maar niet over na te willen denken of te kunnen denken. Dat hele strategische. En dat zien we natuurlijk ook met al die hybride aanvallen. Ik las vanochtend nog. Er zijn bijna 500 hybride aanvallen geweest sinds de inval voor Rusland in Oekraïne in 2022. En bijna alles wordt toegeschreven aan Rusland. Dat is ook onderzocht. En we hebben nog steeds geen antwoord hoe we nou daarmee om moeten gaan. Ja, dan is het weer strengere sancties. Maar voordat we sanctiepakketten door hebben, dat duurt lang. En het is niet zo dat je het niet moet doen. Maar de effecten daarvan zijn natuurlijk uiterst gering. Het uitzetten van ambassadepersoneel. Maar dat wordt ook gereflecteerd door de Russen. Die sturen dan ook weer ambassadepersoneel terug. Maar we kunnen ze nergens echt goed raken, omdat we nooit over na hebben gedacht wat dan ons antwoord moet zijn. En ook in dit geval denk ik dat er weer veel te laat wordt nagedacht over wat we dan moeten doen. En ik hoor van de regering eigenlijk ook nauwelijks iets. Hè?
4: En wat zou het moeten zijn in jouw oog, Patrick?
3: Hoor je premier Jette een boodschap Maar we zijn wel degelijk in de oorlog. En het is nog niet zo dat de kogels en de tanks hier rondvliegen. Maar we zijn wel degelijk in de oorlog. Dagelijks honderden hacks, mensen die worden geronseld. Dat is wel een beetje het probleem. Daar had Robert van de Week ook over. De vijand is onder ons. Hè. Mensen die geronseld worden, het zijn niet de Russen. Maar het zijn door Russen ingeschakelde mensen. Ja. Criminelen, zwakke mensen die onder druk gezet zijn, die betaald worden.
4: Wat zouden we moeten doen, Patrick?
3: Er zijn een aantal dingen. In ieder geval, weet je, onze besluitvorming. Dat is een onderdeel van natuurlijk die Russische hybride operatie. Onze besluitvorming ten aanzien van hulp aan Oekraïne. Dat moeten we gewoon vasttimmeren. Jan Langjarig kan niemand meer aankomen. De bevroren tegoeden. Ik vind het, sorry dat ik het moet zeggen, maar ik vind de Belgen enorm laf. Ze zijn gewoon bang geworden. En daarmee spelen ze Poetin in de kaart. Hè? Die bevroren tegoeden bij Euroclear. Moeten we gewoon vrij gaan geven. En dan moeten we ook garant staan als Europa. Ja. Dat de Belgen er niet alleen voor staan.
25: En dat gebeurt ook niet. Hè? Moet je toch wel enig, met enig begrip voor de Belgen zeggen. Andere landen willen niet delen in dat risico.
3: Ja, dat vind ik ook heel slecht. Want dat past wel bij Europese samenhorigheid. Hoort er wel bij. Maar wat de Belgen nu doen is gewoon toegeven aan de eisen van Poetin. Ja, die lacht natuurlijk hier enorm hard over. Ik heb ze bij de ballen, denkt hij. Dus we moeten wat dat betreft wat meer guts hebben. Wat meer lef hebben. En dat is wel makkelijk om te zeggen achter een computertje. Dat snap ik wel. Maar als we niks doen, dan wordt het alleen maar erger. En dan is het niet meer de vraag, gaan er doden vallen aan deze kant en ver van het front? Maar wanneer gaan die vallen? Want we zijn echt helemaal niet ver van het punt af.
25: Ja. In dit genre nog even te melden dat de Deense inlichtingendienst waarschuwt voor Russische voorbereidingen voor sabotageacties daar. Door middel van wat ze dan noemen doodgewone Denen. Geronseld via sociale media of gaming platforms. Ook nog even te noemen, dat is dan wel even actie. Noorwegen heeft bij Spitsbergen een Russisch expeditieschip in beslag genomen. Dat gebeurde op grond van een rechtelijk bevel op basis van die zaak. We hebben dat lang geleden ook wel behandeld van Naftogaz, het Oekraïense olie- en gasbedrijf, dat compensatie claimt voor bezittingen op de Krim, die dus illegaal zijn ingepikt door Rusland, en daarvoor 4 miljard aan compensatie claimt. En ze hebben daar eerder ook wel op basis daarvan het een en ander in beslag weten te laten nemen. Nu hebben ze dus een boot erbij. Een opmerkelijk bericht uit de Duitse media. Dat Duitsland zou overwegen. We hebben natuurlijk eerder gehad over, ja, het leek niet al te vergaande acties tegen Rusland vanwege die aanslagpoging op het vliegveld van Leipzig. Ja. Maar nu is bericht dat Duitsland zou overwegen Oekraïne inlichtingen over Russische doelwitten te verstrekken. Mogelijk inclusief precieze coördinaten voor aanval. Ik wist niet dat ze die richting eigenlijk hadden. En in een ander bericht dat gesproken zou worden over versterking van de brigade die in Litouwen gestationeerd is. Duitse brigade.
3: Ja, die schepen, daar zeggen de Russen natuurlijk van, ja, dat is piraterij wat hier gebeurt. Ja, dat soort reacties zijn voorspelbaar. Ja, die inlichtingen die zijn wel belangrijk. Want wat Zelensky en natuurlijk de Oekraïnse krijgsmacht echt wil, is als je heel tijdig weet waar vandaan de ballistische raketten gelanceerd worden, dan kan je ze ook op dat moment aanvallen. En er is ook een Nederlands bedrijf. En overigens wat de PET, de Deense Veiligheidsdienst, zegt, dat is ook voor Nederland van belang, hoor. Het zal me niet verbazen als dat ook voor Nederland geldig is. Dezelfde waarschuwing over mensen die geronseld worden, ook in dit land. Want ook wij staan op de rode lijst bij de Russen, met name Destinus. Dat is natuurlijk een drone / kruisrakettenbedrijven in Nederland die gewoon aan Oekraïne levert. Delta Quad is een dronebedrijf wat aan Oekraïne levert. Dus waarom zouden wij daar niet in het vizier staan van het Kremlin? Dus dan moeten we ons niet denken, wij zijn veilig, want het gaat alleen maar in Denemarken gebeuren. Maar goed, die tijdige informatie om met name die ballistische raketlanceerinstallaties die mobiel zijn te raken, ja, die informatie die kan nu heel snel door een Nederlands bedrijf, Alpha One Bravo, worden geleverd aan de Oekraïners. En de Oekraïners die hebben de raketten en de drones om heel snel in te zetten tegen die lanceerinstallaties. Ze missen alleen nog het laatste stukje besturing. En dat willen ze graag van Amerika hebben. Starlink kunnen gebruiken, die 200 kilometer vanaf de grens, om juist dat soort doelen tijdig te kunnen raken, zodat die ballistische raketten niet meer gelanceerd kunnen worden.
25: Ja, een verhaal daarvan was dat Musk dat inmiddels, dat is niet bevestigd, maar dat Musk dat inmiddels zou hebben toegezegd, dat het alleen nog afhangt van Trump. Of de Oekraïners Starlink ook in het Russische grensgebied tegen die raketlanceerinstallaties kunnen gebruiken.
4: Daar zie je weer de true colors van Trump.
25: Ja,
3: en ik heb de indruk dat Trump dat niet doet. En dat Musk denkt van ik hoef dat besluit niet te nemen. Dus dan ligt het niet aan mij. Ja. Terwijl Musk wel vindt dat er geen mensen dood moeten gaan. Hè. Starlink mag niet gebruikt worden om mensen te doden. Daarom heeft hij het 1 februari ook afgeschakeld voor de Russen boven Oekraïne. Maar als je nu Starlink gebruikt om die ballistische raketlastinstallaties te vernietigen, ja, dan voorkom je ook dode mensen. Dus ik zou zeggen, Musk, doe het gewoon.
25: Er zou enige logica in zitten.
3: Ja.
25: Laten we naar het Midden-Oosten, Arjan. Daar hebben we weer Iraanse aanvallen gezien op Amerikaanse doelen in de regio.
4: Gisteren vuurde Iran opnieuw raketten en drones af op een Amerikaanse basis in Kuwait. Kuwait zegt dat ze alle projectielen hebben onderschept. Dat kwam dus bovenop die Iraanse aanvallen eerder deze week op Amerikaanse doelen in Irak, Jordanië, Qatar, Bahrein en Kuwait. En er was geloof ik ook een aanval op de Verenigde Arabische Emiraten. Patrick?
3: Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, alle Amerikaanse militaire presentie is een doelwit. Dat is echt wel die strategie. Iran wil de Amerikanen de weg hebben en maakt de kosten voor de Amerikanen zo hoog mogelijk. Er schijnt ook heel wat beschadigd te zijn hoor, de afgelopen maanden door die Iraanse aanval. Ook Amerikaanse levens zijn erbij verloren gegaan. Hè? Dat heeft Amerika toegegeven. Maar de hoeveelheid schade geeft Amerika niet toe. Maar dat loopt ook wel in de miljarden. En Iran doet dat op basis van inlichtingen die ze dan weer van Rusland hebben gehad. Dus in principe is Rusland medeschuldig aan de vernietiging van een hoop Amerikaans materieel, maar ook de levens van Amerikaanse militairen. Maar Trump weigert eigenlijk om Poetin daarop aan te spreken of hem te straffen. En dat vind ik toch ook wel heel bijzonder.
4: Heel bijzonder, hè?
25: Volgens fans zijn ze niet eens in oorlog, hè?
4: Ja, die probeert dus voor de midterms dat allemaal te downplayen. Hij is Worsten bezig om de escalatie een beetje af te remmen. En fans zeiden gisteren, nou, we zitten helemaal niet in een oorlog eigenlijk, hè? En tegelijkertijd wordt er ook gezegd dat ze voorlopig geen onderhandelingen met Iran komen. Zolang Iran die schepen zit aan alle kanten vast. En het ziet er niet goed uit voor Amerika. Maar ja, Patrick zegt wel terecht dat die Amerikaanse aanvallen op Iran ook behoorlijk succesvol zijn. Hè? Dat noemde je net toch, hè?
3: Ja. Nee, militair gezien kan Iran niet echt veel meer. Ze hebben problemen om die straat nou echt te beheersen. Ze wilden dat van de week doen, weer mijnen leggen met een raket. Nou, die werd toen, volgens mij was dat maandag of dinsdagochtend, getroffen door de Amerikanen. Ze zitten er nog wel. Hè. Ze kunnen wel op de korte afstand, kunnen ze nog best wel heel vervelend zijn. Ja. En ze zijn nog steeds in staat om raketten en kruisraketten af te vuren. Dus ja, het gevaar is niet geweken. En er ligt ook geen echte militaire oplossing daar natuurlijk. Want Iran is zo groot, heeft de geografie ook echt mee. Omdat hoe het daar ligt ten opzichte van de straat van Hormuz, maar ook de bergachtige kust daar, daar kan je in verstoppen. Daar kan je met stalen bootjes in en uit gaan. Je kan daar je raketten en je drones kan je daar goed verstoppen. Wil Amerika daar echt militair een overwinning in gaan? En dat las ik net ook nog even. Dan zouden ze daar rond 1 miljoen soldaten voor nodig hebben. Nou, ze hebben iets van 400.000 soldaten. En dat was wel grappig. De Jerusalem Post die schreef ook van, ja, Amerika komt eigenlijk soldaten tekort voor zo'n operatie in Iran. En misschien moeten ze alle jonge lui die financiële schulden hebben in Amerika, studieschulden, en dat varieert van tussen de 30.000 en de $100.000. Misschien moeten ze die schuld maar kwijtschelden en dan kunnen ze in dienst gaan. Een beetje het Russische mobilisatieproject is dat. En dan kunnen ze voor ons eigenlijk die oorlog uitvoeren. Zo zitten de Israëlische pers ernaar te kijken. Dat is toch wel heel morbide eigenlijk, vind ik. Dat de Israëli's proberen de Amerikanen weer een keer voor hun karretje te spannen en hun oorlog uit te vechten.
25: Ik zag ook iets genoemd dat Iran zich opnieuw had uitgelaten over wat Israël doet in Libanon. Ja. Daar zoals eerder voorwaarden bij stelt.
4: Nou, dit is echt een heel belangrijk onderwerp. Israël is behoorlijk bezig in Zuid-Libanon. Iran heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd dat het krachtig zal reageren als Israël daar een grootschaliger offensief begint. Nou, dat is eigenlijk nu wel begonnen. Dus je zou nu weer kunnen verwachten dat als Iran dat nog heeft, dat de raketten naar Israël zouden kunnen gaan.
25: Daar wat ze ook eerder hebben gedaan.
4: Ja, daar verwacht experts escalatie.
3: Ja, Nou, ik weet niet of dat offensief zo grootschalig is. Israël houdt gewoon al een heleboel terrein vast. En het zouden twee pilotzones zijn waar de Libanese leger Hezbollah zou ontwapenen. Dat loopt nog niet echt goed. Ze lopen ook regelmatig tegen de Israëli's aan. En er zijn wel eens vuurgevechten tussen het Libanese leger en het Israëlische leger. Wat nu gebeurd is, is dat de Israëli's een belangrijk strongpoint van Hezbollah heeft omsingeld en inmiddels overwonnen heeft. En daar was de Iraanse reactie op gericht. Maar ja, wat kan Iran daar helemaal doen? Ja, raketten op Israël afsturen misschien. Ik vraag me af of Iran hier... want het is maar een klein stukje hoor. Het is een tactisch iets. Het is geen strategische overwinning van Israël. Of Iran hier genoeg reden ziet om weer te gaan escaleren. En dat is dan ook een van de drie scenario's die het Institute for the Study of War geeft. Hè. Een grote Iraanse reactie, een beperkte symbolische reactie of helemaal niks doen. En ik denk dat het, ja, het symbolisch of het niks doen, daar, tussen die twee zal het gaan. Dus ik verwacht daar geen hele snelle escalatie van. Maar we zien wel dat Israël gewoon die regio wel al steeds in de macht probeert te houden. Sinds het staakt het vuren trouwens, wat een jaar geleden is ingegaan tussen Israël en Libanon, zijn er 4.500 Libanezen gesneuveld. Inclusief natuurlijk wel de Hezbollah-mensen. Maar er zijn ook hele dorpen daar weggevaagd. Wow. Civiele doelen. En vandaar dat de Nederlandse regering nu ook bij monden van de minister Sjoerdsma geld heeft uitgetrokken om te kijken wie dan, of hoe het staat met het plegen van oorlogsmisdaden, zowel bij aan de Libanese Hezbollah-kant als aan de Israëlische kant. En ik denk dat dat wel een belangrijk signaal is. Maar het doet de oorlog daar niet stoppen.
25: Morgen spreken we Paul Verhagen over hoe Europa zich staande moet houden in een wereld van grootmachtscompetitie en AI. Dat om 11 uur op de radio en voor plusleden in de podcast. En ik wil nog eventjes hier verwijzen naar het slinkende aanbod aan kaartjes voor de theaters. Boekestein aan de Wijk live over de wereld nadat Trump, zoals hier weer gememoreerd in deze uitzending,
5: heel hard
25: de regels van de wereld heeft afgeschaft. Nou, dat belooft een doldwaze avond te worden, niet Arjan. November en december. En dat komt sneller dan je denkt. Kijk voor data en tickets op bnr.nl/theater. Dank Patrick voor het opnemen van de rol van Rob in deze uitzending. En graag weer tot een volgende keer.
3: Ja hoor, zeker.
5: Tot morgen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
7: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
26: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
9: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
27: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
28: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
27: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
29: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
30: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Pressure.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
2: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
5: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
2: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
11: We must face the facts.
2: Eén beslissing.
1: Why should I trust you?
2: Die de geschiedenis veranderde.
12: The wrath of nature is real.
2: Pressure. 10 september in de bioscoop.
30: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
23: Goedenavond, ik ben René Postma. De coalitie is het grondig oneens over de belasting op vermogen, meldt de NOS. Die heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de VVD aandeelhouders pas belasting wil laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Daardoor komt er minder belasting binnen. D66 en CDA zijn daartegen en pro al helemaal. In Overasselt zijn tientallen mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van afgelopen week. Ze konden praten met de politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Een geroofd schilderij van de Joodse kunstverzamelaar Goudsticker dat opdook in Argentinië moet worden teruggegeven aan zijn erfgenamen, heeft een Argentijnse rechter bepaald. Het hing in huis bij de dochter van een gevluchte nazi. Een journalist van het AD ontdekte het op een foto op een huizenverkoopsite. Landen van de VN willen dat wereldkaarten eerlijker worden afgebeeld. Nu gebeurt dat met de zogeheten Mercator-projectie uit de 16e eeuw. Daarbij lijkt het net of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 40 keer zo groot is. Alle VN-landen willen de wereldkaart veranderen, behalve Amerika. In Duitsland wordt een klimaatactivist verdacht van de 3 sabotageacties op het stroomnet. Hij heeft in een brief de verantwoordelijkheid opgeëist, zegt een Duitse minister. Tijdens een klopjacht zijn enkele invallen gedaan en daarbij zijn explosieven gevonden. Het wordt niet uitgesloten dat de man handlangers heeft. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
13: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere werkdag praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we 25 jaar terug in de tijd. Want komende week is het precies 25 jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center in New York plaatsvonden. En daar kijken we natuurlijk naar 9/11 door een Europese bril. Dat doe ik met Stefan de Vries. Welkom.
14: Bonjour.
13: En met BNR's eigen buitenland commentator en maker van de Amerika-podcast, Bernard Hammelburg. Welkom.
14: Dankjewel.
13: Goed dat jullie er zijn.
14: Ja.
13: Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook een cultureel pareltje. Maar eerst.
22: The Gradometer.
13: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergen langzaam? Deze week doen we het net even iets anders dan normaal. Want ik wilde het graag even hebben over de reacties die er deze week zijn gekomen op het drone-incident in Leipzig. Een drone gevonden bij het vliegveld in Leipzig-Halle. En er zijn deze week heel veel reacties opgekomen vanuit Duitsland, vanuit Rusland. Stefan, wat is jou opgevallen aan deze reacties?
14: Nou, ten eerste natuurlijk de enorme voorzichtigheid. Want die drones in Leipzig, dat was vorige maand. En het duurde behoorlijk lang voor Duitsland daar een echte reactie op durfde te geven. Uit angst voor escalatie. Nou, die angst is er 5 jaar in de Oekraïne-oorlog kennen nog steeds. Daarna was er natuurlijk de persconferentie van de Duitsers, waarbij duidelijk in de richting van Rusland werd gewezen.
13: Ja.
14: In heel Europa werden ambassadeurs op het matje geroepen. Die natuurlijk ontkenden. We hebben het niet gewoest, maar dan op z'n Russisch. Strengere sancties wilden lidstaten. Ik vond het allemaal Ja, je ziet toch wel heel veel voorzichtigheid in al die reacties. Ook al zijn het dan de meest strenge bewoordingen. Maar ik weet niet of ze daar in Moskou van onder de indruk waren.
13: Hoe heb jij hier naar gekeken, Bernard?
0: Ja, nee, precies. Het viel mij ook op. Eén dingetje. Bij dit soort dingen duurt het even voordat je echt kunt vaststellen dat de feiten kloppen zoals je denkt dat ze zijn. Dus ze kunnen wel meteen. Kijk, denk aan MH17, mm-hmm. die boekraket. We wisten eigenlijk meteen al hoe het zat. Maar het heeft jaren geduurd voordat het officieel is bevestigd. Dus enige vertraging zie ik wel. En ik zie bij de Duitsers, wat er ook gebeurt, altijd nog Willy Brandt met zijn Oostpolitiek. Ja. Ik hoor het in alles terug. Ja. Het laatste wat de Duitsers willen is echt heel erg grote bonje krijgen met Rusland. Dus dat proberen ze zoveel mogelijk te vermijden. Totdat het niet meer te vermijden is, zoals nu.
13: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de vraag wanneer. Ja, wanneer is het dan echt een kantelpunt? Het is deze weken ook heel vaak gegaan over de hybride dreiging. Over die waar heel Europa ook mee te maken heeft. Kaya Kallas, dat is de Europese buitenlandchef, die had deze week in een persconferentie niet over de hybride dreiging, maar over state-sponsored terrorism. Bernard, vind jij dat, zit daar wat in die bewoordingen?
0: Ja, daar zit wel wat in, ja. Je weet nooit helemaal zeker, maar wat Rusland betreft vind ik dat best een goede kwalificatie. Denk aan, hoe heet het ook weer, die militie die ze hebben en die ze over de hele wereld verhuren.
14: De Wagnergroep.
0: De Wagnergroep. Dat is typisch iets Russisch. Mm. En ik zie dit een beetje in diezelfde sfeer. Er kan best een groepje zijn van mensen die proberen om de westerse wereld te ontwrichten door dit soort dingen. Ik geloof helemaal niet dat de Russen denken dat ze hiermee iets kunnen winnen, echt. Maar wat ze doen, en dat is dingen. Ik geloof helemaal niet dat de Russen denken dat ze hiermee iets kunnen winnen, echt.

0: stellen. Althans, ja, het hangt van je wereldbeeld af. Het is nog te diplomatiek, maar misschien hebben we geen andere optie op dit moment. Ik zou zeggen, het kan wat mij betreft allemaal wel wat scherper. Nog scherper. Dus deze week ja, is Europe greater geworden. Nou, ik zou zeggen nog greater, nog smaller. We zijn met onze neus weer eens op de realiteit gedrukt. Rusland zit ons ja, te jennen. En dat kan soms extreme gevolgen hebben. Gelukkig in Leipzig zijn die bommen niet afgegaan. Maar het had wel zomaar mis kunnen gaan. Maar dit is dus een serieuze dreiging op het Europese grondgebied.
1: Make Europe great again.
2: We understand that a plane has crashed into the World Trade Center.
3: Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
4: Right now, oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
5: De onbeschrijfelijke catastrofe die het Amerikaanse volk heeft getroffen vervult ons met verbijstering en afschuw.
6: It is hard even to contemplate the utter carnage and terror which has engulfed so many innocent people.
7: Komende week op 11 september is het 25 jaar geleden dat de hele wereld vol ongeloof naar New York City keek. We weten allemaal wat er is gebeurd. De Twin Towers die stortten daarin nadat er twee gekaapte vliegtuigen zich erin hadden geboord. Een derde vliegtuig raakte het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een vierde toestel stortte nog neer in Pennsylvania. In totaal vielen er 3000 ongeveer directe doden. En de aanslagen vormden de aanleiding voor de War on Terror in Afghanistan, later Irak, met ook veel Europese betrokken landen. En dus staan we deze week stil bij dit toch wel verdrietige jubileum. En we kijken vooral, want het blijft Make Europe Great Again, wat de invloed op Europa nou eigenlijk is geweest. En wat is het eerste waar je dan aan denkt als je denkt aan de gevolgen van 9/11?
8: De eerste persoonlijke was, hoe is het met mijn kind?
7: Ja.
8: Want er was geen telefoonverkeer. Maar die stond al een anderhalf uur later in beeld. Ik meen voor SBS. Dus die heeft daar verslag gedaan. Dus toen zeiden mijn vrouw en ik, gelukkig, hij is er nog.
7: Ja, dat was een duidelijk teken.
8: Dat was mijn eerste, ja. Maar daarna de reactie van de wereld. Het inroepen van artikel 5 van het NAVO-handvest, wat niet is gedaan door de Amerikanen, maar is aangeboden door de rest van de NAVO aan de Amerikanen. Mm-hmm. En wij zijn solidair. Het ontzettend, ik zou maar zeggen, de reactie, politiek en militair, was emotioneel. En daardoor verkeerd. Want Amerika is dan vrijwel meteen begonnen met die oorlog in Afghanistan. En die heeft uiteindelijk 20 jaar geduurd. Dat is de duurste oorlog ooit, denk ik. En is buitengewoon slecht afgelopen, want de Taliban heeft gewonnen. En wij hebben daaraan meegedaan. Ja. Europa heeft daar heel actief aan meegedaan. Toen ik aan Afghanistan was, waren er 43 landen waarbij die in die stabilisatiemacht zaten in Afghanistan, waarbij, voor zover ik weet, bijna alle Europese landen, niet allemaal hoor, maar bijna allemaal. En die deden dus mee aan een gezamenlijke inspanning die helemaal nergens toe heeft geleid. En alleen aan Nederland al 25 slachtoffers heeft geëist.
0: Ja.
7: Stefan, die solidariteit inderdaad, die was groot voor Amerika.
0: Ja.
7: In Europa. Jij hebt wat kranten hier meegenomen. Franse kranten, Le Monde van de dag, de day after.
0: 11 septembre, 11 septembre, Libération.
7: En uit het archief van Stefan de Vries?
0: Zeker, absoluut. Het is papier voor de jongere luisteraars onder ons. Dat zijn dode bomen.
7: Zoals ik, hè?
0: The Guardian ook van die dag. Althans, de dag daarna. Ja, ongelooflijke foto's, beelden, berichten. Het had iedereen in de greep, ook in Europa. Ik woonde dus die dagen daarna in Parijs. En ik herinner me vooral de stilte. Iedereen op straat had het erover. En op Le Monde, de dag die verscheen de dag na 11 september, is een heel beroemd, staat op de voorpagina een redactioneel commentaar. En dat is heel beroemd geworden, die titel. Nous sommes tous Américains. We zijn allemaal Amerikanen. Nou, dat voelde ook echt zo. Op vrijdag 14 september, dat zijn denk ik ook heel veel mensen alweer vergeten, was er in heel Europa, heel Europa, om 12:00 's middags 3 minuten stilte. Ja, dat, dat

0: vond ik enorm indrukwekkend. Een heel continent dat even zweeg op dat moment. En dat is natuurlijk ook wat er heel anders is. Ik ging een half jaar later verhuisde ik naar Los Angeles. Toen kwam ik in een heel ander Amerika dan waar ik dacht dat ik naartoe ging. Overal Amerikaanse vlaggetjes en nog veel meer dan dat daar voorheen al was. Toen ontdekte ik eigenlijk nog meer nationalisme, wat het eigenlijk kan zijn. En ik kwam er ook achter dat ze in Amerika geen idee hadden dat wij in Europa zo betrokken waren op dat moment nog bij wat er gebeurd was op 11 september. En ja, dit is een kwart eeuw geleden. Het is vandaag natuurlijk heel anders, de relatie tussen de Europeanen en de Amerikanen. Maar dat blijft me eigenlijk bij. Dus die titel Nous sommes tous Américains, die stilte in Europa. En ja, het gevoel dat je toch bij elkaar hoorde. Dat die aanval op 11 september ook een aanval was op ons Europeanen.
1: Ja, ja. En ik heb, er was nog iets, een waarneming, die hadden we allemaal, ook in Europa. Als je voor die tijd al, laten we zeggen, bewust leefde, zoals Stefan en ik, want wij zijn oude mannetjes, dan bestond de wereld altijd uit voor de oorlog en na de oorlog. Ja. Ja. En na 9-11 was het voor 9-11 en na 9-11. Ja. Het was een nieuwe marker in de wereldgeschiedenis.
2: Ja. Zeker.
1: Dat heeft een hele tijd geduurd ook.
2: Ja, ik kom zelf uit een generatie die zich 9-11 niet kan herinneren. Dus ik ben ook opgegroeid. Ja, ik was toen 4, volgens mij. Ik zat in groep 1 net. Ik was net begonnen bij juf Tieneke. Maar een verschrikkelijke vrouw, maar dat terzijde. Dus ja, ik weet het. Ik ben natuurlijk wel opgegroeid in een generatie die dat, die 9-11 heel erg niet voor lief heeft gelopen. Maar ik ben opgegroeid in een wereld waarin dat al was gebeurd. Dus ik heb nooit die verandering meegemaakt. Dus er is een hele generatie natuurlijk die het niet heeft gehad.
0: Ik denk dat je ook kan zeggen, misschien nu minder, maar ik denk dat de jaren daarna werd ook wel gezegd, ja, op 11 september 2001, dat was het einde van de 20e eeuw. Ja. En toen begon een nieuwe tijd.
2: Ja. Artikel 5, dat werd dus aangeboden door de Europese landen, of de andere NAVO-leden naast Amerika. De Europese landen gingen al snel meedoen in Afghanistan. Wat was daar de reactie op? Er was, neem ik aan, ook kritiek op dat besluit.
0: Ja, in het begin niet zoveel. Artikel 5 is binnen 24 uur aangeroepen of ingesteld. Hoe zou je het noemen? Een paar dagen later waren al ik heb de tijdlijn niet helemaal scherp, maar jij wel misschien, een paar dagen later al bombardementen op Afghanistan.
2: Ja. Dat ging heel snel.
0: Heel snel, met de Fransen, direct.
1: Ja, dat klopt. En het was toen nog, militair gezien, redelijk goed georganiseerd, want het stond onder leiding van Amerikaanse special forces. Ja. En die zijn steengoed. Ja. En de opdracht was het uitschakelen van Al-Qaeda, dat daar zijn tenten had opgeslagen. En dat is toen ook redelijk gebeurd, dachten ze.
0: Ja.
1: Alleen, achteraf bleek dat de meeste van die Al-Qaeda's niet waren omgekomen, maar gevlucht de bergen in richting Pakistan.
0: Ja.
1: Maar er was toen een enorme snelle doorbraak. En daar hebben inderdaad Europese landen al heel snel aan meegedaan.
0: Ja, binnen een paar dagen. Ja. En ook de eerste buitenlandse leider die een bezoek bracht aan Amerika was Jacques Chirac op 19 september. Die vloog ook boven Ground Zero met George W. Bush. Er was heel veel solidariteit. Maar diezelfde Jacques Chirac, 2 jaar later, was hij een van de grote criticasters van de oorlog in Irak. Mm-hmm. Waar ook in Nederland uiteindelijk een behoorlijk politieke puinhoop is geworden.
2: Ja.
0: Dus Frankrijk was niet alleen achter de schermen met die special forces in Afghanistan al bezig, maar ook voor de schermen probeerde Frankrijk heel erg te laten zien, wij zijn totaal solidair met de Amerikanen. No passaran eigenlijk. En dat was denk ik het gevoel, zeker in de eerste weken na 11 september, dat in alle Europese hoofdsteden domineerde.
2: Bernard, het is natuurlijk achteraf makkelijk oordelen, maar waren we, zijn de Europese landen daar niet een beetje te snel in meegegaan? Of kon het niet anders?
1: Het kon niet anders op dat moment. En dat na zoiets vreselijks, want het is en blijft het, hè, zo'n ongelofelijke aanval, dat alle bondgenoten, en dat we op dat moment bij bondgenoten solidair zijn, dat vind ik volkomen vanzelfsprekend. Ik moet aan de andere kant denken, maar dat is ook heel makkelijk achteraf en zoveel later. Maar na die vreselijke inval in Israël op 7 oktober...
2: Ja.
1: Is Joe Biden naar Netanyahu gevlogen. En de boodschap was, maak niet de fout die wij hebben gemaakt. Helaas heeft Netanyahu niet geluisterd. Maar dat was echt gebaseerd op die toch veel te emotionele, strategisch slecht doordachte actie van de Amerika en de NAVO-landen en later ook een heleboel andere landen, geen niet-NAVO-landen. Dat was toch voornamelijk een wraakactie. En dat in de geschiedenis van de krijgskunde heeft dat nog nooit iets opgeleverd. Je moet altijd een strategie hebben en ook weten wat je wil bereiken. En dat is niet gelukt.
2: Nee.
1: Dus ook niet met al die inspanning. Nogmaals, toen ik in Afghanistan was, ik heb daar de meest vreselijke dingen ook gezien. Maar dat waren 43 landen die meededen aan die. Dat was echt heel veel. En allemaal deden ze wat. En dan, niet alle, ze vochten niet allemaal mee. En er waren allerlei problemen over wie heeft nou eigenlijk het commando over dat hele Zwicky.
2: Ja.
1: Dat was nog niet zo simpel.
2: Nee.
1: Maar er waren bijvoorbeeld, in die tijd waren de Fransen wat terughoudender. En ik zei altijd, de Fransen hebben meer de neiging om oude dames over te helpen dan om in de loopgraven te liggen op dat moment.
2: Stefan die lacht.
1: Ja, nee, maar dat was zo. Dus elk land had voor zichzelf een beetje een taak uitgekozen.
2: Toen waren we misschien te emotioneel, maar wel. In ieder geval was er wel saamhorigheid. Dat is nu wel heel erg veranderd. Toch het is toch wel interessant om de vergelijking met nu even te maken. Als we kijken naar de NAVO en de houding van Europa tegenover Amerika. Ja, het lijkt wel tegenovergesteld aan elkaar.
0: Absoluut, zo'n kop als Nusum Tus Amerika zal nu nooit meer geschreven worden. Dan zal het zijn Nusum Tus Europeaan. En ja, die relatie met de Verenigde Staten is natuurlijk altijd ingewikkeld geweest. Maar nu, ja, het is heel ongemakkelijk, de relatie die we nu hebben met de Amerikanen. Dat is heel anders.
2: Ja, Bernard, ook nu eigenlijk in het Midden-Oosten. Wat Afghanistan betreft zijn we misschien wel terug bij af. Taliban is daar gewoon de baas. We hebben Irak gezien, we hebben Iran gezien. Hoe verklaar jij de gevolgen in het Midden-Oosten?
1: Daar zijn uiteindelijk de Sjiïtische milities de winnaar geworden in Irak.
2: Ja.
1: Dus ook dat is een verloren strijd geweest.
0: Ja.
1: Maar sorry.
2: Hoe verklaar je dat het zo is gelopen in het Midden-Oosten? Als we dit gesprek van daarnet allemaal in ons achterhoofd hadden.
1: Hoe wat precies is gelopen?
2: In het Midden-Oosten, in Afghanistan, Irak.
1: Oh,
2: Iran.
1: Omdat door al dit soort aanslagen, ook de aanslagen van Al-Qaeda op Amerikanen lang voor 9/11... wij nog niet goed waren ingespeeld en nog steeds niet goed zijn ingespeeld op het thema van de asymmetrische oorlog. Een oorlog was vroeger het ene land tegen het andere. En dan had je een front en dan op een bepaald moment won de een en verloor de ander. En dat was een beetje het beeld. De laatste keer dat gebeurd is was volgens mij op 8 mei 1945... Toen Duitsland heeft gecapituleerd voor de Russen, geallieerden, ga zo maar door. En daarna is het nooit meer gebeurd. Nou, misschien Japan ook, een tijdje later. Ja. Maar een conflict waarbij een partij capituleerde, dat is niet meer voorgekomen. Het kan ook niet. Want ja, wat is nou precies Al-Qaeda?
0: Ja.
1: Het is geen IBM met een hoofdkantoor en secretaresses en een website. Dus het zijn allemaal groepen die ontstaan in de wereld. Die noemen zichzelf Al-Qaeda omdat ze solidair zijn met het gedachtegoed. Dus er is iets heel anders ontstaan. En denk ook aan wat er daarna is gebeurd in Londen. Dat noemen we 7-7. Ja. In Madrid.
0: Ja.
1: He, wat ook
0: ons, 11-3.
1: Precies.
0: 11 maart. Ja.
1: En al die andere aanslagen in Brussel, in Parijs, ga zo maar door. Het is allemaal dezelfde situatie. En wat we dus niet kunnen en ook niet goed hebben geleerd, is om te gaan met asymmetrische oorlog. Dat kunnen we niet.
2: Nee. Stefan, wat voor litteken zie jij verder nog in Europa van 9/11?
0: Nou, dat vond ik al heel snel na 9/11. En ook nog een keer herleefde ik dat in 2015... toen ik in Parijs woonde met al die reeks aanslagen, dat eigenlijk de idee van veiligheid hysterischer is geworden dan de dreiging rechtvaardigt. Ik heb jarenlang geleefd met zwaar bewapende militairen voor mijn huis. Ook bij de kleuterschool van mijn kinderen. En dan denk je, ah, de staat doet iets. Maar het maakte mij gevoelsmatig alleen maar onveiliger eigenlijk. Ja. Er is denk ik ook best wel wat misbruik gemaakt van regeringen in ons deel van de wereld. De grondrechten zijn flink ingeleverd voor een gevoel van controle dat eigenlijk nep is. Maar ja, daar hou je het volk mee onder de duim. Die aanslagen waren natuurlijk vreselijk. Maar ik denk, met de kennis van nu en de afstand zou je kunnen zeggen dat in naam van de vrijheid een flink deel van die vrijheid is opgeofferd. En dat komt niet meer terug. En dan is er ook nog een litteken dat we misschien minder vaak bespreken. Maar denk aan alle militairen die in Afghanistan hebben gediend. 20 jaar lang, Bernard zei het al, zinloze, kostbare oorlog. Kameraden die niet terugkwamen. En ineens in 2021, in een paar dagen tijd, werd het allemaal weer teruggegeven aan de Taliban. En voor die veteranen is het natuurlijk niet een abstracte vraag die ze stellen in de politieke hoofdsteden. Die vragen zich af, waarvoor hebben we die trauma's opgelopen, wat hebben gedaan. En ik denk dat hun moed natuurlijk respect verdient. En dat de politieke doelen uit die tijd, waarvoor zij ingezet zijn, een hele kritische benadering vragen.
3: BNR's megahit.
2: Goed, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn: muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, jij hebt vandaag iets meegenomen.
0: Ja, ik dacht tussen al die somberheid en de wereld waarin we leven en 9/11 zocht ik even naar nieuws waar mensen ook van opknapt. Luister maar even. Ja, de echte kenner herkent hier de akoestiek van La Scala in Milaan.
2: Oh, natuurlijk. Ik hoor mensen, mensen die aan het inspelen zijn. Zo meteen wordt er gestemd en dan gaat de hobo
0: moet jou wel bekend klinken. Dit is La Scala, het beroemde operahuis in Milaan. Heeft de virtuele deuren opengezet, digitaal. Want sinds deze week hebben zij hun hele videoaanbod gratis online gezet. Voor die tijd moest je nog betalen. Op La Scala TV, daar heb je toegang tot tientallen opera producties, balletten en concerten. De beste stoel staat gewoon thuis. En ik heb dat gekozen, want dat is ook Europa. Eeuwen aan muziek, verhalen en vakmanschap. En je kan ook dit pareltje zien. Nou, Michael.
2: Mozart?
0: Ja, sowieso Mozart. Maar welke?
1: Ja, natuurlijk. Figaro.
0: Ja,
1: natuurlijk. Dat is de ouverture van Figaro.
0: Ja. Ja, ik ga helemaal headbangen als ik dit hoor. Want,
2: dus dit heb jij zitten kijken?
0: Dit natuurlijk. Altijd als ik twijfel aan de wereld en denk dat we ten onder gaan, dan luister ik even naar Mozart. Dus dat is wel 3 keer per dag ongeveer. Ja. Maar dit is fantastisch. La Scala is een van de beste, prachtigste huizen in Europa. En als je denkt, jezus, wat een elitaire kletskous die de Vries. Opa is juist heel erg van het volk. Hè. Ook Le Nozze di Figaro was een aanklacht tegen de aristocratie. Ja. Vlak voor de Franse Revolutie. Mozart wilde naar niemand luisteren. Totaal anti-autoritair. En nu is het dus voor iedereen beschikbaar. Dus dit is echt fantastisch. Juist in deze rommelige tijden denk ik wel een mooi cadeau.
1: En ook voor mensen die het een beetje elitair vinden. De Figaro heeft 2 voordelen. Hij duurt maar kort.
2: Ja, dat is zeker een voordeel. Er zijn ook opera's van Mozart.
1: Binnen anderhalf uur ben je eruit. En het is bij mijn weten de enige vrolijke opera die heeft geschreven. Het is echt gewoon een grappig verhaal.
0: Ja, ik vind de toverfluit ook wel grappig. Ja. Maar het gaat over liefde, seks, oorlog. Ja. Gewoon het leven, de opera. Dus ga naar lascala.tv.
2: Hartelijk dank. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel voor het delen van jullie ervaringen en inzichten, Stefan de Vries. En onze speciale gast, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En wil je de documentaire van Bernard en zijn zoon nou kijken over 9/11, Aftermath heet hij, dan hebben we die link in de show notes gezet. Bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Mijn naam is Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
3: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Thomas van Zijl.
7: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de begroting en een gesprek met Ger Rovers, voorzitter van de KNAK Nationale Autosportfederatie, over de toekomst van de Nederlandse autosport nu de Dutch Grand Prix verdwijnt. Je hoort het vanaf 11 uur maandag in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
11: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om te praten over vrede. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst ook in Kiev. En het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De coalitie is gebotst over de belasting op vermogen in box 3, blijkt uit geheime stukken die de NOS in handen heeft. Er staat in dat de VVD op een andere manier belasting wil heffen op aandelen. Pas op de winst als je ze verkoopt. Maar D66 en CDA zien dat helemaal niet zitten, omdat die winstbelasting veel minder geld oplevert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flesjes worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. In Overasselt zijn tientallen mensen op de informatiebijeenkomst geweest over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van afgelopen week. Ze konden praten met de politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Tennister Sabalenka is even gestopt tijdens haar partij op de US Open omdat ze vond dat het te erg naar wiet rook. De geur kwam uit het park rond de tennisbaan. Er is al vaker over geklaagd sinds wiet in New York werd gelegaliseerd. Sabalenka is titelverdedigster en won uiteindelijk de partij. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon. Ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Je hoeft niet altijd te luisteren.
15: Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
16: En dat kan ook via de BNR-app.
15: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
7: €3 extra voor een pakketje uit China, dat dringt de stroom flink terug. Maar profiteren de Nederlandse webshops ervan? En een derde van de ondernemers kende de nieuwe regels voor loontransparantie niet. Terwijl ze er wel aan moeten voldoen, doen ze dat niet. Ja, dan kan het flink in de papieren lopen. Ik bespreek met de leden van het bedrijvenpanel. Dick van der Lek is hier. Hij is boardsupporter en oprichter van Lek Fotografie. En Hans Biesheuvel is van alles. Onder andere directeur-eigenaar van HBest Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en voor altijd oprichter van ONL. Welkom, leden van het panel.
17: Dankjewel. Ja,
18: goedemorgen.
7: Zijn jullie wel klaar voor die nieuwe wet loontransparantie?
18: Ja, nou, ik vind het weer zo'n betuttelend dingetje vanuit de tekentafel van de Haagse politiek. Hè. Dus ik ben er niet zo'n erg grote voorstander van. Ik ben voor loontransparantie overigens, hè. Daar ben ik helemaal niet tegen. Maar om daar nou weer een wet voor te maken, joh, ik vind dat echt zo betuttelend. En het komt op de stapel van nou, nog tientallen andere wetten die we afsturen op al die werkgevers in Nederland. Ja, en 90% heeft geen HR-afdeling. Die denken, oh, daar gaan we weer. Terwijl ik denk in deze tijd, moderne tijd, ja, we hebben een krappe arbeidsmarkt. Je hebt het talent hard nodig. Een beetje een goede werkgever regelt dat allemaal heel netjes en strak.
7: Maar als heeft dat die zo is, als die krappe arbeidsmarkt al een tijdje aan de orde is, dan zou je toch moeten denken dat die loonkloof tussen mannen en vrouwen, ook gecorrigeerd voor leeftijd, voor ervaring, toch nog altijd hardnekkig is op zo'n 6%. En als je die correctie niet doorvoert, is het zelfs een verschil. Blijkt uit de laatste cijfers zo'n 11%,
18: ja.
7: Dan kun je zeggen, als er geen wil is, dan is er een wet.
18: Ja, maar goed, nogmaals, ik ben ervoor om die kloof te dichten. Hè. Alleen ik geloof niet dat je dat dus via wetgeving doet. We hebben in Nederland heel volwassen CAO-overleg op heel veel vlakken. Je hebt hele tegenwoordig, vind ik, hè, ik kom ook vaak bij OR'en die ook erg goed op de bal zitten tegenwoordig. Dus je kan dat prima met elkaar regelen. Het is ook goed om dat te bespreken in een bedrijf. Maar bij zo'n betuttelende wet vanuit Den Haag, daar geloof ik niet in. Ja. Dat roept alleen maar weerstand op bij veel van die werkgevers. Die denken, oh, daar gaan we weer. En nogmaals, er zijn er ook heel veel bij die gewoon het lastig vinden om in het woud van al die regeldruk weer met zo'n wet aan de slag te moeten. En dat roept dan de verkeerde weerstand op.
7: We hebben het uitgevraagd bij ons eigen panel. En veel van de werkgevers blijkt niet op de hoogte te zijn van die wet. Überhaupt niet dat die eraan zou komen. Slechts 17% is wel goed voorbereid op de regels die naar verwachting op 1 januari van volgend jaar ingaan. Allereerst dan nog maar eventjes de principiële vraag. Moet hier een wet voor komen of zit jij in kamp Biesheuvel?
17: Nou ja, kijk, ik vroeg me af of het nodig is, want het koffieapparaat is al lang loontransparant. Weet je, als ik bij ons vroeger loongesprekken had, of evaluatiegesprekken, dan was binnen 10 minuten na dat gesprek, wist het hele bedrijf wat er financieel was afgesproken. En dan zei ik altijd van, jeetje, ik wilde dat, was alle interne communicatie bij ons maar zo effectief. Want dat ging vanzelf. Dus ja, ik vraag me af of het heel veel uithaalt. Omdat je weet eigenlijk wel wat je peers binnen je bedrijf wat die verdienen.
7: Maar die kloof, Dick, die is hardnekkig. Ik zei net al, die percentages legde ik voor aan Hans, jouw medepanelid. Dat is wel zo. 6% gecorrigeerd, 11% niet gecorrigeerd. Ondanks de krappe arbeidsmarkt, ondanks hoe het koffieapparaat en automaat werkt. Dus
17: ja. Nou, maar dan is het er wordt net gedaan alsof je, als je dit vastlegt, hè, dan zeg je, we hebben deze functie en daar hoort dat salaris bij, alsof het zo simpel is. Hè, maar er zijn bijvoorbeeld 10 mensen die functie hebben en er zitten enorme verschillen in ervaring, in verantwoordelijkheden, in de grootte van hun team enzovoort. Dus het is een illusie om te denken dat je dat helemaal gelijk kan trekken.
7: Je mag ook wel verschillend belonen, maar dat moet je dan wel als werkgever veel beter kunnen aantonen waarom dat gerechtvaardigd is.
17: Dat vind ik wel. Hè. Dus je moet de onrust komt niet door salarisverschillen, komt door verschillen die niet verklaarbaar zijn of niet verklaard worden. En ik vind dat werkgevers moeten die argumenten voor loonverschillen moeten ze vastleggen, zodat wie je er ook op aanspreekt, of dat de HR, de manager of de CEO is, dat die allemaal hetzelfde verhaal vertellen.
7: Dus dat betekent je administratie flink bijwerken, mocht je dat nog niet goed op papier hebben staan.
18: Nou, niet alleen de administratie, maar daar ben ik met Dick wel helemaal eens. Kijk, werkgevers zijn in deze tijd is eigenlijk een vak apart geworden. Hè. Vroeger deed je er even bij. Tegenwoordig moet je van goede huizen komen om het op een moderne manier in te vullen. En laat maar zeggen, het managen van de verwachtingen, transparant zijn, hoort daar wel gewoon bij. Dat verwacht de generatie die nu bij mij ook binnenkomt, die verwacht dat gewoon. En dat betekent dus dat je inderdaad wel de dingen beter moet vastleggen en beter moet uitleggen. Maar dat betekent ook dat er nog steeds individuele verschillen kunnen zijn. He?
19: Hebben ondernemers daar overigens een blinde vlek voor? Want we hebben ook dat gevraagd. Hè. Is er binnen jullie organisatie, binnen jullie bedrijf een loonkloof? 3% zegt dat mannen en vrouwen binnen hun bedrijf verschillend worden beloond. Dus dan zou dat zijn dat dit wetsvoorstel een kanon op een mug is. Want het is er nauwelijks, maar uit de cijfers blijkt iets anders.
18: Ja. Ja, kijk, ik vind het lastig om als te beoordelen hoe die loonkloof dan en al die individuele gevallen ontstaat. Want het kan ook te maken met ervaring en leeftijd. En hoe groot is jouw afdeling, hoe groot is mijn afdeling. Ik vind dat ingewikkeld. Ik ben voor loontransparantie, maar ik ben niet voor regeldruk vanuit Den Haag die dat volgens mij eerder in de weg zit. En ik zou veel liever inzetten op die vaardigheden van die werkgevers. Dat ze inzien, wil je een goede werkgever zijn in deze tijd, met die krappe arbeidsmarkt, met die, nou ja, zeg maar een nieuwe generatie, dan moet je inderdaad wel veel meer met elkaar communiceren, transparant zijn, de verwachtingen beter managen, daar ben ik voor. Maar dan zou ik liever zeggen, probeer dan via CAO-overleg en met je OR samen die volwassenheid te bereiken en niet via een wet.
19: Die ondernemers die tegen ons, tegen BNR zeggen, het is misschien bij de buren, maar niet bij ons, is dat...
17: Ja, dat is net zoals met diversiteit, weet je. Je bent je vaak helemaal niet bewust van bepaalde dingen. Ja. En ik weet ook niet waar die 3% precies op gebaseerd is. Een kleine steekproef, denk ik, hè?
19: Nou, we hebben het gepeld bij onze eigen bedrijvenpanel, ondernemerspanel.
17: Ja, en hoeveel zijn dat er?
19: Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
17: Oké. Maar goed, stel dat het zo is. Ja, ik denk dat heel veel werkgevers toch wel uitgaan dat man en vrouw hetzelfde beloond krijgen. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat vrouwen niet altijd in de gelegenheid zijn, in verband met verplichtingen naar kinderen enzovoorts, om hetzelfde te geven aan een bedrijf als iemand die volledig de handen vrij heeft en zijn leven aan het bedrijf geeft. Hè. Dus dan kan het toch zijn dat met dezelfde functie dat de ene een hogere prestatie levert dan de ander.
19: Er is overigens nog een andere regel die gepaard gaat met deze wet, namelijk dat een werkgever niet meer mag informeren naar wat een nieuwe medewerker bij een vorige werkgever verdiende. Is dat een goede zaak of niet?
18: Ja, kijk, weet je, ik heb dat zelf die vraag nooit gesteld. Hè? In 35 jaar. Nee,
17: ik heb hem altijd gesteld.
18: Nee, ja, ik niet.
17: Nog, ik vroeg het laatste salarisstrookje.
18: Ja.
19: Oh ja?
18: Nee, ik heb het nooit gedaan. En heel eerlijk, omdat ik altijd dacht van, kijk, ik heb gewoon een functie, daar hangt een functieprofiel aan en een salaris. En dat, daar moet je voor gaan of niet voor willen gaan. En ja, je kan dan wel gaan controleren wat iemand ervoor verdiende, maar daar ben ik dan zelf niet zo voor. Want ja, dat kan je ook manipuleren.
19: Ja, dus kijk maar even naar Dick.
18: Ik zeg dat niet omdat ik het beste jongetje van de klas wil zijn, maar omdat ik gewoon denk, ja, als je een vacature hebt en je hebt er gewoon een goed loongebouw, ja, dan kiest iemand ervoor of niet. En hij heeft er niet zoveel zin om in dat te veel.
17: Ik zou je zeggen waarom ik het deed. Omdat je moet appels met appels vergelijken. Ja. En het gaat natuurlijk niet alleen om het maandloon. Het gaat ook om wat je aan ziektekosten bijdraagt. Zeker. Aan vakantiedagen enzovoort. Dus ik vroeg gewoon het strookje en kon dan heel duidelijk zeggen van, nou, dit had je bij je vorige week gegeven en dit heb je bij ons. En op die manier hoef ik niet altijd het hoogste salaris te betalen.
18: Ja. Maar goed, ja, ik moet zeggen, ik heb ook wel heel veel ervaren dat mensen het graag spontaan aan je vertellen. Hè? Dan weet je nog steeds niet zeker of het klopt.
19: Dan zou ik er altijd heel spontaan iets bovenop gooien.
18: Ja, dat is gewoon zo. Ja. Maar goed, je moet ook dan ook daar wel natuurlijk de discipline hebben, ook als werkgever, om te zeggen, ja, ik heb ook al een bestaande organisatie. Ik kan niet te veel daarvan af gaan wijken met een nieuwe iemand. Dus ja, het dwingt je ook om gewoon gedisciplineerd te werken. En daarom dacht ik altijd, nou, ik hoef het niet te weten. Het moet passen, past het niet, ja. Dan is het jammer. Ja,
17: plus het feit, als je het niet vraagt, dan heeft dat een opdrijvend effect.
18: Ja.
17: En dan krijg je dus bij loontransparantie.
19: Hans heeft het al 30 jaar niet gevraagd.
17: Ja, maar we weten allemaal wat daarvan terecht is gekomen.
19: We gaan heel gedisciplineerd naar het tweede deel van dit panel.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: De leden van het bedrijvenpanel zijn Dick van der Lek en Hans Biesheuvel. En we gaan praten over een ruzie tussen twee broers. Het gaat over de toekomst van hun gezamenlijke kraanverhuurbedrijf. Die is bij de rechter beland. Het FD schreef er eerder deze week over. De terminaalzieke Marco wil voorkomen dat zijn broer Jaap na zijn overlijden de aandelen krijgt, omdat hij vreest dat Jaap het bedrijf niet kan leiden. En ondertussen zijn er wel zo'n 20 gezinnen afhankelijk van de onderneming. Laatste contact tussen de broers vroeg ik me ook nog af, in januari van dit jaar. En het is nu inmiddels september, dus de vraag is hoe dat bedrijf op dit moment wordt bestuurd. En we hoeven het niet per se alleen maar over dit kraanverhuurbedrijf te hebben. Maar laten we maar beginnen met zaken doen met je familie.
18: Ja.
19: Verstandig of niet? En als je het doet, op welke manier?
18: Nou, sowieso. Er zijn heel veel goede voorbeelden dat het wel kan. Hè? Dus het, maar ja, ik kom nog wel eens bij een familiebedrijf waar het wat minder is. En je ziet dat er vaak ja, de oorzaak van die problemen vaak al in een veel verder verleden vaak ligt. Hè? Dat heeft te maken met, ja, nou ja, de een kon wel beter leren dan de ander. Of hè, de een mocht wel sneller bij pa beginnen en, dan de ander.
19: Maar hier wordt echt gezegd, ja. ik ben helemaal het brein van het bedrijf. En mijn broer die zit een beetje op de kraan.
18: Nee, maar dat herken ik. Hè. Dus dat is vaak een sentiment en emotie en dat soort dingen meer. Je ziet steeds meer familiebedrijven die zeggen, nou, ik stel een familiestatuut op. Hè. Daar maken we gewoon afspraken in. Van, nou, stel, er ontstaat een moeilijke situatie. Hè. Het is soms in de privé situatie dat iemand gaat scheiden en denkt, hey, ik moet mijn aandelen verkopen of verzin maar wat, of we gaan een overname doen. We gaan externe financiering naar binnen. Nou, familiestatuut kan je helpen om in elk geval een soort handvat te hebben. Komen er problemen? Nou, wat hebben we ook weer met elkaar afgesproken? Wat ook helpt is natuurlijk, ja, een goede raad van commissarissen, een goede raad van advies.
19: Ja, maar die is er niet altijd natuurlijk, hè?
17: Bij die kleine ondernemingen niet natuurlijk.
18: Maar dat helpt wel op het moment dat dit soort problemen ontstaan. Ook in, bijvoorbeeld in de beoordeling, ja, kan iemand of kan iemand niet? Nou, dat, als je dat wat onafhankelijker doet, helpt dat natuurlijk wel om dit soort dingen te voorkomen. Maar nogmaals, het is wel herkenbaar.
19: Hoe ging het bij jou in de familie? Want er waren eerdere Biesheuvels, volgens mij met ongeveer hetzelfde métier.
18: Ja,
19: hetzelfde bedrijf.
18: Ik heb het zelf ook meegekregen. Mijn vader en grootvader hadden allebei een technische groothandel. Alleen die konden niet goed met elkaar opschieten. Dus die hadden allemaal een eigen bedrijf. Nou,
19: dus zakelijk niet of privé niet?
18: Privé heel goed, maar zakelijk niet.
17: Was
18: privé.
17: Jij het brein of zat je op de kraan?
18: Nee, ik zat gewoon op school toen.
17: Okay.
18: En toen heeft mijn grootvader heeft zijn bedrijf verkocht. Die dacht, nou, mijn zoon heeft zijn eigen bedrijf. Ik zat nog op de middelbare school. Dat ging daarna niet zo best met het bedrijf. En degene die het had gekocht kwam bij mij uit en zeiden, hey, wil jij niet het stokje hierover nemen en het weer goed maken? Toen zei ik, nou, dat wil ik wel. Maar ja, dan wil ik wel de aandelen en wil ik ook het echt voor het zeggen hebben. Nou, dus heb ik het oude bedrijf van mijn grootvader overgenomen. En toen zei mijn vader tegen mij, niet zo lang daarna, want ik zei altijd, ja, ik word nooit zoontje van de baas, forget it. Die zei toen van, nou, dacht dat jij nooit wilde. Maar nu je toch de pad op bent gegaan, waarom koop je mijn bedrijf dan niet? Dan hebben we iemand ingehuurd die we allebei niet kenden. Een partner toe van Moret, Ernst en Jong. Die heeft een waardering gemaakt van het bedrijf van mijn vader. En we hadden afgesproken, we onderhandelden niet. Dus we accepteren de uitslag. Nou, ben ik naar de bank gegaan. Dat kon in die tijd nog. Ik praat over 1990, Thomas.
19: Een bank die krediet verstrekt aan een MKB'er.
18: Ja, 1990, hè? Gouden tijden. Ik heb het geld geleend. En toen was ik de eigenaar van het oude bedrijf van mijn vader. En het oude bedrijf van mijn grootvader. Dat heb ik de Biesheuvel Groep genoemd. En toen kon ik in één keer heel anders gaan opereren. Nou, en dat was mijn geluk een beetje. Misschien ook wat geluk voor het bedrijf dat het op een andere manier samenkwam. Maar dit soort dingen komt natuurlijk in families gewoon voor.
19: Je hebt ook een hele ondernemende familie, ondernemende zoons. Maar voor de rest in je eigenlijk professionele, zakelijke carrière, familie altijd verre van je gehouden, of niet, Dick?
17: Ja. Geen,
19: omdat ze ook niet op je pad kwamen.
17: Wat zeg je?
19: Omdat ze ook niet zakelijk op je pad kwamen.
17: Nee, die kwamen niet op mijn pad. Maar mijn zus is wel in het bedrijf van mijn vader gegaan. Dat was mij ooit ook gevraagd, maar dat wilde ik niet. Ik had een ander plan. En dat is, en mijn zwager is daar ook toegetreden. En dat is behoorlijk goed gegaan. En dat deel wat misschien wat minder goed is gegaan, daar doe ik nu even geen mededeling over.
19: Goed, dan Hans heeft een hele doopsel gelegd. Jij doet niks.
17: Nee, overwegend is het heel goed gegaan. Maar ja, dit verhaal over dit kraambedrijf is natuurlijk een soort falend opvolgingsbeleid. Hè? Dus heel makkelijk, zoals jij het beschrijft, lijkt me uit het boekje, dat je dat tijdig bespreekt met een externe. En dat het op die manier tijdig wordt afgesproken en in de statuten verwerkt. En nu heeft die rechter geen alternatief dan die statuten te volgen.
19: Nou, er zijn dus volgens mij oplossingsrichtingen die wijzen in de richting van de zoons. Zoon van de een en een zoon van de ander.
17: Ja, maar dat is een suggestie.
19: Ja,
17: toch?
19: Leek me leuk. Dat is niet extern, maar toch dan verleg je het probleem niet.
17: Zeker.
19: Ik vond die zoons die hebben geen onderlinge haat en nijd.
17: Ja.
19: Die zouden gewoon.
17: Heel elegante suggestie van de rechter. Een soort Salomons oordeel. Jullie allebei niet, maar de nieuwe generatie wel. Dan zou ik nog wel zeggen, doe er nog een externe bij. Een ervaren bestuurder.
18: Precies,
17: om die jongens in het zadel te helpen. Maar dat is een advies van de rechter. En die kunnen ze gewoon naar zich neerleggen. Want de statuten zijn leidend.
19: Dus je vindt het elegant, die zoons. Maar een externe zou misschien toch nog wel raadzaam zijn om die zoons dan
17: zeker,
19: op weg te
17: zeker,
19: houden.
17: Want die zoons die zijn waarschijnlijk... ik bedoel, je bent niet in één keer de leider van een bedrijf. Daar groei je naartoe. En als er nu door omstandigheden dat moment naar voren wordt getrokken... dan moet je die zoons die moet je wel in het zadel helpen. En het lijkt me een heel slecht idee als hun vader zou doen.
19: Ja. Kan het overigens dat je elkaar persoonlijk naar het leven staat... maar dat je het zakelijk gewoon op de rit houdt? Of komt dat zelden voor?
18: Nou ja, kijk, het voordeel van familiebedrijven is natuurlijk... dat ze zijn gericht op continuïteit en lange termijn... en niet vaak op de korte termijn winst. Dus dan kunnen ze het heel lang uitzingen. Ook als het even wat minder gaat. Maar je ziet natuurlijk soms dat... ja, de privé, dat is het nadeel was van familiebedrijven. Dat dingen die in de privésfeer gebeuren... vat krijgen ook op wat er zakelijk gebeurt. En dan wordt het lastig. Daarom ben ik een voorstander van toch een raad van commissarissen... of raad van advies, die een beetje ook kan, die je ook kan, dan kan gebruiken als... nou ja, hoe zeg je dat? Afstootmechanisme, dat je even je verhaal kwijt kan... en dat toch even rustig
19: maar het gaat hier over
18: worden.
19: Een relatief klein bedrijf... Snap waarvan ik. Ze misschien toch zullen denken... Maar, zo deden wij dat altijd en zo blijven we dat doen.
18: Maar in deze complexe wereld, met een complexe samenleving... is het soms ook verstandig om in de basis te zetten. Wat soms ook kan helpen, inderdaad, sla een generatie over... Hè? Of een tijdelijk extern iemand die even rust kan brengen... en dan de volgende generatie, die dingen zie je nu allemaal wel gebeuren. Alleen, ja... uiteindelijk de aandeelhouders beslissen. Dus als de aandeelhoudersvergadering zegt...
17: En de statuten,
18: ja, en de statuten zijn leidend. En dat...
17: Maar dan is er toch hier helemaal geen oplossing. Behalve dat een rechter advies kan geven. Maar zolang die Jaap er niet een potje van maakt... Dat schijnt die schijnt het allemaal heel goed te doen al 30 jaar. Dus er is geen enkele kans op een uitstotingsverzoek.
18: Ja, ja.
17: Maar ja, dan staat een rechter met lege handen... of met alleen de statuten in de handen. En die heeft dat maar te volgen.
18: Ja.
19: Wat is de wereld toch groot en complex geworden? En zo komen we ook in China uit. Het gaat over de heffing van 3 euro op kleine pakketjes van buiten de EU. Het aantal aangiften voor zulke zendingen is met 46% gedaald. Chinese webshops zoals Shein, Temu, Alibaba... lijken zich ondertussen aan te passen door producten... vaker in bulk naar Europese distributiecentra te sturen. Maar met 46% gedaald op basis van 3 euro voor kleine pakketjes... dan is die 3 euro natuurlijk procentueel best een flinke opslag, maar toch... Heftige verandering.
17: Ja, geweldig toch? Want al die kleine pakketjes, ja, ik ken het ook van mijn kinderen en in je omgeving.
19: Alleen je kinderen en jij niet?
17: Nee, ik doe dat serieus niet. Maar er zijn mensen die bestellen voor 3 tientjes 20 van die pakketjes. En het is allemaal overproductie, allemaal overconsumptie eigenlijk. En het is niet te controleren. Je kan niet al die envelopjes controleren bij de douane. Dus het is heel goed dat het nu in bulk naar Europa wordt gebracht door China. En daarmee is het door de douane goed te controleren op productaspecten en veiligheid enzovoorts.
19: Ja, en er komt er nog een extra heffing later dit jaar, meen ik, om ervoor te zorgen dat die handhaving en die toetsing ook vaker kan worden uitgevoerd.
17: Ja.
19: Dus we hebben dit probleem. Hans, ik kijk ook even naar jou, want ik herinner me nog de ONL-lobby.
18: Zeker.
19: Jarenlang.
18: Ik heb een jaar gehobbyd wat er nu gebeurt.
19: Nou, het duurt maar dan heb je ook wat.
18: Je weet, je hebt Den Haag 10 jaar nodig gemiddeld, hè, voor een onderwerp.
17: Dus dit is nog snel.
18: En het is nog snel, maar ik heb hier jarenlang inderdaad voor gelobbyd. Hè. Bij ons waren heel veel organisaties aangesloten, zoals de PPP, een brancheorganisatie voor promotionele artikelen. Die, nou ja, zeg maar even de kerstpakkettenleveranciers en relatiegeschenken. Nou ja, die hebben heel veel last van wat ik dan altijd noem de oneerlijke concurrentie. Want onder de 150 euro kon je zonder enige toeslag kon je iets naar Europa zenden. Nou, heel veel van die kleine pakketjes zitten daaronder. De douane heeft nog niet 1% van die stroom kunnen ze controleren. En het grootste probleem is dat zeg maar, die producten die in Nederland instromen... allemaal niet aan de eisen voldoen, of heel grotendeels niet aan de eisen voldoen... waar wij vinden dat die producten aan moeten voldoen.
19: Ja, is dat zo? Want er geldt toch al wel een regime voor CE-markeringen... voor gevaarlijke stoffen?
18: Het geldt wel, maar als er geen handhaving is en maar 1% wordt gekeken... dan maakt het niet uit.
19: Maar nu zegt de douane, wij komen steeds vaker bulkleveringen tegen... met 10.000 telefoonhoesjes en dan weten we ook wat er zo ongeveer Nederland in komt.
18: Nee, nu, maar zeg maar tot voor kort. Als ik heb het verhaal hier bij BNR was verteld van de zaklantaarn... ik heb het letterlijk zo gedaan. Ging bij mijn dorp een zaklantaarn kopen. Nou, die kostte dan €17,50. Vervolgens bestelde ik hem dan bij AliExpress. En dan kost hij dan €5,50. En die zaklantaarn, en dan moet ik ook aan 23 eisen voldoen, hè, qua veiligheid.
19: Nou, jij weet het, ik wist het niet, maar het is basiskennis.
18: En die zaklantaarn voldeed niet aan geen enkele van die eis. Hè? Maar ja, als jij een zaklantaarn nodig hebt en het scheelt een tientje, denk je, nou, dan bestel ik hem even. Hè? Toch? Dat is logisch. Maar je krijgt wel al die troep de Nederlandse markt op.
19: En die zaklantaarn, die bestellen we nu dus blijkbaar niet meer. Of in ieder geval niet meer die ene individuele zaklantaarn.
18: Daar ben ik dus voor. Dus ik ben erg blij dat dit nu gebeurt. Maar ik hoop ook, en dat punt wil ik wel maken, dat de douane, maar ook de Voedsel- en Warenautoriteit dan ook echt de capaciteit en de ruimte krijgt om echt die rol te vervullen. Want die hebben jarenlang tegen die enorme stroom moeten knokken. En ze hadden gewoon de capaciteit niet om dat waar te maken.
17: Maar die eerlijke concurrentie, dat is nog de vraag. Hè? Dit is natuurlijk één stap. Maar ze gaan nu die voorraad hier bij ons brengen.
18: Ja.
17: En zij nemen het niet zo nauw met data. En de Chinezen zijn ongelooflijk sterk met data. Dus die kunnen predictive logistics toepassen. Dus zij zetten precies hier om de hoek waarvan ze weten dat de consument het morgen nodig heeft. En de Europese bedrijven die zijn wel gebonden aan al die privacyregels.
18: Ja.
17: En die hebben dan een beetje het nakijken.
19: Er zijn punten gemaakt. Er zijn mitsen en maren op tafel terechtgekomen. Persoonlijke ontboezemingen gedaan. Dick had toch nog wat meer van zijn bedrijfsleven en familiebanden kunnen laten zien. Heeft hij niet gedaan, maar we nodigen hem nog een keer uit. Dick van der Lek van Lek Fotografie, boardsupporter Hans Biesheuvel was hier natuurlijk ook commissaris bij verschillende bedrijven. Directeur-eigenaar van HBest Holding en voor altijd oprichter van ONL. Dank voor jullie aanwezigheid. Dit panel is terug te luisteren als podcast.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
10: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
9: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Maar waar zit er alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
9: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
12: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
9: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
13: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om te praten over vrede. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst ook in Kiev. Het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De coalitie is gebotst over de belasting op vermogen in box 3, blijkt uit geheime stukken die de NOS in handen heeft. Er staat in dat de VVD op een andere manier belasting wil heffen op aandelen, pas op de winst als je ze verkoopt. Maar D66 en CDA zien dat helemaal niet zitten, omdat die winstbelasting veel minder geld oplevert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flesjes worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. In Overasselt zijn tientallen mensen op de informatiebijeenkomst geweest over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van afgelopen week. Ze konden praten met de politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Tennister Sabalenka is even gestopt tijdens haar partij op de US Open omdat ze vond dat het te erg naar wiet rook. De geur kwam uit het park rond de tennisbaan. Er is al vaker over geklaagd sinds wiet in New York werd gelegaliseerd. Sabalenka is titelverdedigster en won uiteindelijk de partij. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: van Nederland.
1: Ruim 100 bedrijven, van Jumbo tot Bol en 5 politieke partijen, ondertekenden eerder deze week het ondernemersakkoord 2030 onder het motto Nederland verdient beter. De bedrijven committeren zich aan concrete maatregelen om grondstoffen te behouden, de natuur te versterken en te zorgen voor een eerlijker speelveld. Maar niet iedereen doet dezelfde beloftes. Er is nog geen stok om mee te slaan. Wat gebeurt er als een bedrijf of de politiek uiteindelijk toch iets minder hard gaat lopen? Ik ga het vragen aan Ankie van Werst, de CEO van FutureUp, platform voor duurzaam ondernemen. Ook lid van ons lobbypanel.
17: Hallo.
1: Welkom. En gefeliciteerd met het ondernemersakkoord. Want jullie hebben die partijen en bedrijven bij elkaar gebracht, denk ik.
17: Zeer zeker. En dat heeft best een paar maanden geduurd om iedereen erachter te krijgen. Maar toen dat eenmaal gebeurde, ontstond er heel veel energie en enthousiasme en vooral ook daadkracht.
1: Ik heb het ondernemersakkoord gelezen en jullie beginnen met het citeren van het regeerakkoord. En dat ga ik dan nu weer citeren. We kiezen voor een welvarend, schoon en onafhankelijk Nederland, omdat we geloven dat een bloeiende economie en leefbare aarde hand in hand kunnen gaan. Vraag dat we samen de schouders eronder zetten, want de uitdagingen zijn groot. Als dat al in het regeerakkoord staat, als de coalitie zegt wij vinden dit belangrijk, waarom zou je dan nog met een eigen ondernemersakkoord beginnen?
17: Nou, de coalitie zegt ook in datzelfde regeerakkoord, en wij nodigen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit om hier verder invulling aan te geven. Nou, dit is een belangrijk deel van die invulling.
1: Ja, als je dan kijkt naar hoe dat wordt ingevuld, dan onderscheiden jullie 3 belangrijke elementen voor toekomstige economische groei. Stabiele handelketens, natuurlijk kapitaal moet de ruimte voor economisch succes gaan bepalen, en concurrentie op basis van waarde, niet langer op prijs. Ik stel voor dat we dat even langs gaan lopen.
17: Bellen.
1: We gaan dat afbellen. We gaan
17: om
1: tot de kern komen.
17: Nou,
1: wat betekent dat? Stabiele handelketens. Ja. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Die
17: Zeker.
1: Zijn nu instabiel geworden.
17: Nou, we hadden het net al over geopolitieke schommelingen. Olieprijzen die op en neer gaan. Gasprijzen die stijgen en dalen. Ja, dat is behoorlijk instabiel. En wij in Nederland zijn voor 60% afhankelijk van grondstoffen buiten Europa. Dus ja, een van de belangrijke oplossingen die je daarvoor hebt is natuurlijk circulariteit. Zuiniger omgaan met grondstoffen, maar ook grondstoffen hergebruiken.
1: Sommige grondstoffen hebben we natuurlijk niet in Nederland.
17: Nee.
1: En zelfs niet in Europa. We kennen de kwetsbaarheden met onze relatie rondom China. Dus
17: ja,
1: we zullen het voor een deel toch ook van ver moeten blijven halen, of niet?
17: En hergebruiken, want op dit moment komt het wel allemaal op een vuilnisbelt terecht. En op het moment dat wij die materialen binnenhalen en daarna ook heel goed leren hoe we ze opnieuw kunnen recyclen, daalt die afhankelijkheid behoorlijk.
1: Waren we dit niet al van plan? Zijn er niet allerlei Europese doelstellingen om ervoor te zorgen dat we in 2050 heel anders om zijn gegaan al jaren met onze grondstoffen? Namelijk dat we daar neutraal in zijn?
17: Dat klopt, dat is het plan. Dat is in Nederland ook nog steeds de ambitie. Maar ook daarvoor zijn concrete maatregelen nodig. En daar gaat zo'n akkoord ook over. Hè. Daar heeft het bedrijfsleven wat in te investeren. Maar daar heeft ook de overheid wat in te doen. En dat is niet altijd eigenlijk niet geld erin pompen per se. Maar dat gaat ook over zelf circulair inkopen. Kijken naar hoe gaan we lineair beprijzen. Dat soort zaken.
1: Tweede punt. Natuurlijk kapitaal moet de ruimte voor economisch succes bepalen.
17: Ja.
1: Dat is mooi geformuleerd. Wat betekent het eigenlijk?
17: Ja. Nou, daar zitten ook een behoorlijk aantal doelen onder, zowel van de overheid als van het bedrijfsleven. En wat we daar zien is dat bijvoorbeeld voor boeren een natuurinclusief verdienmodel er zeker is, en zelfs beter dan traditioneel. Maar je met een transitieperiode zit, want je hebt niet van de een op de andere dag je oogst en je manier van werken omgebouwd. En we moeten met elkaar gaan kijken, hoe gaan we die transitie naar dat nieuwe verdienmodel, waar boeren ook waarde voegt toevoegt aan de natuur, hoe we dat gaan doen. En in de bouw en de infra geldt dat hetzelfde. Als je heel goed kijkt naar natuurinclusief bouwen, dan is dat toegevoegd aan de natuur, hoe we dat gaan doen. En in de bouw en de infra geldt dat hetzelfde. Als je heel goed kijkt naar

0: Maar uiteindelijk moet je daar ook een economisch systeem krijgen. En dat betekent dat boeren, voedsel, grote voedselinkopers en alle tussenpartijen een collectief verdienmodel moeten hebben van dat natuurinclusief boeren. En daarvoor zijn ook zakelijke afspraken nodig. En daar staan er een aantal van in dit akkoord.
1: Nou, derde punt, namelijk concurreren op basis van waarde, niet op prijs. Dat vraagt ook om een gedragsverandering bijna. Dat wij misschien toch ook bereid zijn voor sommige zaken meer te gaan betalen.
0: Ja, waar je op korte termijn wellicht meer betaalt en op lange termijn bespaart op andere kosten en zaken. Kijk, wat wij vinden is, iedereen heeft het over een gelijk speelveld. Maar uiteindelijk is een eerlijk speelveld wel datgene waar duurzame koplopers een voordeel hebben in plaats van een nadeel. En daar moeten we ook echt naar gaan kijken. Want de voordelen zijn niet altijd economisch, wellicht, hè, voor Nederland. Maar de kosten op andere plekken. We hadden net toevallig even over klimaatschade. En nou ja, tussen de 0,8 en de 1,1, om eerlijk te zijn, is de klimaatschade van het BBP. Nou ja, als wij dus duurzaam gaan ondernemen, bespaar je daar kosten. Ja.
1: Dit ondernemersakkoord verbindt bedrijfsleven en de politiek. Je ziet ook heel duidelijk in de opmaak dat er ruimte is gemaakt voor waar de politiek zich voor wil hard maken. De vijf partijen die dit akkoord hebben ondertekend en waar het bedrijfsleven zich aan committeert. Maar dan wordt het toch wat diffuus. Want die bedrijven die willen wel, maar ook weer niet allemaal hetzelfde of niet allemaal even ver. En dat verandert een beetje en dat verschilt ook per thema. Wat heb je er dan nog aan? Want je ziet heel duidelijk in percentages, 52% zegt dit, 37% zegt dat, 18% zegt zo.
0: Ja, op het moment dat jij een circulair staalbedrijf bent, is het best wel lastig om je te committeren aan, ik ga regeneratief voedsel in mijn keten groots opzetten. Dat is gewoon niet de industrie waar je in zit. Dus op het moment dat je meerdere industrieën verenigt, zul je commitments krijgen die voor de ene industrie heel goed passen en voor de andere minder. Daarom hebben we ervoor gekozen dat het niet alles een eenheidsworst is. En dat is denk ik ook belangrijk. Want als je naar een eenheidsworst gaat, dan heb je net geen ambitieus.
1: Nee, maar een akkoord moet natuurlijk ook niet te vrijblijvend zijn. Dat je zegt, ja, maar hier heb ik op ingetekend en daar wil ik liever niet op worden afgerekend.
0: Vrijblijvend is het niet, hè? Want 2/3 van de bedrijven heeft hier nieuwe doelstellingen gezet en een andere heeft zijn doelstellingen aangescherpt, concreet gemaakt en of het target naar voren gehaald naar 2030. En vrijblijvend is het niet als jij als CEO met naam en toenaam je publiekelijk commit aan dit akkoord.
1: Nou, jullie zijn ook niet van de schuld en boete mocht er nu onverhoopt iets tussen zijn gekomen of toch een rapportage zijn gemist, of heb ik dat verkeerd?
0: Nou, een van de commitments die de bedrijven ook maken is dat ze bovenwettelijk gaan rapporteren op hun eigen impact op deze doelen. Dus dat is mooi. Dus we maken het publiekelijk inzichtelijk. Wij zijn niet van de stok. Ik geloof ook niet in de stok. Ik geloof dat we deze transitie met elkaar moeten doen. En het unieke van dit akkoord is dat al die partijen met elkaar ook echt in een samenwerkingsmodus zitten. En als je dat niet doet en met de stok gaat, gaat iedereen zijn eigen losse initiatief misschien optimaliseren en niet een collectief.
1: Nee, de stok niet in die zin dat jullie straffen aan uitdelen, maar een stok zou natuurlijk wel kunnen zijn als je op de huidige voet verder gaat. Dan zou je dat, als je dan een econoom vraagt en die wil bepaalde factoren beïnvloeden, zal die altijd zeggen beprijzen. Dus vervuilen, de vervuiler moet betalen. Is dat voor een belangrijk deel ook wel wat dit akkoord uitademt? Dat bepaalde processen door middel van belastingverandering, om maar iets te noemen, drastisch anders worden ingericht?
0: Nou, dat is wel wat wij beogen. En dat is ook wat deze ondernemers zeggen. Wij willen echt naar een schaalbare markt, bijvoorbeeld voor circulariteit. Maar daarvoor moet je uiteindelijk wel de vervuiler beprijzen en dus lineaire plastics tijdelijk gaan belasten totdat de markt op orde is. Het hoeft niet een regel te zijn die de rest van je leven aan het bedrijfsleven vastzit. Maar wil je een markt op schaal en met dus ook de juiste prijsverlaging op gang krijgen, dan heeft die soms tijdelijke zetje nodig.
1: Van wie komt nu, als je noemde net die plastics, van wie komt nu, denk jij, de grootste verandering? Ik weet dat jij ook aan tafel zat bij die plastic tafel, toch? Yeah. Of niet?
0: Ja. Yeah.
1: Nou, dan gaat het natuurlijk over het probleemoplossend vermogen van de branche zelf, van de industrie zelf. En dan moet je er samen uit zien te komen. Yeah. Dat heb je gezien met die plastic tafel. We hebben volgens mij ook nog een CO2-tafel gehad.
0: Textiel.
1: Voor je het weet, vergeet ik een tafeltje. Maar dus, want dit zegt ook, de verantwoordelijkheid ligt bij de politiek, maar ook heel duidelijk bij het bedrijfsleven. Yeah. Is het bedrijfsleven in staat om die verantwoordelijkheid ook echt te nemen? Misschien deze mensen en deze bedrijven wel. Maar ja, al die tafels, hebben die bijvoorbeeld opgeleverd wat je ervan hoopte?
0: Een paar tafels.

0: wel. Hè? Dus de agreement aan zo'n tafel om naar zo'n circulaire hefboom te gaan, waar je dus echt zegt, de vervuiler betaalt. Betaalt tijdelijk totdat de markt op gang is. En het geld wat daar van binnenkomt, dat investeren we in innovaties om die markt echt op schaal te krijgen en gerecycled goedkoper. Ja, dat vind ik een behoorlijk impactvol verhaal. Andere tafels.
1: Mensen, de critici van bijvoorbeeld ook die uitkomst van die plastic tafel zeiden toch, ja, de silver bullet, die mis ik. Hè? Want de politiek heeft gevraagd, los het op, die plastic heffing, die plastic normering. Er is niet echt een sluitend alternatief gevonden.
0: Als er een silver bullet was geweest, dan hadden we hem denk ik al jaren eerder gevonden. Kijk, in deze transitie moeten we met elkaar naar een ander verdienmodel. En zullen we collectief met elkaar ook wat transitiepijn en risico's moeten gaan delen. En dat is juist ook wat dit akkoord wil doen. Wij willen namelijk met elkaar die stappen zetten. En ook samen eruit komen, hoe delen we die risico's nu?
1: En samen betekent ook dat je de politiek aanspreekt, adresseert. Ja. En 5 partijen hebben zich ook verbonden aan dit akkoord. Ik heb mijn beste hoofdrekenvaardigheden maar weer eens van staal gehaald. Ik kom tot 52 zetels. Ja. Ja. Er ontbreken ook nog 2 coalitiepartijen.
0: Ja, samen van harte welcome om aan te haken.
1: Ik ken Future Up als een organisatie die ook ongetwijfeld heeft geprobeerd om dat draagvlak zo breed mogelijk uit te stralen.
0: Zeker.
1: Is dit dan toch een teleurstellende oogst?
0: Nou, dat vind ik eigenlijk niet met de grootste coalitie en de grootste oppositiepartij. Het feit dat we het akkoord ook aan premier Jette en de minister van Klimaat en Groene Groei mogen overhandigen, dus dat de coalitie er ook serieus voor open staat, daar ben ik ook heel positief over. Ja, ik had het mooi gevonden als de hele coalitie zich had aangesloten.
1: Nou, moet ik denk je dat het niet gebeurd is? Als bijvoorbeeld, ik noemde niet voor niks ook die tekst uit het regeerakkoord, dit toch is opgenomen?
0: Ja. Ja, nou ik denk de timing in de begrotingsdiscussies was misschien niet de meest handige om dit om hier de handen voor op elkaar te krijgen. Maar ik denk ook nog, ik merk dat zeker bijvoorbeeld het CDA daar ook echt wel voor open staat om hier iets mee te doen. En wat wij niet wilden is om in de politiek ook te zeggen, je mag meedoen als je maar één van deze dingen tekent. Want beleid kan je niet half doen of met één partij.
1: Maar de politiek is natuurlijk een belangrijke component. De overheid ook. En ik kom dat ook regelmatig tegen in het akkoord. Hè. Er moet vaker een rol voor de overheid zijn weggelegd als launching customer bijvoorbeeld. Je kunt het inkoopbeleid toch op een andere manier ordenen. Laat de overheid op dit moment meer liggen dan het bedrijfsleven?
0: Nee, ik denk dat het hand in hand gaat. Nou, ik moet eerlijk zeggen, voor dit kabinet hadden we wel wat vertraging. Hè. Het vorige kabinet was niet zo heel makkelijk en progressief. En dit kabinet wil echt stappen zetten. En wat ik mooi vond aan de lancering van het akkoord, daar zaten dus ook alle directeur-generaals en directeuren van de departementen om ook precies te begrijpen hoe dan bijvoorbeeld een aanbesteding eruit moest zien.
1: Duidelijk dus gericht op Den Haag. Maar je ontkomt ook niet aan Brussel. Jullie noemen wat Europese wetten en richtlijnen die geïmplementeerd moeten worden, waar het bedrijfsleven mee aan de gang moet. Ik ga toch proberen om ze hier te herhalen. CSDDD, EUDR, FLR, DPP, PPWR, CBAM, OESO-richtlijnen.
0: EMCO, ja.
1: Oh, als je door wil gaan, heel graag. Ik dacht alleen, maar het is een illustratie van waar je als bestuurder van een bedrijf de hik van kunt krijgen.
0: Absoluut.
1: Is dit wel de manier om verandering of een transitie af te dwingen?
0: Nou, ik geloof er heel erg in dat als wij verplicht gaan rapporteren en het transparant maken, dat er ook beweging komt. Ik zie ook dat er een heel veld en aan wetgeving op ondernemers afkomt die af en toe door de boom het bos niet zien.
1: Wordt nu wel wat van afgeveld. Ontbossing hebben we trouwens ook nog. Leuk dat je het noemt.
0: EUDR, ja.
1: Ja, precies. Ja. Maar is het dan goed dat dat in een omnibus wordt samengebald?
0: Ja, dus dat je, wat mijn advies zou zijn is, bouw dit soort wetgeving zoveel mogelijk op de bestaande standaarden die bedrijven al gebruiken. Hè, SBTI, ECORIS, de CO2-prestatieladder, ik weet niet hoeveel er zijn. Maar als je bouwt op bestaande rapportages die ze al doen, wordt het efficiënter. Een omnibus aan zich en een vereenvoudiging of een praktische toepasbaarheid wel, maar vereenvoudiging is wat anders dan afzwakking. En daar zit wel een zorg.
1: Maar goed, dat kwam ook al kort aan de orde met jouw tête-à-tête met Han de Jong. Concurrentievermogen, internationaal mee kunnen doen op basis misschien van waarden die jij meer van gisteren dan van morgen vindt, dat is op dit moment wat de boventoon voert. Dat is ook de reden dat die omnibuswetgeving voor een deel nu zo in zwang is.
0: Ja, en wij kijken met z'n allen naar Amerika die alles terugdraait. Maar China gaat keihard op duurzaamheid, op elektrificatie, op dat soort zaken. Dus de vraag is ook waar we naar kijken. En op het moment dat we niet kiezen als Europa, ja, dan verliezen we per definitie. En het is alleen maar logisch op dit moment, als je kijkt naar handelsmacht en groeiende handelsmacht, om eerder naar de duurzame kant te kijken dan naar de... naar Trump.
1: En de bedrijven die zich hierbij aansluiten, zijn dat nog altijd de pioniers, de voorlopers? Of zeg je nee, dat begint toch zo langzamerhand het actieve midden te worden? Je hoeft niet per se meer heel erg voor de muziek uit te lopen.
0: Ons netwerk groeit. Wij zijn op dit moment ongeveer 30% van het BBP qua omzet. En 20% daarvan is echt puur bedrijfsleven. Er zitten natuurlijk ook bedrijven als NS bij, die natuurlijk niet helemaal privaat zijn. Dus ja, ik zou zeggen, het zijn de absolute koplopers met de kleine duurzame bedrijven, maar juist die grote bedrijven die heel graag willen op schaal en daar elkaar voor nodig hebben en ook de overheid.
1: We gaan in dit gesprek naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan nuanceer dat gerust achteraf.
2: Het dilemma.
1: Dit is nog de tijd van de slimme tussenoplossingen. Denk aan CO2-afvang en opslag. Of nee hoor, alles moet gericht zijn op een radicaal duurzame economie. Dat verdraagt geen vertraging meer.
0: Dat laatste. De radicaal duurzame economie.
1: Ankie van Wersen is hier van FutureUp, de CEO van het platform voor duurzaam ondernemen. Ik vraag het omdat er steeds meer bekend wordt van de begroting van de Prinsjesdagplannen. Onder andere dat het kabinet toch gaat proberen om Amaris vlot te trekken. Dat is een heel groot project gericht op CO2-opvang en afvang en bedrijfsleven. Ik dacht Shell en Total Energie, zeg ik uit mijn hoofd, zag het niet gebeuren. Dacht wij bouwen zo meteen voor capaciteit, waarvan maar de vraag is of dat ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Want de industrie gaat niet in zo'n tempo. Dat is dus 1,3 miljard voor een tussenoplossing. Ja. Wel verstandig besteed of niet?
0: Nou, ik denk dat je dus allebei nodig hebt. Dat komt lekker mijn nuance.
1: Ah, daar komt hij toch nog. Ja,
0: die radicaal nieuwe economie, dat is waar je naartoe moet werken. Maar je bent er niet morgen. En we hebben wel haast, hebben we gezien met alle klimaatverandering. En wat er in Nepal gebeurd is de afgelopen periode. Dus we moeten aan de slag. En dit soort tussenoplossingen zijn in een transitie ook nodig. Wat ik belangrijk vind, is dat die andere kant niet uit het oog verloren raakt. En daar zit hij voor mij ook. Dat is ook wat dit ondernemersakkoord wil laten zien. Yo, het bedrijfsleven wil niet alleen tussenoplossingen, maar wij zoeken uiteindelijk naar een economie die in de toekomst ook werkt voor mensen en milieu.
1: Ja, nou ja, goed. Wat dat betreft is misschien goed nieuws. Ik weet dat jij er ook persoonlijk voor ingespannen hebt dat er budget gereserveerd is voor de investeringsinstelling.
0: Ja.
1: Dat gaat ook om een paar miljard. Vergeef me even dat ik het niet tot achter de komma weet.
0: Ik ook niet.
1: Is dat? Oh, nou ja, goed. Dan zoeken we het misschien samen zo meteen eventjes op. Op welke manier kan dat een andere economie dichterbij brengen?
0: Nou, gisteren zag je ook in het debat dat het veel ging over de manier waarop wij begrotingen opstellen. En dat je uiteindelijk in grote transities echt moet kijken naar investeringen die misschien op korte termijn niet opleveren, maar op lange termijn wel. En op het moment dat je alleen een jaar vooruit kijkt, maak je andere besluiten en kijk je toch meer naar de korte termijn. En daarom ben ik voor investeren. Investeren in deze transities is nodig. Investeren is ook nodig om ons verdienvermogen weer duurzaam te maken. En daar anders naar kijken dan naar een begroting. Dus misschien ook wel als een bank. Wat is het rendement op termijn?
1: Jij weet dat vanuit je eigen ervaring. Maar we hebben in Nederland toch eigenlijk geld zat. Waarom is er dan toch vanuit de markt zo weinig appetite voor risico? Waarom moet daar een overheid een dienende rol in spelen?
0: Nou, de overheid doet dat nu op een andere manier. Hè. Er zijn heel veel kleine versnipperde investeringsfondsjes. Als je dat nou eens bij elkaar brengt en goed strategisch doet, dan wordt het ook effectiever. Dus dat is één. En twee, volgens mij is het juist de bedoeling, en dat zie ik ook, dat als je dit doet, dat je ook de pensioenfondsen aanhaakt daarna. Dus je moet het als overheid zeker niet in je eentje gaan doen. Maar het helpt wel als je ook een rol pakt.
1: Ja, en je zei, daar hoort bij dat je dan ook de lange termijn in ogenschouw neemt. Ja. Dat je iets verder kijkt dan een jaar vooruit.
0: Ja.
1: Maar er zullen ondernemers zijn die zeggen, ik wil best investeren, maar ik moet allereerst maar zorgen dat ik morgen of het eind van volgende week haal.
0: Ja.
1: Leuk al die verre toekomstvisioenen, maar ik leef nu, ik onderneem nu.
0: Ja.
1: Wat zeg jij dan?
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik heb zelf ook ondernomen. Soms is het salaris betalen van je medewerkers je allerhoogste prioriteit. En de rest komt daarna. Maar het is gewoon ook verstandig. Het is gewoon verstandig omdat we nu al steeds meer bewijs zien dat iedere euro die je nu in klimaat stopt, je straks 46 euro bespaart. En je hebt ook gewoon een verdienvermogen in de toekomst nodig. Dus los van alle korte termijn druk die je als ondernemer echt kan voelen, er zit echt een lange termijn voordeel in. En daarvoor is wel stabiel beleid van de overheid nodig.
1: Ja, het is de logica zelf als ik jou zo hoor praten. En toch zijn er nog bedrijven die zich vooralsnog niet hebben aangesloten bij FutureUp.
0: Ja.
1: Staat er nog een bedrijf hoog op je lijstje?
0: Er staan zeker nog wat bedrijven hoog op mijn lijstje. We hebben Nederlands trots Albert Heijn en HEMA nog niet bij ons aangesloten, bijvoorbeeld.
1: Wat denk je dat ze tegenhoudt?
0: Ik denk dat ze denken dat ze het alleen kunnen.
1: Misverstand.
0: Nou ja, samen ga je sneller. Hè? En zeker bijvoorbeeld in de textielindustrie.
1: Samen kom je verder, maar niet per se sneller, toch? Of ga je samen ook sneller?
0: Nou, als het gaat om duurzaamheid naar schaal krijgen, ga je samen sneller. Ja.
1: Ankie van Weers, dank dat we gezamenlijk dit gesprek konden voeren.
0: Graag gedaan.
1: CEO van FutureUp, het platform voor duurzaam ondernemen. Ook regelmatig terugkerende gast als lid van ons lobbypanel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat mijn collega Mark Beekhuis gisteren had met Dick Naafs, de voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen, over de verandering in de postwet. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Vind je alle afleveringen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
2: Onaf, denk ik.
1: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
2: Nou, daar ben ik toch af.
1: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
3: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn wel blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. De man die van de week met een bijl rondliep in Bunschoten wacht al meer dan 5 jaar op psychische hulp. Hij denkt dat het oorlog is, zegt zijn moeder bij RTV Utrecht. Ze trok bij gemeente en politie al vaker aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man zorgde met zijn bijl voor flink wat paniek en werd door agenten getaserd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren gevangenisstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om over vrede te praten. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst in Kiev. En het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De VN wil dat de wereldkaart eerlijker wordt afgebeeld. Nu gebeurt dat vaak met de zogenaamde Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En dan lijkt het of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen een eerlijkere wereldkaart, behalve Amerika. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: Stel Wouter, je bent 25 jaar werkzaam geweest bij een Porsche dealer. Dat is een behoorlijke tijd, hè? Maar je stopt een keer. Dat gebeurt altijd wel eens met iemand. Maar dan begint het toch weer te kriebelen. Wat doe je dan?
13: vissen, golfen, tennissen. Ja, tennissen vind ik wel leuk, die andere dingen niet. Hey, dan ga je weer handelen in Porsches. En Harry van Ham is een hele bekende meneer in Rotterdam en omstreken.
12: Oh,
13: iemand minder. Die stapt in bij Nine Classics.
12: Leuk.
13: Ik denk dat Harry, de brand value van Harry, zeg maar, groter is dan die van Nine Classics eigenlijk, als ik daarover nadenk.
12: Ja, maar dat is een hartstikke goede combinatie.
13: Ja,
12: dus.
13: Dat denk ik wel, ja.
12: Verder hebben we een rijtest in de Zeekr 7 GT.
13: Oei, oei, oei.
12: Ja, ik werd al gewaarschuwd toen ik hem op kwam halen, dat jij nogal negatief was geweest.
13: Nou, op delen positief. Maar
12: ik heb je hele filmpje gekeken nadat ik mijn eigen rijimpressie had gemaakt. Ja. Daar zaten wel wat overeenkomsten in.
13: Ja.
12: Iets over ventilatieroosters, die hier trouwens ook redelijk ontbreken.
13: Ja.
12: Maar goed, we spreken zo ook de baas van QuickFit Nederland. Maar eerst...
14: Het autonieuws.
12: Ja, groen licht. Groen licht voor de mega reorganisatie van het Volkswagen-concern. Toch sneller dan verwacht eigenlijk.
13: Jein, zou ik daarop zeggen.
12: Dat zeg jij zo vaak.
13: Ja, nee, maar
12: je moet niet zo twijfelen, gewoon ja of nee.
13: Nee, ik vind niet sneller, want we zijn al heel lang bezig. En eigenlijk deze uitkomst kon je wel ongeveer uittekenen, denk ik. Waren niet dat nu ook, maar ze zeggen van, joh, we gaan 4 fabrieken sluiten. Alhoewel, dat heb ik nog niet. Daar hebben we nog geen persbericht over gestuurd.
12: Nee, dat hebben ze niet zo hard gezegd.
13: Dat is meer de geruchtencircuit.
12: De toekomstige productie op die 4 locaties is niet gegarandeerd.
13: Nee, exact. Nou ja, en dat horen we natuurlijk ook.
12: Dus we houden de mogelijkheid dat er vanaf 2030... daar misschien toch nog auto's gebouwd worden.
13: Mits
12: de marktomstandigheden dusdanig veranderen.
13: Nee, qua arbeid, zeg maar, de kosten van arbeid zijn daar te hoog. En in het huidige business case, die kunnen ze niet rondkrijgen. Nee. Dus ja, weet je, zeg maar, of we sluiten of jullie krijgen allemaal maar de helft betaald.
12: Nou ja, of ze gewoon ander werk doen, hè, want Volkswagen onderzoekt. En dat is eigenlijk waardoor ze groen licht hebben gekregen voor die plannen. Dat de Volkswagen alternatieve toepassingen zoekt voor die fabrieken.
13: Ja, kruidentuintje of zo. Nee, ja.
12: Drones,
13: tanks, weet ik veel wat, Chinese auto's. Nou, ik weet niet of ze dat gaan doen. Verder wel 50.000 banen verdwijnen. Dat klinkt heel heftig, maar ze hebben 650.000 man, geloof ik, in dienst. Dus,
12: maar het is bovenop die 50.000 die al zouden verdwijnen. Dus optelsom 100.000 banen die door de hele grote reorganisatie bij Volkswagen AG verdwijnen.
13: Ja, in de komende jaren. Dus met natuurlijk verloop kom je al ergens. En dan ga je wat mensen, geef je een klein afscheidspresentje. Dit is volgens mij uiteindelijk een beetje pijnlijk. Maar ook weer niet, het is ook weer geen drama. Ja, wel, weet je, als je natuurlijk 30 jaar bij Volkswagen werkt, is er persoonlijk gezien natuurlijk wel, kan het wel drama zijn. Maar weet je, niet echt gedwongen ontslagen, als ik het zo lees. Want dat is heel erg het Duitse model. Hè. Dat zagen we bij Porsche ook al. Van, joh, ja, helemaal mensen eruit. Ja, maar allemaal wel met, hier heb je nog een jaar salaris. Dus weet je, die waren maar heel even wat traantjes. En toen dachten ze, oh, ik heb een jaar gewoon betaald vrij. Wat lekker.
12: Ja.
13: Ik zoek alweer wat anders.
12: Ik kan nu lekker bij Rheinmetall aan de slag.
13: Precies, lekker een tank te bouwen.
12: Ja, precies.
13: Van 911 naar Cayenne naar een tank. Nou, het is een hele logische opvolging eigenlijk. Ze gaan modellen eruit halen. Daarvan denk ik, ja, volgens mij hebben jullie dat al gedaan. Hè? Waar zijn de Audi coupés en cabrio's? Allemaal verdwenen. Waar zijn de Volkswagen cabrio's? Ook allemaal verdwenen.
12: Ja, maar zit dat al in dit plan? Gaat het een beetje met terugwerkende kracht? Ja, het is wel lekker succes behalen, hè, als je dat met terugwerkende kracht doet.
13: Weet je, wat ga je nog meer schrappen? Zo?
12: Zeg, Seat. Nou ja,
13: Seat. Nee, Seat, de productportfolio was hartstikke helder, zei onze Olly in de persbericht. Want in 2027 komt er nog mild hybrid versies van de Arona en de Ibiza. Oké, dacht ik. En wat komt er daarna? Ja, dat was nog niet helemaal duidelijk. Dus nee, Seat is nog steeds... Ze blijven doorgaan met de huidige modellen. Elektrisch is voorlopig allemaal nog Cupra.
12: Ja.
13: Je had de Seat L-Born concept, moet je maar eens opzoeken. Dat is gewoon de Cupra Born. Ja, ze zijn ergens, zeg maar, halverwege de wedstrijd, ze hebben het shirt even gewisseld. Nee, we doen toch Cupra. Nee, Seat blijft wat onduidelijk. We gaan dat wel zien.
12: Ja.
13: Toch wat gaat gebeuren.
12: En ze gaan verder inderdaad de portefeuille met deelnemingen en bedrijven met een derde verkleinen.
13: Ja, wil iemand Ducati bijvoorbeeld nog kopen of zo? Oh. Ja? Of Bugatti? Lamborghini?
12: Voor een symbolisch bedrag van 1 euro wil ik dat best overwegen.
13: Ja, eigenlijk wel. Ja, super populair. Motoren. Gaat wel een groeimarkt.
12: Nee. Dat is zo. Dat is zo. Het is een groeimarkt. Ja, nee. Yeah. En niet strategische activiteiten worden geherstructureerd. Ook het vastgoedbezit wordt herzien. Dus er komen wat pandjes op de markt. Nou, leuk.
13: Ja, dat is natuurlijk een beetje oppoetsen van de balans uiteindelijk.
12: Ja, precies. Hey, wil jij nog iets zeggen over de nietszeggende lancering van de Tesla Cybercab in Austin?
13: Nee, eigenlijk niet. Ja.
12: Jij zat niet met popcorn op de bank.
13: Nee, weet je, een tweezit zelfrijdende taxi die wat is het, twee steden in de Verenigde Staten mag rondrijden. Ik vind het niet heel relevant voor je.
12: Nee, Musk zelf vond het ook niet interessant.
13: Was hij er niet eens bij?
12: Hij was er niet bij. Nee, het werd ook niet gestreamd trouwens. Dus je hebt, als je ging kijken, dan heb je ook gewoon tegen een zwart scherm gekeken. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
13: Ja, over de accijnskorting die niet in één keer verdwijnt, denken we. Toch? Maar brandstof wordt wel weer duurder. En hoe dat dan weer zit?
12: Ja, wat is jouw voorspelling? Wanneer gaan we over die €3 heen?
13: We zijn al over de €3 heen voor de premium brandstoffen.
12: Ah, je kunt... €95 gewoon. €95. Of diesel mag ook.
13: Ja. Maar ik denk nog anderhalf jaar. Dat duurt nog wel lang. Het gaat heel gestaag, hè? Een beetje van, kijk, als Trump zich verslikt in een golfbal, zeg maar, dan gaan we het misschien voorlopig niet halen.
12: Oké. Uiterlijk woensdagochtend staat onze podcast online. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker binnen en dan kun je lekker luisteren naar al dat nieuws wat wij te brengen hebben.
14: De Nationale Autoshow.
12: Ja, ons wagenpark verouderd. Hè? En dat lijkt goed nieuws voor autogarages. Maar de onderhoudsbehoefte zal toch afnemen door de transitie naar elektrisch rijden. Dat zegt QuickFit. Grote garageholding met 161 vestigingen in Nederland. Paul Traas is directeur van QuickFit Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
15: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
12: Ja, ondertussen nog vanmorgen bandjes gewisseld? Of,
15: Zelf niet. Nee? Meestal probeer ik het op vrijdag te doen. Maar als ik het filiaal binnenkom, dan zijn ze al een beetje angstig. Van, denk, dan ga jij de koffie mee doen.
13: Deze gevaarlijke gereedschap af.
12: Ja, exact. Hey, die transitie, hè, die is wel belangrijk. Die lijkt wat te versnellen. Afgelopen maand was bijna de helft van de nieuwverkoop in Nederland al volledig elektrisch. Ook tweedehandsmarkt neemt het aandeel toe, blijft nog wel erg beperkt. Is dit nou echt een bedreiging voor jullie soort business?
15: Ik denk voor de branche kan het wel een bedreiging zijn. Voor onszelf als QuickFit niet. Maar we zien wel dat het onderhoud van de vehicles echt drastisch afneemt.
13: Ja,
15: het is echt
13: maar dit moet je even uitleggen. Waarom voor jullie niet?
15: Nou kijk, ik denk dat er twee dingen. Het gaat om een aantal dingen. Het klassieke onderhoud van de auto, die verandert ook echt. Hè. De auto heeft natuurlijk veel minder bewegende onderdelen. Er zit geen olie meer in.
13: Nee. Het is nou, er zit minder olie in.
15: Maar wel een stukje minder. Ja. Minder bewegende onderdelen. Ja. Maar het verschuift ook heel erg. Hè. Het verschuift voor ons heel erg naar banden, remmen. Niet helemaal, maar deelremmen. Mm-hmm. Een stukje veiligheid. Hè. De airco wordt steeds belangrijker. En ook de batterij en de diagnose. Dus natuurlijk verandert het, maar software. Het verschuift ook wat. Ja.
13: Software
15: is ook belangrijk. Kijk.
13: Ja, maar daar zou je dus denken, dat is voor de merkdealer. Want die krijgt als eerste software-updates.
12: En krijgen jullie die toegang wel tot al die data?
13: Yeah.
15: Ja, daar zijn we wel goed in. Ik denk dat wij in de loop der jaren, we bestaan het ook al 40 jaar. En nou, kijk bijvoorbeeld naar de uitlaat. Wij wisten al 20 jaar geleden dat die uitlaat wegging. Ja, die is nu helemaal weg. Maar wij hebben ons in die loop der tijd altijd ontwikkeld naar een stukje servicing. En toen kwamen ook, hadden we die autodata nodig. En ja, wij zijn het gewend om ons constant aan te passen op de veranderende marktomstandigheden. Ik denk dat wij er als bedrijf goed in zijn.
13: Ja, en welk percentage van jullie omzet is banden? Dat fors?
15: Ja, dat is wel fors. Wij doen voornamelijk banden. Alleen ja, wij zijn steeds meer het volledige autorand gaan doen.
13: Yeah.
15: Dat komt ook omdat zeker het EV, dat past heel erg bij ons concept. Wij doen veel aan de auto, we kunnen veel aan auto's doen. Maar we doen ook niet alles. We beperken ons tot, noem het maar, het fastfit.
13: Yeah.
15: En als je over banden praat, ja, de helft van onze business is banden.
13: Nee, want banden is natuurlijk het enige wat eigenlijk gaat groeien met EV's. Hè? De velgen worden groter, banden worden breder, ze slijten harder.
12: Auto's zijn zwaarder.
13: Ja, maar dat heeft geen enkel effect op het asfalt, toch?
12: Nee, niet op het asfalt, wel op de banden.
13: Wel op de banden, dat is alleen de banden slijten ervan. Nee, maar banden, dus daar zitten jullie goed dan. Als je zegt van ja, we doen veel banden, dan zou ik kunnen zeggen, nou ja, dat deel gaat misschien wel groeien zelfs.
15: Ja, we zijn natuurlijk blij met banden, maar bijvoorbeeld airco is ook een hele interessante groep waar wat steeds meer aandacht nodig hebben. En het batterijdiagnose. We zien nog eerlijk gezegd niet echt tot de capaciteit van dat batterij te afnemen. Er rijden al aardig wat Tesla's rond. We doen natuurlijk veel metingen, we doen veel testen. En die capaciteit valt, wat ons betreft, valt die best wel mee. Die afname is bij ons nog niet zo groot. Dus daar zien we niet echt een aanpassing in. Maar airco-diagnose, de remmen ook wel. Want je zei net, die banden worden inderdaad steeds groter. Maar ja, die die rem wordt ook steeds groter. Dus ja, dat heeft ook een andere impact op de prijs. En dat helpt ons ook.
12: Nou is het natuurlijk zo dat je nog in een transitie zit. Hè? Heel veel auto's in Nederland hebben gewoon nog een verbrandingsmotor. Die zijn hartstikke oud aan het worden, die auto's. Het wordt ook steeds ouder, het wagenpark. Dat moet je bedienen, maar dus ook die elektrische markt.
15: Ja. En dat is denk ik voor veel garagisten lastig. Wij zijn, wat je net zei, we hebben meer dan 160 filialen. We hebben al ervaring met die transitie. We doen naar de auto doen trouwens ook fietsen en andere dingen. Maar dat is misschien niet voor deze show. Maar wij hebben natuurlijk wel veel filialen. We hebben meer dan 1000 monteurs in ons huis. Dus wij kunnen wel die transitie maken. Want ja, voorheen waren de monteurs die hadden een kist met gereedschap en busjes spray en olie. En nu staat er een tablet op de kist. En dat is een echt enorme verandering. En ja, die transitie die is wel lastig. Gelukkig hebben wij veel volume, kunnen het waarmaken.
13: Ja, helpt dat dan dat jullie met eigenlijk zoveel vestigingen zijn? Hè, dat de garage op de hoek, die moet eigenlijk ook daarin die transformatie doen. En dat is lastiger.
15: Ja, dat helpt wel. En we hebben een eigen opleidingscentrum. Wij zijn de QuickFit. Het is best wel moeilijk om in deze markt goede monteurs te vinden. Ja. Wij leiden ze zelf op. We hebben daar een aantal goede trainers. Dus we hebben een eigen trainingsschool. We kunnen die mensen opleiden. Dus we hebben bijna elk filiaal hebben we op EV hebben die getraind. Dus dat is in ons voordeel.
13: Ja. Nou, is QuickFit voor mij ook wel een beetje aan die budgetkant. Helpt dat zeg maar met het vinden van monteur? Lijkt mij toch dat je denkt, ja, ik ga liever bij Lamborghini in Rotterdam. Maar ja, we hebben straks Harry van Ham die daar misschien ook wel over. Hey, ga liever daar werken. Of is dit?
15: Dat snap ik. Denken heel veel mensen. En als de mensen bij ons komen, dan zeggen de monteurs al, goh, ik heb nooit zo'n variabele business gehad. Want stel je voor, je staat bij een merk, ik kan niet altijd merken noemen, en dan sta je de hele dag bij de brug en dan doe je elke dag die auto.
13: Ja.
15: En bij ons komt een O5 binnen, wat trouwens een heel leuk nieuw model is. Er komt Volkswagen binnen. Wij krijgen alle merken. Ja. En dat is het mooie van. En het is heel gevarieerd. Hè. Wij doen veel banden, maar we doen ook remmen, we doen onderhoud. Dus het werk bij ons is denk ik veel variabeler dan andere mensen denken.
13: Ja. Ja, dus dat is positief. Dat is de manier om mensen zeg maar, te werven.
15: Ja, en kijk, bij ons heb je wel de kans. Hè. Ik ben hier al een tijdje. Ik ben al een tijdje een QuickFitter. En het mooie van QuickFit is dat je kan onderaan beginnen en je kan zelf opgeleid worden. Dus je kan gewoon zonder opleiding, wij leiden je op en je kan enorm groeien. En dat is denk ik het mooie van ons bedrijf. En zo kunnen wij monteurs die nog helemaal geen opleiding hebben, kunnen we helemaal opleiden tot een APK-monteur, een airco-monteur, glasspecialist. Ja, tegenwoordig ook. Wij doen ook veel fietsen tegenwoordig. Dat is ook heel erg leuk. Zeker de e-bike is een enorm leuke business voor ons.
12: Wat maakt die zo leuk?
15: Ja, het is een heel andere business.
12: Dat ze heel vaak kapot gaan of zo.
15: Nou ja, de vermogen gaan natuurlijk heel vaak kapot. Daar zijn we natuurlijk best wel blij mee. Maar dat is denk ik ook des QuickFit. Wij zoeken niet alleen naar de auto. We zoeken niet naar de EV. We zoeken ook naar mobiliteit. Hè. Er rijden heel veel, hier in Amsterdam, heel veel bureaus rond. Kleine autootjes, picknickautootjes, maar ook fietsen. En die variatie maakt het ook leuk voor die monteurs.
13: Ja, maar dan kan je lekker gaan groeien. Want fietsen, elektrische fietsen, dat is echt geëxplodeerd, zou ik bijna zeggen. Ja. Jullie hebben nu 160 vestigingen. Dus is dit gaat het een stijgende lijn? Gaan we meer QuickFit vestigingen zien?
15: Ja, we hebben nu precies 161. En binnenkort open in Bergshoek. Was voor ons een witte vlekkenbeloop. We willen groeien naar 175.
13: Okay.
15: En we hebben nu 18 fietsenfilialen. Dat is een shop-in-shop. We hebben nog geen fietszaak alleen. Maar wij doen dus de shop-in-shop. Dat maakt het ook makkelijk. Hè. Je hebt de ruimte al. Zo'n fiets heeft ook veel minder ruimte nodig.
13: Ja.
15: En dat is goede vervanging voor andere onderdelen. Ja.
13: Moet ik wel helemaal zo'n industrieterrein opfietsen?
15: Nou, valt
13: mee. Ja. Nou,
12: toevallig zit er hier eentje verderop.
15: 2 kilometer op Wouter aan de Wielwoudstraat zit een heel mooi QuickFit.
13: Ja, ze en fiets vanuit Rotterdam hoor.
12: Ja, maar gewoon vrijdag achter op je auto plakken. En dan komt het helemaal goed.
13: Dat is jammer.
15: Nee, ik denk het verschil met QuickFit is, wij zitten natuurlijk. Het is niet leuk als je naar. Je gaat kleding kopen of je gaat naar de hemel voor een lekkere tompoes. Bij ons is het nooit fun, want je hebt toch last van je auto. Hè? Je auto is stuk. Het is geen fun om naar QuickFit toe te gaan. Dus,
12: een goede reclame slogan.
15: Wij proberen het wel leuk te maken. Dus wij zorgen ervoor dat je in ieder geval dicht in de buurt bent. Dus wij willen graag zorgen dat je dicht bij de klant bent. En we zien dat de dealers natuurlijk veel door de multibranding steeds vaker uit de centra's gaan, de steden gaan. Wij willen daar graag blijven zitten. En dan past de fiets ook heel goed erbij.
13: Ja. Ja, nou zou jij zeggen, we willen nog dichter bij die klanten zijn.
15: Ja, dat is voor ons heel belangrijk. We willen echt zo dicht mogelijk bij de klant zijn.
13: En al die winkels die verdwijnen ook uit de centra. Dus je hebt eigenlijk winkelpanden over waar je gewoon een mooie QuickFit
15: kan niet altijd met een auto komen. Maar de gemeente is niet elke gemeente, een hele goede relatie, maar niet elke gemeente vindt auto's nog even leuk. Dus
13: Nee, dat snap ik ook.
12: Zeker niet van die oudere auto's, hè, die gewoon allemaal vieze troep uitstoten. Maar goed, dat is misschien wel voor jullie heel belangrijk om die transitie te kunnen financieren met al die oude auto's.
15: Ja, dat klopt.
12: Die heel veel olie nodig hebben.
15: Ja, nou, dat klopt. Hè. Het wagenpark wordt ook nog steeds ouder. Ja. Ik denk dat in Nederland rijden nooit zoveel verschillende auto's rond de wereld ook. Dus dat is voor ons ook een hele interessante business. En wij zijn natuurlijk blij dat die auto's door blijven rijden. Want dat betekent gewoon meer onderhoud. Dus ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.
13: Ja, en wat is de groep die naar QuickFit komt? Welke auto's zijn dat?
15: Dat is heel verschillend. Jaren. Nou, kijk, wij hebben een goede mix. Ik denk dat zeg maar 30% van onze mix is de zakelijke rijder. Wij hebben ook leuk omdat wij landelijk zijn. Wij zijn snel. Wij kunnen heel goed zakelijke rijders bedienen. Dus wij hebben aan de ene kant hebben we de jonge auto's, die pakken we ook al mee. Hè, voornamelijk banden, maar we doen heel veel onderhoud. We doen heel veel zakelijk onderhoud. En we pakken ook de particulieren mee. Dat is de andere 70%. Dus wij hebben een hele goede mix van jong en oud. Mm. En dat maakt denk ik ook leuk voor de monteurs.
13: Jullie zijn snel, zeg je?
15: Ja, we zijn snel.
13: Maar de winterbandenseizoen komt er weer aan. Nee, ja, nou ja, Kwik. Is het dan zo dat jullie bij jullie redelijk makkelijk terecht kan? Als ik zeg van ergens in november is het kak, de winterbanden moeten er nog op. Hè? Ja, dat is natuurlijk bij iedereen hetzelfde probleem.
15: Ja, dat is een gevaarlijke uitspraak waar ik moet zeggen. Dus
13: ja, daarom.
15: Dat snap ik al. Ja, er zijn natuurlijk in bepaalde gebieden waar het echt ontzettend druk is. En er zijn jongens bij die moeten gemiddeld 70 auto's per dag wisselen. En dat is natuurlijk best wel druk. Ja. En er is ook een enorme transitiestad. Nou, wij doen het ook al jaren. Wij zijn daar de specialist in. En wij plannen dat goed. En wij proberen het ook altijd die ruim van tevoren de mensen laten wisselen. Alleen, ja, als het half oktober, als het dan nog de mussen van het dak vallen, dan is het lastig om de mensen om te zetten naar winterbanden. Ja, dus.
13: Nee, het gaat heel hard regenen, hè? Zeg maar de komende maanden. Ja. Want
12: de zee is warm, dus er zit veel water in de lucht.
13: Ja. Er zit ik ga mijn dak verbouwen, dus ik hoop dat het droog blijft. Ja. Want dat is er toch wel handiger voor. Ja.
12: Is het je vast niet ontgaan dat het leven ook wat duurder is geworden? Hè? We hadden het net over de prijs aan de pomp, dat die ook al flink aan het stijgen is weer. Zien jullie dat ook terug in de bestedingen van mensen bij QuickFit? Beknibbelen mensen op het onderhoud van hun auto?
15: Nee, dat zien wij niet echt. Ik denk dat de mensen die QuickFit gaan, die weten, wij hebben een vaste prijs, dus ze meten verwezen vooraf wat ze moeten betalen. En ja, die auto is toch wel heel belangrijk. Ze hebben die auto nodig voor hun werk, om naar de sport te gaan, om hun kinderen naar school te brengen. Dus daar bezuinigen ze niet op. Dat merken wij niet echt. Nee.
13: Zij verwachten wel, maar ja, misschien dat je. Transparantie, is dat belangrijk dan, qua prijs?
15: Dat past wel bij ons. Yeah. Ik vind het wel belangrijk om gewoon. Je moet gewoon weten wat betaal je. Het is heel prettig om te weten wat je moet betalen. Ik heb gisteren toevallig de auto van mijn dochter voor de APK gebracht. En ja, ik weet wat ik moet betalen. En
12: wat moet je betalen?
15: Ja. Ik moest €65 betalen voor de APK. Ja. En ik moest een ruitwissel betalen.
13: Ja. Dus nou ja, dat nou ja, maar mee. Uit een APK kunnen dingen komen. Zeg maar, ik spreek uit eigen ervaring.
12: Oh ja.
13: Remleidingen.
12: Bij welke?
13: 911.
12: Oh ja?
13: Ja. Ja, dat is een duur hobby. Oeh. Dus dat zijn natuurlijk dat deel weet je niet. Mijn APK is nee, ja, dus
12: die voor mij ging er zo doorheen.
13: Omgillo, ja, zo goed was die bijgehouden.
12: Was heel goed onderhouden. Ja. Ja.
15: Nee, dat komt
13: Omgillo loterij, je weet het niet. Nee. Dus daar kan je niet op anticiperen feitelijk.
15: Nee, maar ik denk wel dat wij zijn een bedrijf, wij zijn een bedrijf wat altijd redelijk transparant is. Wij informeren de klant van tevoren af. Hè. We gaan niet zomaar, je komt niet bij ons terug en by the way, je moet een rekening betalen van €1000. Wij overleggen dat uiteraard met de klant en dan gaan we altijd een overleg van wat gaan we doen.
13: Ja, nou ja, wil je auto door de APK of niet, is het natuurlijk soms. Hè? Dat,
15: vaak is het wel een
13: Dan moet je opslag bestalen of verkoop je hem. Of
15: het kan advies geven, hè, de wettelijke regelgeving. Band is een goed voorbeeld, hè, 1,6 millimeter is persoonlijk best wel wat laag. Zeker als je met naar de winter gaat. Maar wij adviseren, dan is het 2 millimeter. Het hoeft niet, hè, maar misschien moet je voorwisselen en achterlaat je hebben zitten. Ja. Dat, we willen wel, wel mee te denken met de klant.
13: Ja. Ja. Ja, over banden gesproken. Nou.
12: De wissel.
13: Een nieuwe cijfers hebben jullie paraat schijnbaar. De verhouding tussen zomer, winter en vier seizoenenbanden. Ja, dat willen we graag weten.
15: Ja, je ziet de vier seizoenenbanden, die heeft zeker in Nederland best wel een omslag gemaakt. In 2024 verkochten wij voor het eerst meer all-season banden dan zomerbanden. En dat is best wel een verschil. En dat gaat nog steeds verder. Dus de Alsiezenband wint echt wel aan terrein. En het is wel een verschuiving van de zomerband. Hè. De winterband neemt wel af. Hè, dat zie je. Zeker bij particulieren. Ja. Zakelijk blijft heel erg steady. Zeker bij ons. Maar heel grappig. 2026, dat hebben we nog niet gepubliceerd. Dan zullen we laten zien dat wij veel meer winterbanden verkochten. Omdat januari was natuurlijk een behoorlijke tijd dat iedereen stil stond. En toen waren de winterbanden niet aan te slepen. Dan zie je dat iedereen toch weer grijpt naar die winterbanden.
13: Ja, dat klopt.
12: Het is grappig dat de mensen echt zo niet vooruitkijken. Dus ze gaan airco's kopen als het heel warm is. En dan heeft iedereen het veel te druk. Kan die niet geplaatst worden? Heb je hem uiteindelijk als het weer gaat regenen waarschijnlijk. Ook met die winterbanden. Echt pas als het sneeuwt gaan mensen kijken op online waar ze hun winterbanden kunnen halen.
13: Dus je moet nu winterbanden kopen?
12: Nee.
13: Nee, we hebben september.
12: Ik moet nog even een afspraak maken.
13: Ja. Doe het dan. En je moet nu airco kopen voor volgend jaar alvast.
12: Ja, dat is wel verstandig.
13: Sowieso natuurlijk voor 31 december. Want dat is de pijldatum, hè, vermogensbelasting. Dus ik kan beter die airco er maar vast hebben afgetrokken.
12: Ja,
13: en die
12: het.
13: Dure winterbanden ook.
12: Zo is dat.
13: Maar die verschuiving naar all-season set dus wel door.
15: Ja, zet zeker door. Ja, maar het is echt een vervanging van de zomerband verdwijnt.
13: Ja.
15: De winterband, ja, voor particulieren wordt het wel minder. Want je hebt ook hele goede all-season banden, zeker. Ja. All-season die zo'n sneeuwvlokje hebben. Dus wij kiezen echt. Ik denk als je in de stad rijdt, je hebt de auto niet elke dag nodig. Hè, je bent er niet dagelijks afhankelijk van. Dan is het all-season band een heel goede band. Wil je elke dag rijden? Moet je elke dag rijden? Dat is voornamelijk leaseauto's. En je rijdt veel. Nou, en je gaat naar de wintersport.
13: De gemiddelde lease-rijder die zit op dinsdag en donderdag op kantoor. En de rest van de week zit ze thuis te werken. Vrijdagmiddag staan ze op golfbaan. Dan moet ze ook kunnen rijden.
12: Nee, maar goed, je moet wel echt kijken naar je gedrag. Wat je kiest. Ja. Maar even die percentages erbij halen. Hè? Want 2025 all season 39,6%. Dat was in 2016 nog 9,5%. Het aandeel is dus gewoon verviervoudigd.
15: Ja, klopt. Dus echt een enorme omslag gemaakt. En dat zie je in Nederland. Hè? Wij zijn onderdeel uiteindelijk van een groot Japans concern. Maar onze broers en zusjes in Engeland, daar merk je totaal niet. En dat is heel, heel apart. Daar is de zomerband nog volop aanwezig. Daar doen ze geen winterbanden, geen all-seasonbanden. En daar is het eigenlijk alleen maar zomerbanden. Dus het verschilt ook enorm per land.
12: Ja. Jullie hebben ook gekeken naar de inchmaten van de bandenwissels. Zie je daar ook een verschuiving in? Want Wouter had het net al over de elektrische auto's die veel grotere banden hebben.
15: Ja, dat is enorm verschillend. Vroeger was je natuurlijk de bink als je met 15 inch banden reed. En als je dan 17 inch was je helemaal het mannetje.
12: En daar kun je echt niet meer mee aankomen.
15: Nee, tegenwoordig is het 2/3 van de leaseauto's die hebben al 18 inch en hoger. Dus er zijn enorme verschuivingen geweest. En 13 en 15 inch komt vrijwel niet meer voor.
13: Nee, ik reed gisteren een Skoda Epic. Ja, dat mag ik vertellen dat ik heb gegeven. Ik mag nog niet vertellen hoe die eruit. Maar ja, dat is ook 18, 19 en 20 inch. Ja. Ik denk, dat is gewoon. Weet je, een 911 had dat, zeg maar, 15 jaar geleden. Dat is echt huge op de kleinste Skoda. Ja. Zeg, ongelooflijk, gaat inderdaad heel hard. Maar all-season is eigenlijk slecht voor jullie, hè? Want geen wissels.
15: Nee, dat geeft niet hoor. Kijk, de leasemaatschappijen wisselen nog steeds. Hè. Je ziet in de leasemarkt de zakelijke rijders die wisselen eigenlijk voornamelijk nog steeds.
12: Ja.
15: Particulieren, het was echt wel een beetje een niche-markt. En die blijft nog steeds bestaan. Hè. Voornamelijk de grote, de zware auto's. Die mensen die, wat ik zei, daar rijden ongeveer 1 miljoen mensen per jaar toch naar de Alpen toe. Ja, die willen toch wel op die winterbanden rijden. En dat zien we echt wel terug.
12: Ja, en tot slot nog even het verhaal van de RDW. Hè? Die proefballon van de RDW over openstaande terugroepacties in de toekomst met de APK. Ja, dan laten afkeuren omdat die terugroepactie nog niet is voldaan. Hoe kijkt QuickFit daar tegenaan?
15: Nou, ik denk het goed is als er zijn ook wel heel veel recallacties. Wekelijks zijn er aardig wat recallacties. Het zijn er wel heel veel.
12: Het is een echt enorm gestegen.
15: Ja, het is echt bizar. Maar ik denk, het is goed dat daar aandacht aan besteed wordt aan dat soort zaken. Ik denk wel dat de regelgeving daar goed op afgestemd moet worden. Ik denk dat je echt wel een verschil moet maken. Dus wat is er echt een acuut probleem? Hè? Heel veel van die recalls, is het echt een acuut? En waar trekt de RDW dan de grens? En wanneer is het echt levensbedreigend? Wanneer is het gevaarlijk voor de mens, voor het milieu? Wanneer is het qua veiligheid? Dus wij staan daar voorstander van, maar het moet wel goed geregeld zijn. En het moet wel zijn dat wij dat ook kunnen doen.
12: Ja. Want wat is het gevolg als het niet goed geregeld wordt? Wat kan dan het gevolg zijn?
15: Nou, nu kan de RDW kan dat soort regels niet afmelden. Dus de vraag is dan, wie gaat het afmelden?
12: Dus dan blijft die auto staan?
15: dan blijft die auto staan. En wat gebeurt er dan met de consument? Die gaat naar Kwikwe toe voor zijn APK. Kan niet, moet eerst naar de dealer toe. Het is erg omslachtig voor de consument. En die wil gewoon rijden. Dus,
13: ja. Nou, ik begreep dat zelfs dealers gewoon sommige recalls niet afgemeld krijgen. Dus er zit hier nog een gigantisch administratief probleem. Klopt. Dat eerst oplossen en dan kunnen we daar eens lekker op gaan handhaven, toch? Ja.
12: Dank, Paul Traas, directeur van Quickfit Nederland. En zometeen.
13: Voormalig Porsche-dealer Harry van Ham stapt in een nieuw avontuur.
12: En we hebben een rijtest.
13: Porsches.
12: Ja, en een rijtest, ook een nieuw avontuur. De Zeekr 7 GT, tot zo.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
18: Leden van de Staten-Generaal.
19: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
21: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
21: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon één factuur per maand.
21: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
23: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
24: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
23: Hopelijk, zegt u dan.
25: Maar mag dat?
23: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
26: Een drone die bloed en medicijnen tussen twee ziekenhuizen vliegt. Al meer dan 800 keer ging dat goed en de test wordt nu verlengd. Uiteindelijk moet er zelfs een compleet drone-netwerk komen tussen ziekenhuizen. Maar waarom eigenlijk? Dat hoor je maandag om 3:30 in BNR Beter. En altijd terug te luisteren als podcast.
27: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn wel blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. De man die van de week met een bijl rondliep in Bunschoten wacht al meer dan 5 jaar op psychische hulp. Hij denkt dat het oorlog is, zegt zijn moeder bij RTV Utrecht. Ze trok bij gemeente en politie al vaker aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man zorgde met zijn bijl voor flink wat paniek en werd door agenten getaserd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren gevangenisstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om over vrede te praten. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst in Kiev. En het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De VN wil dat de wereldkaart eerlijker wordt afgebeeld. Nu gebeurt dat vaak met de zogenaamde Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En dan lijkt het of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen een eerlijkere wereldkaart, behalve Amerika. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
0: Meindert Schut en Wouter Carson.
12: Het modelaanbod van Zeekr breidt uit met de 7GT, een Chinese shooting break. Nou, u hoort zo wat we er allemaal van vinden. Daarover meer in de rijimpressie, maar eerst.
13: Hij was jarenlang manager bij Porsche Rotterdam, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dus stapt Harry van Ham in een nieuw Porsche-avontuur bij Nine Classics.
12: Ja, leuk. En Harry van Ham is bij ons te gast. Welkom, leuk dat je er bent. Vorig jaar afscheid genomen bij Porsche dealer Rotterdam, maar het begon toch weer te kriebelen.
1: Ja, mijn, dat,
12: je kunt het niet loslaten.
1: Ja, een kriebel moet je nooit onderdrukken.
12: En, je moet gaan krabben.
1: Je moet gaan krabben, en je moet eigenlijk gaan ontdekken.
13: Dus met muggenbult het niet per se zo het geval.
1: Maar je moet ontdekken waar dat vandaan komt. En ja, inderdaad, wat je aangaf, het stopte het avontuur in Rotterdam.
12: Ja.
1: Waar ik onwijs genoten heb en ook onwijs veel plezier heb gehad. Nogmaals, ik heb dat al, ja, ik denk de afgelopen maanden vaak herhaald. Maar goed, afgesloten. Dan ga je je eigen DNA, ga je eventjes binnenste buiten keren. Je zit heel eventjes na te denken van, ja, wat past nou bij mij? Wat ga ik nou doen? En ik kwam er eigenlijk wel achter dat dat Porsche-netwerk, dat Porsche-publiek, het rijden met de 911, wat je dan stiekem nog wel eens een keer probeert te doen.
13: Mm-hmm.
1: Ja, ik moet hier iets mee. En, ja.
13: Belden mensen jou dan nog? Ja, want ze hebben gewoon je 06-nummer natuurlijk. Je gaat toch niet de receptie bellen als je ook... Harry regelt het wel voor mij.
1: Maar Wouter, jij weet wat het is om 911-rijder te zijn. Ja. Een 911-rijder die belt graag met eensgezinde en die belt graag met iemand die er dan verstand van zou moeten hebben.
13: Ja.
1: Ik werd vaak als vraagbaak gebruikt en of ik iets wilde bemiddelen, of dat ik een rol wilde spelen, of dat ik mensen wilde connecten, of dat ik een connectie met een dealer wilde maken. Ja, en als je eenmaal bij iemand in zijn telefoon staat en je hebt het gevoel dat je elkaar wil blijven bellen, dan heb je eigenlijk een goed nummer in je telefoon staan. Die nummers die je eigenlijk het afgelopen jaar niet hebt gebeld, die kun je beter verwijderen.
13: Ja. Ja.
1: Dus ik had heel veel nummertjes die ik nog kon bellen.
13: Ja.
1: En die mij belden. Dat was, dat was wel de reden om voor mij eigenlijk dan toch te zeggen, ja, dit is een harde conclusie. Hier moet je iets mee.
13: Ja. Maar ja, dan. Weet je, zag je op LinkedIn vacatures bij iets met Porsche. Nee, dat is best lastig. Wat ga je dan doen?
1: Nou ja, daar ga je echt even over nadenken. Want je hebt natuurlijk 25 jaar, bijna 25 jaar, je uiterste best gedaan om in 3 vestigingen waar ik heb gezeten, om daar het maximale eruit te halen.
12: Ja.
1: Daar heb je heel veel van geleerd, daar heb je heel veel van opgestoken. Je denkt de klant te kennen, customer journeys, allerlei dingen, modelintroducties, alles heb je gehad. En dan sta je in één keer voor het voldongen feit, ja, en wat nu? Je kan niet ontkennen dat je dan weer eventjes opnieuw moet beginnen en zeggen van, hoe ga ik dit nou doen? Nou ja, en dat was toch wel uiteindelijk een ruk naar zelfstandigheid. Maar hoe ik dat zou gaan doen, ja, dat is eigenlijk als het laatste half jaar ontstaan. Dus wat routes bedacht, zelfstandigheid voor de deur. Maar ik was op een gegeven moment met auto's bezig aan de keukentafel en ik was met auto's op en neer aan het rijden. Dat was mijn eerste zelfstandigheid om wat 911's te taxeren en te verkopen.
13: Ja. Ja.
1: En dat vond ik eigenlijk ver van ideaal. En dan ga je nadenken, dan ga je naar een locatietje kijken. En uiteindelijk raakte ik in gesprek met Alfred Muller. En Alfred is geen onbekende in het Rotterdamse. En we hebben een lange historie. We hebben zelfs teruggezocht dat hij mij vroeg om een... hoe noem je dat? Een safety car te regelen voor de Bavaria City Race.
13: Dat waren historische
1: momenten, ook voor de stad Rotterdam. En ik leverde een oranje 997 GT3 RS. Yes.
12: Ja,
1: die ik toen nog geregeld kreeg via Hanny Steeman.
13: Kijk, Hanny. Alle oude namen uit de telefoonklappen komen weer voorbij.
12: Volgens mij heb ik er ook nog wel ergens staan.
1: Maar dat was zo'n hele stoere 997 GT3 RS met zo'n Stuttgart-nummer erop. Ja. Stuttgart Go. S-Go. Dat was natuurlijk super gaaf.
12: Maar even Alfred Muller, oprichter van Nine Classics. Berkel Roderijs, natuurlijk ook eigenaar van een bekend Rotterdamse autoschadebedrijf.
13: Of is zijn dochter inmiddels eigenaar? Dat vraag ik wel even af. We hebben Jolene hier ook gehad. Dus ja. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar was dat dan de perfecte match? Met, of had je eerst ja, Alfred, leuk.
1: Ja, ik ken Alfred al een tijdje.
13: Alfred lult ook veel, dus dan kan je ook denken, nou Alfred, laat hem maar lullen.
1: Ja, maar het is wel recht door zee. Weet je, ik vond het wel prettig dat we...
12: Het is toch helemaal niet Rotterdams?
13: Wat?
12: Nou, veel lullen, maar echt... toch? Het was toch altijd niet lullen, maar...
1: Het is toch helemaal niet Rotterdams?
13: Wat?
12: Nou, veel lullen, maar...

0: Danny Beekveld. Danny is al een bekende Nine Classic man die al jaren, nou eigenlijk al vanaf het begin met Alfred heeft opgetrokken. Het is een bedrijf wat zich vooral in de afgelopen jaren gespecialiseerd heeft in luchtgekoeld, maar ook ondertussen de eerste 997, 991 en soms de 992. Maar Danny is echt van de luchtgekoelde generatie, heeft een lange carrière in de klassiekers. Dus Danny blijft vooral de scout, het zoeken naar auto's. We zijn vorige week ook naar Duitsland gegaan om naar een hele bijzondere 993 te gaan kijken.
1: Ja.
0: Danny blijft
2: was dat
0: de scout.
2: Gele of
0: dat was, een gele, ja. Hij heeft goed geluisterd. Dat was een, het is hem niet geworden, want hij voldeed niet aan de kwaliteitseis.
1: Ja.
0: En dat is een beetje ook waar we voor willen staan. Real Porsches, real stories. Het verhaal moet kloppen bij de auto. Ja. En, ja. Alfred noemt het vaak wel eens een boutique volume. Ik denk ook dat het nu voor het beste bij ons past. We hebben de mogelijkheid om 14 auto's neer te zetten. En Alfred, zijn rol is vooral, ja, ik denk op de achtergrond ondersteunend. Alfred is bezig met AI, met allerlei andere zaken om de formule heen. En zijn netwerk is natuurlijk in Groot-Rotterdam. Samen met mijn netwerk. Ja, is natuurlijk eigenlijk.
1: Ja. En luchtgekoeld, dat is zeg maar pre-1997, 911, hè, voor die mensen die dat niet weten, maar de wat oudere.
0: Ja. We hebben een mooie T staan, we hebben een 964 staan, we hebben een 993 staan. Ja. Maar we hebben ook 991 staan voor de liefhebbers en we hebben 992 onderweg. Ja,
2: maar 992 voor Classic?
0: Nou, niet te veel.
1: Niet zo veel.
0: Nog niet. Nee,
2: maar het is nog niet zo oud.
0: Nee, maar dat is ook een beetje het verhaal.
1: Nou ja, 2019, hè? 992 kwam die op de markt. Voor COVID. Toen is het nog niet
2: jaar oud.
1: Ja, nou ja.
2: Vind jij dat wel een classic?
1: Nee, nog niet. Maar ja, weet je, dit is natuurlijk ook Future Classics. Dat is een hele mooie uitspraak. Maar Porsche alleen 911? Of ook een Cayman, een Boxster?
0: Ja, komt ook wel eens voor. We willen ons wel.
1: Vienne, Macan.
0: Nou ja, zeg nooit. Maar vooralsnog
1: ja, ik wil Harry, weet je, je hebt tijdenlang Cayennes en Macans. Dat was, als je in je Excel sheet keek, als je die had moeten wegschrijven bij Porsche Rotterdam, dan was je 24 jaar geleden al iets korter, maar dan had je daar niet lang volgehouden. Wout, dat was heel belangrijk.
0: Je hebt helemaal gelijk. In 2003 werden wij in één keer geconfronteerd met de Cayenne.
1: Ja.
0: En natuurlijk daarna met de Macan. Nooit rekening kunnen houden dat de Macan en de Cayenne natuurlijk de lifesavers zouden horen van Porsche.
1: Ja.
0: En misschien is de 911 de afgelopen jaren een beetje op de achtergrond verdwenen.
1: Ja.
0: Binnen de Porsche-organisaties of binnen de Porsche-wereld.
2: Ja, maar is er dan ook genoeg aanbod als er inderdaad zo van die Macan en Cayenne is? Genoeg aanbod natuurlijk ook.
0: Voor ons of voor de...
2: Ja,
0: ik denk dat als je gewoon kijkt online, dat de gemiddelde Porsche-dealer heeft en specialist heeft voldoende aanbod.
1: Jullie willen daar niet in zitten. Of een bijzondere Cayenne Turbo GT of zo.
0: Dat willen we wel naar kijken. Alleen ja, onze core business is wel Nine Classic. Een Nine is een classic.
2: Ja.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Die modelcode van Cayenne begint ook met een 9.
0: Ja, maar, dat klopt. Dat klopt.
1: Heb je dan een soort droom... auto's of zo, hè? Want waar zeg je, joh, maar dit soort dingen willen we dan wel een keer doen.
0: Absoluut.
1: Ja?
0: Als je kijkt,
1: moeten we een boodschappenlijstje doorgeven. Ja,
0: we moeten een keer op de site kijken. En als je ziet wat we reeds verkocht hebben, daar staat een lijstje op waar je eigenlijk toch wel van staat te kijken. Dat zijn auto's die natuurlijk de afgelopen jaren verkocht zijn. Er staan hele mooie auto's tussen.
1: Ja.
0: En we willen natuurlijk nog meer auto's toevoegen aan het lijstje wat we verkocht hebben of aan de klant geleverd hebben.
1: Wat is een typische Nine Classic Porsche dan?
0: Ja, ik denk in de afgelopen jaren 997, MK1, MK2. Dat zijn toch de populaire auto's. Die zie je ook in de waardeontwikkeling natuurlijk gewoon heel stabiel zijn.
1: Zo enorm.
0: Dus ook voor jou...
1: Ja, het is een goede... Ja, de 996 was gestegen, dus maar nu door mij...
2: Wordt het nieuwe knaller.
1: Dus dat is dat. Maar dat is niet luchtgekoeld, dat is een waterkoelertje.
0: Luchtgekoeld 964.
1: 964,
0: Die stand vind ik dan toch net wat populairder als de 993.
1: Ja, ik vind hem ook gaaf voor 946, maar goed. Ja, toch?
0: Eigenlijk
1: daar hebben we best wel verstand van. Ja, dan kunnen we daar ook weer over uit. Hoe vinden ze bij Porsche Center Rotterdam? Ja, moesten ze er nog iets van vinden? Ik bedoel, je bent er weg, maar wat vinden ze er iets van?
0: Gelukkig heel erg leuk. Ik heb daar vrij recent een afspraakje gemaakt en ik ben gewoon op de koffie gegaan. En ik word nog steeds blij als ik daar door oude collega's word begroet. En weet je, dat is gewoon heel erg leuk om te horen. En Ja, Bram die heeft mij ontvangen en

0: Ja, hij vond het heel erg leuk om te horen. En, ja. Nee, daar zit helemaal geen probleem.
1: Zit er een overlap tussen klanten en auto's die je... ik denk een 992, ja, die kan je, die verkoop je leuk af en toe. Maar die heeft Porsche Center Rotterdam ook. Is er een overlap en is die groot of valt het eigenlijk wel mee? Is het meer aanvullend van elkaar?
0: Even los van dat je natuurlijk nog meerdere dealers hebt in Nederland. Maar omdat ik voor Rotterdam heb gewerkt, gebruik je Rotterdam, dat snap ik. Nou, ik denk dat een 992.2 koper... die koopt denk ik gewoon bij een van de 7 Porsche-centra's.
1: Ja.
0: En als iemand een nieuwe Cayenne wil kopen... dan koopt hij die elektrisch bij het Porsche-centra.
2: Ja. Ja.
0: Ik denk dat onze kans en onze mogelijkheden... zitten net in de auto's die je niet meer vindt bij de dealer.
1: Ja.
0: Dus niet meer bij de dealer gebruikt te koop staan... maar die nog wel in een soort approved label kunnen...
1: Ja. En dat is tot 15 jaar in principe approved, ja.
0: Dus ons idee, ons verdienmodel, onze markt zit niet in 992.2.
1: Nee.
0: Zit misschien al wel in de eerste 992's of in een type GTS of Targa.
1: Ja.
0: We zijn vooral op zoek voor zoekopdrachten van klanten. Als een klant echt een specifieke auto zoekt, dan mag je van een dealer komen.
1: Kijk. Ja.
0: Maar we kijken ook iets verder als alleen Nederland.
1: Ja, dat snap ik. Wat voor soort vragen hoop je dan op? Een beetje, want kijk, zwart-zwart, Carrera 4S. Ja hoor. Nou, welke van de 10 wil je? Vind je dan leuk op gekke kleurtjes, gekke uitvoering? Is dat waar?
0: Ik was nooit zo van de kleurtjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat in de...
1: En jij moest er weer inruilen na 4 jaar. Zeg, ja, niet doe nou ja, niet maar die gekke kleur.
0: Ja, maar je gaat wel bepaalde kleuren weer waarderen. Hè. Ja. Een karmijnrode 991 GTS is eigenlijk wel zoals Porsche bedacht heeft. Een oranje 997 GT3 is wel zoals ze bedacht hebben.
1: Ja.
0: Nee, uiteindelijk willen we daar wel een leuke mix in hebben. Maar als een klant ons een zoekopdracht geeft van... ik zoek een donkergroene... 911, nou, dan gaan we hem zoeken.
1: Ja, oh, ik weet het nog alleen hoor. Nee, ja, en waar komen ze dan vandaan? Want kijk, iedereen kan internet aanzwengelen, maar is het ook wel echt jouw netwerk dat je denkt: hey, wacht eens even, ik ga nog eens even iemand bellen? Of ja, wat, je, of wat, hoe ja, gaat
0: zeker.
1: Dat?
0: Wat heel erg leuk is dat je natuurlijk toch ook vrienden hebt die bij andere merken werken:
1: ja.
0: Range Rover, BMW, Mercedes, Audi. Daar moeten vaak auto's ingerold worden.
1: Ja.
0: En als die zeg maar niet via traditionele taxatieportalen enzovoort willen worden aangeboden, heb je soms een mogelijkheid om een leuke auto te kopen.
1: Ja.
0: En soms koop je wel eens een auto bij waar je niet direct een klant bij hebt. Ja, dat is prima, toch? We willen gewoon kwalitatief goede auto's. Ja. Dus het aanbod mag wel iets meer. Maar we zijn net uit de startblokken.
1: Ja. Ja, want 14 auto's, dus, ik zou ook denken, ja, wel meer mag ook wel. Ja, met z'n tweeën, moet dan ook een nieuwe locatie komen? Of hoe?
0: Nee, we zijn wel aan het kijken om wat auto's te kunnen stallen. Eigenlijk in Berkel en Roderijs is vrij dichtbij. We zien dat de ruimte op dit moment is niet direct een probleem. Maar ja, je moet wel je voorraad een paar keer verkopen. Wil je natuurlijk aan minimaal 60, 70, 80 auto's komen. Dus dan moet je een aardige omloopsnelheid hebben. Dus dan kan je beter wat meer auto's hebben staan.
1: Ja. Ja.
0: Dat gaat ook gebeuren.
1: Ja. Ja, Meijnerd, heb je nog iets op het oog?
3: Ik zit lekker op die website te kijken.
1: Ja, ik zag je ogen zo wegdraaien. Die is weer Porsche aan het kijken.
3: Maar een van de grappige dingen die ik tegenkwam op de website... is dat jullie ook gewoon een podcast hebben. Porsche Praat.
1: Klopt.
3: Ja. Nee, Classics.
0: Klopt.
1: Ja, daar kwam daarom wist ik dat hij naar een gele ging kijken. Ik heb hem geluisterd in het vliegtuig. Ja, dus ik doe mijn research. Nou. Nee, vond ik leuk. Het was een leuke, even lekker Porsche ouwe. En mooi ook wel. Ik ga Alfred een klein steekje onder water geven. Denk ja, Alfred, ergens ben je er gewoon geen echte liefhebber. Ik vond en dat is hij natuurlijk aan de andere kant wel. Maar nee.
3: Overigens heeft zijn dochter Jolieke inderdaad
1: Jolieke, het over. Ja, Jolien zeker.
3: Ja, Jolieke. Ja. Heeft het inderdaad de dagelijkse leiding en de aandelen van Müller Autoschade Groep overgenomen. Nog heel even over Porsche algemeen, hè, want Porsche maakt een beetje een lastige periode door.
0: Jammer, hè?
3: Ja, dat is zonde.
0: Ja, ik vind het jammer.
3: Echt zonde.
0: Ik hoor jullie net in het vorige verhaal vertellen natuurlijk ook over de banen bij Volkswagen. Ja. Indirect heeft dat natuurlijk allemaal... Ja, staat dat allemaal gelijk? Ja, dat is gewoon sneu om te horen.
3: Ja, en, nou hebben ze wel vaker een moeilijke periode doorgemaakt.
0: Daaraan, ze komen er ook weer op bovenop, daar ben ik van overtuigd.
3: Oké, mooi. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel. Veel succes. Harry van Ham, mede-eigenaar van Porsche Specialist 9 Classics.
4: De rijimpressie.
1: Ja, Meijnerd die testte Zeekr 7 GT.
5: Dit is de Zeekr 7 GT, een auto die eigenlijk op papier in elk geval onwaarschijnlijk veel waar voor zijn geld biedt. Juist daarom is de interessante vraag, is het ook een beetje goed, hè? Want krijg je ook een hoop kwaliteit of is het allemaal Chinese meuk? Nou, met deze 7 GT probeert in elk geval is het Chinese Zeekr onderdeel van het grotere Geely, hè, waar ook Volvo, Polestar, Lotus, Lincoln Co. allemaal toe behoren. Zeekr probeert zich nadrukkelijk te mengen in het gevecht met de gevestigde Europese premium merken. Nou, laten we beginnen met een deel van het goede nieuws in elk geval. Deze auto ziet er gewoon eigenlijk best wel goed uit. En de 7 GT is geen SUV, ook niet de zoveelste hoge crossover en ook geen elektrische sedan. Zeekr noemt het zelf een shooting brake en dan zitten ze ook eigenlijk best wel goed. Hè. Het is een lage vijfdeurs, een lange vijfdeurs met een aflopende daklijn. Best verfrissend. Zoals gezegd 4,80 meter lang ruim, heeft een wielbasis van 2,90 meter, staat relatief laag op zijn wielen, kun je ook nog een beetje aanpassen en daardoor oogt hij ook wel echt veel dynamischer dan ja, de gemiddelde elektrische gezinsauto. Het ontwerp heeft bovendien ook wel iets eigens. Hè. Je kunt hem niet gemakkelijk verwarren met andere Chinese auto's en ook niet met BMW, Mercedes, Tesla. Het is echt wel een eigen gezicht. Zeekr probeert, ja, als je het zo ziet, niet een Europese auto na te bouwen, maar gewoon zijn eigen ding te doen. Hoewel, ja, daar valt ook wel wat op af te dingen. Want een eerdere Lincoln Co-ontwerp, dat werd dan weer een Zeekr. Dus binnen dat concern zijn ze ook wel een beetje aan het klooien met de ontwerpen af en toe. Maar goed, het achterste gedeelte van de auto verdient nog wel wat design-aandacht. Hè. Daar gebeurt echt wel heel veel in het lijnenspel. Wordt wat onrustig. Maar goed, uiteindelijk zit je natuurlijk niet alleen naar zo'n auto te kijken. Hoewel, we kennen mensen die dat wel doen. Maar in principe ga je er gewoon mee rijden. En dan wordt het toch echt wel interessant. Hè? 646 pk in een gezinsauto. 2 elektromotoren heeft deze. Er is er ook eentje met alleen achterwielaandrijving. Ja, de vermogen van 710 Newtonmeter is natuurlijk onmiddellijk beschikbaar. Dat is wel lekker. En trap je het pedaal volledig in. Ja, en de 7 GT die schiet naar voren. Van 0 tot 100, 3,3 seconden. Nou kennen we dit soort getallen ook wel van andere elektrische auto's. Maar ja, eigenlijk bijna niet voor deze prijs, hè. Hier komt wel ook gelijk een kanttekening, hè? Want je voelt dat de auto misschien eigenlijk iets te veel vermogen heeft. Dat klinkt misschien gek uit mijn mond, maar ja, de auto weegt ruim 2400 kilo en dat is natuurlijk nogal wat. De luchtvering die weet die massa tijdens normaal rijden uitstekend te verbergen. Maar ja, als je het volledige vermogen aanspreekt en vervolgens ook nog eens even lekker de bocht induikt, ja, dan wordt het allemaal toch wat minder overtuigend. Hè? Dan valt ook echt op dat de besturing wel heel weinig feedback geeft. Het doet wat het moet doen, maar ja, een leuke stuurmansauto gaat deze 7 GT gewoon niet worden. Het is vooral ja, gewoon een hele comfortabele auto. Die luchtvering filtert oneffenheden behoorlijk overtuigend weg. En op de snelweg is de auto vooral stil en ontspannen. Windgeruis, afrolgeluiden, die blijven gewoon mooi op de achtergrond. Dus ja, nadat je in 3,3 seconden bij het stoplicht, het verkeerslicht bent weggespoten, zet je de massagefunctie van je stoel aan en rij je volledig ontspannen naar je eindbestemming. Want dat comfort is bij deze Zeekr eigenlijk een misschien wel grotere eigenschap dan die 646 pk. Wat de Zeekr 7 GT echt goed doet, ja, dat is laden. Hij heeft 800 volt techniek. Dat betekent dus ook echt heel snel laden. De all-wheel drive versie, deze dus, kan volgens de specificaties maximaal ongeveer 450 kW aan. Nou, ik haalde bijna 400. Zeekr claimt dat je in ongeveer 13 minuten van 10 naar 80 kunt laden. En dat klopt volgens mij ook wel heel behoorlijk. Officiële actieradius had ik het al over 558 kilometer. Er is er dus ook eentje met achterwielaandrijving. Instapper die heeft al 421 pk. Versie kost ongeveer 46.000 euro en komt met een 75 kWh accu tot 590 kilometer WLTP. Daarboven nog staat de long range, ook 421 pk, maar met een 100 kWh accu. Die haalt officieel 655 kilometer. Dus de long range heeft meer dan voldoende vermogen, een veel grotere actieradius en kost duizenden euro's minder dan deze Privilege all-wheel drive. De achterstand wordt wel steeds kleiner. En als het vooral gaat om heel veel spullen die best oké zijn voor relatief weinig geld, ja, dan zit je met deze 7 GT echt volledig gebakken.
3: Ja, de Zeekr 7 GT. Ik had ook wat. Er zit dus een knop in dat scherm dat je geluidssimulatie kunt doen. Dat had ik ook opgenomen. Zit er helaas niet in, maar dat is echt grappig. Want het is niet echt dat je zegt van, oh wauw, wat een motor. Nee.
1: Maar goed. Ja, laat volgende week wel even. Ja, veel waar voor je geld, zeg ja, ik met een soort twijfel.
3: Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. En ook zeker voor de gemiddelde autorijder, denk ik. Dat die denkt echt van, wauw, man, wat krijg ik hier veel. Massagestoelen. En je krijgt ook zo'n headspeakersje, weet je wel. Dat je gewoon telefoongesprekken redelijk privé kunt houden terwijl andere mensen in de auto zitten. Vind ik allemaal wel, het is allemaal wel goed gedaan, maar... Nou ja, wat ik ook al in de rijimpressie zeg, het is, je hebt steeds het gevoel dat je heel veel krijgt, maar het ook nog niet van die kwaliteit is als bij de premium Europese merken.
1: Nee, zeker niet. Nou is de prijs natuurlijk ook wel anders, ja. Maar ja, ik vond ook al te veel nadelen en ik vond het, ik heb hem ook gereden.
3: Ook de privilege.
1: Heel snel opladen. Ja. Een grote accu. Ja, niet absoluut. Een hele zuinige auto overigens. Zeker niet voor dat het een lage auto is. Ja, vond ik het een lastige deal.
3: Vorm is natuurlijk wel goed, hè? Lekker redelijk laag.
1: Ja, maar ja, dan weten ze toch niet een echt gestroomlijnde, echt zuine auto te maken. Het is overal makker van over het algemeen van Chinese merken. En zeker inderdaad ook de Geely-groep. Die auto's zijn allemaal niet zo zuinig. En stroomkosten gaan ook oplopen. Dus dat gaat misschien op een gegeven moment meetellen. Ik vind dit een lastige auto. Want delen zijn goed, maar bijvoorbeeld basisdingen, ventilatie, gewoon niet goed in een auto. Ja. Ik denk, jongens, 2026, dit kan je niet menen. Zitpositie, dacht ik, ja, dit zijn waarschijnlijk de stoelen uit de 7X.
3: Van je lengte. Nou, ik had er minder last van, hoor.
1: Maar hij klopt niet.
3: Maar bij 1,80 meter, ik zat beter erin. Maar goed. De prijs wil je ook nog weten. Deze was volgens mij 57.000 euro, zoiets.
1: Ja, en dan is het weer heel veel auto voor
3: ja, nog steeds voor best geld. Veel geld, maar, ja, nee, ja, maar ja, je krijgt er echt heel veel voor. Ja. En dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
1: Abonneer je dan op ons feed. Volg ons ook op de socials voor allemaal leuke foto's van magazines en zo. Ja, ja, super tof. Ja.
3: Ik ben Meijnerd Schut.
1: En ik ben Wouter Karsen.
3: Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
2: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
3: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
4: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een tweede dode door het ongeluk met een chemische stof in Zwaag in Noord-Holland. Het is de werknemer van een coatingbedrijf die zwaar gewond was geraakt, meldt politie. Vanochtend overleed een andere medewerker nadat hij met de gevaarlijke stof in contact was gekomen. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Woningcorporaties krijgen in de Prinsjesdagplannen van het kabinet meer geld om betaalbare huizen te bouwen en om oudere huizen te verduurzamen, meldt RTL. Zouden geld over door een andere belastingregel. De corporaties vinden het een goed idee en zeggen dat ze vele duizenden woningen extra kunnen bouwen. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. En niet eerder sinds het aantreden van Jetten was dat zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen, dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en een derde van de Senaat. Het bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
7: Dat kan.
6: In de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: De Formule 1 is een wereld van snelheid, glamour, miljarden. Maar het is ook een wereld van op het hoogste niveau presteren door slimme techniek, strategie en een onbeschrijfelijke mentale en fysieke vechtersmentaliteit. Is de wereld te hard? Is hij normaal? Of is het juist ook een wereld waar we iets van kunnen leren? Die vraag fascineert me. En vandaag sluit ik de week af met autosportingenieur Kees van der Grint. Welkom Kees, fijn dat je er bent.
9: Ja, heel leuk.
8: Ja, we kunnen helemaal losgaan op banden dit uur. Want jij bent de bandenexpert jarenlang geweest van de Formule 1. Je maakte deel uit van het legendarische Dream Team Ferrari met Schumacher.
9: Ja.
8: Dat waren echt hele bijzondere jaren. En je bent nu ook trouwens analist van Viaplay.
9: Ja, dat klopt. Ja. En die jaren waren heel bijzonder. Daar kan je van tevoren niet over dromen. Weet je, als je ambitie hebt om ooit in Formule 1 te werken. Maar dan zou ik ook blij geweest zijn om de auto te poetsen, bij wijze van spreken. En als je dan bij het mooiste team, het meest legendarische team terechtkomt, met toevallig ook nog een groep mensen die ook tot de top behoorden en dan 5 wereldtitels behaalt. Ja, dat is. Het zou een Netflix of een Hollywoodfilm zijn.
8: Ja, en ik zie echt dat je ervan geniet nog als je ernaar terugkijkt.
9: Ja, ik denk zo. Ik ben er. Nou ja, ik wil zeggen op een leeftijd dat je nog niet aan de geraniums denkt. Maar als je dan terugkijkt en dan zie je ook nu. Hè, nu is natuurlijk Max Verstappen de man. Maar dan zie je oude films. En dat is voor veel mensen, was dat zo? En ik kan zeggen, ik was daarbij.
8: Ja, we gaan daar zo meteen dan ook uitgebreid over praten. Want er valt ontzettend veel over te vertellen. En we gaan ook helemaal praten hoe banden op een bepaalde manier op de weg liggen. En wat jij daar allemaal aan kunt zien. Maar eerst maar even, wat is jouw fascinatie voor deze wereldsport?
9: Nou, eigenlijk de techniek. Ik moet zeggen, het is nu helemaal in deze periode een beetje show geworden. He, er is veel entertainment.
8: Te veel?
9: Ja, ik vind te veel. Maar we leven ook in 2026. He, dus ik moet dat ook accepteren. Maar ik vond natuurlijk, dat was in mijn tijd en daarvoor nog veel meer, dat de auto's rijden, dat er veel getest werd, veel ontwikkeld werd, dat ook het genie. Zijn eigen handtekening noem ik dat maar. Dus de auto zelf kon ontwerpen. Nu is het reglement wat de auto min of meer ontwerpt. En ook de computer en de windtunnel bepalen heel veel. Waardoor het is nu ook meer teamwerk. Je had vroeger ontwerpers, individuen die dat geweldig deden. En soms de plank helemaal missloegen. Daarom was het ene jaar bijvoorbeeld Lotus vooraan. Ja. En het andere jaar helemaal achteraan. Ja, dat komt niet meer voor.
8: Maar ik kan me ook voorstellen dat juist als je met zo'n ontzettend klein team werkt, dat het ook weer makkelijker kan zijn om een topprestatie neer te zetten. Als je allemaal overlegstructuren en mensen die iets zeggen over het weer. Weet je, je moet dan nog maar even de goede keuzes daarbinnen weten
9: te maken. Nou, daar heb je een heel goed punt. Want in mijn laatste jaren in Formule 1 was ik, noem ik maar even tezamenlijk, de baas over het hele veld. Omdat iedereen met Bridgestone-banden moest rijden.
8: En daar ben je ooit begonnen, toch? Daar ben je ooit begonnen bij Bridgestone.
9: Ja, dat was eigenlijk mijn hele carrière.
8: Ja.
9: Maar dus na de tijd bij Ferrari, toen, dat was altijd in competitie met Michelin, met Goodyear. Maar het laatste jaar was dan van mijn werk eenheidsbanden, net als nu met Pirelli. En dan moest ik al die teams af, dus door Europa reizen, om te bespreken hoe we dat wat we zouden doen voor de volgende race. Nou, daar kwam ik wil ook best het merk noemen, bij Toyota.
8: Ja.
9: Dat was nou een overlegorgaan, hè, bij andere teams, of het nou Ferrari was, McLaren, noem ze maar op. Kleine groep, to the point. Daar zat ik met 30 mensen te spreken. Nou ja, de resultaten, hè, of niet-resultaten die Toyota en Formule 1 behaalden, spreken voor zichzelf. Te groot, te veel overleg. Dus ik ben helemaal met je eens. Een kleine groep van hechte mensen die elkaar accepteren en niet ego's hebben. Hè? Dus je accepteert wat de ander goed kan of beter kan dan jij kan. Ja, dat is de succesformule.
8: Ja.
9: En zo was het ook bij Ferrari.
8: Zouden we er iets van kunnen leren als je kijkt naar... We luisteren allemaal mensen die weer bij bedrijven werken, die ook topprestaties moeten neerzetten. Wat zou je willen meegeven van die wereld Formule 1 aan het bedrijfsleven?
9: Dat je heel snel moet handelen, dat... Weet je, veel mensen vragen ook, wat heeft, nou bijvoorbeeld in banden, wat mijn werk was, wat heeft de consument nu aan Formule 1, aan ontwikkeling? Dan kan ik heel bot zeggen, niks, hè, want ook andere grote merken die doen niet aan Formule 1, maken ook goede banden. Maar we kunnen mensen, en dat heeft het bedrijfsleven ook, trainen, want je moet volgende week alweer iets nieuws hebben. Je moet verbeteren. He, je ziet ook dit jaar bijvoorbeeld, aan het begin van het seizoen was Mercedes dominant, maar anderen halen in. En dat gaat natuurlijk, neem de politiek, hoe langzaam het daar gaat.
8: Ja, geef even een lesje aan de politiek.
9: Nou, bijvoorbeeld.
8: Ja. He? Ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want mensen vinden het dus toch lastig om dit snel te doen. Wat zie je mensen doen in die wereld waardoor dit toch wel lukt?
9: Nou, ik denk dat de druk is om te moeten presteren.
8: Ja, maar je zou verwachten dat iedereen die druk voelt.
9: Nou, ik denk niet, in het gewone bedrijfsleven. En dan kan het ook morgen klaar zijn. Hè? Maar kijk, als wij in die tijd nieuwe banden ontwikkelde, dan kan je niet zeggen volgende week maandag is ook goed, want dan is de race al geweest. En dus die druk, hè, dat je zegt, ik moet dat afhebben, ik moet beter zijn als mijn concurrent. Ja, die druk heb je, denk ik, in het dagelijks leven niet. Misschien hier, hè, mm-hmm. als je een programma maakt.
8: Zeker, wij moeten ook continu presteren. Precies. Ja, je bent zo goed als je laatste uitzending, hè? Ja, dat
9: exact.
8: Is, ja. Dus dat, daar kan ik me aan relateren. Maar eigenlijk zeg je ook, het is een beetje een abnormale wereld, die Formule 1.
9: Ja, dat is wel een cruie uitspraak. Maar,
8: nou ja, nou, is het een normale wereld dan?
9: Het is niet de normale wereld. Nee, maar ik denk wel onder de medewerkers, die daar allemaal, of je nou bij team A of B werkt, je wil allemaal presteren. Je moet ook al een mentaliteit hebben om door te zetten. Want bedenk eens, ik had bijvoorbeeld heel veel respect voor Jos Verstappen.
8: Ja.
9: Jos Verstappen was een fantastische coureur. Maar hij had niet de goede auto. In de meeste jaren van zijn carrière in Formule 1 niet de goede auto. Maar moest net als ik, of als Schumacher, naar Australië reizen. Maar dan weet je, ik heb het talent om in de top 5 te rijden. Maar door zijn auto, 18e, 19e, ik noem maar iets. Hè.
8: Ja, lukt dat niet.
9: Dan moet je wel een doorzettingsvermogen hebben om dat te blijven doen. Ik had het voordeel, als ik in het vliegtuig zat naar Brazilië en na 6 uur dacht, wat ga ik eigenlijk doen? Hè, want dat is toch een lange vlucht. Maar dan kom je op de baan en dan heb je de mensen om je heen. Dan heb je Michael Schumacher, die motiveert. En dan rij je voor de overwinning. En als dat dan lukt, dan is dat, dan ben je alle ellende weer vergeten van het reizen.
8: Ja, maar dat is toch prachtig? Want dat, ja, is, dat precies is dat stuk wat mij zo fascineert, is dat jullie echt voor die overwinning gaan. Dat vind ik gewoon, vind ik echt mooi. Soms mis ik het wel eens op andere plekken, dat ik denk, waarom knokken we niet wat meer?
9: Ja, maar dat is natuurlijk, en moet ik ook zeggen, daarom hebben we dit jaar ook een hartstikke mooi seizoen, ondanks de min of meer dominantie van Antonelli. Maar er zijn zeker 6-7 rijders die kunnen winnen.
8: Ja.
9: En die komen dus ook met de instelling, ik ga winnen. Er zijn een paar die weten, laten we zeggen even, Alonso en Stroll, die weten dat ze voorlopig nog niet op het podium komen. Maar ook die proberen te verbeteren. Ja, en dat is misschien iets om te leren voor de maatschappij.
8: Maar er zit misschien ook wel een keerzijde aan. Zit er een keerzijde aan? Is de wereld te hard?
9: Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel, de keerzijde is dat je niet moet, laat ik zo zeggen, wegdromen dat dit het belangrijkste in de wereld is. Hè? Want uiteindelijk, we vermaken mensen.
8: Ja.
9: Maar we rijden ook maar rondjes op een circuit.
8: Ja. En merk jij dat aan andere mensen, dat ze sinds je de Formule 1 ging doen heel anders naar je ging kijken, alsof jij echt heel belangrijk ineens was geworden?
9: Ja, dat heb ik enorm gemerkt. Want ik heb niet alleen Formule 1 gedaan, maar ik heb Le Mans 24 uur race gedaan. DTM was fantastisch, met Mercedes in dit geval. Formule 3, karting, de beginsport. Nou, en dan heb ik heel hard gewerkt. Laat ik zeggen, ook veel bereikt. Maar dan zei de slager niet tegen mij van, Kees, hoe is het? En dan kom je in Formule 1. Ja, en dan word je in één keer een soort van held, van bekendheid. En ja, dus mensen kijken daar wat tegenaan. Maar dat is ook het mooie van Formule 1. En er is niets te vergelijken.
6: De Big Five. Diana Matroos.
8: Ja, topprestaties heb je in ieder geval neergezet. Internationaal in deze wereldsport. 45 jaar heb je er zo'n beetje in rondgelopen. En nu natuurlijk als analist bij Viaplay. Je werkt met mijn oud-collega. Wat ontzettend leuk is dat dan nu weer via mij of via jou bij mij komt. Je kwam uiteindelijk bij Ferrari terecht. Vanuit Bridgestone.
9: Ja.
8: Hoe ben je bij Ferrari terechtgekomen?
9: Ja, dat was een hele bijzondere gebeurtenis. Want ik had de leiding over de DTM, dus de ontwikkeling van banden. Dus de tourwagens zijn dat. Ja. Was toen de tijd een grote serie. Daarna had ik de leiding over de ontwikkeling voor Le Mans met Mercedes en Nissan. En in het jaar 2000, toen schakelde Ferrari over op Bridgestone-banden van Goodyear, waar ze altijd, of daarvoor mee reden, schakelde daarvoor over. Maar 2000 was eenheid. Dus eigenlijk was het vrij eenvoudig voor de banden. Maar in 2001 zou Michelin of dat is ook gebeurd, zou Michelin in de Formule 1 komen.
8: Ja.
9: En dan was Ferrari toch wat benauwd van, want Michelin is een fantastische firma, hoge technologie. En die wilde eigenlijk dat Bridgestone ook de service, de technologie, de communiceren, verbeteren. En ik had al in het verleden, al geloof 1990, met Schumacher gewerkt. En toen is mijn naam gevallen.
8: Ja.
9: En toen kwam de motorsportdirecteur, de Japanner, Yasukawa. Die wilde jou hebben.
8: Omdat je daar zo goed in bent.
9: Die meldde zich aan.
8: Ja.
9: En die kwam naar Nederland met de vraag van, wil je voor ons bij Ferrari?
8: Kwam je dus uiteindelijk in dat dreamteam terecht met Schumacher. He, je zei al aan het begin van de uitzending 5 wereldtitels. En Olaf Mol, die sprak ik gisteren, die natuurlijk ontzettend veel verslag heeft gedaan als commentator voor de Formule 1. En hij wilde dit van je weten, luister maar.
10: Mijn vraag aan Kees is eigenlijk, ik heb ooit vermeend gehoord dat er een periode was, en volgens mij was het een Grand Prix van Monza, vandaar dat het in mijn hoofd kwam, dat ze bij Ferrari en samen met Michael Schumacher zoveel macht hadden dat ze al in de derde ronde van een wedstrijd begonnen te praten van, waar gaan we eten vanavond? Dus dat ze nog eerst het idee hadden, nou, het wordt dan wel spannend, en na 3 rondjes hadden ze zoveel voorsprong op de rest dat ze dachten van, nou, we kunnen wel even roepen waar we vanavond gaan eten, want dan de rest komt wel goed.
8: Ik zie een smalend lachje in je ogen glimmen.
9: Ja dus. Ik vind het een hele leuke vraag. Hè. Olaf was natuurlijk heel lang de stem van de Formule 1 in Nederland. Olaf was ook de man die eigenlijk Formule 1 in het tijdperk voor Max Verstappen populair gemaakt heeft. Ik vind het een bijzondere vraag. Ik kan me dat niet herinneren, terwijl ik toch radiocontact had met beide rijders, met Massa, met Schumacher, Barrichello. Er werd wel veel gesproken over de radio. Ook wel humor. Maar in de derde ronde, dat kan ik mij niet herinneren. Want we waren wel dominant, maar niet zo overtuigd. Want dit is een beetje arrogant, zou dat zijn.
8: Het is misschien ook moeilijk om toe te geven dat die arrogantie er was nu.
9: Nee. Het team was echt, daar zorgde ook Jean Todt wel voor, dat iedereen zijn werk deed totdat de finishvlag viel. Dus dat weet ik niet. Wat ik wel herinner, maar dat is iets anders, was in Monaco. Daar was het niet zo perfect gegaan in de trainingen, want bij Ferrari, als je niet snelste was of won, dan was het al crisis. En na de training sprak ik met Michael en inderdaad over eten, met veel handgebaren.
8: Ja.
9: En dan heb je natuurlijk, als je Ferrari bent, dan staan er veel fotografen en journalisten. En die dachten eigenlijk dat wij spraken over een probleem met, laten we zeggen, banden, waarom we niet de snelste waren. Maar dat ging over eten.
8: Dus ja. Eten was wel echt een belangrijke factor tussen jullie.
9: Ja, maar dat is bij Italianen sowieso. Hè?
8: Ja,
9: bij Italianen.
8: Ja, precies. Ja.
9: Wijn en eten is heel belangrijk.
8: Ja, maar hij is natuurlijk Duitser, toch, Schumacher?
9: Ja,
8: maar hij had het snel opgepikt.
9: Maar Michael had het heel snel opgepikt.
8: We weten natuurlijk die vreselijke gebeurtenis in 2013, dat ski-ongeluk. Je behoort tot de intimie van de familie, maar ook op het verzoek van de familie ga je niks vertellen over zijn toestand. Fans willen dat natuurlijk graag weten, maar wij respecteren dat natuurlijk. Kan je wel iets vertellen over jullie band?
9: Ja, het was een groot voordeel voor mij dat wij elkaar al lang kenden.
8: Ja.
9: Dan was het ook nog een voordeel dat we privé Duits konden spreken. En omdat je elkaar lang kent. Kijk, je hebt, laten we zeggen, directievergaderingen. En je hebt de zogenaamde debrief na de race. Maar dat gaat allemaal wat diplomatisch. Hè? Daar zegt niet iemand, het waren waardeloze banden. Dan wordt het misschien niet zo goed, hè?
8: Ja.
9: Maar, en natuurlijk, vergeet niet, wij waren of zijn een Japanse firma. Daar is sowieso een andere cultuur. Maar privé konden wel, Schumacher, ik zal de woorden hier niet herhalen, maar heel duidelijk maken wat er niet deugde.
8: Ja. Vond je dat fijn?
9: Ja, tuurlijk.
8: Ja.
9: Want dan weet je waar je aan toe bent.
8: Ja.
9: En we hadden, moet ik zeggen, en dat blijkt ook wel uit, laat ik zeggen, ik heb bijvoorbeeld zijn 2004 wereldkampioenschap beker. Dus ja, die band was wel heel goed.
8: Ja, En aankomende zondag dan is er ook een eerbetoon, heb ik begrepen,
9: ja,
8: voor hem.
9: Op Monza.
8: Op Monza. Omdat, dan is het zoveel jaar geleden dat hij voor Ferrari reed, geloof
9: ik. Ja, dan is het debuut en de eerste overwinning en alles. En Monza is sowieso speciaal. Hè. Natuurlijk, Imola heet dan weliswaar Enzo en Dino Ferrari. Maar Monza is toch voor de Italianen het circuit. En het circuit waar Ferrari ook moet winnen.
8: Ja, en wat doet dat dan met jou op zo'n moment, zo'n eerbetoon?
9: Nou, dat vind ik heel mooi. Ik ben nou niet de type wat vaak ontroerd is. Maar ik vind dat wel heel goed. Ik vind ook in het algemeen, nu is het dan Schumacher, maar ik vind het in het algemeen dat we oude sporthelden, maar ook mag ook politici zijn, mensen die wat mogen eren.
8: Ja, zijn we soms een beetje te zuinig in, hè, in Nederland.
9: In Nederland veel te zuinig.
8: Ja, ja.
9: Ja, dat vind ik wel.
8: Vind ik ook echt jammer, ja.
9: Ja, ik bedoel, Engelsen doen dat heel goed.
8: Ja.
9: En de Italianen hebben hun helden ook. En dat vind ik prachtig.
8: Ja. Wat ontroerde je wel aan... Hè? Je zegt, ik ben een man die niet snel ontroerd is. Wat ontroerde je wel aan Schumacher?
9: Nou, dat waren dingen die wij, laten we zeggen, privé bespraken over de wereld. Hè, wat andere mensen dan niet zo meemaakten. Want er was natuurlijk in die tijd, en dat kwam niet alleen door zijn dominantie, maar ja, ik wil niet zeggen uitstraling, maar je had fans en laatste mensen vonden hem prachtig of haten hem, hè?
8: Ja.
9: Dat had je in die tijd. En maar privé, wat mij het meest ontroerde, dat hij een goede rijder was, oké, dat is zijn werk, talent. Maar privé hadden we het vaak over. Ik weet nog goed hoe hij van de kaart was met 9/11. Want we moesten, ik geloof 2 weken daarna was de race in Amerika. En wij spraken dan daarover. En zeiden, ja, zal ik wel gaan? Maar naar de buitenwereld moet je, als het ware, de harde Formule 1-coureur zijn. Maar ook bijvoorbeeld voor het goede doelen.
8: Ja.
9: Daar liep hij niet mee te koop. Maar gaf heel veel geld aan goede doelen. Ook ja, toen in Duitsland getroffen was door een waterramp.
8: Was echt een goed mens, zeg je.
9: Ja, buitengewoon.
8: Is een goed mens, hij is er nog. Ja,
9: maar buitengewoon. En, ja, en dat vond ik wel het mooie, de kant van hem die ik dan heb leren kennen.
8: Ja.
9: En natuurlijk ook zijn familie en goede vrienden. Hè, maar bijvoorbeeld ook, hij had een, of heeft nog steeds, een vriend van het begin, toen hij nog gewoon scholier was. En die is met hem opgegroeid. En jammer genoeg, die familie had een kind wat met een ziekte geboren was.
8: Ja.
9: Nou, daar heeft Michael alles voor gedaan om dat, zeg maar, te begeleiden.
8: Ja.
9: En dat is nou gelukkig gezond.
8: Ja, prachtig dat je dit ook over hem zegt. Hè? En je gaf ook even aan, er zijn wel echt twee kanten. Mensen lopen met zo'n coureur weg. Dat is in deze tijd nog steeds zo. Of ze haten je. Wat doet dat met een mens? Wat doet dat met een coureur? Wetende dat je ook in die auto stapt en misschien wel niet meer eruit komt.
9: Ja, dat was vroeger meer dan nu. De auto's zijn zo veilig geworden dat ik persoonlijk ook vind daardoor de mentaliteit wat verandert. Want in het verleden, toen de auto's veel qua stevigte zwakker waren, dan wist je ook wel, oké, als ik bepaalde dingen uithaal, dan kan het op zijn best, laten we zeggen, zwaar gewond zijn. Maar kan het ook fataal zijn.
8: Exact.
9: Nu is het zo dat, nou, bijna, ik wil niet zeggen niets meer.
8: Maar in zijn tijd was dat dus echt nog anders.
9: Ja.
8: Dus hoe moeten we ook naar zo'n coureur kijken die zoveel aan één kant fans over zich heen krijgt, heel veel haat over zich heen krijgt en dan met gevaar voor eigen leven in zo'n auto stapt?
9: Ja, maar die hebben dus een mentaliteit. Ik zou dat niet doen, ik zou dat ook niet kunnen.
8: Nee.
9: Maar ik had ook de meeste bewondering, om maar een gek voorbeeld te noemen. We testen heel veel en dat begon zo'n test 's morgens om 8:00. Nou, dan moest je om 6:00 op de baan zijn. Nou, dan had ik moeite, laten we zeggen, om 100 te rijden met mijn auto van het hotel naar de baan. En deze mensen, die ik denk, nou, die zijn dan ook net wakker, die stappen in die auto en rijden gelijk 300. En een perfecte ronde. Ja, ik heb veel bewondering voor mensen die iets kunnen wat ik niet kan.
8: Maar Kees van der Gint, die kan wel ontzettend veel. Want die weet namelijk alles van die banden. En straks gaan we helemaal in de banden duiken. En ook wat het betekent voor ons als gewone automobilisten. Blijf dus zeker luisteren.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: In 1 keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
10: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een tweede dode door het ongeluk met een chemische stof in Zwaag in Noord-Holland. Het is de werknemer van een coatingbedrijf die zwaar gewond was geraakt, meldt politie. Vanochtend overleed een andere medewerker nadat hij met de gevaarlijke stof in contact was gekomen. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Woningcorporaties krijgen in de Prinsjesdagplannen van het kabinet meer geld om betaalbare huizen te bouwen en om oudere huizen te verduurzamen, meldt RTL. Zouden geld over door een andere belastingregel. De corporaties vinden het een goed idee en zeggen dat ze vele duizenden woningen extra kunnen bouwen. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. En niet eerder sinds het aantreden van Jetten was dat zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen, dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en een derde van de Senaat. Het bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
14: Welkom bij het tweede halfuur. Ik duik deze wereld helemaal in de wereld van de Formule 1. En ik vind het smullen met al die verhalen, al die anekdotes van de iconen die we deze week te gast hebben. En zeker ook vandaag, wie zou denken dat Diana Matroos het helemaal gaat hebben over banden? Nou, naast mij zit de bandenspecialist van de Formule 1. Althans, dat is een jaren geweest van het Dream Team Schumacher. Misschien wel de meest succesvolle periode uit de geschiedenis van de Formule 1. Kees van der Gent, uiteindelijk. Zijn de banden alles bepalend?
15: Nee, die zijn niet alles bepalend, maar zijn wel heel belangrijk. En je haalde dat zelf al aan. In feite, alle krachten die een auto, maar ook vooral op de straat, hè,
14: ja,
15: die een auto opwekt, dat is remkrachten, heel belangrijk voor de veiligheid, maar ook het motorvermogen, komt maar tot uiting en komt maar op de weg door vier hele kleine stukjes rubber. Het zogenaamde contactvlak. Nou, en de kunst is natuurlijk één, een goed contactvlak te ontwikkelen. Maar de andere kant is ook dat de ontwerper van de auto, maar dat geldt ook voor de gewone
14: personenauto. Ja, personenauto, ja.
15: Dat hij ervoor zorgt dat ook die band zo goed mogelijk werkt. En dat samenspel is enorm belangrijk.
14: En leg mij dan uit, hè. Je bent natuurlijk ook in Zandvoort geweest bij de laatste Formule 1 race daar. Kijk jij dan meteen naar de banden?
15: Ja, ik kan dat niet laten.
14: Nee.
15: Ik moet zeggen, als ik daar rondloop, dan kijk ik altijd. En het oog van de vakman ziet het een en ander. Je kan bijvoorbeeld kijken naar de kleur van het loopvlak. Daar kan je aan zien dat rubber door de warmte verandert iets van kleur. Dan zie je of ze te warm geweest zijn. En je kan natuurlijk ook zien als ze veel, dat was niet op zand voor het geval, maar als ze veel te warm, dan heb je blaren erop. Dan weet je, oké. Maar je moet natuurlijk ook, dat is maar een detail wat de vakman kan zien.
14: Ja.
15: Maar je hebt data nodig. Dus metingen, je hebt allemaal sensoren, je hebt een sensor voor de spanning. Want je kan de spanning in de pits meten, maar je hebt veel belangrijker is de spanning van de luchtdruk van de band. Dat tijdens het rijden.
14: Ja.
15: Ook de temperatuur is heel belangrijk. En die is uiteraard, de auto's komen langzamer de pits in als die er gemeten wordt. Maar de temperatuur tijdens het rijden, bijvoorbeeld tijdens accelereren uit een bocht, stijgt de temperatuur enorm. Heb je een piek, die zakt weer. Nou, als je die data heb je nodig.
14: Ja.
15: En bijvoorbeeld, mijn taak was tijdens de race bij Ferrari, dan had ik twee computerschermen waarop die gegevens binnenkwamen, waardoor je dan ook kon bepalen, dus snel denkend, voor de volgende stint, want toen wisselden we banden en tankten,
14: ja,
15: om welke banden we zouden gebruiken.
14: Ja, dus er gebeurt heel veel rondom die banden. Maar kan jij wel zien, als je bij zo'n race in Zandvoort bent, als je naar de banden kijkt, van nou, die zou wel eens kunnen winnen en die gaat verliezen?
15: Nee, want laten we zeggen, de topteams hebben dat allemaal goed. Hè? Maar bijvoorbeeld,
14: en ze hebben nu dus allemaal dezelfde banden, precies. Pirelli. Wat vroeger allemaal verschillende banden waren. Ja, dus had je meer concurrentie.
15: Dan had je veel meer een idee ook. Hè? Want dan gebruikte de ene te zachte.
14: Ja.
15: Maar aangezien ze nu min of meer dezelfde gebruiken. Je zou één kan starten op zacht, de ander op hard. Maar dat verschil is eigenlijk gering. Dus daarmee, je kan wel zien, die auto heeft een goede kans. Hè. Bijvoorbeeld, op Zandvoort was een goede indicatie. De Ferrari van Leclerc, die reed op zachte banden, die kon daar heel lang mee rijden. Dus dat betekende, er zijn twee factoren. Maar de belangrijkste is degradatie van de grip. Zo, en dat had hij niet.
14: Mm-hmm.
15: Dus kon je ook bedenken, nou, Ferrari had die keus wel eens kunnen maken. Hè, wat uiteindelijk Hamilton deed, om lang door te rijden op zachte banden. Dus dat is niet alleen zien, maar ook een klein beetje hoofdrekenen.
14: Ja.
15: Dan zeg je, nou, dat komt wel uit.
14: Maar het is natuurlijk ontzettend knap wat jij beschrijft ook, wat jouw rol was. Hè? Want we kijken vaak naar de coureur, we kijken vaak naar de teambaas. Hè? Maar dit is een heel cruciaal onderdeel. Waar was jij nou gewoon goed in die tijd met Schumacher?
15: Nou, wat ik heel belangrijk vind, is de taak van, die coureur is de belangrijkste man. En die coureur is ook niet te vervangen door een computer. Wat veel denken tegenwoordig, hè. Vledia was er ook een probleem met Verstappen, dat het team zei data zegt A, maar Verstappen voelde B. Maar dan vind ik, je bent dienend, je moet naar Verstappen luisteren. In het geval dit ook. Ik hoef niet Schumacher te vertellen hoe die moet rijden. Maar als hij een vraag heeft, dan moet ik meteen antwoord geven. Bijvoorbeeld, Indianapolis reden we. Daar was het met vochtige baan, met intermediate banden. En je spreekt van tevoren af, hè, dat is dan wat ik opgegeven heb. Ik noem maar even, ik weet niet meer precies. We doen 20 ronden. Hè. Nou, dan calculeer ik reken dan uit hoe lang die banden het zouden houden. Dus daar heb ik een kleine marge in gepland, hè, maar ook 20 ronden. Dan komt Michael over de radio en zegt, Kees, ik denk, voor de tactiek, dan kan ik beter nog 2 ronden doorrijden, dan kom ik beter uit. Kan dat of niet? En zegt Kees, ik denk, voor de tactiek,

0: dan begeven we ons op een ander vlak. Maar dat is wel zo.
1: Ja.
0: Weet je, ja, je kan dat samenvatten in te veel ego's. Maar je moet dienend zijn en elkaar aanvullen. He, dat was ook het goede bij Ferrari. Ik herinner me nog een geval in Monaco. Monaco is een vervelende race, zeker in die tijd, omdat je vrijdags vrij hebt. En vrije betekent meetings, gesprekken. En dus heel de tijd. Nou, en dan wordt er eindeloos gezeurd. En dan ben je dan in de donderdagtraining niet de snelste. En dan komt de ene met een idee, de andere idee. Dat ging over bandenspanning. Nou, Bridgestone of ik had aanbevolen een bepaalde spanning. Ferrari dacht daar iets anders over. Hele discussie. En dan komt de leiding, in dit geval Ross Brawn en Jean Todt, en zei, luister, discussie gesloten. Kees is de bandenexpert. Die spanning, daar rijden we mee. En dan kan je goed samenwerken. Maar als je daar niet gevoelig voor bent, ego's hebt, ik weet het beter, kansloos.
1: Ja, dus er werd echt ook in dat team goed naar jou geluisterd. Dus je was weliswaar dienend aan een coureur, maar dat betekende niet dat jij als onbelangrijk werd gezien. Ik begrijp ook dat jij heel erg goed was om alles te vertalen uiteindelijk terug naar Bridgestone toe.
0: Nou, dat is een belangrijk punt. Weet je, je kan... In Japan hebben we experts die veel beter zijn dan ik. Op hun gebied. Chemici voor het rubber. Voor materiaalkennis. Al dat soort dingen. Maar die kijken door een tunnel. En die willen de beste band. Die op papier de beste band is. Maar bijvoorbeeld bij een Formule 1 is ook de aerodynamica heel belangrijk. Nou, dan kan je je voorstellen als je een beetje vierkante band hebt, dan heb je een verstoring van de lucht, bijvoorbeeld naar de achtervleugel. Dus is het beter, maar wat minder goed is voor de band, om een wat rondere vorm te maken. Dat overleg had ik dan met de mensen, de aerodynamici van Ferrari.
1: Ja.
0: Vertaal dat en moet dan de Japanners, wat niet meevalt, te overtuigen.
1: Waarom viel het niet mee?
0: Nou, die hebben bijvoorbeeld vooral een overlegcultuur.
1: Ja.
0: Zo, maar je moet dan zeggen, nee, zo moet het gebeuren. En dan zeggen ze, ah ja, en bij een Japan is het vaak, nee, bestaat niet. Dus, maar dat is dan de taak om uit te leggen waarom het totale rendement beter is. Hè. Je verliest bijvoorbeeld aan de band een tiende, maar je wint door de aerodynamica 2/10.
1: Ja.
0: Dus het netto resultaat is 1/10.
1: Ja.
0: En ja, die zijn heel belangrijk.
1: Ik begrijp dat Barrichello je wel eens een keer in de problemen heeft gebracht richting de Japanners, omdat hij iets te direct was.
0: Ja, ja, ja, dat klopt. Ik weet waar je op bedoelt. We hadden dan na de race een bespreking. En wat ik al eerder zei, dat is dan diplomatisch. En de banden waren niet die race niet zo goed. En Rubens zei, het leken wel Flintstone banden. Hij bedoelde daarmee, ze waren veel te hard. Hey, ik had geen grip, veel te hard. Iedereen lag in een deuk van het lachen, behalve mijn twee Japanse collega's. Die snapten er niks van en stoten mij aan en zeiden, we hebben toch geen Flintstone banden? Ja, en daarom moest de rest nog meer lachen.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: Heb je nog een leuke anekdote over Schumacher en banden?
0: Nou, een leuke, niet zo, wel een interessante.
1: Oké, mag ook.
0: Wij waren in Hongarije, Ferrari, op een ronde gereden door Alonso in zijn Renault. Dat was een schande, dat vond Montezemolo, de grote baas, ook een schande. Hoe kan een Ferrari door een Renault? En dat lag natuurlijk aan de banden. Toen hebben we een enorm ontwikkelingsprogramma opgezet. En Michael, die van een aantal banden koos er één uit, dat was de beste. Die zouden we produceren voor de volgende test. En toen zei hij, dat zijn niet dezelfde banden.
1: Oh, hij kon zich gewoon herkennen?
0: Voelen.
1: Voelen?
0: Voelen, bij ja. Het rijden. Dus ik een hele discussie met hem. Ik zei, ja, dat zijn wel dezelfde, Michael. Nee, absoluut niet. Ik zei, nou, oké, dan zullen we zien. We hebben nog in de vrachtwagen de banden van vorige week. Monteren we. En toen zei hij, ja, dat zijn ze. En toen bleek dus in Japan dat er een kleine verandering gemaakt was. En dat kon deze man aanvoelen. Ja, en dan is het natuurlijk geweldig werken met zo iemand.
1: Ja, dat is toch geweldig?
0: Je staat wel
1: knap. Ja.
0: En onder druk. Maar het is fantastisch.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ja, Kees van der Gint, de specialist als het over de banden gaat. En nu natuurlijk analist bij Viaplay. We hebben veel gesproken over de banden. Fantastische.

0: verhalen. Het zijn allemaal mooie anekdotes. De successen die worden geboekt, maar de wereld is ook wel keihard, toch?
1: Ja, die is hard, zoals ik al zei. Mijn verrassing bijvoorbeeld was, ik geloof de derde race überhaupt bij Ferrari was in Canada. Het kan ook de vierde zijn, maar in ieder geval. En werden we tweede en dat was een crisis. Ja, dat niet goed genoeg. En ja, ik moet zeggen, ook rijders. Ik denk niet dat een rijder onder druk staat of die op de banen goed resultaat neemt. Ja, dat is belangrijk voor hem. Maar die beleeft ook plezier aan het rijden. Maar je moet rekenen van de gemiddelde coureurs in Formule 1. Die weten niet of ze volgend jaar nog rijden. En dat is wel een heel spannende affaire, natuurlijk.
0: Ja, en is die druk dan het hoogste vanuit de bedrijven? Intussen zijn het echt gigantische bedrijven geworden die bepalen hoe de Formule 1 gaat. Of komt het meer van de fans die echt een coureur totaal kunnen afbranden?
1: Ja, maar daar heeft natuurlijk ook een artiest of iedereen in deze wereld met social media te maken.
0: Maar zij wel extreem, toch?
1: Ja, maar ik denk dat het niet extremer is voor een autocoureur dan voor een voetballer.
0: Ja, bijvoorbeeld het hoort er gewoon bij, helaas.
1: Nee, ja, ik vind niet dat het erbij hoort, maar het is.
0: Het
1: helaas
0: is zo.
1: Ja, het is zo. Nee, ik denk veel meer dat de druk hoog is. Hè. Weet ik wat of ik volgend jaar nog kan rijden? En dan is het ook zo, hoe Formule 1, laat ik zeggen, bazen omgaan met hun mensen. Ja, dat verdient niet altijd de schoonheidsprijs.
0: Nee, want?
1: Nou, ik denk dat je toch iets menselijker kan zijn. Hè? Maar het kan zomaar zijn dat iemand zo op straat gegooid wordt. Neem bijvoorbeeld hoe dat gegaan is met Nick de Vries. De Nederlandse die dan aangenomen wordt. Nou, dan moet je iemand ook de tijd geven. En dan zijn er na een paar races de resultaten niet zoals verwacht werd, hup, op straat.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die dan de banden moeten verwisselen, om even ook in jouw wereld te blijven. Ik ben dus zo'n meisje wat, of vrouw moet ik zeggen, helemaal gegrepen is door die Netflix-serie Drive to Survive. En dan zie je dus hoe enorm die druk is voor mensen om op de goede manier, binnen 2 seconden moeten die 4 banden verwisseld worden, geloof ik.
1: Nou ja, het streven is 2 seconden natuurlijk.
0: Ja, ja. En als dat dan, en er is dan een dame uit het team die maakt een fout en die is daar helemaal ziek van. Die is helemaal, dat denk je, het is wel heftig als je dan.
1: Nee,
0: net
1: dat is zo, maar als je daar niet komt later. Maar dat is topsport.
0: Ja.
1: He, wat denk je van die voetballer die strafschop mist?
0: Ja.
1: Ja, die bij de WK. Maar dat is topsport. Maar aan de andere kant moet je ook bewondering hebben. En ik moet zeggen, zo'n fout, dat, ja, je weet dan dat je eigenlijk voor het hele team, en vergeet niet, bij die teams werken 1400 mensen. En jij verknalt dan die race. Maar ik vind, dat moet je ook vergeven.
0: Ja, en het hoort ook een beetje bij de wereld, hoor ik je zeggen. Het is op toppen presteren, het is geen normale wereld. Maar ik begrijp ook dat jij een keer een netvliesoperatie moest ondergaan. En dat je toen een wereld tegenkwam die je niet zo prettig vond.
1: Nee, dat klopt. Ik had netvliesloslating en daar heeft een professor mijn oog, 3 uur aan mijn oog. Maar stel even voor hoe groot een oog is, hè?
0: Ja.
1: Heeft die 3 uur aangewerkt en gelukkig kan ik weer door het oog zien. Dus daar heb ik bewondering voor. Maar ja, die krijgt van mij een bedankje. Maar verder gaat het leven voor hem verder en is hij de volgende patiënt. Maar na die operatie kwam ik terug in Monaco. Ik had toen 2 races gemist. Kwam daar terug. Had me overigens met een hele mooie skibril van Pierre Gardin voor het zonlicht. Dus ik paste me aan de omgeving.
0: Ja, heel mooi. Ik zie het helemaal voor.
1: Maar dat was de race waar in de training Schumacher de baan blokkeerde nadat hij de snelste tijd gereden had. En dientengevolge toen de grootste concurrent Pablo Montoya gele vlag, dus niet de tijd kon verbeteren. Nou, dat ging om 1/100ste of een paar 100ste van een seconde. En daar is dan een enorme scheldpartij ontstaan. En tussen met journalisten, natuurlijk fans en alles. En toen dacht ik werkelijk van, waar hebben we het over? Of het sportief was of niet, dat doet er niet toe. Maar we praten over een paar honderdste. En dan denk ik, ja, dat is toch wel een hele aparte wereld. Terwijl deze professor, deze chirurg, daar veel belangrijker werk gedaan heeft.
0: En heel erg bescheiden daarin eigenlijk.
1: En heel erg bescheiden.
0: Ja, ja. Is dat ook, omdat die wereld zo in elkaar zit, van de Formule 1 ook, het feit dat je je gezin daarbij hebt weggehouden? Dat begreep ik namelijk.
1: Ja, absoluut. Hè. Het is niet zo. Die zijn wel naar een paar races gekomen. Maar ik wilde die ook. Je moet ook gewoon in, laten we zeggen, de huidige normale wereld opgroeien. En dit is een te overdreven. Naar mijn mening, hè. Anderen mogen de ander over. Maar het een te overdreven wereld. En ja, dat heb ik. Met mijn vrouw samen hebben we onze zoon daar ook een beetje van weggehouden.
0: En dat te overdreven, zit hem dat in de glamour of de bedreigingen die er zijn?
1: Nee, bedreigingen heb ik geen last van gehad. Maar vooral de glamour en laat zeggen ook de overdreven luxe.
0: Ja.
1: Zo, en dat vind ik, dat is. Dan creëer je te grote afstand met die andere schoolkinderen. Dus dat wilde ik niet.
0: Ja. En dat is natuurlijk wel ook wat wel weer de Formule 1 verder brengt. Hè? Dus nu zijn de Kim Kardashians toegetreden tot de wereld. Die gaat met Lewis Hamilton. Hè? Dus die staat nu ook langs de baan. We zagen Beyoncé. En die zijn dus toch heel belangrijk. Omdat het steeds meer een Hollywood verhaal is geworden eigenlijk.
1: Ja, exact. Dat vind ik dus jammer.
0: Snap ik.
1: Want het is jammer dat we over Lewis praten. Omdat hij bevriend is of een verhouding heeft met Kim Kardashian. En ik zou liever hebben over Lewis Hamilton. Dat het een fantastisch coureur is.
0: Ja. Maar het is wat het is, hè. Dat is natuurlijk gewoon uiteindelijk wel een beetje hoe het gaat. Ik heb met veel mensen gesproken, maar uiteindelijk ben jij degene die echt achter de schermen zat, waar ook journalisten heel moeilijk bij komen. Heb je een soort geheime, soort lekkere juicy detail voor op het eind, dat we de wereld nog beter begrijpen wat er echt achter die schermen gebeurt?
1: Nee, niet.
0: Ga je het niet vertellen?
1: Nee. Maar het eerste, dat klopt. Hè. Ja, ik zat daar middenin. En Ferrari was natuurlijk ook de speel. Of is nog steeds de speel van Formule 1. Hè, het team wat het langste erbij is. En ook wel het belangrijkste team. Maar ik heb me sowieso. Ik heb mijn werk. Vergeet niet, je bent 's morgens vroeg. Om 8 uur op de baan en gaat 's avonds, want je moet rapporten maken en alles, om 11 uur weg. En ik heb mij heel erg afzijdig gehouden van alle showbiz eromheen.
0: Ja.
1: Zo, dus ik zou, als ik het had, zou ik dat wel best
0: nee, vertellen. Nee, maar ik snap dat je niet van de showbiz was. Maar je was natuurlijk wel echt daar waar het gebeurde, achter de schermen. Daar liep jij natuurlijk wel altijd rond.
1: Ja, maar tussen die mensen gaat dat ook normaal. Bijvoorbeeld, ik had ook goed contact met Bernie Ecclestone.
0: Ja.
1: He, de toen baas. Nou, maar niks zeg maar van roddel of iets.
0: Nee.
1: Gewoon.
0: Je blijft gewoon diplomatiek. Heel goed. Je houdt het gewoon lekker achter de schermen.
1: Nee, ik kan best wel. Ik bedoel, met Ecclestone ook. Die was heel strikt.
0: Ja.
1: En wij hadden voor Bridgestone een nieuwe, hoe noem je dat, motorhome, VIP-ruimte. Maar die was te groot volgens hem. Dus hij zei. Eigenlijk was het een beetje spel, omdat die we niet aangemeld hadden. Ja, die moest buiten staan. Nou ja, dan moet je onderhandelen en dan moet er wat geld vloeien.
0: Ja.
1: Weet je, maar nee, ik heb niks van roddels of zo.
0: Ja, goed. Ik blijf toch een vraagteken hebben, maar dat maakt helemaal niet uit. En ik zie jouw lachje op je gezicht, dat verraadt altijd van alles. De kettingvraag moet wel doorgaan, want volgende week heeft mijn collega Art Rooijakkers een week waarin hij helemaal duikt achter de wereld van alcohol. Belangrijk onderwerp en zijn eerste gast is Sigrid Seidhoff, arts verslavingszorg. Wat zou jij aan Sigrid willen vragen?
1: Nou, dat is ook een klein beetje ingegeven. Dat is dan misschien een roddel. Er gaat natuurlijk in Formule 1 of in autosport veel geld om. Hè, en dat komt ook wel eens uit, laten we zeggen, dubieuze kringen. En mijn vraag aan haar zou zijn, alcohol is een groot probleem, maatschappelijk en gezondheid. Maar dat zijn drugs ook. En zouden we niet alcohol ook gelijk moeten beoordelen als drugs? Hè, dus misschien ook strenger daarmee zijn. He, want we hebben natuurlijk gelukkig niet zulke schietpartijen als nu recent, waarschijnlijk vanwege drugs. Maar alcohol veroorzaakt ook, bij overmatig gebruik, veel ellende.
0: Mooie vraag. Hij gaat hem zeker stellen. En ik wil je danken voor dit ontzettend leuke gesprek. Ik heb genoten van al je anekdotes en verhalen. Je bent binnenkort weer bij mijn oud-collega Annegreet Haars te zien. Bij Viaplay, dus dan kunnen we weer lekker van je genieten. Maar bedankt voor nu.
1: Het was een genoegen. Hartstikke leuk.
0: En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five achter de schermen van de Formule 1 gewoon in onze BNR-app te beluisteren. Ik wil trouwens ook even, we zijn lekker weer begonnen, de redactie bedanken voor een heerlijke week. Maar ook onze nieuwe eindredacteur Aniek van der Leeuw, die alles weet van de Formule 1. Zij is echt een kenner en heeft ons enorm geholpen. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
4: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
5: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
4: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
6: We must face the facts.
4: Eén beslissing.
7: Why should I trust you?
4: Die de geschiedenis veranderde.
8: The wrath of nature is real.
4: Pressure. 10 september in de bioscoop.
9: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
10: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
9: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaargewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen. Dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en 1/3 van de Senaat. Bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later vooral zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
16: Je hoeft niet altijd te luisteren.
17: Behalve misschien naar onze podcast.
16: Allemaal in de BNR-app.
17: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
18: Diageo, the world's biggest spirit maker, cut its annual sales and profit forecast for the second time in 4 months.
19: Ze zijn bekend van topmerken als Johnny Walker, Smirnoff en Guinness.
20: Johnny Walker Black is a 12-year-old blended scotch. This is a $30 to $40 bottle for a 12-year-old scotch. That's not bad.
6: Diageo appointed former Tesco boss Dave Lewis as its CEO on Monday.
7: I'm just here for free Guinness.
12: Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys, allemaal bekende dranken die vallen onder één bedrijf en dat is Diageo. Met meer dan 200 merken die verkocht worden in 180 landen is Diageo de grootste producent van sterke drank ter wereld. Maar waar beleggers lang konden proosten op een goed resultaat, is het de laatste jaren wellicht vooral wat verdriet wegdrinken. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze drankproducent, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Diageo-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je uiteraard een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theopoering, analist en vermogensbeheerder bij Eén Vermogen.
21: Dag Nina.
12: Sterke drank, is dat iets waar jij van kan genieten op zijn tijd?
21: Nee, ik drink niet zoveel. Dus nou moet ik wel zeggen, ik heb de koers van Diageo natuurlijk in de voorbereiding bekeken. En dat is wel alle reden om naar de fles te grijpen. Maar,
12: ja, maar nu uit verdriet of om te proosten?
21: Nee, uit verdriet. En 2026 kunnen beleggers weer een beetje proosten.
12: Neem aan dat jij het niet in portefeuille hebt als vermogensbeheerder.
21: Nee, we hebben het niet in portefeuille. Het is over een Brits bedrijf. Het heeft een notering in Londen, maar ook aan de New York Stock Exchange. Komen we straks uitgebreid op terug. Nou, voordat we daarop ingaan, belangrijk om te noemen, we geven natuurlijk geen beleggingsadvies, beleggingsrisicovol en je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Nou, we geven uiteraard wel informatie over je favoriete aandelen en bedrijven, zodat je zelf een beleggingskeuze kan maken. En toch ook wel leuk om heel even te noemen, Jim. Onze sponsor, de Giro, die heeft ons net laten weten, ja, dat ze nog een jaar met ons door willen. Als in dat we nog een heel jaar weer doorgelicht mogen maken. Dat is ontzettend goed nieuws.
21: Zeker.
12: We zijn er heel blij mee en we hebben er heel veel zin in om nog een jaar te gaan doorlichten.
21: Nog 50 afleveringen ruim extra voor, dankzij de Giro voor beleggers.
12: Precies. Nou, wij danken de Giro en waarschijnlijk ook namens jou als jij vaak naar ons luistert. En ja, als je allerlei leuke suggesties voor ons hebt, we hebben dus weer wat ruimte, dan stuur even een mailtje naar doorgelicht@bnr.nl. Goed, nog even het feitje wat jij altijd meeneemt. Wat heb je over Diageo?
21: Nou, dat het ook wel een beetje een Nederlands tintje heeft in dit geval. Iedereen kent misschien wel Ketel One Vodka, of eigenlijk bijvoorbeeld Ketel 1, want ja, daar komt het eigenlijk vandaan. Mm-hmm. En het valt onder de Diageo-stal. Dat is overgenomen, het is van de familie Nolet. En dat is een van de rijkste families uit Nederland, Schiedamse familie. Mm-hmm. En in 2008 hebben ze de helft van eigenlijk de distributierechten van Ketel One Vodka verkocht aan Diageo. Dus die verkopen het. De helft daarvan gaat dan vervolgens naar Diageo. En dat leverde de familie Nolet direct $900 miljoen op.
12: Nou,
21: daarvoor hebben ze een joint venture opgericht. Ook nog wel een leuk weetje. De Ketel 1 Jenever, die is gewoon nog van de familie Nolet.
12: Ja.
21: En ze hebben 2 jaar geleden, want ze hadden toch geld op de bank geroest staan, hebben ze vervolgens weer Lucas Bols gekocht en van de beurs gehaald.
12: Dus ja.
21: Dat had anders nog
12: gin, toch, Lucas Bols?
21: Jenever.
12: Oh, Jenever. Ja. Ja.
21: En dat is wat minder
12: Bols.
21: Internationaal. Wordt in Nederland en België veel verkocht. Wodka daarentegen, dat is echt internationaal. Net als Diageo. Dus laten we daar naar kijken.
12: Voordat we bij de oprichting van Diageo komen, duiken wij even in de geschiedenis van een aantal van de bekende merken die nu in de stal van dit bedrijf staan. Daarvoor moeten we behoorlijk ver terug, helemaal naar het jaar 1627, naar Schotland.

0: Land van de doedelzakken, de kilts en uiteraard de whisky. Robert Hake, zoon van Sir James Hake, en hij was de 17e Earl of Bemerside. Een earl is een graaf, althans daar kun je het mee vergelijken. Begint in 1627 met het distilleren van whisky. En die zoon, die Robert Hake, die blijkt nogal fanatiek, want hij wordt ook een keer opgepakt voor distilleren op zondag. Nee, dat mag natuurlijk niet.
1: Niet doen.
0: In het jaar 1627. Nou, en dat jaartal, dat staat nog altijd vermeld op de fles. En daarmee wordt Hake whisky gezien als de oudste whisky ter wereld. Leuk feitje. In de 18e eeuw begint er een serieuze productie op gang te komen. En in 1877 wordt Hake samen met een aantal andere merken ondergebracht in de Distillers Company. In 1925 wordt daar dan een ander bekend whiskymerk aan toegevoegd. Dat is Johnny Walker. En ja, de geschiedenis van Johnny Walker is ook leuk. Daarvoor moeten we naar de kruidenier John Walker. Die woont in het Schotse Kilmarnock. In 1820 begint hij in zijn winkel whisky te verkopen, maar de kwaliteit en de samenstelling die is nogal wisselend. Dus Walker besluit verschillende whiskies samen te voegen om zo een meer constante kwaliteit te krijgen. Het is het ontstaan van de bekende blends.
2: Back then, all grocers stocked a range of local single malts, but they could be a wee bit inconsistent. For John, that wasn't good enough. He began blending different malts together as a way of offering his customers a consistent, unique product. Now this backroom art quickly developed into a commercial proposition, and a very profitable one. And because there's nothing like a commercial proposition to stir the Scottish heart, it grew quickly into an industry filled with ambitious entrepreneur distillers.
0: Kan jij dat accent nou goed volgen voor die hele 30 seconden?
1: Nou, ik kan het wel verstaan, maar volgen. Het is natuurlijk onnavolgbaar, dat valt accentje, ja.
0: Goed, na de dood van John Walker gaan zijn zoon en kleinzoon verder met het whiskymerk. In 1870 introduceren ze de bekende vierkante fles, hè, met dat label er schuin op. En vanaf 1908 heet het officieel Johnny Walker Whisky. En ontstaat ook het logo van The Striding Man, hè, die stijlvolle heer met die hoge hoed op zijn hoofd, die wandelstok die prachtig met grote passen vooruit loopt. In 1925 gaat Johnny Walker dus samen met Hake en nog een aantal merken op in de Distillers Company. En dat wordt in 1986, sprongetje vooruit, dan weer overgenomen door een ander bekend drankenmerk, en dat is Guinness. En ja, voor Guinness moeten we uiteraard naar Ierland.

Guinness wordt in 1759 gestart door brouwer Arthur Guinness in Dublin. Die heeft blijkbaar een rotsvast vertrouwen in zijn eigen product. Want om een verlaten brouwerij te kunnen gebruiken, sluit hij een huurcontract af van, hou je vast, 9000 jaar. Dus voor 9000 jaar legt hij dat contract vast tegen een jaarlijkse huurprijs van 45 pond. Dan zou je denken, jeetje, wat een goede deal heb jij gesloten in die tijd. Het vertrouwen was terecht, het bedrijf groeit enorm. In 1886 is Guinness de grootste bierbrouwerij ter wereld. En het groeit zo hard dat ze dat 9000-jarig contract afkopen om zelf de grond en de omliggende landerijen erbij te kunnen kopen. En dan nog een leuk feitje tussendoor. Wist je dat het Guinness Book of Records uiteraard oorspronkelijk van deze brouwerij komt? Dat was zo toen de directeur tijdens een jachtpartij in een discussie terechtkwam welke vogel sneller is, de goudplevier of de Schotse sneeuwhoen. Toen dacht hij, goh, ik zou eens eigenlijk een boek moeten maken met dit soort leuke feitjes, dit soort records. Dat zou ook een leuk praatje opleveren in de local pub hier. Nou, zo heeft hij dat gefixt. En zo ontstond dus het Guinness Book of Records, een beetje zoals de Michelin-gids en de Michelin-banden. Hè? In 1986 neemt Guinness de Distillers Company over, met onder andere dus Haig Whisky en Johnny Walker daarbij. Dan komen we langzaam bij het ontstaan van Diageo. Als Guinness weer fuseert met Grand Metropolitan. Dat is een iconisch merk van het laatste bedrijf. Dat is Smirnoff. Nou, voordat we naar Diageo gaan, even kort de geschiedenis van Smirnoff, want die is ook fascinerend. We hebben het dan natuurlijk niet over whisky of bier, maar over wodka. En uiteraard moet je daarvoor naar Rusland.

0: een beetje een tour over de wereld op deze manier.
1: Ja,
0: hè,
1: leuk
0: met zo'n drankenmerk. Ja, heel leuk. Piotr Smirnov dus, die begint in 1864 met het distilleren van wodka in Moskou. Na zijn dood wordt het bedrijf voortgezet door zijn zoon Vladimir. Totdat in 1917 de communisten aan de macht komen. Nou, Vladimir sluit zich aan bij het Witte Leger dat vecht tegen de communisten. Maar hij wordt gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Nou, het loopt voor hem gelukkig anders af. Hij wordt bevrijd door het Witte Leger. Hij vlucht daarna naar Frankrijk en hij zet daar zijn wodka-business voort. Vladimir probeert later zijn wodka via een zakenpartner ook in Amerika te verkopen, maar dat mislukt hopeloos, want de Amerikanen die drinken whisky, geen wodka. Nou, dan komt er een slimme Amerikaan en die koopt de rechten voor de wodka en gaat dan de drank verkopen als white whisky. Hele slimme marketing. De verkoop van Smirnoff-wodka groeit dan exponentieel, vooral als het een basisingrediënt wordt voor hippe cocktailtjes. Het merk komt uiteindelijk in 1987 in handen van Grand Metropolitan. En als dat in 1997 samengaat met Guinness, dan hebben we eindelijk het bedrijf wat wij doorlichten, Diageo. Dan denk je, hoe komen ze dan weer aan die naam? De naam is bedacht door een marketingbureau. Combineert het Latijnse woord dies, dag, en het Griekse geos, wereld. Om daarmee aan te geven dat de producten van het bedrijf iedere dag en overal ter wereld genuttigd worden. En er is met het ontstaan van dit nieuwe bedrijf Diageo gelijk ook een beursgang, toch Jim?
1: Nou, het is eigenlijk niet een echte beursgang, want het is een fusiebedrijf, Diageo. Je vertelt het al, maar beide merken, dus Guinness en Grand Metropolitan, die waren al beursgenoteerd. Grand Metropolitan sinds 1961 en Guinness al sinds 1886.
0: Ja.
1: Dus ja, dat was overigens destijds een hele welkome beursgang. Iedereen wilde meedoen, er was veel interesse in de aandelen. Dus we hebben het over bijna 150 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: En wat ook wel interessant is om te noemen, dat in de jaren 80, toen wilde Guinness een overname doen, die gingen ze betalen in aandelen. Nou, de CEO die dacht, hoe hoger de aandelenkoers, hoe minder ik eigenlijk hoef te betalen. Dus om die koers op te pompen, letterlijk, ging hij al zijn vrienden en familie inschakelen, een aantal grote beleggers, om zoveel mogelijk aandelen Guinness te kopen, waardoor de koers omhoog ging en die relatief weinig hoefde te betalen. Nou, dat kwam aan het licht. En in 1986 was dan de Guinness Trading Fraud.
0: Was dat 1986?
1: Ja, en degene die betrokken waren, die hebben ook jarenlang achter de tralies gezeten.
0: Ja.
1: Wat overigens wel interessant was, dat de CEO die zei van ik moet weer vrij, want ik leid aan geheugenverlies, misschien wel Korsakoff. En toen hij dus vervroegd vrij kwam, toen was dat hele probleem ineens weer opgelost. Dus, goed. Heel verhaal. In 1997, toen was het zover. De beide bedrijven gingen samen. Ene was genoteerd in Amerika aan de New York Stock Exchange.
0: Mm-hmm.
1: Guinness uiteraard in Londen.
0: Ja.
1: En ze hebben tot en met vandaag de dag, heeft Diageo daardoor nog een dual listing. Dus enerzijds in Londen en anderzijds
0: in
1: New York. Dus zo zijn die bedrijven samengegaan. En dat was toen een grote deal, 16 miljard.
0: Alle merken van Grand Metropolitan en Guinness zijn daarmee dus onder één dak gekomen. Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, maar ook merken als Gordon's Gin en Bailey's. Maar in het portfolio zit niet alleen drank. Vooral Grand Metropolitan, die heeft ook allerlei andere dingen. Denk aan Pillsbury, dat is een merk voor deeg- en bakproducten. De Burger King hadden ze ook, die hebben we natuurlijk eerder doorgelicht. En ze hadden zelfs een hotel. Nou, binnen een paar jaar worden die allemaal verkocht, zodat Diageo zich weer volledig op de drank kan gaan focussen. En de bezem gaat nog verder door het bedrijf. Dat leidt in 2012 tot de sluiting van de whiskyfabriek in Kilmarnock, de bakermat van Johnny Walker. Leidt uiteraard tot veel kritiek en groot verdriet bij de medewerkers.
2: It's hard to put into words. It's been a superb time. Great people work for this company. Great managers. I think walking out that gate next week for the last time will be the hardest thing I will ever have to do.
0: Nou, sneu. Het is het begin van een nieuwe, succesvolle periode voor Diageo, dat dan weer wel. De verkopen die gaan goed en de aandelenkoers die laat een jarenlange stijgende lijn zien. Totdat in 2023 de populaire CEO Ivan Menezes plotseling overlijdt aan complicaties bij een spoedoperatie. Die onderging hij vanwege een maagzweer. Maar goed, hij overlijdt dus op 63-jarige leeftijd. Hij wordt opgevolgd door Deborah Crew. Zij is op dat moment al 10 jaar bestuurder bij Diageo. En al een half jaar na haar aantreden komt het bedrijf met een winstwaarschuwing. Vooral de resultaten in Latijns-Amerika die vallen tegen. En vanaf dat moment gaat het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Het gaat moeizaam, de resultaten die dalen. De geopolitieke ontwikkelingen leiden uiteraard tot onzekerheid, waardoor consumenten de dure dranken steeds vaker laten staan. Nou, dan heb je natuurlijk Donald J. Trump. Trump die er met zijn importheffingen nog een schepje bovenop doet. De situatie wordt voor Deborah Crew al snel onhoudbaar en in juli 2025 stapt zij op. Komt een nieuwe topman, die moet schoon schip maken, Dave Lewis. Die heeft eerder de Britse supermarkt Tesco uit het slop moeten trekken. Dat deed hij ook. Hij deed hij door heel stevig in te grijpen. En dat leverde hem een bijnaam op. Drastic Dave. Oké. Hij zou de man moeten zijn om het noodlijdende Diageo er weer bovenop te gaan helpen. Nou, gaan wij vast een handje helpen, Jim, met de fundamentele analyse. Doen we uiteraard door te starten met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor de drankenproducent Diageo. Sterke punten.
1: Nou, dat is echt schaal, want Diageo is echt een enorme reus als het over dranken gaat. 200 merken in bijna 180 landen. Dus het is eigenlijk een soort Coca-Cola, hè? Die hebben we eerder ook besproken. Overal ter wereld zijn de dranken van Diageo te koop. En vergis je dus ook niet, dit bedrijf heeft een marktwaarde van 50 miljard.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Nou, niet iedereen zal direct zeggen, oh, Diageo, dat ken ik wel.
0: Nee.
1: Maar iedereen kent natuurlijk wel Baileys, Johnny Walker, ja. Smirnoff, et cetera. Dus ze zijn echt... Ja, bijna in elke categorie zijn ze een top 3 verkoper. Heel veel tequila ook. Dat is overigens wel een aardige. Dat die Deborah Crew, die dus vrij snel nadat ze CEO werd het veld weer moest ruimen, die kwam ook wel naar een moeilijke periode. Want in corona, toen stopten natuurlijk de leveringen aan kroegen.
0: Ja,
1: om het maar even plat te
0: want
1: zeggen.
0: De kroegen waren dicht.
1: Die waren dicht. Maar iedereen ging thuis drinken. Dus ja. Dat bleek een schot in de roos. Hè, of eigenlijk een meevaller in dit geval voor Diageo. Die deden het fantastisch in die periode. Dus toen zij op het plus kwam, ja, toen had ze het een stuk zwaarder. En we komen straks wel even op de zwaktes. Maar dan zag je eigenlijk dat in de supply chain grote problemen ook waren. Want in Mexico had je op een gegeven moment een beetje economische tegenwind. En tequila is gewoon een dure drank. Dus er werd veel minder tequila verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En ze bleven maar doorgaan produceren, waardoor wel de voorraden extreem opliepen.
0: Ja.
1: En ondertussen was er een tekort aan Guinness. Dus die pubs die waren aan het klagen dat er geen Guinness geleverd werd.
0: Mm-hmm.
1: Daarvan werd te weinig geproduceerd. En ja, de tequila-voorraden die spoten de pan uit.
0: Ja, precies.
1: Dus daar is echt wel mismanagement geweest. Nou, punten waren we mee bezig. En dan mag toch wel gezegd worden dat bijvoorbeeld de operationele marge bijna 33%.
0: Ja.
1: En dat betekent dat ze best wel flink wat verdienen aan elke fles die over de toonbank gaat. En dat is weer dan bijvoorbeeld een concurrent bij Pernod Ricard, daar staat 30%. Of Rémy Cointreau, daar staat 23%. Dus ze hebben in de basis een hele mooie marge. Ze hebben veel premium merken. En wat ze dat is een mooi stapje naar het volgende. Dat noemen we een merkladder. En dat is eigenlijk wel indrukwekkend. Als je Johnny Walker neemt, dat kent iedereen, dan heb je verschillende labels.
0: Zeker, Black label.
1: Exact, de red label, nou, die is wat goedkoper. Maar je hebt ook de blue label. En die is bijvoorbeeld voor feestjes en bijzondere gelegenheden. De gold label. Dus je hebt een heleboel verschillende labels. Dus als jij Johnny Walker drinkt, je drinkt whisky, dan kun je eigenlijk ook, ook voor specialere gelegenheden of cadeaus.
0: Je kan uitpakken en laten zien hoe rijk je bent.
1: Ja, of ja, wat je geeft.
0: Ja, precies.
1: Dat is best wel slim, want je kunt met één soort drank kun je dus verschillende levels en verschillende marges realiseren.
0: Dat is net wijn, hè?
1: Ja. En Blue Label, dat is die allerduurste, is €200 per fles.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat verkoopt maar weinig, maar je hoeft ook niet naar een ander merk over te stappen als je gewoon Johnny Walker wilt geven. Dus dat label is heel erg slim. En als je wat minder geld hebt, dan kun je dus ook met toch Johnny Walker drinken, maar dan voor 2 tientjes. En dan koop je de red label.
0: Oké, dus dat zijn sterke punten. Laten we eens naar de zwaktes gaan. Misschien kan jij daarin ook een beetje een beeld schetsen waarom het nou vanaf 2023 toch zo slecht gaat. Want drank is toch iets wat inderdaad een vrij constante is in het leven van de gemiddelde burger wereldwijd. Corona ging het heel goed. Dan krijg je daarna, zou je denken, even een klap of even een terugval. Maar dan zou je toch in 2026 wel weer een beetje hersteld moeten zijn.
1: Ja, maar dat is nog niet zo. Wat wel een probleem is, waarom het echt minder gaat, is dat ze toch in het hogere segment opereren. Dus bijvoorbeeld die tequila waar ik het over had in Mexico, op het moment dat het economisch wat minder is,
0: ga je
1: dan nog een flesje kopen van, ik noem even €50.
0: Ja.
1: Dan gaan ze dus eigenlijk dalen op de eigen ladder. Misschien in het beste geval van Diageo. Maar daar zitten mindere marges.
0: Ja.
1: Nou, ander punt is dat ze grote problemen hebben gehad in Turkije. Daar hebben ze afschrijvingen moeten doen. En ja, dat zie je natuurlijk ook wel door die grote omvang, dat het minder goed of moeilijker te managen is. Ze hebben een enorme schuld, dus er zit heel veel leverage op. Dat is echt een zwakte. De schuld die komt uit boven de $20 miljard. Als je dat afzet tegen het operationeel resultaat, is het op 3,5 keer. Dat is echt heel fors. En dat is onder die Deborah Crew gebeurt. Dus er is minder ruimte voor overnames. Dus het groeiverhaal is eruit. Er is geen ruimte voor terugkoop van aandelen. En wat eigenlijk misschien nog wel het ergste is, doordat ze in het verleden alle winst uitkeerden als dividend, bijna alle winst, 97-98%, hebben ze te weinig schuld afgebouwd, te weinig vet op de botten gecreëerd. En daardoor hebben ze het dividend moeten slashen. Gewoon in één keer gehalveerd. Ja. En het dividendmodel was eigenlijk onhoudbaar geworden. Nou, dat vinden beleggers niet leuk. Daar hebben ze meerdere CEO's versleten in korte perioden. Dus ja, het gaat eigenlijk keer op keer mis bij Diageo.
0: Gaan we eens even naar kansen voor Diageo.
1: Nou, die zijn er uiteraard ook. Ze hebben een enorm besparingsprogramma aangekondigd. En dat moet ook. Er kwam vandaag nog weer een berichtje uit. 6% van het personeel is weg. Ze hebben over een gebroken boekjaar. Ze willen in een aantal jaren zo'n $600 miljoen besparen. En dat moet natuurlijk bij gaan dragen aan de marges. Mm-hmm. En die Lewis, Drastic Dave. Nou, Tesco heeft die echt weer op de rit gekregen na een groot boekhoudschandaal daar. En als dat hem nu nogmaals lukt, ja,
0: dan is hij lekker bezig.
1: Kun je, zonder dat het een advies is, denken van, hey, die lage koers is misschien wel interessant. Want als Drastic Dave nog een keer succes heeft en Diageo weer op de rails krijgt, ja, dan is
0: cash.
1: Het overwegen waard.
0: Oké, laten we nog even naar de bedreigingen kijken voor Diageo.
1: Ik denk dat mensen, we hebben het eerder gehad over Philip Morris bijvoorbeeld. Dat gezond leven, een paar weken terug, gezond leven, dat komt steeds meer naar de voorkant.
0: Ja,
1: ook bewust te drinken.
0: Minder drinken,
1: Minder drinken, ja. En daar gaat Diageo wel in mee natuurlijk met die 0.0 dranken. Want die hebben ze ook voor hun sterke dranken, als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid de alcoholconsumptie wat onder druk staat. Dat zien we natuurlijk ook als je gewoon simpel een koers van Heineken bekijkt. Komt ook al jaren niet van zijn plek. En weet eigenlijk ook niet te groeien anders dan door prijsverhoging.
0: Mm-hmm. Oké, nou dan gaan we maar even de boeken openen, denk ik.
1: Ja.
0: Je zei al, enorme schuld. Maar goed, wel een market cap nog altijd van $50 miljard.
1: Ja. En het is ook wel een beetje lastig, hè. Want als je gaat kijken bijvoorbeeld, en dat doet Diageo terecht. Als je nu gaat kijken naar de koers-winstverhouding van 2026. Ze hebben gebroken boekjaar, dus hun 2026 is net afgerond. Mm-hmm. Als je dan gaat kijken, dan denk je, nou, 26 keer de winst voor een bedrijf in zulk zwaar weer. Dat is wel stevig, maar Diageo zegt ook van ja, als we het voor eenmalige posten corrigeren, ja, dan kom je uit op ongeveer £1.65 per aandeel. Dus dan betaal je nu 10 keer de winst.
0: Oké, dus, dat is wel een ander verhaal, ja.
1: Ja, dus het lijkt in eerste instantie misschien een wat duurder aandeel, maar als je dan gaat kijken naar de omzet, ja, dan zie je eigenlijk dat die omzet daalt. Winstgevend, dat is het bedrijf zeker wel. Het blijft zo'n $6 miljard over.
0: Ik wil zeggen, want ze hadden een hele stevige marge op die flessen.
1: Ja, maar ze betalen ook veel rente. Omdat ze zo'n hoge schuldpositie hebben. Dat is echt zo'n £700-800 per jaar.
0: Dat is echt zo'n molensteen, hè, om je nek.
1: Ja. Dus meer dan 20 miljard schuld. Mm-hmm. En ja, als je ook 20 miljard omzet hebt.
0: Ja, dat schiet niet op.
1: Nee.
0: Tijd voor een oordeel, Jim. Voor wie kan een aandeel Diageo mogelijk interessant zijn?
1: Nou, eigenlijk voor degene die het geloof heeft in Dave Lewis. Ook het geloof heeft in al die sterke merken die Diageo bezit. Met name Johnny Walker, Guinness. Johnny Walker, 25% van de omzet. En eigenlijk moet je geloven dat Dave in dit geval een soort van big reset teweeg kan brengen. Dat hij de schulden op orde weet te brengen, de minder gezonde bedrijfsonderdelen kan afstoten en de omzet weer kan opkrikken. En ja, als je dat allemaal bij elkaar neemt en dat lukt, dan is de waardering van Diageo op dit moment niet hoog.
0: Dit was Diageo Doorgelicht. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op de radio of BNR, dan kun je misschien ook naar de podcastversie kijken, want die is een stuk langer. Dus dan krijg je ook meer info, diepgang en duiding over Diageo. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over nog zoiets ongezonds. Lotus Bakeries. Dan denk je, Lotus Bakeries. Ja, die koekjes.
1: Kent iedereen toch?
0: Die lekkere koekjes. Veel dank aan jou voor het luisteren. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Terpoering.
0: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaar gewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen. Dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en 1/3 van de Senaat. Bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later vooral zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Jorik Simonides.
10: De afsluiter van de week, vrijdag 4 september... de dag dat de redding van Volkswagen nieuwe hoop krijgt.
11: The giant German carmakers board back sweeping restructuring... that calls ultimately for 50,000 additional job cuts. Far fewer models going forward as well. A smaller industrial footprint, though that comes later.
10: Heeft Volkswagen dan toch een kans op overleven?
12: We gaan het zo bespreken. En ook bij Scott Bessent gaat het beter dan verwacht. Zijn Operation Economic Outcast kan toch nog wel eens gaan lukken, zegt hij zelf.
13: Many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
12: Deze aflevering kijken we bij beide hoe de winkansen ervoor staan. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook. En dat doen we met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Goed dat je er bent.
14: Dankjewel. Leuk dat ik er weer mag zijn.
15: Hartstikke fijn. Ik wil even positief beginnen, naast dat we Jim daarbij hebben natuurlijk vandaag. Ik wil het hebben over box 3. Het kabinet had bijna 17 miljard euro gereserveerd voor het terugbetalen van te veel geïnde vermogensbelasting. Maar tot nu toe is er nog maar 1 miljard euro terugbetaald. En dat is al ongeveer een derde van de 1,5 miljoen aanvragen. Dus dat lijkt veel goedkoper uit te gaan vallen dan dat ze dachten. Dat staat allemaal in een brief die staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Financiën naar de Kamer stuurde. Die denkt daarom dat een groot deel van die 17 miljard misschien wel helemaal niet nodig gaat zijn. Al zou het wel nog kunnen dat er een hoop verzoeken van de afgelopen 5 jaar binnenkomen. En dan kan het toch wel duurder uitvallen. Of in ieder geval nog wat bijtikken. Maar er zijn ook gelijk partijen die zeggen, al het geld dat overblijft van die hersteloperatie, die moeten we inzetten in het ombouwen van het Box 3-stelsel, zegt FD-collega Martine Wolzak.
1: Ja, 21 heeft dat al voorgesteld in de Tweede Kamer. Maar het is een strijd met de begrotingsregels. Ja. Dus de coalitiepartijen tot nog toe zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Dit geld, als er meevaller is, moet terugvloeien in de schatkist en gebruiken om het begrotingstekort te verkleinen.
12: Gaan we naar de VS, naar Amerikaanse autobouwers om precies te zijn. Die willen een volledig verbod op Chinese auto's in dat land. De Alliance for Automotive Innovation, die het gros van die autobedrijven vertegenwoordigt, is met een lobby in het Amerikaanse congres bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dat blijkt dan weer uit een brief van de CEO van die lobbyclub, die meerdere Amerikaanse media in handen hebben. Chinese autofabrikanten dumpen gesubsidieerde auto's in de VS, schrijft hij in die brief. Auto's met software die gevaarlijk kan zijn voor de Amerikaanse veiligheid, beweert hij daarbij. En dus wil hij een verbod op alle Chinese auto's in de VS. En de timing van die brief komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het Amerikaanse parlement buigt zich nu namelijk over die Chinese autosector. Veel Chinese automerken kennen al beperkingen in de VS, maar de sector wil nu dus een volledig verbod. En het liefst dit jaar nog.
15: Dan door naar Anthropic. Daar leggen ze nu echt de laatste hand aan de beursgang. Die moet ergens in de komende tijd gebeuren. Volgens Bloomberg hebben ze een uitbreiding van een lening met $15 miljard bijna rond. En dat is een soort verzekering voor mensen die bij de beursgang willen instappen. Dat Anthropic sowieso wat cash in huis heeft, dat is fijn voor die nieuwe beleggers. Al is dat in dit geval wel een beetje overbodig.
16: This company most recently reported revenue numbers that might render that kind of cash irrelevant. But if the money is available, why not take it? And you see an extraordinary number of banks line up to lend them this money. This is well above that $10 billion target and multiples of the $2.5 billion they raised last year in the same credit line.
15: Ja, het gaat dan om Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan en Citigroup die hierbij een hoofdrol spelen en die ook hoofdzakelijk de IPO zullen begeleiden. Jim, ze hebben het geld niet per se nodig om beleggers enthousiast te krijgen bij Anthropic. Is het dan wel slim dat ze alsnog zo'n miljardenuitbreiding van zo'n lening doen?
14: Nou, dat hangt altijd een beetje af van wat de kosten van dat vreemd vermogen zijn. En kijk, hier wordt inderdaad gezegd van ja, als je het geld kan pakken, waarom niet? Maar ja, als je er 4, 5, misschien 6% rente over moet betalen en het niet nodig hebt, dan zou ik het niet doen. Het geeft natuurlijk wel wat meer comfort aan investeerders als het bedrijf een beetje cash rich is. Want vooralsnog gaat er vooral veel geld uit. Dus ze hebben het geld eigenlijk wel nodig.
12: Een beursgang die al eerder plaats gaat vinden is die van Aura. Dat is een Fins bedrijf. Ze maken hippe sportgadgets. Ze verkopen een ring die eigenlijk hetzelfde doet als een sporthorloge. Hij trekt je slaap, je sportprestaties, dat soort dingen. Maar dan zonder schermpje, wat een Apple Watch natuurlijk wel heeft. Het is alleen een ringetje om je vinger. En dat ringetje kost wel wat, €400.
17: Why is the new Aura ring $400? Just like older versions, it'll track your biometrics, your workout, your sleep. It can even guess when you're about to get sick now. I spent $400 to keep track of the 42 steps I take a day.
12: Ja, niet heel goedkoop dus. $400 of euro in Europa. En dan ben je ook nog eens €6 per maand kwijt aan een abonnement. Mensen erbovenop dus, anders mag je al die slimme data niet eens inzien. Maar kennelijk zijn er genoeg mensen bereid om dat te betalen. Want de omzet steeg de afgelopen 9 maanden met 74% naar 1,2 miljard. En nu wil Aura dus naar de beurs. Gisteravond werd de prospectus ingediend bij de SEC. En nog deze maand moet het dan zover zijn. Dan krijgt Aura meteen een plekje in de Nasdaq.
15: Zou jij je vriendin ermee ten huwelijk vragen?
14: Nou, je zegt wel iets heel goed, Maxime. Want dit, wij kennen misschien wel de Garmin bijvoorbeeld, sporthorloge. Ja. En heb je ook al dat soort data. En als man denk je misschien wel, kijk, ik heb een Garmin. Maar jij hebt het al over, zou je vriendin vragen? Maar als je zo'n sporthorloge. En heb je ook al dat soort data. En als man denk je misschien wel, kijk.

0: Vooral de reden die is bijzonder, namelijk negatief geluid op social media. Aldus de interim CEO daar. Mensen klagen over vertraagde leveringen van hun leggings op social media. Een campagne van het bedrijf kreeg ook nog eens kritiek, omdat ze een Japanse drum gebruikte tijdens een viering van een Chinees festival op de Chinese muur. Niet heel tactisch. En eerder dit jaar moesten ze ook nog een legging uit de collectie halen, omdat die te doorzichtig bleek als je voorover boog tijdens het squatten. Dus ja, niet heel prettig als sportmerk. Weinig leuks te melden dus. En dan nog dit ook vandaag. Voor beurs stond het aandeel al bijna 20% lager.
1: En dan nog heel even naar de Amerikaanse banenmarkt. Want vandaag viel er nog een banenrapport op de mat. En dat overtrof alle verwachtingen.
0: In totaal kwamen er 162.000 banen bij. Een stuk meer dan de 53.000 die analisten hadden voorspeld. Vooral de horeca en het lokale onderwijs waren verantwoordelijk voor de stijging. Het werkloosheidspercentage bleef met de 4,1% onveranderd.
1: Zometeen hebben we het over de isolatie van Iran. De Verenigde Staten krijgt namelijk bijval in een oorlog. Of is het eigenlijk wel een oorlog?
2: I wouldn't call it a war.
0: Ja, en we kijken alvast uit naar de vuurdoop van John Turnus. Hij mag in zijn tweede week als Apple-topman gelijk aan de bak.
1: Maar eerst naar Volkswagen. Ze zijn eruit. Na maanden van speculatie over aantallen ontslagen kunnen we nu een getal opplakken. Er gaan 50.000 banen uit, bovenop de 50.000 banen die sowieso al zouden verdwijnen. De Raad van Commissarissen zou eigenlijk vandaag pas over die plannen stemmen. En dat leek nog een spannende race te worden. Want in die RVC zitten ook de vakbonden en de Duitse deelstaat Neder-Saxe. En die zijn erg kritisch op al die bezuinigingen. Maar tot ieders verbazing kwam er gisteravond al een akkoord, vertelt Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
3: De hele week is er onderhandeld en vandaag stond nog een vergadering gepland. En het was niet zeker of daar iets uit zou komen. Maar wat blijkt, de vergadering van vandaag is naar gisteravond naar voren getrokken. En in 2,5 uur waren ze eruit en gisteravond laat kwam het dan ook naar buiten.
1: Ja, eerder dan verwacht dus. Misschien omdat het ook nog wel erger had kunnen zijn. Want vooralsnog hoeven er geen fabrieken te sluiten in Duitsland. Al gaat dat na 2031 mogelijk alsnog gebeuren. Maar het was wel de uitweg naar een akkoord gisteravond. Wat denk jij, Jim? Hoe hard kunnen ze garanderen dat er op lange termijn ook geen fabrieken dicht hoeven?
4: Nou, niet. En dat lees je natuurlijk tussen de regels door ook al. Dat ze eigenlijk zeggen van ja, de marges zijn te dun. Ze verkopen nog steeds heel veel auto's, 9 miljoen per jaar. Maar daarbij wordt wel gezegd van ja, heel veel auto's verkopen met heel weinig marge, dat heeft niet zo heel veel zin vanuit een investeerdersperspectief. Je kunt beter minder auto's verkopen met een hoge marge. Dus dat is waar het uiteindelijk wel naartoe gaat. En nou ja, de termijn ligt dan nog 5 jaar vooruit. Maar vanaf 2030 zijn er een aantal van die fabrieken die dus eigenlijk al geen toewijzing van productie meer hebben. En dat zal natuurlijk wel betekenen ja, dat uiteindelijk die fabrieken ook gesloten worden. Want he, van de ontslagen vallen vooral in Duitsland. Er werken nu ruim 300.000 mensen bij Volkswagen. Ja, als die fabrieken half leeg staan en de medewerkers niet meer zijn, dat schiet ook niet op. Dus dat gaat zeker gebeuren. En ik denk overigens wel dat de reden dat er toch snel een akkoord is, omdat er behoorlijke bedragen zijn uitgetrokken om die werknemers wel goed te compenseren. Daar zijn schattingen voor dat er ongeveer gemiddeld 2 jaar salarissen worden betaald. En dat gaat wel 5 tot 7 miljard kosten voor Volkswagen. Maar ja, er zijn schijnbaar hele coulante regelingen al voorgesteld richting medewerkers.
1: Ja, maar die fabrieken, is dit dan gewoon een beetje het vooruitschuiven van de hete aardappel om de vakbonden mee te krijgen? Of hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, kijk, het is denk ik wel een stukje politiek. Hè, dat je ergens iets geeft om later misschien weer te kunnen nemen. Minder auto's, minder modellen en minder mensen. Dat gaat er natuurlijk wel toe leiden dat uiteindelijk die fabrieken dicht zullen moeten.
0: Maar zolang die niet dicht zijn, heeft het überhaupt effect? Want ja, je kan wel, en ze hebben al natuurlijk al heel veel mensen een ontslagregeling getroffen. Ja. En daar moeten dan nu nog heel veel mensen bij. En nee, ik geloof dat ze na 30.000 man wel zeiden, ja, nu zijn alle makkelijke ontslagen wel zo ongeveer geregeld. En alle mensen die over een paar jaar toch het bedrijf zouden verlaten.
4: Ja, er worden alleen ook, behalve de mensen, er zullen ook nou, in afval heel veel modellen gaan sneuvelen. De Volkswagen Groep heeft op dit moment 150 verschillende modellen. Dat is dus de Audi, de Volkswagen, de Seat, maar ook de Bentley en de Lamborghini. 150 modellen. En die modellen hebben dan vaak ook nog weer een variant. Dus dat je de hatchback hebt en hoe noem je dat? De station.
0: Ja. Dus bij een elektrische en een hybride. Ja, en een, ja.
4: Ja, dat is zelfs allemaal natuurlijk nog één model. Ja. Alleen de verschillende aandrijving. Dus je gaat dan naar ruim 300 verschillende mogelijkheden waar je van een auto kunt kopen. En er bovenop al die motoren nog eens keertje. Dus er is heel veel keuze. En misschien wel een beetje te veel. Dus als ze het modellengamma gaan terugbrengen van 150 naar 75. Ja, dan heb je minder ontwikkelingsprogramma's voor een nieuw model. Je hebt ook minder platforms nodig waarop gebouwd kan worden. Dus uiteindelijk zal dat bedrijf in omvang gewoon echt flink teruggeschaald worden.
1: Ja, wat voor

0: Wacht je ervan? Details kwamen daar nog niet over, maar gisteren lekt al uit dat Seat op de tocht staat. Ja. Wat gaan we daarvan merken? Gaan er echt merken uit, denk je?
1: Ja, kijk, Seat hebben ze. Vroeger had je de Seat Cupra, maar inmiddels heb je Cupra als wat sportieve merk. Seat heeft al lang geen nieuwe modellen meer ontwikkeld. Dus dat zou inderdaad een merk kunnen zijn dat eerder ooit overgenomen is. Het is van origine Spaans. Ja, dat misschien wel sneuvelt in dit totaal. En ja, uiteindelijk, als iemand gaat kiezen tussen een Seat of een bepaald type Volkswagen, ja, uiteindelijk komen ze toch wel terecht bij de Volkswagen-groep. En daarbovenop is het natuurlijk ook zo dat die markt zo competitief is. Er zijn zoveel mogelijkheden dat je misschien beter de focus kunt hebben en geld kunt investeren in de ontwikkeling van één goed model dan in 10 modellen die allemaal ongeveer hetzelfde bieden.
0: Ja, dat die fabrieken niet dicht hoeven is een relatieve meevaller dan, maar die ontslagen gaan natuurlijk wel pijn doen. Wat gaat de Duitse economie hiervan merken?
1: Nou ja, kijk, even los van het feit dat de Duitse economie al heel slecht draait, is dit voor Duitsland wederom een tegenslag. Als je het hebt over de beroepsbevolking, dat ligt zo rond de 50 miljoen. Dus als er 50.000 mensen ineens op straat staan, kijk, in Nederland is dat nog veel groter, maar het worden er uiteindelijk zelfs 100.000 op de totaliteit. Ja, dat is echt wel significant. De werkloosheid is op dit moment nog niet heel hoog. Maar wat je vooral ziet is dat de economische groei, ja, die ligt ook al jaren stil. Dus Duitsland heeft al lang een probleem. Hè. Die zien al tijden de groei een beetje schommelen rond het nulpunt. En dat gaat nu alleen nog maar lastiger worden.
0: Ja, per saldo, wat denk je, is het genoeg om Volkswagen er weer bovenop te krijgen, dit plan?
1: Ja, er bovenop. Kijk, misschien moeten we accepteren dat Volkswagen, de grootmacht die het was, dat het tanende is. Maar als belegger kun je dan beter de strategische keuze maken om naar winstgevendheid te gaan, dan dat je zegt van ja, maar we willen 300 miljard omzet blijven draaien en de grootste ter wereld blijven. Ja, die ambitie moet je gewoon laten varen en uiteindelijk weer geld gaan verdienen, zodat die andere 500.000 mensen bij Volkswagen, als het goed is, wel hun baan gaan behouden.
2: BNR Beurs.
3: Misschien ligt het aan de koele naam of aan de dreigende woorden van financiënminister Scott Bessent, maar zijn Operation Economic Outcast krijgt steun.
4: What I can tell you is that many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary, and they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
3: Ja, het begon met veel van onze bondgenoten, maar vervolgens zei Bessent, de Europese Unie die heeft zich ook aangesloten bij het plan om Iran economisch te isoleren. Ja, we hebben hier nu al sancties tegen Iran in verband met hun nucleaire programma en het leveren van wapens aan Rusland. En verder hoorden we van de EU niks, behalve dat ze eigenlijk blijven doen wat ze al deden. Nou, hoe dan ook, of ze Scott Bessent hebben gezegd dat ze officieel erbij gaan staan of niet. Ze zijn niet de enige. Zuid-Korea zouden zich er zelfs militair met de oorlog in het Midden-Oosten willen bemoeien. Al is er ook weer iemand die zegt dat het helemaal geen oorlog is.
5: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there have been places where this is flared up. Major combat operations, again, major combat operations lasted for about 6 weeks. But when you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships?
3: Aldus vicepresident J.D. Vance. Oorlog of niet, Jim, had Amerika niet gewoon gelijk de economische weg moeten spelen? Want dat is wel makkelijker om bondgenoten natuurlijk mee te krijgen.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, je kan natuurlijk zeggen van ja, dit komt een beetje laat, want eerst waren bommen en granaten. En misschien moet je ze afsluiten van het financiële systeem, boycotten. Overigens, ja, dat dit geen oorlog is. Ik denk dat we erover eens zijn dat het wel een oorlog is. Ja. Raketten vliegen over en weer. Ja, aan de ene kant kan je zeggen, ja, dat was sterker geweest. Dat is natuurlijk ook gebeurd in de Oekraïne-oorlog richting Rusland, dat die meteen afgesneden werden eigenlijk van alles, waarvan je meteen dus ook kunt zeggen van ja, we zijn nu 4,5 jaar verder en het
3: ook
1: heeft
3: niet
1: geen
3: heel
1: effect
3: veel
1: gehad.
3: Nee, okay, ja.
1: En een ander punt wat ik er toch ook wel tegen in zou willen brengen is dat eigenlijk Iran al heel lang gesanctioneerd was, want er mocht al geen olie worden gekocht vanuit Iran. Ze waren afgesloten voor een groot deel van het bankensysteem. De goederen waren bevroren. Het was verboden om wapens of dual goods, zoals dat dan mooi heet. Hè? Dus zeg even drones, die op zowel civiele als voor militair zouden kunnen worden gebruikt. Ja. Dus er waren al best wel wat maatregelen getroffen richting Iran. Die nu misschien verzwaard gaan worden.
3: Ja. Nu, de EU zou zich dan nu actiever gaan mengen, volgens Scott Bessent, in de oorlog tegen Iran. Heeft dat nog directe gevolgen hier in Europa?
1: Het is in elk geval wel zo dat we eerst dachten van ja, dat is ver in weg. Het Midden-Oosten, ja. Ver weg. En Brussel heeft natuurlijk wel gezegd van ja, wij scharen ons hier achter. Dus die steunen dat wel. En Iran heeft eigenlijk op hun beurt gezegd, ja, iedereen die de VS steunt, is een directe vijand van ons. En ja, je kent natuurlijk ook wel die plaatjes dat je ziet van ja, hoe ver kunnen die raketten reiken. En dan betekent het eigenlijk ook wel dat het ook in dit geval in Nederland zou kunnen gebeuren. Daarbovenop, iedereen heeft natuurlijk ik vind het al een stom verhaal, maar het is wel waar. Een groot deel van de olie gaat via de straat van Hormuz, zo'n 20%, weet ook iedereen. En we hebben allemaal gezien dat de benzine duurder is geworden. Dus in die zin, ja, het raakt ons allemaal. Hè. Het is iets simpels als het bezorgen van een pakketje of het OV. Alles wordt duurder. Ja,
3: productiekosten.
1: Ja. Ja. Dus daarmee worden we al geraakt. Inflatie is ook weer wat opgelopen. Dus het raakt ons economisch ook.
3: Ja. Wie moet de VS nou verder eigenlijk nog meekrijgen om dit toch een succes te maken? Want ja, ik heb ook het gevoel nog steeds dat zij zelf totaal nog altijd het geloof niet hebben dat daar überhaupt een einde aan kan komen.
1: Nee, dat klopt ook wel, maar het is wel zo dat de VS op dit moment nog heel erg alleen opereert.
3: Ja.
1: Dus uiteindelijk zal het vooral de westerse wereld en liever nog natuurlijk China ook aan haar zijde moeten krijgen. En ja, dat zou misschien wel Iran op de knieën kunnen brengen. Maar zoals het nu is het toch wel.
3: Ja, maar zonder China kan het dan überhaupt?
1: Nou, kijk, ik denk dat het lastig is inderdaad. Net zoals een Noord-Korea dat zich heel erg achter een Rusland dan weer schaart. Rusland schaart zich weer achter Iran. Dus op dit moment is het vrij uitzichtloos.
3: Goed, tijd om terug te blikken op de week. En die begon met een geflopte beursgang.
6: Shein shares have fallen as much as 10% in their Hong Kong debut. Rather a loss. And its IPO clearly already valuing the company at a fraction of what was once considered its worth.
0: En dat was niet het enige stroeve begin van de week. Ook Amazon had een Blue Monday.
7: Washington is joining the Federal Trade Commission and 21 other states in a lawsuit accusing the company of secretly inflating prices in its digital ad auctions.
3: Iets om je op te fleuren dan. Het ging allesbehalve stroef bij computermaker Dell.
8: The full year revenue guidance. The company says they expect $192 billion, bumping up the guidance. A beat and raise quarter for Dell, which is already the third best performing stock in the S&P 500 this year.
0: En ook Broadcom kwam met goede cijfers, al waren beleggers minder enthousiast.
9: Broadcom moving lower after posting third quarter results. Revenue guide coming in a bit light, but semiconductor revenue and infrastructure revenue were both higher than estimates in the latest quarter.
3: En voor één bedrijf was het een week voor de geschiedenisboeken. Er was een wisseling van de wacht bij Apple.
10: Get to know the name John Ternus, because on Tuesday the little-known Apple executive takes over as CEO of the company.
3: Ja, na 15 jaar en een vertweeëntwintigvoudiging van de koers droeg hij het stokje over aan John Ternus, onze Tim Cook. En die krijgt gelijk het podium, die John Ternus. Want komende week presenteert Apple gelijk zijn nieuwe iPhones. Nou Jim, meteen het moment van de waarheid voor deze Ternus?
1: Nou, ik denk het wel een beetje, want het schijnt een echte hardware man te zijn. En hij moet dus eigenlijk komen met nieuwe producten. Opvouwbare iPhones zouden moeten komen. En een andere uitdaging is natuurlijk ook wel dat de kritiek op Apple is dat ze de AI-slag gemist hebben. En dat ze nu dus de AI-tekort weer een beetje moeten gaan inlopen. Dus ja, daar ligt echt wel een mooie uitdaging voor hem. Maar goed, hè, wat er nu gepresenteerd wordt, dat is niet allemaal, denk ik, onder zijn handen vandaag gekomen. Maar een echte hardware-man schijnt het te zijn. En dat is natuurlijk wel waar iPhone eerder ook in uitblonk. En ja, steeds weer wel een transitie gemaakt naar de abonnementsvormen, naar secundaire inkomsten. Maar iPhone is altijd nog nummer 1. Ik geloof 100 miljoen dat ze er per jaar van verkopen. Ja, als dat minder wordt, dan heeft hij wel een probleem.
3: Ja, verwacht jij nog iets van het aandeel die dag? Want dat ze die iPhones gaan presenteren, weten we al natuurlijk. En dat daar bepaalde vooruitgangen in zitten, ja, dat weten we ook wel. Kan het aandeel nog wat leuks gaan doen?
1: Nou, dat kan eigenlijk alleen maar als je, I've got one more thing, zei de.
3: Zal die vast ook mee komen?
1: Ja, alleen het moment.
0: Iets wat we nog niet wisten.
1: Nou, exact. Ja. Dat toen ooit een MacBook uit een envelop verscheen, of de eerste iPhone. Ja, er moet wel echt iets heel revolutionairs gebeuren. Wil die koers hard omhoog gaan? Want voor aandeelhouders is dit niet heel relevant. Dus met name als je gek van tech bent.
0: Maar die tijd is ook wel geweest bij Apple, toch? Dat er echt spectaculaire verrassingen uit de hoge hoed kwamen.
3: Blijven dromen, joh.
1: Ja, tuurlijk. Dat gaat wel weer gebeuren. gebeuren. Hè. We denken altijd dat waar we nu zijn, dat er niks moois meer gaat komen. Maar ja, ooit kwam er ook een fiets. En dat was ook revolutionair. Dus er gaat ook wel weer iets komen wat mooier is dan een iPhone.
0: Zou ik wel leuk vinden als je met de fiets op het podium.
3: Apple fiets. One more thing. En dan zo woep, woep, woep.
1: Ring erbij. Nog wat van Lululemon. Je vriendin helemaal blij.
3: Wat vind jij van John Turnus? Is hij nou wel de man die Apple moet gaan of kan gaan leiden de komende jaren? Is hij de beste man voor de job, zeg maar?
1: Nou, kijk, dat kan ik niet beoordelen. Wat wel zo is, dat Tim Cook, die heeft daar 15 jaar gezeten, als ik me niet vergis. En ik denk dat het wel goed is dat er weer een beetje een frisse wind door het bedrijf heen gaat. Dat je daarmee weer nieuwe schwung krijgt. En misschien ook wel andere inzichten en nieuwe modellen.
0: En we zijn er eigenlijk al aan begonnen, maar hier dan nog officieel, want er volgende week te doen is. De week begint rustig, want de beurzen in de Verenigde Staten zijn dan nog gesloten vanwege Labor Day. Maar woensdag mag je rekenen op meer spektakel. Want dan presenteert Apple de nieuwste iPhones. Beleggers in Apple hadden de afgelopen jaren onder leiding van Tim Cook niets te klagen. De beurswaarde ging keer 13 en hij kocht ook veel eigen aandelen op. We gaan zien of beleggers net zo enthousiast worden over de nieuwe producten en vooral het nieuwe bewind van de nieuwe CEO, John Turnus. En verder komt Oracle donderdag na beurs met cijfers. De koers van het softwarebedrijf halveerde afgelopen maanden, omdat beleggers zich zorgen maken over de enorme schulden en de mega-investeringen die het bedrijf aangaat voor nieuwe datacenters. Terwijl het bedrijf vorig jaar juist verdubbelde in waarde door de enorme groei van hun cloud-divisie. Kijken dus of Oracle de zorgen weer wat weg kan nemen met deze kwartaalcijfers. En mocht er in Amerika niks voor je tussen zitten, heb ik nog een restje Europese cijfers voor je. Hier komen de Griekse maker van nachtkijkers Theon International, het Spaanse modeconcern Inditex en de Belgische investeringsmaatschappij D'Iterrain nog met cijfers. Dus er is nog genoeg te doen.
3: D'Iterrain.
0: Volgend, hè?
1: Volkswagen.
3: Nou, tot zover de beursweek en de BNR-beurs van 4 september. Je hoeft niet lang op ons te wachten. Zondag kun je weer genieten van Beurs in Zicht. Dan blikken we vooruit ook weer met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En in ieder geval, dankjewel voor vandaag, Jim.
1: Graag gedaan.
0: En zondag zijn we er dus weer met Jim in je podcast-app of op YouTube. En als je je abonneert, dan mis je die niet. Dus dank voor het luisteren en hopelijk zien we je dan gewoon weer.
3: Tot zondag.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: De bestuurskamer in, zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep man heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
9: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp inkomt, dat wil je natuurlijk niet.
10: Poetin daagt ons uit.
11: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
12: SD continue their terrible war against Ukraine.
6: Wilfried Genee.
13: Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van de Friday Move. We zitten vandaag in Hotel Okura. U kunt langskomen, u heeft gehoord, dat hebben al heel veel mensen gedaan. En ook langsgekomen is vandaag niemand minder dan Paul Hane, dames en heren. Ja. Bijzonder. Fantastisch. Leuk dat je er bent, Paul.
14: Ja, ik vind het ook fijn om hier weer te zijn. Eigenlijk en Okura is ook wel weer leuk.
13: Hier. Ja, dat ken je goed, Okura hier?
14: Nou, ik ken het niet goed, maar je hoort altijd dat ze een mooi zwembad hebben hierboven.
13: Echt waar? Hebben ze een mooi zwembad?
14: En een goed restaurant.
13: Het restaurant ken ik, maar het zwembad ben ik nog nooit in geweest. En kan je dat ook combineren, dat je eerst gaat zwemmen, dat je dan lekker kan gaan eten? Of?
14: Ik denk het wel. Ik kan een abonnement, geloof ik, nemen ook. Een goede vriendin van ons heeft dat.
13: Oké. Okay.
14: Dus dat, ja.
13: Maar hou je van zwemmen, Paul?
14: Ja.
13: Ja, ben je een zwemmer?
14: Nee, niet echt.
13: Oh.
14: Maar zomers wel.
13: Even een zwembroekje aan, water in, gewoon lekker.
14: Ja. Daar hebben we een huis in Frankrijk en daar hebben we een zwembad.
13: Oh, je hebt een eigen zwembad zelfs?
14: Ja.
13: Het leven heeft je toegelachen.
14: Krijg een hele rare wending meteen, hè, aan het begin. Of jij niet?
13: Nee, ik weet nooit waar ik naartoe ga, ook gezegd.
14: Nee, ik ook niet.
13: In een gesprek. Nee. Maar dat is wel mooi. Je bent dus geboren in de Jan van Galenstraat en nu heb je een huis in Frankrijk met een zwembad.
14: Ja. Dus dat is wel een grote stap.
13: Ja.
14: We zijn een beetje arm opgegroeid, eigenlijk wel, in de Jan van Galenstraat, Amsterdam-West. En nu genieten we nog ook van het huis.
13: En als je dan ligt daar bij dat zwembad, in die zwembroek, samen met Dammy.
14: Ja.
13: Denk je dan wel eens terug aan die dagen in de Jan van Galenstraat? Geniet je daar dan van? Denk je bij jezelf, ik heb het goed gedaan? Het
14: zou haast een liedje zijn, hè? Denk je nog wel eens terug aan die dagen?
13: Ja.
14: Denk je nog wel eens terug aan die dagen?
13: Wat doe je dat ook?
14: Want ik zit altijd meer... Ja, de hele zomer waren we bezig met de uitzending voorbereiden voor de... Ik zit meer toch altijd in de toekomst te denken en aan het tournee. Dan, heel soms dan denk je wel... van dat het allemaal zo snel voorbij gegaan is. Dat heb ik wel. Dat je dan denkt van dat ik eigenlijk nog. Vanochtend ging ik naar Hilversum. En toen moest ik ook weer denken aan toen ik 17 was, dat ik naar de AVRO ging, naar Mignon.
13: Mignon?
14: Ja, op de Schravenlandse weg.
13: Ja.
14: En dat je daar met Herman Broekhuizen. En dat allemaal zo snel voorbij gegaan is. Want dat is bijna 60 jaar geleden. Hè? Of meer dan 60 jaar geleden natuurlijk.
13: Moet je nagaan. Je bent nu 80, toch?
14: Ja, ik ben nu 80. Ja.
13: Ongelooflijk. Maar heb je genoeg genoten in die tijd? Heb je er genoeg bij stilgestaan wat je allemaal hebt meegemaakt in die periode dat je het meemaakte?
14: Ja, dat wel. Ik heb wel geleerd ook om gewoon op het moment en te ontspannen, ook als je een première hebt, dat je toch denkt van, nou ja, het zal wel. Dat hadden we ook 1 februari in een concertgebouw, hadden we jubileum 50 jaar Margaret Dolman.
13: Ja.
14: En er was stampvol, 2000 mensen. En de avond tevoren, toen zei ik tegen Damje, wat zullen we eigenlijk gaan zeggen bij de opening? En we hebben ervoor gezorgd dat we absoluut geen zenuwen hadden. En ik genoot ook van het aflopen van de trap in het concertgebouw. En het grappige was dat je helemaal niet weet wat er gaat gebeuren. Maar dat iedereen dus opstond. En Benjamin Herman, die speelde Saturday Night Is Alone, de tune van Margaret Dolman van vroeger. Mm. En dat maakte wel indruk. Dat is dan wel een heel mooi moment.
13: Dat eigenlijk ook. Ik bedoel, het is een soort erehaag voor jou natuurlijk op dat moment. En ook voor Margreet natuurlijk niet.
14: Dat zou voor jou ook wel leuk zijn als je die trap afloopt.
13: Ja, och, weet ik eigenlijk niet.
14: Of ben je, toen ik als kind in het concertgebouw was, en dan zag ik Maria Callas en Sinatra en noem maar op. Ja, Ella Fitzgerald ook. En dan dacht die trap lijkt heel lang. En je mag niet vallen. Want dat wordt dan je ondergang. Dat wordt dan tot je dood herhaald eigenlijk.
13: Ja.
14: Dus daar lette ik ook wel op toen ik die trap van het concertgebouw afliep, dat ik niet viel. Want je zit toch op hoge hakken. Je zit toch als Margaret Dolman.
13: Oh, dus
14: ja.
13: Nee, ik had het laatst bij de Ziggo Dome. Toen mocht ik optreden bij Sterren.nl. Het muziekfeest op het plein.
14: Ja.
13: En voor mij was André Hazes, junior volgens mij. En daarna kwam ook nog Gerard Joling. En toen stond ik daar boven aan die trap. En toen dacht ik, hier is toch iets misgegaan. Want ik kan eigenlijk helemaal niet zingen. En toen mocht ik daar gewoon een compilatie zingen van 3 nummers. En ik liep zo die trap af. En er was ook nog een groot orkest bij. En toen zong ik zo slecht dat ik bij mezelf dacht, ik weet dat ik slecht zing. Maar ik wist niet dat ik zo slecht zing. En toen bleek ik mijn oortjes niet aangezet te hebben. Dus je hebt van die speciale oortjes dat je jezelf kan horen. Maar ik hoorde helemaal niks. Ik denk, oh, wat is dit slecht, dacht ik nog bij mezelf. Ja. Maar daar kwam het door. Ik was de oortjes vergeten.
14: Ja.
13: En er zitten 17.000 man in die Ziggo Dome. En er waren allemaal camera's bij. Dus dat was toch een beetje dat je denkt van,
14: maar daar geniet je toch ook wel van? Dat je denkt van, ik kan eigenlijk niks. En
13: nee, dat
14: ik krijg applaus en ik loop die trap af.
13: Ja.
14: Dat is het leuke.
13: Ja, en mensen gingen meezingen.
14: Ja, dat is toch hartstikke goed. En mensen met een carrière die een opleiding hebben gehad en die aan de top staan.
13: Ja.
14: En steeds maar denken van, jezus, straks dan wordt het minder en ik sta onder druk. Dat heb ik nooit gehad.
13: Nee.
14: Ook. Jij ook niet.
13: Nee, dat ken ik niet, nee.
14: Nee.
13: Ik neem het ook niet serieus, want als een hele volle zaal koekoek mee gaat zingen, is er ook iets misgegaan met deze mensen natuurlijk. Hè? Dus nee. Dus we hebben allemaal een beetje last ervan.
14: Ja.
13: Maar wat wel belangrijk is, en dat vind ik nog wel eens lastig, maar ik weet niet hoe dat voor jou geldt, Paul, dat je soms ook kan denken, goh, best wel goed wat ik eigenlijk heb neergezet. Of best wel, daar mag ik best wel een beetje trots op zijn. Dat kan ik eigenlijk niet. Jij wel?
14: Nou, wel op het moment. Dus de montage, waar de eerste uitzending. En dan was
13: zondag gaat het gebeuren.
14: Ja, zondag om 9:30.
13: 9:30 op RTL 4.
14: Ja, en we hadden eerst Francis van Broekhuizen in de vensterbank. Dat is net weer in de vensterbank, waar ik dus 40 jaar geleden ook al uitzendingen deed. En dan ben je heel enthousiast. En bij de montage dan ben ik wel trots. Dan denk ik van, nou, alles klopt. Want Gremdaad zit erin en Dolman en alle overgangen kloppen. En het is technisch, zit het heel goed in elkaar. Maar als het dan uitgezonden wordt, dan denk je, ja, is that all there is?
13: Dat ken ik.
14: Dat je dan weer, maar goed.
13: Ja, ik heb vanochtend een podcast opgenomen met Samuel Welter. Dat is een nieuwe ster uit het firmament, de Nederlandstalige muziek. En met Jan Paparazzi. En dan zit je dat te maken in je eigen tuinhuis. Dat vind ik ook zo leuk. Dat doe jij natuurlijk ook. Je doet dat allemaal in je eigen dingen.
14: Ja.
13: Dan kan je daar zo enthousiast van worden. En als dat eenmaal klaar is, denk je, oké, ja, maar ja, zo bijzonder was het misschien ook weer niet, weet je wel. Dat is
14: nee,
13: zo gek is dat
14: maar als je dan geen vak hebt, dan is het niet erg.
13: Nee.
14: Toch?
13: Nee, dat is wel weer waar, ja. Maar goed, de eerste uitzending aanstaande zondag. Je hebt hem opgenomen. Wat is het gevoel erbij? Je zegt, hij stopt? Of zeg je, nou,
14: Nee, ik denk dat die spectaculair is. Ja? Ja. En dat het ook heel anders is dan alle talkshows die je nu de afgelopen week weer gezien hebt. Hmm. Die alleen maar over conflicten gaan. Ja. En altijd dezelfde onderwerpen worden besproken. En wij hebben een hele vrolijke hart onder de riem uitzending. En dat, denk ik, dat is ook wel een goed tijdstip op de zondagmorgen 9:30. Dat je ineens zin in het leven krijgt. En denkt van ja, ach, er is zoveel ellende. Maar je moet ook af en toe je van de ellende afsluiten. En denken, wat hebben we toch leuk samen. Dat zou je ook wel hebben, toch? Dat je denkt van, je hoeft toch niet altijd te denken van, jezus, Oekraïne, dit en dat. En ja, de wereldoorlog.
13: Waar het wel een beetje gerelativeerd wordt allemaal. In onze talkshow bij SBS6 proberen wij het ook een beetje met een knipoog te doen. Er wordt dus veel in gelachen. Ja. En hoewel Johan Derksen daar eigenlijk een beetje anders over denkt, want die wil eigenlijk alleen maar inhoud, zware onderwerpen, en die wil het ook een beetje de diepte inbrengen, proberen René en ik toch ook een beetje die andere kant op te zoeken. Waardoor het een beetje...
14: Ja, maar jullie hebben wel veel macht in die talkshow.
13: Is dat zo?
14: Ja, ja, tuurlijk.
13: Echt waar?
14: Als Johan Derksen zegt dat Rob Jette een fijne peer is vlak voor de verkiezingen, ja, dan scheelt dat in de stemmen.
13: Dat scheelt
14: in
13: drie zetels, denk ik.
14: Als nu die, Mona Keijzer, ja, als die nu eens in het zadel geeft, wordt, die zag ik ook weer bij Jeroen Pauw. Dat is een VARA-programma. Ja. En dan komt zo'n rechtse rakker.
13: Niet toegestaan
14: Mona
13: bij jou?
14: Keijzer. Nee, ja? Dat zou ik nooit doen.
13: Niet doen.
14: Want die komen toch al overal, want de hele omroep is toch eigenlijk vrij rechts. Dus alle rechts.
13: Maar wij hadden gisteren Jesse Klaver. Hè? In ons rechtse bastion zat Jesse Klaver.
14: Ja, dat is wel leuk. Heb ik niet gezien. Maar
13: hij deed het goed.
14: Hij deed het goed.
13: Johan Derksen zei na afloop, hij was niet te vangen. Nou, dat zijn goede teksten. Ja. Ja, dan heb je het goed gedaan.
14: En Johan was ook al aardig in de uitzending tegen hem.
13: Nou, hij zei dat hij het een hele vervelende partij vond, met hele vervelende politici. En eigenlijk vond hij Jesse Klaver ook een hele vervelende man. Maar hij nam het wel op voor de gewone man. Dus dat vond hij dan wel weer belangrijk.
14: Oh ja, ja. Ja.
13: Maar het gaat dus bij die nieuwe... Nou ja, eigenlijk is het een oude nieuwe talkshow, hè, die je gaat doen. Want je hebt Dominee Gemdaad heb je weer.
14: Ja.
13: Maar Geert Dolman, 50 jaar inmiddels geworden.
14: Dus... Ja, maar ik heb nu ook weer een hele nieuwe... Ik hou ook van techniek. Ik heb nu weer een hele nieuwe techniek om mensen te interviewen. Ik heb een 4K, twee 4K cameraatjes.
13: Ja?
14: En ik interview dus, terwijl ik de camera in mijn hand heb... interview ik dus de mensen. Dus bijvoorbeeld Jeroen Kijkende Vechten. Ja. Die ook de aankondiging voor ons gedaan heeft.
13: Okay.
14: Over Wim Schippers heb ik hem geïnterviewd.
13: Ja, daar gaat het over.
14: En Dammy... die filmt dan mij weer. Dus je kan altijd schakelen. Maar je krijgt hele intieme gesprekken. Want zoals wij nou met elkaar praten, zo kijkt iemand ook in de camera. En wat we vroeger ook wel deden bij onze uitzendingen.
13: Ja.
14: En wat Frans Vermet ook wel doet. Alleen is het nu nog simpeler. Dus dat zit er ook in.
13: Maar Frans Vermet komt echt heel dichtbij. Hè? Die zit bijna op je neus, zit hij zo nu dan, Frans.
14: Ja.
13: Ja, en dan met die stem van achter die camera. Van dan...
14: Gaat het wel.
13: Ja, ja. Geweldig. Maar ja. Het is toch prachtig, Paul, dat je op je 80ste nog steeds door wil gaan met dingen die je zo kunnen raken. En het ook nog steeds wil vernieuwen, verbeteren, wil evolueren.
14: Ja, maar wat ik nu meegemaakt heb, want ik heb ook een voorstel gedaan bij de VPRO. Hm? Om Troost TV, wat we in de coronatijd gedaan hebben op YouTube, om dat weer te doen. En die waren ook heel enthousiast bij de VPRO. Maar dan weet je nooit wanneer de netmanager reageert.
13: Nee,
14: dan
13: ben je kansloos.
14: En bij, bij RTL hadden we meteen Jan Bartelings en Raymond van Moerik.
13: Ja.
14: En die waren meteen hartelijk en meteen... nou, een gesprek wat wij nu hebben, dat je denkt van... ze luisteren en ze zijn geïnteresseerd.
13: Ja.
14: Terwijl je vaak bij omroepen hebt dat je mensen denken van... ja, we doen net of we luisteren. Maar ondertussen denken we, dat gaat nooit door. De netmanager die gaat
13: nooit... Nee, maar zo'n belangrijk verschil, denk ik, jij neemt geld mee. En als jij geld meeneemt bij RTL, luisteren ze altijd.
14: Nee, maar ik neem geen geld mee.
13: Ja, je moet toch een sponsor hebben om dat programma op tv te kunnen krijgen?
14: Nee, maar we hadden eerst de zendtijd betalen. En, maar wij hadden het geld helemaal niet.
13: Nee.
14: En RTL wilde wel heel graag dat we het zouden doen. Dus toen is er eigenlijk een constructie gekomen. Een experiment van beide kanten. Zodat wij wel de productiekosten moeten betalen.
13: Ja.
14: Dat wel. En dat zijn de sponsors die dat doen. Maar in deze experimentele periode steekt RTL dus enorm zijn nek uit.
13: Okay.
14: Eigenlijk. En dat vind ik wel heel mooi.
13: Oh, dat,
14: en we hebben dus
13: mooi,
14: nu
13: ja.
14: opgenomen. En we hebben dezelfde vrijheid als vroeger bij de VPRO. Ze hebben de uitzending nog niet gezien.
13: Je kan hem zo op zender gooien. Je kan hem boem zo opgooien.
14: Ja, dat denk ik.
13: Maar het is dus geen Harry Mens waarbij je steeds iemand aan tafel hebt die zegt... wij hebben nou toch een fantastisch product. Echt niet te geloven.
14: Nee,
13: nee.
14: Dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil dus ook kritisch over de treinen kunnen praten. En Interrail, die sponsort ons programma. En ook kritisch over theatervoorstellingen, terwijl het Podium Cadeaukart het ook sponsort.
13: Ja.
14: Maar verder zijn we dus helemaal vrij. En die mensen heb ik wel gevraagd, ook als gast ook, hoor. En ook Dick Schoof, die komen ook langs. En Michiel van Erp.
13: Ik ben echt heel benieuwd.
14: Ja.
13: Klinkt goed. Maar de eerste gaat over Wim T. Schippers.
14: Voor een deel, ja. Daar heb ik Jeroen Kijkendevecht, hoe die met Ron Flonflon geconfronteerd werd. En meteen dacht van, jezus, zo kan het ook.
13: Ja.
14: En die zei wel meteen van, ja, dat was jaren 80 en ik moet geen oude man zijn. Ik zeg, maar het is toch idioot dat het nu niet meer kan. Die horizontale programmering moet er toch helemaal uit, eigenlijk. Dat je gewoon wel weer een experimenteel radioprogramma als Ron Flonflon kan doen.
13: Lijkt mij ook.
14: Dus dan gaat hij nou...
13: is het een cyclus, Paul. Dat weet je. Uiteindelijk komt alles weer terug. Ja. Dan komen er weer nieuwe mensen die gaan het helemaal anders doen. Maar het is lang een keer gedaan. Dat is niet nieuw.
14: En er komen weer onafhankelijke omroepen ook, hoor. Die gewoon, want altijd bezuinigingen vind ik ook zo raar. Zomergasten, dat niet meer door kan gaan. Dat kan natuurlijk doorgaan.
13: Natuurlijk kan dat doorgaan.
14: Zo duur is het programma niet. Nee. Maar die programmamakers, die leggen zich er allemaal bij neer. En dat was onze generatie niet. Er waren de redacteuren die de baas waren en niet de netmanagers. En nu
13: vaardig waren jullie, hè?
14: Wat?
13: Er gingen de barricades op, jullie lieten je niet piepelen.
14: Nou,
13: zo is het.
14: Zo is het maar net.
13: Goed dat je er bent, Paul. Ja. Friday Move, vrijdag 4 september. De dag waarvan ik dacht dat mijn nieuwe single uit zou komen. Maar dat blijkt dus volgende week 11 september te zijn. Dus leuk dat ik er pas in de loop van de dag achter kwam. Hartstikke goed allemaal. Marco van Basten, wat denk je dan? Marco van Basten.
14: Ja, dat is een hele goede, knappe voetballer.
13: Knap ook.
14: Ik vind hem nog steeds knap wel. Ja, net als Jan Mulder. Sommige voetballers die hebben een hele goede uitstraling. En ook sympathiek, Marco van Basten. Er komt een serie over, hè?
13: Ja,
14: over
13: inderdaad. Lange serie.
14: Die speel jij?
13: Nee, hij heeft hem gemaakt.
14: Gemaakt.
13: Hij is de regisseur. Ja. En ik mag dus niet Remy zeggen, maar ik moet Remy zeggen. Van Heugden, toch?
10: Dat klopt.
13: Ja. En dat komt door je ouders.
10: Ja, die hebben dat bedacht.
13: Ja, meestal altijd zo bij ouders. Maar die hebben er niet Remy van gemaakt, maar Remy.
10: Precies.
13: En dat heb je nooit gevraagd waarom.
10: Nee.
13: Nou, dat zou een van de eerste vragen zijn die ik aan mijn ouders zou stellen als ik een beetje zou kunnen praten. Waarom heet ik niet Remy?
14: Remy.
13: Nee, het is Remy.
14: Ja, Remy. Een Frans, denk ik.
10: Precies. Niet. Precies, ja.
14: Ja. En misschien heeft die Franse, misschien heb je Franse ouders ook.
10: Nee.
14: Oh nee.
10: Nee. Dus het is,
14: Remy.
10: Ja.
14: Klinkt wel
10: blijft
14: leuk.
10: Blijft een mysterie.
14: Remy.
10: Ja, ik laat het nog even bungelen, denk ik.
14: En bovendien is het ook altijd leuk dat je altijd kan zeggen... dat je altijd meteen iemand kan verbeteren als je zegt Remy. Ja. Dat je meteen kan zeggen Remy en je hebt meteen een goed gesprek.
13: Nou, zeker als je van verbeteren houdt, is dat lekker.
14: Ja.
13: Als je er minder van houdt, dan laat je het lopen, of niet, Remy?
10: Absoluut.
13: Ja? Of moet ik Remy... Nee, dat is Remy inderdaad. Ja, goed dat je er bent. Wat betekent Marco van Basten voor jou, voordat je deze serie maakte?
10: En eigenlijk zoals heel veel andere mensen. Ik was, ik denk, een jaar of 12 in 1988. En het was mijn absolute jeugdidool als voetballer. En hij bleef dat maar waarmaken. En we waren denk ik met z'n allen net zo geschokt toen hij een einde aan zijn carrière moest maken.
13: Ja.
10: En toen na een hele lange tijd van stilte ineens opdook als de grote verlosser, als bondscoach. Wat hij volgens mij ook nog steeds fantastisch gedaan heeft. Ik vond het eigenlijk heel jammer dat hij stopte.
13: Het is jammer dat we die wedstrijd eruit vlogen tegen de Russen.
10: Ja,
13: maar dat had natuurlijk met een persoonlijk drama te maken met de vrouw van Galit Boularus. Anders was dat waarschijnlijk ook goed gegaan. Maar...
10: Zeker. Maar dat was het. Maar dat was het ook.
13: Ja. Het gekke is dat hij daarna iets van zijn status als coach verloren heeft. Bij Heerenveen, bij Ajax. Het liep niet meer zoals het moest lopen. Het liep hem over zijn schoenen. En dat verwacht je niet bij een type als Marco van Basten eigenlijk. Of had jij dat wel verwacht? Hij kon niet meer slapen. Hij liep rondjes rondom de televisie en rondom het bankstel.
10: Het raakte hem mentaal enorm.
13: Ja.
10: Dat het niet liep zoals hij het wilde. Hij was ook wel gewend om met absolute topspelers te werken.
13: Ja.
10: En wat ik ook wel gelezen en gehoord en van anderen gehoord heb... dat hij het echt enorm moeilijk vond om met mensen zeg maar, onder zijn niveau te werken.
13: Zeker.
10: En dat hij eigenlijk niet kon uitvoeren wat hij wilde. En een soort voetbal wilde spelen. Heel aanvallend voetbal wilde spelen.
13: En wat hij lastig vond is de kritiek. Vind je kritiek moeilijk, Paul? Als je mensen hoort die jou zeggen, nou, ik vind die Paul Haan helemaal niks. Of Dominic Gemdat is flauw. Wat vind je daarvan?
14: Nou, volgens mij raak je daar wel een beetje aan gewend. Maar ik weet dat niet. Nou, soms kan het heel hard aankomen, eigenlijk. En soms helemaal niet. Ja, ik weet het niet.
13: Het is gekke, er was een toeschouwer ooit. En dat las ik ook in het boek Basta. Ik weet niet of het in de film ook terugkomt. Hij loopt dan beneden na een verloren wedstrijd van Ajax. En die roept pannenkoek tegen hem. Hey, pannenkoek.
14: Oh ja.
13: En dan loopt Marco terug en die wil eigenlijk een soort discussie met hem aangaan, maar heeft ook wel door, dit heeft geen nut. Maar in het boek Basta vertelt hij daarover dat hij dat echt als heel erg heeft ervaren.
10: Ja, ja, het was echt een keerpunt voor hem ook. Het zit in de serie.
13: Zit erin.
10: Helemaal.
14: Omdat je ook heel kwetsbaar bent dan natuurlijk. Als je net van de wedstrijd naar beneden loopt en je bent dan. Dan ben je denk ik heel gevoelig. Heb je ook na afloop van een voorstelling, als je een voorstelling gegeven hebt en mensen vragen dan na afloop, wat voel je er zelf van? Hmm. Dan zeg ik fantastisch en loop meteen door. Maar die kritiek is dan heel lastig. Dat kan me voorstellen bij Marco van Basten, dat dan hard aankomt.
13: Nou, zeker als je alle gewone stervelingen ontstegen bent natuurlijk als voetballer. En dat je echt op een niveau hebt verkeerd waar heel weinig voetballers hebben verkeerd. En dan staat er een man die door de week waarschijnlijk gewoon hard in de fabriek werkt en zo. Dus hartstikke. En die gaat jou dan pannenkoek noemen. Ja. Ik denk van ja, maar sorry, wacht even. Maar ik heb toch wel iets in mijn leven laten zien? Of hoe zit dit dan?
10: Wat ik zo tragisch vond is. Ik bedoel, we hebben het over een absolute held. De grootste Nederlandse voetballers ooit, samen met Cruijff. En die wordt dan gereduceerd tot een pannenkoek. Ja. Het is en niet terecht. En het moet verschrikkelijk zijn. Zo ga je niet met je helden om. Zo voel ik het in ieder geval.
13: Ja, dat maakt het ook.
14: Het hangt er ook vanaf op welke toon het gezegd wordt.
13: Nou, ik kan je vertellen, dat was niet vriendelijk.
10: Nee.
13: Pannenkoek! Zo ging het echt.
10: Ja, hij ging nog even door. Want het ging over die derde ster. Daar ging het over. Dat die derde ster niet gehaald kon worden. Dus het 30e landskampioenschap.
14: Oh ja.
10: Waar hebben we het over?
13: Maar Remy, als groot fan, hè, hoe benader je objectief dan zo'n serie? Hoe doe je dat dan?
10: Nou, ten eerste, ik denk niet dat je het objectief kan beoordelen. Dat is altijd heel veel, je neemt zelf heel veel mee in zo'n proces in.
13: Ja.
10: Marco had natuurlijk het boek uitgegeven, Basta.
13: Ja.
10: En eigenlijk verraste mij dat heel erg. Er zijn natuurlijk heel veel anekdotes staande in over allemaal voetbalgerelateerde zaken. Maar eigenlijk tegen het einde van het boek heeft hij heeft hij brieven gevonden en hij heeft een soort bekentenissen aan zichzelf gedaan, waar hij die heel open reflecteert op zijn gevoel.
13: Ja.
10: En dat raakte mij het meeste. Wat is de rol van zijn vader geweest? Wat is de rol van een jeugdtrauma geweest van een vriendje die verloor?
13: Ja, op het ijs. Die zakte door het ijs en toen was hij hem kwijt. Ja,
10: ja, ja. Natuurlijk zijn mentale en vooral fysieke strijd. En ook wel zijn roem, waar die zegt, wie was ik eigenlijk geworden? Stel dat ik niet geblesseerd was geraakt, was ik misschien wel een onuitstaanbaar persoon geworden. En dat was eigenlijk het startschot om te gaan kijken van hoe is zijn persoonlijke leven nou eigenlijk opgebouwd. En toen was het een aaneenschakeling van dramatische momenten.
13: Ja.
10: Waar we op een gegeven moment van zeiden, als je het zou verzinnen, zou het te veel zijn. Dus toen moesten we het gaan doseren, om dat toch een heel meeslepend portret van te maken van een jochie die alles ervoor over heeft om de beste speler ter wereld te worden, ondanks zijn fysieke en mentale enorme tegenslagen.
14: Ja. Och, je hebt ook lang met hem gesproken ook daarover.
10: Van tevoren, niet zo heel veel eigenlijk. Ik heb voor gekozen om heel veel mensen om hem heen te spreken. Hij had natuurlijk het boek geschreven ook.
14: Ja.
10: Ik heb het al eens eerder gehad met een andere serie waar ik het hoofdpersonage die leeft ontmoette. En dat ik was eigenlijk bang dat het eigenlijk te subjectief zou worden, een eerbetoon zou worden. Ik denk, ik ga daar wat onbevangener in. En er is heel veel over te zeggen. Ik heb wel veel met zijn zaakwaarnemer gesproken. Die heeft mij heel veel over hem verteld ook. Dus we hebben wel een stevige research gedaan.
13: Ja, want ik zag Chris Peters gisteravond samen met Marco zitten bij Rens. En die vertelde wel dat hij vele gesprekken gevoerd heeft.
10: Ja.
13: Hoe kwam je bij Chris uit eigenlijk?
10: Door heel veel acteurs te zien en te testen. En ik had Chris eigenlijk helemaal niet zozeer op het oog in eerste instantie. Maar Chris had eigenlijk vanaf het begin een soort getergdheid. Ik denk dat dat het woord is. Hij was heel getergd om die rol te spelen. En een soort getergdheid die Marco volgens mij ook heeft.
13: Maar hoe bedoel je getergdheid precies? Ja. Wat is daar precies?
10: Kijk, het is een verhaal over obsessie.
13: Ja.
10: En Chris voelde echt geobsedeerd om die rol te krijgen.
13: Je wilde hem hebben, koste wat kost.
10: Ja, dat voelde je echt. Hij had er alles voor gedaan.
13: De drive was zo groot dat je voelde, die moet ik hebben.
10: Ja. En hij is technisch heel goed. En we hadden allemaal testjes gedaan. We hebben gewoon interviews laten naspelen. We hebben allerlei testscènes gedaan. We hebben het ook aan Marco voorgelegd. Want Marco mocht daar echt wel iets over zeggen.
13: Ja.
10: Dus die samenwerking die was er. En die waren heel enthousiast.
13: oh, dat is wel goed dan, dat je dat ook dat gevoel krijgt. Want hij vertelde ook gisteren dat hij zelfs bij het moment dat Marco in San Siro nog een keer afscheid neemt met dat bruine jasje aan, dat hij zo rondloopt, dat was een van de meest indrukwekkende. Ik kan denken, krijg kippenvel gewoon, dat was zo heftig, dat hij ook zelfs de oogopslag probeerde te imiteren en zo.
15: Klopt.
13: En dat is gelukt, hè?
15: Ja, en we draaiden het niet in San Siro. We draaiden het in een klein stadionnetje in Italië.
13: Ja.
15: Ja,
13: dat is echt bijzonder.
15: Het ziet er wel uit alsof het in San Siro is, ja.
14: En kan hij ook voetballen zelf?
15: Nou, redelijk. Maar een van de belangrijkste beslissingen ook tijdens het maken van deze serie was dat we het voetbal... Ik denk dat geen enkele acteur daar ook maar in de buurt kan komen.
14: Nee,
15: ik heb heel veel voetbalseries en films bekeken. Eigenlijk viel ik daar eigenlijk het meeste over. Dus we hebben gekozen om een combinatie te maken van archiefbeeld... Dus de echte Marco zit ook gewoon in de serie. Al het voetbal is Marco zelf.
14: Oh, ja.
15: Het is helemaal versneden met door ons gecreëerd voetbalmateriaal. Wat we ook met allerlei oude dragers hebben gedraaid. Oude videocamera's, filmcamera's.
14: Oh, ja,
15: dat je in een soort hybride docu-fictiestijl terechtkomt.
14: Ja.
15: Waardoor je eigenlijk die momenten weer kan herbeleven. En ja, ik hoor wel van heel veel mensen die het gezien hebben... dat ook absoluut zo voelt.
13: Wat was nou je grootste uitdaging voor jezelf? Je wilde niet te veel dwepen, begrijp ik. Je wilde...
15: Nee, ik denk om eigenlijk hoe we begonnen... om dat gevoel van een topvoetballer... dat echte pure gevoel om te moeten slagen ten koste van alles...
13: Ja.
15: En altijd maar die mensen... Niet alleen de fans, maar eigenlijk de mensen heel dicht om hem heen. Dus en met name zijn vader, Cruijff, Berlusconi.
13: Die is dominant in de serie, zag ik.
15: Ja, ja,
13: in werkelijkheid schijnt hij iets aardiger te zijn geweest.
15: Dat zei hij, ja. Ja. Ja, hij doet er in zijn boek toch ook wel uitspraken over dat hij hem... Dat hij hem ook ik heel klein gelezen. Gemaakt heeft, om maar zo te zeggen.
13: Ik heb het gelezen, ja. Ja.
15: Maar om dat gevoel naar voren te krijgen... dat je voelt wat de prijs van een topsporter eigenlijk is. Dat het nooit gelukt was zonder zijn vrouw Lisbeth.
13: Ja.
15: Dat die heel erg belangrijk voor hem was. En daar ben ik heel blij over, hoe leuk die relatie is geworden.
13: Dat is frappant. Hij wilde gisteren dat apparaat niet meer zien, hè, waar Tom zijn enkel heeft gezeten, waardoor zijn botten is heen gegaan.
15: Nee.
13: Het trauma is niet weg, wat dat betreft.
15: Nee, ik vond het ook heel mooi dat hij zei van, nou, je hoeft er niet tevoorschijn te toveren.
13: Nee, dat was tekenend, ja.
15: Ja.
13: Is het beste wat je ooit hebt gemaakt? Dat ga jij zeggen. Dit is het beste wat je ooit hebt gemaakt zonder, of niet? Toch, Paul? Zondag, met afstand het beste, toch?
14: Nee, dat ga ik niet zeggen.
13: Oh, dat ga je niet zeggen. Ga jij dat wel zeggen?
14: Nee.
13: Remy?
15: Misschien. Dat moeten anderen zeggen, denk ik. Maar ik heb het wel met het allermeeste plezier gemaakt. Ik heb echt genoten van elke dag dat ik hiermee bezig was. Het was 5 jaar lang.
14: Oh, ja.
13: 5 jaar?
15: 5 jaar aan gewerkt, ja.
13: Oh, jee zeg.
15: Ja.
14: Ja, en wie heeft de tekst gemaakt eigenlijk?
15: Het script.
14: Ja, het script.
15: Thomas van der Ree heeft het geschreven.
14: Oh.
15: Daarvoor hebben we wel nog met een paar andere schrijvers ook pogingen gedaan. Lukte soms wel en niet. Dus de scriptontwikkeling...
14: Is het moeilijk om te zeggen van, nou, dat is niks tegen die schrijvers?
15: Ja, dat is zeker. Dat is altijd pijnlijk.
14: Ja, ja. Maar hoe doe je dat dan?
13: Het is niks.
15: Dat is een proces. Laat ik het daarop houden.
14: Ja, dat je niet zegt, dat vind je er zelf van. Maar we verwachten wel dit en dat en dat. En de omroep, we staan onder druk of zo.
15: Je was je erbij. Het klinkt echt alsof je erbij was.
14: Nee, maar ik ken de omroep mensen.
15: Het was af en toe heel close of het project nog doorging. En ik ben heel blij dat Videoland dat vertrouwen gehouden heeft.
14: Ja.
13: 5 jaar van je leven, Remy. Ongelooflijk, 5 jaar.
15: Ja.
13: 5 jaar van je leven. Goeiedag zeg. Maar Videoland, daar kan je nu gaan bekijken. Videoland.
15: Videoland is het te zien vanaf vandaag. Het is vandaag uitgekomen. Ja.
13: Van harte gefeliciteerd.
15: Dankjewel.
13: Wat is dan wel het beste wat jij ooit hebt gemaakt, Paul?
14: Nou, wat zondag wordt uitgezonden.
13: Toch weer wel? Oké. Nee, daar zijn we toch
14: nu eens. Ik hem hoor, denk ik van ja, dat is waar. En daarna weer niet. Maar nu is dat het leukste.
13: Zondag is fantastisch. Het beste wat er ooit gemaakt is, de Paul Hanen. Zondag 21:30 op RTL 4. En dat kunt u gewoon bekijken. Voor niks trouwens.
15: Ik kijk nog.
14: Ja.
13: Dankjewel, Remy.
15: Graag gedaan.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
18: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
19: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
7: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep mannen heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
21: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp in komt, dat wil je natuurlijk niet.
22: Poetin daagt ons uit.
23: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
24: As they continue their terrible war against Ukraine.
17: Wilfried Gené.
13: Tweede half uur weer van deze uitzending, de Friday Move vanuit uit Hotel Okura. Ik moet eigenlijk Okura Amsterdam zeggen. Dat is belangrijk. Vinden ze belangrijk dat ik het zeg, Paul. Okura Amsterdam. Paul Haan is vandaag mijn co-host. Als je zo vaak een alter ego speelt, hoe vaak is het dan lastig om Paul Haan te zijn eigenlijk?
14: Ja, totaal niet. Ik vind
13: echt
14: het. Nee, want ik doe nu weer veel interviews als mezelf. Ja. En dat vind ik ook heel leuk.
13: Maar dat weet je op een gegeven moment nog wel wie je zelf bent dan. Als je zoveel alter ego's hebt, is dat best ingewikkeld, lijkt mij.
14: Koptelefoon valt af.
13: Ja, je schrikt ervan, hè, Paul. Ik merk het aan je. Ja.
14: Nee, daar heb ik helemaal nooit problemen mee gehad. Soms denk ik wel eens, gisteren met de montage, dat je dan en Dolmen moet doen en Gremnaad en dan weer even dit en dan weer dat. En dat je dan dat het een beetje door elkaar
13: Dat lijkt mij lastig.
14: Lopen.
13: Ja.
14: En grappig is dat, hè? Maar dat kan elk moment wel ontstaan ook, hoor. Dat je dan toch opgenomen moet worden.
13: Op jouw leeftijd.
14: Ja, dat je dan toch ineens. Daar ben ik soms wel eens bang voor, dat je dan ineens dat niet meer weet.
13: Nee.
14: En ineens zo tegen jou gaat vragen. Dat zou dan jammer zijn.
13: En dat je dan echt denkt dat je dominee Gremdaad bent.
14: Ja,
13: of maar geen Dolman.
14: Ik ben een beetje misselijk.
13: Ja.
14: Dus dat is.
13: Rustig? Ja. Dat was een hit toen destijds. Ze heeft in de top 10 gestaan. Ik ben een beetje misselijk.
14: Ik had nog Gerard Ekdom geïnterviewd over Wim Schippers. En die vertelde dat hij vroeger ook Buster Fontein nadeed. En het hele liedje kende hij uit zijn hoofd toen hij 12 was.
13: Ja, dat is fantastisch.
14: Eigenlijk sta je niet voor de katse kut. En dat moest hij toen zeggen ook. En dat is ook in een mini-playback show geweest. Moest een klein kind, daar moest ik mee praten hoe je Buster Fontein doet. En die moest dat ook zeggen. Dus het was, met lang geleden.
13: Ja, het is echt heel lang. Hij is een beetje misselijk. Dat is hem. Hij is een beetje
25: misselijk. Toen ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontein, dat ik op een feestje waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
26: Hij was een beetje misselijk.
25: Ik was een beetje misselijk.
13: Het is gewoon een wereldhit, dit, hè? Ja. Leuk nog steeds.
14: Kan jij ook nog zingen?
13: Deze moet mij lukken.
14: Ja.
13: Met mijn bereik. Nee, dat weet ik wel zeker. Dat mij dat nog wel moet lukken. God, wat blijft die tijd wat dat betreft. Saskia Belleman, jij moet je dit nog wel een beetje kunnen herinneren.
27: Ik kan het me nog wel herinneren, ja.
13: Want ik schrok me net rot. Ik zocht even op Wikipedia. Je bent 67.
27: Ja.
13: Je kwam binnen, ik denk 44.
27: Nou, dankjewel.
13: Ja, je ziet er hartstikke goed uit, zeg. Ja. Nee, dat is zo. Het ziet er hartstikke goed uit, Saskia Belleman, vind je?
14: Oh. Uit 44?
0: Dat dacht ik toen ze binnenkwam, ja. Wat dacht jij dan?
14: Nee, ik dacht uit...
27: Hij zit dichterbij, hè? Twee, hij kan de rimpels zien.
14: 62, dacht ik.
0: Uit, 62?
27: Uit 1962. Dat zit iets meer in de richting. 60. Ja.
0: Oh, uit 1962.
14: Ja. Oh, we hebben natuurlijk je bent 44. Ja, ik dacht dat je zei uit 44.
0: Nee.
14: Wat een belediging.
0: Jij dacht dat ik er even... Ja, en dat ben je van mij wel gewend natuurlijk, beledigen. Dus in dat opzicht keek je ook weer niet echt op. Maar Sjoel van Dop is ook aanwezig. En Sjoel, hoe oud ben jij?
1: 24.
0: Ken jij Paul Hanen?
1: Zeker.
0: Hoe ken jij Paul Hanen?
1: Alleen als Bert.
14: Ja.
1: Dat voornamelijk. Ja. Ja, precies. Ja, dat is toch wel mijn jeugd dan. Ja.
0: Ja. Ja. Maar de dominee Gemdaats van deze wereld, de Margreet Dolmans, dat zegt jou niks.
1: Dat zegt mij wel iets, maar niet veel. Nee.
0: Oké. Okay.
1: Jammer, hè?
14: En hoe komen jullie vanaf zondag.
0: Ja, zondag 21:30 RTL 4.
1: Ja, precies.
0: De beste uitzending ooit gemaakt door Paul Hanen.
1: Wat goed.
14: Ja, met een heel goed team.
0: Heel goed team. Ja.
14: Maar nou.
0: Ja, verder hoeven we niks te zeggen erover, toch?
14: Nee.
0: Heel goed, ja.
14: En stilte is ook wel fijn.
0: Ja.
14: Ook. Wat wilde je vragen aan hem?
0: Ik vond die stilte wel even fijn.
14: Ja.
0: Ik denk, laat me even gewoon. Stilte vallen is ook fijn, ze nu dan stilte.
14: Ja, daar moet je ook ruimte voor hebben. Ook in je dagelijks leven, hè?
0: Ja, ben je vaak stil?
14: Nou ja, wel. Ik kan wel. Ik ben niet zo'n vlotte prater eigenlijk.
0: Thuis niet.
14: Damje en ik die zijn vaak stil eigenlijk. Dat is ook wel leuk.
0: Is
14: gewoon
0: fijn?
14: Een beetje nadenken.
1: Ja. Kan me er bijna niks bij voorstellen?
14: Nee.
1: Nee.
14: Nee, maar hier zit je in de radio, dus dan.
1: Dan moet je.
14: Dan moet je wel praten.
27: Wil je voorkomen dat mensen denken van mijn radio is kapot?
0: Ja.
27: Ik hoor niks meer.
14: Ja. Nou, we hadden de band ingeleverd voor de zondagmorgen.
0: Goeie uitzending hebben begonnen.
14: Toen kregen we wel een mail. Want er zit ook, je moet zeggen, mede mogelijk gemaakt door.
0: Ja.
14: Dat heb ik ook, die stem heb ik ook maar gedaan. Mede mogelijk gemaakt door.
0: Ja, interil.
14: Maar dan krijg je de dingen. Ja, dan krijg je daarna een stilte. En omdat er twee blokken achter elkaar zitten, ja, dat is misschien te ingewikkeld. Maar je sluit het af met een sponsordingetje. En je komt weer terug met een sponsordingetje. Dat wordt aan elkaar gekoppeld. En dan heb je dus een paar seconden stilte. Toen kwam er een bericht van RTL van Sherlock. Is het dan de automaat van RTL. Die de uitzending helemaal controleert. En die robot die zei dus, er was dat te lange stilte.
0: Te lange stilte, oh. Ja.
14: Ja, een lang verhaal.
0: Terwijl het soms niet lang stil genoeg kan zijn, vind ik persoonlijk. Ja. Ben je vaak stil, Saskia?
27: Ik ben best heel vaak stil, ja.
0: Ja, thuis ben je vaak stil?
27: Ja, gewoon rustig in ieder geval. Ja, ik ben, kijk, als ik ergens word uitgenodigd om te praten, dan praat ik. En dan praat ik ook best wel veel.
0: Ja, maar, doe je ook goed vaak.
27: Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n druk te maken verder.
1: Nou, wij zitten natuurlijk hele dagen in de rechtbank.
27: Ja,
1: dus dan moet je wel
0: stil zitten er samen, met z'n tweeën.
1: Zeker. Ja.
14: Oh, ja.
0: Oké, okay, want hoe zijn jullie tot elkaar, ik zal niet zeggen veroordeeld, maar hoe is dat gegaan?
1: Nou, een aantal jaar geleden eigenlijk al. Ik werk een aantal jaar voor verschillende talkshows.
0: Ja, op jouw leeftijd ben je natuurlijk al tijden bezig, ja.
1: Ja, 4 jaar nu, een aantal jaar mag je dan wel zeggen. Ja. Maar wij kwamen elkaar in de rechtbank tegen voor het eerst.
0: Dat klikte meteen.
1: Dat klikt, ja. Als ik zo vrij mag zijn, zeker. Ja.
27: Ja.
1: En ik werk nu voor Pauw en de Wit ook als redacteur. Dus daar is Saskia ook natuurlijk regelmatig aanwezig.
0: Ja, die is nu de ster geworden, hè, Saskia. Ja.
14: Nou, je zit daar vast.
27: Ik ben gewoon een van de gasten.
0: Nee, dat is een transfer van het jaar, vond ik zo.
27: Oh, is dat zo?
0: Ja,
27: vind jij?
0: Wij hadden je ook graag willen hebben, maar je was echt te snel weg. En dat
1: sorry.
0: Dus niet meer. Zonde was dat inderdaad.
27: Ik heb nooit een verzoek van jullie gekregen. Ik hoorde dat van Johan Derksen ook nooit gehoord.
0: Op tv hebben we meerdere malen gezegd, die zouden we er graag bij willen hebben.
27: Ja. Oh, dat vond je een uitnodiging via tv? Ik denk dat wel een mailtje of een telefoontje of zo.
0: Wij doen alles via de tv.
27: Oh.
0: Wij roepen alles wat we willen vinden en denken.
27: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
14: En dan moet je zelf bellen.
27: Dan moet ik zelf bellen. Ja.
0: En dan zeg je, heb je nog een contract voor me? Maar goed, jullie hadden een klik, daar komt het op neer.
27: Ja,
1: zeker.
0: En toen dachten jullie, podcast.
27: Nou, niet meteen. We hebben natuurlijk eigenlijk via onze eigen werkgevers. Ik zat voor de Telegraaf veel in de rechtbank. En ik twitterde daarover. En Jules die werkte bij Pauw en de Wit. En daarvoor bij RTL. Dus ik schoof regelmatig aan bij talkshows. Als Jules dacht van, daar kan zij wel een verhaal over vertellen.
0: Ja.
27: Dus we hadden heel veel contact met elkaar. Even doorpraten van, wat moet er besproken worden? Wat is belangrijk in deze rechtszaak? En dan kon hij de talkshow host weer voorbereiden. En ik schoof dan 's avonds aan om daar een verhaal over te doen.
0: Ja,
27: ja, en zo kennen we elkaar eigenlijk al 4 jaar best wel redelijk intensief. Want we zitten heel vaak bij dezelfde zaken.
0: Ja, en jij was natuurlijk al bekend. Maar hij wil natuurlijk ook heel bekend worden, neem ik aan. Toch of niet? Ja, sure, jawel. Ja, 24 en ambitieus, dat zie ik meteen. Ja.
1: Ambitieus wel.
0: Ja, ja, ja, jij wil verder. Worden. Jij wil meer. Ja. Ja, dat zie je meteen. Dat is een ambitieus mannetje, hè, toch?
27: Ja, hij is ambitieus. Ja. En dat vind ik alleen maar goed. Dat, ja. Het is geen vies woord, toch? Wel.
14: Nee, dat is niet leuk. Maar dat vindt Wilfred ook leuk.
27: Ja, precies.
14: Dat je ambitieus bent. En ja. Het is een talkshow die wordt elke week uitgegeven.
27: Elke avond.
14: Elke
27: ja.
14: avond.
27: Ja, met Jeroen maar wij Pauw maken dus een podcast.
0: Jeroen Pauw, weet je wel. Die ja. zit bij de...
14: Ja, Jeroen Pauw, maar de podcast bedoel ik.
27: Nee, de podcast
14: ja.
27: is iedere week. En ja. dat, die nemen we op donderdagavond op. Dus
0: in het decor van... Pauw
27: in het
0: Wit,
27: decor
0: toch?
27: Van Pauw en de Wit. Ja, ja. dat is even wennen, want normaal ja. week. En ja. dat, die nemen we op donderdagavond op. Dus
0: in het decor van Pauw en de
27: in
0: Wit,
27: het decor...
0: toch?

0: een subtiel trapje onder tafel hebben. Die tafel is ook zo groot.
1: Tafel is mega, dus dat bereik je helemaal nooit.
2: Wie heeft uiteindelijk de leiding genomen? Maar wie was het meest dominant?
1: Jules is degene die de regie in handen heeft. Die heeft ook via een oortje contact met de eindredactie. Ik wil geen oortjes. En ik ben ook een beetje een lastpak, want ik hou niet van draaiboeken. Dus ik fiets altijd dwars door draaiboeken heen.
2: Daar hou ik ook van.
0: En ik wil heel graag een draaiboek.
1: Het gaat eigenlijk heel goed. Jij hebt wel een draaiboek. Ja, wij wel hebben besloten, want wij zaten wel na te denken over hoe doen we dat nou zo dat we elkaar een seintje kunnen geven. Nu wil ik even wat zeggen. Dus we hebben besloten, wij gaan tegenover elkaar zitten. En de gast zit op de plek waar 's avonds Jeroen Pauw of Tim de Wit zit.
2: Okay.
1: En dat vinden ze, tot nu toe vinden ze dat allemaal waanzinnig leuk.
0: Ja.
1: Maar dat geeft ons de mogelijkheid om gewoon even oogcontact te hebben en even af en toe een seintje naar elkaar te geven. En dat werkt goed. Dan val je elkaar niet te vaak in de reden.
0: En er werd ook wel weer gretig gebruik van gemaakt door Gerald Roethoff vorige week. Want die zag dat natuurlijk wel.
2: Ja, die benoemde dat.
0: Ja, en dan zei ik zie mevrouw Bellemal al met haar vinger omhoog. Die wil wat gaan vragen. Dus het levert ook een leuke dynamiek op. Ja.
2: Maar dat van het draaiboek is serieus. Dat heb je echt nodig. Dat vind je fijn. Hou vast.
0: Een bepaalde hou vast, omdat we ook een aantal fragmenten willen laten horen. Dus op een gegeven moment moet je wel een keer weten wanneer gaan we naar dat fragment toe. Dus ik hou daar een beetje regie op. En dan ik stel Saskia gewoon veel vragen. En Saskia stelt vragen terug. Dus er staan eigenlijk wel vragen in het draaiboek, maar daar houden we ons eigenlijk nu toch helemaal niet aan.
2: Als je leven dan, heb je dan ook veel houvast nodig of ben je dan heel vrij?
0: Ben ik eigenlijk best wel vrij.
2: Ja, dan laat je alles los.
0: Dan laat ik alles los.
2: Dat is belangrijk.
0: Behalve op donderdagavond met Saskia.
1: Precies, dan doen we maar wat.
2: Wat onderscheidt deze podcast ten opzichte van bijvoorbeeld andere podcasts over crime en alles wat er gebeurt in...
1: Het is een podcast waarin we in ieder geval ook iedere keer een gast hebben. Met wie we dieper op bepaalde zaken ingaan. En die je vragen kunt stellen die je niet kunt stellen in de loop van een rechtszaak.
2: Okay.
1: En dat maakt dat het interessant is om naar te luisteren. Ik heb natuurlijk eerder samen met Wilson Boldewijn een podcast gemaakt bij de Telegraaf, De Zaak Ontleed. Dan ben ik eigenlijk degene die vertelt over de rechtszaak. En Wilson stelt de vragen die luisteraars ook hebben.
2: Mm-hmm.
1: En nu doen we dat samen met een gast. Maar dan ook een gast die daar goed in is ingevoerd. En die... eigenlijk ofwel een rol speelt in die rechtszaak, of die dingen kan duiden op het gebied van ontwikkelingen in de rechtsstaat. Ja, hartstikke interessant. Ik leer er ook weer van. Ik hoor ook weer dingen waarvan ik denk, dit had ik zo nog niet bekeken.
2: Ja. Nee. En welke namen staan er op de rol voor de komende tijd?
0: Nou, morgen komt de volgende aflevering online. En dat gaat over de zaak Wijteveen.
2: Dit is heel actueel, ja.
0: Dat was een zaak die deze week 3 dagen diende in Leeuwarden.
2: Ja.
0: En de advocaat van de verdachte, Richard K., die is morgen bij ons te gast. Ja. Nou ja, dat was ook een spannend gesprek.
2: Best wel een gevoelig onderwerp, lijkt me dat. Met die nieuwe getuigen die nog weer voorbij komen, die politieagent.
1: Ja, sterker nog, daardoor is de zaak ook nog niet afgehandeld.
2: Nee.
1: En eigenlijk was de afspraak met de advocaat dat hij zou komen nadat hij zijn pleidooi had gehouden in de rechtbank. Ja, dat is niet doorgegaan. Omdat
0: die
1: getuigen opeens opdook. Dus we dachten eerst even, daar gaat onze gast. Maar hij was toch bereid om te komen.
2: Toch blijft dat een gevoelige zaak, vind ik.
1: Enorm.
2: Mooi met voorbedachte raden zou misschien nog iets anders kunnen worden, toch dan?
1: Dat zou kunnen. Dat moet natuurlijk moeten we afwachten hoe het Hof erover oordeelt. Maar we hebben wel weer naar die vreselijk gruwelijke beelden zitten kijken.
0: Ja, dat is wel opmerkelijk.
1: Dat komt zelden voor, hoor. Dat je gewoon een dubbele moord helemaal in beeld ziet worden gebracht.
2: Ja, waarbij mensen echt afgeslacht worden.
1: Ja.
2: Echt verschrikkelijk als je erover nadenkt. Jules, wat is je ambitie eigenlijk? Wat wil jij?
0: Nou, ik vind dit wel echt fantastisch om dit samen met Saskia te mogen doen. Want heel veel mensen dachten natuurlijk, Saskia gaat met pensioen. Nou, zeker niet.
2: Nee.
0: Het is een hele eer om toch... Met Saskia is toch de beste rechtbankverslaggever die er is.
2: Absoluut.
0: Dus als je daar samen mee een podcast mee mag gaan presenteren... dan kan ik daar ongelooflijk veel van leren. Dus,
2: wat een nederigheid. Goed van je, Jules.
0: Ja, zeker.
2: Dat doe je netjes. Jij weet hoe het werkt in het vak, hè?
0: Het is ook echt zo. En daar kan ik gewoon veel van leren. Dus,
1: luister maar naar die podcast. Zoveel heeft hij niet te leren, hoor. Het gaat echt heel goed.
2: Oké, je kunt hem nu overal beluisteren. Dat is wel de conclusie. Ga jij luisteren, Paul?
3: Ja, ik ga zeker luisteren. Maar wat mij nou ook opvalt, dat je dus ontzettend veel meemaakt. Eigenlijk de meest gruwelijke dingen. En dat je toch tegelijkertijd zachtaardig... Ben, zo kom je in ieder geval op mij over.
1: Nou ja, misschien word je dat nou juist wel meer. Omdat je eigenlijk alle nuances ook hoort tijdens zo'n rechtszaak. En je ziet ook een verdachte zitten. Je ziet ook zijn verdriet of zijn woede. Je ziet ook de andere kant.
3: En je leeft aan beide kanten mee.
1: Ja, en eigenlijk ben ik me er ook vreselijk van bewust... dat er maar een heel dun lijntje is tussen de plek waar wij nu zitten... en die verdachtebank. Het kan iedereen overkomen dat hij in zo'n verdachtebank terechtkomt. Ook als je niet willen en wetens dingen doet. Je kunt gewoon op een gegeven moment met je auto een moment van onoplettendheid hebben. Hmm. Iemand aanrijden, die komt te overlijden. Dan beland je in de verdachtebank. Maar dat heb je natuurlijk nooit gewild. Dus daar word ik eerlijk gezegd altijd wel mild van. Ja.
3: Wat mooi. Maar ook dat je doorgaat ook met zo'n podcast eigenlijk.

0: En jij was onder druk gezet ook in de Telegraafperiode? Of dat ze zeiden van, nou, je moet het eigenlijk op een andere manier schrijven? Of...
1: Nog nooit. Ik echt met de hand op het hart zeggen. Ze hebben nog nooit tegen mij gezegd, schrijf het even anders op. Nee. Zet het even steviger aan. Echt nog nooit. Hebben het me altijd laten doen op de manier waarop ik zelf vond dat het moest. En ja. Waren daar tevreden over. Dus dat is nooit een probleem geweest.
2: Vrouw in de Wit ook vast weer zei, goeie naam, goed over nagedacht, Belleman en Van Dop.
1: Ja.
2: Kom dan maar op. Hè?
3: Pakkend. Ja, toch?
2: Dan weet je meteen waar je aan toe bent. Ja. Nu overal te beluisteren. Jongens, bedankt. En succes.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.
2: Friday Move, vrijdag 4 september. We zitten in Okoeren, Amsterdam. Ik moet u ook even dat Amsterdam erbij noemen. Hartstikke belangrijk natuurlijk. En inmiddels ook, hij gaat staan nu, Bernard Hammelburg. De eminent Grieks natuurlijk van BNR. De man met de mooiste stem van de wereld. Ik zag hem van de week nog bij de boekpresentatie van Geert-Jan Knoops. En Carrie natuurlijk. Niet te vergeten Carrie. Maar Geert-Jan heeft een boek geschreven. Belangrijk boek volgens jou ook, Bernard, begreep ik, hè, wat hij geschreven heeft.
4: Zeer. Ja. Ik vond vooral een eerlijk boek, want hij is een... Hij was iemand die altijd enorm in dat internationale gerechtshof heeft geloofd.
2: Ja.
4: En hij ziet nu in dat het in elkaar stort. De hoofdaanklager weg vanwege een seksschandaal. Ik geloof de helft van alle rechters op het, met een reisverbod naar de Verenigde Staten. Een felle campagne echt door de regering Trump tegen elk van die mensen persoonlijk. Dus dat gerechtshof gaat hem onderuit. En ook als je ziet dat er zijn in, hoe lang bestaat het, weet ik wat, 30 jaar... zijn geloof ik 22 mensen berecht, waarvan er 3 zijn vrijgesproken. Maar er zit er nu bijvoorbeeld eentje, een verdachte, dan bijna allemaal Afrikanen, 7 maanden in voorarrest.
2: Oh.
4: Omdat ze hebben geen budget. Het is een puinhoop.
2: Ja, leiders voor het gerecht, zo heet het boek.
4: Ja, wel. Maar het idee dat je nadenkt over dingen als... Wat wel en niet mag in het internationaal recht. Dat is belangrijk. Het hele internationale recht is pas op gang gekomen bij het Nuremberger tribunaal. Ja. Daarvoor bestond het helemaal niet.
2: Nee. Dus, na de Tweede Wereldoorlog, voor het eerst.
4: Ja, ja. Maar ik had hem gisteren ook nog als gast in mijn eigen uitzending. Daar hebben we nog heel lang doorgepraat over de vraag die ook bij die presentatie werd gesteld. Is het niet beter om dit af te schaffen en te doen wat er met Joegoslavië en Rwanda is gebeurd? Want dat waren hele succesvolle processen. Tussen om het per onderwerp te doen of per land en niet alles bij elkaar te vegen. Maar goed. Ja,
2: daarvoor kom je uiteindelijk niet. Maar heb jij een auto eigenlijk? Nu je woont in Amsterdam, neem ik aan.
4: Ja. Ja.
2: Heb jij een auto?
0: Ik heb een auto, ja.
2: Ja? Weet je wat de benzine op dit moment kost? Litertje euro?
0: Volgens mij 2,40 of zo.
2: 2,67 volgens mij.
0: Oh, 2,67. Absoluut.
2: Dat gaat richting de 3 euro de komende tijd. 3 euro per liter.
4: Nou, hij gaat tegen de 3 euro aan. En dat is de richtprijs. Je kunt hier en daar wel goedkoper tanken. Maar dat is inderdaad magistraals hoogste ooit.
2: Ja. Maar dat gaat ook niet helemaal zomaar stoppen, begrijp ik. Met alles wat er in de wereld gebeurt, toch?
4: Nee, dat gaat niet stoppen.
2: Weet je trouwens dat 60% daarvan gewoon accijns en btw is?
4: Jawel, dat kan wezen. Maar dan is nog steeds de prijs heel hoog.
2: Ja, dat is wel waar. Maar 60% accijns en btw is wel heel veel.
4: Je kunt allerlei dingen zeggen. Als die prijs zo hoog is, zijn er ook een paar hele gelukkige mensen. Namelijk de aandeelhouders bij benzinemaatschappijen.
2: Ja.
4: Ja. De Belastingdienst, van wat jij zegt, een hoop accijns komt er binnen. Dus wij burgers verdienen ook weer een hoop terug aan die hoge benzineprijs.
2: Oh, zo kijk jij ernaar.
4: Ja, nee, dat kan. Ja. Als je dat wil, kan je het zo bekijken. Maar, maar het is voor gewone, zeg, gemiddelde gebruikers echt rampzalig. En bovendien, benzine is één ding, dat doe je in je auto. En je zegt op een bepaald moment, misschien ga ik niet meer rijden of zo. Maar dan houdt die op.
2: Nee.
4: Want alles wat er in een supermarkt ligt, of in een boekwinkel, of bij de, maakt niet uit waar, is aangevoerd per vrachtauto.
2: Mm-hmm.
4: En de dieselprijs,
2: die is nog hoger.
4: Ja, die is nog hoger op het ogenblik. En ook die heeft een record bereikt.
2: Ongelooflijk.
4: Dus er is, een heleboel dingen worden aangevoerd via binnenvaart in Nederland. Al die bootjes, die draaien ook op.
2: Maar dat komt allemaal door die straat van Hormuz. Binnenkort de straat van Trump, heb ik begrepen.
4: Ja.
2: Toch? Ja. Ja. Ja, alles wordt van Trump natuurlijk.
4: Ja,
2: dus,
4: precies.
2: Maar hoe is de situatie daar? Van de week was het
4: Het nieuws van nu net is dat er is helemaal geen oorlog.
2: Oh, er is geen oorlog?
4: Nee, er is geen oorlog.
2: Oh, pas. Nee,
4: dat heeft J.D. Vance
2: positief
4: zelf...
2: Positief dit, hè?
4: Ja, dat is heel positief. J.D. Vance heeft dat zelf gezegd, zojuist.
2: Oké, ja.
0: Oh, ja.
4: Het is een beetje een Poetin-achtige formulering. Daar is een beetje een conflict. Maar het komt wel goed. En voor de midtermverkiezingen is dat allemaal voorbij. Allemaal lulkoek.
2: Tuurlijk.
0: Maar en hoe staat hij nu in de peilingen eigenlijk, Trump?
4: Trump, zijn populariteitspercentage is nu net iets onder de 33%. Ook dat is een record.
0: Oh.
4: Alleen je moet wel een beetje een onderscheid maken. Het is gemiddeld, hè?
0: Ja.
4: Nou is het terecht, want gemiddeld gaat ook de gemiddelde Amerikaan naar de stembus.
2: Oh ja.
4: Maar als je het onderverdeelt in Republikeinen en Democraten... dan is de score onder Republikeinen nog altijd een stuk hoger. En dan hebben ze ook gevraagd, gemiddeld aan de Amerikaan... wat vind je van, ben je het eens met zijn Iran-beleid? En dat haalt net nog geen 25%. Zeg maar een kwart van de bevolking zegt oké dan. En 75% van de bevolking zegt dat is bagger.
0: Ja.
4: Dat is ook niet niks.
2: Maar je gaat dus zeggen, er is geen oorlog.
4: Nee, dat zegt
2: niet heel veel aan de hand.
4: Ja.
2: Hoe ver wil je gaan om je bevolking eigenlijk om de hele wereld voor de gek te houden? En hoe ver moet dit gaan dan?
4: Nou ja, het is maar in eerste plaats wat Amerikaanse politici zeggen, Trump en Vance, is alleen maar voor de eigen achterban.
2: Ja.
4: Dus wat ze ook zeggen, waar ze het ook zeggen... ook als Trump over 2 weken een toespraak houdt in de Verenigde Naties... dan heeft hij het niet tegen de wereld, dan heeft hij het tegen de MAGA-beweging. Dus zo moet je het altijd zien. Dus dit soort dingen. En het gaat erom hoe zorgen we dat de Amerikaanse kiezer... die nu echt heel boos is vanwege die benzineprijs... hoe krijg je die nou zo ver dat hij denkt, nou ja, oké dan... Het komt wel goed, ik stem toch maar weer op Trump. Of althans op de Republikein. Hè,
2: hoe doe je dat dan?
4: Ja, ik heb geen idee, niet op deze manier. En hij heeft van alles en nog wat geprobeerd. Hij roept ook nu, die straat voor de moes is gewoon weer open, joh, niks aan de hand.
2: Ja, dat zei hij.
4: Ja, maar ik heb het even nagerekend. Toen we de Amerika-podcast maakten gisteren, hebben we even cijfertjes bij elkaar gehaald. Er zijn de afgelopen week... per etmaal gemiddeld, ik geloof, 12 of 13 schepen... door die staat van de moes gegaan. Hmm. Voor de oorlog waren dat er gemiddeld 117 per dag.
2: Ja. Oh, dat gaat goed,
4: dus als Trump zegt, hij is weer open... nou ja, dan dit is de werkelijkheid.
2: Ja.
4: Hij is gewoon niet open. En hij gaat niet open, naar mijn stellige overtuiging... totdat Trump door de knieën gaat en zegt, vooruit dan maar... jullie hebben dan de zeggenschap... en je mag ook tol heffen of je doet maar... dat gaan ze dan geen tol noemen, maar controlekosten of beveiliging, noem maar op.
2: Ja.
4: Want dan kan het ding weer open. Zodra dat gebeurt, is in elk geval de druk internationaal van de ketel. Dan is dat conflict nog niet opgelost. En dan zijn de Iraniërs nog niet getroost en blij. Integendeel, het regime is een ernstiger schrikregime dan er ooit is geweest op dit moment. Het is echt gruwelijk wat daar gebeurt.
2: Hoe kansrijk is dan dat hij door de knieën gaat? En hoe kansrijk is dat er een iets betere situatie gaat komen? Als je op percentages mag spreken.
4: Hij heeft geen keus. We hebben het al zo vaak over dit onderwerp gehad. Uiteindelijk heeft hij geen keus. Hij kan niet anders. Alleen, hij moet een goede formulering vinden. En Amerikanen zeggen in dat geval... declare victory and leave. Dus zeg maar, ik heb gewonnen en ik ben weg.
2: Ja. Ja.
4: Tot op zekere hoogte heeft hij ook wel argumenten. Want Amerika voert geen druppel olie in die door de straat van Hormuz komt. Nul. Dus het is alleen de rest van de wereld. Maar de Amerikanen zelf hebben er strikt genomen geen hinder van. Behalve dan dat de prijs omhoog gaat. En dat hebben ze in Amerika ook.
2: Ja.
4: Maar hij kan dus zeggen, ja, sorry jongens, maar het probeert niet voor mij. Ik heb het voor jullie opgelost. De Iraniërs krijgen daar nu een bepaalde taak. En Europeanen en Chinezen en Indiërs, los het verder maar op. Het is mijn probleem niet meer.
0: Maar als Iran dan zegt van het is helemaal geen nederlaag... of het is een nederlaag voor ons dat ze hem haast de eer gunnen. En gewoon zeggen, dus geen zout in de wonden doen.
4: Ja, maar het zijn hele... hoe moet ik het zeggen? Het zijn het tegendeel van hysterisch of opgewonden. Iraniërs zijn hele rustige onderhandelaars ook. Een hele andere mentaliteit. Dus die zullen de werkelijkheid is namelijk dat als dit zo gebeurt, dan vangt Iran voortaan $2 miljoen per schip dat daar doorheen gaat.
2: Per schip?
4: Per schip. En dat kan makkelijk, want de lading van zo'n schip is vele miljoenen. Hè,
2: ja, maar 2 miljoen per schip.
4: 2 miljoen per schip, dat is de prijs die nu overal wordt genoemd. Dat zal het uiteindelijk wel worden, op de een of andere manier.
2: Oh?
4: Ja, en ja. En Trump kan zeggen, nou, dan heeft Trump nog een dingetje gedaan.
2: No.
4: Hij heeft een deal gesloten met Venezuela.
2: Mm-hmm.
4: Die erop neerkomt dat is het land met de grootste oliereserve ter wereld.
2: Okay.
4: Hij zegt, dat land is tegenwoordig van ons. Dus 56% van de olie die daar uit de grond komt, die rekenen we bij onze nationale reserve. Alleen, het duurt nog 1 jaar of 10 voordat je het kunt oppompen. Want het is allemaal zo verwaarloosd. Dus je hebt er in feite niks aan.
2: Oké, het is meer voor de buitenwereld, voor de buitenwachten.
4: Nee, hij zei ook op True Social en in Amerika, we hebben nu de grootste oliedeal uit de wereldgeschiedenis gesproken. En alle Amerikanen gaan minder voor hun benzine betalen. Dat klopt, alleen het duurt nog 10 jaar.
2: Oh, ja. Hey, kijk aan.
4: Ja.
2: We zijn wel een positieve bericht allemaal positieve vanmiddag.
4: Ja, ja, ja.
2: Nee, we zitten er lekker in. Het is een beetje zoals zondagochtend.
0: Ja, vind ik ook.
2: Ja, het gaat positieve.
0: Het gaat de goede kant uit.
2: Ja.
0: Maar als Iran dus zegt van we hebben niet gewonnen, zeg maar.
4: Ja, maar ze hebben wel gewonnen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk. Als zich niet zeggen.
0: Zeggen, want dan
2: tegen elkaar zeggen daar in Teheran. Ja. Wij hebben gewonnen, maar dat mag niet vertellen.
4: Nee, dat mag niet. Ja. Dat net
2: houd stil.
4: Dat
2: houd stil.
0: En dan kan Trump niet doen alsof
4: ze gewonnen. Iraniërs hebben nog een goede eigenschap vergeleken bij de Amerikanen. Ze hebben namelijk geduld.
0: Ja.
4: Want zij hebben geen verkiezingen die eraan komen.
2: Ik hoor allemaal dingen over Iraniërs voorbij komen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Wat weet jij nou van Iraniërs? Maar oké. Nee, maar het is echt zo.
2: Ik ben er met eentje getrouwd. Ja. Dankjewel, Bernard. We spreken elkaar. Doei.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in talkshow Renzen. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpanden. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden. Behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
8: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp inkomt, dat wil je natuurlijk niet.
9: Poetin daagt ons uit.
10: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
11: As they continue their terrible war against Ukraine.
5: Wilfried Gené.
12: Met het 2e uur van deze uitzending van de Friday Move. En u hoort het een razend enthousiaste menigte hier in het Okura Amsterdam Hotel. Dat is natuurlijk allemaal vanwege de aanwezigheid van Paul Hanen, 80 jaar inmiddels. Maar zondag gaat hij weer vlammen met zijn allerbeste uitzending ooit. 9:30 RTL 4. Positiviteit.
13: Ja, 9:30 ochtends, hè, wel.
12: Ja. Oh ja, daar moet je even aan wennen natuurlijk. Vroeger zat je op de avond natuurlijk, hè. Ja, nu is de ochtend geworden.
13: Nu is de ochtend geworden, ja. Maar die was nog vrij. Ja. Ik vind het ook wel leuk op de zondagmorgen dat je net wakker wordt. En dat is nog voor Rick Niemann en voor Buitenhof. Dat je dan al
12: en voor Harry Mens.
13: Energie krijgt. Ja. Ja. Harry Mens wordt ook een keer gast. Ook, hoor. Maar ja. Harry Mens, nou, daar ben je ook vaak geweest. Ook leuk om.
12: Ja, Harry is geweldig.
13: Ja.
12: Harry is een van de beste interviewers van Nederland.
13: Ja, en heeft een hele lieve moeder ook.
12: Ja. Ja. Wat heeft hij, een hele...
13: Lieve moeder.
12: Echt waar?
13: Daar wilde hij over praten tegen Catharine Keil. Oh. Maar die wilde het niet horen.
12: Okay.
13: Bij mij mag hij over zijn moeder praten.
12: Nou, zijn moeder was wel... Ja, dat heeft hij mezelf verteld, ook in uitzendingen en zo, volgens mij. Zijn moeder was... Er ging er weer iemand dood, haar man ging dan dood. En had ze binnen de kortste keren weer een nieuwe man. En zelfs in het bejaardentehuis was ze nog niet oude.
13: Dus daar heeft hij van geleerd.
12: Daar heeft hij wel een voorbeeld aan genomen, ja.
13: Hij heeft ook diverse vrouwen gehad, toch? En ook een schaduwhuwelijk.
12: Ja, en kinderen. Ja. Dat heb jij niet, hè?
13: Nee,
12: je hebt gewoon Dammy al die tijd gehad.
13: Ja.
12: Alhoewel, met Dammy begon het met een soort aanranding, heb ik begrepen. Achter in de auto, toch?
13: Nou, nu zou je het grensoverschrijdend gedrag noemen. Toen was ik dus wel op het VARA-feest, had ik wel veel gedronken.
12: Ja.
13: En Dammy was heel, dat was meteen echt dat je dacht van... Jezus, dat soort mensen bestaan.
12: Ja.
13: En toen reden we met iemand anders terug. En ik zat met Dammy achter in de auto. En ik was depressief. En dat is het voordeel als je dan depressief bent, dat je grensoverschrijdend gedrag
12: mag vertonen. Dat gaat makkelijker dan, ja.
13: Dat gaat makkelijker.
12: Ja, en dan kan het ook.
13: Ja, ja. En hij was ook dronken. Dus hij dacht,
12: maar hij was toen nog heteroseksueel, want hij had een vriendin.
13: Ja, maar als je dan dronken bent, dan denk je, wat maakt het uit allemaal?
12: Ja.
13: Toch?
12: Maar 54 jaar later zijn jullie nog steeds samen.
13: Ja, nog steeds verliefd. Ja, dat is ook leuk.
12: Oh, dat is wel bijzonder.
13: Ja.
12: Ja. Maarten de Gruyter zit een beetje te lachen ondertussen. Maarten, waarom zat je om te lachen nu dan?
9: Nou, dat is natuurlijk ook een beetje jeugdheld voor mij toch ook. Ja,
12: vind ik
9: wel mooi. Ja, tuurlijk. Ja. Mooi om dat zo om te horen.
13: Ja, met je denkt Bert zit te praten.
9: Ja, Bert ook. Ja.
13: Ja.
12: Nou. Welke creaties stond jou het meest aan vroeger, toen je nog fan was, vroeger ook al?
9: Dominee Gembrand. Ja, dat was voor mij wel de topper. Je hebt het eigenlijk bijna niet meer echt van dit soort, televisie, vind ik.
12: Zondag 9:30, nee. RTL 4.
9: Ja, mooi. Ja,
13: zondag komt het terug met Gembrand. Er stond een trouw een keer een artikel. Als je AI zet op een preek, maak een hele goede preek. Hmm. Dat dominee Gremdaad daar ongeveer 80% in voorkomt.
12: Echt,
13: voor als je getrouwd bent, dat je ook naar lentebloemen mag kijken. En voor een dominee is dat heel vreemd. Dus dat,
12: Roxanne zit ons aan te kijken met zo'n blik. Waar gaat dit allemaal over, of niet?
14: Ja, waar gaat het allemaal over?
12: Ja, jij denkt, waar gaat dit over? Het zegt jou niks, hè? Paul Hane, dominee Gremdaad, Margreet Dolman, Buster Fontijn.
14: Ja, zeker. Nee, het zegt me niks.
12: Nee, dat dacht ik al inderdaad. Ja. Maar daar kom je ook niet voor, Roxanne.
14: Nee.
12: Jij komt voor de podcast die je samen maakt met Maarten, toch?
14: Ja, klopt.
12: Ja. Nou, daar mag je meer over vertellen, want het is een hele belangrijke podcast. Waarom is deze podcast zo belangrijk?
14: Nou, deze podcast is zo belangrijk omdat Maarten en ik hebben allebei diabetes type 1. En deze podcast gaat ook over diabetes type 1. Het heet Insuline Mijn Benzine. En daarin bespreken we eigenlijk alle dingen die niet zo snel besproken worden over diabetes. En spreken we eigenlijk een hele groep aan mensen die diabetes zelf ook hebben. En om wat meer begrip.
12: Want dat is wel nodig, zeg je ook.
14: Ja, zeker. Want ik vind in ieder geval dat diabetes type 1 is nogal een eenzame ziekte. Het is je ziet misschien, iemand moet elke dag insuline spuiten, moet dingen uitrekenen, that's it. Maar er komt zoveel bij kijken en het neemt je hele leven eigenlijk over. Je moet er zoveel rekening mee houden. Ja.
12: Beschrijf dat dus, want je zegt het is niet alleen dat spuiten, het is veel meer dan dat. Je bent er eigenlijk onafgebroken mee bezig. Vanaf het moment dat je wakker wordt.
14: Ja, je wordt wakker, je gaat je bloedsuiker checken. Je gaat denken, oké, wat ga ik zo doen? Ga ik zo sporten? Ga ik me zo aankleden? Moet ik werken? Wat ga ik eten? Hoeveel eet ik? Is mijn ontbijt anders dan normaal? Voor een vrouw is het weer, in welke week van mijn cyclus zit ik? Want hormonen hebben dan ook weer invloed erop. En door de dag heen, of dan heb je je insuline of met je pompje. Heb je insuline gehad? Moet je kijken of het goed gaat? Voel je je slecht? Denk je, wat is er aan de hand? En dan heb je weer een te lage bloedsuiker. Dat kan gevaarlijk zijn. Maar het is ook op lange termijn. Als je heel lang hoog zit met je bloedsuikers, heb je ook weer kans op complicaties. En ja, je bent er echt elke dag continu mee bezig. Toch, Maarten?
12: Zo, hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
14: 29.
12: En wanneer heb je het ontdekt dan? Hoe oud was je toen?
14: Ik was 12. Ja. En het duurde ook heel lang eigenlijk. Ik was heel lang ziek. Bijna ongeveer 9 à 10 maanden was ik echt heel erg ziek. En dus het duurde nogal lang voordat ik erachter kwam. Maar ergens was ik er toen ook wel blij mee. Dat ik, dat het...
12: Dat je een diagnose had.
14: Ja, dus, want ik was heel opgelucht dat ik dacht, zie je wel, het ligt niet aan mij. Want ik was bang dat ik de rest van mijn leven me zo ziek ging voelen.
12: Ja.
14: Dus ik was heel blij met mijn diagnose. Ik denk, oké, top. Ik heb insuline nodig en ik kan verder.
12: Ja, maar toen bleek het toch niet zo eenvoudig te zijn. Maarten, jij bent ietsje ouder volgens mij.
9: Ietsje, ja, 51. Ja.
12: Oké, je doet toch ook dat vastgoedprogramma bij BNR?
9: Zeker, vastgoed gezocht bij BNR, iedere maandag.
12: Ja, goed programma, hè?
9: Dus een steengoed programma.
12: Ja? Maandag wordt de beste volgens mij, of niet? Aanstaande maandag.
9: Die wordt best wel goed, ja.
12: Ja, die wordt, dat weet ik nu wel zeker. Dat wordt een hele goede. Wanneer was jij? Hoe oud was jij toen je tot?
9: Ik was 8. 8 jaar? Ja.
12: En dezelfde intensiteit zoals Roxanne het beschrijft, heb je dat al die jaren beleefd?
9: Jazeker, ja. Het is nu, inmiddels heb je natuurlijk wat betere. Je hebt een insulinepomp. Hè. Ik heb een insulinepomp bijvoorbeeld. Met een sensor die meet wat mijn suiker doet. En die heeft ook al een beetje een algoritme. Dus je kan al een beetje nadenken over: heb ik meer of minder insuline nodig? Maar wat Roxanne net ook zei, het is niet alleen de korte termijn problemen, maar het is met name ook de onzekerheid voor de toekomst. Hè. Dus diabetes type 1 is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van nierfalen, van blindheid, de vele kortere levensverwachting. Dus, en wij willen met het goede is van wat we hebben gezegd eigenlijk tegen elkaar, we willen een podcast maken waarin alles gezegd kan worden. Hè. Het kan over het seks, het kan over drugs gaan, het kan over drank gaan, uitgaan. En het is voor jongvolwassenen en ook voor hun ouders. Omdat het onderwerpen zijn die je toch minder makkelijk met je arts bespreekt of met je diabetesverpleegkundige. En voor ons alle twee was ook heel belangrijk, er mag ook gelachen worden.
12: Dat kan wel.
9: Zeker, er wordt heel veel gelachen zelfs. En mensen die ook, zeker deze...
12: Maar er wordt heel veel maar waar lach je om dan?
9: Het moet niet een half uur heel zwaar zijn. Er moet ook hoop zijn. En mensen moeten ook in dat programma zien van... die zien ons zitten. Twee mensen die één iets ouder dan de ander... maar die wel midden in het leven staan. En die alle twee van alles ernaast doen. Dus het moet aan de ene kant...
12: opgeven ook, dat is belangrijk.
9: Ja, ook hoop geven.
12: Dat is wat dominee Gemdaad ook altijd doet. Die geeft hoop.
9: Ja,
13: ja, maar ik vraag me ook af in de loop der tijd... wat heb je allemaal aan nieuwe dingen meegemaakt... waardoor het misschien toch wat lichter geworden is?
9: Ja, dus er zijn natuurlijk veel meer toepassingen. Dus zeg maar de care is veel beter geworden, maar er is nog steeds geen cure. Dus er is nog steeds geen oplossing. En wij doen dit ook namens vanuit Stichting DOM, Diabetes Onderzoek Nederland. En die zijn echt vol bezig met zoeken naar die oplossing, naar die genezing. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het omgaat. Maar bijvoorbeeld zo'n insulinepomp, ja, die had ik niet toen ik 10 was. Dus dan had je gewoon een naald.
13: Oh,
9: en dan kon je met een vingerprik kon je ongeveer zien waar je suikerspiegel zat. En dat is nu allemaal veel enorm verbeterd.
13: Ja, en je moest dan ook op school prikken.
9: Ja.
13: Dat is ook lastig dan, hè?
9: Ja, maar weet je, ja, tenminste voor mij, iedereen is het persoonlijk. Maar voor mij, ik was vrij snel dat ik dacht van ja, weet je, het zal wel wat anderen daarvan vonden. Of,
13: dat is wel een mooie instelling dan.
14: Ja, en daar eigenlijk ook de podcast, daar wil ik wel op inhaken, is zeg maar ook voor jongvolwassenen of jonge mensen. Ja. Oh,
12: dat
14: goed, super.
12: Dat is belangrijk. Ja, inhaken is heel belangrijk.
14: En, maar ook, het is, als je, nou, in ieder geval, dat is hoe ik het heb ervaren. Dat, ik ben 12, ik heb net diabetes type 1, ik was een jonge stoere meid. Maar niemand begreep mij. En ik moest inderdaad insuline spuiten in de klas. En dan kreeg ik naast me te horen... Eeuw, godverdoe je dat hier?
13: Oh,
14: dan zei ik ook, ach, stel je niet aan, joh, rot op. Ga dan ergens anders.
13: Maar je wordt wel mondig dan ook, hè?
14: Ja, er zijn ook kinderen. En die trekken zich er wel wat van aan. En die denken, ja, jeetje, ligt het aan mij. En niemand begrijpt me. En dan hopen wij eigenlijk ook dat die podcast luisteren. En denken van, zie je, oké, ik ben niet alleen. Want het voelt ook als je arts spreekt. En je moet het zo en zo doen. En je bloedsuikers moeten zo en zo en zo zitten. Je krijgt info. Maar je bent een mens. En een mens kan het niet allemaal perfect doen. Dus het gaat ook niet altijd goed. En dan moet je jezelf ook niet afstraffen als je een piek krijgt. Want het is eigenlijk gewoon een fulltime job wat je erbij hebt.
12: En hoe gaat je omgeving daarmee om? Relaties, vrienden, ouders, hoe gaat dat dan?
14: Heel slecht, die vinden het echt vreemd.
12: Nee, maar die hebben er wel mee te maken ook. Hoe werkt dat dan? Heeft dat ook invloed op je sociale contacten?
14: Nou ja, niet echt invloed, maar ik kan namelijk heel goed het zelf regelen. En ik heb het goed onder controle. Maar ik licht mijn familie, vrienden wel in van... hé, jongens, als ik een hypo heb of wat dan ook...
13: Ja.
14: Het lukt me even niet meer, help me dan even. Of hou hier en hier rekening mee. Of ja, soms hoef je het niet eens te zeggen en dan... Of soms moet je het juist wel zeggen, want dan ben je taartje aan het eten. En dan zegt iemand, ja, maar mag jij dat wel eten?
13: Mm-hmm.
14: Dus dan moet ik zeggen, nee, tuurlijk kan dat. Maar ik moet wel insuline spuiten.
13: Ja. Oké. Okay. Maar dat is ook belangrijk in de podcast natuurlijk. Dat je daar over dat soort dingen praat. Dat je gewoon, zeg maar, om het modewoord te gebruiken... heel transparant naar de omgeving bent. Houd daar rekening mee en help me als er dat gebeurt eigenlijk.
14: Ja, precies.
13: Ook voor de jonge mensen. Want wat voor mensen... Want jullie zijn al met de podcast begonnen.
14: Ja, we zijn nu met het tweede seizoen bezig.
13: Oh ja, en wat voor mensen, wie luisteren er dan?
14: Nou, we spreken eigenlijk dus ouders met kinderen. Of dus ouders van kinderen die net diabetes type 1 hebben gekregen, de diagnose. Maar ook mensen die het zelf hebben. Maar ja, eigenlijk inderdaad relaties eromheen. Ja. Mensen die zich afvragen van oké, hoe kan ik helpen?
9: Ook best wel veel mensen die het net hebben gekregen bijvoorbeeld. En die onze serie zijn gaan kijken om meer te begrijpen van hoe het werkt en hoe het in elkaar zit. Dus daar helpt het ook heel erg voor. Dus met name jongvolwassenen, denk ik, en ouders daarvan.
13: Ja.
14: Ja, maar
12: heeft
14: veel
12: het met levensstijl
14: die...
12: ook te maken? Of heeft het allemaal niets met levensstijl te maken?
9: Dus het type 1 en type 2 is natuurlijk meer levensstijl. Ja. Type 1 heeft daar niets mee te maken. Het is auto-immuunziekte. Dus ons immuunsysteem heeft op een gegeven moment een berichtje gekregen wat niet klopte. En die is de goede cellen kapot gaan maken. En dat zijn de insuline producerende cellen.
12: Ja.
9: Dus onze lichaam maakt geen insuline meer. En die heb je nodig om koolhydraten, om voedsel te verwerken tot energie feitelijk.
12: Ja. Je zegt, we praten over alles, ook over seks. Heeft het invloed op je seksleven?
9: Nou ja, kijk, als jij bijvoorbeeld... mijn dochter zit hier ook in de zaal. Dus
14: ja, misschien moet ik even inhaken.
9: Ik wil wat weten over... ja, horen.
12: Ja, maar ze weet toch wel hoe ze zelf de wereld... Nou,
14: het zou kunnen dat je er dat je er net leuk lekker mee in zit. Maar dat je denkt van... Hey,
9: neemt het echt over
14: ik red Maarten even. Maar goed. Ja. Maar dat je dan een hypo krijgt, dus een lage bloedsuiker, ja, dan moet je wel even stoppen.
12: Dat is klaar, even dan. Ja.
14: Dan is het even klaar. En dan moet je zeggen, hey, even een glas cola of limonade voor me, wat anders. En een kwartiertje wachten en dan kunnen we weer verder. Ja.
12: Oké, dus zo werkt het dan wel. Ja,
9: ja nee,
12: dat natuurlijk. Heb je ook meegemaakt, maar dat ga je niet vertellen met je dochter erbij.
9: Nee, natuurlijk, maar dat is natuurlijk heel vaak gebeurd. Ja, dat je gewoon, dat is die suiker te laag. En helemaal als je dan
12: maar niet altijd,
9: nog...
12: hè, want dan stond
9: niet
12: ze niet.
9: Nee.
13: Nee, en als je vrouw er rekening mee houdt, dan maakt
12: dat een gaskolen.
9: Maar dat is natuurlijk, kijk, weet je wat is, als je natuurlijk in een relatie zit, dan is dat natuurlijk allemaal niet zo'n probleem. Maar natuurlijk voor jongeren, als het niet een relatie is en het is de eerste keer, dan is dat natuurlijk wel iets anders.
13: Nou, als je een one night stand hebt en dan ineens gebeurt er dat.
9: Dan heb je daar geen zin in.
13: Nee.
14: Ja, maar dan kan je ook zeggen, dan soms lieg ik dan. Zeg ik heb een hypo, je moet naar huis.
13: Oh ja.
12: Het werkt ook weer zo dan, ja.
13: Maar als een man tegenvalt of zo.
14: Precies, je kan het ook in je voordeel gebruiken. Ja,
13: dat is wel leuk.
12: Handig. Hey, jullie hebben bijzondere mensen gesproken. Ik begreep het verhaal van Noortje de Brouwer was ook heel bijzonder, toch? Omdat het...
14: Ja.
12: Een topsporter is dat, begreep ik?
14: Topsporter, Olympisch synchroonzwemster.
9: Ja.
14: En 3 maanden voordat zij mee ging doen aan de Olympische Spelen... kreeg zij diabetes type 1. Ja, en dan kan je denken van, wat... Zij dacht, prima, niks aan de hand. Ze heeft zichzelf binnen 2 weken volgens mij precies alles zichzelf geleerd... en is gewoon door gaan trainen. En, heeft
12: dan
14: gewoon...
12: moet je mentaal wel heel sterk zijn.
9: En de medaille gewonnen.
12: Ja, dat is echt heel bijzonder.
9: Ja, dat is echt heel bijzonder. Dat is een supermooi verhaal. Een hele leuke vrouw.
14: Ja, heel positief erover. En zeker, moet je echt mentaal sterk voor zijn, ja.
12: Ja, want hoop is het belangrijkste wat jullie willen uitdragen, denk ik, toch? Of...
9: Ja, het zijn 2 dingen, denk ik. Het is aan de ene kant dingen bespreken die anders onbesproken. Hè? Dus het is diabetespatiënten, maar ook hun omgeving, die kunnen er echt van leren. Hè? Dus die hebben er echt kunnen de dingen uithalen. Maar aan de andere kant, deze serie is iets anders dan de vorige serie. Omdat we hier ook echt mensen hebben uitgenodigd waarvan we zeiden, er moet ook een stukje hoop in zitten. Dus hoe ga je daarmee om en hoe kom je er sterker uit?
12: Ja, als je het over wil nemen, moet je het gewoon zeggen. Hè? Dat is belangrijk.
14: Nee, ik haak niet meer.
12: In dit geval laat je het helemaal praten. Ja?
14: Klopt helemaal.
12: Ja, en ook de familie De Boer, Ronald en Maxime, zijn ook langs geweest. Ik begreep dat zij ook een ongeluk er zelfs door gekregen heeft, toch? Door zo'n aanval.
14: Ja, door een hypo is zij tegen een tram aangereden. Is ze oud gegaan, is tegen een tram aangekomen. Gelukkig viel het mee.
12: Ja.
14: Maar daar is ze erg van geschrokken. En dat was voor haar ook echt een wake-up call van... dit is echt een serieuze ziekte.
12: Maar het is dus ook wel belangrijk voor mensen die het niet hebben... om daar eens een keer naar te luisteren. Hè? Om te kijken wat het voor je betekent. En ook zeker als je mensen kent in je omgeving die er last van hebben. Ja. Hoe voelen jullie op dit moment eigenlijk, als jullie hier zo zitten?
14: Heel goed, ik had net gecheckt.
9: Nou, jij zit op 12 volgens mij, zou ik...
14: Ja, maar ik had ervoor al insuline gespoten. Dus eigenlijk,
12: 12 is hoog, begrijp ik?
9: 12 is hoog, ja.
14: Dat paniek,
9: is...
14: totale paniek. Niet heel erg.
9: Nou, jij wilt, dat is interessant. Dus de X zat precies goed, maar bijvoorbeeld...
12: Wat is precies goed dan? Hoe...
9: Ja, 7.
12: 7 is goed,
9: maar wat je probeert te doen, want dit kun je niet plannen. Je kunt niet dadelijk, we hadden niet kunnen zeggen, we komen toch even niet. Dus, ben je een uur van tevoren bij spreken toch al aan het kijken. En je neigt natuurlijk altijd naar om je bloedsuiker iets te hoog te laten. Want dat is geen... echt probleem. Als het te laag wordt, dan ga je echt oud. Dus dat wil je voorkomen.
14: Ja, dat is waarom ik ook net checkte. Want ik dacht van, als die keihard naar beneden gaat... want dan kan je ook zien dat er een pijl naar beneden gaat met paniek. Maar dat was niet het geval. Dus dan denk ik 12, prima.
12: Ik vond je hartstikke scherp. Je nam het steeds op de juiste momenten over, Roxanne. Dus daar lag het niet aan. Roxanne Kwant, bedankt daarvoor. Dat zeg ik ook tegen jou, Maarten. Succes aanstaande maandag weer natuurlijk.
9: Ja, dankjewel.
12: Met de nieuwe uitzending bij BNR. Daar gaat het over vastgoed. Maar dit was een heel belangrijk onderwerp. Insuline, mijn benzine. Overal te beluisteren, toch?
9: Ja.
12: Dankjewel.
9: Dankjewel.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in talkshow Renze. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpanden. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden. Behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
7: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp in komt, dat wil je natuurlijk niet.
8: Poetin daagt ons uit.
9: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
10: As they continue their terrible war against Ukraine.
4: Wilfried Genee.
11: En we zitten alweer in het laatste uur van deze uitzending van The Friday Move vanuit Okura, Amsterdam. Kom terug nog even langs. En Paul Hanen is vandaag mijn co-host. Helemaal terug aan het firmament. 12 jaar volgens mij is het geleden, toch? Of is het 14 jaar zelfs geleden? Voor het laatste TV. 14 jaar, hè?
12: Ja, 14 jaar. Toen 14 jaar voor Autovier heb ik toen een hele serie gedaan.
11: Ja.
12: Maar ik heb wel losse dingen gedaan. Dus bij de Wereldtijd Door en zo en al dat soort dingen. Maar dit is weer het eerste complete programma. En voor een landelijke zender ook.
11: Ja, ben je bang voor de dood eigenlijk?
12: Ja, wat een leuke vraag. Goeie vraag, zou je dan zeggen. Zeggen altijd.
11: Daar ben ik gewoon benieuwd naar.
12: Wat een goede vraag. Ben je bang voor de dood? Ja, ik zit nog in mijn enthousiasme voor de uitzending.
11: Ja, sorry.
12: Dus dat ben je bang voor de dood. Dat tot nu toe niet. Maar dat kan altijd komen, natuurlijk.
11: Ja.
12: Dat je ineens... Wim Schippers, die was nog heel levendig toen ik...
11: Sprak je hem vaak?
12: Nou, nee, niet zo vaak, maar wel in de studio. We gingen net weer opnieuw Bert en Ernie doen voor Netflix.
11: Ja.
12: En hij kwam een beetje uit zijn depressie naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw, Ellen Jens. Dat duurde een aantal maanden. En hij werd net weer een beetje vrolijk ook. En toen ik 80 werd, toen hadden we nog een heel klein dinertje gegeven waar hij ook kwam. En twee weken later was hij dood. En het was heel onverwachts. Eigenlijk verwacht je helemaal niet.
11: Nee.
12: Eigenlijk, voor sommige mensen verwacht je helemaal niet dat ze doodgaan.
11: Maar ja, uiteindelijk.
12: Ja.
11: Ja.
12: Maar Ernie gaat niet aan. Door.
11: Ja. Maar Bert is nu dood.
12: Nee, Ernie.
11: Maar Ernie is dood.
12: Ja, ik zit hier.
11: Nee, dat is waar. Zo, jij bent Bert. Ernie is,
12: Is Bert bang voor de dood?
11: Ja.
12: En dit weet ik niet.
11: Nee. Jij zegt trouwens steeds Wim Schippers, maar wij zeiden altijd Wim T. Schippers. Die T heb je gewoon weggegooid op een gegeven moment.
12: Ja, maar hij heeft die T er zelf ook bij verzonnen. Hij was gewoon Wim Schippers. Maar dat vertelde hij later ook wel. Toen had je Willem O. Duis. En toen vond hij het ook wel leuk om nog zijn letter erbij te hebben.
11: Ja.
12: Dus toen heeft hij T. En sommige mensen hebben het ook over Wim T. En ik heb het over Wim of over Wim Schippers.
11: Ja.
8: Maar bang voor de dood ben je dus gerust, gelukkig niet, dat scheelt. Dat
12: ja, tot nu toe niet. Nee. Ja. Maar misschien als het nadert, dat het dan weer heel, een heel ander verhaal wordt.
8: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Gerard Timmer, goed dat je er bent.
13: Ja.
8: Ik hoorde dat je tegen de eindredactie had gezegd, nou, dit zal wel een leuk gesprek worden. Toen je net ging zitten, lekker op veilige afstand. Want ja. Je kijkt er een beetje tegenop, dit gesprek.
13: Nee, helemaal niet.
8: Nee? Nee,
13: ik vind dat we nogal ver uit elkaar zitten. Ja. En ook ver bij Paul vandaan zitten.
8: Ja.
13: Normaal gesproken is radio een intiem medium, maar ik denk, ja, het is toch een beetje ver afkijken.
12: Nee, want sommige mensen mogen hier zitten.
8: Ja, je mag ook daar gaan zitten.
13: Nee, naast, ik zit goed. Nou, dan is iedereen van slag.
8: Je mag ook naast mij gaan zitten als je wil. Ja, nee. Maar de meeste mensen willen nooit naast mij zitten. Waar zou dat door komen, Paul?
13: Kostbare airtime dit, ja.
12: Dat ze naast jou willen zitten.
8: Ja, dat willen ze vaak niet.
12: Oh, nee, omdat ze bang zijn.
8: Ik weet het niet of dat zo is.
12: Met maar misschien warmte. Door VI, dat je dan denkt van, het kan wel een foute kant op gaan of zo. Of
8: maar ben je er ook bang voor dat ik foute vragen ga stellen?
13: Nee, volstrekt niet.
8: Nee?
13: Nee.
8: Dat ik over de NOS begin en die 3 ton die je nog meekrijgt en zo?
13: Nee.
8: Dat maakt je ook niet uit.
13: Nee, is alles al over gezegd en geschreven.
8: Dat vind ik ook wel inderdaad.
12: Maar die heb je meegekregen ook.
13: We hebben meegekregen.
12: 3 ton.
13: Ja, in zo'n zak. Nee, dat is allemaal. Nee, dat is
12: niet waar.
13: Nou, nee, het is allemaal gewoon groot. En het is allemaal volgens regels en alles gegaan.
8: Het is wel waar.
13: Ja,
8: het is wel.
13: Nee, niet zoals je het zegt.
12: Maar volgens de regels.
13: Er is alles al over gezegd en geschreven.
12: Oh,
13: en
12: maar dit is weer een nieuw programma. En dan,
13: zeker.
12: En ik wist van niks ook.
13: Nee, dat speelt gewoon zo houden is ook goed. Gewoon,
8: ja. Maar dat is hoe lang nu geleden? 2 jaar geleden alweer, toch? 2024, toch?
13: Ja,
8: of niet?
13: Maart 24, ja.
8: Ja. Ja. En heb je het een plaats kunnen geven?
13: Zeker, zeker. Ik heb ook heel veel aandacht aan thuis kunnen geven. Dat is ook heel fijn.
8: Ja.
13: Vond iedereen ook heel fijn.
8: Ja.
13: Toen ik een maand of 6, 7 geleden weer aan de slag ging, toen zei mijn jongste, die is 10 jaar, die zei van, papa is de laatste tijd gewoon een stuk minder. Ja, maar mijn afgelopen periode was hij wel heel lang. Ja, maar waarom is hij dan steeds weg? Ja, hij moet gaan werken. Ja, maar ja, waarom moet hij werken? Ja, hij moet cent verdienen. Ja, maar we kunnen toch mijn spaarpot.
8: Ja, stop die 3 ton.
13: We kunnen toch mijn spaarpot omkeren, weet je? Nou, dat was het een beetje. Dus ik heb veel aandacht aan thuis kunnen geven en ik heb me ook heerlijk kunnen oriënteren op wat mijn volgende professionele stap zou worden.
8: En dat is de volgende geworden, het sportradio. Daar komt het op neer, toch? Mag ik het zo omschrijven?
13: Zeker, ja.
8: Waarom heb je hiervoor gekozen? Wat is het idee erachter voor jou?
13: Nou, voor mij, ik heb in die tijd dat ik mij oriënteerde op mijn volgende stap, schoot mij al een paar keer te binnen van, wat raar, er is er in Nederland eigenlijk helemaal geen sportradio. En als je in de landen om ons heen kijkt, in Engeland, in Amerika, in Duitsland, Frankrijk, Italië, overal heb je sportradio. En heeft het ook echt bestaansrecht. Wij hebben dat in Nederland niet. Ja, tuurlijk, we hebben Langs de Lijn. Ja. En ik praat met alleen maar eer en respect over de collega's van Langs de Lijn.
8: Je bent de baas geweest ooit van ze.
13: Zeker. Ja. En ik bedoel, ik luister er ook regelmatig naar. Maar Langs de Lijn is er ook heel vaak niet.
8: Nee.
13: Dus en tegenwoordig is sport eigenlijk op heel veel momenten, door de hele week heen, is dat aanwezig. En het feit dat zo is, nou, dat de sportwereld van zichzelf is nog altijd groeiende. Radiowereld, wordt er wel eens van gezegd, ja, is radio nog steeds wel zo'n levend medium?
8: Is radio nog wel steeds zo'n levend medium?
13: Zeker, ten opzichte van televisie. Als je kijkt naar tv gaat eigenlijk lineair behoorlijk naar beneden. Zo. En radio pakt nog altijd bij ook. En ik weet vanuit de sportwereld ook, zij hebben ook echt behoefte aan mediapartners in de sport. Dus nou, al die dingen bij elkaar opgeteld. Toen kwam de vraag op een pad vanuit Olaf Mol, Alexander Stevens, de founders van Grand Prix Radio.
8: Ja.
13: Die wilden heel graag Grand Prix Radio verbreden naar brede sportradio. Dus van Formule 1 naar brede sportradio. En die vroeg aan mij, wat vind je ervan? Ik zei, ik denk dat het heel kansrijk is. Volgende vraag was, wil je aan boord komen? Ik maak even met 7 mijlslaarzen. En toen kreeg ik toch weer het gevoel van ik ooit ook bij mijn vorige mediaavontuur BNN. Daar was ik ooit een van de mede-oprichters van.
8: Ja.
13: Ik dacht, hier komen 2 dingen samen. Mijn liefde voor media, het iets weer kunnen starten. En overigens ook voor een groot deel dat wat bij de NOS ook mooi was. Dat hele sportterrein. En die 2 dingen samen, die maakten het meest in mij los. Dat zagen ze thuis ook. Fundamenteel andere keuze. Maar ik krijg er ontzettend veel energie van. Maar
12: ik zou het ook een tv-zender kunnen worden. Zoals Sport 7.
13: Nee, dat zie ik niet. Er is al zoveel sport. En op televisie trouwens. En het is heel erg versnipperd. Dus je zit bij Viaplay, bij Ziggo Sport, bij ESPN, bij de NOS, overal.
12: Ja.
13: En dit is nou eenmaal nog eigenlijk het enige groene kavel in Nederland. Het bestaat nog niet. Dus ja, wij kunnen er zijn voor de sport. We kunnen er zijn voor de sportliefhebber. En we kunnen ook nog eens een keer gidsend zijn voor al die sportluisteraars die eigenlijk niet weten wanneer wordt wat nou uitgezonden. Dus radio is. Laten we dat eerst maar eens goed op gaan zetten.
8: In het verleden ben ik een aantal keer benaderd door partijen die dit ook wilden. Maar die wilden dan ook bijvoorbeeld de voetbalrechten hebben. Dat is toen destijds niet gelukt, waardoor het ook niet is doorgegaan. Maar heb je niet al die rechten ook een beetje nodig dan om dat goed in te kunnen vullen?
13: Nee, die heb je niet bij radio per definitie nodig. Als je bij televisie geen rechten hebt, dan kan je gewoon helemaal niks.
8: Nee.
13: Ik bedoel, dan, je kan niet ook als NOS de Champions League gaan uitzenden. Dat is allemaal vastgelegd. Radio is wat dat betreft een heel ander medium. We hebben overigens wel de rechten voor de Formule 1 exclusief voor Nederland tot en met 2028. Maar op een andere wijze, ja, je kan tegenwoordig gebruik maken van alle databronnen, tv-signalen, kan je de luisteraar
8: op de hoogte
13: houden.
8: Je mag niet in het stadion gaan zitten, gewoon commentaar gaan zitten.
13: Je mag niet, als je geen recht hebt, mag je niet in het stadion gaan zitten en het commentaar gewoon geven.
8: Oh.
13: Maar wij kunnen gewoon de luisteraar op de hoogte houden van de wedstrijden zoals ze gespeeld worden. Al is het wel zo dat we natuurlijk ook met respect willen commentaar gewoon geven.
8: Oh.
13: Maar wij kunnen gewoon de luisteraar op de hoogte houden van de wedstrijden.

0: toekomstmuziek. Maar dat staat zeker niet voor de korte termijn op ons verlanglijstje. Eerst gewoon zorgen dat die zender goed staat.
1: Daar heb je geld nodig. Je hebt ook geld geregeld natuurlijk. Interrail was het volgens mij. En?
2: Ja, Interrail. En de podium cadeaukaart. Ja,
1: die doen gewoon
2: en
1: mee.
2: Ilja Gort.
1: Ja. En Ilja Gort.
2: Ja.
1: Ilja Gort betaalt jou?
2: Ja.
1: Echt waar? En die zit dan in het programma?
2: En die zit dan in het programma, ja.
1: Die betaalt zichzelf?
2: Ja. Oh, grappig, hè?
1: Dat is wel bijzonder, inderdaad. Maar hoe zit het met jouw markt? Want kun je er veel geld uithalen op dit moment, in deze vorm?
0: Ja, in theorie kan dat. Ja. Dus we hebben ook vanzelfsprekend kijkjes vooruit. Wat is er uit de markt te halen? De radiomarkt, ook de advertentiemarkt, groeit nog altijd enorm. Afgelopen kwartaal geloof ik weer met 2,7%. Dat is ook echt uitzonderlijk ten opzichte van de televisiemarkt. Dus ja, dat kan. En naast dat wij zeg maar de spots op de zender hebben, gewoon commercials die je ieder uur kan horen, kunnen wij ook van betekenis zijn voor de sponsors die ook de sport ondersteunen. Dus we hebben eigenlijk een beetje in het vergelijken met BNR. BNR is er voor de financiële wereld en de zakelijke wereld en voor de daarin geïnteresseerden. Wij zijn dat voor de sportwereld. En dan ben je er voor de in de sport geïnteresseerde luisteraar. Maar ook voor al die partijen die in belangrijke mate bijdragen aan de sport. Denk dan aan sponsors, denk aan sportmarketeers. En ook sporten zelf, evenementen die groot willen worden. Dus laat ik zeggen, daar heb je een belangrijke functie. En daar zitten natuurlijk ook middelen. Ook programma's worden mede mogelijk gemaakt door punt.
1: Maar je zit niet op FM, je zit op DAB. Wat is dan jullie doelstelling voor de komende tijd, aandeel?
0: Nou, we zitten sowieso landelijk op DAB+. Ja. En we zitten ook op FM in de Randstad.
1: Okay.
0: De nieuwsgierigheid om te kijken wat daar in de toekomst meer vrijkomt, die is natuurlijk ook. Daarnaast hebben we de app. We hebben online zijn we ook te horen. We zitten nu rondom een Grand Prix weekend zitten we vaak al op een aandeel van 0,6, 0,7%. Daar zal de luisteraar niet zoveel van zeggen. Maar als je het een beetje vergelijkt met de overige radiomarkt, BNR zit meestal rond de 1, 1,2. Soms een keer 0,8, 0,9.
1: Ja, dus 1,3.
0: Zeker, ja. Dat ja. Dan zit je vrij dicht bij elkaar. Maar wat we nou de komende periode juist moeten doen, minder kwetsbaar worden van alleen de Formule 1. Ik bedoel, blijven we uitzenden. Daar zit een grote achterban. Maar ook als er geen Formule 1 is, dat we dan gewoon een interessante zender zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in sport. En als je zo langzaamaan kan groeien in de richting van waar BNR ook zit, dan denk ik dat we het hartstikke goed doen. Maar radio is het is een langzaam medium. We zijn een groeipad ingeslagen. We krijgen ontzettend veel goede reacties. Leuke reacties van luisteraars, van mensen uit de sportwereld, radiowereld. Er zit heel veel energie op het station.
1: Ja, ik merk het ook aan jou. Maar is het niet gek als je zelf Champions League hebt gespeeld, wat je in het verleden hebt gedaan natuurlijk, als directeur, om nu weer even een stapje terug te moeten doen? Of ervaar je het heel anders?
0: Nee, het is echt totaal anders. Kijk, ik heb met grote liefde de NOS geleid, BNNVARA, bij de publieke omroep gezeten. Maar dit is in die zin anders. Je bent weer aan het bouwen. Je bent weer iets nieuws aan het doen. En in plaats van dat je aan het besturen bent en misschien 1 millimeter naar links of 3 millimeter naar rechts kan sturen, ben je gewoon weer echt dagelijks met de inhoud en de strategie bezig en het commerciële beleid. Ja, ik ga daar heel erg op aan.
2: Ja. En zou je nog wel eens willen schrijven over de hele periode bij de publieke omroep, eigenlijk hoe dat gegaan is, omdat je het nu zo uitlegt. Het is toch een verschrikkelijke wereld, moet het geweest zijn.
0: Over die wereld is heel veel te zeggen. Ik heb overigens met heel veel plezier ook ontzettend lang in die wereld gewerkt. Maar ik ben ook wel een beetje van de categorie, als je eenmaal ergens weg bent, dan moet die wereld ook vervolgens weer over zichzelf gaan. En dan moet ik er verder niet zoveel meer over willen zeggen.
2: Waar.
0: Dat doen al genoeg mensen.
2: Ja.
0: Ik besteed mijn energie ontzettend graag aan GPS Sport Radio.
2: Nou, fijn.
1: Vooruitkijken, zoals je in het begin van deze uitzending zei. Ja. Vooruitkijken doe ik liever dan terugkijken. Daar heb ik niet zoveel aan.
2: Heel belangrijk.
1: Positief, voelt u dat?
2: Ja.
1: Voelt u dat, meneer Hane?
2: En wel wat herinneringen af en toe ophalen. En leermomenten hebben uit het verleden. En verder vooruitkijken, dat is leuk.
1: En veel namen zie ik ook voorbij komen. Twan van Peperstraat, Robert Meder en die Houtkamp, Tom van het Hek.
0: Zeker. We hebben een ontzettend mooie line-up. Van gekende en minder gekende mensen. Ook van nieuw talent trouwens. Mensen die mensen minder goed kennen. Op dit moment presenteert Kees Dorenstein. Overigens een oud collega van jullie.
1: Ja, zo'n stop.
0: Ja, en vanavond Hein Keizer. Die ook doorgaans voor de Telegraaf een voetbalpodcast maakt. En die heeft ook veel radioervaring. Die gaat vanavond met name inzoomen op de Eerste Divisie. We hebben trouwens ook op zaterdagmiddag amateurvoetbal, tweede, derde divisie met Pieter Tammens, die daar ook in het verleden heel veel programma's over heeft gemaakt.
1: Dus het is een brede muziek, is het Gerard van der Velde met de muziekkeuze?
0: Nee. Gerard van der Velde. Gerard van der Velde.
1: Ja.
0: Nee, maar er is wel trouwens hele goede muziek ook. Ja. Er zit er ook op.
1: Populairder of meer

0: 538.
1: Nee, het is een mix. Bijvoorbeeld, nou, een mix van. Het zijn classics, maar ook, er zitten ook snufjes van 538 in, et cetera. Dus er zit heel veel. Oh ja, lekkere muziek. Ja,
2: maar dat is belangrijk. Oh ja.
1: Even, in de basis is het gewoon sport. En daartussendoor ingebed in een heerlijke muziekmix.
2: Oké, Gerard, bedankt.
1: Graag gedaan.
2: En tot de volgende keer.
1: Zeker.
2: Ja.
3: U luistert naar de Friday Move, vrijdag 4 september. We zitten in Okura, Amsterdam. En we gaan nu het politieke blok alweer in. Ja, Paul, het gaat gewoon door. Je doet die headset af, je doet je microfoon weg. Is niet de bedoeling.
4: Nee, maar net duurde het heel lang. Er was een hele veel muziek. En toen ging iedereen lopen. En toen bleef ik trouw zitten.
3: En toen bleek de reclame te zijn.
4: Nu gaat het heel snel.
3: Ja, nee, we zijn zo snel. Jij bent nog steeds links georiënteerd, neem ik aan, toch of niet?
4: Ja, dat wel, ja. Ja. Nou ja, links en rechts. Ja.
3: Maar is er nog een partij die jou een beetje kan raken, zeg maar, op dit moment, vandaag de dag? Een politieke partij waar je bij het gevoel hebt, daar voel ik me nog een beetje thuis.
4: Nou, ik voel me bij D66 voel ik me wel thuis, eigenlijk.
3: Ja.
4: Met Rob Jetten. En...
3: Als links van het midden is dat, hè?
4: Ja, links van het midden. Dat vind ik ook wel prettig.
3: Maar Rob Jetten is oké.
4: Jesse Klaver vind ik ook wel leuk. Maar ik ben toch wel trouw aan D66.
3: Ik las een heel artikel vandaag, volgens mij het AD, waarin er werd gesproken over de homohaat waar Rob Jetten mee te maken heeft sinds hij minister-president is. Dat is ongekend als je dat leest. Hoe lees jij dat zelf?
4: Ja, ik denk dat moet je met een korreltje zout nemen. Het zijn mensen die zin hebben in haat eigenlijk. En die zich dan uit. Ik vind ook dat je er ook niet te veel aandacht aan moet besteden.
3: Nee?
4: Nee.
3: Ik verbaasde me er een beetje over.
4: Je moet enthousiast zijn over dat we een homoseksuele minister-president hebben. Dat die internationaal erkend wordt.
3: Ja.
4: En voor jonge homo's is dat fantastisch dat kan gebeuren. En je moet nooit te veel de nadruk leggen op de negatieve elementen. Dat is wat bij de televisie ook vaak gebeurt. Dat er dan
3: iets uitgelicht
4: weer,
3: wordt.
4: Altijd
3: zeg maar.
4: Weer conflicten en altijd weer negatieve.
3: Nee, zondagochtend is dat anders, dat weet ik zeker.
4: Ja,
3: dat is positief.
4: Heel positief.
3: Ja. Hoe keek jij naar dat artikel, Michiel?
5: Nou, het is toch wel opmerkelijk inderdaad. En ik zie het ook wel bijvoorbeeld in reacties op sociale media bij de berichten van Rob Jetten. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen, ja, je kunt het met van alles oneens zijn. Maar dat wordt heel persoonlijk gemaakt. En dan zie je inderdaad dat zijn geaardheid erbij gehaald wordt. Je ziet echt hele nare dingen zie je in die reacties voorbij komen. Hij leest dat niet en hij kan het ook wel van zich af laten glijden. En dat zie je bij meer politici ook wel. Die kunnen het ook wel weer relativeren. Dat mensen zijn vaak boos over beslissingen en beleid. En maken daar dan iets persoonlijks van.
3: Ja. Maar de mate waarin het gebeurde, dat verbijsterde mij ook gezegd wel. Ik wist niet dat het zo heftig was, eerlijk gezegd.
5: Ja.
3: Maar goed, misschien moet je er ook helemaal geen aandacht aan besteden. Want je zegt, Paul, laat lekker gaan.
4: Hè? Pim Fortuyn, die was ook homoseksueel. En daar werd er nooit zo over gesproken. Terwijl die nog veel verder ging, ook in zijn uitspraken.
3: Dat zegt, die provoceerde eigenlijk ook heel vaak daarmee.
4: Ja, maar ook wel dat hij de reet van een Marokkaanse jongen wel heel prettig vond om te aanvaarden. En dat is... Dat zou Rob Jetten
5: nooit... Dat zou Rob Jetten niet zo snel zeggen.
4: Nee. Maar die heeft ook een vaste vriend.
3: Over de darkroom en zo vertelde die vroeger veel.
4: Ja.
3: Pim Fortuyn was heel bijzonder.
4: Dat aanvaarden de mensen bij Pim Fortuyn, raar genoeg.
3: Ja. Gisteren zat Jesse Klaver bij ons en die zei... Kijk, we hebben helemaal niet eens onderhandeld met de coalitie. Er is helemaal niet gesproken. Er is helemaal niks. We zijn verbijsterd. Is dat het gevoel wat overheerst op dit moment in Den Haag?
5: Nou, dat zie je bij de oppositie wel, inderdaad. Er werd gepraat tot een week geleden zo ongeveer. En toen bleek dat de coalitiepartijen er met elkaar niet uitkwamen. Allereerst niet over de koers die nou gevoerd moest worden. Wat moest er nou precies in die begroting komen staan? En ze waren het niet eens over de strategie om uiteindelijk naar die steun op zoek te gaan.
3: Ja.
5: Dus wat bleek, was ook een reconstructie in het AD deze week. Dat jaar 21 en de SGP. Die waren samen met minister Heijnen van Financiën waren ze eigenlijk al heel ver onderweg naar een deal. En toen kregen D66 en CDA daar hoogte van. En die hebben gezegd, meneer Heijnen, even rustig aan, even terug. En sindsdien hebben die oppositiepartijen, zeggen zij, niks meer gehoord. Vandaag was er wel de persconferentie, zoals iedere vrijdag, met premier Jetten. En die gaf daarin aan, er is continu contact met oppositiepartijen. Toen werd er doorgevraagd door Mats Akkerman, onze oud-collega
3: van nog steeds, of niet?
5: Van PNR. Ja, hij heeft wel die snor nog steeds.
3: Nog steeds, ja. Okay, ja.
5: Maar zijn kapsel verandert wel.
3: Die snor viel heel erg op, ja.
5: Maar Mats vroeg door, okay, met wie wordt er dan gepraat? Ja, daar wil Jette dan weer niet op ingaan. Dus het kabinet spreekt dat wel weer tegen, dat er helemaal geen contact is.
3: Jesse Klaver zegt van niks te weten. En dat geldt voor Volt vorige week ook. En volgens mij eigenlijk voor alle partijen op dit moment. Wat ik wel merkte ook, ik heb het in de uitzending gevraagd, ik merkte het ook in de wandelgangen, dat is de rubriek na afloop. Op sociale zekerheid gaat pro absoluut niet bewegen. Daar moet alles er vanaf. Dat is de conclusie.
5: Ja, en pro heeft natuurlijk gezien dat door de hele tijd dat te blijven benadrukken, er in die stukken die gelekt zijn deze week, er echt al wel stappen gezet zijn door de coalitie om pro tegemoet te komen. Aan de andere kant, we hebben het steeds over bezuinigingen op de sociale zekerheid die geschrapt zouden zijn, of een flinke toenadering richting pro. Als je heel goed gaat kijken naar die tabellen, dat was heel fijn, want die lagen ook op straat.
3: Ja.
5: Dan zie je dat bijvoorbeeld het halveren van de WW van 2 jaar naar 1 jaar, dat is niet geschrapt, dat is uitgesteld.
3: Ja,
5: naar 2029.
3: Ja.
5: Dus Klaver heeft wel een punt, denk ik, als hij zegt dat het niet helemaal eruit is.
3: Nee, maar dat wil hij dus wel. En daar is geen centimeter ruimte, heb ik het gevoel. Dat moet er allemaal uit. Dat moet er allemaal uitgesloopt worden. Nou. Maar is dat haalbaar? Is dat haalbaar?
4: Nou, dit is niet haalbaar. En ik vind eigenlijk dat Jessicus ook een stap terug moet doen en dat die vervangen moet worden. Want dat is eigenlijk de brekenbeen eigenlijk al heel lang binnen de VVD. Eigenlijk die elke ruimte, elke linkse ruimte de mond snoert. En ik vind dat die al lang vervangen had moeten worden. En daardoor, kijk, als de VVD weer sterk zou worden met een charismatische leider, dan zouden de rechtse, de extreemrechtse partijen weer wat kleiner worden. Dus het is wel belangrijk dat de VVD een goede leider krijgt.
3: Ja. Dus Brekelmans voor me snel mogelijk?
4: Nee, ook niet. Die is slap, vind ik.
5: Wie dan wel? Zie je iemand in de coulissen staan?
4: Ja, dit hebben ze bij de VVD niet, jammer genoeg. Er is niemand die Harry Mens.
5: Ja. Chris Woerts.
3: Chris Woerts heeft een 46-puntenplan. Ja,
4: Jan Verzane. Nee, Jan Verzane van Den Haag.
5: Burgemeester van Den Haag.
4: Dat is een goede VVD'er en een goede verbinder. En die kan links en rechts bij elkaar brengen. Wat Mark Rutte eigenlijk ook altijd goed kon. En Jessicus heeft van het begin af aan. En kijk, na die fout met Douwe Bob had ze eigenlijk al af moeten treden. Als zij zegt, Douwe Bob is het gezicht van het antisemitisme. En ze wil dat niet terugtrekken, pas onder dreiging van een kort geding wil ze het pas terugtrekken, dan ben je zo diep door het stof gegaan... dat je eigenlijk je terug moet trekken. Je denkt van, ja, ik ben geen knip voor mijn neus waard. Dat was eerlijk geweest als ze dat gezegd had. En nou, niet net doen alsof het niet zo bedoeld heeft. Want ze heeft het wel degelijk zo bedoeld. En het was onder druk eigenlijk van de Telegraaf. Want Wiert Duk, die zag dat van Douwe Bob. En die heeft de VVD ingelicht. En toen dacht Jessicus van, ik moet net iets eerder zijn, of praat ik te veel?
3: Ik
4: moet net iets eerder zijn om te zeggen dat Douwe Bob het gezicht is van het antisemitisme. Nou, als iemand dat niet is, dan is het Douwe Bob wel.
5: Ja, en zij heeft het toen daarna zelf een beetje verklaard dat ze in een opwelling daarover getwitterd zou hebben, maar het
4: is wel zo. Ja, maar
5: dan
4: hou je toch niet zo lang vol? Ze wilde het helemaal niet terugtrekken. Dat pas onder de dwang van een kort geding heeft zich teruggetrokken. Nou, dus de VVD moet al heel lang.
3: De VVD heeft sowieso richting achterban een probleem. Want die kunnen echt die hypotheekrente niet aan gaan pakken. Die vermogensbelasting, als die toe gaat nemen, dat kunnen ze zich niet veroorloven. Dan raken ze nog meer stemmen kwijt, volgens mij, toch?
5: Nou ja, dat is een van de grote problemen geweest waarom de coalitie er met elkaar niet uitkwam, inderdaad. Ja. Dat de VVD de hete adem in de nek voelt van partijen als Jaar 21. En andere partijen nog rechts van de VVD die het, nou, in ieder geval in peilingen ook goed doen. Daarom was ook bijvoorbeeld box 3 was zo'n heikel punt tijdens die gesprekken in de coalitie.
3: Ja, dat wordt dan nu ook uitgesteld. Dat kost 2,5 miljard volgens de berekeningen.
5: Ja, en sterker nog, een klein half uurtje geleden meldt de NOS dat box 3, het lijkt uitgesteld te zijn, maar minister Heijnen in zijn gesprekken met Jaar 21 en de SGP, die dus al vrij ver waren, Heijnen, die zou een plan hebben, zou blijken uit stukken van het ministerie van Financiën die de NOS dan weer heeft, om toch snel naar die vermogenswinstbelasting toe te gaan. Die zou dan ook al snel ingevoerd kunnen worden. Mm. Maar ook dat scheelt, het is een hele ruime schatting, maar het kan 10 tot 25 miljard schelen. En dan kosten, de belasting die niet binnenkomt. En dan staat Jesse Klaver alweer klaar. Zoals die gisteravond in VI ook deed.
3: Ja.
5: Om aan te geven, kijk eens hoe dit kabinet vooral bezig is met cadeautjes aan de rijken.
3: Ja.
5: Ja, en dat willen D66 en CDA niet laten gebeuren. Dus daar dreigt nu weer een probleem te ontstaan.
3: En diezelfde Jesse Klaver zei gisteravond, ik wil dit kabinet niet laten vallen. Maar het gebeurt met een halsstarrigheid, zowel op links als op rechts. Waarbij je denkt, hoe moet dit kabinet er ooit uitkomen met die minderheid? Dat kan helemaal niet.
4: Nee, en ik vind het zou belachelijk zijn als het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen moeten komen in een tijd van oorlog. Mensen vertellen zelfs dat de wereldoorlog dichterbij komt. En dan gaan wij het hebben over de migranten en over stikstof. Zou het kabinet daarover vallen of over de sociale zekerheid?
5: Het is nog geen jaar geleden, hè, die vorige Tweede Kamerverkiezingen.
4: Ja, nee. Maar wat denk jij? Gaat het vallen?
5: Nou, kijk, als het gaat vallen, dan krijg je ook weer de blame game. En wie elkaar dan de schuld gaat geven van de chaos. En ja, zowel de coalitie wil dat niet hebben natuurlijk. Die hebben zelf al best wat onrust en chaos gecreëerd de afgelopen weken.
3: Ja.
5: Aan de andere kant, oppositiepartijen zoals Klaver, maar ook Eerdmans, die willen daar ook de schuld niet van hebben. Dus nee, een val, dat zie ik niet gebeuren. Maar ja, je moet er wel bij zeggen dat het allemaal zo onzeker en onrustig is. Je kan niks helemaal uitsluiten.
4: Maar het is wel ontzettend jammer, want het begon heel romantisch met
5: Rob Jette.
4: Ja. En met Bontebal en met Klaver waren allemaal dezelfde generatie die voor verbinding waren en Nederland eruit de put wilde halen. Hè, uit de put halen.
3: Ja.
4: En nu is het echt helemaal weer naargeestig wordt het in de Nederlandse politiek. Dat is zeker zo jammer.
3: Dan hebben we toch die zondagochtend nodig om onszelf weer een beetje op te pakken.
5: Hè? 9:30, ja. RTL 4 was
3: RTL 4 inderdaad, ja. Daar word je weer vrolijk van.
4: En hoe heet het?
3: Dat weet ik eigenlijk niet eens. Hoe heet het?
4: Dolman begrijpt het.
3: Nou. Dolman begrijpt het.
4: Nog waar ook.
3: Die begrijpt veel, hè?
4: Ja, begrijpt heel veel.
3: Ja, dat is absoluut waar. Michiel Jurjens, bedankt maar weer.
5: Graag gedaan. Volgende week Leendert. Leendert is hier
3: werkt hij nog?
5: Ja. Ja,
3: oh, wat leuk.
5: Zul je merken volgende week.
3: Volgende week Leendert weer. Nou. Liefje erbij. Tot dan.
0: Ja. Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlandse schilderij Damesportret, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. Het doek werd teruggevonden in Argentinië nadat een AD-verslaggever het herkende op foto's. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen van het kunstwerk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Dat was sinds het aantreden van Jetten nog nooit zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgden ervoor dat het vertrouwen daalt. En Donald Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strengere regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders vrezen dat kiezers hierdoor hun stemrecht kwijtraken en zeggen dat de regels in strijd zijn met de grondwet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 15 graden en op de meeste plaatsen droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. In het noorden kan wat regen vallen. Later geregeld zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp in komt, dat wil je natuurlijk niet.
7: Poetin daagt ons uit.
8: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
9: As they continue their terrible war against Ukraine.
3: Wilfried Genee.
10: Ja, daar zijn we weer met de laatste gedeelte van deze uitzending van de Friday Move vanuit Okura, Amsterdam. Klinkt wel lekker onze DJ vandaag. DJ Thomas Robson, hij is straks weer te beluisteren, denk ik. Waar ga je straks staan? Oh, hij staat net waar ik niet versta. Ik verstond het ook niet, maar ik ga er straks hem wel vertellen. Ik denk Momo of zo. Daarnaast die anders. Hij kan overal geboekt worden. DJ Thomas Robson en Paul Hane. Nog een half uur. Nee, iets minder dan een half uur, zegt Paul. Gaat het nog een beetje?
11: Ja, gaat heel goed.
10: Is het niet te zwaar voor je, zo'n 2,5 uur?
11: Nee, ik vind
10: uur?
11: Het hartstikke leuk.
10: Eigenlijk is radio ook leuker dan tv, hè, ja. Zeiden we net.
11: Ik werd toen ik vanochtend naar Hilversum ging... moest ik ook denken aan de, toen ik 17 was, dat ik toen naar de radio ging.
10: Ja, Mignon.
11: Mignon, ja.
10: Ja.
11: Ja, nee, dat is hartstikke leuk en het blijft leuk altijd. Ik vind het alleen jammer dat er tegenwoordig ook beeld bij is. Want dan
10: ja, vind de verbeelding is een beetje weg. Hè?
11: Ja.
10: Ja. De verbeelding is het mooiste wat er is. Dat je op radio kan beschrijven wat er gebeurt, wat er vaak niet eens gebeurt. Maar dat mensen thuis denken, zo, dat is spannend, dat is leuk.
11: Ja, zoals je vroeger die hoorspelen had.
10: Ja. Ja. En je deed het eigenlijk radio vanwege je moeder, toch? Vanwege angststoornissen dat ze niet naar buiten wilde. Dat was toch de reden waarom je ooit radio bent gaan maken, begreep ik?
11: Nee, omdat ik altijd wel. Nee, omdat ik technisch altijd was. En ik heb het eerste wat ik deed was een pionier radiobouwdoos van Philips. Dan kon je zelf je eigen radio maken.
10: In die tijd al?
11: Ja, en dat was heel leuk. En dan kon je ook uiteindelijk zenden. Dus ik kon ook naar de buren zenden. Dus toen, met schelle draad, zeg maar, van de bel, kon je verbinding maken met de buurjongens allemaal. Had ik 4 buurjongens. En de radiozender Enjo, eerste Nederlandse jeugdomroep. En ik was dan Radio Hane. En had je Radio Apeldoorn en Radio Goudenket. Dat waren dan de buurjongens allemaal. Dat was heel leuk.
10: Dat is een leuke tijd. Ja. Over welk jaar praten we dan ongeveer? Welke jaren?
11: Ik denk 1903.
10: Ja, het is een tijdje geleden alweer natuurlijk.
11: Ja, het is een tijdje geleden.
10: Ja. Maar ja, je doet het nog steeds. Je vindt het nog steeds leuk. Je maakt nog steeds tv en ook radio of geen radio meer?
11: Nee, wel podcast. Ik podcast. Heb Margit Dolman podcast.
10: Ook nog?
11: Margit Dolman, bij Margit Dolman thuis.
10: Oké, okay. Dan mag je ook gewoon thuis komen.
11: Ik heb al bijna 300 afleveringen gemaakt. Ja. Niemand weet dat.
10: Nee, dat is goed dat je het nu even meldt.
11: Ja.
10: Ja. Bij Margit Dolman thuis.
11: Ja, moet ik er vanavond wel meteen weer één opnemen. Want omdat ik niet onder druk sta, neem ik het ook niet op dan.
7: Oh, je doet zomaar wat?
11: Ja, ik doe zomaar wat.
7: Het is niet de bedoeling dat het een sequence heeft, een wekelijkse editie?
11: Nou, in december, als de mensen depressief worden van alle kerstprogramma's... Ja. Dan doe ik het elke dag.
7: Je probeert die mensen er doorheen te trekken?
11: Ja.
7: Ja. Oké. Ken je Marcel Hensema eigenlijk?
11: Ja, van televisie. Maar niet persoonlijk. Ja, nu wel. Maar
7: wat is het eerste wat bij je opkomt dan? Welke rol?